0: Radio 1.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen al langer over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Ik sta hier met Rosanne de Bruyne en Rianneke van der Houwen. We draaien het even om. Stel dat jullie een kunstwerk zouden mogen uitkiezen wat iets zegt over jullie zingeving. Wat zou het dan zijn?
3: Goeie vraag. Ik heb hier nog niet eerder over nagedacht, zal ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het schilderijtje van Maria Telides heel vertederend. En ik vind het ook bijzonder dat zij een biseksuele vrouw was in de jaren 20 van de vorige eeuw. Wat ook iets zegt over acceptatie van mensen toen en nu. Ik verbind heel graag geschiedenis met heden. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen stem kan krijgen.
2: En voor jou, Rianneke?
4: Ja, ik moet... Ja, maar ook eigenlijk aansluit bij Rosanne. We hebben echt heel erg de gastconservatoren begeleid in de keuze voor de kunstwerken. Dus dit gaat eigenlijk niet over de kunstwerken bij onze zingeving. Maar een kunstwerk dat me wel absoluut heel erg raakt in deze tentoonstelling, dat door Jade Kops is geselecteerd. Dat is het werk van Guido van der Werven, een videokunstwerk. En het heet Just Because I'm Standing Here Doesn't Mean I Want To. Dat is een heel... Ja, het is echt een heel mooi videokunstwerk waarvan ik echt heel blij ben dat het hier nu te zien is. Het past heel erg bij Jade, haar zingeving. Er gebeurt iets naars eigenlijk in die video. Iemand loopt achteruit een straat op en wordt aangereden. Vervolgens komt er een politiebus aanscheuren, een oude ME-bus. Maar daar komen prachtige ballerina's uit die een fantastisch mooie dans op gaan voeren op de straat. En dat is een kunstwerk dat me echt heel erg raakt. Gewoon de schoonheid die er ook gewoon overal te vinden is in het leven. Ook al gebeuren er nare dingen. Dat past ook bij mijn zingeving.
0: Joanne van Langevelde. De nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Op deze warme lentenacht zijn we in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Zin in, zo heet de nieuwste tentoonstelling over, misschien raad je het al, zingeving. 8 Utrechters schoven aan om hun kijk op zingeving te delen via de kunst. Onder hen waren bijvoorbeeld oud-Kensington-zanger Ilor Youssef en Germaine de Randami, die de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit werd in mixed martial arts. Behoorlijk verschillende types dus. En het resulteerde dan ook in een tentoonstelling met werken van Jan Toorop tot Sadkine, van 1380 tot 2001. Het komende uur duiken we dieper in de zin van het leven. En dat doen we met conservatoren Rosanne de Bruyne en Rianneke van der Houwen. Een hele goede nacht.
3: Goedenacht.
4: Goedenacht.
2: Hey, het is niet een traditionele tentoonstelling geworden waarin de conservatoren met z'n allen op een kamertje gaan zitten en denken, wat gaan we eens doen? Maar jullie zeiden het al een beetje, het zat heel anders in elkaar.
3: Ja, klopt. Normaal gesproken dan maken wij eigenlijk als conservatoren de objectselectie. Gaan we kijken in onze in het depot, in onze collectie, wat past bij de tentoonstelling. Nu hebben we gasten uitgenodigd. Mensen van juist buiten de museumwereld. Dus je zei het al, de muziekwereld, de medische wereld, de sportwereld. Dus echt heel divers. En we vonden het heel erg leuk om eigenlijk met hun ogen naar de collectie te kijken. En ook hun verhalen van zingeving. Dus op welke manier geven zij nou betekenis aan hun leven? Wat vinden zij belangrijk? Om op die manier eens een keer naar onze collectie te kijken. Dus niet vanuit, nou ja, wij zitten natuurlijk al zo vol met verhalen. Ook vanuit het christendom die onze collectie heeft gevormd. Maar juist zingeving iets breder in te steken. En dat kan natuurlijk op heel veel manieren vorm krijgen. Dus dat leek ons een hele spannende gebeurtenis om dat zo te doen.
5: Nou, spannend, kan ik me voorstellen. Wat was de reden om juist nu hiermee aan de slag te gaan?
4: Ja, ik denk dat elke tijd vraagt. Ieder mens zoekt naar zingeving. Maar ik denk dat heel veel mensen ook in deze tijd, waarin de wereld heel onrustig is, op zoek zijn naar plekken waar zij van betekenis kunnen zijn, waar ze betekenis kunnen vinden. Om van betekenis te zijn voor anderen. Dus ik denk dat het een altijd actueel thema is, maar zeker nu. Ja.
3: En ik denk ook dat vroeger zingeving vaker vanuit religie werd ingestoken. Dus nou ja, als je kijkt naar de tijd van de verzuiling bijvoorbeeld, pakweg 100 jaar geleden, of eigenlijk tot na de oorlog, ook nog jaren 50 tot aan de jaren 60. Ook meer vanuit politieke voorkeur bijvoorbeeld werd gedacht over zingeving. Je hoorde ergens bij, je hoorde bijvoorbeeld bij de protestanten, bij de katholieken, bij de socialisten, bij de liberalen. Het was al een soort van voor je bepaald, haast waar je werd geboren en waar je weer weg zou gaan. En nu zijn er natuurlijk zoveel zingevingsvormen bijgekomen, is de maatschappij zo veranderd. Het eigenlijk ook heel veel rijkdom wat dat betreft is bijgekomen. En dat wilden we eigenlijk laten zien, dat hele diverse palet aan zingevingsvormen
5: mogelijk zijn. Dat maakt het ook wel interessant, want wat is dan zingeving? Is dat een vraag waar jullie even op moesten knagen misschien?
4: Ja, daar hebben we ook wel hulp bij gevraagd. Er is ook een hoogleraar in Nederland, Rens Bot, die heeft daar een heel boek over geschreven. Die heeft zelfs meer dan 180 vormen van zingeving onderscheiden. Je vindt in de eindzaal van deze tentoonstelling ook, kunnen mensen lekker in een zitzak achterover gaan liggen en naar het plafond kijken, waar allemaal manieren van zingeving eigenlijk te zien zijn, die je ook zouden kunnen inspireren om eens op een andere plekje zingeving te zoeken. We hebben ons wel verdiept in wat is dat dan? De een heeft 180 vormen en de ander weer minder. Maar dat er heel veel zijn, dat is wel duidelijk. En dat ligt hier wel onder. En tegelijkertijd zijn de gastconservatoren hier in de lead geweest. Hè? Dat gaat over hun zingeving.
3: Ja, het gaat echt om de persoonlijke verhalen van deze 8 mensen. Maar dat zingevingspalet van Rens Bot, die dus echt die 180 vormen van over heel de wereld heeft onderzocht. Dat geeft eigenlijk aan het eind van de tentoonstelling een soort van opening van kijk ook verder. Want soms is het ook heel onverwacht. Want we denken al gauw aan dingen als bijvoorbeeld zingeving zoeken in relaties. Familie, vrienden, mensen om je heen. Het Centraal Bureau van Statistiek heeft ook 4 categorieën bepaald. Daar hebben we ook naar gekeken. Dus relaties is een van die dingen. En dan heb je persoonlijke ontwikkeling en groei. Heb je religie en spiritualiteit. Dus het zoeken naar het hogere. En tenslotte nog transcendentie. Dat is eigenlijk, wat zijn nou de kippenvelmomenten? De momenten waarop je echt een hele diepe emotionele ervaring hebt, waar je die je misschien niet meer vergeet. Dus dat zijn die 4 categorieën waar we allereerst aan hebben gedacht. En dat ligt ook wat meer voor de hand. En dat van Rens, dat aan het eind van de tentoonstelling, ja, aan de andere kant van de wereld zoeken ze misschien zingeving in iets waar je totaal niet aan had gedacht. Dus dat is eigenlijk nog een beetje een extraatje.
5: Ja, dus hier krijgen we het topje van de ijsberg.
3: Ja, eigenlijk wel, denk ik.
4: Ja, ik denk dat deze 8 mensen je ook enorm kunnen inspireren. Dat je kan echt even met de blik van een ander kijken. Van wat geeft diegene zin? En dat inspireert jou ook weer. Ja.
6: Mij in ieder geval wel, ja.
5: En waarom zijn dit nou de 8 uitverkorenen geworden? Waarom moeten we in hun zingeving duiken?
3: De 8 uitverkorenen, ja. Dat is een goeie. Nou ja, het hadden natuurlijk ook 8 hele andere mensen kunnen zijn. Dat zeggen we er ook eerlijk bij. Maar we hebben wel gezocht naar een soort, wat verbindt dan die mensen? Dat ze uit Utrecht komen, dat ze iets hebben met de stad. Dus dat geeft toch wel even een soort kader ook. Het moest een beetje divers zijn uit verschillende hoeken van de samenleving. Ja, ik denk dat had ook nog wel heel veel anders bijgekund. Iemand van een andere religie. Of nu is het mensen met of zonder religie, maar niet per se een andere religie dan het christendom. Dus het had ook anders gekund. Maar ik denk dat hier ook wel heel veel diversiteit in zit. Echt het topje van de ijsberg, inderdaad. Ja.
5: Ook wel een spannend thema misschien als conservator dat dichtbij kan komen, zingeving. Onvermijdelijk ga je erover nadenken. Wat geeft mijn leven zin? Hoe vul ik dat in? Ik kan me ook voorstellen dat jullie heel erg veel gesprekken hebben gevoerd met de 8 mensen over hun leven. Heeft het iets met jullie gedaan om hier aan te werken?
6: Ja, absoluut. Ja, ja, ik zei dat al eerder. Het was ook heel mooi om heel dienstbaar te zijn, te luisteren en mensen te leren kennen. Ik mocht met Jade Kops in gesprekken met Eloy Youssef. Ja, te horen waar zij hun zingeving in vinden. Ja, en zo iemand ook als Jade Kops, die raakt je echt enorm. Zo'n jonge vrouw, hè, ze is 19 jaar geworden. Ja, ik vind het ook echt heel mooi dat ze haar tijd hier wilde geven aan het selecteren van kunstwerken en dat weer met de bezoekers wil delen. Om ja, van haar zingeving te vertellen, die heel erg gaat over er zijn voor anderen, positief blijven, andere mensen helpen, haar lotgenoten helpen. Dat heeft me absoluut heel erg geraakt.
5: Ja, en voor jou, Rosanne?
3: Ja, ik vind het heel inspirerend dat om dan een voorbeeld te geven van een van de mensen met wie ik heb mogen samenwerken, is Joris Christ. Hij is queer en voelde zich eigenlijk daardoor in de kerk niet welkom. Maar hij heeft op hele andere manieren zingeving gevonden en helpt nu anderen door ze een podium te geven om ja, over hun pijn te kunnen delen, maar ook ja, eigenlijk wereldproblemen aan de kaak te stellen. En daar ook over om te kunnen lachen soms. Dus eigenlijk wat hij zegt is een beetje positief tegen draad zijn. Dus niet daardoor verbitterd zijn, maar juist weer een volgende stap zetten en anderen weer verder helpen door wat je zelf hebt meegemaakt. Dat vond ik echt heel inspirerend. Dat mensen met of zonder religie, maar niet per se een andere religie dan het christendom. Dus het had ook anders gekund. Maar ik denk dat hier ook wel heel veel diversiteit in zit. Het is echt het topje van de ijsberg, inderdaad. Ja.
5: Ook wel een spannend thema misschien als conservator dat dichtbij kan komen, zingeving. Onvermijdelijk ga je erover nadenken. Wat geeft mijn leven zin? Hoe vul ik dat in? Ik kan me ook voorstellen dat jullie heel erg veel gesprekken hebben gevoerd met de 8 mensen over hun leven. Heeft het iets met jullie gedaan om hier aan te werken?
6: Ja, absoluut. Ja, ja, ik zei dat al eerder. Het was ook heel mooi om heel dienstbaar te zijn en te luisteren en mensen te leren kennen. Ik mocht met Jade Kops in gesprekken met Eloy Youssef. Ja, te horen waar zij hun zingeving in vinden. Ja, en zo iemand ook als Jade Kops, die raakt je echt enorm. Zo'n jonge vrouw, hè, ze is 19 jaar geworden. Ja, ik vind het ook echt heel mooi dat ze haar tijd hier wilde geven aan het selecteren van kunstwerken en dat weer met de bezoekers wil delen. Om ja, van haar zingeving te vertellen, die heel erg gaat over er zijn voor anderen, positief blijven, andere mensen helpen, haar lotgenoten helpen. Dat heeft me absoluut heel erg geraakt.
5: Ja, en voor jou, Rosanne?
3: Ja, ik vind het heel inspirerend dat om dan een voorbeeld te geven van een van de mensen met wie ik heb mogen samenwerken, is Joris Christ. Hij is queer en voelde zich eigenlijk daardoor in de kerk niet welkom. Maar hij heeft op hele andere manieren zingeving gevonden en helpt nu anderen door ze een podium te geven om ja, over hun pijn te kunnen delen, maar ook ja, eigenlijk wereldproblemen aan de kaak te stellen. En daar ook over om te kunnen lachen soms. Dus eigenlijk wat hij zegt is een beetje positief tegen draad zijn. Dus niet daardoor verbitterd zijn, maar juist weer een volgende stap zetten en anderen weer verder helpen door wat je zelf hebt meegemaakt. Dat vond ik echt heel inspirerend.
5: En dat noemen jullie nu allebei, dat je anderen helpt.

0: Ja, absoluut. Ja, ja, ik zei het al eerder. Het was ook heel mooi om heel dienstbaar te zijn en te luisteren en mensen te leren kennen. Ik mocht met Jade Kops in gesprek en met Eloy Youssef. Ja, te horen waar zij hun zingeving in vinden. Ja, zo iemand ook als Jade Kops, die raakt je echt enorm. Zo'n jonge vrouw, hè, ze is 19 jaar geworden. Ja, ik vind het ook echt heel mooi dat ze haar tijd hier wilde geven aan het selecteren van kunstwerken. En dat weer met de bezoekers wil delen. Om ja, van haar zingeving te vertellen, die heel erg gaat over er zijn voor anderen, positief blijven, andere mensen helpen, haar lotgenoten helpen. Dat heeft me absoluut heel erg geraakt.
1: Ja, en voor jou, Rosanne?
2: Ja, ik vind het heel inspirerend dat, om dan een voorbeeld te geven van een van de mensen met wie ik heb mogen samenwerken, is Joris Christ. Hij is queer en voelde zich eigenlijk daardoor in de kerk niet welkom. Maar hij heeft op hele andere manieren zingeving gevonden en helpt nu anderen door ze een podium te geven om ja, over hun pijn te kunnen delen, maar ook ja, eigenlijk wereldproblemen aan de kaak te stellen. En daar ook over om te kunnen lachen soms. Dus eigenlijk wat hij zegt is een beetje positief tegen draad zijn. Dus niet daardoor verbitterd zijn, maar juist weer een volgende stap zetten en anderen weer verder helpen door wat je zelf hebt meegemaakt. Dat vond ik echt heel inspirerend.
1: En dat noemen jullie nu allebei, dat je anderen helpt in wat ze doormaken, dat je anderen ondersteunt. Is dat ook echt iets wat jullie zagen als rode draad? Het helpen van anderen, er zijn voor anderen, relaties?
0: Nou ja, niet alleen. Dat verschilt dus ook echt per persoon. Ik vond het bijvoorbeeld in het verhaal van Eloy Youssef ook, raakte het ook wel. Hij vond het ook heel erg in het ouderschap. Dat begrijp ik ook wel. Er zijn voor je kind, voor je kinderen, voor de nieuwe generatie. Ja, ik denk dat daar ook wel een soort dienstbaarheid in zit. Maar voor hem was het ook wel je eigen pad volgen. Je eigen weg, je eigen spiritualiteit vinden. Dus in zijn geval je niet meer laten dicteren door de frontman zijn van een hele bekende band. Altijd op dat podium staan. Voor hem was het ook een soort van, precies, vanaf het succes. Ja, het was natuurlijk succes hebben. Maar voor hem was het uiteindelijk de conclusie dat dat het niet was. Dat hij daar niet zijn zingeving in vond. En ja, ging hij eigenlijk meer een reis naar binnen maken. Hij maakt nog steeds muziek. Maar hij doet dat op een hele andere manier. En hij zegt dat zelf, ja, letterlijk zei hij van, ik was me altijd letterlijk aan het overschreeuwen. En dat doe ik niet meer. Ja, ik vind het ook heel mooi dat iemand, dat vind ik ook heel inspirerend, dat iemand zo weer bij zichzelf komt en dat terugvindt en zo weer in het leven gaat staan. Ook ja, heel inspirerend.
1: Je ziet natuurlijk veel mensen met de ambities de andere kant op, die graag juist op zo'n podium zouden willen staan en in de spotlight. Maar dat is het dus uiteindelijk niet helemaal, voor hem in ieder geval.
0: Nee, voor hem is dat het niet. En ik voel dat ook wel ergens, dat je dan eerlijk bent naar jezelf. Van wie ben ik nou echt? Wat wil ik? Hoe kan ik leven? Ik vind dat ook wel heel mooi. Het is heel authentiek. Ja.
2: Ja, er zitten heel veel lagen in al die verhalen van mensen. Dus het is niet dat je één mens in één hokje kunt stoppen van, oké, sociale relaties is voor diegene de zingeving. Maar vaak is het heel gelaagd. Dus bijvoorbeeld bij Marion Rosema, die werkt voor Amnesty International. Dat is natuurlijk dan wel weer een NGO die heel duidelijk opkomt voor mensenrechten. Maar aan de andere kant merk ik ook bij haar dat ze juist ook zoekt naar persoonlijke ontwikkeling en op de kleine dingen van het leven, om daar ook weer van op te laden. Dus yoga is dan ook weer heel belangrijk voor haar om tot rust te komen en weer echt helemaal bij zichzelf te komen en kracht vinden in jezelf. Dus dat is ook een kant van haar verhaal. Ja.
1: Zometeen praten we door, gaan we lekker de kunst induiken, maar eerst is het tijd voor muziek.

0: Unbind was dat, van Eloy Youssef. Vanuit Museum Catharijneconvent praat ik vannacht met conservatoren Rianneke van der Houwen en Rosanne de Bruyne over de tentoonstelling Zin in. En we hadden het net al over Eloy ook. We staan hier tussen wat kunstwerken die hij heeft uitgezocht als het gaat om zingeving. Ik kijk nu naar een foto van een raam met een beetje verzakte lamellen. Het raam is een beetje smoeselig, zou ik zeggen. Dit is niet per se een raam zoals ik het zelf bij mij thuis zou willen zien. En toch heeft hij het uitgekozen juist rond dit thema. Ik ben heel benieuwd. Wat is het verhaal?
1: Ja, dat is wel bijzonder. Sowieso was het heel bijzonder om met Eloy Youssef te gaan zoeken naar kunstwerken in onze collectie. Want als conservatoren hebben wij wat suggesties gedaan aan onze gastconservatoren. Maar Eloy ging zelf ook aan de slag met onze collectie en had er zelf allerlei werken in gevonden. En hij had een fotootje gezien van dit werk en het deed hem eigenlijk helemaal niks. Maar toen waren we in depot, want we zijn ook met deze mensen depot ingegaan en hebben gewoon allerlei rekken opengetrokken. En daar hing dus dit enorm, het is echt een hele grote foto waar we voor staan van Gert-Jan Koeken.
0: Ja, het is groter dan ik.
1: Ja, we zien een raam in de Uiterwaardestraat in Amsterdam. En het is een bijzonder raam, want Ida Peerdeman, een vrouw die zo halverwege de 20e eeuw hier woonde, die heeft meerdere keren Maria zien verschijnen achter dit raam. En dat was ook precies wat Eloy raakte. Sowieso het formaat, als je het op inderdaad een plaatje op een papiertje ziet, dan doet het je niet veel, maar het is zo groot. En de foto is eigenlijk zo levensecht dat het lijkt alsof je zelf voor dat raam staat. En voor Eloy raakte het hem dat op de ogenschijnlijk heel gewone, onooglijke plekken, dat je daar dus het hogere of iets heiligs tegen kan komen. Dat het je zomaar kan verrassen, dat daar ineens iets gebeurt. Dat je denkt, dit is het. Dus dat is wat hij daarin zag.
0: En dat zegt dan ook over hem, dat hij misschien in het alledaagse verwacht iets bijzonders, iets hogers, iets mooiers tegen te komen.
1: Ja, dat klopt. Dat zit hem voor hem ook wel in persoonlijke ontwikkeling, in ontmoeting met mensen. Dat je ineens denkt, hier gebeurt iets. Of een bepaalde les die je ergens tegenkomt en meeneemt. Maar wel openstaan voor het spirituele, het hogere. Dat je zomaar ergens kan verrassen. Zelfs bij zo'n doodgewoon raam.
0: Ja. Ongewassen raam.
1: Een heel ongewassen raam, ja. Ook ongeschilderde kozijnen, ja. Ja,
2: een heel mooi licht wel. Er valt echt een prachtig licht ook door de gordijnen heen. Dus dat geeft een beetje iets van die mystieke sfeer aan ook, denk ik. En klopt het, Rianneke, dat Eloy ook eigenlijk een fase atheïstisch is geweest? En dat hij daar nu iets meer ruimte geeft, dus ook aan dat er iets meer kan zijn boven hemel en aarde, tussen hemel en aarde?
1: Ja, hij is heel erg bezig met reïncarnatie. Dat is voor hem Ja, dat is waar hij wel mee bezig is. Hij zegt, het kan toch niet dat het leven hierna tot einde komt. Het leven keert steeds terug. Het is een cirkel. Er zit wedergeboorte, zeg maar, in het leven. Dat is ook iets wat je terugziet in ook zijn andere objecten.
0: Ja, laten we een stukje verder lopen. Waar staan we nu, Rianneke?
1: Ja, we staan ook weer bij twee objecten die geselecteerd zijn door Eloy Youssef. Het is een kanopenschrijn met een sokervalk op een deksel. Het is een schrijn die komt uit een Egyptisch graf. Daar werden ingewanden in bewaard. En daarnaast ligt een kleine scarabée. Dat is een hartamulet. En zo'n scarabée stond voor de oude Egyptenaren ook symbool voor wedergeboorte. Het is namelijk zo, die scarabees, dat is een mestkever. Ja. Die maken perfect ronde mestbollen. En daar leggen ze ook hun eitjes in. Dat wisten de oude Egyptenaren echter niet. Die zagen steeds die nieuwe scarabeetjes uit die mestbollen komen. En die dachten, die hebben gewoon het eeuwig leven. Die kunnen zichzelf vermenigvuldigen. En dus daarom staat een scarabee ook symbool voor wedergeboorte. Het bijzondere is dat Eloy vertelde dat hij nadat hij uit Kensington was gestapt, dat hij een scarabée op zijn pols had laten tatoeëren. Als teken, als symbool van wedergeboorte. Hij heeft zelf ook veel met het oude Egypte. Zijn vader is Egyptisch. Hij is daar heel vaak geweest, ook op familiebezoek. En toen hij dat vertelde, toen zei ik van, oh, maar wij hebben Egyptische objecten in de collectie. Je zou het niet verwachten, maar ze zijn er wel. En we hebben ook al van die scarabees. Dus daar heeft hij eentje van geselecteerd. En dat past dus ook weer bij zijn zingeving in die zin en betekenisgeving.
0: Ja, en fascinerend dat het dus, je hebt hier een prachtige scarabee en een heel oud stuk. Waarvan ieder museum waarschijnlijk zou zeggen, fantastisch, dit moeten we in bezit hebben. En dan heb je verderop een foto van een ongewassen raam. En het komt allebei op hetzelfde neer uiteindelijk door de ogen van Eloy.
1: Ja, klopt. Ja, het belicht wel net een ander aspect voor hem, maar het raakt absoluut aan zijn zingeving. Ja. Ja. Net zoals de Maria met kind, die voor hem weer heel erg aan het ouderschap raakt. En hem ook heel raakt als vader.
0: Ja. Bijzonder. Laten we een stukje verder lopen, want hij was niet de enige.
3: Ja, zullen we
0: kijken. Nou, we zijn in de volgende zaal aangekomen. Hier staan onder andere de werken die Joris Christ heeft uitgezocht. Je had het net al over hem, Rosanne. Ik zie twee, zijn het gewaden, zijn het jurken? Waar staan we naar te kijken?
2: We kijken hier naar een misgewaad, een kazuifel uit onze eigen collectie. Heel mooie kazuifel van zijdedamast, geborduurd met de letter M op de voorkant. Die staat voor Maria. Daaronder een engel met een harp en daar nog weer onder een fantasievogel. Het is echt prachtig geborduurd. Komt uit de jaren 50. Toen is het ontworpen door een borduuratelier in Hilversum.
0: Heel kleurrijk ook.
2: Het is heel kleurrijk. Ja, blauw, paars, groen. De kazuifel zelf is wit. Dus het is gemaakt voor een feestdag. Want wit is de kleur van het kerkelijk jaar voor de feesten, de hoogtijdagen. Behalve Pinksteren, wat we net hebben gehad, want dat is rood. Maar dit is dus eigenlijk een heel feestelijke kazuifel. En daarnaast zien we een jurk die niet uit onze eigen collectie komt, maar in bruikleen is gegeven door Joris Christ. En Joris heeft deze jurk ook zelf gedragen als drag queen. Hij is presentator van de Roze Bubbel in Utrecht. Dat is een platform voor queerkunst. En als hij de jurk aan heeft, dan is zij de presentator die alles eigenlijk aan elkaar praat. Het is een soort variété-theater. Met verschillende personen die dichtkunst, acteren, liederen, spoken word. Ik ben er zelf ook een avond bij geweest. Het is echt ontzettend leuk. En dan draagt ze dus hakken, een pruik, lippenstift. Je zou het dus dan helemaal niet meer herkennen. En deze jurk past qua uitstraling geweldig bij het misgewaad. Het zijn een beetje dezelfde kleuren. Het is in ieder geval een hele mooie match. Ook de uitstraling met het glitter en glamour. Dus pailletten, kraaltjes. Wat Joris hierin zag als overeenkomst is eigenlijk dat performatieve. Dat je op een podium staat. Dat je dus als je iets aantrekt ook ergens voor staat. Dat je een boodschap hebt. Dat je een community met elkaar vormt. Daar zag hij gelijkenis in. We liepen door het depot, een textieldepot. We hebben natuurlijk heel veel van dit soort gewaden. Talmatieken, koorkappen, kazuifels. Hij was zo'n beetje aan het shoppen en hij zag deze kazuifel. En toen dacht hij, maar ik heb ook zo'n jurk. Dus dat was eigenlijk een beetje de link.
0: En ik vind het bijzonder, je vertelde net al dat hij eigenlijk afscheid heeft genomen van het christelijk geloof, daarmee ook van een kerk. Ik kan me voorstellen dat dat niet een makkelijk proces is geweest. En toch, hier staan die twee stukken alsof ze bij elkaar horen. Dus iets van hemzelf en toch iets uit die christelijke wereld wat dan weer samenkomt. Dat moet heel bijzonder zijn geweest om dat zo samen voor hem ook te zien landen in zo'n museum.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik heb heel mooie gesprekken met hem gehad. En hij vertelde inderdaad ook heel open over, ik ben katholiek opgevoed. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dat ik homo was. En dat er eigenlijk voor mij in ieder geval in die kerk geen ruimte was. Dus vandaar dat hij afstand heeft genomen. Maar het is niet een verbittering. Dus eigenlijk is het heel mooi hoe het hier toch bij elkaar komt op een bepaalde manier. Want een priester op een podium wil eigenlijk ook een community vormen. En dat is wat Joris ook doet. Als hij bijvoorbeeld de avonden van de Roze Bubbel presenteert, wil hij ook de community versterken. En ook de boodschap dat je ook probeert om Misschien is het in de katholieke kerk het op God wijzen, op het hogere. En is het voor hem meer, kijk ook naar elkaar en geef iedereen ruimte en een stem. Hij zag in ieder geval in die pracht en praal, zag hij wel een overeenkomst. En het is mooi hoe dit bij elkaar is gekomen in deze opstelling, vind ik. Dat het toch een soort van eenheid is geworden, terwijl er natuurlijk ook pijn onder zit. Want dat is ook eerlijk om te zeggen dat het voor hem ook... dat is natuurlijk ook wel een moeilijk proces geweest. Ook het uit de kast komen en alles wat erbij komt kijken.
4: Ja, en dit is ook meteen waar je oog op valt als je hier binnenloopt. Dus dat is ook bijzonder dat daar dat bijna het startpunt is van zijn verhaal daarmee.
2: Klopt, ja, heel mooi is dat. Ja, en er zijn nog andere objecten die daar ook mee te maken hebben.
4: Nou, laten we een stukje doorlopen dan.
2: Ik noemde al eerder het schilderijtje van Mariette Lides. En dat is eigenlijk een heel klein schilderijtje, wat in de jaren 30 is geschilderd van de vorige eeuw. En Mariette was biseksueel. Ze was Oostenrijks en Joods. Ze heette eigenlijk Marietta Ronsberger. Ze was op een gegeven moment getrouwd. En nou, het huwelijk dat liep stuk. En toen is ze opnieuw getrouwd, maar dat ging eigenlijk niet. Toen is ze naar Parijs gegaan. En daar was relatief veel ruimte in Europa om ook te kunnen leven zoals je dat zou willen. Dat was natuurlijk ook de kunststad, het mekka voor de kunst in die tijd. Het was best wel een libertaire sfeer. En zij kon daar dus ook openlijk relaties aangaan met vrouwen. Dit schilderijtje is in de jaren 30 aan ons museum geschonken. En het stelt een Maria voor die de aankondiging van de engel krijgt dat ze zwanger zal worden van Jezus. En die engel, die ziet er best wel vrouwelijk uit. Dat is ook waaraan je een beetje kunt zien hoe zij speelt met genderrollen in haar werk. Dus niet de genderneutrale engel of de mannelijke engel zoals dat vaak wordt uitgebeeld. Maar ja, zo'n heel intiem, mooie vrouwelijke engel die zo heel dicht bij Maria komt.
4: Ja, het lijkt bijna alsof het tot een kus gaat komen.
2: Ja, precies. Die sfeer zit er wel in.
4: Ja. En dit was voor Joris dus ook een schilderij waarin hij iets van die combinatie vond.
2: Ja, precies. Want hij dacht eerst, misschien moet ik dit ook wel helemaal niet doen. Kan ik hier eigenlijk wel iets mee?
4: En gaan we
2: met deze opdracht om na te denken over zingeving in ons museum. Daar heeft hij echt wel even over na moeten denken. En hij vroeg ook aan mij, hebben we dan misschien in de collectie iets vanuit een queer wat vanuit een queer perspectief is gemaakt? Ik zei, nou, dat denk ik eigenlijk niet. En toen hadden we het erover, misschien moeten we dan maar een lege vitrine neerzetten om dat gewoon te laten zien, dat je daar eerlijk over bent. Dat de collectie zo is gevormd dat daar gewoon niet eerder naar is gekeken. En toen dacht ik, oh wacht, dit schilderijtje hebben we natuurlijk in de collectie. Ik wist dat nog van een tentoonstelling van vorig jaar. En toen heb ik het hem laten zien. En ja, toen vond hij het heel bijzonder dat dit bewaard is gebleven. En ja, dat het toch in de collectie is gekomen.
4: Ja, en heeft het proces van zo'n tentoonstelling aangaan daarmee ook iets helends? Of is dat een te groot woord?
2: Ja, dat zou ik eigenlijk voor Joris niet zo goed durven zeggen.
4: Nee, dat begrijp
2: ik. Ik hoop het.
4: Ja. Hoe was het voor jou als conservator om met die blik naar je eigen depot weer te kijken? Je eigen collectie.
2: Ja, wel mooi. Want je kijkt echt door de ogen van een ander. Wat we al zeiden, dat eigenlijk de voor de hand liggende dingen waar je misschien zelf dan als eerste aan denkt, die parkeer je even. En je gaat echt eventjes met die ander in zijn of haar verhaal mee. En er komen ook verrassende keuzes uit. Dus we hebben natuurlijk op een gegeven moment een longlist gemaakt, een heleboel opties. En uiteindelijk was het de gast, een conservator, die dan koos. Er mochten 5 objecten per persoon worden uitgekozen. En daar hebben ze gewoon helemaal vrij in gelaten. Dus dan heb je misschien soms zelf de neiging, ja, maar nee, maar dit is misschien nog leuker. Maar nee, dit is echt het verhaal van degene die hier zijn verhaal vertelt. Ja.
4: En dan kom je tot hele verschillende objecten bij elkaar in één zaal.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar toch zit er een rode draad in en dat vind ik dan ook wel weer mooi.
4: Ja. Nog heel even, misschien wat korter. Ik zie daar een schilderij wat een beetje luguber aandoet bijna. Zwarte paarden, rode paarden, witte paarden. Een skelet dat erop rijdt. Het heeft een beetje een soort, het doet me een beetje denken aan een duivel en een hel. En een soort vage vuurachtige setting. Wat is dit voor een schilderij?
2: Ja, dit is misschien inderdaad meer een schilderij wat je verwacht qua thematiek ook bij ons museum. Maar dit is de Apocalyps. De 4 ruiters uit de Apocalyps. Dus dat is de openbaring van Johannes, het laatste Bijbelboek. Waarin hij een visioen beschrijft dat er 4 ruiters aankomen. Je ziet linksboven een wit paard. iemand met een pijl en boog en daaronder een rood paard. Iemand met een zwaard, dat is de oorlog. En daaronder een zwart paard waar iemand op zit met een weegschaal. De hongersnood speelt dat uit. En dan nog vooraan een beetje grijzig paard met een skelet erop, de dood. Dus eigenlijk kondigen deze ruiters de ondergang van de wereld aan. En Joris is daar ook heel erg mee bezig. Met het feit, zoals hij dat zegt, de wereld staat best wel aan de fik. Maar hoe kan ik daar toch nog een beetje iets positiefs uit halen? Of toch lichtpuntjes blijven zien? Hij is zelf bezig met Changing Stories. Dat is een organisatie die kinderen die op de vlucht zijn helpt door theater. Want hij is zelf theatermaker, dus hij geeft ze dan een fijne tijd door met theater bezig te zijn en ook te proberen hun verbeeldingskracht weer eigenlijk terug te vinden. Maar je zegt ook, soms is dat, heb je het gevoel dat het een druppel is op een gloeiende plaat. Want wat kun je nou daadwerkelijk echt doen voor zulke kinderen? En dan voelt hij zich met één been in de apocalyps en het andere been eigenlijk in hoop en in dromen. Zo zei hij dat. En dat vond ik wel heel erg mooi eigenlijk. Ja.
4: We lopen zo door naar een andere zaal, naar de volgende collecties. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. Waar gaan we naar luisteren? Volgens mij moet ik daarvoor bij Rianneke zijn. Waar gaan we naar luisteren?
1: Arcangelo Corelli's Christmas Concerto.

0: Zin in, zo heet de nieuwste tentoonstelling van Museum Catharijneconvent. Al bijna een uur praat ik erover met conservatoren Rianneke van der Houwen en Rosanne de Bruyne. Rianneke, we zijn weer bij een selectie aangekomen die jij hebt begeleid, namelijk die van Jare Kops. Dat moet heel bijzonder zijn geweest.
1: Ja, absoluut. Ja, zoals je waarschijnlijk weet is Jare Kops bekend geworden op Instagram. Helaas kreeg ze de verschrikkelijke diagnose op haar 14e dat ze keelkanker had. En ze heeft daarna op Instagram eigenlijk gedeeld hoe het is om ziek te zijn, om een meisje met kanker te zijn. Ze is heel veel in het Prinses Maxima Centrum geweest hier in Utrecht. Hè, gespecialiseerde ziekenhuis voor kinderen met kanker. Wat dat betreft noemde ze Utrecht ook haar tweede thuis. Vandaar ook dat zij als de enige buiten Utrechter hier aan deze tentoonstelling heeft meegedaan. Maar toch ook wel echt een band met Utrecht had. Het is heel bijzonder dat ze eigenlijk in de laatste maanden van haar leven nog aan deze tentoonstelling wilde meewerken. En hier kunstwerken wilde selecteren om te delen over haar zingeving.
0: Ja, want ze is in april dit jaar is overleden. Haar gekozen werken die hangen hier nog. Wat doet het met je om hier dan rond te lopen en toch iets tastbaars van haar mee te kunnen nemen?
1: Ja, ik denk dat het heel erg mooi is. Ik hoop ook dat heel veel bezoekers het gaan zien, want het is echt Jare's keuze. In NRC werd er ook al over geschreven. Haar selectie is heel fris en heel jong. Je merkt echt dat een jonge vrouw dit heeft uitgezocht en het past echt heel goed bij haar visie op het leven, voor anderen zijn. Maar ook wel bij haar angst. Ja, ze heeft bijvoorbeeld ook een van de meest recente aanwinsten in onze collectie geselecteerd. Namelijk Marlou Fernanda's werk, schilderij Don't Let Me Fade Away.
0: Ja, laten we even heen lopen.
1: Ja, en daar zien we de kunstenaar eigenlijk, heeft zichzelf eigenlijk afgebeeld met een telefoon in haar hand. En om haar heen zie je eigenlijk een soort van, bekruipt het zwarte je eigenlijk. En dat gaat deels ook over haar heen. En op haar telefoon zat eigenlijk heeft ze een app geopend en daarop staat Don't let me fade away, please, Lord. Dus het is eigenlijk een soort gebed. Laat me alsjeblieft niet verdwijnen. En voor Jare was dat ook heel reëel. Het is niet voor niks dat zij een stichting heeft opgericht, Stichting Jare, naar haar genoemd, die kinderen met kanker helpt, ook nu na haar dood. En dat is echt haar nalatenschap, daar was ze heel erg mee bezig van, als ik er niet meer ben, dan moet Stichting Jare ook echt doorgaan met het werk wat ik heb ingezet. En dat was ook wat haar heel erg raakte in dit werk en ook specifiek ook in de titel van dit werk.
0: Ja, ik kan me ook goed voorstellen, je ziet een hele, een jonge, mooie, kleurrijke vrouw die inderdaad dat zwart, dat kruipt helemaal over haar. Het zit al bij haar op schoot ongeveer. Dus dat moet ook wel heftig zijn geweest, kan ik me voorstellen, gesprekken hebben over zo'n schilderij met haar.
1: Ja, klopt. Het was ook wel zoeken. Ik heb net zoals bij de andere gastconservatoren gewoon een lijst gemaakt van objecten. Misschien vind je het iets, misschien ook niet. En we zijn samen gaan kijken. En dit schilderij bleef erbij stilstaan en we kwamen in gesprek. En ze zei van, dit moet er gewoon in. Dit raakt mij. Dan doen we het erin. En er waren ook andere dingen die ik had bedacht. En daarvan zei ze, nee, dat hoeft niet. Andere dingen dus weer wel. En sommige dingen zag ze zelf en kwam ze zelf tegen. Zoals dit schilderij van Marlou Fernanda.
0: Ja. Dit is een beetje aan de donkere kant dus. Als ik me omdraai, dan zie ik eigenlijk iets vol levenslust, heel veel kleuren. Waar staan we naar te kijken?
1: Ja, dit is de Annunciatie van Frans Franciscus. We zien een hele jonge vrouw, een jonge Maria. Heel erg hip, grote rok, heel veel hartjes. En de engel Gabriel, die haar eigenlijk de boodschap komt verkondigen, die blaast allemaal hartjes in haar richting. Ze heeft een zonnebril op haar hoofd. Ze maakt nog een soort van duckface. Ik kan niet anders zeggen. Maar ze is heel erg bezig met hoe ze eruit ziet. En Jare zei van, dit is ook heel erg hoe zij mee bezig was. Ze zei van, dit is ook gewoon, je bent altijd aan het nadenken, ook als je op Instagram bezig bent. Met hoe kom ik over, hoe zie ik eruit? Ze is sowieso, was ook echt gek op mode. Nou, deze vrouw heeft een fantastische outfit aan. Dus ja, hier ging ze heel erg op aan. Ja, en ook met al die hartjes. Dat maakt het ook heel vrolijk. Het zet de liefde centraal.
0: Ja, en ook überhaupt dat verhaal dat erachter zit is natuurlijk de ontploft van de hoop. En van het komt goed.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat ging denk ik vooral echt aan op, ja, op het hoopvolle wat inderdaad uit dit schilderij spreekt. Het kleurrijke. Ze is ook dol op kerst. Dat is ook wel heel grappig. Ze heeft ook een hele moderne kerststal geselecteerd, die we verderop in de vitrine zien.
0: Laten we even naartoe lopen.
1: En daarop zie je Maria ook poseren voor een selfie die Jozef maakt van hen als jong
0: Jozef,
1: gezin.
0: Jozef met een man-bun, Maria met een coffee to go
1: met
0: in de hand.
1: Met een coffee to go in de hand. Dat was ook wel typisch Jade, die was gek op koffie. En dus dat ziet er, dat is fantastisch.
0: Dit is een heel modern beeld. Ik zit ook even te kijken naar, dat zijn denk ik de drie wijzen die met een Amazon pakketje aankomen rijden.
1: Ja, klopt.
0: Hoe heet zo'n ding ook alweer?
1: Ja, ze staan op een Segway inderdaad. Segway. In die zin is wel deze kerststal ook alweer een beetje gedateerd, want hij komt uit 2016. Ja, dus hij is ook alweer 10 jaar oud. Misschien zouden we ze nu op een fatbike zetten.
0: Ja. Wat grappig. En zit hier dus hetzelfde element in van het bezig zijn met hoe komt het over, hoe ziet het eruit op beeld?
1: Ja, dat zit er inderdaad in. Maar ook kerst was een heel belangrijk feest voor Jade. Dat ze heel graag met haar familie vierde. Samen om het kerstdiner met de hele familie. Dat was voor haar echt heel bijzonder. Daar schrijft ze ook over in haar boek. Ja. Voor altijd jong. Ja, kerst was echt het feest van het jaar. Dus er moest iets van kerst in.
0: Ja. En dat is dan iets wat voor haar heel waardevol was. En het element van het hippen en het bezig gaan met hoe je eruit ziet. Wat zit daar voor stukje zingeving achter? In haar geval. Hoe ze dat met haar Instagram-kanaal probeerde te doen.
1: Ja, ze was gek op mode. Ik denk daarmee ook op schoonheid. Ja, je bent, als je op Instagram was haar doel natuurlijk in eerste instantie was lotgenoten vinden en een platform vinden waarop ze in één keer haar verhaal kon delen, zodat ze niet haar verhaal aan al haar familie en vrienden en kennissen 10 keer moest vertellen. Ja. Dus dat was, nou, dit lotgenoten vinden, dat gebeurde al heel snel. Maar ik denk dat voor haar nog de belangrijkste betekenis uiteindelijk in haar Instagram kanaal was dat ze daarmee kon opkomen en woorden kon geven aan wat haar lotgenoten ook overkwam. Ze kreeg al snel reacties van ouders van kinderen met kanker. Die zeiden van, het is zo bijzonder dat jij vertelt en deelt over wat jou overkomt, ook met de behandelingen. Want nu begrijp ik wat mijn kind doormaakt, maar die is jonger en die kan daar nog geen woorden aan geven. En dat is uiteindelijk voor Jade eigenlijk haar belangrijkste betekenisgeving ook in dat Instagram-kanaal geworden. Dus woorden geven, opkomen voor haar lotgenoten.
0: Ja. Ook bijzonder om, we hadden het net al over wat het met jullie deed, als je het hebt over zingeving zo lang, maar om je aan zo iemand te verbinden en toch misschien ook wat te spiegelen in hoe zij naar het leven kijkt. Wat voor impact heeft dat op jou gehad?
1: Ja, best wel groot. Ik heb haar boek gelezen. Ik heb haar dus een aantal keer ontmoet. Ik vond het heel bijzonder dat ze zo jong als ze was zo positief kon blijven. Zo vriendelijk voor iedereen om haar heen. Ze heeft echt tot op het laatst aandacht gehad voor haar omgeving, wat ik echt heel knap vind. Heel liefdevol, altijd vol belangstelling. Dan vroeg je hoe is het met jou? En dan kwam altijd weer de vraag terug van, ja, maar hoe is het met jou? Dat vond ik heel inspirerend, ja.
0: Ja, dus ja, echt die relatie.
1: Je hoopt dat je dat ook zou kunnen, als je ook zo ziek bent. Ja,
0: ja, kan me voorstellen.
1: Oog houden voor de ander.
0: Ja. Laten we doorlopen naar de volgende zaal, naar andere stukken. Naar wie gaan we nu toe, Rosanne?
2: Laten we naar Marion Rosema's selectie gaan kijken.
0: Nou, we staan nu in de zaal waar de keuzes van Marion Rosema tentoongesteld zijn. Je vertelde al even over haar. Zij werkt bij Amnesty International. En dat zegt natuurlijk al heel veel over waar je zingeving uithaalt.
2: Klopt, zeker. Dat geldt echt voor Marion heel sterk. Zij werkte jarenlang als tv-maker, journalist. En dat ze beschreef het als een hele leuke baan. Maar dat ze toch op een gegeven moment een beetje frustratie voelde over dat ze steeds misstanden in de wereld aan het vastleggen was. Maar eigenlijk niet zelf iets kon doen. Ik denk dat iedereen dat gevoel ook weer herkent als je naar het nieuws kijkt. Ik zelf in ieder geval wel. En toen heeft ze bewust een stap gezet op een gegeven moment naar Amnesty International. Omdat ze zich iets meer kon uitspreken dan. Echt tegen onrecht in de wereld. En dat gaf haar meer voldoening. En nou ja, dat komt ook heel duidelijk naar voren in de selectie die ze heeft gemaakt. Want allereerst liep ze aan, toen ik met haar door de zalen van het museum heen liep, toen werd een prachtig beeld van Ossip Zadkine tentoongesteld. Dat is een pietà. Dus pietà betekent letterlijk medelijden. Dat is een klassieke voorstelling van Maria met de dode, haar dode zoon Christus op schoot. En dit beeld van Zadkine is in de jaren 50 gemaakt. Is heel ruw en brokkig en rauw. Het is een Maria die heel veel wanhoop uitstraalt. Het leed spat er eigenlijk vanaf. Haar zoon ligt achterover met zijn ribbenkast helemaal eigenlijk bijna open. Het is eigenlijk heel... het gevoel wat je krijgt als je ernaar kijkt is meteen heel erg dat medelijden en dat... Die wanhoopschreeuw van die vrouw eigenlijk. Het is zoiets universeels nu natuurlijk bij alles wat er speelt in de wereld. Dat het Marion direct heel erg aansprak. En dat ze zei van ja, hier ben ik dus mee bezig in mijn werk. Want ik heb in mijn portefeuille Gaza, Rusland, Oekraïne, asiel en migratie. Nou ja, en als ik dan denk aan al die vrouwen die hun kind moeten achterlaten of hun kind zijn verloren. En dan toch weer verder moeten en de zin van het leven moeten blijven vinden, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat zingeving ook een soort vorm van luxe is. Dat wij ons daarmee kunnen bezighouden met die vraag. Dus dit was voor haar zoiets universeels en zoiets waar ze steeds mee te maken heeft in haar werk, dat ze het er direct uithaalde.
0: Het is echt een indrukwekkend beeld. Het is ook bijna alsof, alsof Christus zeg maar van de schoot van Maria bijna afglijdt en op een gegeven moment moet ze hem dus achterlaten. Dat zie ik er nu heel erg in.
2: Ja, ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat het heel erg direct raakt en waar zij elke dag zichzelf ook mee confronteert. Eigenlijk.
2: Ja, ze zei die stijl die Zadkine hier gebruikt is heel ruw. Hè? Hij maakt het niet mooier dan het is. Dit is geen mooi geïdealiseerd beeld om naar te kijken. Het is geen Michelangelo, die beroemde pietà van hem in Rome. Dat Michelangelo Maria zo heel klassiek, mooi, jonge vrouw, heel geïdealiseerd heeft. Dat is een prachtig beeld. Iedereen, veel mensen zullen het kennen. Maar dit is totaal tegenovergestelde. Dit is echt ruw, rauw, gebrokenheid, brokkeligheid. Ze zei, ja, dit onderstreept gewoon heel goed wat ik voel bij dit onderwerp. En Zadkine kon dat gewoon heel erg goed. Het is niet voor niks een van de beste beeldhouwers die we kennen in Nederland. Hij heeft bijvoorbeeld ook in Rotterdam de verwoeste stad gemaakt. Bij de Leuvenhaven in Rotterdam. Dat monument voor het bombardement op Rotterdam. En dat is in dezelfde periode gemaakt. Zit een paar jaar tussen. Zadkine kon dat gewoon heel erg goed uitdrukken.
0: Heel heftig beeld. Voor iemand die eigenlijk heftig werk doet. Ik kan me voorstellen dat je zingeving... dan ook heel erg iets moet hebben waar je toch wel hoop en rust en een soort vrede uit weet te halen. Heeft ze daar ook iets op uitgekozen?
2: Dat vroeg ik ook aan haar. Van hoe kan je dat elke dag dan zo heftig, als ik naar het nieuws kijk, dan moet ik het op een gegeven moment ook weer uitzetten. Of ik moet het niet elke dag lezen, maar het is haar werk. Ze zei, ja, dat klopt, ik moet ook wel weer opladen. En dat doe ik dan bijvoorbeeld door yoga. En dan kan ik helemaal ontspannen en alles gewoon helemaal loslaten. En dan focus ik even helemaal op mezelf. En om dat te kunnen vertellen, dat stukje, heeft ze een werk uitgekozen van Nicoline Middelbeek. En Nicoline Middelbeek heeft hier een hele mooie tekening gemaakt van een soort glas in loodraam, lijkt het. Een kerkraam met allemaal lijnen erin die naar een centrum gaan. Dus het lijkt een soort gezicht. En daar gaan diagonalen naartoe vanuit alle hoeken. Dus bovenin zie je de winden eigenlijk. Een soort engelachtige figuren die lijnen van wind naar het midden toe blazen. Onderin zie je ook nog een aantal figuren van waar lijnen naartoe gaan naar het midden. Er staat een soort altaar met een duif en een kelk. De heilige graal was dat dan voor Nicoline Middelbeek. Met kaars en kandelaars daartussen. En zij heeft dit in de jaren 40 gemaakt voor baron van Randwijk. Die was net zijn dochter verloren. En nou ja, dat meisje heeft het dan ook afgebeeld, of eigenlijk de ziel van dat meisje onderin de tekening. Dus het heeft heel veel symboliek en daar zou ik heel lang over kunnen praten. Maar voor Marion was het eigenlijk vooral die lijnen die naar het centrum gaan in deze tekening. Verbeelden voor haar heel erg het kracht weer terugvinden in jezelf. Jezelf weer opladen, zodat je ook weer krachtig in het leven kunt staan. En ook weer iets voor, nou ja, kunt betekenen of het kunt volhouden. Dus vooral ja, weer dat centrum van jezelf opzoeken. Maar ook in verbinding blijven met anderen, want dat beeldt dat voor haar ook wel uit. Dus dat je ook niet het wij-zij denken, maar eigenlijk meer we zijn allemaal samen. Dat we dat ook wel wat vaker kunnen bedenken.
0: Een hele holistische manier van kijken naar
2: ja.
0: Hoe alles loopt,
2: ja.
0: Hoe het leven
2: loopt. Ja, een soort onderstroom van energie die we allemaal met elkaar delen, zag zij hierin. En dat sloot wel mooi aan ook bij die kunstenaar, want zij zat ook wel in een beetje de hoek van theosofie, vrijmetselarij. Wat ze ook met christelijke ideeën verbond. Dus daar zit ook van alles aan ideeën onder. En dat geldt dan niet voor Marion, maar wel dat energie samen delen, dat wel. Dat was een overeenkomst.
0: We zijn eigenlijk aan het einde van het uur gekomen, wat ik heel jammer vind. Want we zouden echt nog uren kunnen rondlopen en praten. Inderdaad bijzonder om te zien hoe die werken aan zich. Dus mensen zo in een, ja, toch in iets heel wezenlijks weten te raken. Jammer voor jullie dat het project erop zit, lijkt me.
1: Ja, zeker. En tegelijkertijd staat hier nog tot 31 augustus voor iedereen om te bekijken. Dus ja, wees welkom in Museum Catharijnen Convent Utrecht om de tentoonstelling zin in te bekijken. En kom genieten van al die betekenisvolle verhalen van deze 8 gastconservatoren.
0: Dank jullie wel, Rosanne de Bruyne en Rianneke van der Houwen. Nu het nieuws van 3 uur, daarna zijn we bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goedpraten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking...

0: en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger of in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. En een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Al jaren achter elkaar stijgt het aantal Nederlanders met mentale klachten. Natuurlijk, sinds de coronapandemie is dat verergerd. Maar deze niet zo positieve trend werd al ver daarvoor ingezet. Je zou je kunnen afvragen, bevinden we ons inmiddels niet in een mentale epidemie?
3: Joanna van Langevelde. De nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Het komende uur luisteren we naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. En daar vinden we Rogier Hoenders. Hij is psychiater en dus niet verbaasd over best wel schokkende cijfers rond mentaal welzijn. 1 op de 4 Nederlanders heeft een psychische aandoening. En onder jongeren loopt het getal nog hoger op, naar 1 op de 3. Hoe ernstig is het met onze mentale gezondheid gesteld? En wat kunnen we doen om mentaal fitter te blijven? Nou, zegt Hoenders, misschien wordt het eens tijd om te kijken naar zingeving. Want die heeft meer met onze gezondheid te maken dan je misschien wel zou verwachten.
4: Rogier Hoenders, welkom in de Ongelooflijke.
5: Hartelijk dank.
4: Goed dat je er bent. Ja, een belangrijk thema. Er zullen misschien wel mensen zijn die luisteren en denken, ik heb geen psychische problemen, dus deze aflevering is niet voor mij bedoeld. Maar jij schreef ergens dat 1 op de 2 mensen ooit in zijn of haar leven te maken zou krijgen met een psychische aandoening. 1 op de 2.
5: Ja, schrikken, hè? Die cijfers.
4: Ja, dat is wel schrikken.
5: Ja, dat vond behoorlijk. Ik ook. Ja, we doen in Nederland een bevolkingsonderzoek, met name een nemensonderzoek. En die elke aantal jaren wordt gekeken van hoe staat het met de gezondheid van Nederlanders. En toen bleek tussen Nemesis 2 en Nemesis 3, om precies te zijn, dat we een toename zagen van zo'n 17-26% van de Nederlanders.
4: En in welke jaartal hebben we het dan over?
5: Ja, ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar een jaar of 10 tot een jaar of 3-4 geleden.
4: Van 17 tot 26%. Ja, dat is meer dan 1 op 4.
5: Ja, meer dan 1 op 4. Voldoet aan de criteria van een psychische stoornis volgens de DSM-5. Ons klassificatiesysteem. En we grappen wel eens de Bijbel van de psychiatrie. Ja. Waar alles in staat wat we moeten weten.
6: Ja. Deze wordt ook geüpdate, hè, steeds.
5: Ja, die wordt 1 keer in de zoveel jaar geüpdate. Ja, klopt. Ja. En er is natuurlijk discussie over of we niet een beetje een uitdijing hebben van diagnostiek. Oh, ja. En van zijn we niet normale variaties van menselijke gedragingen als pathologie aan het bestempelen. Met name Trude de Huy, een collega hoogleraar uit Groningen, heeft daar een boek De Depressie-Epidemie over geschreven. Ja. Je ziet het ook bij ADHD. Dus ik denk dat dat een deel verklaart. Maar het lijkt toch ook wel dat we met elkaar ons gewoon mentaal niet zo goed voelen in Nederland.
6: En dat is een stijging van bijna 10%. Dat is het amper 10 jaar.
5: Ja, dat is een aanzienlijke stijging. Ja. Zeker. En dus er is iets aan de hand. Ja. Ik denk niet dat we, laat maar zeggen, de helft van de bevolking psychiatrisch ziek is. Zo sterk is het misschien ook een beetje overdreven.
4: De indruk krijg ik niet, per se.
5: Nee, maar er is wel iets aan de hand. En dat vraagt aandacht.
4: Dus wat voor soort aandoeningen of klachten moet ik dan aan denken?
5: Vooral angst, depressie, verslaving, ADHD. Dat zijn de meest voorkomende aandoeningen die ook noemen we de common mental health disorders, mm-hmm. die toenemen.
4: En wat merk jij daarvan als psychiater? Merk je ook gewoon van, ja, er is iets aan te veranderen, er is echt iets aan de hand? Of hoor je dat ook van collega-psychiaters terug?
5: Nou, we merken natuurlijk werkdruk in de GGZ. Ja. We voelen de druk van meer dan 100.000 mensen die nu op de wachtlijst staan voor GGZ in Nederland. En daar voel je natuurlijk ook deels verantwoordelijk voor, want je wil graag dat die mensen geholpen worden. Ja. Want zolang ze op de wachtlijst staan, verslechteren ze alleen maar. En dat is naar voor hunzelf, voor hun dierbaren, voor hun verwijzers. Mm-hmm. Dus we willen wat doen, maar wachtlijst oplossen is een heel complex systemisch probleem. Mm-hmm. Dus je kunt niet even een paar extra intakes doen en het probleem is voorbij. Daarnaast moet je ook nog denken om je eigen gezondheid. Want we zien dat verzuimcijfers en burn-out hoog zijn. En dat heb je natuurlijk in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg.
4: Ah. En we psychiaters hebben ook nog, die zelf psychisch in de knoop raken.
5: Zeker. En de cijfers variëren een beetje van land tot land. In Amerika zie je tientallen procenten van medisch specialisten die burn-out zijn of depressief. Oh. In Nederland zit het er waarschijnlijk rond de 20-25%.
6: Maar dat is heel hoog.
5: Ja. Kijk, de diagnose burn-out, dat is wel je verhaal in zichzelf. Hè. Misschien hebben jullie gehoord dat Zweden ziet er nu vanaf. Die heeft gezegd, het is geen ziekte meer. Nee. Geen klassificatie.
6: Want pas dat scheelt meteen een paar procent, hè? In de statistieken.
5: Ja, alleen het is natuurlijk een papieren oplossing. Want het probleem is natuurlijk niet weg. En er is heel veel overlap tussen depressie en burn-out. Bij een depressie gaat het echt om mensen die niet meer kunnen genieten. Naast vermoeidheid en somberheid enzovoort. Ja. En bij burn-out is dat kenmerk van genieten minder aan de hand. Dus daarmee kun je het wat onderscheiden. Mm. Maar in ieder geval zien we een druk. En die druk die voeren we met elkaar. En daarom ook doen wij een heel aantal projecten om te kijken, kunnen we die druk op een andere manier gaan verlichten.
4: Ja, en daar gaan we het over hebben. Ook over wat de verklaringen volgens jou ook kunnen zijn van die toegenomen druk en psychische klachten. Ik moet eraan, jij bent niet de eerste psychiater in deze podcast die we spreken, want ja, volgens mij NRC noemde psychiaters ooit de popsterren van deze tijd. Ze doelden daarmee op psychiaters, ook als Dirk de Wachter, Damian Denies. Esther van Venema is ook erg bekend. Psychiaters die echt volle zalen trekken.
5: Ja.
4: Ja, wat zegt dat jouw beroepsgroep zo in trek is?
5: Ik denk dat we met elkaar een fascinatie hebben hoe wij als mensen in elkaar zitten. In ieder geval is het voor mijzelf mijn fascinatie al geweest van hele jonge leeftijd. Ik heb op school toen ik 15 was een spreekbeurt gehouden over Freud. Ik snapte er helemaal niets van. Eigenlijk nog steeds niet zo heel goed. Maar nee, dat is een grapje. Maar er was een fascinatie van mij heel jong al van hoe werkt dat? Hoe zijn wij in elkaar? De menselijke geest is natuurlijk fascinerend. Het is zelfs nu nog een van de 10 grootste vraagstukken van de wetenschap is hoe verhouden brein en bewustzijn zich tot elkaar. We weten het gewoon niet goed. Maar het heeft natuurlijk grote implicaties in ons leven. Dus die fascinatie maakt het beroep natuurlijk nodig. En alleen ik denk dat we ook een klein beetje moeten oppassen. Want wij zijn natuurlijk opgeleid als psychiaters om individuen te behandelen en ziekten. Ja. En niet om sociologische trends te duiden.
6: Nou ja, dus we vroegen inderdaad af. Ja, want je suggereert eigenlijk dat we ook over een culturele verandering hebben. We worden individualistischer, meer geobsedeerd met onszelf. Meer geïnteresseerd in onszelf, mag je ook zeggen.
5: Ja.
6: Maar goed, het neigt soms naar obsessie.
5: Ja.
6: En dat is natuurlijk goed nieuws voor psychiaters. Laat ik zeggen, het houdt ze van de straat. Want we willen allemaal zo ontzettend graag weten hoe onze persoonlijkheid in elkaar zit en waar het vandaan komt en wat onze identiteit is en wat niet al. Maar we zijn ook gemeenschapswezens. We zijn wezens van traditie, van cultuur.
5: Ja.
6: En dat is misschien allemaal wat minder in beeld dan.
5: Ja, zeker. En dus ik ben wat ambivalent, omdat ik wel heel erg geïnteresseerd ben in wat in onze bevolking gaande is. Maar ik realiseer me ook dat ik geen sociale wetenschapper ben. Dus ik ben een klein beetje voorzichtig in mijn uitspraken. Maar een paar dingen zijn wat mij betreft heel erg duidelijk. En een van de centrale mechanismen die vaak wordt genoemd nu als oorzaak voor toename van psychisch lijden is het verschil tussen wat we noemen lagere orde en hogere orde beloning. En dat klinkt een beetje complex al toelichten.
6: Ja.
5: Maar we hebben in onszelf beloningssystemen die bekrachtigen wat wij doen. En wat we in deze tijd zien is dat er een hele grote activatie is van het lagere orde beloningssysteem. Wat vooral, we kennen het een beetje in de volksmond als dopamine.
6: Ja.
5: He, dus een stofje wat vrijkomt op het moment dat wij een prettige prikkel krijgen. Een kick.
6: Onmiddellijke bevrediging.
5: Ja, precies. Instant. bevrediging. Maar die krijgen we al door acties van minimale moeite zonder enige betekenis. Dus bijvoorbeeld een berichtje op Facebook of Instagram of op LinkedIn of een druk op de knop om iets te bestellen

0: bij je online leverancier. Mm-hmm. We hebben allerlei systemen in de wereld gebracht die ons uitnodigen en ook bekrachtigen om simpele, betekenisloze dingen te doen voor een beetje dopamine burst.
1: Ah, we worden telkens verleid. Om kleine, betekenisloze dopamine dingetjes
0: ja,
1: te doen.
0: En dat is een beetje de industrie. Er is natuurlijk allerlei takken in de industrie. Maar we zien bijvoorbeeld rondom social media is dat het geval. Ja. Maar we zien het ook met genotmiddelen. Ja. We zien het ook met suiker. Je ziet het met junkfood. Dus heel veel highly processed food, dus sterk bewerkt voedsel. Dat is 3/4 van het aanbod van onze supermarkten tegenwoordig. Voldoet aan dat criterium.
2: Makkelijk weg te slikken.
0: Makkelijk weg te slikken en dat geeft je ook...
2: Onmiddellijke prikkel.
0: Ja, en ook het behoefte van, lekker, ik wil meer. Ja. En de tegenhanger is de hogere orde bevrediging. Mm-hmm. En dat is, dit is fijn, het is goed zo. Ik heb voldoening en verzadiging en ik hoef niet ook nog meer.
2: Mijn leven werkt,
0: ik ben betekenis betrokken bij deze maatschappij. Ik draag iets bij, ook voor anderen en niet alleen voor mezelf. Ja. En dat is een ander systeem.
2: Maar laat maar raden, dat komt veel trager.
0: Dat komt trager.
1: Kost moeite.
0: Kost moeite. Ja. En we houden niet meer zo van moeite doen. Want we zijn gewend geraakt dat je met een klik op internet kun je alles bestellen. Je hoeft niet eens met een winkel toe. Het wordt gewoon naar je toe gereden.
1: Maar dat vroeg me af. Hoe zorgt ervoor dat je die makkelijke dopamine shots, dat uiteindelijk zorgt dat we de grondigere bevrediging waar we eigenlijk naar moeten zoeken, dat we daar minder, komen we daar minder aan toe? Zijn we dat minder belangrijk? Waarom leidt het een onder het ander?
0: Het dopamine is vluchtiger, sneller, makkelijker voorhanden, waardoor we uitgenodigd worden om ons daarop te gaan richten. En we weten uit onderzoek dat hoe meer je het ene systeem stimuleert, hoe meer het andere systeem onder druk komt.
1: Dat is het.
0: En het geeft dus door een gejaagdheid van snelle, oppervlakkige prikkels die vluchtig zijn, blijven we daarmee bezig en krijgen we de knop iets te bestellen bij je online leverancier. Mm-hmm. We hebben allerlei systemen in de wereld gebracht die ons uitnodigen en ook bekrachtigen om simpele, betekenisloze dingen te doen voor een beetje dopamine burst.
1: Ah, we worden telkens verleid. Om kleine, betekenisloze dopamine dingetjes te doen.
0: En dat is een beetje de industrie. Er is natuurlijk allerlei takken in de industrie. Maar we zien bijvoorbeeld rondom social media is dat het geval. Ja. Maar we zien het ook met genotmiddelen. Ja. We zien het ook met suiker. Je ziet het met junkfood. Dus heel veel highly processed food, dus sterk bewerkt voedsel. Dat is 3/4 van het aanbod van onze supermarkten tegenwoordig. Voldoet aan dat criterium.
2: Makkelijk weg te slikken.
0: Makkelijk weg te slikken en dat geeft je ook...
2: Onmiddellijke prikkel.
0: Ja, en ook het behoefte van, lekker, ik wil meer. Ja. En de tegenhanger is de hogere orde bevrediging. Mm-hmm. En dat is, dit is fijn, het is goed zo. Ik heb voldoening en verzadiging en ik hoef niet ook nog meer.
2: Mijn leven werkt,
0: ik ben betekenis betrokken bij deze maatschappij.

0: suiker. Je ziet het met junkfood. Dus heel veel highly processed food. Dus sterk bewerkt voedsel. Dat is 3/4 van het aanbod van onze supermarkten tegenwoordig. Voldoet aan dat criterium.
1: En dat makkelijk weg te slikken.
0: Makkelijk weg te slikken en dat geeft je ook...
1: Onmiddellijke prikkel.
0: Ja, en ook het behoefte van, lekker, ik wil meer.
1: Ja.
0: En de tegenhanger is de hogere orde bevrediging. Mm-hmm. En dat is, dit is fijn, het is goed zo. Ik heb voldoening en verzadiging en ik hoef niet ook nog meer.
1: Mijn leven werkt,
0: ik ben betekenis betrokken bij deze maatschappij. Ik draag iets bij, ook voor anderen en niet alleen voor mezelf.
1: Ja.
0: En dat is een ander systeem.
1: Maar laat maar raden, dat komt veel trager.
0: Dat komt trager.
2: Kost moeite.
0: Kost met moeite.
1: Ja.
0: En we houden niet meer zo van moeite doen. Want we zijn gewend geraakt dat je met een klik op internet kun je alles bestellen. Je hoeft niet eens met een winkel toe. Het wordt gewoon naar je toe gereden.
2: Maar dat vroeg me af. Hoe zorgt ervoor dat je die makkelijke dopamine shots, dat uiteindelijk zorgt dat we de grondigere bevrediging waar we eigenlijk naar moeten zoeken, dat we daar minder, komen we daar minder aan toe? Zijn we dat minder belangrijk? Waarom leidt het een onder het ander?
0: Het dopamine is vluchtiger, sneller, makkelijker voorhanden, waardoor we uitgenodigd worden om ons daarop te gaan richten. En we weten uit onderzoek dat hoe meer je het ene systeem stimuleert, hoe meer het andere systeem onder druk komt.
2: Dat is het.
0: En het geeft dus door een gejaagdheid van snelle, oppervlakkige prikkels die vluchtig zijn, blijven we daarmee bezig en krijgen we een gevoel van leegte, niet meer verbonden zijn en zinloosheid. En dat draagt bij, denk ik, aan onze mentale epidemie.
1: Wat je nu zegt, roept natuurlijk ook heel sterk een kip-of-ei-vraag wakker. Met andere woorden, hebben we nu eerst gezien door lange processen van individualisering, secularisering en wat niet al, dat die hoge termijnbeloningen gewoon te eroderen. En dat daarvoor in de plaats kwam wat men in de jaren 60 vaak consumentisme noemde. He, of denk aan boeken als van Aldous Huxley, Brave New World.
0: Ja.
1: Of later Houellebecq, Elementaire Deeltjes. Die mensen schetsten, heel dystopisch, die eigenlijk compleet aan een infuus van prikkels liggen.
0: Ja.
1: Die ze nooit meer druk maken om hogere democratie, exact, religie. Maar die alleen nog maar bezig zijn met hoe kan ik de volgende kick krijgen. Bij Houellebecq vaak seksueel, bij Huxley weer wat anders. Maar,
2: pilletjes.
1: Of is het andersom gegaan en is door de invloed van de markt en commercie en constant steeds meer weten over hoe ons brein werkt en dat het slim uitgebuit is, waardoor eigenlijk het hogere leven ging eroderen.
0: Ja.
1: Wat kwam eerst nou?
0: Ja, en dat is een leuke vraag. En in onze westerse wetenschap denken we graag lineair, van A naar B. Dat het een komt door het ander. Maar er is ook wel een tendens dat we meer emergent gaan denken. Dus de verschijnselen die in onderlinge samenhang ontstaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat er een continue uitwisseling is tussen de beide krachten die jij schetst.
2: Het gaat samen op.
0: Ja, het gaat samen op en het een beïnvloedt het ander. Wij zijn in Nederland natuurlijk massaal de kerk gaan loslaten, gaan ontkerkelijken. En we hebben daar nog niet echt een nieuwe structuren voor ontwikkeld. Dus heel veel mensen zijn daarin wat in een religieus vacuüm of in een zingevingsvacuüm. En dan ben je ook ontvankelijker voor die industrie die heel handig producten maakt, waardoor je heel snel even een kick krijgt van even een goed gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, ik moet daar meer van hebben. Alleen het probleem is, het is vluchtig, dus het houdt je gevoel niet omhoog.
1: Nee.
0: Je zakt weer weg en je komt in een situatie van leegte en somberheid en zinloosheid.
2: En dat zijn de dingen die jij en jouw collega psychiaters horen. Dat gevoel van leegte, dat gevoel van somberheid.
0: Ja,
2: dat is typisch
0: zeker
2: iets van de malaise van deze tijd.
0: Van deze tijd en in het bijzonder bij jongeren, valt mij op. We weten natuurlijk dat jongeren hebben vooral echt pubers hebben rondom COVID-tijd heel veel last gehad van alle maatregelen, met name sociale distancing. Want als je 12, 13, 14, 15 bent, je hele leven bestaat uit interactie met anderen en het opbouwen van je identiteit en je leven. En die konden dat niet meer. We zagen mental health toen echt scherp dalen, echt met 50%. En dat is daarna, de maatregelen zijn opgeheven, in die groep niet verbeterd. Het is gebleven.
1: Wow.
0: En dat is heftig, want dat betekent dat ze in een cruciale fase van hun leven een bepaalde ontwikkeling niet konden gaan doormaken. Dat gecombineerd met een maatschappij die we net geschetst hebben, zien zij oorlogen, ze zien klimaatverandering, ze zijn zelf gehinderd in hun ontwikkeling en ze worden uitgedaagd of eigenlijk verleid om naar die lagere orde bevrediging te gaan.
1: Ja, je zit de hele dag op de smartphone.
0: Nou, dan heb je een mooie cocktail van narigheid.
1: Och ja.
2: Ja.
1: Jongen,
2: dit klinkt niet zo best.
1: Dat klinkt wel.
2: Nee, maar ik ben vooral geschrokken van het feit dat jij zegt, in coronatijd is het logisch dat mensen psychisch in de war raken. En zeker jongeren die hun leven gewoon echt heel benauwd

0: wordt. Ja. Door al die maatregelen. Tegelijkertijd schets jij ook in bijvoorbeeld jouw oratie, jouw lezing als een hoogleraar die ik gelezen heb. Het begint eigenlijk daarvoor al. Zet al deze ontwikkeling in. Maar dat ook als die coronatijd weer voorbij is en we halen opgelucht adem.
1: Ja.
0: En we kunnen weer door met ons leven, althans voor de meeste van ons. Ja. Sommigen is er blijvend iets geknakt.
1: Ja.
0: Maar dat ook de meeste van ons die weer door kunnen met het leven, waaronder dus veel jongeren, in die misère blijven zitten.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo raar.
1: Ja, het is niet 100% even erg gebleven, maar het is ook niet teruggeveerd naar het welzijn van daarvoor. Ja. Dus er is toch iets blijvends gebeurd. In het bijzonder bij de groep die in een kwetsbare fase was, tussen de 12 en de 18.
2: Waarom is dat niet teruggeveerd?
1: Nou, ik vermoed dat wij in die leeftijdscategorie van tussen 12 en 18, alles is in ontwikkeling. Ja, ja. Je lichaam groeit, je hebt natuurlijk geslachtskenmerken, het brein verandert, allemaal cruciale veranderingen in die tijd. En als het dan niet gebeurt, het lijkt erop dat het dan daarna heel moeilijk nog bij te sturen valt.
2: Beetje zoals als je een kind van 2 niet leert hechten, dat krijg je ook nooit meer goed.
1: Exact. Het vermoeden is dat het op een soortgelijke manier gaat. En wat ook een rol speelt, is dat veel jongeren, ze hebben een hyperconnectiviteit, dus hele snelle berichtjes over en weer. En toch is er geen verbinding, geen echte menselijke interactie. Ja. Dus 1/3 van de jongeren in Nederland voelt zich eenzaam. Ja. Eenzaamheid is toxisch, want wij zijn sociale dieren, we zijn zoogdieren. We zijn gemaakt om samen te zijn en uit te wisselen. Het is even ongezond als je eenzaam voelt, als dat je 10, 12 sigaretten per dag rookt of 6 eenheden alcohol per dag gebruikt.
2: Werkelijk?
1: Zo toxisch is dat voor ons. Dus dat komt nog bij de dingen die we al eerder hebben geschetst.
0: Zo. Ja, een onderdeel van jouw hoogleraar zijn is zingeving.
1: Ja.
0: Daar gaan we zo meteen nog wel meer over hebben. Want dat is natuurlijk heel interessant. Zeker ook voor ons als podcast. Maar ook die leefstijl, dat is ook onderdeel van jouw hoogleraar zijn. Dat is ook wel belangrijk om het daarover te hebben.
1: Ja.
0: Want wat ik las dus in jouw oratie, daar schrok ik ook weer van. Ja, sorry dat ik schrik, maar je begint nogal wat schokken.
1: Geen zorgen, ik ben hier, ik stel je gerust.
0: Ja, dat een psychiater aan tafel.
2: Nee, maar dan weten we weer de psychiater goed voor is.
0: Ja, precies. Ja.
2: Die eerst bang maken en dan geruststellen.
1: Ja, ik dacht dat ik even die luisteraar
3: werk creëren voor onszelf.
0: Dat is het. Dat is het.
2: Nou, het bang maken is gelukt.
0: De luisteraar die heeft natuurlijk al schokkende percentages gehoord, maar ik las nog meer. Namelijk, we weten in principe, de levensverwachting stijgt over het algemeen. Ook in Nederland. Maar jij schrijft ook, we worden in Nederland weliswaar ouder, maar de levensverwachting zonder chronische aandoeningen is sinds de jaren 80 voor mannen met 10 jaar en voor vrouwen met liefst 15 jaar afgenomen.
1: Ja.
0: En het percentage Nederlanders met tenminste 1 chronische ziekte was in 2004, amper 20 jaar geleden, 35% en nu bijna 60%.
1: Ja.
0: Waarom zijn wij zoveel meer chronisch ziek geworden?
1: Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Het is deels te verklaren doordat we beter kunnen behandelen dan vroeger. Met andere woorden, ziektes gaan we nu niet meer dood aan.
0: Ja,
1: maar we blijven in leven.
0: Dat is positief eigenlijk.
1: En dan kan je dus langer meetellen in de cijfers.
2: Denk aan bepaalde vormen van kanker of zo.
1: Kanker bijvoorbeeld, hart- en vaatziekten, andere chronische aandoeningen. Dus dat is een stuk van het effect.
0: Mm-hmm.
1: Wat we ook hebben, is dat we beter en meer vroegere diagnostiek hebben, waardoor we ziektes eerder in kaart brengen. En die gaan die mensen eerder tellen dan ze vroeger tellen.
0: Ja.
1: Dus voor de nuance en de zorgvuldigheid moet ik die dingen ook noemen.
0: Oh, want dit klinkt eigenlijk als positieve ontwikkeling dus. Hoewel die
1: er zit een positieve kant aan, maar er is nog een derde factor.
0: Okay.
1: Want we waren er nog niet helemaal. En dat is de westerse leefstijl. En ik denk dat we kunnen zeggen dat sinds de industriële revolutie, zo'n pakweg 250, 300 jaar geleden, hebben wij een hele grote verandering aangebracht in de manier waarop wij leven. Ik schets het graag als een groot evolutionair experiment.
0: Mm-hmm.
1: Want in de gezondheidszorg, als wij een nieuwe therapie willen toepassen, wil je eerst gouden standaard onderzoek doen. Dat noemen we een randomized clinical trial. Dus een zorgvuldig net onderzoek met een voldoende steekproef en dan netjes controleerbaar. Dat we zeker weten dat het echt werkt. En pas dan ga je het introduceren in de zorg. Maar wij zijn in de westerse samenleving hebben gigantische veranderingen aangebracht in dag- en nachtritmes, in eten, in reizen, in werk. Alles is heel erg veranderd. We hebben niet eerst randomized clinical trials gedaan om uit te zoeken wat de effecten daarvan zouden zijn.
0: Nou,
1: dus eigenlijk leven in een experiment.
0: Leven in een experiment.
1: De westerse samenleving heeft natuurlijk met de wetenschap, we hebben heel veel ontwikkeld, we hebben vooruitgang, we hebben voorspoed gecreëerd voor onszelf. Vooral materiële voorspoed, denk ik. Maar ik denk
2: levensverwachting.
1: Dat
2: misschien, hè? Want je hebt toch meer gezonde jaren dan in 1850.
1: Zeker, zeker. Nee, dus ik wil niet zeggen dat wij alleen maar slecht bezig zijn.
2: Nee, okay.
1: Maar er zit een schaduwkant, denk ik, aan de vooruitgang die we hebben geboekt. En dat betekent dat bijvoorbeeld met voeding we minder vers eten en minder gedifferentieerd eten. En we worden opnieuw uitgenodigd om kant-en-klaar maaltijden te gebruiken, ultrabewerkt voedsel te eten. Er zitten toevoegingen in. Mm-hmm. Suikergebruik is van 2 kilogram per persoon per jaar in 1700 naar 60 kilogram per persoon per jaar gegaan een aantal jaren geleden. Wow. We hebben 30 keer nu zoveel suikerinname als vroeger. Deels ook omdat het vaak verstopt zit in het voedsel. We hebben 60 namen voor suiker. Dat zijn eigenlijk schuilnamen die op de etiketten staan. En dat herkennen we niet. Dus dan gaan we dat veel eten.
2: Ze dronken toen nog geen cola.
1: Precies, Coca-Cola of algemeen cola is een issue. Want er zit in een blikje 33 gram suker. En volgens de WHO is 25 maximaal.
0: Ik drink veel cola, durf ik te zeggen, maar dan zonder suiker. Dat is beter, toch?
1: Ja, daar is discussie over, want er zijn andere zoetstoffen in. En er zitten meer dingen in dan alleen suiker. Dus of het heel veel beter is, weten we niet zeker. Mm. Maar in ieder geval, de bottom line is dat wij in onze samenleving, we zijn anders omgegaan met voedsel, voedselproductie, met bewegen. We zitten nu 9,5 uur stil per dag, net zoals we het nu ook weer doen. Achter onze beeldschermen te kijken. Nou, om een paar dingen te noemen. We zijn minder gaan slapen. De kwaliteit van slaap is veranderd. Al die dingen hebben ook effect op ons welzijn. Zowel mentaal als fysiek. En dat verklaart een deel als derde factor van de dingen die we net genoemd hebben.
2: Maar dat klinkt ook als een vrij recente ontwikkeling. In de zin van, tot voor kort was het toch eerlijk gezegd zo dat we eigenlijk alleen maar gezondheidswinst boekten. En dit soort gedrag en leefstijl dat je nu beschrijft bestaat al langer dan dat. Ja. Dus zou het kunnen dat je net als bij spreken met CO2-uitstoot, dat je op een gegeven moment een kritische grens bereikt, waarna het ineens knikt.
1: Ja, interessant.
2: En misschien is dat hier ook wel zo. Dat het soort, je hebt een soort ideaal maximum, maar dat zijn we nu weer voorbij.
1: Ja, nee, interessante vraag. Kijk, wat we wel zien is dat de levensverwachting die stijgt al decennia.
2: Ja.
1: Dus dat is het effect wat je beschrijft.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd de daling van het aantal jaren zonder chronische ziekte, die is ook al langdurig ingezet.
2: Oh.
1: Dus dat is al sinds de jaren 80 al gemeten.
2: Okay.
1: En dat gaat gewoon heel gestaag. Dus je kan kunnen zeggen, we weten onszelf in leven te houden, maar er is wel een verlies van gezondheid daarin.
2: Ja.
1: Dus dat speelt denk ik een rol. En we zien nu ook in een aantal landen, onder andere Amerika, is de levensverwachting voor het eerst aan het afvlakken.
2: Ja.
1: En zelfs een beetje aan het dalen.
2: Ja.
1: Maar ook dat is complex, want daar speelt bijvoorbeeld ook de opioïdencrisis, de pijnstillingscrisis een rol in. Dus er zijn meer factoren. Ik wil niet alleen het leefstijl schuiven.
2: Dat is ook een leefstijl, denk ik.
1: Dat is een aspect van leefstijl. Ja. Maar ik wil ermee zeggen dat er dus schaduwkanten zitten aan de succesvolle levensstijl van de westerse samenleving.
2: Ja.
1: En waarbij we hebben een aanname dat we steeds alleen maar nieuwe dingen ontdekken, steeds meer leren. Ik denk wel eens dat we aan de achterkant van de kar er ook wel eens kennis afvalt, als het ware. Dat we niet meer goed weten, bijvoorbeeld, hoe we in balans met de natuur leven. En de Indianen zeggen, leave a simple life and leave no trace.
2: Ja.
1: Nou, daar kunnen wij wat van leren, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Want wij
0: leven simpel leven, leven laat geen sporen achter.
1: Laat geen sporen achter. Ja. Nou, dat doen wij op grote schaal.
2: Ja, maar leefstijl gesproken, dat betekent ook dat je niet op vakantie gaat naar verre oorden. Dat je waarschijnlijk 10 jaar korter leeft. En zo nog wat dingen. Dat moet je dan er wel voor over hebben.
1: Zeker.
2: Maar dan heb je waarschijnlijk wel een wat gelukkiger, zinvoller leven.
1: Ja, nou, waar mijn interesse zit is van, kunnen we niet het beste van twee werelden hebben? Mm-hmm. Dat we kijken naar wat de traditionele leefculturen nog aan inheemse kennis hebben.
2: Mm-hmm.
1: Die heus niet alleen maar achterlijk of achterhaald is. Er zitten ook hele wijze dingen in. Waar we wat mee kunnen, zonder dat wij onze vooruitgang van de westerse samenleving hoeven in te leveren. Maar dat we het beste van de verschillende culturen combineren.
2: Ja. Is dat mogelijk, denk je?
1: Ik geloof van wel. Alleen je loopt tegen transculturele uitdagingen aan.
2: Mm-hmm. Hè,
1: want we vinden het vaak moeilijk om ons te verhouden naar andere culturen, andere aannames, andere levensbeschouwingen, andere geloven. Dat is natuurlijk een mens eigen om een beetje bij je eigen kudde te blijven. Maar als we de moeite doen om daar voorbij te komen, heeft dat denk ik veel potentie in zich.
0: Ja, als het gaat om levensstijl, één statistiek die ik wilde noemen. Je zegt, de bijdrage van leefstijl aan het ontstaan van de meest voorkomende lichamelijke ziektes is hoog. Bij kanker is dat 40%. Heeft dus te maken met leefstijl.
1: Ja.
0: En bij hart- en vaatziekten 80%.
1: Ja.
0: Dat zijn natuurlijk gigantische aantallen.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat iedereen daar altijd bij stilstaat. Als jij dan de vraag krijgt, oké, maar wat is dan wel een gezonde leefstijl? Daar moet jij als professor over nadenken. Wat behelst wel een gezonde leefstijl?
1: Ja, ik natuurlijk niet alleen. Ik volg vooral ook het werk van anderen. En we hebben natuurlijk in Nederland de Gezondheidsraad. En die brengt netjes in kaart wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek. Dus je kunt er gewoon makkelijk op internet vinden. Wat zijn de aanbevelingen voor gezonde voeding? Om maar iets te noemen.
0: De schijf van 5.
1: De schijf van 5, maar ook vooral groente en fruit. De meeste van ons die eten onvoldoende groente, fruit en noten. Gaat maar iets van 10-20% van de Nederlanders heeft daar voldoende van. Oh. Dus meer dan 3/4 van de Nederlanders krijgt daar te weinig van.
0: Okay.
1: Terwijl wij in een welvarend land gemiddeld leven, waar eigenlijk heel veel voorhanden is. Kun je nagaan hoe andere landen dat moeten doen. Beweging hebben we genoemd. Dus inderdaad niet te veel stilzitten. Minimaal 150 minuten per week bewegen. En daarnaast ook krachttraining en souplesse.
2: Zijn nu 150 minuten per week?
1: Ja.
2: Dat is niet zoveel.
1: Nee, maar dat is bovenop gewone beweging in het dagelijks leven. Maar 5 keer 1/2 uur. Dus 5 dagen per week 1/2 uur bewegen. Met name fitnessachtig bewegen.
2: Dat je je hart even flink verkeerd wilt gaan.
1: Cardio fitness.
0: Ja. Okay, dus de hond uitlaten telt niet.
1: Alles helpt.
2: Laat het helpen, alsjeblieft.
1: Ja, oké, jongens, dat helpt ook. Jullie zijn goed bezig.
2: Okay.
1: Nee, we weten natuurlijk, stappen is ook een wetenschappelijke discussie. We hebben 10.000 stappen gehad per dag. Dat is ongeveer een grens. Het lijkt misschien zelfs op 7.000 al redelijk oké te zijn. Okay.
2: Maar dus het gaat steeds beter.
1: Geruststelling voor jullie. Maar wel, er is een dosis-effect-relatie. Dus hoe meer is wel, hoe beter.
2: Ja,
1: okay. Dus we willen graag nog wat meer bewegen. We moeten meer slapen. We slapen over het algemeen te weinig. Niet meer dan 9 uur per nacht. Maar ook niet minder dan 6. Want dan krijg je dat je stresssysteem geactiveerd wordt. Hmm. En ook meer correlatie met chronische ziekte. Daarnaast hebben we ook sociale relaties, hebben het over gehad. Eenzaamheid is dus een probleem.
2: Ja.
1: Genotmiddelen is een aspect van leefstijl. En natuurlijk.
0: Hoe bedoel je het? Minder.
1: Ja, minder genotmiddelen. Ja. Precies. Ja. En natuurlijk, last but not least, zingeving.
2: Ja.
1: Want we zien een correlatie tussen mensen die hoog scoren op een lijst van life purpose en overleving. En dat kan wel opgaan tot 4-5 jaar langer leven, wanneer wij een omschreven zingeving in het leven hebben.
0: Doel in het leven hebt, wanneer jij zingeving voor je bestaan hebt.
1: We hebben gevalideerde vragenlijsten.
0: Dan leef je langer.
1: Die hebben een gevalideerde vragenlijsten die life purpose meten. Dat was een studie in de JAMA, een belangrijk medisch tijdschrift. En die liet zien dat mensen die heel hoog scoren vergeleken met heel laag, dat maakte 4-6 jaar uit.
2: Wat houdt het in, life purpose?
1: Dat je weet waar je het voor doet, waar je voor gaat. Ja. Wat echt van belang voor je is.
2: Maakt deel uit van iets groters dan jezelf.
1: Dat bijvoorbeeld. Dat idee, ja, en voor sommigen is dat religieus, voor andere mensen is het spiritueel of humanistisch. Dat kunnen natuurlijk allerlei dingen zijn. Of alledaagse zingeving bestaat ook nog. Maar breed geformuleerd. Maar betekent wel dat het lijkt voor mensen goed te zijn om ook daarmee bezig te zijn. Ja.
0: Interessant, want als het gaat over wat een gezonde levensstijl, ik denk dat heel veel mensen, ook denk ik heel veel artsen, zouden zeggen, echt de opsomming die jij net maakt. Gezond eten, goed bewegen, goed slapen. En jij voegt eraan toe, zingeving.
1: Ja, interessant hè. Kijk, ik kan het op een andere manier uitleggen. We kennen menselijke basisbehoeftes. En jullie hebben vast gehoord van Maslow. Die heeft ooit een aantal beschreven. Dat begint vooral bij fysieke behoeftes. Van bijvoorbeeld eten, drinken, veiligheid, slapen, dat soort dingen. Er zijn ook emotionele behoeftes. Dat is nu met de laatste tientallen jaren sociaal onderzoek en psychologisch onderzoek meer duidelijk geworden. Zoals autonomie en ook competentie en je kunnen ontwikkelen. Dat zijn de meer emotionele behoeftes. Maar er zijn ook meer spirituele behoeftes. In het bijzonder rondom verbinding. En die verbinding die kun je op verschillende manieren aangaan. Verbinding met het huidige moment, dus aandachtig zijn. Verbinding met jezelf. Het orakel van Delphi zei al, ken u zelf. Verbinding met de ander.
2: Ja.
1: Contact maken met mensen. Verbinding met de natuur. Dat we niet ecocide plegen in de gedachte van, dus zelfmoord via het ecosysteem stuk maken. Maar dat we ons verhouden op een duurzame manier. En verbinding met het transcendente. Of iets wat heilig is.
2: Zelftranscendentie.
1: Of jezelf, je ego-perspectief voorbij gaat. Door bij te dragen aan een groter geheel. Dat kan vrijwilligerswerk zijn. Dat kan samen bidden zijn. Of mediteren zijn. Kan ook zijn naar een voetbalstadion gaan. Of naar een popconcert, daar kun je ook opgaan in een groter geheel. Ja. Maar dat heeft ook een goed effect voor ons als mens.
0: En als je dat omdraait, hè, we hadden het over de psychisch lijden, daar begonnen we de aflevering mee. Zeg jij dan ook eigenlijk dat het psychisch lijden is ook zingevingslijden?
1: Het is een vorm van psychisch lijden. Zingevingslijden. Kijk, ik denk dat wanneer wij, als we nou net die baasbehoeften in kaart brengen, als wij onze fysieke baasbehoeften niet aan voldoen, worden we ziek. Als we onze mentale behoeftes niet voldoen, krijgen we mentale emotionele issues. En als we niet aan onze spirituele of zingevingsbehoeftes voldoen, dan kan het ook leiden tot distress of tot lijden, zo je wilt. Omdat maar, dat een behoefte is van mens.
2: Maar als het nou zo is, er is een gang omhoog van allerlei psychisch leed. Jij zegt nu dat heeft heel veel te maken met zingevingskwesties.
1: Ja,
2: wat doen die mensen bij de psychiater? Daar hadden we toch mensen voor?
1: Zeker.
2: Over zingeving, die daar gespecialiseerd waren... Stefan. En lange studies voor deden en heel veel ervaring in hadden. En
1: ja,
2: zegt die heb je nog trouwens.
1: En het kernwoord hier is dat jij zegt, hadden daar mensen voor. Want het punt is natuurlijk, door de ontkerkelijking... hebben wij de gebruikelijke structuren wat losgelaten. En de vraag die we vroeger stelden aan de ouderling of aan de pastoor...
2: Die nog gratis ook, hè? Even dat tussendoor.
1: Ja, dat mag samengemaakt worden. Nee, maar... Die vragen die dus vanzelfsprekend ook in die gemeenschap... je ging met elkaar in discussie, je steunde elkaar, dat soort dingen. Die structuren zijn losgelaten. Dus we hebben eigenlijk met het gevoel van saamhorigheid... en elkaar helpen met het religieuze badwater laten weglopen.
2: Ja, dat
1: zou je kunnen zeggen, het kind met het badwater. Hmm. En die vragen waar mensen dan mee worstelen, die moeten ergens heen. En wat doen we dat in het huidige tijdperk? Dan ga je online, dan zie je wat influencers... die hebben wat gehad aan een coach, een psycholoog of een psychiater. Ja. Dan krijg je... medicalisering van vraagstukken die komen van de ontkerkelijking. Ja. En die vinden dan hun weg naar de GGZ. Ah. En dan krijgen we 100.000 mensen op de wachtlijst. Ja. Want dan gaan we allemaal dingen doen die niet misschien per se het werk zijn.
0: Ja, zegt toegenomen wachtlijsten, de toegenomen psychische problematiek... heeft deels te maken met de ontkerkelijking. Met het feit dat mensen minder religieus zijn... en met zingevingsvragen waar ze normaal naar de priester of de pastoor zouden gaan... komen ze nu bij een psycholoog of bij een psychiater van... wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin?
1: Ja, nou laat ik het zorgvuldig formuleren. Ik heb niet een wetenschappelijk onderzoek gedaan om dit te bewijzen. Dus het is een hypothese. Maar het is wel een hypothese die wij met onze groep hebben... dat dit een deel van de verklaring is. Ja. Want het is logisch. We weten namelijk dat het is menselijk om houvast te zoeken... aan een overtuiging of aan elkaar als het moeilijk wordt. In de loopgraven zijn geen atheïsten. En in tijden van oorlog... stromen de kerken vol. Waarom? Als het echt moeilijk wordt, dan hebben we houvast en steun nodig. En dat hebben religieuze structuren ons langdurig gegeven in Nederland. Ja. Alleen omdat we in relatief korte tijd bijna wereldkampioen zijn geworden. We zijn zelf in het top 10 van landen die ontkerkelijk zijn. En nog niet nieuwe structuren hebben. Ja, wat doe je dan? Je voelt je ellendig. En we kennen in de historie, er zijn twee wegen om het leven beter te maken. Er is de wetenschappelijk-medische weg en er is de religieuze weg. Dat zijn de twee delen van onze maatschappij die ons helpen om te dealen.
2: Maar kom je dan niet een beetje weer terug bij wat je net noemde over hogere en lagere beloningssystemen? Dat we eigenlijk met die hele gemedicaliseerde zingevingsvragen het probleem hebben dat mensen die hogere beloningen wel verlangen, maar niet meer in structuren leven of gemeenschappen of tradities waar ze die bijna vanzelfsprekend ontvangen. En dan op zoek gaan naar een lage beloningssysteem waarmee ze die hogere beloningen krijgen. Want misschien dat ik dat onderschat hoor, maar mensen komen denk ik bij een coach of psychiater of ook vanuit de gedachte, nou dat is een quick fix of zo, of daar kun je met een therapie of een pil, kun je dat dan misschien krijgen of oplossen. Terwijl je eigenlijk, denk ik, in die medische sector heel moeilijk dat trage tientallen jaren lang werk in gemeenschappen enzovoort kunt vervangen. Dat is eigenlijk niet te doen.
1: Nee, en dat moet denk ik ook niet.
2: Nee.
1: Nee, ik denk dat we dat niet door elkaar moeten gaan husselen. Nee, het gebeurt natuurlijk uit een soort van armoede, omdat die structuren er niet meer zijn. Ja. Zoeken mensen het in de GGZ. Maar ik denk dat het ons helpt, en dat vindt onze beroepsvereniging ook, dat wij ons vooral met onze core business bezighouden. En dat zijn ernstige psychische aandoeningen.
2: Ja.
1: En dat is iets anders dan worstelen met jezelf, identiteit of zingevingsproblematiek. Ja. En dus is een deel van de oplossing, want dat is natuurlijk ook een belangrijk vraagstuk, hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik heb met Jim van Os in het Parool een stuk erover geschreven. Wij denken dat we toe moeten naar een systeem waarbij er ook een publieke GGZ komt. We hebben nu een publieke gezondheidszorgsysteem, vooral de GGD. Dat gaat over, als je naar een gebied van met malaria gaat, neem een pil of neem een prik of dat soort dingen.
2: Ja.
1: Maar dat kun je natuurlijk ook doen voor mental health. Dus dat je mensen informatie geeft, die we vandaag bespreken, over hoe je met je leefstijl mentaal gezonder kunt zijn. Dat je mensen aanbeveelt om met elkaar steun te bieden aan elkaar. Dat je online of misschien ook fysieke communities opricht, waarin mensen elkaar met ervaringsdeskundigheid uitwisselen en advies adviezen geven. Zodat je, als je een brede publieke GGZ hebt, waar de mensen met zichzelf aan de slag zijn, hoeven ze niet allemaal door te stromen naar de gespecialiseerde GGZ.
2: Ja, maar zou je dan nog GGZ moeten noemen? Want dan loop je het risico natuurlijk dat je weer medicaliseert.
1: Precies, ja, nee, dat zou
2: niet levenshulp of zo. Ja, ik verzin maar even wat.
1: Centra voor levensvragen hadden we vroeger ook.
0: Hadden we vroeger centra voor levensvragen?
1: Ja, er zijn allerlei varianten geweest. Maar het belangrijkste punt is, je wil dat dan eigenlijk geen zorg noemen. Nee, want je wil het graag, net als de GGD, eigenlijk buiten het primaire curatieve gezondheidszorg
2: houden. Als je op reis gaat en je wil een vaccinatie, dan is het niet omdat je ziek bent.
1: Nee, precies. Idealiter zou ik ook graag hopen dat de scholen hierin meedoen. Want ik had heel graag een vak geleerd op school. Hoe ga je om met emoties en met stress? Hmm. Nu leren we alleen maar cognitieve feiten om ons voor te bereiden op de maatschappij. Terwijl we weten dat emotionele vaardigheden veel bepalender zijn voor ons welzijn en onze gezondheid. Wow. Dus laten we dat nou ook op school gaan onderwijzen. Dat kan een onderdeel zijn van dat systeem, zodat we leren omgaan met stress en spanning en emoties en woede en jaloezie. En in plaats van dopamine gedreven stoffen gaan gebruiken, leren omgaan, ademhalen, mediteren.
2: Maar Rogier, dit is natuurlijk wel het betuttelen waar we allemaal zo, wat allemaal zo verfoeien. Hè? Want kijk, dopamine, daar kun je gewoon een pil in douwen of een prikkel fabuleren. En dan kun je doen alsof dat neutraal is. Maar zeg, hoe leer je goed omgaan met woede?
1: Ja.
2: Het wordt goed, suggereert al, daar zit een soort normativiteit achter.
1: Ja.
2: En goed om woedend te zijn? Ja. Bijvoorbeeld, om het te noemen. Ja, nou, de ene keer wel, de andere keer niet. Maar dan kom je een heel moreel, ethisch verhaal terecht.
0: Jij gebruikte net het woord, Stefan, levenshulp, dacht ik, ja. Mooi woord, levenshulp. Ja. Alsof we een soort loketten levenshulp of zo gaan inrichten. Terwijl, je weet ook al, vanaf het moment dat iemand dat introduceert, ja, dan komt er zoveel van mensen die zeggen, betutteling, moet de overheid ons gaan helpen, of moeten artsen ons gaan helpen om uit te leggen hoe je goed moet leven.
1: Nou, ik ben ontzettend blij dat jullie dit punt maken, want dit krijg ik heel vaak te horen, omdat ik natuurlijk als een soort van enthousiast voorstander van leefstijlgeneeskunde krijg ik wel eens wat meer woorden. Dit is er één van. Ik zou zeggen, wat heb je liever, betutteling of verwaarlozing? Want als je het niet doet, laat je mensen aan hun lot over. Wat is het lot? Het lot is dat wij in een samenleving leven waarin allerlei industrie, nou ja, ik zeg het toch, over lijken gaan om tot winstmaximalisatie over te gaan. En als je dat niet reguleert, dan kan je dat ook verwaarlozen.
2: Ja,
1: dus ik heb liever een beetje betutteling en gezond dan verwaarlozing en narigheid.
2: Nou, ik denk, kijk, je hoeft ons niet overtuigen, hè? Dat ben ik wel met je eens, maar. Ja. Kijk, mijn eigen zorg daarbij zou zijn, en daarin ben ik dan wel echt liberaal. Ik heb een hekel aan mensen die het woord betutteling onmiddellijk voor de dag halen om te doen alsof ze zelf neutraal zijn enzovoort. Want dat is natuurlijk nooit zo.
1: Nee.
2: Het risico is natuurlijk wel, als je denkt aan die levenshulpcentra of zo, hoe ga je dan betuttelen? En wie krijgt daar de ruimte om te betuttelen?
1: Okay.
2: Want voor je het weet, heeft natuurlijk een bepaalde groep, zeg maar, verlichte goeroes of influencers, een soort monopolie daarop.
1: Ja, en dat gebeurt natuurlijk nu ook al. Alleen dan is het niet formeel georganiseerd in centra, maar dat gebeurt natuurlijk overal. Iedereen die online gaat, wordt beïnvloed door goeroes enzovoort, influencers. Ja. Nee, kijk, het punt is hier, het is de toon die de muziek maakt. En als jij zegt, dit is een gezonde leefstijl en dat moet jij nu gaan doen, zit van bij betuttelen en dwingen. Ja. Maar je kan ook zeggen, deze dingen weten we allemaal.
2: Ja.
1: Die je kunnen helpen en dat kan je dat op gaan leveren. En waar kies jij voor?
2: Ja.
1: Dus dan is het informeren. Want als je mensen niet informeert, hou je ze informatie achter die hun kan helpen om gezondheid in stand te houden en welzijn in stand te houden.
2: Ik vind het wel leuk wat je zegt. Ik moet denken aan Miroslav Volf, ook ooit gast in onze podcast, die op de Universiteit van Yale het initiatief heeft genomen voor een soort School of Life-achtige sessies waarbij mensen uit allerlei religies en levensbeschouwingen met studenten in gesprek gaan om de wijsheid van hun tradities te delen. Dat wordt nu ook naar Nederland gehaald en verschillende plekken in Europa. Maar zoiets is misschien, dit is denk ik vooral interessant voor studenten en jonge mensen die heel intensief daarmee bezig zijn. Maar zoiets zou natuurlijk wel interessant zijn dat je misschien kun je ook met elkaar nog komen tot een soort ondergrens, een soort keurmerk.
1: Ja.
2: Zonder dat je te veel inhoudelijk gaat invullen wat dat dan moet zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, kwalitatief hoogwaardig, geëikt, het gaat er lang mee, het heeft zich bewezen.
1: Zeker.
2: En het is niet de een of andere influencer die weer iets moet verdienen.
1: Mooi dat je dat zegt. Ja. En kijk, laten we niet vergeten, we hebben nu ook scholen. En we vertellen nu ook kinderen hoe het zit.
2: Zeker.
1: Maar dan gaat het op cognitief gebied, en dat vinden we dan wel oké.
2: Okay. Ja, ja,
1: dan moeten we geen betuttelen. Nee. Dus ook het geven van informatie, en zo zit de werkelijkheid in elkaar. En dat is ook manipulatief.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat we niet te bang daarvoor moeten zijn. Maar het punt zit hem vooral in de vrijheid. Dat mensen zelf hun keuze mogen maken. Maar dat we ze niet informatie achterhouden over wat er mogelijk is.
2: Ja, en meer vanuit meer politiek spectrum zou ik zeggen. En ook belangrijk in hoeverre de overheid daar invloed op heeft. Ja. Mijn ideaal zou toch zijn dat burgers dat met elkaar gaan doen.
1: Zeker, maar toch, misschien ben ik een beetje te sterk van de overheidsregulatie. Maar kijk eens naar de grote social media bedrijven en de giganten. Kijk eens wat er gebeurt als we niet ingrijpen. Nee, het is een monopolie en dat gaat ver. En ik ken voorbeelden ook uit de farmaceutische industrie en uit allerlei industrie. De wensmaximalisatie, die druk is zo groot in een hoog bedrijf. Ze gaan over alles. En dan is gezondheid wordt opgeofferd voor de winstmaximalisatie van de industrie.
2: Ja, dat is
1: we hebben
2: schadelijk.
1: Iets van regulatie nodig.
2: Zeker.
1: Maar niet zover dat mensen niet meer vrij zijn om te kiezen.
2: Ja.
1: Dus het is een dunne lijn.
2: Nee, ben
0: maar
2: eens,
0: eigenlijk, Rogier, pleit jij voor het helemaal opnieuw inrichten van de zorg, toch? Want jij schrijft ook ergens, het probleem is dat ons gezondheidszorgsysteem dateert uit een tijd dat de belangrijkste redenen van ziekte en overlijden bevalling, infectie, ongelukken en oorlog waren. Ja. Daar komt die laatste misschien binnenkort wel weer om de hoek.
2: Die hebben we terug.
0: Jij zegt eigenlijk, moet daar een ander soort zorgsysteem toe, toch? Je wilt opnieuw gaan inrichten.
1: Ja, nou laat ik dat een klein beetje nuanceren. Ik denk niet dat het compleet anders moet, maar een van de aanbevelingen is terug naar de basis, dus dat we in de zorg, en met name mijn vakgebied de GGZ, ernstige psychische aandoeningen binnen de GGZ behandelen. En dat we dus een brede aanbod daarbuiten organiseren, wat we dan een publieke GGZ noemen. En ook in wijkcentra en in gemeenschappen en bij kerken. En
0: ja, maar eigenlijk zorgen dat die mensen niet meer bij een psychiater komen. Waarom heeft mijn leven zin? Of bij een psycholoog of bij een arts,
1: of
0: een
1: huisarts. Identiteitsproblemen.
0: Maar dat zij bijvoorbeeld in zo'n loket, noem het levenshulp of wat dan ook, terechtkomen met, jongens, het leven heeft geen zin.
1: Ik heb wat hulp nodig. Ja, dat is mijn Engelse collega's zeggen soms, motto's helpen. Hè. Dus bijvoorbeeld van healthcare naar self-care en mutual care. En dus healthcare is zorg, georganiseerd. Selfcare betekent, u heeft aandoeningen. Voor een deel kunnen we dat behandelen. Maar ik heb goed nieuws, u heeft zelf ook een stukje invloed. Ja. En die invloed kun je zo en zo doen. En dat je op die manier dus die toestroom wat vermindert. Dat is een deel, denk ik, van de oplossing. En ik ga maar gelijk helemaal vast erin gooien. Want de vraag bij sommige mensen, die zullen waarschijnlijk gelijk komen van, moet de GGZ dat ook nog gaan doen? En moet de dokter dat allemaal gaan doen? Nee, want we hebben daar een hele duidelijke mantra voor. En de mantra is informeer, indiceer, motiveer, delegeer.
2: Dat delegeren lijkt me de kritieke fase.
1: Ja, maar de andere drie horen erbij. Dus eerst vertel je aan mensen, kijk eens, we weten uit onderzoek deze en deze dingen, dat heeft relevantie op de gezondheid. Vervolgens indiceer, in uw geval zou u dan die en die en die dingen kunnen gaan doen. Motiveer betekent in kaart brengen, bent u daar een beetje voor te porren en kan ik dat nog een beetje belonen of aanjagen? En vervolgens, en als dan uitvoer moet komen, ik ga niet bij mijn patiënten allemaal hardlopen of slaapblaadjes eten. Dat kunnen we natuurlijk uitbesteden aan anderen. Maar het is wel behulpzaam als de regiebehandelaar van de GGZ het besproken heeft. Heeft gezegd het is een goed idee. En u kunt het daar krijgen. En dan vervolgens weer naar de wijk of naar de gemeente, naar de plekken waar mensen dat zelf.
2: Maar ja, goed, als een derde van de mensen eenzaam is, dan zit daar natuurlijk precies het probleem. Veel mensen zitten niet in zo'n netwerk waar je aan kunt delegeren.
1: Dus moeten we aan gaan bouwen. We hebben een paar voorbeelden uit de GGZ. Psychosenet, Proud to be Me. Dat zijn online communities. Die zijn begonnen om elkaar te ontmoeten en elkaar adviezen te geven. Dat groeit enorm. Echt meer dan 1 miljoen mensen gaan daar uit Nederland gaan daar naartoe om informatie te halen en te ontmoeten. Dus we moeten nieuwe vormen vinden waarin je elkaar kan ontmoeten en elkaar kan helpen en niet alleen maar naar de professional toe.
0: Nieuwe vormen? Of zou het ook die, ik noem het nog even levenshulploketten die zeg maar in het leven geroepen moeten worden, zouden die ook moeten adviseren tegen mensen, ook indachtig wat je net zei over hoe belangrijk zingeving is en misschien ook wel hoe belangrijk religie is geweest daarin, omdat het sociaal is.
2: Veel mensen
0: gingen naar de kerk nog steeds voor veel mensen, misschien wel steeds weer meer. Belangrijk op sociaal element, want mensen hebben een gemeenschap in kerken, moskee, synagoge, noem op, maar ook in het zingevingsaspect, dat geeft je leven zin, het geeft je leven betekenis, want er is meer om voor te leven dan gewoon alleen wat we hier op aarde allemaal uitvogelen met elkaar. Zouden ze in die loketten dan ook mensen bijna moeten gaan aansporen, joh, zoek het dan ook weer eens in religie misschien. Dat is eigenlijk wel gek als de overheid dat zou gaan doen.
1: Ja, dat vind ik ook wel gek, maar ik zou hem iets generalistischer insteken en mensen informeren. We weten uit onderzoek, ik noemde er net eentje uit de JAMA, een medische tijdschrift. We weten uit onderzoek dat mensen die een omschreven zinnegeving hebben, die voor zichzelf helder hebben. Wat is voor mij echt belangrijk, wat doet er toe dat die het over het algemeen beter hebben? Wat zou dat bij u kunnen zijn? Wat zijn voor u dingen geweest waar u het ooit voor gedaan heeft, waarbij u veel belang aan toekent? Ja. Mensen aanmoedigen om eens wat te verkennen. Ga eens een keer ergens naartoe, neem deel aan een bijeenkomst, doe een yoga of mindfulness sessie, ga een keer naar de kerk. Kijk, onderzoek voor jezelf. Ja. Dus daar moet vrijheid in zitten, want we moeten dat zeker niet opleggen. En dat moet niet per se alleen maar religieus of alleen spiritueel of alleen atheïstisch zijn, maar alle mogelijkheden. Ja. Maar het aanmoedigen en zeggen, we weten dat als mensen dat ontwikkeld hebben voor zichzelf, helder hebben en actief mee zijn, dan gaat het over het algemeen beter. Dus kijk eens.
2: Ja, je zit een soort brokersfunctie voor je bij. Een soort bemiddelbureau. Ja. Waar je misschien cursussen kunt krijgen, waar mensen van verschillende levensovertuigingen zeggen, nou ja, wat is de zin van het leven? Bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of inderdaad zo'n doorgeefluik van, nou ja, als je informatie wil over wat er beschikbaar is in deze plaats aan zingeving, hier heb je folders.
1: Ik was, ja, we hebben gewoon een breed aanbod. Laat mensen een beetje proeven aan allerlei tradities, stromingen, levensbeschouwingen. Daar hoeft het toch niet altijd te spannend voor te zijn. Ja. Wij hebben een aantal jaren geleden hier een zorgstandaard over geschreven. Dus ik met 35 collega's voor Aqua GGZ. Dat is onze alliantie kwaliteit in de GGZ. En die zorgstandaard heet zingeving in psychische hulpverlening. We zijn op allerlei van dit soort vragen ingegaan. Dus ook voor mensen die luisteren dat interessant vinden, kunnen dat online gratis terugvinden. Er wordt heel uitgebreid besproken, alle ins en outs, van hoe dat eruit zou kunnen gaan zien en hoe dat de GGZ en mensen zou kunnen gaan helpen.
0: Hmm. Ja, ik vind heel interessant wat je vertelt. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er misschien mensen zijn die denken, oké, als de overheid of als de zorg die kant op gaat, namelijk mensen ook gaan stimuleren van, ga eens bij jezelf na, is er niet ook meer in het leven, is er misschien ook niet meer tussen hemel en aarde. Dan zullen er ook critici zijn die zeggen, ja, maar zet je hiermee ook niet de deur open voor kwakzalvers in de zorg, die allemaal dingen zoals veel influencers nu ook op social media doen. Die komen met allemaal rare theorieën over bepaalde voeding die je helemaal gelukkig maakt en weet ik veel wat allemaal. Of soms ook echt met dingen onbewezen theorieën over hoe je kanker kan genezen en zo. Opent dit ook een soort, kan dit ook een deur openen die je misschien liever niet open wil hebben?
1: Ja, dat is een kritiekpunt die ik eerder in mijn carrière ben tegengekomen. Want ik heb heel vaak een pleidooi gehouden om dit soort dingen openlijk te bespreken. Zowel zingeving als leefstijl. Ik heb het ook een pleidooi gehouden voor complementaire zorg. Daar is natuurlijk dezelfde vraagstuk en kritiekpunt van, zet je dan als je als professional dat gaat bespreken, zet je dan niet de deur open? Legitimeer je dan niet dit soort zaken? Ik ben daar zelf niet zo heel erg bezorgd over. Nee. En ik heb een aanbeveling. Eerste punt is, waarom ben ik niet bezorgd? Wij mensen kunnen ook best voor een deel onze eigen keuzes maken. Dat je iets bespreekt, betekent niet gelijk dat iedereen daar massaal voor gaat kiezen. Zoveel invloed hebben we nou ook weer niet. Dus mensen kunnen ook zelf enig onderscheidend vermogen maken. Daarnaast is het zo dat je ook daar als instituut, als je daarvoor pleit, gewoon informatie over kan geven. Ah. Dat je zegt van, dit weten we uit onderzoek, dit weten we niet. Ook bijvoorbeeld natuurlijke middelen. Mensen denken bijvoorbeeld, baart het niet, dan schaadt het niet. Ik neem een paar kruiden. Dat is niet waar. Sommige kruiden zijn schadelijk of giftig. Of kunnen interactie geven. Ja. Dus alles staat en valt bij het geven van betrouwbare feitelijke informatie. Dat mensen hun eigen keus kunnen maken. En misschien moet je opnieuw, en dan komt de regulering weer om de hoek kijken, ook daarin zou ik voorstander zijn voor enige regulering. Zodat je wel uitwassen
2: voor
1: een keurmerk. Keurmerk bestaat er al voor natuurlijke middelen. Maar ook bijvoorbeeld een keurmerk voor mensen die buiten de reguliere zorg gezondheidsadviezen geven. Je hebt bijvoorbeeld heilpraktikers in Duitsland. Ja. Dat is een systeem daarvoor. Dus dat je het ook niet helemaal overlaat aan de markt. Want dat heb ik al eerder gezegd. Maar ook niet uit angstvalligheid onderwerpen helemaal uit de weg gaat, want dat helpt mensen ook niet.
2: Nou ja, de vrees is denk ik, zeker in de medische sector natuurlijk, dat mensen zodanig in het alternatieve circuit terechtkomen dat ze goede behandelingen afwijzen. En er zijn tragische voorbeelden van.
1: Ja.
2: Je kunt ook dan kun je twee dingen tegenin brengen. Je kunt zeggen, nou, dat komt misschien juist wel door die enorme scherpe jacht op kwakzalvers en alles. Die enorme drift om alles buiten de deur te houden wat enigszins alternatief is, zodat mensen ook het idee hebben, je moet kiezen.
1: Ja.
2: En als je een beetje wantrouwt tegen een dokter, dan ga je dus alternatief. Er zijn geen tussenwegen meer. Als het wat dichter bij elkaar blijft, valt dat misschien meer mee. Dan gaan mensen misschien de dokter weer meer vertrouwen. Dus dat zou een argument kunnen zijn om het toch. Maar ja, je kunt ook zeggen andersom. Ja.
1: Maar ik vind het leuk dat je dit schetst, van dit is precies ons standpunt geweest in feite. Want ik heb zelf, toen ik begon als psychiater, heb ik een klein onderzoekje gedaan. Dat was mijn eerste wetenschappelijke product. En dat was een enquête onder patiënten, 600 patiënten die waren aangemeld. Ik vroeg ze, goh, u bent nu gekomen bij de GGZ. Heeft u in het afgelopen jaar al iets zelf uitgeprobeerd? Ja. Of iets, en daarnaast heb ik hun dokter gevraagd, dus de behandelaar van die mensen. Ja. Denken jullie dat deze mensen iets complementairs hebben gebruikt? En wat bleek nou? Een complete misvatting. Dus de dokters die schatten in dat minder dan 10% van de mensen dat hadden gedaan. Terwijl in werkelijkheid was het 43%.
2: Ja.
1: En toen heb ik die patiënten soms gevraagd, maar waarom heb je dat dan niet aangegeven? Ze zegt, ja, maar die dokter vindt dat niks. Dus dan vertel ik dat gewoon niet.
2: Nee.
1: Dus mensen weten donders goed hoe wij daarin staan en dan vertellen ze het gewoon niet.
2: Nee.
1: En dan is de kans op risico veel groter, want dan zijn ze overgeleefd aan de grillen. Want dan komt het niet meer op tafel. Dus ik zeg altijd, net zoals drugs, seks, religie, complementaire zorg gewoon bespreken, eerlijk en open praten en mensen vertellen, dit zijn mogelijkheden, deze dingen weten we niet en pas op voor die risico's zodat je niet bent overgeleverd aan wat jullie dan noemen kwakzalvers.
2: Eén vraag die ik daar nog wel bij zou hebben.
1: Ja.
2: Want we hebben het nu over de meer medische kant ervan. Als het nou over de levensbeschouwelijke kant gaat, religie, spiritualiteit enzovoort, hoe kun je daar in vredesnaam een keurmerk voor maken, Rogier? Heb je daar ideeën over?
1: Leuk.
2: Wat is een beetje een deugdelijke religie bijvoorbeeld? Ja.
1: Dat is misschien een heel spannende vraag. Ik zou eerder het omgekeerde doen en zeggen, we weten een aantal dingen die fout zullen kunnen gaan.
2: Okay.
1: En dat we mensen dus eigenlijk voor excessen behoeven.
2: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld dingen als sectes, mensen die worden aangemoedigd om contacten met hun familie af te snijden en zeggen alleen maar
2: therapieën.
1: Precies. Dus we kennen een paar van die voorbeelden van, we weten, dit kan heel erg uit de hand lopen. Als je daar een helft van mensen al over informeert, kun je de grootste risico's kun je verkleinen.
2: Ja.
1: En dan vervolgens mensen op een veilige manier laten experimenteren en zelf hun weg vinden.
2: Ja, okay.
0: Meer openheid in de spreekkamer ook over seks, drugs en religie. Noemt jij dat wel mooi.
2: Ja. Die hoor je niet vaak.
1: En complementaire zorg, allemaal.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Het zijn de taboe-onderwerpen waar we toch een beetje spannend vinden om over te praten.
0: Nou ja, taboe-onderwerp, dat vind ik wel interessant. Jij bent natuurlijk hoogleraar zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg. Dat is natuurlijk best bijzonder. Ik zei het al in de intro. Die koppeling zingeving en gezondheidszorg.
1: Ja.
0: Wat zegt dat eigenlijk? Dat zo'n leerstoel als die jij nu bekleedt, dat die bestaat. Mijn gevoel zegt 10 jaar geleden of 15 jaar geleden had dit misschien niet gekund.
1: Ja, ik denk dat je daar volkomen gelijk in hebt. We hebben destijds op mijn promotie daar ook een artikel over geschreven. En dat hebben we genoemd de tijdgeest. Tijdgeest bepaalt heel veel. En ze zeggen ook vaak, als je kijkt naar start-ups of goede ideeën, wanneer wordt iets succesvol? Een van de aspecten is niet alleen het idee en de mensen en de aanpak, maar ook de ontvankelijkheid, de tijdgeest, de samenleving. En toen ik begon met mijn werk en met deze onderwerpen zo'n 20 jaar geleden... hadden we veel meer kritieken en scepsis dan dat nu is. Dus blijkbaar zitten we in een periode waarin er meer openheid voor deze zaak is.
2: Mm-hmm.
1: En we misschien ook meer op zoek zijn naar oplossingen voor dingen. En dat er dus breder gekeken wordt. Dat de Rijksuniversiteit van Groningen is een top 100 universiteit. Dus dat zegt iets in de wereld. En dat die dit aan zijn gegaan met mij, met mijn profiel. Toch een beetje een bijzondere man. Met ook het verkennen van de randgebieden van de geneeskunde. En zelfs zingeving enzovoort. Dat zegt iets, denk ik, over deze tijd.
2: Ja.
1: En ook over het wetenschappelijk onderzoek wat uitkomt. Want laten we niet vergeten, er komt natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek uit over de effecten van mensen die actief zijn met religie of zingeving of spiritualiteit.
0: Namelijk dat het gezond is, dat het goed is.
1: Ja, er zijn meer dan 4000 studies gedaan. En daarvan is, als ik het heel hoog over samenvat, 3/4 van de studies toont een positieve associatie tussen zingeving, vaak religiositeit, en mental health.
2: Ah,
1: dus
2: het algemeen knappen mensen er wel van op.
1: Ja, en ongeveer 20% heeft een neutraal of niet overtuigd effect. 5% van de studies toont een negatief effect. Dat komt soms ook voor.
0: Religie kan natuurlijk ook een negatieve invloed hebben op iemand.
1: Ja, bijvoorbeeld religious of spiritual distress. Wanneer je een eigen overtuiging hebt die anders is dan bijvoorbeeld je partner of je familie of je gezin.
2: Oh ja.
1: Dat kan er een zijn. Of er zijn ook wel religies die een psychologie hebben met heel veel nadruk op zondigheid of op negativiteit. Of dat we fout zijn als mensen.
0: Recht over jezelf denken.
1: Ja, dat kan ook. Dat geeft iets van correlatie met depressie.
0: Over het algemeen.
2: Okay.
0: Hoor ik jou zeggen,
1: als
0: Nederland wat religieuzer wordt, wordt Nederland misschien ook wel wat gezonder.
1: Ja, opnieuw zal ik het niet...
2: ja, kom er maar in.
1: Ik kom er maar in. Ik ben toch iets genuanceerd, zoals je hoort. Ja, ik zou het niet alleen religie noemen.
0: Je bent
1: ook maar ook spiritualiteit en zingeving in brede zin. Brede. Maar dat we daarmee bezig gaan, zou een deel van verbetering kunnen geven voor ons samenleving.
2: Maar goed,
1: dat geloof ik.
2: We gebruiken natuurlijk een hele grote categorieën nu. Religie, spiritualiteit, zingeving. Maar dat moeten we even, voor het gemak. Het is natuurlijk niet alleen... Een soort idee van mijn leven heeft zin. Het heeft ook te maken met bepaalde patronen, rituelen, gemeenschap waar je bij hoort.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk een veel, als ik het nu we toch in de sfeer zitten, holistischer beeld dan alleen, ik vink aan op een vragenlijst. Ik geloof in iets hogers of mijn leven doet ertoe.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Dus helemaal mee eens. We hebben met de studenten van onze faculteit hierover gesproken. En we zijn tot nu toe tot 5 kenmerken gekomen van het onderwerp. Purpose is 1, dus een doelgerichtheid.
2: Ja.
1: Betekenisgeving of meaning is 2. Begrip en samenhang, hoe dingen in elkaar zitten, is 3. Dan is er verbinding. Die heb ik al eerder genoemd op verschillende niveaus, met jezelf en de ander. En er is transcendentie van ontstijgen. Hmm. Dat zijn allemaal aspecten, zoals je zegt, inderdaad veel breder en diverser dan we tot nu toe genoemd hebben.
2: Toch? Ja.
1: Dus ik hou ook van holistisch.
2: Zit niet alleen maar in je hoofd, hè?
1: Zeker niet. Nee, er zit een aspect. Nou ja, dat is een leuk dat je dat zegt, want ik denk dat heel veel mensen voelen zich soms een wandelend hoofd, omdat we zo bezig zijn om de wereld vanuit daar te benaderen. Maar er zit natuurlijk ook, de klassieke indeling is natuurlijk hoofd, hart en buik. Er is ook iets van hart en emotie en ook misschien wel intuïtie en impulsen. En alles is mens zijn. En als we alles ruimte geven en ook plek geven in ons leven, hebben we denk ik een balans.
2: Ja, grappig trouwens dat je hoofd, hart en buik zegt. Ik had vanuit mijn eigen christelijke achtergrond altijd geleerd hoofd, hart en handen.
1: Ja.
2: En niet om je nou te corrigeren, maar gewoon om even te denken van, zit hier ook nog iets in van zeg maar ethiek of zo? De correlatie tussen de overtuigingen die je hebt en maatschappelijke betrokkenheid, inzet voor de armen, kritisch zijn ten opzichte van bepaalde politieke tendensen. Ik noem wat, hè. Dus er is ook een risico met dat, wat natuurlijk ook soms een kritiek is op veel moderne spiritualiteiten, dat ze zo geïndividualiseerd zijn geraakt en zo gaan met innerlijk welbevinden in staren naar je navel, dat ze niet meer leiden tot bijvoorbeeld concreet dat je meer geld geeft aan goede doelen, meer inzet voor vrijwilligerswerk, dat je politiek engageert.
0: Het helpt je om rustig te zijn, om vrede te hebben met de wereld om je heen, maar daarom misschien ook de wereld om je heen minder te willen veranderen.
2: Ulrich Beck noemde het ooit een biografische oplossing voor systeemfouten. Dus dat je in een samenleving zit waar heel veel dingen niet helemaal goed gaan.
1: Ja.
2: Maar dat je in ieder geval innerlijk wel lekker rustig bent. Daarin lekker zen.
1: Ja, dat is eigenlijk het ego-perspectief.
2: Ja.
1: En ik ben ook een criticus van. En ik deel ook de mening dat de westerse moderne spiritualiteit neigt ook soms een beetje tot een soort van supermarktmodel. Ja. Van even een weekendje dit en een avondje dat en een cursusje zo. En ik denk dat wij dan vroeg of laat kom je tegen iets moeilijks van jezelf aan. Iets wat je onder ogen moet zien.
2: Mm-hmm.
1: En waar je geconfronteerd wordt. En als je dan aan het supermarkten bent, dan denk je, dit past toch niet bij mij. Het is nu een beetje vervelend. Dan ga ik maar even naar iets anders toe.
2: Ja.
1: Dus ik ben wel voor verkennen en onderzoeken, maar op een gegeven moment een traditie of een methode of een gemeenschap kiezen en daar dan ook even bij blijven. En ook even als het moeilijker wordt.
2: Ja,
1: want we moeten soms dingen van onszelf onder ogen zien.
0: Dank daarvoor.
2: Dankjewel.
0: Roger. Jij ook. Dank Stefan.
1: Dank voor de uitnodiging en voor het gesprek.
0: Theo Valente, tot volgende week.
3: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dat nou interessant? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving. Wij gaan er hier even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug met nog een uur de Nacht van Neo. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: Het is 4:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. De jongen lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid is niet bekendgemaakt. Eerder was het wapen al teruggevonden. Dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen met Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok. En een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
2: Een goede vroege morgen, leuk dat je luistert. Dit is de nacht van EO. Zometeen vertelt muzikant Okke Punt over zijn nieuwste album, Erica.
3: Joanna van Langevelde. De nacht van EO.
2: Maar eerst gaan we naar Den Haag. En wie het deze dagen over Den Haag heeft, ontkomt niet aan de onrust die op sommige plekken in het land leeft rond de asielopvang. Hebben premier Rob Jette en zijn minderheidskabinet het in zich om de onvrede onder controle te krijgen? En hoe komt hij van het beeld af dat hij te veel in het buitenland zou zijn en te weinig voor elkaar krijgt in Nederland? Nou, journalist Guido van Dijk legt deze en tal van andere vragen voor aan oud-spindokters Marjolein Kampscheur en Hans Janssens.
4: Je hoort het applaus. Dit is vrijdag en we zijn weer begonnen. Beste luisteraars, beste kijkers, Amersfoort zeg ik altijd. Ik zie voor het eerst korte mouwen in het café, dat ben ik niet gewend. Maar er zitten weer mensen, er is bier en ik heb twee spindokters hier naast me. Ik heb altijd zo'n lekker tekstje voorbereid, ga ik gewoon voorlezen. Want hier staat, het kan wel. Dat was de leus waarmee Rob Jette met D66 de verkiezingen won. En aan de slag, dat was de leus waarmee Rob Jette aan zijn minderheidskabinet begon. Maar de afgelopen week moest de premier zich verdedigen tegen het beeld, of misschien is het wel waar, dat hij afwezig was toen het land in de fik stond, terwijl ondertussen zijn minderheidskabinet niet echt veel voor elkaar krijgt. Dat is het beeld, toch Marjolein?
5: Dat is wel wat aan alle kanten geroepen werd, inderdaad. Ja.
4: Of het waar is, dat gaan we zo kijken. Maar het beeld, daar gaan we zo mee bezig.
5: Heel belangrijk.
4: Ja. Kortom, weet premier Rob Jette zijn vibe, of jij zei mojo?
5: Ja, zo kun je het ook noemen. Ja.
4: Hetzelfde uit de campagne terug te vinden. Moet hij zich een keer onderwerpen aan de methode Kokkelman misschien?
6: Zeker.
4: Ja, daar gaan we het sowieso met Hans over hebben. Want die gaat zo de methode Kokkelman ontleden. En of dat eigenlijk wel de methode Kokkelman is. Maar daar gaan we het over hebben. Ik ga dat allemaal aan jullie vragen. Marjolein Kampscheur, jij was campagnemanager bij de D66. Welkom, goed dat je er bent. Dat zeg ik er altijd even bij. En Hans Janssens. En ik heb hier staan, Hans, vergeef me. We hebben een debutant. En de laatste debutant, Sjere Kuiper, was ook een witte man zonder haar.
6: Ja. Daar zoek jij eens op uit. Ja. Daar steek je zelf wel positief tegen af.
4: Ja, nee, maar het klopt wel. Jij bent hier voor het eerst. En ik ga jou zo even voorstellen en wie jij bent, dan weten de luisteraars dat ook. Maar niet voordat ik heb gezegd dat hier een rode knop is. Dan mag je mij, het café en Marjolein, of Marjolein, mij en jou, Hans, een minuut lang de mond mee snoren als je denkt van nu wordt het allemaal te gortig. Dan mag dat, ja? De microfoon is hier voor het publiek. Stel vooral je vragen. En daar is de bar, het is warm, daar haal je gewoon je drankjes. En als je daar behoefte aan hebt. Hans, je bent dus de debutant. Je hebt een lange carrière gehad achter de schermen in de politiek.
6: Klopt.
4: Volgens mij, hè?
6: Ja.
4: Waar moeten we beginnen?
6: Ik ben begonnen als ambtenaar. Eerst op het ministerie van Algemene Zaken. Voor jonge mensen, studenten, daar heb je één afdeling. Dat is de mooiste baan direct na je studie. Want je mag alleen maar tv kijken. Om voor de minister-president en de Rijksvoorlichtingsdienst het nieuws te volgen.
4: Ja.
6: Dan heb je dus een bureau met erboven 7 televisies. En 24 uur per dag in de nachtdienst was er een kast. En die doe je open en dan valt er een bed uit. En dan mocht je slapen.
4: Echt waar?
6: Tot 5 uur de volgende ochtend als de ochtendkrant.
4: En jij had een nachtdienst?
6: Nou, nee. Je draaide ploegendiensten. Dus soms 's nachts, soms overdag. Maar het sluit perfect aan op het reguliere leven van een student.
4: Ja, ja.
6: Want dan kwam je, als je nachtdienst had gehad, om 7:30 kwam je thuis. En dan werd de rest van het huis een beetje wakker. Maar het is ook, dat is het grappige verhaal. Het is ook waanzinnig interessant om als eerste baan op het Binnenhof, op het ministerie van Algemene Zaken en bij belangrijke nieuwsontwikkelingen, toen hadden we nog een telex.
4: Ja.
6: Liep je gewoon echt met die telex het torentje in. Tenminste, het kamertje voor het torentje. Waar de secretaresse van, ik ben begonnen onder premier Kok zelfs nog.
4: Okay.
6: Zat. En om hem op de hoogte te houden van het belangrijke nieuws.
4: Ja, dat is een soort de ouderwetse manier van je altijd om, ja, nu scroll je er allemaal feeds op X, op Blue Sky. Ja.
5: Nu ben je de agent aan het bouwen.
4: Ja. Dat was echt een andere tijd. En daar begon het en toen?
6: Daarna ben ik overgestapt naar justitie. Daar ben ik eigenlijk ook in het communicatievak geschoold als persvoorlichter. Ook dat was nog een hele andere tijd. Als persvoorlichter, zeker in mijn rol, junior persvoorlichter, je was eigenlijk puur bezig met de inhoud. Je had geen taak in het profiel of de populariteit.
4: En over welk jaar spreken we dan?
6: Ik ben heel slecht in jaartallen, maar dat moet ergens jaren 90, begin 2000 geweest zijn.
4: Oké.
6: Ja, dan. En dat heb ik. Om nog even een voorbeeld te geven uit die tijd. Wij hadden gewoon als regel dat een winstpersoon niet naar televisie ging als je geen nieuws had.
4: Ja.
6: Dus in het directieoverleg, als je zei, nou, ik heb een verzoek van die of die uitzending of een krant voor een interview, dan was de eerste vraag van, ja, maar welk nieuws gaan we melden? Als er geen nieuw wetsvoorstel aangekondigd hoefde te worden of de minister hoefde ergens op te reageren, dan was het een no-go.
4: Ook niet over een persoonlijk interview of over de zielenroerselen van een minister of van een staatssecretaris.
6: We hadden een directeur voorlichting. Ja, nou wordt het echt boemer verteld uit.
4: Ja, maar eerlijk, dat hou ik van.
6: Directeur voorlichting, ga ik toch haar naam noemen. Annemarie Stordio, dat was een begrip in Den Haag. Jij kent haar nog. En zij had ook als motto een bewindspersoon. Onze taak is om te zorgen dat de bewindspersoon 4 jaar meegaat.
4: Oh ja.
6: En dan moet je dus niet onnodige risico's lopen door. Jan-Peter Balkende heeft toen nog een keer in een talkshow met Ali B. aan tafel gezeten. Die begon te jeën. Daar zag je ook gewoon het ongemak in die setting. Dat deden wij op justitie allemaal niet.
4: En wie was op justitie toen de bewindspersoon? Of waren dat een week nog?
6: Ik heb deels voor Pieter en Donner gewerkt. Deels voor het langste eigenlijk voor Ernst Hiers Berlin. Staatssecretaris Nebahat al-Bayrak. En in die periode kwam ook minister Verdonk op het ministerie.
4: Dat zijn er wel veel. Okay.
6: Ja.
4: En toen op een gegeven moment ben jij van ambtenaar een tot spindokter gemaakte geworden? Of hoe?
6: Nee, er zit één stap tussen. Ik werkte voor Ernst Hiers Berlin als persvoorlichter. Ministers hebben altijd een politiek assistent. Mijn voorganger ging weg en Ernst keek om zich heen en zei, jij bent er ook CDA. Dus toen ben ik de laatste 2 jaar van Balkenende 4. Was ik de politiek assistent van Ernst.
4: Op een gegeven moment maak jij wel, want je hebt allemaal campagnes gedaan. Je bent op een gegeven moment naar het CDA gegaan.
6: Ja.
4: Je hebt Europese campagnes gedaan, gemeenteraadsvakanties, landscampagne. En je bent voorlichter geweest bij de CDA Tweede Kamerfractie.
6: Ja. Buma, Heerma en het begin van Bontebal.
4: Oké, dus dat heb je nog meegemaakt.
6: Ja.
4: Hoe was dat?
6: Ja, kijk, als je van politiek houdt, en volgens mij geldt dat ook voor iedereen hier in de zaal, ook voor Marjolein, dan is het werken. Ik vond die campagnes waanzinnig. Ook omdat je daar heel veel creativiteit in kon stoppen. Toen ging het niet altijd goed met CDA. Dus je voerde wel de uphill battle. Nou, ik ben nog de campagneleider geweest van de 19 zetels die Buma in 2017 haalde.
4: Ja, en dat was nog lekker.
6: Bontebal nog, heeft hij nog niet.
4: Nee.
6: Dus, maar dat is wel, ja, de creativiteit, ook met een klein team, ja. Verzet je ontzettend veel werk. En toen Buma dus vroeg van, om zijn woordvoerder in de Tweede Kamer te worden, ja, dan ben je als een kind in de snoepwinkel.
4: Ja.
6: Heerlijke tijd.
4: Je hebt er wel van genoten, want je noemt net de 19 zetels. In die tijd zijn ook dieptepunten bij het CDA.
6: Ja, ik vertrok met 5.
4: Ja. Nou ja, op een gegeven moment, nu zijn het er weer eventjes, kijk, 18.
6: 18, 18. Ja, maar dus net niet die 19.
4: Okay. Hey, Raymond Mens, die zegt wel eens hier, die claimt hier wel eens het vaasje van Rutte die hij bedacht heeft.
6: Ja.
4: Heb jij nog iets? Misschien kon je er later terugkomen en denk van, oh, dat is een moment in de politieke geschiedenis in Nederland. Daar zitten mijn vingerafdrukken op. Ja, of een bepaald moment.
6: Jazeker. Ik heb ooit, maar nou, ik ben heel slecht in jaartallen. Ik heb ooit het motto van het kabinet Rutte. Dat kan ik aantonen met appjes. Pieter Heerma zat in het onderhandelingsteam. En die zei van ja, we moeten een motto hebben. En toen heb ik hem geappt. En die is het later geworden. Maar ik weet hem niet meer.
4: Was dat bruggen slaan? Bruggen
6: bouwen? Nee, dat soort teksten krijg ik niet.
4: Oké, nee.

0: Oké. Okay. Nou, dit was een beetje een introductie voor de luisteraars die jou nog niet kennen, denk ik. Ja. Want je hebt heel lang ook achter de schermen gelopen. Dus ik was eigenlijk nooit een politicus op de voorgrond natuurlijk.
1: Nee, ik ben ook nooit politicus geweest.
0: Nee. Ik hoor hier in mijn oor, en Willem is weer terug, leven Willem, dat er een vraag is van Tom. Dus Tom die mag naar de microfoon. Daar is Tom al. Ik vraag meestal je naam, maar dat is Tom. Dus wat is je vraag, Tom? Ja, rustig aan.
2: Nou, mijn naam is dus Tom van Dam. En mijn vraag is eigenlijk best wel nieuw. Want in Rotterdam is zojuist de formerende partijen zijn uit elkaar
0: gegaan. Oh, breaking.
2: Ja, breaking. Pro-VVD, Denk en D66, die gaan het toch niet redden met elkaar. En mijn vraag is, hoe spin je je uit een formatie? En hoe spin je als partijen die niet hebben meegedaan aan een formatie, zo'n formatie in?
0: Nou, dat is een duidelijke vraag. Eventjes, in Rotterdam hebben we dus pro, eventjes kijken, D66 Denk en VVD gepraat. En VVD stapt eruit, hè?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, ik heb het nog net gelezen voordat ik hier binnenkwam. En de vraag is, van hoe spin je het goed als je uit een formatieproces stapt? Laten we eerst die eens doen dan.
2: Ja, laten we die eerst doen.
0: In dit geval VVD. Hoe doe je dat goed? Hebben jullie een antwoord?
3: Ja, ik ken de Rotterdamse situatie niet goed. Maar ik denk in zo'n geval altijd dicht bij je eigen verhaal blijven. He, dus probeer gewoon, en niet om je heen gaan slaan op zijn minst. He. Dus niet allemaal vingers gaan wijzen. Dat zie je wel snel gebeuren. He. Dus dat er gelijk vanuit die ruziesfeer gelijk wordt gewezen en alles. Ja, je moet daarna nog, je wil nog wel verder, zeg maar. Dus ik denk eigenlijk altijd proberen om eerst even rust te bewaren en niet te veel vanuit de emotie te reageren. Dat zou mijn eerste reactie
0: dus
3: zijn.
0: Dus nachtje slapen, dan een statement opstellen van, we hebben goed gepraat, maar we kwamen.
3: Ja, je moet in deze tijd wel direct een statement natuurlijk. Ja. Maar ik zou in ieder geval niet een al te emotioneel verhaal opgaan. En dat is wel vaak de eerste intuïtie. Ja.
0: Maar het hoeft niet per se ruzie te zijn natuurlijk. Ze kunnen heel goed gepraat hebben en dan kunnen ze daarna denken van.
1: Nee, maar ik ben het wel eens met Marjolein. Mijn motto was altijd, voor zover ik dan spindokter was. Nee.
0: Oké, okay. Nou, dit was een beetje een introductie voor de luisteraars die jou nog niet kennen, denk ik. Ja. Want je hebt heel lang ook achter de schermen gelopen. Dus ik was eigenlijk nooit een politicus op de voorgrond natuurlijk.
1: Nee, ik ben ook nooit politicus geweest.
0: Nee. Ik hoor hier in mijn oor, en Willem is weer terug, leven Willem, dat er een vraag is van Tom. Dus Tom die mag naar de microfoon. Daar is Tom al. Ik vraag meestal je naam, maar dat is Tom. Dus wat is je vraag, Tom? Ja, rustig aan.
2: Nou, mijn naam is dus Tom van Dam. En mijn vraag is eigenlijk best wel nieuw. Want in Rotterdam is zojuist de formerende partijen zijn uit elkaar gegaan.
0: Oh, breaking.
2: Ja, breaking. Pro-VVD, Denk en D66, die gaan het toch niet redden met elkaar. En mijn vraag is, hoe spin je je uit een formatie? En hoe spin je als partijen die niet hebben meegedaan aan een formatie, zo'n formatie in?
0: Nou, dat is een duidelijke vraag. Eventjes, in Rotterdam hebben we dus pro, eventjes kijken, D66 Denk en VVD gepraat. En VVD stapt eruit, hè?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, ik heb het nog net gelezen voordat ik hier binnenkwam. En de vraag is, van hoe spin je het goed als je uit een formatieproces stapt? Laten we eerst die eens doen dan.
2: Ja, laten

0: En mijn vraag is, hoe spin je je uit een formatie? En hoe spin je als partijen die niet hebben meegedaan aan een formatie, zo'n formatie in?
1: Nou, dat is een duidelijke vraag. Even in Rotterdam hebben we dus pro. Even kijken, D66 Denk en VVD gepraat. En VVD stapt eruit, hè?
0: Ja, heel goed.
1: Ja, ik heb het nog net gelezen voordat ik hier binnenkwam. En de vraag is, van hoe spin je het goed als je uit een formatieproces stapt? Laten we eerst die eens doen dan.
0: Ja, laten we die eerst doen.
1: In dit geval VVD. Hoe doe je dat goed? Hebben jullie een antwoord?
2: Ja, ik ken de Rotterdamse situatie niet goed. Maar ik denk in zo'n geval altijd dicht bij je eigen verhaal blijven. He, dus probeer gewoon, en niet om je heen gaan slaan op zijn minst. He. Dus niet allemaal vingers gaan wijzen. Dat zie je wel snel gebeuren. He. Dus dat er gelijk vanuit die ruziesfeer gelijk wordt gewezen en alles. Ja, je moet daarna nog, je wil nog wel verder, zeg maar. Dus ik denk eigenlijk altijd proberen om eerst even rust te bewaren en niet te veel vanuit de emotie te reageren. Dat zou mijn eerste reactie
1: dus
2: zijn.
1: Dus nachtje slapen, dan een statement opstellen van we hebben goed gepraat, maar we kwamen.
2: Ja, je moet in deze tijd wel direct een statement natuurlijk. Ja. Maar ik zou in ieder geval niet een al te emotioneel verhaal opgaan. En dat is wel vaak de eerste intuïtie. Ja.
1: Maar het hoeft niet per se ruzie te zijn natuurlijk. Ze kunnen heel goed gepraat hebben en dan kunnen ze daarna denken van
3: Nee, maar ik ben het wel eens met Marjolein. Mijn motto was altijd, voor zover ik dan spindokter was, probeer het gewoon met waarheid. En dus door feitelijk gewoon te vertellen hoe het is gegaan, waar, en daar zit altijd een kleurinkje in, ja, waardoor je zelf misschien iets minder de schuld krijgt. Maar zodra je dingen gaat construeren of gaat verzinnen, dat op enig moment, weet je gewoon, keert zich dat altijd tegen je. Probeer het met de waarheid, heb ik niet zelf bedacht. Die kreeg ik van René Paas, nu commissaris van de Koning in Groningen. Maar hij was de echtgenoot van de partijvoorzitter Rut Peto.
2: Ja. Oh ja.
3: Ja, dus,
1: probeer het met de waarheid. Ja, Julia die schreeuwt het ook heel vaak hier zo.
3: Ja?
1: Probeer het met de waarheid.
3: Ja,
1: dat was
3: het werkt. Het werkt.
1: Dus eerlijk zijn en beschaafd. Dat is eigenlijk.
3: En wat Marjolein zegt, niet om je heen gaan slaan.
2: Nee, en dan heb je nog wel de neiging ook nog om. Hè, dus ze komen natuurlijk uit die campagnestand. Om weer terug in de campagnestand te gaan. Ja, het duurt echt nog wel weer 4 jaar voordat er weer verkiezingen zijn.
1: Ja.
2: En je hebt een ander belang op dit moment. Dus kijk naar gezamenlijk belang en probeer een boodschap daarop te formuleren.
1: Het is ook een bondgezelschap, hè, Rotterdam. Als je Denk, VVD, Pro en D66. Hiervoor zat ook nog volgens mij Leefbaar.
3: Leefbaar,
0: ja. Dat was het Leefbare, Denk, D66. En daar zat toen ook nog VVD bij.
1: Ja, en je kom jezelf uit Rotterdam?
0: Ja, ik werk zelf in de Rotterdamse politiek.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus daarom eigenlijk mijn.
2: Die maar één van die partijen?
0: Nog, of maar één van de partijen in Rotterdam, werk ik. Mijn vraag is nu, hoe spin je dan als partij die misschien wel kans zou maken om die coalitie in te komen, hoe spin je jezelf er dan in?
2: Pikas.
0: Ja. Ja. Zeg je nou op een goede manier, hey, wij hebben eigenlijk ook goede ideeën voor Rotterdam, laat ons nou met jullie samenwerken.
1: Heb jij zelf een partij waar je voor werkt?
0: Sorry?
1: Ja. Heb je zelf een partij waar je voor werkt?
0: Ja.
1: Dat is?
0: Ja, dat is de ChristenUnie.
1: Oké. Okay. Wil de ChristenUnie graag meedoen in Rotterdam? Stel je voor dat ze mee willen doen. Hoe zouden ze zeggen van, pikkes?
3: Nou, volgens mij heeft Marjolein net iets heel belangrijks gezegd. De campagne is voorbij. En daarin ben ik ook kritisch, zeg maar, op het vak. En vooral het beeld wat er van het vak van spindokters vaak wordt geschapen. Omdat dat veel meer romantiek en fantasie is dan dat er echt een silver bullet zou zijn dat als jij dat nu zou zeggen of jouw lijsttrekker zou laten roepen dat die volgende week wethouder is. Zo werkt het niet. Je kunt van een banaan geen komkommer maken door heel lang te kletsen. Als het klopt, klopt het. En als het niet klopt, klopt het niet.
1: Ja. Dus nou, je zou nog kunnen zeggen toch CU, maar je zou kunnen zeggen van bijvoorbeeld Denk eruit of VV eruit en dan kunnen wij erbij. Maar dan heb je niet genoeg zetels waarschijnlijk.
0: Helaas niet.
1: Nee. Zetels is ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: Ik woon zelf in Utrecht en daar is het volgens mij ook net geklapt. Omdat het CDA niet met Pro wil, D66 en Partij voor de Dieren. Dus dat is misschien een beetje dezelfde situatie. Nou, dank voor je vraag. Hans, wat doe je nu eigenlijk?
3: Ik ben nu zelfstandig ondernemer. Ik heb een bureau wat zich gespecialiseerd heeft in advies, training van gemeenten en bestuurders op het gebied van polarisatie. Dus het idee was er eerder dan de ellende in Loosdrecht. Want er is wel echt wat aan de hand in ons land.
1: En helemaal lokaal hebben gemeenten heel veel taken. Als het gaat om jeugdzorg, om opvang van asielzoekers. Dus daar speelt nogal wat.
3: Ja, en ook als je kijkt, maandag was het over.

0: overleg van het kabinet met de VNG. Daar is dat idee van die vliegende brigades uitgekomen. Omdat met name kleinere gemeentes hebben vaak helemaal niet de kennis, de competenties of de capaciteit om dit soort vraagstukken goed te kunnen voorbereiden. Oh ja. En in goede banen te leiden.
1: Leuk. Want ik hoorde vliegende teams, vliegende... En dat past bij jouw spin van de week, Marjolein. Ja.
2: Er is nogal wat aan de hand in Nederland.
0: Zeker. Ja.
1: Je hebt jouw spin van de week zorgvuldig opgebouwd. Want vorige podcast ging helemaal over Loosdrecht. En toen eindigde Raymond met terecht of niet. Het beeld is Nederland staat in de fik. En Rob Jetten staat in zijn zomerhemd op Bonaire. Op een gegeven moment hoorde ik ook een...
2: Met gezellig muziekje. Ja.
1: En ondertussen krijgt hij zijn kabinet heel erg voor elkaar. En jij zegt... Vlak na de opname van die podcast, vorige week was trouwens ook Jetten. Het eerste toen hij terug was in Nederland, was het een heel groot bericht op X. Dat hij met de COA, vluchtelingenwerk, politie en brandweer aan tafel zat in het katshuis. Hè? Ja. Er is wat aan de hand. Het beeld is niet goed.
2: Iedereen naar Den Haag getrokken,
1: ja. En is dat beeld terecht?
2: Dat het beeld dat er iets aan de hand is?
1: Ja, maar dat Jetten afwezig is en dat hij niks voor elkaar krijgt.
2: Ja, terecht. Ja. Maar dit is een mening, kan je hier zeggen. Ja. Ik denk dat het beeld is... Jij zegt nee gelijk. Ik denk wel dat het beeld terecht is. Omdat hij... Hij weet dat zelf supergoed. Je bent gewoon ook wel bezig met... In campagnes en zo. Met beeldregie. Je weet gewoon... Er staat gewoon letterlijk een gebouw in de fik.
1: Ja.
2: En jij zit in je zomerhemd op een strand. Zeg maar. Ja. Dat is gewoon geen goed beeld. Dus ja, is het beeld terecht... Kijk, het beeld is sowieso het beeld. Dus dat is maar ja, of er niks gebeurt, ja, daar zeg jij gelijk nee op. Ik weet dat niet. Nee.
1: En waarom zeg je nee, Hans?
0: Omdat, kijk, elke premier heeft op een gegeven moment het verwijt van... u hebt de regie niet, waar blijven de daden? Balkenende was regie, die had ook allemaal die akkefietjes met het Koninklijk Huis. Friso en Mabel toen, die andere prinses... En bij hem was steeds het verwijt, u heeft de regie niet. Ik vind echt, als je Jetten nu kijkt, hij zit er 10, 12 weken.
2: Ja, zit er pas net.
0: Als je teruggaat, ook weer in de geschiedenis, en je kijkt naar de eerste maanden van Rutte, of je kijkt naar de eerste maanden van Balkenende, laat het hem aanleunen.
2: Zeker. Wat hij allemaal over zich heen heeft gekregen qua...
0: Daarom zeg ik, van, is het beeld niet terecht?
2: Okay. Nee, oké. Okay.
1: Maar het beeld bestaat.
2: Maar het beeld bestaat, ja. Dat is meer mijn punt.
1: En daar ga je nu mee aan de slag in deze zin van de week. En het beeld bestaat dus...
0: We gaan het nu rechtzetten.
2: Nou, we gaan het in ieder geval fileren.
1: Okay. Ja. We gaan kijken hoe Jetten dit beeld een beetje probeert te veranderen.
2: Want hij moet er wel iets mee.
1: Ja.
2: Nou kijk, hij landt natuurlijk in Nederland. En ja, ik denk dat het eerste wat hij eigenlijk zou willen, of misschien wel zou moeten doen, is naar Loosdrecht.
1: Ja.
2: Maar dat kan niet. Want daar is gewoon, dat geeft hij ook aan van ik heb wel gevraagd en ik heb ook wel, moet ik erheen en zo. Maar dus wordt ook aangegeven, nee, blijf nou in Den Haag. We hebben het al druk zat, hè? Ja. Het is al heftig genoeg waar we staan. En moeten we eigenlijk niet ook nog eens een keer de hele beveiliging omheen hebben. Dus wat hij doet is inderdaad, hij roept allerlei de beveiligingsdiensten roept hij bij elkaar in het kathuis. Maar... Er komt ook een stevige roep om, je moet gaan normeren.
1: Ja, dat is stap 1, zeg jij.
2: Dat is eigenlijk stap 1 die hij moet zetten. Ik bedoel, hiervoor is hij eigenlijk bezig geweest met wat algemenere normering. Die zegt van, oké, onze democratie... Dit was ook nog natuurlijk vorige week, dat vergeet we haast... dat er een brandbom in het D66-partijbureau naar binnen werd gegooid. De democratie wordt aangevallen. Dat was het eerste punt. En eigenlijk zet hij hier een stapje... doordat er ook gewoon echt een stevige roep om is, een voorzichtig stapje in het normeren.
3: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak.
2: Voor het eerst dat hij echt stevig op die railschoppers zit. Was hij ook echt toe opgeroepen. Dus nou, dat is een goede stap. Het is wel reactief.
1: Ja.
2: Hij doet dit buiten, na afloop van inderdaad die afspraak met VNG, burgemeesters. Het is iets waar lang om is gevraagd, wat een beetje wegvalt. Omdat het een van de vele antwoorden...
0: Vind jij too little too late dan?
2: Ja.
1: Maar dit kun je toch niet vanaf Bonaire doen? Dan sta je daarvan, het is een schande, het is onaanvaardbaar. Dus als stel je voor dat hij dat eerder had gedaan, dan heeft hij weer natuurlijk het beeld van waar hij het doet.
2: Nee, ik denk, maar goed, het is altijd heel erg makkelijk om dit dan allemaal te gaan construeren vanaf deze plek hier in Amersfoort. Maar je kunt natuurlijk daar je eigen podium voor pakken. En nou ja, daar zal ik ook wel zo dadelijk naartoe gaan. Maar ik denk wel dat... je moet dit zeggen, het is heel goed dat hij dit zegt. Like het, ik sta er zelf ook persoonlijk heel erg achter dat dat eens een keertje wordt genormeerd en aangesproken. Maar daar zelf een moment voor kiezen is denk ik handiger dan dat verpakt met ander nieuws.
1: Dus als jij eens in Spindokter was geweest, had je gezegd van we moeten nu iets bedenken om even hier een goede afkeurende reactie over te hebben. En dan moeten we zelf de regie in hebben.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Want ik denk, we gaan nu door naar wat er in dezelfde mediareactie eigenlijk gebeurde, dat werd het nieuws. En dat is ook logisch, want daar was ook nieuws.
1: Ja, dat is diezelfde maandagavond na een overleg met alle gemeenten.
2: Exact,
1: De Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja.
3: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Een vliegend team met een aantal experts.
2: Dus dit wordt het nieuws, hè?
1: Ja.
2: Dit is wat overal naar voren komt. Dat normeren valt eigenlijk weg.
1: Ja.
2: Dus hij wil laten zien dat hij wel degelijk wat doet.
1: Ja.
2: Het land staat in de fik. De bende aan terroristen. Nou ja, misschien in ieder geval een terroristische bende die met cobra's door het land trekt om AZC's in de fik te steken. Misschien wat zwaar aangezet, maar toch. En we komen met een vliegend team. Vliegende keeps die gaan helpen. En ik snap dat dit heel erg waardevol is en dat het heel erg gaat helpen bij kleine gemeenten waar we het net over hadden. Het komt alleen gewoon best wel lullig over als je met z'n allen aan het wachten bent op een groot statement wat er gaat gebeuren.
1: Ik vind het eigenlijk een beetje te slap. Dus als jij zijn spindokter op dit gebied was geweest,
2: ja.
1: Dan...
2: Nou, ik denk zeg maar dat hij daar... Ja, en dat is ook een beetje hetgene wat we zo dadelijk gaan zien. Hij is daar gewoon best wel een beetje bestuurlijk, of hij probeert zeg maar de oplossing neer te gaan leggen. En hij probeert dat, zeg maar, ja, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Kijk eens, we gaan van alles doen. Alleen dat normeren valt erdoor weg.
1: Het is een beetje technocratisch. Van, ja. Er is een probleem en ik heb een team opgericht, ik heb een stuurgroep. Ja. Je denkt van dat...
2: Hij heeft gewoon een heel bestuurlijk antwoord eigenlijk op een symbolische crisis. En ik denk dat het grote probleem is.
1: Ja.
2: We willen eigenlijk symboliek in dit verhaal, want er is nogal wat aan de hand. Het broeit.
0: Maar het gevaar, ik snap wat je bedoelt. Mm. En daar zit tegelijkertijd een gevaar aan. En dat zit ook een beetje in die theorie over polarisatie. Het is heel verstandig als een bestuurder niet meegaat in de grote woorden van... Hè, dit was ook de week van Marcus Sauer. Gisteren hebben we nog die maffe toespraak van Wilders in Den Bosch gezien. Een bestuurder, of dat nou de premier is, of een minister, of een burgemeester, kan niet mee op diezelfde toon. Hè, want dan ga je een soort overbieden tegen elkaar, overtoepen. Hè, waar jij net zei van, ja, het is een bende terroristen.
2: Nee, maar dat kan hij niet zeggen.
0: Nee, nou, Rutte heeft wel in het verleden van die de stuig en dan moet je... Wilde die ook nog een klap verkopen.
2: Stuig is ook al een randje opzoeken, hè?
0: Ja, maar ik vind dat niet horen bij dat ambt.
2: Hans, en, ik ben dat op een heel groot gedeelte met je eens.
0: 90%?
1: Hans, hoe vond je debuut?
0: Nou, dat laat ik aan de luisteraar. Nee, ik vond het leuk.
1: Helemaal goed. Goed dat je er was, ja. Marjolein. Hoe vond je de debuut van Hans?
2: Ja,
1: gaan we gewoon die live race.
2: Ja.
0: Probeer het eens met de waarheid.
1: Ja, probeer het eens met de waarheid. Ik had nog een bijzonder verzoek. Nou, ik kreeg een mail binnen van een luisteraars. En die geef ik aan het eind nog even van deze podcast even mee. Dat gaat over 19 juni. Want dan zitten we ook gewoon weer hier in Café Miles. En dan kreeg een mailtje. Hallo, op 19 juni zou ik graag met een vriend van mij langskomen in Café Miles en een aflevering van de Spindokters. En dit is de dag bijwonen. Alleen hebben wij allebei een visuele beperking. We zijn volledig blind. Het openbaar vervoer is geen probleem. Alleen moeten we vanaf de trein 19 minuten lopen naar Miles. Eventueel kunnen wij nog de bus pakken, maar dan moeten we ook 7 minuten doen. Zouden jullie mee kunnen denken over mogelijkheden wat het handigst is voor ons? Dus als luisteraars 19 juni vanaf het station lopen naar Café Miles, meld je dan even op podcastradio1@eo.nl. En dan kunnen jullie deze twee heren meenemen naar Café Miles in Amersfoort.
0: Mooi.
1: Dat is een mooi verzoek, toch? Ja.
0: Ja.
2: Gezellig.
1: Stel al je vragen naar podcastradio1@eo.nl. Koop je kaartjes op dit.eo.nl. /café. Er zijn nog een paar voor volgende week. En anders nog voor daarna. Bedankt en tot volgende week.
4: Je luisterde naar een aflevering van EO Podcast De Spindokters. Wil je nou eens live bij een opname zijn? Dat kan. Meld je aan via dit.eo.nl/café.

0: De nacht van EO.
1: Ja, dit is geweldig toch, Okke?
2: Ja, zeker weten.
1: Springsteen. Ja. Een van jouw helden, hè?
2: Ja, ja, mijn grootste held,
1: jouw
2: denk
1: grootste
2: ik.
1: Jouw grootste held.
2: Ja.
1: Wat maakt hem zo goed?
2: Tekst, performance, verhaal. Ja.
1: Ja. En mocht je nou aan de andere kant van de radio denken, wie hoor ik hier? Nou, dat is Okke. Okke Punt, singer-songwriter, muzikant en verhalenverteller. Je kunt hem kennen van bijvoorbeeld zijn deelname aan de beste singer-songwriter. In 2015 was dat. Of van zijn nieuwste album, afgelopen vrijdag verschenen. Het heet Erica. Op zijn Engels. Ja, je zou er bijna een geboortekaartje kunnen rondsturen als je zo zegt, Erica is ter wereld gekomen.
2: Ja, zeker, ja.
1: Ja. En zo'n nieuwe plaat, daar gaan we zo meteen over doorpraten. Maar voor wie jou nog niet helemaal bij naam kent, die denkt misschien bij deze nummers, oh, is dat ook?
3: Daar hadden we het net al even over.
1: Dat is het verkeerde stukje. Bij deze nummers.

0: overal blij. Maar als ik win zonder jullie, dan verlies ik.
1: Liever verlies ik met jullie dan alleen maar opeens.
2: Je begint helemaal te lachen.
3: Ja, ja, is dat leuk? Ja.
2: Ja, want we horen Bente, we horen Maan, we horen Snelle. Lil Kleine hoorde ik zelfs.
3: Ja, ja.
2: Dat is nogal een combinatie van grootheden eigenlijk.
3: Ja, ja. Ik heb een mooie, ja, mooie carrière als songwriter nu, dus ja, dat is leuk.
2: Want jij schuift dan bij dat soort artiesten aan in de studio. En dan gaan jullie samen een nummer maken. Is dat,
3: ja, dus, ja, dus ik ben de beginjaren van mijn carrière, zeg maar, als songwriter door mijn toenmalige uitgever Topnotch. Eigenlijk met rappers en met artiesten in de studio gezet. Waaronder dus ook Snelle en Lil Kleine. Dus vandaar ook dat in die hoek een aantal songs zitten.
2: Ja, best verrassend.
3: Ja. En ja, dan ga je gewoon wat maken eigenlijk. En is van, nou, wat, waar zullen we het eens over hebben? En dan beginnen we.
2: Je doet er zo luchtig over. Maar een nummer als Reunie, dat heeft echt miljoenen en miljoenen streams dan.
3: Ja.
2: Dat rolt zomaar uit je vingers. Is dat echt
3: niet? Nou, het rolt niet zomaar eruit, maar het is, ja, we maken gewoon wat. Het is een soort van, je wordt soort samengezet, zeg maar, door meerdere uitgevers. Ik heb dan een uitgever en dan heeft de artiest een uitgever. En dan zeg ik, nou, moeten jullie samen eens misschien wat maken? En dan beginnen we ergens en dan komt er een liedje uit. En soms is het een heel goed liedje en soms is het een minder goed liedje. En op een gegeven moment dan komt het uit. En dan kan het een succes zijn of niet.
2: Ja, is het dan ergens niet? Kijk, ja, je naam wordt vermeld in de credits, maar die artiest loopt eigenlijk ook met jouw werk te koop voor een deel. Is dat niet een beetje gek?
3: Nou, nee, zo zie ik dat eigenlijk niet. Ik zie het ook echt wel als mijn werk of zo. Zo voelt het voor mij in ieder geval wel. En het is ook gewoon echt een baan, zeg maar. Dat is echt mijn werk.
2: Songwriter.
3: Ja, echt om voor anderen te faciliteren daarin, zeg maar. En hun te helpen om het verhaal te vertellen. En dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Plus ik kan gewoon lekker naar de Albert Heijn of een andere winkel. En gewoon, ja, anoniem zijn.
2: Zonder,
3: zeg maar,
2: lastig gevallen te worden. Nou ja, Snelle, Lars, die probeerde daar wel verandering in te brengen. Bij Beste Zangers zei hij het volgende over jou.
4: Lars, we hadden het net al even over Okkenpunt. Ja, daar kwam je toen op een gegeven moment mee in contact. En ja, wat gebeurt er dan?
5: We hadden meteen een klik in de studio en we schreven de eerste sessie, de reunie. En toen dachten we, nou, dat is wel goed. Laten we nog een sessie doen. En dat werd Smoorverliefd.
4: Dat was ook wel goed, toch?
5: Ja, toen dachten we, weet je wat, we doen een sessie en dat werd Blijven Slapen. Dus ook kan wel wat. Ja.
4: Ah, dat is gewoon een hat-trick, dus.
5: Ja, ook is wel, ook had een goede invloed.
2: Hoe kwam dit tot je? Wanneer hoorde je dat dit gezegd was, joh?
3: Nou ja, toen ik het op tv heb gezien, gewoon, ja, in Duitsland.
2: Je zat gewoon te kijken,
3: ja.
2: Zaterdagavond, zakjes chips op de bank.
3: Ja, zeker, ja.
2: En dan komt dat ineens voorbij.
3: Ja.
2: Wat gebeurt er dan in je hoofd?
3: Ja, heel apart. Het was ook wel een soort van dubbel. Maar ik dacht van, oh ja, ik keek een beetje terug op een bepaalde periode, zeg maar. Die we dan samen, want dat, we hebben toen in zo'n korte tijd die successen achter elkaar soort van aan elkaar geregen, zeg maar. Dat ik ook wel dacht van, oh ja, dus dat hebben we echt gedaan. En dat is nu, ja, dat gebeurt ook niet veel of zo, zeg maar. Dus het is, het is ook wel een soort van geweest. Maar het was echt superleuk om te merken ook dat er veel reacties komen, ook online. En mensen echt denken van, oh, ik ga hem toch volgen, weet je wel. Dus ja, wat je al zegt, misschien dat het toch wat minder anoniem is dan ik denk. Maar nou ja, dat is heel leuk om gewoon ook die soort van samenvatting. En ik bedoel, dat was zo apart om dat we dan drie successen achter elkaar hadden. Was wel echt heel bijzonder. Dus,
2: ja, want zit je dan in de studio en voel je aan een liedje van, oh, dit kan wel echt iets moois worden?
3: Bij Reunie had ik dat in eerste instantie niet direct. Omdat dat voelde als een soort van, oh ja, dat is gewoon zo'n, ja, een beetje een makkelijk liedje tussen haakjes of zo. Ja, voor mezelf voelde dat een beetje zo van, oh, zo'n popliedje. En bij Blijven Slapen was dat wel echt anders. Bij Blijven Slapen zat ik echt in de auto en dacht ik, nou, als dit niet echt groot wordt, dan, dan vreet ik mijn schoenen op, zeg maar.
2: Wat was het dat je daarin voelde dan?
3: Ja, omdat Lars op dat moment, de snelle, zeg maar, die zat zo in een soort van flow van successen en dan Maan erbij en dan die sound en dat disco-ding en dan ook het verhaal was zo'n leuk verhaaltje over dat blijven slapen. Het voelde ook zo universeel dat ik dacht, oh, dit kan ook voor kinderen leuk zijn. Gewoon over een logeerpartijtje, zeg maar. Je voelt toch gewoon van, oh, dit gaat. Ja, dit kan. Die groep kan het leuk vinden. En die mensen kunnen het leuk vinden. Ja, en toen kwam ook nog corona. En toen kwamen er allemaal huisfeestjes natuurlijk. En wij hadden een liedje wat zei, ga ik naar huis of blijf ik slapen? Dus het kwam wel een soort van...
2: Spot in de roos. Een beetje een zijspoor hoor. Maar doe me denken aan een aflevering van Top 2000 Quiz, waarin Anita Witsier zei dat dit haar favoriete liedje was. Dus dan heb je het wel echt gemaakt.
3: Oh, nou, wat goed zeg. Nou, lachen.
2: Maar jij bent eigenlijk al je hele leven met muziek bezig, toch?
3: Ja. Ja.
2: Waar begon dat? Weet je dat? Wat was het eerste instrument dat je oppakte?
3: Ik heb op een blauwe maandag gedrumd een aantal jaar. En uiteindelijk wilde ik toch iets met akkoorden en met soort van noten doen. En ben ik gitaar gaan spelen, akoestische gitaar. Mijn broer had een gitaar, dus heb ik van zijn kamer gepikt. En ben ik liedjes gaan spelen en gaan zingen.
2: Dat zingen kwam er al snel bij.
3: Ja, mijn ouders zeiden van, oh, nou, als je dan toch gitaar speelt, dan waarom ga je er niet bij zingen? Een beetje proberen, weet je wel. En ben ik gaan doen en een paar kleine optredetjes gedaan. En mondharmonica van mijn vader uit de boekenkast gepikt. En liedjes van Bruce Springsteen meegespeeld. En zodoende een beetje erin gerold, zeg maar.
2: En wanneer kwam dan het moment dat je zelf ook liedjes ging maken? Echt dat schrijven?
3: Oh, dat was denk ik... Ja, einde middelbare school, zeg maar. Dat ik denk 15 was, 15 of 16. We hadden een hele leuke groep vrienden op school. Waar we gewoon bijna elke dag, omdat we ook wel veel niet op school waren, liedjes gingen spelen en luisteren, muziek luisteren en jammen. Ik zat in een bluesband, dus ik was de zanger en mondharmonica speler van een bluesbandje. En we deden gewoon optredens in de regio, zeg maar, en in de plaatselijke cafés. En ik ging daarnaast ook liedjes maken, ja.
2: En op een dag dacht je, de beste singer-songwriter van Nederland, misschien ben ik dat wel.
3: Dat is dan weer een grappig verhaal. Want ik heb het jaar voordat ik het meedeed, zat ik in de begeleidingsband van de finale van de beste singer-songwriter. Als een soort van, ik heb ook soort percussiedingen gedaan. En dus toen deed ik mondharmonica, percussie en backings in het bandje, zeg maar. En toen zag ik dat programma en de productie erachter en de mensen die daar werkten. En dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel een leuk programma. En ja, ik... Dit zou ik misschien ook wel kunnen. Dus dan doe ik maar mee. Want het is altijd een beetje met die tv-programma's, met muziek. Van, oh goh, wat voor deal is het dan? En weet je wel.
2: Bedoelt achteraf. Wat
3: ga wat teken ik? En dat soort dingen. En ik heb op die finale dus mensen gesproken daarover uit de muziekindustrie. Die echt zeiden van, hey, is dat een leuk programma? Je mag echt je eigen ding doen. En vandaar ben ik het.
2: Heb je het al eens teruggekeken?
3: Ja, één keer. Maar ik ben sowieso niet echt van het terugkijken van dingen. Nee.
2: Dingen waar je zelf in zit?
3: Nee, niet per se. Nee, niet heel erg.
2: Nee. En nu ligt er een heel album waarin je de hele tijd naar je eigen stem moet luisteren. Is dat dan anders?
3: Ja, dat is anders. Ja, zeker. Ik vind altijd het hele live ding of zo en televisie en... Ik kan wel eens een beetje awkward zijn, weet je wel. Maar zo'n album heb je natuurlijk lekker de tijd. En kun je gewoon echt meerdere takes doen. En gewoon het echt maken zoals je het zelf wil. Dus dan is dat wat makkelijker om naar te luisteren.
2: Ja, en dat album dat er nu ligt, dat ligt er eigenlijk voor een deel al best wel een lange tijd, begreep ik.
3: Ja, sterker nog, het was al af voordat de reunie uitkwam. Het ligt al een jaar of... 7, denk ik, ja.
2: Eén op één, zoals het nu te beluisteren is, ligt het al 7 jaar.
3: Ja, het was toch nog niet gemasterd, maar de opnames en de mix, zeg maar, die liggen al 6-7 jaar, ja.
2: Wat deed het daar? Waarom lag het daar? Waarom was het niet al out in the open?
3: Nou, toen Reunie op een gegeven moment, we hadden de demo voor Reunie gemaakt, en toen zei mijn toenmalige A&R David, die zei...
2: A&R?
3: Artist en repertoire, dus een label, iemand die bij een label werkt die over repertoire van artiesten gaat. En mij dus ook vertegenwoordigde in de uitgeverij. Dus die had die sessie opgezet met Snelle. En wij stuurden de eerste soort van brakke demo, die een soort compleet refrein, naar David. En die zei van ja, je moet dit afmaken, want dit is een nummer 1 hit. Wat ze wel eens vaker zeggen. Dus ik dacht ook van ja, het zal wel. Maar goed. Dat hebben we gedaan en dat is ook gebeurd. En ja, toen dat nummer uitkwam, toen zou ik een maand daarna zou ik mijn plaat uitbrengen. Maar ja, dat nummer ging op een gegeven moment naar 600.000 streams per dag. En ik wilde graag muzikant zijn en ik wilde graag mijn brood ermee verdienen. En als je dan ineens de kans hebt om aan boord te springen van een trein die echt hard begint te rijden, zeg maar, dan moet je dat wel aanpakken. Dus dat heb ik gedaan. En heb ik mijn artiestschap, zeg maar, even in de koelkast gezet, zeg maar.
2: Ja, best interessant, want ik dacht inderdaad, dat album lag er misschien al. En dan stap je op zo'n trein en dan schrijf je even wat hits, om het heel makkelijk te zeggen. En dan pak je op een gegeven moment die draad weer op van het zelf schrijven. Maar eigenlijk heb je dat dus voor dit album niet echt gedaan. Dat album lag er al.
3: Ja, zeker. Ik ben wel alweer nieuwe dingen aan het maken. Dus het is wel alsof ik weer een soort van door aan het gaan ben of zo met dat ding. Maar ik heb inderdaad sinds die periode eigenlijk bijna alles wat ik heb gemaakt is voor anderen geweest.
2: Ja. Deze plaat, Erica, wat is het verhaal?
3: Voor hoe lang hebben we?
2: Nog 14 minuten.
3: Ja, mooi. Het is een verhaal tussen twee mensen. Dus het gaat eigenlijk over een man die heel erg vastzit in zijn patronen. En een beetje de wereld om zich heen ziet veranderen. En dat maar laat gebeuren. En op een gegeven moment besluit van ik ga toch iets ondernemen. Ik ga toch iets doen. Ik ga naar buiten. Ik wil nieuwe dingen ontdekken en mensen ontmoeten en kijken wat er nog voor mij is. En dan ontmoet hij iemand en daar raakt hij verliefd op. En dan blijkt dat zij, dus hij is heel blij. En dan blijkt alleen dat zij helaas ziek is. Dat ze dementie heeft. Dat komt niet heel duidelijk naar voren, maar dat is hoe ik het in ieder geval geschreven heb. En zij redt het uiteindelijk niet. Dus zij overlijdt aan die ziekte. En ja, dan eindigt de plaat eigenlijk. Dus het is heel beknopt hoor. Maar er zitten veel lagen in, zeg maar. En dan eindigt de plaat met dat hij graag naar haar toe wil. Maar ja, dat kan niet, want ja, zij is er niet meer. Een soort van heel een beetje triest verhaal over verlies, eigenlijk. Ja.
2: Wat zegt dat over de Okke uit 2019, dat dit de plaat was die hij toen maakte?
3: Dat zegt denk ik dat ik destijds wel bezig was met dat hele dementie-verhaal. Het speelt een beetje in mijn familie, dus het is een beetje een onderwerp van gesprek, van vergeetachtigheid. En dat zijn wel dingen in gebeurd. En dat speelde en dat kwam dan naar boven tijdens het proces. En ook, ik denk ook dat ik heel erg bezig was met zoveel mogelijk openstaan, gewoon voor wat er opkwam of zo. Dus ik was niet heel erg bezig met oh, ik ga nu zo'n soort plaat maken. Ik ben gewoon liedjes gaan maken en dit verhaal kwam er uiteindelijk uit naar voren, zeg maar, uit een aantal liedjes die ik dan had geschreven. En denk, oh, goh, als ik dit nou aan elkaar maak, dan is het eigenlijk een aaneengesloten verhaal met een paar hoofdstukken die missen. En toen ben ik die hoofdstukken in gaan vullen. Dus ik was heel erg eigenlijk bezig met achter het onderwerp van de plaat aan schrijven of zo, als dat sens maakt.
2: Denk het wel. Denk het wel. En dan nu is die plaat voor iedereen te beluisteren. En mensen projecteren dat op de Okkepunt die er nu in 2025 te zien en te horen is. En ben jij veranderd ten opzichte van hoe je je verhoudt tot die plaat in al die jaren?
3: Ja en nee. Ik voel me nog steeds heel erg verbonden met die plaat. Omdat ik denk dat we iets hebben gemaakt wat ook qua sound, ook gewoon hoe het klinkt en hoe het geproduceerd is. Het is gewoon best wel filmisch en groots. En daarin heeft het best wel zijn eigen plekje of zo, denk ik. En het, wat betreft het verhaal, zeg maar het... Het naar buiten kijken van die man, zeg maar, die de wereld ziet veranderen. Ja, ik heb dat ook als artiest een beetje gehad, zeg maar. Omdat ik natuurlijk ook, doordat ik voor anderen heel veel ben gaan maken. En echt dat artiestschap, zeg maar, een beetje heb geparkeerd. Ja, voelt het ook wel alsof het steeds meer een soort van mijn verhaal ook is. Dat ik nu ook weer denk van, goh, ik ga ook weer toch die uitdaging aan en toch weer naar buiten en nieuwe dingen ontdekken. Want ik denk dat wat er ook gebeurt of zo, wat er ook gebeurd is in je leven of wat er ook kan gebeuren, dat je dat wel altijd moet doen. En dat ook, dat die plaat daar ook symbool voor staat of zo, denk ik.
2: Hoog tijd dat we even wat gaan beluisteren. Volgens mij een nummer dat hier precies over gaat. Mission Man.
3: Ja.

0: gaat hij goed op, zie ik.
1: Ja, ik vind het mooi. Ja.
0: Wat heerlijk. Ja. Is dit inderdaad een nummer waarmee je echt naar buiten treedt en de wereld ingaat, zeg maar, met een nieuwe energie?
1: Ja, zeker. Dus het is een soort van, bijna een soort mantra, zeg maar, doe de deur naar open, doe de deur open, doe de deur open. En dan, de tijd zal het wel leren. Het verhaal van de Mission Man. Dus echt iemand die op een missie is om iets, om zichzelf weer te verbreden en nieuwe dingen te ontdekken.
0: Ja, en op de schaal van autobiografisch tot fictie, waar zat dit toen je het schreef?
1: Dit is wel behoorlijk autobiografisch, ja.
0: Dit was een van de hoofdstukken die al stond.
1: Ja, zeker, ja. Zeker. Ja,
0: toen al ook dus.
1: Ja, het is een beetje een terugkerend ding bij mij, dat ik soms keuzes kan maken die voor mij, ja, of dat ik keuzes maak om voor andere dingen te doen. En dan dingen aan de kant te zetten voor, door niet echt voor mezelf te kiezen of zo. En ik zou dat wel eens wat meer mogen doen, vind ik. Zeg maar van, waarom ga ik nou niet die artiest zijn of zo? Dat vind ik af en toe wel een ingewikkeld ding. Dus het is ook een soort van reminder aan mezelf van, hey.
0: Ja, en als je daar wat verder over nadenkt, waarom doe je dat niet dan? Of niet genoeg voor je eigen gevoel althans?
1: Ja, ik vind het leuk om mensen te helpen, zeg maar. En het is altijd makkelijker, het is ook makkelijker om om liedjes te maken en het over anderen te laten gaan, dan dat je altijd maar direct in de spiegel kunt kijken, zeg maar, en zegt van, ook een soort van verantwoordelijkheid nemen voor, dat je dat dan kan of zo, of dat ik, ik weet niet. Snap je wat ik bedoel? Een soort van, anderen helpen, is dan toch een soort van, ligt het iets verder van je af. Ook de muziek die je dan maakt en de liedjes die je schrijft. En het maakt het allemaal zo persoonlijk en dat heeft ook, dat brengt ook een soort verantwoordelijkheid met zich mee die je dan moet dragen voor dat verhaal. En dat je ook, daarnaast een soort van artiest zijn in 2025 is, enorm vermoeiend met, zeg maar, allemaal randzaken die helemaal niet meer over de muziek gaan. Ik moet gewoon af en toe mezelf beetpakken, zeg maar, en van de bank komen en gewoon ervoor gaan, zeg maar.
0: Lekker je eigen dingen schrijven, lekker je eigen muziek maken.
1: Zeker.
0: Ja. Laten we nog een nummer daar uitpakken, de titeltrack, Erica.

0: hele mooie nachtmuziek.
1: Ja, ik wou net zeggen, dit is wel echt... Het past wel of zo. Ja. Ja.
0: Op welk punt van het verhaal zijn we hier?
1: Dit is het punt dat hij op de begraafplaats loopt, zeg maar. Dus dat nummer begint met dat hij daar wegloopt bij het graf. Dus hij bezoekt haar eigenlijk en zingt dan gewoon over haar. En over dat hij haar, ja, wat ze hebben gedaan. En dat, ja, een beetje verdrietig, zeg maar.
0: Ja, was dit een van de hoofdstukken die al stond, of eentje die je er moest bijschrijven?
1: Ja, dit is wel grappig, want ik was met Tom Meijer, de producer, waarmee ik alles heb geschreven en ook heb geproduceerd. Wij waren in Berlijn om te schrijven voor het album. En we hebben daar 5 dagen in de studio gezeten of zo. En het was allemaal een beetje moeilijk. En we hadden een beetje moeite met de vibe in de stad ook. Het was een beetje... Het hangt toch een soort van... voor mij in ieder geval een soort van half schuldgevoel in die stad. En dus de muziek die eruit kwam was ook wat meer... ja, wat verdrietiger of zo. En Tom kwam met deze gitaarpartij. En de melodie en de tekst voor deze song kwamen eigenlijk heel snel binnen bij me. Ik dacht, het moet dit zijn. Toen dacht ik, ja, maar dat is zo verdrietig. Maar ja, nee, dat wil ik niet. En toen dacht ik, ja, maar ik kan het wel ontkennen. Maar ja, als dit is wat het is, dan moet ik er ook gewoon voor gaan. Dus dit was eigenlijk, dit nummer kwam eigenlijk heel snel, maar eigenlijk met een soort halve tegenzin, zeg maar. Ik dacht van, waarom ben ik nou zo verdrietig of zo? En toen zaten we op de terugweg waren we in de trein. En ik had met Tom het een beetje erover gehad. Van, het gaat dus over een man. En die zingt dan eigenlijk naar haar. En toen zaten we in de trein naast elkaar. En toen zat er in de gangpad. En daarnaast zat dus een wat oudere man. En ik kijk Tom aan. En zo, ik zeg, daar zit hij. Hij zegt, ja man, ik wilde het net zeggen. Zo van, het is heel apart.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: Was dat personage Erica, was dat iets wat je al in je hoofd had zitten? Hoe is dat tot stand gekomen? Het is toch best wel een bijzonder iets om helemaal van die personages te ontwikkelen die een verhaal meemaken in een muzikaal stuk.
1: Ik heb dat niet van tevoren zo bedacht. Ik ben wel echt iemand die houdt van mooie verhalen en echt uitgedachte dingen, zeg maar.
0: Is dat gewoon jouw rijke fantasie die dan helemaal dat voor zich ziet? Inderdaad.
1: Ja, ik ben wel echt heel beeldend ingesteld. Dus ik zie echt de plek waar hij dan zit en waar ze elkaar ontmoeten en hoe dat dan gaat. En maar ik heb dat niet in eerste instantie niet heel bewust gedaan. Tot ik op een gegeven moment erachter kwam van, dit hangt allemaal eigenlijk samen om een soort... Ja, het zit allemaal een beetje in deze hoek en... Het kunnen ook hoofdstukken in een verhaal zijn, zeg maar.
0: Het klinkt nu misschien voor iemand die zit te luisteren alsof het een heel zwaarmoedig, deprimerend album is. Maar dat is toch ook niet waar?
1: Nee. Zo is het ook zeker niet bedoeld. Het is juist motiverend ook bedoeld. Het is heel filmisch, denk ik. Het is heel erg, ook qua hoe het klinkt, gewoon heel erg groots, zeg maar. Een beetje in de... hoek van Coldplay, Flaming Lips, een beetje eclectisch, zeg maar. En ik zou het graag ook een steuntje willen laten zijn. Een steuntje in de rug voor iemand die even niet zo goed weet waar hij heen moet.
0: Als je moest kiezen, nooit meer voor iemand anders schrijven of nooit meer zelf iets uitbrengen. Wat wordt het dan?
1: Daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Nou, met deze twijfel blijven we achter.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je er was, Okke. De album Erica, moet ik zeggen, is nu overal te beluisteren. Dankjewel voor je komst.
1: Yes.
0: Dit was De Nacht van EO voor deze week. Dankjewel dat je luisterde aan de andere kant van de radio. Nu het nieuws van 5 uur en daarna vroeg.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het is flink afgekoeld naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden nog een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Demonstraties maken een wezenlijk onderdeel uit van het publieke debat en om op een democratische manier je punt te kunnen maken. Wanneer deze demonstraties uitlopen in rellen of in andere vormen van agressie krijgt dat aandacht, maar wellicht vertekent dat ook wel het beeld hoe een gemiddelde demonstratie in Nederland verloopt. Morrelen aan het recht op demonstratie is dan ook niet onomstreden. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 27 mei. Ons demonstratierecht is een belangrijk en kostbaar recht. Het is naast de vrijheid van meningsuiting een collectieve manier om als groep een bepaalde mening kenbaar te maken. Je kan trouwens ook in je eentje demonstreren, dus het is niet altijd een groep. Naast het rapport van de Nationale Ombudsman, die stelt dat het demonstratierecht in ons land onder druk staat, debatteert ook de Kamer binnenkort over mogelijk algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. Terwijl in een rapport van afgelopen jaar nog geconcludeerd werd dat wijzigingen van het demonstratierecht onnodig en ineffectief zullen zijn. Ja, waarom wil het kabinet dit dan toch? En wat voor gevolgen heeft de inperking op ons? Ik ga erover in gesprek met Rian de Jong, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Interessante tijden, denk ik, in jouw vakgebied om te zien dat dit zo gepolitiseerd wordt.
3: Buitengewoon interessante tijden en ook wel spannende tijden.
2: Waar zit het interessante deel en waar zit het spannende deel?
3: Het interessante zit erin dat als je de laatste jaren beziet, nou, dat is een jaar of 10 aan de gang hoor, dat je ziet dat demonstraties veel vormiger zijn. Er zijn in veel meer manieren van demonstraties, van demonstreren, die uitgeprobeerd worden. Dat roept ook allerlei vragen op.
2: Als in nieuwe dilemma's.
3: En nieuwe dilemma's, inderdaad. Wat wel heel spannend is, is het roept vragen op. En dan is natuurlijk altijd ook weer de vraag die oplopt. Hoe gaan de mensen daarmee om? Hoe gaat de politiek, om het zo maar te zeggen, daarmee om?
2: Hmm.
3: En daar zien we eigenlijk al wel een paar jaar dat er van alle kanten ook gewaarschuwd staat dat dat demonstratierecht, en dus niet alleen hier in Nederland, zie je eigenlijk in heel Europa wel, dat dat demonstratierecht onder druk staat.
2: Hmm.
3: En dat maakt het spannend.
2: Ja, want het is een heel belangrijk recht. Ik vatte het net heel kort samen. Het is natuurlijk een vorm van expressie. Het is een vorm van kritiek kunnen leveren. Even buiten het stemhokje. Ja. Wat maar één keer in de zoveel tijd voorkomt. We gaan het er uitgebreid over hebben. Want het is best een recht waar al heel snel allerlei aannames over worden gedaan. Zoals termen als vreedzaam. Dat gaat lang niet altijd goed wat dat nou allemaal betekent. Maar even voor jou persoonlijk. Want jij doet al sinds de jaren 90 onderzoek naar orde. Handhaving, grondrechten. Wat fascineert je nou zo aan deze specifieke tak van sport?
3: Ik heb altijd de spanning tussen ordehandhaving en grondrechten heel erg interessant gevonden. Omdat het buitengewoon belangrijk is, vind ik, dat de overheid voldoende mogelijkheden heeft om effectief de orde te handhaven. Dat is natuurlijk een grote uitdaging ook, omdat de overheid snel moet kunnen, snel en slagvaardig, roepen dan meestal, moet kunnen optreden. En tegelijkertijd,
2: dan bedoel je eigenlijk om het voor iedereen veilig te houden?
3: Ja.
2: Ja, dus juist om het demonstratierecht eigenlijk te faciliteren. Ja.
3: Want tegelijkertijd zijn die mensenrechten geven ons een recht in wezen op een overheidsvrije sfeer, die zijn ontzettend belangrijk. En hoe bereik je daar nu een goed evenwicht in? Dat is een vraag die altijd actueel blijft en die ook altijd spannend blijft.
2: Ja, waar je genoeg over kan demonteren op feestjes en partijen.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat geloof ik. We gaan even naar muziek. We komen zo meteen uitgebreid dus weer terug bij ons gast. Heb je een vraag? Stel die in de NPO Luister-app en wie weet nemen we die zo meteen nog mee.

0: John Legend, Ordinary People. En ik was lekker aan het meeneuren om gesprekken met mijn gast weer voor te gaan zetten over het demonstratierecht. Want het recht om te demonstreren staat in Nederland steeds meer onder druk. En dat bedreigt dus onze democratie. Dat concludeert de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, die vandaag hierover zijn licht laat schijnen in zijn nieuwste rapport. Wij hebben te gast Rian de Jong, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Rian, de Nationale Ombudsman dus, Reinier van Zutphen. Het rapport waarin die eigenlijk onderstreept dat demonstratierecht, dat staat in Nederland onder druk en dat bedreigt onze democratie. Ik zie je ja knikken. Onderstreep je dit?
1: Ja, zeker.
0: Hoe heb je eigenlijk de voorloper van dat rapport gelezen?
1: De Nationale Ombudsman heeft in 2018 daar ook al onderzoek naar gedaan. En zei toen ook al, het is een schurend grondrecht. Omdat in wezen is de essentie van het demonstratierecht dat burgers zich moeten kunnen uiten, zich collectief moeten kunnen uiten. En dat is vooral belangrijk voor minderheidsopvattingen. Wat de meerderheid vindt, dat is meestal toch wel duidelijk. Het is ook niet zo moeilijk om een mening te verkondigen waarvan je weet de meerderheid.
0: Dat is een veilige mening eigenlijk.
1: Veilig, ja. Het is veel lastiger vaak om een mening te verkondigen waarvan je weet dat die een groot deel van de burgers en misschien ook wel de overheid eigenlijk niet aanstaat. Verontrustend, chockerende meningen.
0: In ieder geval schurend, afwijkend, soms met een spiegel, confrontatie in ieder geval.
1: Terwijl dat juist zo belangrijk is. Het demonstratierecht is dus in een rechtsstaat vooral zo belangrijk, omdat het minderheden een stem geeft en in een democratie, een rechtsstaat en een democratie is natuurlijk niet een samenleving waar zonder meer de wil van de meerderheid bepalend is. Een rechtsstaat onderscheidt zich van een dictatuur doordat er juist rekening wordt gehouden met de mening en met de rechten van minderheden. En dus moet je die minderheden ook een stem geven. Dat houdt de overheid ook scherp en daardoor wordt de overheid ook gecontroleerd. Maar het schuurt natuurlijk wel.
0: En ten opzichte van wat schuurt het dan?
1: Omdat het schuurt omdat voor een deel, laat ik een voorbeeld nemen. Kick-out Zwarte Piet, de protesten, de demonstraties van Kick-out Zwarte Piet zijn een heel goed voorbeeld. Demonstranten mogen zelf kiezen waar zij, in beginsel zelf kiezen waar zij willen demonstreren. En dan is in wezen de hoofdregel, dat moet een zinvolle plaats zijn. En dus wil je staan op de plaats waar degene tot wie je protest zich richt, je kan zien en je kan horen.
0: Ja.
1: En dus wil de kick-out Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas staan. Maar tegelijkertijd wilde een groot deel van de aanwezigen bij de intocht niet dat daar gedemonstreerd werd. En je weet dat die een groot deel van de burgers en misschien ook wel de overheid eigenlijk niet aanstaat. Verontrustend, chockerende meningen.
0: In ieder geval schurend, afwijkend, soms met een spiegel, confrontatie in ieder geval.
1: Terwijl dat juist zo belangrijk is. Het demonstratierecht is dus in een rechtsstaat vooral zo belangrijk, omdat het minderheden een stem geeft en in een democratie, een rechtsstaat en een democratie is natuurlijk niet een samenleving waar zonder meer de wil van de meerderheid bepalend is. Een rechtsstaat onderscheidt zich van een dictatuur doordat er juist rekening wordt gehouden met de mening en met de rechten van minderheden. En dus moet je die minderheden ook een stem geven. Dat houdt de overheid ook scherp en daardoor wordt de overheid ook gecontroleerd. Maar het schuurt natuurlijk wel.
2: En ten opzichte van wat schuurt het dan?
1: Omdat het schuurt omdat voor een deel, laat ik een voorbeeld nemen, Kick-out Zwarte Piet, de protesten, de demonstraties van Kick-out Zwarte Piet zijn een heel goed voorbeeld. Demonstranten mogen zelf kiezen waar zij, in beginsel zelf kiezen waar zij willen demonstreren. En dan is in wezen de hoofdregel, dat moet een zinvolle plaats zijn. En dus wil je staan op de plaats waar degene tot wie je protest zich richt, je kan zien en je kan horen.
3: Ja.
1: En dus wil de Kick-out Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas staan. Maar tegelijkertijd wilde een groot deel van de aanwezigen bij de intocht niet dat daar gedemonstreerd werd.
2: Mm-hmm.
1: En dan zie je dat daar spanning

0: Een rechtsstaat onderscheidt zich van een dictatuur doordat er juist rekening wordt gehouden met de mening en met de rechten van minderheden. En dus moet je die minderheden ook een stem geven. Dat houdt de overheid ook scherp en daardoor wordt de overheid ook gecontroleerd. Maar het schuurt natuurlijk wel.
1: En ten opzichte van wat schuurt het dan?
0: Omdat het schuurt omdat voor een deel, laat ik een voorbeeld nemen. Kick-out Zwarte Piet, de protesten, de demonstraties van Kick-out Zwarte Piet zijn een heel goed voorbeeld. Demonstranten mogen zelf kiezen waar zij, in beginsel zelf kiezen waar zij willen demonstreren. En dan is in wezen de hoofdregel, dat moet een zinvolle plaats zijn. En dus wil je staan op de plaats waar degene tot wie je protest zich richt, je kan zien en je kan horen.
2: Ja.
0: En dus wil de kick-out Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas staan. Maar tegelijkertijd wilde een groot deel van de aanwezigen bij de intocht niet dat daar gedemonstreerd werd.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je dat daar spanning door ontstaat.
1: Mm-hmm.
0: Een meerderheid wil dan ook vaak dat daar beperkingen aangesteld worden, dat dat verboden wordt. Dus je ziet
1: dat je in ieder geval weggehaald wordt, ja. uit het zicht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je ziet in publieke debat, tussen burgers onderling zie je vaak al spanning. Er kan ook vijandig publiek zijn. Maar en daar wijst de Nationale Ombudsman op. Je ziet de laatste jaren in toenemende mate dat die spanning ook binnen de politiek en binnen het politieke debat optreedt. En dat voor een deel.
1: Maar het voelt een beetje soms ook alsof we dingen te gauw bij elkaar op een hoop gooien. Hè? Hebben we gewoon ook als burgers, maar ook als politici, gewoon iedereen die deelneemt aan dit land, scherp genoeg wat dat demonstratierecht nou precies is en waarom het voor ons allemaal belangrijk is? En ook wanneer dus de term demonstrant juist overschiet in, ja, als je geweld gaat gebruiken ben je geen demonstrant meer. Dan verlies je eigenlijk die positie. Ja. Misschien dat jij dat even goed kan uitleggen. Van wat mag je nou als demonstrant wel en niet? Om vervolgens uit te leggen wat je dan als overheid wel en niet mag.
0: Ja, als demonstrant heb je het recht om je in het openbaar, collectief, je zei het eigenlijk in de inleiding al, hè, dus als groep, daarin onderscheidt het demonstratierecht van de vrijheid van meningsuiting, om je in het openbaar te uiten, om je mening te geven over een politiek of maatschappelijk onderwerp, grofweg gezegd.
1: Ja, maar dat mag op best veel manieren.
0: Je mag zelf in beginsel de vorm kiezen, je mag zelf in beginsel de plaats kiezen, want je mag dat in beginsel doen zonder overheidsbemoeienis.
1: Mm-hmm.
0: Anders zou het natuurlijk geen vrijheid zijn en dan wordt het natuurlijk ook moeilijk om, laten we zeggen, de overheid bij de les te houden en de overheid te bekritiseren als je eerst toestemming mm-hmm. moet vragen. Dus je mag je uiten in het openbaar. Dat moet vreedzaam. En vreedzaam is, in grote lijn is dat eigenlijk best heel helder. Betekent dat je qua gedrag dat je je niet schuldig maakt aan fysiek of verbaal geweld.
1: Mm-hmm.
0: En dat je geen spullen vernielt.
1: Mm. Ja, want juist dat vreedzaam is misschien ook wel een ingewikkelde term, omdat, tenminste, laat ik het bij mezelf houden, ik al gauw denk aan een soort kumbaya vreedzaamheid. Hè? Dat je met z'n allen ergens staat, niet te provocerend, een bordje en misschien een kop thee en een boterham die je mee hebt genomen. Maar ook vreedzaam. Jij zegt eigenlijk, het is best helder, maar ik vind dat dus eigenlijk niet zo helder. Want ook op een, ik noem maar iets, is bijvoorbeeld op de A12 gaan zitten met elkaar. Valt dat nog onder vreedzaam?
0: Ja, dat valt onder vreedzaam. Als je je maar niet verzet tegen de politie, als je maar niet verbaal agressief bent. En als je geen fysiek geweld uitoefent en als je geen

0: vernield. En in die vernieling zit, daar zit nog wel een beetje een grijs gebied. Hè. Kun je als je posters plakt daar waar het niet mag, of als je teksten spuit en het is afwasbaar, is dat dan nog vernieling? Is dat dan nog geweld uitoefenen? Daar zit natuurlijk, daar zit nog wel een discussiepunt, maar in zijn algemeenheid geldt. Geen verbaal en fysiek geweld, geen vernieling. En daar waar geweld begint, eindigt de bescherming van het demonstratierecht. Dus je kunt niet meer zeggen dat relschoppers demonstranten zijn. Je gedrag mag wel provocerend zijn. Maar dat is wat anders dan gewelddadig.
1: Ja, en juist die dingen die je net zei, zoals bijvoorbeeld posters of graffiti of andere vormen die daar misschien net tegenaan lijken te hikken, dat is nou eenmaal ook aan de rechter. Hè, om dat vervolgens af te wegen en te besluiten. Ja. Wat mag de overheid eigenlijk wel of niet?
0: De overheid moet onze burgervrijheden respecteren. Dat betekent ten opzichte van het demonstratierecht dat de overheid vooral moet faciliteren, demonstraties mogelijk moet maken, dus moet faciliteren, waar nodig moet begeleiden en waar nodig actief moet beschermen. Dus demonstranten beschermen tegen vijandig publiek, ook tegen demonstraties faciliteren, maar waar nodig demonstranten en tegendemonstranten uit elkaar houden. De overheid moet hele ruime tolerantiegrenzen hebben, dus moet chockerende, verontrustende meningen, zolang dat binnen de wet is, toelaten. Demonstraties, zolang dat binnen de wet is, toelaten. En alleen in uiterste gevallen, en dan is eigenlijk de maatstaf is dan alleen als het in een democratische samenleving. En een democratische samenleving tolereert dus ook chockerende en verontrustende demonstraties. Alleen als het in een democratische samenleving noodzakelijk is, dan mogen er beperkingen worden gesteld. En alleen in uiterste gevallen, als je echt een demonstratie niet kunt beschermen, dan mag de overheid een demonstratie verbieden.
1: Dus. Ja, tegenhouden of ontbinden, zullen we maar zeggen. Ja. We hadden het net over, of tenminste, ik zei even kort, het is ook aan de Nederlandse rechter, hè, om te besluiten, als stel, er is een situatie waarin demonstranten opgepakt worden, of ik noem maar iets, en zij vinden dat onterecht, dan kan je naar de rechter stappen en dan krijg je gelijk of krijg je ongelijk. Geldt dat ook eigenlijk wel eens voor de overheid? Kan je ook, worden die voldoende teruggefloten of geconfronteerd met de rechter waar zij zich aan moeten houden?
0: Jazeker, demonstratierecht is. Je ziet dat er de laatste jaren wel heel veel meer gedemonstreerd wordt. En je ziet ook wel dat het aantal rechtszaken dus over demonstraties toeneemt. En daar, je kunt als een burgemeester, want bij ons is het demonstratierecht in de grondwet en in verdragen geregeld. De regulering, dus wat mag de overheid aan beperking of aan regulering van demonstraties doen, dat vinden we vooral in een wet, de wet openbare manifestaties. En die geeft vooral aan op lokaal niveau aan de burgemeester bevoegdheden.
1: En de driehoek gaat daar dan eigenlijk over.
0: En de politie heeft daar natuurlijk ook een belangrijke taak in begeleiding, bescherming en eventueel ingrijpen. En je ziet dat zowel de besluitvorming door de burgemeester aangevochten kan worden bij de bestuursrechter. Dus daar heb je een mogelijkheid voor rechtsbescherming. En daar zit dus ook de bestuursrechter, kijkt dus ook wat de overheid doet. Je kunt eventueel naar het Europese Hof voor de rechten van de mens. En daarnaast kan van de andere kant justitie natuurlijk ook optreden als er strafbare feiten worden gepleegd. Dus ook de strafrechter kijkt naar het gedrag van demonstranten, maar ook hoe de overheid ingrijpt en beide, en met name de strafrechter, kijkt ook of er niet te repressief, noemen we dat.
1: Te snel ingegrepen is
0: eigenlijk. Te snel en te zwaar wordt ingegrepen. Ja. Want daarvoor geldt dat de overheid moet voorzichtig zijn met repressief optreden. Omdat...
1: Proportionaliteit gaat het dan eigenlijk over.
0: En er is zoiets als chilling effect. Je moet als overheid ervoor zorgen dat mensen durven te demonstreren. En als je te hard optreedt en bijvoorbeeld te snel het strafrecht inzet...
1: Juist, ja.
0: Dan,
1: of dat zo'n dermate trend lijkt te worden dat mensen de poging al niet meer gaan doen.
0: Ja.
1: Omdat ze denken, dan komt die autoritaire overheid misschien wel mijn kant op.
0: Ja.
1: Precies dat soort dingen liggen natuurlijk ook als vraagstuk steeds vaker in gesprekken op tafel. Een van die belangrijke dingen is het recht om je gezicht bijvoorbeeld te mogen bedekken. Dat heeft ook met een bepaald soort anonimiteit te maken. Hè? Op de een of andere manier kunnen we dat in landen buiten ons, die wij autoritair bestempelen, best voorstellen. Van ja, ik snap wel dat je dat anoniem wil doen, want anders raak je je baan kwijt, of kom je in de gevangenis, of ze zoeken je familie op. Maar als het over Nederland gaat, lijkt er toch een beetje iets te ontstaan van. Een beetje afhankelijk van of je aan de kant van de demonstrant staat of niet. Dat is toch vaak wat meeweegt. Vinden we het best oké om hier een gesprek over te voeren, blijkbaar?
0: Ja. Nou, je ziet sowieso eigenlijk wel, 15, 20 jaar geleden keken we vooral naar het buitenland. En hadden we, om het zo maar te zeggen, vooral commentaar op landen waar de demonstratievrijheid niet gegarandeerd was.
1: Mm-hmm.
0: En hier ging het in zijn algemeenheid, als het ging om de praktijken, vrij rustig aan toe. Nu zie je dat die demonstratievrijheid, dat die gewoon veel vaker gebruikt wordt. Dat er ook meer spanning op staat. Hè. En nu zie je eigenlijk dat er in Nederland dan ook veel meer de roep is om dat demonstratierecht te beperken. Dus zodra
1: Maar het is misschien wel belangrijk om dat even te zeggen. Hè? Want er wordt, zoals je zelf ook al aangaf, meer dan 10 jaar geleden, ik noem maar iets, gedemonstreerd. Het wordt ook misschien vaker uitgemeten. Hè? Je ziet het in kranten, televisieprogramma's, zeker wanneer ze uit de hand lopen. Maar dat kan misschien ook wel een vertekend beeld geven. Ook aan politici of andere besluitvormers. Terwijl ik ook begreep van mijn collega dat eigenlijk ontzettend veel demonstraties helemaal niet uit de hand loopt. Dat het eigenlijk gewoon heel vaak heel goed gaat in Nederland.
0: Ja.
1: Dus voordat we het idee krijgen, elke demonstratie loopt tegenwoordig uit de hand. Dat is dus niet zo.
0: Nee, en er is ook uitgebreid onderzoek doorgedaan. Vorig jaar heeft de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid daar onderzoek naar gedaan. Het WODC heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar demonstratiepraktijk. En daaruit blijkt dat 97% van de demonstraties gewoon zonder politie optreden uitstekend verloopt. Dus dat is een heel groot aantal. In 3% van de gevallen zijn er incidenten, maar ook die 3%, dat zijn dus geen demonstraties die gierend uit de klauwen lopen. Mm-hmm. Daar zit van, maar dat is een incident. Dus het gaat eigenlijk heel goed.
1: Ja, en toch zitten we nu met elkaar eventueel in een gesprek of jij je gezicht nog wel mag bedekken of niet.
0: En dat is ook bekend. Dat moet bekend zijn in de Eerste en Tweede Kamer, bij het kabinet. Want dat wordt ook allemaal uitgebreid medegedeeld. En toch zie je, dat moet ook bekend zijn bij de media, en toch zie je dat de incidenten, dat die juist de aandacht trekken en dat die heel erg uitvergroot worden. Iedereen kent, denk ik, de beelden van de protesten aan de UvA, waarbij beeldschermen kapotgeslagen worden.
1: Graffiti, veel toestanden.
0: En iedereen kent de beelden van Loosdrecht natuurlijk, om even heel recent wat te noemen. En daarbij lopen natuurlijk railschoppers door het beeld. Die zich onherkenbaar gemaakt hebben. En vervolgens zie je dat de discussie dan weer heel erg wordt. Het loopt uit de hand bij demonstraties. En daarom moeten we naar een verbod op gezichtsbedekkende kleding.
1: Ja, dus die incidenten worden eigenlijk aangehaald om vervolgens een politiek standpunt te kunnen maken, ja, van het grote gevaar van je gezicht bedekt. Terwijl, ja, misschien dat jij dat ook vanuit die rechten kan vertellen, niet alleen in het buitenland, maar waarom is het ook in Nederland belangrijk dat je in allerlei vormen, al dan niet bedekt, je mening dus in een collectief mag uiten?
0: Het is, het is belangrijk omdat als het gaat over de demonstraties tegen buitenlandse regimes, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, Iran, maar ook bijvoorbeeld in het verleden wel tegen het Turkse bewind. Bekend is dat buitenlandse mogendheden vaak heel goed in de gaten houden. Je zei het zelf al, hè? Wie er demonstreert.
1: Maar goed, ook in Nederland. Ik kan me best voorstellen, als jij je mening wil uiten over iets wat controversieel is, dat je bang bent. Misschien ziet mijn baas me wel op beeld, bijvoorbeeld.
0: Dat, of als het gaat over bijvoorbeeld de gelijke behandeling van LHBTI'ers. Ja. Dat men niet wil dat je als zodanig herkend wordt. Mm-hmm. De reacties op social media zijn vaak ook best wel heel heftig. En dus kun je hele legitieme redenen hebben om niet herkend te willen worden. Dat wordt breed erkend, ook door het bestuur. Mm-hmm. En daarnaast geldt dat met de huidige regelgeving burgemeesters ook al de mogelijkheid hebben, als er concrete aanleiding voor is, om bijvoorbeeld een vermommingsverbod, zoals we dat dan noemen, dus als voorschrift
1: om dat in te zetten
0: aan een betoging te verbinden. Dus het kan al. Mm-hmm. Er zijn hele goede, er wordt breed onderschreven dat er hele goede redenen kunnen zijn om je onherkenbaar te maken. En toch wordt dan dat beeld van de relschopper gebruikt, terwijl demonstratierechten relschopper niet
1: hetzelfde zijn, ja,
0: niet beschermd, hè, om te pleiten voor zo'n vermommingsverbod. Het heeft er.
1: Maar ik hoor in je stem dat je je daar dus ook zorgen over maakt. Ja. Want je denkt, ja, we grijpen dus extreme aan om vervolgens aan het recht te gaan morrelen van mensen die, ja, het hoort te schuren, zeg je eigenlijk.
0: Ja.
1: En nu gaan we uit 97% fantastisch lopende demonstraties, net die paar die natuurlijk, ja, mediageniek zijn ook, of politiek geniek zijn, om daar op te scoren.
0: Ja. Nou, wat heel verontrustend is dat hier het gedrag van de relschopper wordt gebruikt om vervolgens een algemeen verbod in te voeren dat alle demonstranten gaat raken.
1: En dus ons allemaal, want er kan altijd een moment komen in je leven dat je ergens voor wil gaan demonstreren en dan heb je dit.
0: Ja, en dan gooi je dus het kind met het badwater weg.
1: Ja. Hoe volg jij dus ook, hè? Want wat je natuurlijk heel vaak ziet gebeuren, is dat politici van verschillende politieke kleuren zich natuurlijk ook scharen achter het thema wat hen uitkomt. Hè? Dus, dus aan de linkerflank zie je dat, maar ook aan de rechterflank. Terwijl als je er heel sec naar kijkt, dan zou je eigenlijk ook een demonstratie moeten verdedigen die vreedzaam verloopt, als het niet binnen je eigen standpunten past. Hoe blijven we daar nou dus scherp op? Want eigenlijk zou je dat dus ook verlangen van bestuurders en van mensen in Den Haag. Van jongens, besef even wat er op het spel staat.
0: Ja, dat eigenlijk mag je schrappen. Wij moeten, en dat zie je ook in het rapport wat gisteren is uitgekomen van de Nationale Ombudsman. Hij doet een oproep aan het parlement, aan de regering, aan het bestuur om pal te staan voor het demonstratierecht. En dat betekent, en dat zit er met name in het feit, als je nu kijkt, je zegt terecht, politieke partijen. Als je kijkt naar de discussies de laatste jaren, dan zie je heel duidelijk dat, laten we zeggen, dat de acties van de pro-Palestina-acties, van de pro-Palestina-beweging en van de klimaatbeweging, dat die in zijn algemeenheid door de rechtsgeoriënteerde partijen, dat er heel kritisch naar gekeken wordt. En dat incidenten aangegrepen worden om te pleiten voor verboden.
1: Mm-hmm.
0: Dat het niet, dat demonstraties niet, dat moties, dat demonstratie niet als dwangmiddel mogen worden ingezet. Dat vermommingsverbod komt er in wezen ook uit voort. En je ziet aan de linkerkant ook, zie je dat, dat daar veel scherper gelet wordt op, of bijvoorbeeld, dat zag je bijvoorbeeld bij de boerenprotesten en bij de klimaat, protesten, de protesten van Extinction Rebellion, dat daar veel scherper gelet wordt op, worden demonstranten wel gelijk behandeld? Worden demonstraties wel gelijk behandeld?
1: Hoe reageert de politie? Welke rechten zijn er?
0: Ja. En eigenlijk, en nu zeg ik zelf ook eigenlijk, maar dat moet ik ook niet doen, wat je, dat de doorsnee burger zich niet ogenblikkelijk laten we zeggen, het verschil tussen de ruilschopper en de demonstrant altijd maakt, dat kan ik me nog voorstellen. Van de politiek, van Kamerleden en van bewindspersonen moet je verwachten dat ze het demonstratierecht, wie dat ook uitoefent, als dat vreedzaam wordt uitgeoefend, mm-hmm, dat ze dat beschermen. En wie er ook geweld uitoefent, dat wordt afgekeurd. En wat je tegenwoordig heel vaak ziet, is dat als het komt uit de hoek, als de inhoud van de demonstratie de betreffende het betreffende Kamerlid of politicus in wezen niet aanstaat, dat er gezegd wordt, ja, geweld is natuurlijk niet goed, ja, maar die maar hoort er niet te zijn. Een railschopper is geen demonstrant. En dus hoort dat onderscheid heel scherp gemaakt te worden.
1: En consequent gemaakt te blijven
0: consequent
1: worden.
0: En hoort de demonstrant door alle partijen en door alle bewindspersonen beschermd en verdedigd te worden.
1: Soms ook wel ziet gebeuren is, je hebt daadwerkelijk het verschil tussen een soort samenkomst om te demonstreren en samenkomst om te rellen. Maar soms ligt dat ook genuanceerder, omdat er wel degelijk gewoon tussen haakjes normale demonstraties zijn die dan gekaapt worden door een groep die vervolgens eigenlijk die demonstraties mee lijkt te sleuren, hè, in die stemming. Maar ook daarvan, ja, die vraag leg ik bij jou neer. Het is soms moeilijk om je daar als publiek ook niet in mee te laten slepen. Maar ook de rechter maakt daarop onderscheid. Hè? Dus die kijkt dan naar zo'n algehele demonstratie en die zegt gewoon, jullie waren vervelend en jullie waren dat niet. Ja. En daar ga ik nu per individu eigenlijk naar kijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo moet dat ook. Hè? Dus zo is ook de...
1: Ja, maar ook omdat dat ook heel erg gepolitiseerd wordt. Hè? Aan de ene kant is het ja. En bij de rode lijn, daar stonden ook mensen die met vlaggen van Hezbollah. En aan de andere kant hoor je, zie je wel, mensen die tegen een AZC zijn, dat wordt één grote vuurwerkbom. Die twee laatste dingen, daar zou je ook iets over moeten kunnen zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Ik kan het niet leuk vinden, maar als iemand zijn mening wil uiten over een AZC, ja, dat recht gaat heel ver.
0: Dat recht gaat heel ver. En datzelfde geldt voor meningen over abortus uiten. Mm-hmm. Over het klimaatbeleid. Er zijn allerlei meningen. En sommige zullen we onderschrijven, andere niet. Maar als de demonstranten zich binnen de grenzen van de wet, binnen de grenzen van de wet opereren, dan moeten we dat tolereren. Dan moeten we daar blij mee zijn. En dat kun je misschien als burger niet 1, 2, 3 altijd even goed onderschrijven. Politici zouden dat wel moeten doen. Ja, ja. En je moet het dus per geval bekijken. Mm-hmm. En zelfs per individu bekijken. Als er een paar railschoppers in een demonstratie zitten, dan maakt dat niet de hele demonstratie tot een rel.
1: Nee.
0: Dan betekent dat niet dat ogenblikkelijk de demonstratie opgedoekt moet worden. En
1: nou, je moet dan dat geweld isoleren van de rest van de demonstratie eigenlijk.
0: En de rechter moet dat dus ook inderdaad per individu. Je moet naar het individuele gedrag kijken. Het bestuur en de politie moet dat ook.
1: Oké, we gaan even naar muziek ook. Omdat ik dan even de vragen door kan nemen die binnen zijn gekomen via de NPO Luister app. Maar als ik jou zo goed hoor, hoor ik eigenlijk ook een oproep van politici. Ga hier nou niet in mee. Blijf vooral dat demonstratierecht juist verdedigen. Ook al gaat het over meningen die je niet bevalt.
0: Ja.
1: Maar daar aan morrelen is een slippery slope, zoals we dat in het Engels zouden noemen. We zijn weer bij terug, Jan.

0: Yes, Céla Sou hoorde je hier. Ik ben in de studio met Rian de Jong, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. En we hebben het over ons demonstratierecht. Want dat demonstratierecht, ja, dat lijkt toch keer op keer ergens wel weer politiek boven te komen drijven. Om daar naar te kijken. En wij doen dat dus deze ochtend ook.
1: Vroeg.
0: Ja, Rian, tijdens de muziek waren wij nog even met elkaar verder aan het praten. En toen hadden we het over de discussie wat te doen met gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. En toen zei jij heel terecht, ja, dit is eigenlijk al regelmatig in de recente historie, misschien langer geleden ook wel, onderzocht. Het is gecheckt, valt erop te handhaven, past het binnen het recht. En de conclusie is eigenlijk altijd heel duidelijk. Blijft er nou gewoon vanaf. Ja, je kan het vervelend vinden, maar mensen mogen gewoon hun gezicht bedekken. En nu zitten we toch in een kamer waarin er mensen zijn, zoals onder andere Joost Eertmans of de heer Stoffer, die het er toch weer eens over willen hebben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en dat vind
0: ik. We van alle kanten horen de onbegonnen zaak eigenlijk.
2: Ja, dat vind ik dus bijzonder en ook verontrustend. Omdat een paar jaar geleden is er onderzoek gedaan. En destijds minister Ollongren kwam tot de conclusie, moeten we niet aan beginnen. Mm-hmm. Vorig jaar werd dan opnieuw inderdaad door Eertmans en Stoffer een motie ingediend van dat er een dergelijke regelgeving moest komen.
0: Ja, 21 en SGP zijn dit dan, hè? Ja.
2: Beloofde minister van Justitie om te verkennen of er behoefte aan is en of het verstandig is om dat te doen. Doet die verkenning en uit die verkenning komt eigenlijk van alle kanten, zowel van politie als van burgemeesters, als instellingen die zich bezighouden met grondrechtenbescherming, niet doen. Mm-hmm. Voor zover er behoefte aan is en in de praktijk is er niet veel behoefte aan. Kunnen burgemeesters al een vermommingsverbod afkondigen? En burgemeesters zeiden bij die verkenning ook, we doen dat eigenlijk heel weinig. Mm. Maar als we concrete aanleiding hebben om.
0: Maar is dit dan, dommigheid? Is dit juist dwarsheid? Wat is dit nou? Waarom zouden we toch weer politiek hier een punt van maken om er dan. Ja, nogmaals, als al deze partijen al zeggen, wat zijn we aan het doen?
2: Ik noem het symboolwetgeving, want er is geen behoefte aan. Het is dus ook niet proportioneel om dan vervolgens alle demonstranten in wezen zo'n regel voor alle demonstranten in te voeren, terwijl je een handje vol relschoppers die dus.
0: Misschien scoren voor je achterban, law and order uitstralen, de symboliek daarvan.
2: Er wordt gezegd dat het nodig is om het demonstratierecht te beschermen, omdat demonstraties steeds vaker uit de hand lopen. Mm. En mensen zich dan onherkenbaar maken of vervolging moeilijk te maken of onmogelijk te maken. Ja. Maar als je kijkt naar waar we eerder over hadden, in hoe weinig van de vele demonstraties het echt misgaat. En als je kijkt wat er dan misgaat, en je moet constateren dat het demonstratierecht wat dat betreft niet beschermt tegen dat wangedrag, dan moet je dus niet de demonstranten raken, mm-hmm. maar dan moet je zorgen dat je de relschoppers sneller en beter kunt vervolgen. En dan zul je daar iets moeten doen. Maar dan moet je niet aan demonstratierecht. En waarom men dat toch doet, het is mij een raadsel.
0: Mm-hmm. In dat rapport werd ook gekeken naar landen. We hadden het net al over het buitenland en het demonstratierecht. Maar dit zijn landen die wij misschien hiervoor niet zo snel zouden rekenen als zorgwekkend. Engeland, Frankrijk, daar wordt al strenger opgetreden tegen demonstraties. En in dat rapport werd eigenlijk geconcludeerd, juist als voorbeeld kunnen we zeggen, dat leidt dus tot een negatief klimaat rondom het uitoefenen van dat demonstratierecht. Daar hadden we het eerder eigenlijk ook over. Werkt als een soort censurering eigenlijk, of een soort zelfcensuur, maar ook het ingrijpen daarvan. Volg jij ook een beetje Laten we Engeland even pakken. Voor Frankrijk hebben we geen tijd meer, denk ik. Maar volg je ook een beetje hoe dat zich daar ontwikkelt?
2: Ja, je ziet naarmate de overheid repressiever, harder optreedt... dat, laten we zeggen, de relatie demonstranten-overheid... de relatie demonstranten-politie ook slechter wordt. We zijn uiteindelijk... Omdat demonstranten en politie, demonstranten en bestuur hebben elkaar ook nodig. Dat bespraken we ook al. Nou, we hebben dan, het bestuur heeft graag dat demonstraties worden aangemeld. Mm-hmm. Heeft de politie ook graag dat demonstraties worden aangemerkt. Maar op het moment dat de overheid in toenemende mate demonstranten verdacht maakt, mm-hmm. om het zo maar te zeggen, en toch zegt dat er iets mis is met de demonstraties, iets mis is met...
0: En met de mensen die
2: met
0: daar
2: de demonstranten.
0: Zijn.
2: Beperkende maatregelen invoert, dan verzuurt natuurlijk ook de verhouding tussen overheid en demonstrant. De politie moet dat uitvoeren, moet strengere regelgeving uitvoeren. Ja. En dan krijg je dus ook dat de verhouding tussen politie en demonstranten verzuurt. En dat zie je in Engeland.
0: Ja, dus dat er een soort vijandigheid ontstaat.
2: Ja.
0: Sowieso een gespannen lijn wel is. Maar nu eigenlijk bijvoorbeeld al een vijandige toon krijgt. Hè, van de politie is uitvoerder van de overheid. Dus jullie horen bij het slechte kamp eigenlijk. En de politie de wet nou eenmaal moet uitvoeren. En dat... misschien zelf ook een beetje gaat internaliseren of zo. Je krijgt een hele rare verstandhouding.
2: Ja, en dat je ziet dat in Engeland ook wel, waar ze heel recent een wetgeving hebben ingevoerd die bijvoorbeeld de klimaatprotesten moet bemoeilijken, die moet voorkomen dat wegen en gebouwen worden geblokkeerd en die meer preventieve maatregelen mogelijk maakt, maar je ziet dat de verontwaardiging daarover heel groot is en dat vervolgens dat politieoptreden dan ook sterk bekritiseerd wordt.
0: Ja.
2: En waar we in Nederland eigenlijk heel lang heel sterk in zijn geweest, is juist niet alleen bij demonstraties, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de aanpak van het voetbalgeweld, is juist die een goede verstandhouding tussen bestuur, politie aan de ene kant en demonstranten en bijvoorbeeld ook supporters van voetbalclubs. Het betekent niet dat er nooit wat misgaat, maar ja, beide kanten zijn erg gebaat bij communicatie, dat sterk houden en elkaar kennen.
0: Mm. Mm.
2: En dat raak je kwijt op het moment dat je de harde repressieve aanpak kiest.
0: En je zou bijna zeggen, kijk, dat is natuurlijk voor Engeland, voor mensen in Engeland niet slecht bedoeld. Maar wat een zegen dat we dit voorbeeld zo dichtbij hebben. Hè? Want we zien hoe snel het dus afglijdt in Engeland. Ja, treurig genoeg. Ja. Maar dat zou wel onze alle alarmsignalen af moeten laten gaan.
2: Nou, het grote WODCO-rapport dat vorig jaar is uitgekomen, beschrijft dit allemaal heel helder.
0: Mm-hmm.
2: En het is niet voor niks dat in wezen daar geconcludeerd wordt dat de regelgeving zoals die nu is, dat die ook vrijwel helemaal zo kan blijven. Dat die voldoende handvaten heeft en dat vooral er geïnvesteerd moet worden in wezen die uitvoeringspraktijk sterk houden en hier en daar nog verbeteren. En dat zit hem dan met name in hoe gaan we met elkaar om.
0: Wat ook wel eens opgegooid wordt, hè, juist omdat er best wel veel demonstraties zijn, daar kan je denk ik misschien op een manier ook trots op zijn, hè, dat we in Nederland gebruik maken van dat recht. Dat ook juist om dat goed te faciliteren heb je soms, of niet altijd, maar politie nodig, dat hebben we net ook al genoemd. Dat juist ook opgegooid wordt als, we hebben capaciteitsproblemen en door die hoeveelheid en de grootte en ook de manier waarop gedemonstreerd wordt, is het onhoudbaar. Valt daar iets voor te zeggen? Of kom je dan al snel in de discussie, dan maar meer politie op aannemen?
2: Nou, het aantal demonstraties is heel erg toegenomen.
0: Ja.
2: Dat komt ook doordat er een aantal grote thema's zijn, denk ik, waar het beleidsmatig niet erg opgeschoten is de afgelopen jaren. Dus mensen blijven ook boos en ja, zien ook geen verandering. En dat...
0: Ja, dat is gewoon dan zo.
2: Ja, de polarisatie is toegenomen. Nou, dat zien we ook. We zien dus ook als je kijkt naar het klimaat en het asieldebat, dat demonstraties, tegendemonstraties, ja, talrijk zijn en voor een deel begeleiding nodig hebben. En dat legt een zwaardere druk op de politie. Mm. Dus ja, wat dat betreft. Niet alleen politie, ook op het bestuur. Wat dat betreft is die druk groter. En dan is inderdaad de conclusie... ja, dan moet je als overheid daarin investeren. Als je die tegenspraak op een verantwoorde manier wilt realiseren... dan zul je als overheid, als je die faciliterende plicht... wilt uitoefenen, dan zul je ook daar mensen en geld voor beschikbaar moeten maken.
0: Dat serieus moeten nemen, om de democratie te versterken eigenlijk.
2: Dan wil ik nog wel heel even erop wijzen dat bijvoorbeeld dat wetsvoorstel voor dat vermommingsverbod, dat zowel burgemeesters als politie erop gewezen hebben, dat hun dat alleen maar meer tijd gaat geven. Want als
0: die zit ook met hun handen in het haar. Ja. We geven nu al aan hoe ingewikkeld het is. Als we dat ook nog moeten gaan doen, onuitvoerbaar eigenlijk.
2: En daar kunnen dan... je kunt vrijstelling daarvoor krijgen. Maar nu is er geen vermommingsverbod. Een burgemeester bepaalt zelf... is dat noodzakelijk? In de nieuwe situatie zou het zo zijn dat het vermommingsverbod sowieso geldt. En wil je dan ontheffing hebben, moet je dat aanvragen. En dan moet er dus altijd gekeken worden of er ontheffing gegeven kan worden. En dat maakt die uitvoeringspraktijk weer ingewikkelder.
0: Ja, nou, gelukkig hebben wij het hier eigenlijk over, zou ik willen zeggen. De aanleiding is misschien minder leuk, want we willen natuurlijk niet dat dit recht onder druk komt te staan. Vind je eigenlijk dat wij dit vaak genoeg en urgent genoeg, misschien juist door de toename van protesten, onder de aandacht en scherp hebben? Dat demonstratierecht misschien wel een van onze belangrijke rechten is?
2: Nee, ik denk dat bij demonstratierecht dus heel belangrijk is dat er maatwerk geleverd wordt. En dat is iets wat vaak uit het zicht verdwijnt. Dat de ene demonstratie de andere niet is. Dat de ene organisatie wel bijvoorbeeld heel erg veel aandacht besteedt aan de voorbereiding. En bijvoorbeeld de deelnemers er ook op wijst, wat mag je wel, wat mag je niet. En dat
0: ja,
2: dat sommigen bij een andere...
0: pakken het bijna professioneel aan. Hè? Ja.
2: En dat dat bij een andere demonstratie wel eens helemaal niet het geval kan zijn, of veel minder het geval kan zijn. Dat zijn allemaal dingen die meetellen. En er is dus geen... je moet de demonstraties niet allemaal over één kam scheren.
0: Mm-hmm.
2: En dat gebeurt te vaak. En zeker...
0: Ik hoor eigenlijk, daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in te dragen. Ja. Als bestuur, als mediamakers misschien ook wel, als burgers.
2: Ja. Ja.
0: Blijf scherp en laat je niet leiden door je eigen onderbuik misschien ook wel. Hè?
2: Ja, dat. En verwacht een railschopper niet met een demonstrant.
0: Mm. Ja, dat doet de rechter ook niet.
2: Nee, doet de rechter ook niet.
0: Dat hadden we net al besproken. Nee. Oké, ik neem aan dat je dit natuurlijk op de voet blijft volgen. Ja. Ook de debatten die hierover gaan volgen. Ben je hoopvol? Als laatste
2: ik hoop, vraag. Ik hoop heel erg dat de minister van Justitie, de premier en ook de Kamerleden het rapport van de Nationale Ombudsman dat gisteren is uitgekomen te hard te nemen, dat ze luisteren, ook naar het veld, naar politie en burgemeesters. En dat dat buitengewoon fraaie lijvige rapport van het WODC er is, dat ze de moeite doen om nog eens te kijken.
1: Te laten bezinken, ja. Want even het WODC, misschien goed om dat nog even te noemen, wat het is.
2: Nou, de in wezen in opdracht van ook van de Kamer. Mm-hmm. Het WODC is een wetenschappelijke organisatie die onderzoek laat doen.
1: Datacenter ook, hè? Dus
2: ja. Ja. En dat onderzoek is grotendeels gedaan door onderzoekers van de Universiteit Groningen. Die onderzoek laat doen om te kijken of beleid en wetgeving moet worden aangepast. Mm. En dat WODC-onderzoek ging dus met name over de vraag of de regelgeving rondom het demonstratierecht aangepast moest worden.
1: Ja, nou, dat lijkt me in ieder geval twee belangrijke organisaties of onderzoeksbureaus die eigenlijk al aangeven, ga hier nou niet aan morrelen. En jij onderstreept dat, durf ik hier te concluderen.
2: Ja, gooi het kind niet met de badwater
1: weg. Ja, want het kan uiteindelijk ook over jou of mij gaan. Hè? Dat is vaak, ja. Daar hebben we het wel over. Het lijkt misschien aan de voorkant demonstratierecht inperken prettig, want die of die demonstrant deelt mijn mening niet. Maar misschien gaat het uiteindelijk ook over die van jou.
2: Ja.
1: Oké. Dankjewel.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, en met dankjewel bedoel ik natuurlijk Rian de Jong, die hier vandaag te gast was bij Vroeg. Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. En we hadden het vandaag over het demonstratierecht hier in Nederland. Onder andere omdat bijvoorbeeld de ombudsman, de nationale ombudsman, met een rapport naar buiten is gekomen die stelt dat het demonstratierecht in ons land onder druk staat. En dat is dus niet zomaar iemand die dat concludeert. Wil je dit nou terugluisteren omdat je iets later de uitzending binnenkwam vallen, dan kan dat gewoon in je favoriete podcast app. Morgen is Vroeg er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Tot dan.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 27 mei. De eerste internationale veiligheidsconferentie in Nederland begint vandaag. En Israëlische troepen zijn dieper in Libanon actief. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
3: Het dodental door Israëlische aanvallen op Libanon gisteren is opgelopen naar 31. Israël heeft het aantal aanvallen de laatste dagen opgevoerd, ondanks een wapenstilstand. Volgens het land zijn de aanvallen vooral gericht tegen Hezbollah. Libanon zegt dat ook zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen zijn omgekomen. 40 anderen zouden gewond zijn geraakt. Gisteren gingen Israëlische troepen de door hen zelf ingestelde gele lijn over. Dat is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden. Anders lopen ze het risico beschoten te worden. Nederland organiseert vandaag en morgen een grote internationale veiligheidsconferentie. Daarbij zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Na de NAVO-top van vorig jaar wilden verschillende organisaties praten over internationale veiligheid. De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. De opening is om 9:30 door premier Jette. Het idee is dat het een jaarlijks terugkerende conferentie wordt. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekendgemaakt. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij die liquidatie in Zwolle. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag halfstok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in de top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Premier Jetten heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jetten. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries en dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken, blijkt uit het onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friezen gebruikt Fries als eerste taal. Vooral Friezen tussen de 18 en 29 jaar zeggen vaker dat ze goed Fries kunnen lezen. Dat heeft waarschijnlijk met het toenemende gebruik van het Fries op social media te maken, denken de onderzoekers. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een conferentie in woelige tijden, terwijl oorlogen woeden en verhoudingen tussen landen verschuiven, organiseert Nederland vandaag en morgen zijn eerste grote internationale veiligheidsconferentie met sprekers uit politiek, wetenschap, het leger en andere betrokkenen. Anne van Soest, directeur van de Atlantische Commissie, een van de organisatoren. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Er zijn al veiligheidsconferenties in Europa, zoals München, recent in Praag. Wat voegt een veiligheidsconferentie op Nederlandse bodem toe?
4: Ja, wij starten inderdaad met deze nieuwe conferentie en sluiten aan bij een traditie, internationale traditie van veiligheidsconferenties in Europese hoofdsteden. Maar we doen dat wel op een eigen manier. Wij maken met deze Next Gen Security Conferentie ruimte voor nieuwe ideeën en voor nieuwe stemmen. Een nieuwe generatie van politici, van onderzoekers, van experts die hun licht laten schijnen over thema's die raken aan vrede en veiligheid. Want ja, in deze woelige wereld, zoals gezegd werd, is enorme behoefte aan nieuwe ideeën en ook aan een gemeenschap van mensen die zich buigt over oplossingen. Want het is uiteindelijk de volgende generatie die die oplossingen zal moeten bieden.
2: En waarom is zo'n week dan een goed idee? Zo'n conferentie. Het is geen week, het zijn twee dagen.
4: Ja, het zijn twee dagen. Nee, we kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Volgende maand in juli, begin juli ook weer in Ankara komen de NAVO-leiders bijeen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. En dat betekent dat je juist die bredere gemeenschap van experts, van universiteiten, van denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken. Dus deze conferentie beoogt echt om die twee bloedgroepen, politici, beleidsmakers enerzijds en anderzijds maatschappelijke partijen bij elkaar te brengen om na te denken over de toekomst met nogmaals veel ruimte voor nieuwe ideeën en nieuwe stemmen die we misschien nog niet eerder gehoord hebben.
2: Voor Objet is het de eerste keer dat hij een toespraak gaat houden als premier. Die gaat over internationale verhoudingen, over geopolitiek. Wat verwacht u daarvan?
4: Nou, net als u ben ik ook heel benieuwd naar wat hij gaat zeggen. En wat gaat hij zeggen over de relatie met de Verenigde Staten, die natuurlijk heel hard aan het veranderen is. Hoe denkt hij over een Europa dat autonomer moet worden zonder die band met de VS door te snijden? Hoe kijkt hij naar andere grootmachten, naar China, naar landen als India, Zuid-Afrika, die ook een stem willen hebben op het wereldtoneel? Dus ik ben net als u ontzettend benieuwd naar wat hij straks bij ons komt vertellen.
2: En wat zijn er nog meer opvallende namen die er vandaag en morgen zijn?
4: Ja, nogmaals, we brengen echt een aantal grote internationale namen naar Nederland. Zoals bijvoorbeeld de oud-Finse president Sauli Niinistö komt praten vanmiddag in gesprek met de Nederlandse staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. Maar ook iemand als Nate Swanson, oud-Iran-onderhandelaar onder de eerste regering Trump. Een jong talent als Jack Watling, Britse militair strateeg. Die hebben wij vandaag en morgen allemaal in huis.
2: Het is dus geen bijeenkomst waar regeringsleiders naartoe komen om besluiten te nemen. Op wat voor een uitkomst hoopt u?
4: Ik hoop vooral op heel veel nieuwe ideeën, maar ook contacten, nieuwe verbindingen die niet als vanzelfsprekend gelegd worden. En dat die ideeën ook maar hun weg mogen vinden naar het beleid en de politiek en de mensen die aan de knoppen zitten en die uiteindelijk de koers zullen moeten bepalen. Dus vooral een nieuw netwerk en een nieuwe gemeenschap creëren rondom thema's die raken aan vrede en veiligheid en die vandaag de dag ontzettend belangrijk zijn.
2: Praten, het blijft belangrijk.
4: Praten blijft belangrijk, maar zeker ook doen. Maar daar heb je wel de input en de voeding voor nodig. En daar gaan we ons op richten vandaag en morgen in Den Haag.
2: Dank u wel, Anne van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. En de speech van premier Jette, die is vanaf 9:30. En die is ook te volgen op NPO 1, via de app en op onze website.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Nieuwsuur ging het over het recht om te demonstreren. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen presenteerde daar gisteren een nieuw rapport over. Aanleiding zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen, omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord stellen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden, verplaatsen of te beperken. Van Zutphen noemt dat heel link.
5: De railschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat er onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen over elkaar, we moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen of wat dan ook.
2: Burgemeesters hebben volgens hem al genoeg middelen om in te grijpen.
5: En het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
2: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen aan de ziekte overleden en ruim 900 mensen besmet. Tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. Hulpverleners lopen dus achter de feiten aan en stuiten op weerstand van de bevolking. Tom Berg is coördinator bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Ze vertelde wat de organisatie doet om het virus in te dammen.
6: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Ja. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
2: Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt hun veerkracht.
6: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder. Ja, ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten. Ja.
2: In Pauw en de Wit aandacht voor online haat tegen voetballers. Schelpartijen, racisme, dreigementen. Bijna de helft van de Nederlandse profvoetballers krijgt iedere maand wel te maken met haat. In aanloop naar het WK voetbal is er een campagne gelanceerd om dat tegen te gaan. Oud-international Ruud Gullit is ambassadeur en vertelt waar voetballers mee worden geconfronteerd.
7: Het gaat over je huidskleur, over je ziektes die je toegewenst krijgen. En ja, daar heeft niemand wat aan. Het gaat echt heel ver. En het is niet alleen met voetballen, het is een hele samenleving. Hè? Ja. En in principe, als je er niks aan doet, hè, en als je er nooit wat over zegt, ja, dan gebeurt er niks.
2: Gullit heeft nog wel een tip vanuit zijn eigen ervaring.
7: Je leert op een gegeven moment te filteren. Op een gegeven moment weet ik altijd van, hey, als ik nu kritiek krijg, dan denk ik, ik zit op de goede weg. Ik denk dat ik heel goed ben op het moment. Dus ik draaide het om. Mm-hmm.

0: in op het moment. Dus ik draaide het om. Mm-hmm. En dat hielp mij heel erg, want dat was ook altijd zo. Als ik op de goede weg zat, dan kreeg je kritiek.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Funny. Douwe Bob, funny. Ook kabinet Jette weigert te betalen voor bed, bad, broodopvang, zo kop Trouw morgen.
1: In die opvang is plek voor mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, om te voorkomen dat ze op straat terechtkomen. Vaak hebben ze fysieke of psychische problemen. Het vorige kabinet schrapte de regeling en ook de huidige asielminister Van den Brink wil er geen geld voor vrijmaken. Dat is opmerkelijk, schrijft Trouw, want de bed, bad, broodopvang kwam er ooit juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jette. Of het strenge beleid overeind blijft, is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen. Dementie kost de samenleving 32 miljard euro per jaar. Voor het eerst zijn de maatschappelijke kosten van de ziekte berekend, schrijft het AD. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben de berekeningen gemaakt. De zorgkosten van dementie zijn 16 miljard. Mantelzorg kost 10 miljard. En gemeenten maken bijna 3 miljard aan kosten. Het onderzoek werd gedaan door Alzheimer Nederland. De organisatie zegt dat de studie laat zien dat dementie ons land economisch veel harder treft dan alleen in de zorgbudgetten. In Nederland hebben 320.000 mensen dementie en dat aantal neemt toe. Defensie gaat in Letland oefenen met drones om zo snel mogelijk klaar te zijn voor, zoals de Telegraaf dat schrijft, de oorlog van de toekomst. Minister Jesselgus wil bij Defensie zo snel mogelijk speciale drone-eenheden. Op korte termijn moeten er 600 drone-specialisten worden opgeleid. Dat moeten er in de toekomst ruim 1000 worden. Jesselgus is nu met 40 Nederlandse bedrijven op een speciale drone-top in Letland. Het aantal drones moet blijven stijgen en we gaan oefenen in Letland, omdat hier de ruimte is om dat te doen, zegt de minister in de krant. En op de voorpagina van het AD tot slot zien we het hoofd van bondscoach Ronald Koeman. Hij gaat vandaag bekendmaken welke spelers hij meeneemt naar het WK voetbal. Koeman moet kiezen tussen kwakkelaars, schrijft de krant, want blessures maken het lastig. De vraag is volgens het AD hoeveel van die kwakkelaars de WK-selectie halen. Zo zijn Jurriën Timber en Memphis Depay aan het terugkeren na langdurige blessures. Vanmiddag horen we welke spelers de selectie hebben gehaald. En ook geeft Koeman dan tekst en uitleg over zijn keuzes.
2: NPO
3: Radio 1. Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Dat is de grote vraag. Waar asielzoekers vannacht moesten slapen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Aan het einde van de middag bleek dat ze opnieuw in Groningen terecht konden. Net als de 3 dagen hiervoor. Danielle Brouwer van het Rode Kruis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En hoeveel mensen hebben daar de nacht doorgebracht?
4: Gisteren hebben zo'n 140 mensen in Groningen.

0: Groningen de nacht doorgebracht. En terwijl er 2 dagen geleden nog 11 mensen zeiden... ik ga niet meer de bus in naar Groningen, ik blijf hier op het gras slapen... waren dat er afgelopen nacht 2 keer zoveel. Het was natuurlijk warmer en 22 mensen, zo'n ongeveer 22 moet ik zeggen... iets van 20 mensen zeiden, geef mij maar een slaapzak. Dus dat geven we dan als Rode Kruis, dan geven we een matje om het iets menselijker te maken. Maar die mensen hebben ervoor gekozen dat ze meer rust hadden op het gras... dan dat ze in de nachtopvanglocatie hebben. Want daar lig je toch met 140 mensen in 1 zaal op een bedje. En voor sommigen is dit al de 6e of zelfs de 7e nacht achter elkaar.
1: Ja. Waarom was het opnieuw Groningen waar de asielzoekers terecht kwamen?
0: Nou, Groningen zei van wij willen echt voorkomen dat er weer mensen buiten slapen. Dus wij willen mensen wel een plek bieden. Maar je ziet dat het constant, nu al een week verleent het Rode Kruis al hulp op het gras in Ter Apel. En elke dag is het bijna weer onzeker van waar kunnen mensen vanavond heen. En waar de mensen die daar zitten, die uit Gaza komen, uit Soedan komen, de eerste dag nog de hulpverleners van het Rode Kruis aanklampten van waar ga ik vanavond heen. Merkte je gisteren, ik was er gisteren in Ter Apel, dat mensen een beetje gelaten zijn. Van nou ja, we zien wel waar we vanavond heen gaan. En vooral wat je merkt is dat mensen fysiek en mentaal gewoon uit zijn geput. Iemand zei tegen mij van, we zijn wel gewoon mensen, hè? Vergeet dat niet. Mensen met verhalen, met vluchtverhalen. En ze zitten daar de hele dag. Het is echt mensonterend.
1: Maar de verwachting is dat het druk blijft. Dus dat ook de komende nachten die opvang nodig is. Is dat dan voor de komende nachten ook weer Groningen?
0: Groningen heeft nu gezegd dat zij het wel de hele week zouden willen doen. Mits er een structurele oplossing komt. En dat is ook heel begrijpelijk. Dus dat betekent dat zij wel de nachtopvang aanbieden voor deze mensen. Maar dat er tegelijkertijd ook een oplossing komt voor Ter Apel. Dus dat er mensen daadwerkelijk vanuit Ter Apel naar andere plekken in het land gaan. En dat is ook heel logisch, hè. Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen. En ook opvanglocaties vrijmaken. Want anders is dit een olievlek en zullen we volgende week nog steeds met hetzelfde probleem zitten. Staat het Rode Kruis daar nog steeds? En dat is echt onhoudbaar.
1: En zijn er dan al tekenen dat misschien door andere gemeenten in Nederland gaat gebeuren of nog helemaal niet?
0: Ja, dat had ik dat antwoord maar als Rode Kruis. Dan had ik het u kunnen vertellen. Maar dat is echt aan de overheid. Ja. Wij kunnen als Rode Kruis bedjes leveren, wij kunnen mensen leveren. Maar wij hebben geen een toverstaf om een plek aan te bieden. En dat is wel heel jammer, want ja, die plekken die zijn er echt wel om mensen opvang te bieden. Het is alleen de wil en de moed om naar voren te stappen en om te zeggen ik doe het. En wij kunnen als Rode Kruis met alles helpen, maar niet die locatie aanwijzen. Dat is echt aan de overheid, dus die hebben we heel hard nodig.
1: Dank u wel. Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Het onderwijs in Italië is prima, maar een beetje ouderwets. Het is veel stampen en klassikaal leren. En vaak sluit het onderwijs niet aan bij de arbeidsmarkt. Daarom stelde de regio Lamarque geld beschikbaar voor onderwijsvernieuwing. Een school in het dorp Pergola nam een voorbeeld aan het Nederlands onderwijs en kwam met het project Orlando. Correspondent Angelo van Schijk reisde naar Lamarque.
2: Le palline con dentro dei semi.
3: Ah, dentro dei semi. E cosa fanno? Cosa fate con questi semi?
2: Li lanciamo e così quando piove.
3: De Binotti School in Pergola, dat is in de Marche, midden Italië. De kinderen van de tweede klas, die hebben allemaal kleibolletjes met daarin zaadjes. En die zaadjes, die kleibolletjes gaan ze nu op het gras gooien, want daar gaat... Dat gaat dan, er komen plantjes uit en zo. Tirateli, dai. Uno, due. Het planten van zaadjes op het gras rondom het schoolplein is onderdeel van een onderwijsvernieuwingsproject. Hoewel gestoeld op de ideeën van de Italiaanse Maria Montessori, heeft schooldirecteur Chiara Ferrucci het project Orlando gedoopt.
4: È un acronimo. Mm-hmm. O sta per outdoor education, L sta per language.
3: Orlando is een afkorting, zegt directeur Ferrucci. Zo staat de O voor outdoor education en de L voor lingua, taal. En de A's voor arte en autonomie. Dat zijn de aspecten die wij in onze school willen versterken. Kinderen vrijer laten, creatiever laten zijn. Hier in de buurt wonen veel Nederlanders die hun kinderen hier naar school brengen. En die vragen hadden over het toch wel ouderwetse Italiaanse onderwijs. En zo heb ik me laten inspireren door het Nederlandse onderwijs. Behalve de gebruikelijke lessen taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde probeert de Binotti-school veel met de kinderen buiten te zijn, de natuur in de omgeving te ervaren en workshops te organiseren, zoals bijvoorbeeld pottenbakken. Che state facendo?
2: Degli animali.
3: Dit is de derde klas van de lagere school. En die zijn bezig met het maken van terracotta, van klei. Ik kan niet maar even farai.
2: Uno scoiattolo.
3: Een scoiattolo. Een eekhoorn gaat hij maken. Come lo fai?
2: Può provare a fare prima la testa, dopo faccio la coda. Dopo devo provare a fare gli occhi.
3: Oké, hij gaat eerst het hoofd maken. Daarna de staart. En dan gaat hij de ogen eraan vastmaken. Tijdens die workshops werkt de school samen met handwerkslieden en kunstenaars uit de omgeving, maar soms ook met mensen van ver weg. Het project wordt geleid door Annette Wessels. In hoeverre is het belangrijk voor die kinderen dit?
5: Super belangrijk. Ik heb 33 jaar mijn eigen bedrijf gehad om mensen te trainen in creativiteit. Via beeldend vormgeven. En dat is een creatieve kracht is zo ongelooflijk belangrijk in je leven. Dat wordt vergeten. We zijn ons hoofd aan het trainen. En we weten niet hoe we problemen moeten oplossen. En dit is eigenlijk een en al problemen oplossen.
3: Ma tu stai facendo una lumaca?
2: Sì.
3: È quasi finita?
2: L'ho finita.
3: L'hai finita? De Atalanta maakt een slak. En daar zijn we al eigenlijk mee klaar. In Nederland wordt er heel erg geklaagd over het onderwijs. Het onderwijs loopt ook achteruit. Er is een tekort aan leraren. Dus het maakt nogal indruk dat blijkbaar Italianen een voorbeeld nemen aan de Nederlandse school, terwijl het in Nederland eigenlijk niet zo goed gaat met het onderwijs. We nemen uiteraard voorbeeld aan de beste zaken, aan de dingen die ons het meest bevallen, zegt directrice Ferrucci. Wat voor ons belangrijk is, dat er behalve gewone lessen worden gegeven, er ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en niet te vergeten zelfstandigheid. Nederlandse kinderen zijn op veel vroegere leeftijd al zelfstandig in vergelijking met hun Italiaanse leeftijdsgenootjes. Ze gaan al vrij snel alleen naar school. Dat is hier in Italië ondenkbaar. Dat soort zaken willen we stimuleren, maar dat kost tijd en geld.
1: Een verslag van correspondent Angelo van Schaik. Het is 7:04. Papote van Stromae klinkt zo vrolijk, maar gaat over vader die er niet is. Zijn eigen vader werd vermoord in Rwanda tijdens de genocide in 1994. Maar hij heeft het ook over vaders die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Letterlijk betekent Papote dan ook: papa, waar ben je?

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Na 3 maanden wordt in Iran de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen in februari de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Kort daarvoor lag het internet ook wekenlang plat. Het regime had de stekker eruit getrokken tijdens grote protesten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon minstens 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachten. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. En als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen met Kitty Kottie. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok. En een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kottie. En voor de 4e nacht op reis slapen asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
1: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. De ochtendspits is begonnen met dagelijkse drukte, vooral op de wegen in de Randstad. De file op de A15 is vrij lang, van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
1: Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Bedrijven die veel uitstoten zouden veel te weinig bijdragen. Straks de onderzoeker van het SCP.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder zullen maken. En ze hebben het gevoel dat mensen veel meer moeten doen dan grote bedrijven, terwijl die veel meer uitstoten. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoeker Yvonne de Kluizenaar, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Waar maken mensen zich concreet zorgen om?
0: Er leven heel veel zorgen in de samenleving natuurlijk op dit moment. De zorgen rond de woningnood en internationale spanningen en oorlogen die domineren op dit moment. Tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel mensen bezorgd over het klimaat. Maar we zien dat dat wel iets minder is dan eerdere jaren.
1: En als het gaat over die klimaatmaatregelen waar ze chagrijnig van worden, waarom?
0: Waarom? Nou, we zien dat de onvrede in de samenleving op een aantal punten groeit. Zo was vorig jaar nog 24%. Die stoorde zich eraan over de vele aandacht voor het klimaat ten opzichte van andere problemen die voor hen belangrijker ervaren. En inmiddels is dat 34%. Dus dat is toch een substantiële minderheid die zich daar aan stoort.
1: En hoe komt het dat de onvrede dus is toegenomen?
0: Ja, we weten niet goed waardoor dat is toegenomen. We zien wel dat er hele grote verschillen zijn tussen groepen in de samenleving waar het zwaartepunt van zorgen ligt. Dus je ziet bijvoorbeeld dat universitair en hbo-geschoolden, die maken zich bovengemiddeld zorgen over klimaat, natuur, milieu. Terwijl de andere opleidingsgroepen, daar ligt het zwaartepunt van zorgen veel meer rond criminaliteit en veiligheid. En ook bestaanszekerheid, dus de kosten van levensonderhoud. Dus je ziet dat daar hele andere zwaartepunten liggen en waar mensen zich zorgen over maken. En dat speelt mogelijk mee in ook die aandacht voor het klimaat. Ja. Mensen zien ook, en we zien ook in ander onderzoek, dat er veel onvrede is op dit moment over de grote problemen die mensen ervaren en het gevoel dat de politiek die maar niet opgelost krijgt.
1: En dat speelt dan ook bij dat klimaatbeleid en dan het gevoel hebben dat zij meer moeten doen dan bedrijven?
0: Mogelijk speelt het meer mee. Maar ik moet nog wel een nuancering maken. Het is niet zo dat mensen het klimaat niet meer belangrijk vinden. Want nog steeds een grote meerderheid. Zo'n 7 op de 10 mensen die vindt klimaataanpakken en de Nederlandse bijdrage daaraan belangrijk. En dat is ook een meerderheid in alle groepen. En ook zijn er nog altijd meer mensen die vinden dat de regering te weinig doet aan klimaat dan te veel.
1: En als het gaat over het bedrijfsleven, dat noemen mensen dan specifiek?
0: Nou, we zien ook al langere tijd dat mensen een onrechtvaardige verdeling ervaren van de kosten van klimaataanpak. Dus mensen hebben het gevoel dat de kosten bijvoorbeeld tussen bedrijfsleven en burgers oneerlijk zijn verdeeld. En we hebben daar dit jaar ook op doorgevraagd wat daar precies achter zit. En dan geven mensen inderdaad, en dat zien we ook al in eerder onderzoek terug, hè, dat mensen denken dat groter uitstoters het meest in staat zijn om iets te doen, maar daar het minst toe bereid zijn, zagen we eerder. En eigenlijk de resultaten van dit jaar die bevestigen dat beeld weer. Dat mensen het gevoel hebben dat ze grote bedrijven het meest vervuilen, maar dat die partijen nog te weinig bijdragen en vaak worden ontzien. En dat daardoor ook relatief zwaar de lasten bij burgers terechtkomen.
1: Ja. En is dat ook zo? Doet het bedrijfsleven minder wat dat betreft?
0: Ja, wij kunnen daar natuurlijk geen uitspraken over doen. Want ons onderzoek kijkt echt naar hoe kijkt de samenleving nu naar al die veranderingen. Daar zien we dat burgers dit signaal afgeven. Tegelijkertijd, er gebeurt natuurlijk op heel veel vlakken heel veel. Dus wij kunnen niet beoordelen of dat nou daadwerkelijk zo is. Maar in ieder geval leeft dat gevoel heel sterk. Dat de grote spelers veel meer zouden moeten bijdragen dan nu het geval is. En ook dat een betere verdeling naar draagkracht nodig is. En dat de lagere inkomens veel beter worden beschermd tegen achteruitgang en veel meer worden ondersteund bij alle veranderingen die plaatsvinden. Dat ook echt nodig is.
1: En dat is dus een boodschap aan het kabinet. Dank, Yvonne de Kluizenaar, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
10: Mail naar r1jn@nos.nl.
5: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Met man en macht probeert Brabant grip te krijgen op de Amerikaanse stierkikker die hier niet van nature voorkomt. Oftewel, een invasieve exoot die alles opeet wat in zijn mond past, concurreert met andere dieren om voedsel en ook nog eens ziektes bij zich draagt. Verantwoordelijk gedeputeerde Hager Royakkers van de provincie Noord-Brabant. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Wat gaan jullie doen om de kikker uit Brabant te houden?
11: Wij gaan hem opsporen en wij gaan hem verwijderen uit onze mooie natuurgebieden.
1: En hoe?
11: Dat doen wij met behulp van eDNA. Dat is het nemen van monsters op een innovatieve manier in onze poelen en vijvers in onze natuurgebieden. En wij gaan ook met een grote hoeveelheid met professionals en vrijwilligers kijken of we dat materiaal kunnen vinden. Als dat materiaal wordt gevonden, heel goed verder kijken naar kikkerdril, naar kikkervisjes en die vervolgens wegnemen uit onze natuur.
10: En als ze groter zijn, zijn ze dan ook op de sporen?
11: Ja, zeker. Dan zijn ze natuurlijk nog makkelijker op te sporen. Wel is het zo dat zo'n van kikkervisje naar jonge kikker, daar doet de Amerikaanse stierkikker zo 2 jaar over. Dus we hebben ook nog wel enige tijd om goed te kijken of het spul in de natuur is. En bij kikkervisjes is het makkelijker om die weg te halen. Maar in geval wij inderdaad ook een volwassen exemplaar zouden kunnen vinden in onze natuur, dan gaan we die ook verwijderen.
10: Hoe is hier terechtgekomen? Is dat bekend?
11: Ja, Amerikaanse stierkikkers die werden vroeger gehouden om hun vlees voor de kikkerbillen. En die zijn van daaruit ook ontsnapt uit die kwekerijen. En een tweede route is via de siervijvers waar ze ook vroeger werden gehouden.
10: Dat dook de Amerikaanse stierkikker zo'n 15 jaar geleden ook al op, hè, in Limburg. Daar is het toen wel gelukt om te bestrijden. Hoe komt het dat hij dan nu toch weer opduikt?
11: Ja, er zijn verschillende routes. Hè. We hebben natuurlijk een groot grensgebied met Vlaanderen. Dus hij is al eens een keer bij Breda opgedoken in het westen van onze provincie. En inderdaad in het oosten bij onze Limburgse buren. Natuur houdt zich niet aan grenzen en exoten helaas ook niet. Dat betekent dat wij voortdurend alert moeten zijn op de komst van exoten. En zeker bij deze stierkikker, want dit is een dier dat behoort tot de top 10 van de meest risicovolle exotische amfibieën ter wereld. En ze zijn echt heel schadelijk voor onze inheemse natuur.
10: Ja, in Vlaanderen weten ze dus alles over de impact van deze invasieve exoten. Kampen ze er echt mee. Verslaggever Danny Simons nam een kijkje bij de zuidenburen en ging op pad met onderzoeker Lucas van Passel.
12: We lopen nu naar een vijver. Gaan we de stierkikker zien vandaag, denk je?
13: Ik denk sowieso kikkervis van de stierkikker, maar volwassen kikkers weet ik niet. Er zit bijna niks meer op van volwassen stierkikkers.
12: Is het dan zo dat je vroeger heel veel dit geluid hoorde? Ik speel hem even af vanaf mijn telefoon. En dat het nu dus hier hartstikke stil is?
13: Ja, dat klopt. Ik denk dat het afvangen 15 jaar geleden is gestart. En we zien dat het zeker rond de randgebieden waar we afvangen een groot effect heeft op de aantallen die er nog voorkomen. En ook op de grootte van de stierkikkers zien we dat er nu eigenlijk alleen nog maar kleinere stierkikkers worden gevangen.
12: Laten we eens kijken hoe het bestrijden op dit moment in zijn werk gaat bij je collega Koen. Jij gaat het water in?
14: Ja, ik ga deze vuik leegmaken. Er is een grote staande wand aan waar de kikkers tegenwippen. En dan gaan ze die volgen tot in een grote hoepel. Daar hebben we enkele driehoeken die spits toelopen naar elkaar toe.
12: Een soort trechters?
14: Een soort trechters. Er zit er een drietal achter elkaar en vanachter zit er een dikke knoop in waar dat ze vast in komen te zitten.
12: Ga maar eens kijken, zou ik zeggen, wat erin zit, wat er in de fuik zit.
14: Oké, dat doen we.
12: En zie al wat?
14: Ja, we hebben een kikker gevangen.
12: En ook de Amerikaanse stierkikker? De
14: Amerikaanse stierkikker, ja.
12: Je hebt ook een kleinere kikker in je hand. Is dat dan een normale?
14: Ja, dat is een groene kikker.
12: Want waaraan kunnen we het verschil nou zien?
14: De groene kikker heeft twee ruglijsten aan de zijkant van zijn lichaam. En in het midden een groene streep.
12: En de stierkikker heeft een wat egalere huid, zeg je dat zo?
14: Ja, dat klopt.
12: En wat gebeurt er nu?
14: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
12: De Amerikaanse stierkikker wordt dus gedood?
14: Jawel, die wordt gedood.
12: En de inheemse kikker, de normale kikker zullen we maar zeggen?
14: Die laten we terug vrij en die mag verder doen.
12: Terug in Nederland, vlakbij Valkenswaard loop ik met Jeroen van Delft. Onderzoeker bij RAVON.
15: Dat staat voor Reptielen, Amfibieën, Vissen, Onderzoek Nederland. En wij zijn een non-profit organisatie die onderzoek doet en adviseert over natuurbeheer voor die drie diergroepen. Reptielen, amfibieën en vissen.
12: En dus ook geïnteresseerd in kikkers. We lopen nu langs een beekje. Ja, zijn hier die sporen gevonden afgelopen jaar van de Amerikaanse stierkikker?
15: Nee, dat is wat verder op. Maar deze plek houden we ook in de gaten. Maar de echte vindplek, daar gaan we liever niet onnodig heen. Omdat we die stierkikker op zouden kunnen schrikken. En dan gaat hij zich mogelijk alleen maar verder verspreiden. Dus die laten we met rust. En daar gaan we vandaag even niet kijken.
12: Want dan moeten u en uw collega's straks nog harder werken om hem aan te pakken. Om hem te elimineren, zoals dat zo mooi heet. Ja. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Hoe u dat straks met collega's het best kunt gaan doen, hè?
15: Ja, klopt. Dit jaar gaan we in beeld brengen waar die soort nu allemaal voorkomt. En aan de hand daarvan kunnen we dan gericht bestrijden.
12: En wat kunt u dan bij dat bestrijden leren van de Belgen, waar ik net ben geweest?
15: Dan gaat het over dingen als wanneer gebruik je afschot, dus het schieten van kikkers. Wanneer zet je fuiken in. En misschien ook het weg laten lopen van water, waardoor je die kikkervissen gewoon eruit kunt scheppen. Ja, en wij zijn nu betrokken als RAVON en helpen de provincie daarbij.
10: Zei Jeroen van Delft, onderzoeker bij RAVON, tegen verslaggever Danny Simons. Mevrouw Royakkers, er valt ons nog wat te leren van onze zuidenburen. Hoe is de samenwerking?
11: Ja, die is heel erg goed. En we leren inderdaad van elkaar. In Vlaanderen is de Amerikaanse stierkikker gevestigd. Nou, we gaan natuurlijk alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dat niet het geval gaat zijn in Nederland. Dus dat we hem hier echt weghalen, elimineren uit onze natuur. En dan kunnen we leren van de methodes van Vlaanderen.
10: En zij waarschuwen wanneer die een beetje de grens nadert?
11: Ja, er wordt in Europa heel goed gemonitord op de Amerikaanse stierkikker. Dus wij wisselen ook heel veel data en gegevens uit. En we zijn nu in een naderonderzoek, wij als provincie Noord-Brabant, met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als opdrachtgever. En via dat onderzoek kijken we in alle poelen en vijvers waar die zou kunnen zitten naar materiaal van de Amerikaanse stierkikker.
10: Is het eigenlijk een dier dat ook gevaarlijk kan zijn voor mensen?
11: Nee, voor de mens is hij gelukkig niet gevaarlijk. Daarvoor is hij dan net te klein. En hij zal je ook niet aanvallen of zoiets. En heeft ook geen afvalsmogelijkheden in zijn lijf zitten. Het is wel zo dat die ziektes overbrengt, zoals al eerder is gezegd, op onze inheemse amfibieën, onze eigen kikkers, die zo vier keer zo klein zijn als hij brengt schimmels over. Voor de mens is het alleen lastig als je kijkt naar wat voor geluid die kan maken. Het werd net natuurlijk afgespeeld. Het werd natuurlijk niet voor niks tot 10 jaar geleden een brilkikker genoemd. Dus dat is wat onaangenaam, maar voor de mens is hij niet gevaarlijk.
10: Dank u wel, Hagen Royakkers, verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Wat gaat er gebeuren met het bedrijf achter DigiD nu dat niet meer verkocht mag worden aan een bedrijf uit de VS?
2: Techsite Tweakers schrijft dat er 5 mogelijke scenario's zijn voor Solvinity. Het kabinet zette een streep door verkoop aan de Amerikanen nadat de Tweede Kamer daartoe had opgeroepen. Solvinity zou in overheidshanden kunnen komen, denkt Tweakers. Of de taken kunnen overgenomen worden door een andere overheidsdienst. Er kan een nieuwe koper worden gezocht in het binnen- of het buitenland. Of, schrijft Tweakers, alles blijft zoals het nu is. In dat geval blijft Solvinity in buitenlandse handen. Het werd namelijk jaren geleden al overgenomen door een Britse investeringsmaatschappij. En er is een bedrijf gevonden dat een deel van de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam gaat opknappen, schrijft het FD. De drukste brug van Nederland heeft dringend onderhoud nodig. Dat project wordt opgeknipt in 4 verschillende delen. De aanbesteding voor dit deel wilde lang niet lukken, maar nu heeft de Spaanse bouwer FCC de aanbesteding gewonnen, zeggen bronnen tegen het FD. Daarmee vist een samenwerking van de Nederlandse bedrijven BAM en Heijmans achter het net. En daar vinden ze het wel jammer, vertelt deze verslaggever in een podcast van de krant.
16: Ik hoor her en der dat ze er niet allemaal even blij mee zijn, inderdaad. Dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. Maar er zijn ook geluiden dat dit soort Nederlandse grote projecten ook Nederlands moeten worden uitgevoerd.
17: Ja, made in the Netherlands.
16: Ja, zoiets. Ja. Ook om kennis en ervaring binnen Nederland te houden.
2: Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen de gunning aan FCC, dat Spaanse bedrijf. En volgende maand moet het definitief zijn. Rechtse oppositiepartijen willen een wetsvoorstel indienen om de spreidingswet af te schaffen, meldt RTL Nieuws. Het plan komt van Ja 21 en heeft steun van Forum voor Democratie, BBB, Groep Marcus Sauer en Mona Keizer. De spreidingswet zorgt ervoor dat asielzoekers eerlijk over het land worden verdeeld. De rechtse oppositie vindt dat het asielprobleem niet opgelost daarmee. Ook vinden ze dat gemeenten nooit moeten worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Het wetsvoorstel lijkt het niet te gaan halen, schrijft RTL. Een kamermeerderheid is er niet. En 3/4 van de hbo- en universitaire studenten is tevreden over hun opleiding. Het is wel zo dat wo-studenten meer tevreden zijn dan hbo'ers, blijkt uit de Nationale Studentenenquête waar het ANP over schrijft. Er werd onder meer gevraagd naar studiedruk, docenten en sfeer. Iets minder dan een derde vindt de studiedruk te hoog. Dat is minder dan 3 jaar geleden. Docenten worden beoordeeld met een dikke 8, want 81% van de docenten wordt gezien als inhoudelijk deskundig. En ook de sfeer is vaak goed, 80% is tevreden daarover. En 85% van de studenten voelt zich veilig om zichzelf te zijn.
10: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits komt verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. Er staan wel wat dagelijkse files. Die zijn vooral te vinden in het midden en zuiden van het land. Eén file valt op qua vertraging. En dat is die op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hardingswald-Giessendam. Nu 4 kilometer met ruim een kwartier op onthoud.
5: NPO
17: Radio 1.
5: Het NOS Radio 1-journaal.

0: De Cooks met Seaside. Het is 7:08. Voormalig onderwijsminister Robert Dijkgraaf, zangeres Billie Eilish en kunstenaar David Hockney. Alle drie hebben ze iets gemeen. Ze hebben synesthesie. En daarmee werkt hun brein net iets anders dan bij de meeste mensen. De Universiteit van Amsterdam organiseert de komende 3 dagen een internationaal symposium om over dit verschijnsel meer ervaring op te doen. Tessa van Leeuwen is universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Tilburg, mede-organisator, en heeft zelf synesthesie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat, synesthesie?
1: Synesthesie is dat je bij een heel normale prikkel voor je zintuigen eigenlijk een extra ervaring krijgt. Dus bijvoorbeeld als je letters leest, dat je daar een kleur bij ziet, of als je naar muziek luistert, dat je daar beweging bij ziet, of ook een kleurvorm bijvoorbeeld.
0: En dat is dus iets wat maar een klein deel van de mensen heeft?
1: Ja, het klopt. Het is ongeveer schatten tussen de 2% en 4%. Er zijn verschillende vormen, dus het hangt een beetje van de vorm af hoe vaak het voorkomt. Maar het komt dus niet zo heel vaak voor, maar het is ook weer niet zo zeldzaam dat helemaal niemand het heeft.
0: Dus, ja. En is bekend hoe dat tot stand komt?
1: Ja, het komt dus tot stand door extra verbindingen tussen hersengebieden. Hersengebieden praten op een andere manier met elkaar. Hoe dat in de ontwikkeling precies ontstaat, dat is nog niet helemaal bekend. Er zijn verschillende genen bij betrokken, maar het heeft waarschijnlijk te maken met hoe verbindingen tussen hersengebieden worden aangelegd. We weten ook dat de omgeving een rol speelt in hoe het zich precies uit. Dus ja, welke kleuren met welke letters bijvoorbeeld en dat soort dingen. Je brein is zeg maar net op iets op een andere manier met elkaar, de hersengebieden net iets andere manier met elkaar verbonden.
0: Ja, is het wel constant door de tijd? Dus als je eenmaal bij 4 blauw ziet, zou ik maar zeggen, dan hou je dat je hele leven?
1: Ja, klopt, ja. En dat wordt in de kindertijd wordt dat stabiel, zeg maar. En dan blijft het voor zo'n synesthete bijna het hele leven blijft het consistent. Er kunnen wel wat veranderingen zijn. En soms hebben letters ook meerdere kleuren, of hebben ze een beetje een soort van kwaliteit, waardoor het niet altijd 100% dezelfde kleur is. Maar in principe blijft dat heel erg stabiel over je hele leven. En dat is ook een kenmerk van synesthesie, dat het niet zomaar associaties zijn die je willekeurig kan hebben. Want dat kan je natuurlijk aan iedereen vragen. Van, hey, wat voor kleur heeft de A bijvoorbeeld? En bij synestheten is het echt een ervaring. Ja.
0: En wat was het moment dat je dacht, hey, dat heb ik?
1: Nou, ja, ik had het wel vroeger met mijn broer over welke kleuren letters hadden en dagen van de week en zo. En zaten onze ouders ons aan te kijken van, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Dus ik wist wel dat niet iedereen dat had, maar we wisten ook niet dat het iets bijzonders was. En toen ik zelf biologie studeerde, neurobiologie, toen was er een docent, die was naar een congres geweest. En die vertelde over, ja, mensen die letters bij kleuren zien, dat heet synesthesie. En toen dacht ik, oh, en dus mijn vingertje zo opgestoken, zo van, dat is het dus. Het heeft dus een naam. En dat is eigenlijk wel, ja, hoe dat ging, is wel klassiek voor heel veel synestheten. Want je weet vaak niet dat jij de wereld op een andere manier waarneemt dan de mensen om je heen.
0: Nee.
1: Je praat niet over hoe je het alfabet ziet, zeg maar. Dus heel veel mensen komen daar pas zo rond hun studententijd ongeveer achter dat wat zij hebben synesthesie heeft. En dan hebben ze dat al hun hele leven. En voor hun is het heel, heel normaal.
0: En is het iets wat ook vervelend kan zijn?
1: Meestal niet. Dus eigenlijk in de meeste gevallen ervaren mensen het als een extra ervaring of een verrijking. Maar het kan wel vervelend zijn. Dus als je bijvoorbeeld bij letters een bepaalde kleur ziet en daardoor het contrast verandert. Of als je heel veel vormen van synesthesie tegelijk hebt. Dan kan het natuurlijk ook een beetje overweldigend zijn. Als je bijvoorbeeld ook, je hebt ook vormen waarbij je een smaak in je mond krijgt. Als je taal hoort bijvoorbeeld. Of dat je constant ondertitels ziet als je iets hoort. Jeetje. Dus dat zijn natuurlijk dingen die wel ook gewoon in het dagelijks leven energie kosten. Maar ja, de meeste mensen hebben niet zo heel veel vormen tegelijk. En is het, voor hen is het gewoon zoals ze zijn. Dus is het gewoon prima. Ja.
0: Vandaag dus een symposium erover. Wat is het doel van het symposium?
1: Eigenlijk gewoon om weer de laatste stand van zaken qua wetenschap, maar ook kunst en dergelijke uit te wisselen. Dus we hebben 2 dagen met echt ook onderzoekspraatjes. En vandaag is een dag bij het Orgelpark in Amsterdam. Zijn we heel blij dat we daar mogen zijn. Met ook mensen die vertellen over, bijvoorbeeld als je zelf muziek hoort, wat ervaar je daar dan bij? Er zijn ook veel mensen met synesthesie zelf die daarover vertellen. En ook onderzoek dat naar wordt gedaan. Van hoe werkt dat dan als je dat aan elkaar verbindt, zeg maar. En ook als je daarmee als je kunst maakt, zeg maar, hoe komt dat dan tot uiting?
0: Ja, ja, dus ook hoe dat in het hoofd werkt.
1: Zeker, ja. Dus we hebben zeg maar, er zitten allerlei aspecten aan synesthesie. Dus één is hoe het in het hoofd werkt. Maar ook een ander is wat kun je ervan leren over taal bijvoorbeeld. Of hoe uit het zich in verschillende talen, et cetera. Ja.
0: Een hele dag erover. Dank, Tessa van Leeuwen, universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschap.
2: Mr. Infantino, can I ask you something about FIFA?
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: We love you, president.
3: Van de makers van Nino's Imperium.
6: Thank you.
7: Gianni Infantino, de president van FIFA.
8: Het is de president van de wereld eigenlijk.
7: Hoe werd hij steeds machtiger?
8: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
7: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
9: I see him as a dictator.
7: Gianni's Imperium.
2: Mr. Infantino.
3: Een podcastserie van NOS Sport.
2: Did you restore the image of FIFA?
3: Nu op NPO Luister.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In het Stadskanaal was gisteravond een spoedvergadering vanwege de ernstige mishandeling van 2 kinderen in het dorp. In de stad. De Taliban stellen eisen aan het terugnemen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomaten naar EU-landen kunnen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime legitimeert. Geen enkel land, behalve Rusland, erkent de Taliban-regering die in 2021 de macht overnam. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht zijn. Volgens Libanon zijn zeker 4 kinderen en 3 vrouwen omgekomen. Opnieuw brachten meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden de mensen teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Nederland organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Daarbij zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Na de NAVO-top van vorig jaar wilden verschillende organisaties praten over internationale veiligheid. De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. De opening is om 9:30 door premier Jette. Het is het idee dat het een jaarlijks terugkerende conferentie wordt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongen van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. De jongen lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat de jongen voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige slachtoffer gevonden bij de twee verdachten. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in de top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 werd afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: Het ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat de langste file tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Eindhoven een kwartier vertraging tussen knooppunt de Baars en Oorschot in 5 kilometer file. En in Zeeland is de N59, de weg Burgaamstede richting het Hellegatsplein, dicht bij Zierikzee na een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
0: Een noodkreet van Stadskanaal vanwege de ernstige mishandeling van twee kinderen. Het falen van de jeugdzorg is een probleem van heel Nederland, zeggen ze daar. Straks onze verslaggever.
5: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Vandaag is de laatste dag van de musical tiendaagse. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
18: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
19: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en Geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: NPO Radio 1. Het NOS. NOS Radio 1-journaal.
0: De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. In het gemeentehuis was een spoedvergadering belegd waarin de politieke partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling van twee kinderen. Verslaggever Mark Robin Visser was erbij.
1: Dames en heren, goedenavond. Het is 26 mei 2026. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Stadskanaal en heet welkom de leden van de raad, leden van het college, mensen die meekijken via de livestream.
8: De raadzaal zat goed vol tijdens dit spoeddebat. Dat was aangevraagd door alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal. Maar voordat die aan het woord kwamen, kwam burgemeester Sloots allereerst met een disclaimer.
1: Er lopen op dit moment onderzoeken van politie, justitie en inspectie gezondheid en jeugd. Die onderzoeken moeten onafhankelijk en ook zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Dat zijn wij aan de kinderen, maar ook aan alle betrokkenen verplicht.
8: Aldus de burgemeester. En daarna kwamen de politieke partijen aan het woord.
9: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
23: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
24: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn. Dit is geen probleem van alleen Stadskanaal. Zolang er sprake is van onnodige bureaucratie en ontoereikende middelen, blijven we maar dweilen met de kraan open.
23: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk. En dat mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van kinderen.
25: Dan kunnen we wel heel simpel de conclusie trekken dat het systeem faalt. Maar dit is niet alleen systeemfalen. Dit is gezamenlijk falen binnen het systeem. Want als er zoveel meldingen zijn en de stapeling van signalen alsnog niet leidt tot veiligheid voor kinderen, dan kunnen we ons niet meer verschuilen achter systemen, structuren, privacywetgeving, procedures of protocollen. Dan hebben alle betrokkenen gezamenlijk gefaald om veiligheid te bieden.
8: Tja, en als je al die sprekers hier zo hoort in de gemeenteraad van Stadskanaal, dan kan je wel concluderen dat raadsbreed de indruk bestaat dat het dweilen is met de kraan open in de jeugdzorg. De wethouder, de verantwoordelijk wethouder van jeugd in Stadskanaal, wilde nog niet inhoudelijk op de vragen ingaan. Ze wil nog geen conclusies trekken en eerst de onderzoeken afwachten. En ze kijkt ook erg uit naar de komst van minister Sterk van Jeugd, die binnenkort, zo heeft ze aangekondigd, naar Stadskanaal komt om te praten. Terug naar burgemeester Klaas Sloots, die deze spoedvergadering leidde als burgemeester. Er zijn veel vragen gesteld en er zijn weinig antwoorden gekomen.
26: Nee, en dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat er nog een onderzoek gedaan wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En de politie en het OM zijn op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek. En dan is de wat terughoudendheid op zijn plaats.
8: Zou je nou kunnen zeggen dat dit noodsignalen zijn uit Stadskanaal?
26: Nou ja, ergens moet natuurlijk gezegd worden. Dus ik ben blij dat mijn raad dat doet. Dat die de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Kijk, ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt en nu de vinger op de zere plek neerlegt.
8: Ja, en die zere plek, dat is niet alleen maar Stadskanaal wat hier gebeurd is, maar dat is een landelijk systeem.
26: Ja, het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
0: Zei burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal. Het is 7:11. Vanaf januari wordt het voor werkgevers veel duurder om een nieuw contract af te sluiten voor een leaseauto op fossiele brandstof. Want dan voert de overheid een soort brandstofboete in. Dat moet de verdere overgang naar elektrische auto's stimuleren. Maar de leasemaatschappijen die het uit moeten voeren zien nog wel beren op de weg. Renate Hemerik is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
0: Die brandstofboete, hoe ziet die eruit? Ja, dat is een heffing, een extra belasting die de werkgever met ingang van januari moet betalen als hij een niet-elektrische auto aan een medewerker ter beschikking stelt. En dat betekent dus een extra belasting als je een niet-benzine, diesel of als je een benzine, diesel of een hybride auto inzet.
2: En over wat voor bedragen hebben we het dan?
0: Ja, dat is best wel fors, want het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand. En dat is een hele hoop geld.
2: Ja, het is natuurlijk bedoeld om het elektrisch rijden te stimuleren. Hoe staat het voor bij die bedrijven?
0: Ja, eigenlijk zie je dat de elektrificatie van het zakelijk wagenpark best wel goed gaat. Dat is hartstikke fijn. Maar er is wel een groot verschil tussen grote en kleine bedrijven. En veel grote bedrijven zijn al lang bezig met de elektrificatie, of zelfs al ver gevorderd met hun wagenpark. Maar bij kleinere bedrijven is dat soms echt wel lastig. En niet elk bedrijf heeft zomaar de gelegenheid om over te stappen op die vol elektrische auto's.
2: En waar zit hem dat in?
0: Ja, dat zit hem in een aantal factoren. Werkgevers worstelen met de hoge kosten, want het vraagt een hele hoge investering. Maar er zijn ook grote problemen met het laden, de aansluitingen, laadpalen. We weten allemaal, het stroomnet zit vol. Maar er zijn ook wel punten als praktische inzetbaarheid voor elektrische voertuigen. En wat ook heel erg meetelt bij die werkgevers is dat ze de constante wisseling van regelgeving, ja, dat maakt ze heel erg onzeker. Dus het feit dat Den Haag continu weer met iets nieuw komt, dat maakt dat ze gewoon geen andere beslissingen nemen.
2: En praktische inzetbaarheid, dat heeft dan te maken met hoe ver je ermee kunt rijden?
0: Ja, of de aard van je werk, hè. Als iemand nou heel veel een rondje Nederland moet en die heeft de ene afspraak na de andere afspraak, zeg maar een serviceauto of iets dergelijks, ja, dan zul je toch moeten zorgen dat die afspraken in een rap tempo gedaan kunnen worden. Maar er zijn ook mensen die een speciale of specifieke auto nodig hebben of in een bepaald gebied moeten zijn. Dat zijn wat van die praktische elementen.
2: En u had het ook over de kosten. Is het zoveel duurder om een elektrische auto te leasen?
0: Nou, niet zozeer leasen, maar het vraagt van bedrijven. Ze hebben nu allemaal brandstofauto's of hybride auto's of diesels. En het vraagt ervan om je hele wagenpark om te gooien. En dat is natuurlijk best wel een grote investering, want een gemiddelde auto kost zo 40.000, 50.000 euro. En dat heeft niet iedere werkgever in deze tijd ook nog op de plank liggen.
2: Maar het gaat toch over leasen?
0: Nee, het gaat niet alleen over leasen. Het gaat over zakelijk ingezette auto's. Dat is ook het aparte. Het geldt voor alle auto's die zakelijk worden ingezet en ter beschikking worden gesteld.
2: En dat zijn dus die kosten. Want zouden ze het dan moeten omzetten meteen allemaal nieuwe auto's? Of gelden nog andere regels voor de auto's die ze nog hebben?
0: Het zit hem in een aantal factoren. Werkgevers worstelen met de hoge kosten, want het vraagt een hele hoge investering. Maar er zijn ook grote problemen met het laden, de aansluitingen, laadpalen. We weten allemaal, het stroomnet zit vol. Maar er zijn ook wel punten als praktische inzetbaarheid voor elektrische voertuigen. En wat ook heel erg meetelt bij die werkgevers is dat ze de constante wisseling van regelgeving, ja, dat maakt ze heel erg onzeker. Dus het feit dat Den Haag continu weer met iets nieuw komt, dat maakt dat ze gewoon geen andere beslissingen nemen.
2: En praktische inzetbaarheid, dat heeft dan te maken met hoe ver je ermee kunt rijden?
0: Ja, of de aard van je werk, hè. Als iemand nou heel veel een rondje Nederland moet en die heeft de ene afspraak na de andere afspraak, zeg maar een serviceauto of iets dergelijks, ja, dan zul je toch moeten zorgen dat die afspraken in een rap tempo gedaan kunnen worden. Maar er zijn ook mensen die een speciale of specifieke auto nodig hebben of in een bepaald gebied moeten zijn. Dat zijn wat van die praktische elementen.
2: En u had

0: En praktische inzetbaarheid, dat heeft dan te maken met hoe ver je ermee kunt rijden?
1: Ja, of de aard van je werk, hè. Als iemand nou heel veel een rondje Nederland moet en die heeft de ene afspraak na de andere afspraak, zeg maar een serviceauto of iets dergelijks. Ja, dan zul je toch moeten zorgen dat die afspraken in een rap tempo gedaan kunnen worden. En, maar er zijn ook mensen die een speciale of specifieke auto nodig hebben of in een bepaald gebied moeten zijn. Dat zijn wat van die praktische elementen.
0: En u had het ook over de kosten. Is het zoveel duurder om een elektrische auto te leasen?
1: Nou, niet zozeer leasen, maar het vraagt van bedrijven. Zeg maar, ze hebben nu allemaal brandstofauto's of hybride auto's of diesels. En het vraagt ervan om je hele wagenpark om te gooien. En dat is natuurlijk best wel een grote investering. Want een gemiddelde auto kost zo'n 40.000, 50.000 euro. En dat heeft niet iedere werkgever in deze tijd ook nog op de plank liggen.
0: Maar het gaat toch over leasen?
1: Nee, het gaat niet alleen over leasen. Het gaat over zakelijk ingezette auto's. Dat is ook het aparte. Het geldt voor alle auto's die zakelijk worden ingezet en ter beschikking worden gesteld.
0: En dat zijn dus die kosten. Want zouden ze het dan moeten omzetten meteen allemaal nieuwe auto's? Of gelden nog andere regels voor de auto's die ze nog hebben?
1: Ja, er komt een overgangsregeling. Daar zijn we nog mee bezig hoe die er precies uit gaat zien, zeg maar. En dan heb je nog even tijd. Maar eigenlijk als je de praktijk neemt, hè, bedrijven schaffen auto's aan of nemen een leasecontract vaak voor gemiddeld 4-5 jaar. En eigenlijk de auto's die werkgevers nu al inzetten, die gaan op een gegeven moment al onder die regeling vallen. Dus dat is best wel een fors effect.
0: Tegelijk, deze regeling komt ook niet uit de lucht vallen. Dus bedrijven hadden zich ook op kunnen voorbereiden.
1: Nou, dat valt reuze mee, want hij is pas vorig jaar is het eerste zaadje geplant. En er is eigenlijk nu komen pas de contouren naar buiten. En we zien gewoon dat het een grofmazige wetregelgeving is die hier en daar kraakt en piept. En het vervelende is ook nog dat het bedrijfsleven al heel ver is met de elektrificatie. En we krijgen er nu een strafheffing bovenop. En dat voelt bij heel veel werkgevers gewoon heel erg verkeerd. En die werkgevers zitten ook nog eens in hele zware tijden, waarbij ze veel uitdagingen hebben. En dan nog zo'n strafheffing met grote administratieve en financiële gevolgen. Ja, die gaan bij werkgevers echt wel pijn doen.
0: Dank u wel, Renate Hemerik van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Een grote mazelenuitbraak in Bangladesh, schrijft de BBC.
2: Sinds maart zijn er in het land meer dan 60.000 gevallen. Zeker 500 kinderen zijn aan de ziekte overleden, of er is een vermoeden daarvan. UNICEF zegt tegen de BBC dat ziekenhuizen overvol liggen. Om de ziekte in te dammen moeten artsen en verpleegkundigen vrije dagen inleveren. Inmiddels is er vorige maand met behulp van hulporganisaties een noodvaccinatiecampagne gestart. Volgens UNICEF heeft dat al effect, want in sommige zwaar getroffen gebieden is het aantal nieuwe infecties afgenomen. Er komt een megadeal aan tussen Canada en Duitsland voor het leveren van vloeibaar gas aan onze oosterburen. Volgens de Canadese publieke omroep CBC gaat het om jaarlijks 1 miljoen ton LNG dat naar Duitsland wordt verscheept. Daarvoor is het nodig om een nieuwe gasinstallatie te maken in het westen van Canada, zegt deze verslaggever.
3: And the implications in Canada could be huge. A major step towards construction on a new $10 billion floating facility that would become this country's second largest LNG terminal. Altogether, it's being described by government officials as the second largest private sector investment in Canada's history.
2: Op het water wordt dus een drijvende installatie gebouwd, de op één na grootste private investering ooit in Canada. CBC schrijft dat Canada een grotere rol kan spelen in het exporteren van gas naar Europa, onder meer vanwege de oorlog in Iran. Ophef in Frankrijk over de weerkaartjes die je bij het weerbericht op tv ziet. De Vlaamse omroep VRT schrijft erover. Ook in Frankrijk is het warm, gisteren overal boven de 30 graden. En dus maakte de zender BFM TV de hele kaart van Frankrijk vuurrood om aan te geven dat het dus warm wordt. Er kwamen klachten over binnen, maar ook beledigingen en dreigberichten, vooral van klimaatskeptici, die zeggen dat de mediakaarten steeds dieper rood maken om paniek te creëren. Die klachten schoten in het verkeerde keelgat bij het hoofd van de weerdienst. Klimaatskeptici maken veel lawaai, maar hebben weinig argumenten, zegt hij. En een opmerkelijke constructie wordt neergezet bij het Witte Huis in Washington. Met hijskranen wordt een enorme tent opgebouwd voor een

0: avondje vechtsport. Binnenkort wordt het 250-jarig bestaan van de VS gevierd. Dat valt toevallig bijna samen met de 80ste verjaardag van president Trump. Dat wordt onder meer gevierd met een UFC-gevecht in de tuin van het Witte Huis, vertelt deze verslaggever van NBC News.
1: The president's been a fan for a long time, and Dana White says it was the president's idea to hold this fight here at the White House. The fighters are even set to walk out from the Oval Office.
0: Ja, hij zegt dus dat de vechters mogelijk opkomen vanuit de Oval Office, de werkruimte van de president. Moet je dan eens voorstellen dat dit in Nederland gedaan zou worden, dat er bij het torentje, als dat straks weer een keer in gebruik wordt genomen, dat premier Jette daar dan een avondje boksen of zo gaat organiseren.
2: Die spierbundels die passen helemaal niet met z'n allen in het voor het torentje.
0: Nee, precies.
2: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: De ochtendspits verloopt niet al te druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A58 is wat meer oponthoud van Breda naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg.
4: Elke werkdag van 6 tot 10:30. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Na de 16e etappe in de Ronde van Italië lijkt de uiteindelijke winnaar al bijna vast te liggen.
5: Dan naar voren. Gal mee, Hindley mee, maar de ritzegen gaat andermaal naar Jonas Vingegaard. De kus is er weer aan de ring en aan de familie. Ritzegen nummer 4 uit deze Ronde van Italië is binnen.
2: Sportcommentator Suze van Kleef. Nou, Vingegaard pakt dus zijn 4e ritzegen in deze Ronde van Italië. Of is er toch nog iemand die hem kan bedreigen?
6: Nou, als hij gezond blijft, niet valt, dan is de Giro eindzegen voor hem. Zo makkelijk gaat het. Zo oppermachtig rijdt hij. Het is echt indrukwekkend wat hij laat zien. Ook met het oog op de rondes die er dit jaar nog volgen. Dus het is mooi om te zien hoe goed zijn vorm nu al is. Vingegaard wint nu voor het eerst 4 etappes in een grote ronde in zijn carrière. Maar eerst dus de Giro. Het echte gevecht vindt achter hem plaats. Wie eindigen met hem op dat podium? Eigenlijk zijn er 3 duidelijke gegadigden voor 2 plekken. Te beginnen met de huidige nummer 2, Felix Gall. Dan volgt de Nederlandse troef, Tijmen Agensman. Houdt zich heel goed staande en is sinds gisteren 3e in het klassement. Met maar 24 seconden achterstand op Gall. En ook maar 33 seconden dan weer voorsprong op de nummer 4, Jay Hindley. Die liggen dus alle 3 heel dicht bij elkaar. En vrijdag en zaterdag zijn de ritten die er echt nog toe doen voor het eindklassement. En dan gaan we dus ook zien of Tijmen Agensman het podium haalt. Of eigenlijk op het podium blijft.
2: Het WK voetbal, dat nadert en nadert. Laat vandaag maakt de bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Zijn er nog verrassingen te verwachten, denk jij?
6: Niet echt grote verrassingen. Ronald Koeman is geen man van de grote verrassingen of omzettingen. De meeste jongens die in beeld zijn voor de laatste plekken, die kent hij al, heeft hij al minuten gegeven. Ook waren er deze week ineens 6 spelers aan het trainen in Zeist. En die lijken nou deels een beetje op het randje van net wel, net niet te zitten. Dat waren Kees Smit, Noah Lang, Guus Til, Mark Vlekker, Quinten Timber en Luciano Valente. Mark Vlekker, die gaat wel mee. Die is een van de 3 keepers. Maar ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd of Guus Til naar Amerika mee mag. Hij heeft een hartstikke goed seizoen bij PSV gehad. Hij is heel veelzijdig, heel ander type ook dan je al in de vastere selectie hebt. Hij kan ook nog in de spits spelen, kan doelpunten maken. Dat hebben we ook wel nodig. Misschien is hij als invaller wel een keer handig. En we kijken natuurlijk ook naar Memphis Depay, de all-time topscorer van de Oranje Mannen. Die heeft eindelijk weer een paar minuten gemaakt bij zijn club, het Braziliaanse Corinthians. En dat lijkt net op tijd voor Koeman. Eerder zei hij namelijk dat hij alleen topfitte spelers mee zou nemen. Nou, dat is de Pai nog niet. Hij heeft lang met blessure geworsteld. Maar hij lijkt ook wel een soort status aparte te hebben bij Ronald Koeman en bij het Nederlands elftal. Dus toch een paar spannende momenten voor een paar voetballers. Mocht je nou heel benieuwd zijn, dan kan je de persconferentie live kijken op nos.nl en in de NOS-app. Dat is om 14:45 vanmiddag te zien allemaal.
2: En op Roland Garros speelt Jesper de Jong om 11:00 zijn 2e partij tegen de Italiaan Federico Cina. Wat zijn zijn kansen?
6: Die zijn er wel. Zeker als je kijkt naar de wereldranglijst. China staat 216e, terwijl de Jong 106e staat. En ik denk ook wel dat Jesper de Jong er lekker in zit na zijn eerste wedstrijd. Hij won van toen de 41 jaar oude Roland Garros winnaar Stan Wawrinka. Speelde ook goed tennis, had focus, was agressief. Het zag er echt veelbelovend uit. Is wel overigens nog de enige Nederlandse man die nog over is in het enkelspel. Want de als 29 geplaatste Tellen Griekspoor verloor gisteren van de ongeplaatste Italiaan Matteo Arnaldi. Die overigens 2 jaar geleden nog wel 30ste was van de wereld. Dus die kan zeker wel wat. Ja, Griekspoor liep af en toe trekkenbenend over de baan. Het leek alsof hij last had van zijn oude hamstringblessure. In de derde set liet hij 4 setpoints onbenut. Na afloop zei hij dat hij een aantal keer had moeten overgeven tijdens de wedstrijd. Nou, al met al dus een ongelukkig optreden van Griekspoor in Parijs. En alle Nederlandse hoop is dus nu gevestigd op Jesper de Jong in zijn tweede ronde straks op Roland Garros.
2: Suze, dankjewel.

0: John Legend, PDA, oftewel We Just Don't Care.
1: Al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: Het Afghaanse Taliban-regime heeft harde eisen gesteld aan de Europese Unie. Het land wil alleen teruggestuurde Afghaanse asielzoekers opnemen als EU-landen Taliban-diplomaten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken. Volgens het Europese parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan, terwijl dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of de politiek. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachten. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed.
11: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, weer een zomerse dag voor de boeg?
13: Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar je je bevindt in Nederland. In het zuiden zal het nog wel lukken, met temperaturen tot maximaal 27 graden in het uiterste zuidoosten. Maar in de rest van het land is de koelere lucht binnengestroomd. En dat gaan we merken aan de maxima. Op de Wadden 15 tot 18 graden, in het noorden 18 tot 20. En in de rest van het land tot en met het midden halen we die 25 graden waarschijnlijk ook net niet. En zitten we op zo'n 23 graden. We doen dat ook met even wat meer bewolking. Nu vooral over een strook over het midden van het land. En je gelooft het niet, maar er valt zelfs een bui in Zuid-Holland.
11: Een beetje water daar, ja. En de komende dagen?
13: Ja, het is maar een heel klein plekje waar dat gebeurt. Het is in Korte de geval valt dus eigenlijk bijna niks uit. Je zult de meeste regenmeters gewoon op nul zien staan aan het eind van de dag. En vanmiddag is het sowieso in het zuiden vrij zonnig en in het noorden een mix van zon en wolken. Bij een matige noordoostenwind. Morgen ook uit die richting de wind. Iets hogere temperaturen in 21 tot 25 graden en 26 in het zuidoosten. En morgen is het droog en weer vrij zonnig. Vrijdag komt er dan wel weer wat meer bewolking, lopen de temperaturen nog weer verder op. In het uiterste noordwesten 22 graden. Maar in het binnenland kan het weer 30 graden of iets meer worden. En het wordt ook een klein beetje broeierig. Of dat nou ook een teken is dat er buien gaan komen? Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Zaterdag zal het nog vrijwel droog zijn. Zondag wel kans op een bui en in het weekend weer wat lagere temperaturen.
11: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
10: Ja, de ochtendspits is niet al te druk. De meeste files staan in het zuiden van het land. Een enkele valt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Weert-Noord en Leende over 5 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Daar staat file door een ongeluk tussen Hapert en Knopen de Hocht 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook vrij.
11: Opnieuw een asieldebat en de toon wordt er niet milder op. Zometeen onze politiek verslaggever.
14: Ster. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Europa is van Picasso. India is van mij.
17: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
20: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
21: We zijn zover.
19: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
18: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
22: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Het lijkt in politiek Den Haag soms om niks anders te gaan. Het asielbeleid. Ook gisteren was het weer urenlang onderwerp van debat. Vorige week stond dat al op de agenda, maar het werd uitgesteld doordat een ander asieldebat uitliep. Politiek verslaggever Wilco Boom, waar draaide het deze keer om?
23: Ja, de aanleiding voor het debat van gisteren waren de gewelddadige asielopvangprotesten in Loosdrecht en andere gemeenten, waar ook hulpverleners werden belaagd, brand werd gesticht. En daarnaast de uitspraken van ex-PVV-Kamerlid Marcus Sauer dat Palestijnse asielzoekers wel met letterlijk maximaal geweld moeten worden tegengehouden. Maar uiteindelijk was het niet in de eerste plaats Marcus Sauer om wie het debat gisteren draaide, maar fractievoorzitter De Vos van Forum voor Democratie, de opvolger van Thierry Baudet, die overigens nog wel steeds partijvoorzitter is bij Forum en daardoor nog heel veel touwtjes trekt bij die partij.
11: Maar waarom draaide het om haar?
23: Nou, omdat zij niet, zoals de meeste partijen, volmondig en ondubbelzinnig het geweld bij de demonstraties veroordeelde. De Vos zei enerzijds wel dat geweld natuurlijk niet is toegestaan, dat het ook hard bestraft moet worden. Maar anderzijds zei ze ook dat het wel begrijpelijk was omdat de overheid de instroom van asielzoekers niet beperkt. En daarnaast vragen over raadsleden van Forum, gemeenteraadsleden, Met een verleden in extreemrechtse organisaties. Die hield ze af. Datzelfde deed ze met vragen over betrokkenheid van extreemrechtse organisaties en personen bij die asielprotesten. Nou, en daardoor kreeg ze steeds meer te verwijten dat ze extreemrechts is. Ook toen partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA in herinnering bracht hoe Baudet massale remigratie had bepleit om Europa blank te houden, zoals Baudet dat toen noemde.
0: Je moet remigratie, massale remigratie organiseren. Omdat er al veel te veel mensen hier zijn. Je kunt geen blank Europees Europa handhaven als je nu de immigratie stopt.
23: Ja, met excuus voor de matige geluidskwaliteit, maar Baudet heeft dit 2 jaar geleden gezegd op een bijeenkomst van de Vlaamse afdeling van Forum voor Democratie. En wat hij toen zei, is dat nog steeds wat Forum nu vindt, wilde Klaver van de Vos weten.
1: Je kunt geen blank Europa handhaven als je alleen de immigratie stopt. Is dat nog steeds het standpunt van Forum voor Democratie?
2: Voorzitter, ik ga niet andermans uitspraken recenseren. Ik heb gezegd wat ik zelf vind. Ik wil namelijk dat Nederlanders zich thuis voelen in hun eigen land. Dat zijn de mensen die hier generaties wonen. Dat zijn mensen die zich hier thuis zouden moeten kunnen voelen, die het recht hebben om Nederland ook Nederlands te houden. En daarom willen wij graag een remigratieprogramma, willen we een asielstop en willen we dat het beleid van de afgelopen decennia op die manier herstellen.
1: Forum voor Democratie schuurt niet alleen tegen extreem rechts aan, ze omarmen het. De maskers vallen af. Ik ben blij dat iedereen vanavond heeft kunnen zien wat de ware aard van Forum voor Democratie is. En dat de koers van Thierry Baudet gewoon wordt voortgezet door mevrouw De Vos.
11: Dat zei dus Klaver. Moest hij dit deel van het debat even zelf doen alleen of kreeg hij bijval?
23: Integendeel, hij kreeg heel veel bijval. Onder andere van Bontebal van het CDA, die het goor noemde wat De Vos had gezegd. Ook van Bikker van de ChristenUnie, Ouwehand, Partij voor de Dieren, van Baarle, van Denk, Kamerlid Keizer en van Paternotte van D66. Die zei, u staat hier als vertegenwoordiger van het extreemrechtse reltuig. En ook van fractievoorzitter Brekelmans van de VVD, die het meestal liever niet met Klaver eens is, maar nu wel, toen hij net als Klaver vroeg waarom De Vos geen afstand neemt van de uitspraken van haar voorganger.
21: Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
24: Mevrouw De Vos.
2: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland. In de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
21: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie dat weer afvalt. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
23: Ja, en alles bij elkaar zagen we dus gisteravond een ongekende veroordeling door heel veel partijen in de Tweede Kamer van de nieuwe fractievoorzitter van Forum en haar partij. Het gebeurt echt zelden dat zo'n breed palet aan partijen dit eenstemmig doet. De opstelling van Forum rond die asielprotesten, het beperkt afstand nemen van het geweld, raadsleden in diverse gemeenten met banden met extreemrechtse organisaties. Ja, dat leidt dus alles bij elkaar tot die vrijwel eensgezinde afkeuring door de meeste partijen. Dat Forum het goed doet in de peilingen, dat speelt daar ongetwijfeld een rol bij. En overigens, Ja 21, de SGP en BBB bleven hier buiten. En de PVV was niet bij het debat, dus die hebben we hier ook niet over gehoord.
11: Maar die uitspraken van Marcus over, die waren mede aanleiding om dit debat te voeren. Ging het daar dan helemaal niet meer over?
23: Zeker ging het daar nog over, ook uitvoerig. En dit debat draaide dus eigenlijk om de vraag ook of de coalitiepartijen en hun minderheidskabinet nog wel kunnen samenwerken. Dat met een Kamerlid dat voor geweld pleitte en ook de racistische term omvolking gebruikt. Hè. Omvolking, een complottheorie uit het nazi-tijdperk. Nou, lang verhaal kort. De coalitiefracties en premier Jette vinden dat Marcus over veel te ver is gegaan. Ze veroordelen dat ook. Een structurele samenwerking met hem zoeken ze niet. Dat doen ze liever met partijen die constructief in de wedstrijd zitten, zei premier Jette tegen Ouwehand van de Partij voor de Dieren.
25: Wil de minister-president die uitspraken veroordelen voor wat ze zijn? En wil de minister-president samenwerking met de groep Marcus uitsluiten?
24: De minister-president.
3: Nou, voorzitter, maar ik heb ook gezegd dit soort uitspraken je buiten de constructieve krachten plaatsen. En dat ik heel veel constructieve krachten hoor in deze Kamer die we ook niet 100% aan onze kant vinden op de inhoud. Maar waar je waarschijnlijk wat sneller op normen en waarden en politieke stijl eruit komt met elkaar.
23: Ja, Jette doet het dus liever niet. De deur naar Marcus Ouwe zit niet potdicht daarmee. Daar heeft Jette natuurlijk ook wel een politiek belang bij. Want als hij Marcus Ouwe en zijn 6 fractiegenoten uitsluit, dan beperkt hij zijn mogelijkheden om meerderheden te zoeken bij de rechtse oppositie. En zou hij zich afhankelijk maken van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, en deze minderheidscoalitie komt in de Tweede en de Eerste Kamer zoveel zetels tekort dat ze alle mogelijkheden voor meerderheden open wil houden.
11: Maar is er dan voor het kabinet wel een verschil tussen de PVV van Wilders en de partij van Marcus Ouwe als wanneer het gaat over samenwerking?
23: Nou, toen Marcus Ouwe zich net had afgescheiden van de PVV, was Jette nog vrij positief over die afsplitsing. Zag hij meer mogelijkheden om meerderheden te zoeken. Maar van dat verschil is nu weinig meer over. Doordat Marcus Ouwe ook gisteren in dat debat niet volledig afstand neemt van zijn uitspraken over dat geweld. In tegenstelling tot Jette, die geweld volledig uitsluit. Nou, ook de fractievoorzitters van de minderheidscoalitie van D66, VVD, CDA zien niks in structurele samenwerking met hem. Verschil met Wilders is nog wel dat die heeft aangegeven dat de coalitie zo snel mogelijk weg moet en dat hij daar alles voor wil doen. En Marcus Ouwe heeft dat niet. En dat is ook in het belang van Marcus Ouwe zelf, want als er snel verkiezingen zouden komen, ja, dan loopt hij een groot risico dat hij zijn Kamerlidmaatschap verliest. En dat weet de coalitie natuurlijk ook.
11: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Baum.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
8: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
9: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Misschien interessant om te vermelden.
11: In Zuid-Korea hebben de werknemers van Samsung ingestemd met een voorstel voor een verhoging van hun salaris. Na maanden van onderhandelingen erover dreigde vorige week een 18-daagse staking die op het laatste moment werd afgewend. Korea-kenner Casper van der Veen, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
11: Waarom hebben ze zoveel strijd gevoerd voor dat salaris?
26: Nou, dat zat als volgt. Als je bij Samsung werkt, en dan met name bij de chipdivisie waar het over ging, verdien je niet slecht. Maar deze chipdivisie had over het eerste kwartaal maar liefst 750% winst gemaakt. Dus dat gaat over nogal bedragen. Nu hanteert Samsung normaal een soort maximale bonus van de helft van het jaarsalaris. Geen verkeerd bedrag, maar de werknemers hadden zoiets 750% winst, dat mag wel wat meer over de mensen uitgesmeerd worden. Dat was immers ook bij andere techbedrijven in Zuid-Korea gebeurd. Dus ze hadden dat gezegd dat ze meer wilden, meer van dat bedrag. En ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus dat is nogal wat.
11: Ja, een belangrijk bedrijf. Waar hebben ze nu mee ingestemd, de werknemers?
26: Dus eerst hadden ze dan een bonus kunnen krijgen. Dan gaat het vooral over een bonus dan van de helft van hun jaarsalaris. Nou, nu hebben ze gezegd 10% van die hele winst, van die 750% hogere winst, wordt uitgekeerd onder deze divisie van Samsung. Het is een deel van Samsung dat die chips maakt, die zo belangrijk zijn in de AI-race. Die worden uitgekeerd als bonussen. Die krijgen ze ook vooral als aandelen. Dus het blijft nog steeds een beetje binnen het bedrijf. De lonen stijgen ook voor die groep met gemiddeld 6%. En er komt een soort sociaal huizenplan waarbij mensen geholpen worden met een woning aanschaffen. Want met name in hoofdstad Seoul in Zuid-Korea zijn de huizenprijzen gigantisch hoog. En zelfs nadat bekend werd dat deze deal gesloten werd, werd er al bericht dat de huizen rondom de fabrieken, de kantoren waar die chips gemaakt worden bij Samsung, waarschijnlijk alweer in prijs gaan stijgen.
11: Ja, want mensen kunnen meer uitgeven. Ja, zo werkt dat in de markt. Maar geldt dit dus alleen maar voor die mensen van de chipdivisie? Of ook voor andere werknemers van Samsung? Want Samsung maakt heel veel.
26: Zeker, ja. En het is inderdaad, het zorgt voor verdeeldheid binnen het bedrijf. Er waren zelfs medewerkers van andere divisies die een soort spoedrechtszaak probeerden aan te spannen. Om te voorkomen dat deze deal erdoor kwam, dat ervoor gestemd werd. Want de mensen die inderdaad andere dingen maken, hè, dan heb je het over televisies, smartphones, huishoudelijke apparaten, die krijgen veel minder. Je moet echt denken bij Samsung dat de mensen die echt aan die AI-chips werken, die kunnen een bonus krijgen van, nou, omgerekend 120.000 tot 350.000 euro. Dat is natuurlijk een gigantische winstdeling. Terwijl, ja, de mensen van die andere afdeling, die pakken een graadje mee. Die kunnen inderdaad een paar duizend euro krijgen. Nou ja, dat is iets waar je normaal blij mee zou zijn. Maar als mensen van een andere afdeling tot wel 100 keer zoveel krijgen, zorgt dat natuurlijk voor scheve gezichten.
11: Ja, zeker als je dan de huizenprijs ook nog eens ziet stijgen. Ja.
26: Nou.
11: Dank. Casper van der Veen, Korea-kenner. Honderden mensen in Haarlem en Amstelveen hebben problemen met de verwarming. Dat heeft NH Nieuws onderzocht.
5: Het probleem speelt bij appartementen die zijn aangesloten op een systeem dat warm en koud water opslaat in de bodem om huizen mee te verwarmen of te koelen. Dat klinkt goed, maar bij deze man werkt het voor geen meter.
6: We wonen hier nu 4,5 jaar en het is van het begin af aan is het een beetje huilen met de pet op geweest.
10: In de zomer kan het oplopen tot 35 graden. En in de winter zit ze gewoon te bibberen op de bank met een dekentje eroverheen.
5: De aannemer die het systeem bouwde en de huisbaas vinden allebei dat de ander het moet oplossen. Sommige bewoners zijn zo wanhopig dat ze willen verhuizen naar woningen die op gas zijn aangesloten. Omstanders hebben gisteravond een drenkeling uit de Waal bij Nijmegen gered. Volgens Omroep Gelderland raakte de man in de problemen toen hij te ver richting het midden van de rivier zwom. Hij bleef langere tijd onder water. Twee omstanders gingen het water in om de man eruit te halen. Daarna was hij lange tijd buiten bewustzijn, maar hij kwam toch weer bij. Uiteindelijk is de man naar het ziekenhuis gebracht. En na weken van leren, zweten en examenstress zit het er na vandaag op. Zo'n 185.000 leerlingen deden de afgelopen weken eindexamens. Deze leerling in Goes maakte gisteren haar laatste examen. Tegen Omroep Zeeland vertelt ze dat er nu een last van haar schouders valt.
12: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is. Wel. Ik heb nog wel een beetje stress, want ik weet niet. Ik hoop natuurlijk gewoon in het ergste geval een herkansing. Het liefst gewoon slagen, maar ja.
5: Voor een aantal leerlingen staat vandaag het laatste examen op de planning. Onder meer Fries, Russisch en Spaans worden afgenomen. En over 2 weken horen de leerlingen of ze geslaagd zijn. In de omgeving van het Drentse Ruinen en Ansen moet je niet gek opkijken als je een oldtimer ziet rijden. Het is een lookalike van de T-Ford uit 1910, zien we bij RTV Drenthe. Pieter rijdt daarmee ouderen rond om een ritje te maken door de natuur.
13: Als mensen voorbij rijden, dan zitten ze achter ze voor op hun fiets, omdat ze verbeld, ervan uitgaan dat die echt is. Is hij niet? Nee, het is Chinees, maar het is wel authentiek. Mooi. Zo, daar zijn we.
14: Dit was een geweldig ritje. Ja, nee, het was een buitengewoon ritje.
5: Chinees, maar wel authentiek. Dat is best een hersenkraker. Maar het is echt een replica uit China. En ook nog elektrisch. Ondanks dat hij er dus wel echt uitziet als een T-Ford. Dus hij kan in elk geval nog wel eventjes mee.
11: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: Vooral in het zuiden van het land staan behoorlijk wat dagelijkse files. In de rest van het land is het wat minder druk dan anders. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal-West. Nu een kwartier vertraging. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
27: NPO. Radio 1.
28: Dit is tot 9:30.
27: Het NOS Radio 1-journaal.

0: In the city, loving spoonful. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat viel er op in deze persconferentie?
1: Ja, het was een hele grote, het neerzetten van een visie. Het was een grootse aanpak van hoe Amerika weer teruggaat naar de maan. Er werden plannen uiteengezet voor het bouwen van een maanbasis. Maar daarvoor al het sturen van heel veel maanwagentjes, robots, drones, landers. Om alles alvast voor te bereiden voordat de Amerikanen over een paar jaar zelf voet op de maan zullen zetten.
0: Maar zijn dat dan luchtkastelen? Of gaat het ook echt werkelijkheid worden?
1: Nou, ik had even wel het idee dat ik naar een science fiction film zat te kijken waarin die luchtkastelen werden gepresenteerd. Zo groot zijn die plannen en die aanpak. Maar Amerika voelt natuurlijk enorm de druk om nu snel te handelen. En dat willen ze heel graag doen voor de officiële einde van de termijn van president Trump in 2029.
0: En dat in kaart brengen van die Zuidpool van de maan, dat is dus een van de opdrachten die ze zichzelf geven. Waarom willen ze dat?
1: Ja, die Zuidpool is heel aantrekkelijk om een basis te kunnen maken op de maan. Want daar zijn plekken waar diep in kraters waar heel vermoedelijk heel veel waterijs aanwezig is. Nou, dat is handig, want dat ijs kan je smelten, dan heb je drinken. Je kan het splitsen in waterstof, zuurstof, dus je kan ademen. Je kan er raketbrandstof van maken. En op de randen van die kraters, daar gaat eigenlijk de zon nooit onder. Dus daar kan je zonnepanelen neerzetten, dan heb je altijd energie. Dus voor basis is dat een hele mooie plek.
0: Nou, appeltje eitje. Of zijn er ook nogal wat uitdagingen?
1: Ja, het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar. Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
0: En hoe moet ik het me voorstellen, zo'n maanbasis?
1: Ja, dat wordt zeg maar in modules opgebouwd. Dus je gaat eerst kleine soort raketmodules, cilinders ga je daar neerzetten. Er wordt ook al gekeken van kunnen we een soort opblaasbare basis bouwen die dan wel in een raket passen. Want je kan natuurlijk geen complete bouwwerken meenemen. Er wordt gekeken naar kunnen we het maanstof zelf gebruiken om bouwwerken mee te kunnen 3D printen als het ware. En dan wordt het stapje voor stapje module tot voor module wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
0: Maar de concurrentie ligt dus ook op de loer. Gaan ze nou een soort van vechten om het beste plekje op die Zuidpool?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want China zit ook niet stil. China heeft aangekondigd dat ze in 2030 mensen op de maan willen. Op de Zuidpool en ook een basis willen bouwen daar. En China geeft aan dat ze heel erg goed op schema liggen. Dus het zal er nog om gaan spannen inderdaad wie het beste plekje daar op de Zuidpool kan krijgen.
0: Sowieso klinkt 2030, 2032 wel heel erg dichtbij. Is dat haalbaar?
1: Ja, dat is inderdaad heel erg dichtbij. En de meeste experts die je daarover hoort, die zeggen van ja, het is nu tijd dat de NASA echt plannen presenteert met de hete adem van China in hun nek. Maar het lijkt vooral het presenteren van plannen en het imponeren van andere partijen, dan dat je echt zal zien dat dit haalbaar is. Want er moet nog zoveel gebeuren als je kijkt naar hoe eigenlijk niet zover de technologie op dit moment is, de stand van zaken is met betrekking tot mensen naar de maan brengen.
0: Hartelijk dank, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, regisseur en acteur Leopold Witte over de musical Tombola en de tv-serie Etty.
3: Blijf de ander opzoeken, blijf met de ander praten. En dat is een boodschap die ik dolgraag wil uitdragen.
2: En journalist Erik Smit over zijn nieuwe platform tegen Big Tech, The Firewall.
4: Ik denk dat wij beter ons kunt zien als een jachthond. Niet een waakhond, maar een jachthond.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
10: Want je kan knippen en plakken in het DNA.
11: We zijn zover.
9: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Nederland houdt vandaag en morgen een grote internationale veiligheidsconferentie. En tientallen doden bij Israëlische aanvallen in Libanon. Een overzicht op nieuws, Thomas Delsing.
14: Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht zijn. Volgens Libanon zijn zeker 4 kinderen en 3 vrouwen omgekomen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie. Dat meldt de Duitse omroep NDR. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te praten. Het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime legitimeert. De Taliban schenden mensenrechten, met name die van vrouwen en meisjes. Geen enkel land, behalve Rusland, erkent de Taliban-regering die in 2021 de macht overnam. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in de top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 werd afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehezen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt het al langer. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekendgemaakt. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij die liquidatie in Zwolle. En Nederland organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Daarbij zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Na de NAVO-top van vorig jaar wilden verschillende organisaties praten over internationale veiligheid. De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. De opening is om 9:30 door premier Jette. Het idee is dat het een jaarlijks terugkerende conferentie wordt. En opnieuw brachten meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. In de ochtend worden de mensen teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog opvang regelen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, maar wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18, in het zuiden wordt het 26 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
15: Ja, het is ongeveer het hoogtepunt van deze ochtendspits, met de meeste dagelijkse files in het zuiden van het

0: land. Ook in het midden van het land staan een paar wat langere files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West nu 8 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 10 kilometer file met daar een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de N59 Burg-Haamstede richting het Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd bij Zierikzee. De weg is daar helemaal dicht en waarschijnlijk gaat dat nog een uur duren.
1: Wat voegt een veiligheidsconferentie in Nederland nog toe met alle conferenties in andere steden in Europa? Straks het antwoord van een van de organisatoren.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
4: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
5: We zijn zover.
3: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een conferentie in woelige tijden, terwijl oorlogen woeden en verhoudingen tussen landen verschuiven, organiseert Nederland vandaag en morgen zijn eerste grote internationale veiligheidsconferentie. Met sprekers uit politiek, wetenschap, het leger en andere betrokkenen. Naar het voorbeeld van veiligheidsconferenties in de rest van Europa, zoals in München en recent nog in Praag. Anna van Soest is directeur van de Atlantische Commissie en een van de organisatoren. En ze legt uit wat een veiligheidsconferentie op Nederlandse bodem toevoegt.
9: Wij starten met deze nieuwe conferentie en sluiten aan bij een traditie, internationale traditie van veiligheidsconferenties in Europese hoofdsteden. Maar we doen dat wel op een eigen manier. Wij maken met deze Next Gen Security Conferentie ruimte voor nieuwe ideeën en voor nieuwe stemmen. Een nieuwe generatie van politici, van onderzoekers, van experts die hun licht laten schijnen over thema's die raken aan vrede en veiligheid. Want ja, in deze woelige wereld, zoals gezegd werd, is enorme behoefte aan nieuwe ideeën en ook aan een gemeenschap van mensen die zich buigt over oplossingen. Want het is uiteindelijk de volgende generatie die die oplossingen zal moeten bieden.
1: En waarom is zo'n week dan een goed idee? Zo'n conferentie. Het is geen week, het zijn 2 dagen.
9: Ja, het zijn 2 dagen. Nee, we kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Volgende maand in juli, begin juli ook weer in Ankara komen de NAVO-leiders bijeen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. En dat betekent dat je juist die bredere gemeenschap van experts, van universiteiten, van denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken. Dus deze conferentie beoogt echt om die twee bloedgroepen, politici, beleidsmakers enerzijds en anderzijds maatschappelijke partijen bij elkaar te brengen om na te denken over de toekomst met nogmaals veel ruimte voor nieuwe ideeën en nieuwe stemmen die we misschien nog niet eerder gehoord hebben.
1: Voor Rob Jetten is het de eerste keer dat hij een toespraak gaat houden als premier. Die gaat over internationale verhoudingen, over geopolitiek. Wat verwacht u daarvan?
9: Nou, net als u ben ik ook heel benieuwd naar wat hij gaat zeggen. En wat gaat hij zeggen over de relatie met de Verenigde Staten, die natuurlijk heel hard aan het veranderen is. Hoe denkt hij over een Europa dat autonomer moet worden zonder die band met de VS door te snijden? Hoe kijkt hij naar andere grootmachten, naar China, naar landen als India, Zuid-Afrika, die ook een stem willen hebben op het wereldtoneel? Dus ik ben net als u ontzettend benieuwd naar wat hij straks bij ons komt vertellen.
1: En wat zijn er nog meer opvallende namen die er vandaag en morgen zijn?
9: Ja, nogmaals, we brengen echt een aantal grote internationale namen naar Nederland. Zoals bijvoorbeeld de oud-Finse president Sauli Niinistö komt praten vanmiddag in gesprek met de Nederlandse staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. Maar ook iemand als Nate Swanson, oud-Iran-onderhandelaar onder de eerste regering Trump. Een jong talent als Jack Watling, Britse militair strateeg. Die hebben wij vandaag en morgen allemaal in huis.
1: Het is dus geen bijeenkomst waar regeringsleiders naartoe komen om besluiten te nemen. Op wat voor een uitkomst hoopt u?
9: Ik hoop vooral op heel veel nieuwe ideeën, maar ook contacten, nieuwe verbindingen die niet als vanzelfsprekend gelegd worden. En dat die ideeën ook maar hun weg mogen vinden naar het beleid en de politiek en de mensen die aan de knoppen zitten en die uiteindelijk de koers zullen moeten bepalen. Dus vooral een nieuw netwerk en een nieuwe gemeenschap creëren rondom thema's die raken aan vrede en veiligheid en die vandaag de dag ontzettend belangrijk zijn.
1: Zij Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Het is 8:10. Dat is de grote vraag. Waar asielzoekers die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel vannacht moesten slapen. Maar aan het einde van de middag bleek dat ze opnieuw in Groningen terecht konden. Net als de 3 dagen hiervoor. Danielle Brouwer van het Rode Kruis vertelt hoeveel mensen er vannacht hebben geslapen.
5: Gisteren hebben zo'n 140 mensen in Groningen de nacht doorgebracht. En terwijl er 2 dagen geleden nog 11 mensen zeiden, ik ga niet meer de bus in naar Groningen, ik blijf hier op het gras slapen, waren dat er afgelopen nacht 2 keer zoveel. Het was natuurlijk warmer en 22 mensen, zo'n ongeveer 22 moet ik zeggen, iets van 20 mensen zeiden, geef mij maar een slaapzak. Dus dat geven we dan als Rode Kruis, dan geven we een matje om het iets menselijker te maken. Maar die mensen hebben ervoor gekozen dat ze meer rust hadden op het gras dan dat ze in de nachtopvanglocatie hebben. Want daar lig je toch met 140 mensen in 1 zaal op een bedje. En voor sommigen is dit al de 6e of zelfs de 7e nacht achter elkaar.
1: Ja. Waarom was het opnieuw Groningen waar de asielzoekers terechtkwamen?
5: Nou, Groningen zei van wij willen echt voorkomen dat er weer mensen buiten slapen. Dus wij willen mensen wel een plek bieden. Maar je ziet dat het constant, nu al een week verleent het Rode Kruis al hulp op het gras in Ter Apel. En elke dag is het bijna weer onzeker van waar kunnen mensen vanavond heen. En waar de mensen die daar zitten, die uit Gaza komen, uit Soedan komen, de eerste dag nog de hulpverleners van het Rode Kruis aanklampten van waar ga ik vanavond heen. Merkte je gisteren, ik was er gisteren in Ter Apel, dat mensen een beetje gelaten zijn. Van nou ja, we zien wel waar we vanavond heen gaan. En vooral wat je merkt is dat mensen fysiek en mentaal gewoon uit zijn geput. Iemand zei tegen mij van, we zijn wel gewoon mensen, hè? Vergeet dat niet. Mensen met verhalen, met vluchtverhalen. En ze zitten daar de hele dag. Het is echt mensonterend.
1: Maar de verwachting is dat het druk blijft, dus dat ook de komende nachten die opvang nodig is. Is dat dan voor de komende nachten ook weer Groningen?
5: Groningen heeft nu gezegd dat zij het wel de hele week zouden willen doen, mits er een structurele oplossing komt. En dat is ook heel begrijpelijk. Dus dat betekent dat zij wel de nachtopvang aanbieden voor deze mensen, maar dat er tegelijkertijd ook een oplossing komt voor Ter Apel. Dus dat er mensen daadwerkelijk vanuit Ter Apel naar andere plekken in het land gaan. En dat is ook heel logisch, hè? Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen. En ook opvanglocaties vrijmaken. Want anders is dit een olievlek en zullen we volgende week nog steeds met hetzelfde probleem zitten. Staat het Rode Kruis daar nog steeds? En dat is echt onhoudbaar.
1: En zijn er dan al tekenen dat dat misschien door andere gemeenten in Nederland gaat gebeuren of nog helemaal niet?
5: Ja, dat had ik dat antwoord maar als Rode Kruis. Dan had ik het u kunnen vertellen. Maar dat is echt aan de overheid. Ja. En wij kunnen als Rode Kruis bedjes leveren. Wij kunnen mensen leveren. Maar wij hebben geen een toverstaf om een plek aan te bieden. En dat is wel heel jammer. Want ja, die plekken die zijn er echt wel om mensen opvang te bieden. Het is alleen de wil en de moed om naar voren te stappen. En om te zeggen, ik doe het. En wij kunnen als Rode Kruis met alles helpen. Maar niet die locatie aanwijzen. Dat is echt aan de overheid. Dus die hebben we heel hard nodig.
1: Zei Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Dementie kost de samenleving 32 miljard euro per jaar, schrijft het AD.
10: Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben voor het eerst uitgerekend hoeveel de ziekte kost. De zorgkosten van dementie zijn 16 miljard, mantelzorg kost 10 miljard en gemeenten maken ook nog eens bijna 3 miljard aan kosten. Het onderzoek werd gedaan door Alzheimer Nederland. De organisatie zegt dat dementie ons land economisch veel harder treft dan alleen in de zorgbudgetten. In Bangladesh is een mazelenuitbraak. Sinds maart zijn er meer dan 60.000 gevallen. Zeker 500 kinderen zijn aan de ziekte overleden. Of er is een vermoeden daarvan, schrijft de BBC. Ziekenhuizen liggen overvol. Daarom moeten artsen en verpleegkundigen vrije dagen inleveren. Vorige maand is er een noodvaccinatiecampagne gestart. In zwaar getroffen gebieden zien hulporganisaties daar al de effecten van. In Canada gaat vloeibaar gas aan Duitsland leveren. Volgens de Canadese publieke omroep CBC gaat het om jaarlijks 1 miljoen ton LNG, vertelt deze verslaggever.
11: A major step towards construction on a new $10 billion floating facility that would become this country's second largest LNG terminal. Altogether, it's being described by government officials as the second largest private sector investment in Canada's history.
10: Speciaal voor deze deal wordt in het westen van Canada dus een nieuwe drijvende gasterminal gebouwd. Het kabinet.
1: En zijn er dan al tekenen dat dat misschien door andere gemeenten in Nederland gaat gebeuren of nog helemaal niet?
5: Ja, dat had ik dat antwoord maar als Rode Kruis. Dan had ik het u kunnen vertellen. Maar dat is echt aan de overheid. Ja. En wij kunnen als Rode Kruis bedjes leveren. Wij kunnen mensen leveren. Maar wij hebben geen een toverstaf om een plek aan te bieden. En dat is wel heel jammer, want ja, die plekken die zijn er echt wel om mensen opvang te bieden. Het is alleen de wil en de moed om naar voren te stappen en om te zeggen, ik doe het. En wij kunnen als Rode Kruis met alles helpen, maar niet die locatie aanwijzen. Dat is echt aan de overheid, dus die hebben we heel hard nodig.
1: Zei Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Dementie kost de samenleving 32 miljard euro per jaar, schrijft het AD.
10: Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben voor het eerst uitgerekend hoeveel de ziekte kost. De zorgkosten van dementie zijn 16 miljard, mantelzorg kost 10 miljard en gemeenten maken ook nog eens bijna 3 miljard aan kosten. Het onderzoek werd gedaan door Alzheimer Nederland. De organisatie zegt dat dementie ons land economisch veel harder treft dan alleen in de zorgbudgetten. In Bangladesh is een mazelenuitbraak. Sinds maart zijn er meer dan 60.000 gevallen. Zeker 500 kinderen zijn aan de ziekte overleden. Of er is een vermoeden daarvan, schrijft de BBC. Ziekenhuizen liggen overvol. Daarom moeten artsen en verpleegkundigen vrije dagen inleveren. Vorige maand is er een noodvaccinatiecampagne gestart. In zwaar getroffen gebieden zien hulporganisaties daar al de effecten van. In Canada gaat vloeibaar gas aan Duitsland leveren. Volgens de Canadese publieke omroep CBC gaat het om jaarlijks 1 miljoen ton LNG, vertelt deze verslaggever.
11: A major step towards construction on a new $10 billion floating facility that would become this country's second largest LNG terminal. Altogether, it's being described by government officials as the second largest private sector investment in Canada's history.
10: Speciaal voor deze deal wordt in het westen van Canada dus een nieuwe drijvende gasterminal gebouwd. Het kabinet weigert mee te betalen aan de bed-bad-broodopvang, schrijft

0: heel hard nodig.
1: Zei Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Dementie kost de samenleving 32 miljard euro per jaar, schrijft het AD.
2: Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben voor het eerst uitgerekend hoeveel de ziekte kost. De zorgkosten van dementie zijn 16 miljard. Mantelzorg kost 10 miljard. En gemeenten maken ook nog eens bijna 3 miljard aan kosten. Het onderzoek werd gedaan door Alzheimer Nederland. De organisatie zegt dat dementie ons land economisch veel harder treft dan alleen in de zorgbudgetten. In Bangladesh is een mazelenuitbraak. Sinds maart zijn er meer dan 60.000 gevallen. Zeker 500 kinderen zijn aan de ziekte overleden. Of er is een vermoeden daarvan, schrijft de BBC. Ziekenhuizen liggen overvol. Daarom moeten artsen en verpleegkundigen vrije dagen inleveren. Vorige maand is er een noodvaccinatiecampagne gestart. In zwaar getroffen gebieden zien hulporganisaties daar al de effecten van. In Canada gaat vloeibaar gas aan Duitsland leveren. Volgens de Canadese publieke omroep CBC gaat het om jaarlijks 1 miljoen ton LNG, vertelt deze verslaggever.
3: A major step towards construction on a new $10 billion floating facility that would become this country's second largest LNG terminal. Altogether, it's being described by government officials as the second largest private sector investment in Canada's history.
2: Speciaal voor deze deal wordt in het westen van Canada dus een nieuwe drijvende gasterminal gebouwd. Het kabinet weigert mee te betalen aan de bed-bad-broodopvang, schrijft Trouw. Het vorige kabinet schrapte de regeling en ook dit kabinet wil er niet voor betalen. Dat is opvallend, want de opvang kwam er ooit op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jetten. De bed-bad-broodopvang is bedoeld voor mensen die geen verblijfsvergunning krijgen om te voorkomen dat zij op straat terechtkomen. En Nederlandse bouwbedrijven BAM en Heijmans balen. Ze deden mee aan een aanbesteding voor het opknappen van een deel van de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Maar de opdracht gaat naar een concurrent uit Spanje, vertelt deze verslaggever van het FD in een podcast van de krant.
4: Dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. Maar er zijn ook geluiden dat dit soort Nederlandse grote projecten ook Nederlands moeten worden uitgevoerd. Ook om kennis ervaring binnen Nederland te houden.
2: De bedrijven kunnen nog bezwaar maken. Volgende maand wordt de gunning definitief.
1: Verkeersinformatie bij Landswaan.
5: De files van de ochtendspits lossen op. Op een enkele plek gaat dat wat moeizamer. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort nu 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Astrid Kersenboom.
1: De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om deze zomer in Brussel te praten over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Dat leidt tot veel opgetrokken wenkbrauwen. Critici zeggen dat praten met de Taliban en afspraken met ze maken betekent dat je de Taliban erkent. De Duitse omroep NDR is erachter gekomen dat de Taliban ook nog een harde eis op tafel hebben gelegd voor dat gesprek. Er moeten Taliban-diplomaten in EU-lidstaten komen. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. Davy, hoe zien ze dat voor zich, de Taliban? Taliban-diplomaten in EU-landen?
8: Ja, zij zouden dan op zijn minst één iemand op die post willen hebben, maar die ene persoon krijgt dan wel de totale controle over de ambassade. Zo zou het geregeld moeten worden, is de eis nu.
1: En ja, heel veel EU-lidstaten willen dus graag Afghanen terug kunnen sturen. Is dat waardoor de Taliban denken, dit is wel een momentje om eisen te stellen?
8: Ja, het is bijna 5 jaar later dat ze aan de macht zijn gekomen. En nu is het wel het moment, omdat EU-landen voor het eerst iets nodig hebben van de Taliban. Ze hebben meer dan 22.000 asielaanzoeken inmiddels afgewezen. En dan kan je van de Taliban-zijde bedenken dat zij ook natuurlijk vinden dat er wel een functionerende ambassade moet zijn om die papieren te kunnen verwerken. En dat is op het moment niet zo. De ambassades die in Europa zijn, behalve die van Duitsland, hebben niet de juiste mensen, of in ieder geval zijn niet beschikbaar om visa's of paspoorten uit te geven op dit moment.
1: En dat heeft te maken met dat ze niet erkend worden?
8: Ja, klopt. Het enige land dat het Taliban-regime erkent is Rusland. In de EU doet Duitsland dat via een achterdeur. Er was vorig jaar veel ophef over. Zij hebben dat namelijk niet op EU-niveau gedaan, maar direct onderhandeld met de Taliban. Daar op die ambassade wappert dus nu ook een Taliban-vlag. Dat hebben zij zo onderhandeld. Maar andere landen, bijvoorbeeld India, China, Iran, hebben ook wel banden met de Taliban.

0: Ze hebben functionerende ambassades, maar erkennen dan het regime niet. En dat is natuurlijk de hele vraag. Hoe ver ga je en maak je gebruik van een andere route om ja, diplomatiek dus te erkennen op deze manier?
1: Maar dan hebben we het dus inderdaad over hoe je het vorm zou kunnen geven dat je het kunt regelen dat Afghanen terug worden gestuurd. Is Afghanistan een veilig land om naar terug te keren?
0: Nee, de VN zegt daar duidelijk over, het is niet een veilig land. En dan hebben we het niet eens alleen over de rechten van de vrouwen waar we het vaak over hebben. Bijvoorbeeld afgelopen week werd nog bekend dat meisjes zo jong als 9 jaar oud uitgehuwelijk mogen worden volgens de Taliban. Maar eigenlijk gewoon voor iedereen. En je moet ook denken dat mensen die gevlucht zijn, die dus hier een asielaanvraag doen, gevlucht zijn voor deze groep mensen, voor deze Taliban. Dus ook voor hen zou het niet veilig zijn om terug te keren naar Afghanistan.
1: Roemer Ockhuizen, redacteur in Brussel. Toch wil de Europese Commissie dus met de Taliban in gesprek. Waarom?
2: Ja, het initiatief ervoor ligt eigenlijk bij België. Dat land heeft al lang te maken met veel asielaanvragen van Afghanen. Maar het lukt niet om Afghanen die na een procedure uitgeprocedeerd worden en geen recht hebben op asiel vervolgens ook terug te sturen naar Afghanistan. En het zijn daarom de Belgen die er al langer op aandringen bij de EU om dat Europees te gaan regelen, om te zorgen dat dat makkelijker wordt. En ze hebben inmiddels ook al een hoop medestanders. Vorig jaar stuurden zo'n 20 landen, waaronder ook Nederland, een brief aan de Europese Commissie met het verzoek die terugkeer beter te gaan regelen. Ja, en dan met name voor Afghanen, zo schreven zij, die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Maar ja, om die afspraken te maken is het namelijk noodzakelijk om met de daadwerkelijke machthebbers te praten. En dat is de Taliban. En nu zit de commissie dus best wel in een lastig parket. Want ja, enerzijds willen ze laten zien dat ze streng zijn op migratie, dat ze luisteren naar die landen. En willen ze stappen zetten als het gaat om dat terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ja, anderzijds willen ze absoluut niet erkennen als formele machthebber in Afghanistan.
1: En is dat dan iets wat echt wel leeft in Brussel qua onderwerp?
2: Ja. Ja, zeker, zeker. Het leeft op dit moment heel erg. Het is ook echt een politieke worsteling. Wanneer woordvoerders van de Europese Commissie er vragen over krijgen tijdens de dagelijkse persconferenties, voel je ook wel het ongemak. Ze wilden eerst niet toegeven dat de Taliban in Brussel wordt uitgenodigd. Maar eigenlijk 2 weken geleden kwamen ze daarop terug. En toen zeiden ze, ja, er is inderdaad een formele uitnodiging gestuurd. Maar sindsdien doen ze er eigenlijk alles aan om maar te laten merken dat het daarmee geen erkenning is van die Taliban-regering, geen legitimering. Ze nemen het woord Taliban ook bijna niet in de mond. Ze hebben het steeds over de de facto leiding van het land. En die gesprekken zullen waarschijnlijk ook niet plaatsvinden in EU-gebouwen, maar op een andere plek, in een hotel of in een conferentiecentrum. Alles om maar te benadrukken dat het geen legitimering van het regime is.
1: En die verschillende fracties hebben die al laten weten hoe ze daar tegenover staan, dat het toch wel een gesprek gaande lijkt te zijn.
2: Nou, je ziet ook wel in het Europees Parlement partijen ermee worstelen. Die zijn ook erg zoekende van ja, wat vinden we hier nou eigenlijk precies van. Op links klinkt er wel met name felle kritiek op die gesprekken. Die wijzen, Davy noemde het al telkens, op de erbarmelijke situatie ook voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Vanuit rechts hoor je wat meer begrip. Die zeggen toch wel, ja, je moet het pragmatisch aanvliegen. En die gesprekken, nee, dat zijn gewoon technische gesprekken tussen ambtenaren. Dat zijn geen formele gesprekken, dat is geen erkenning. En je ziet ook wel verschillen tussen Nederlandse regeringspartijen in het Europese parlement. Als we bijvoorbeeld het CDA en D66 nemen, dan zit het CDA meer op die laatste lijn. Die zeggen, dit zijn gesprekken tussen ambtenaren op technisch niveau en dat is inderdaad geen legitimering. Terwijl ja, D66 is juist heel erg fel en veroordeelt deze gesprekken. Die zeggen, het is zelfs verraad van onze waarden. Dus het wordt nog wel interessant om de komende tijd te kijken hoe het kabinet hier naar kijkt.
1: Ja, want als je het hebt inderdaad over de rechten voor vrouwen en hoe veilig het dan in Afghanistan is, daar gaat het dus relatief weinig over?
2: Het gaat er zeker wel over. En het is ook iets wat die partijen met name op de linkerzijde benadrukken. En eigenlijk waar het hele parlement het wel over eens is, hoor, dat die situatie buitengewoon slecht is in Afghanistan. Maar zij zeggen dus, een deel van de partijen zegt dus, ja, je moet dat scheiden. Je moet dus enerzijds die gesprekken voeren om toch maar uitgeprocedeerde asielzoekers terug te kunnen sturen. En dat mag je niet koppelen aan het erkennen van het Taliban-regime. Dus zij zeggen, je moet daar een scheiding maken.
1: Hartelijk dank, Roemer Ockhuizen en Davy Boerma.

0: Prince and New Power Generation met Cream. Over ruim een uur Stand.nl met Roos Hamelman. Roos, goedemorgen.
1: Astrid, een hele goede morgen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwijs. Het klinkt allemaal heel mooi. Vanaf 2035 moet elk kind een plek kunnen krijgen op een school in de buurt. Dus geen speciaal onderwijs meer, maar gewoon samen in de klas. De Tweede Kamer debatteert daar vandaag over inclusief onderwijs, zo heet dat dan. In het onderwijs heerst skepsis, nog geen 20% ziet het zitten. En dat zou te maken kunnen hebben met het falen van het passend onderwijs, wat hier ruim 10 jaar geleden is ingevoerd in Nederland. Daarin werd verwacht dat elke school alle vormen van extra ondersteuning in huis heeft. Dus van lichte begeleiding tot zware specialistische zorg. Nou, leraren die ervaren hele hoge werkdruk, want die hebben al hele volle klassen. En ze ervaren ook een gebrek aan tijd en expertise, met als gevolg dat bijvoorbeeld ook niet alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. En dus ook kinderen thuis komen te zitten. Vandaar de stelling vandaag, om hierover te praten. Inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk naar mensen die in het onderwijs werken. Geeft u les? Wat wordt er nu van u verwacht als het gaat om passend onderwijs? Wat zijn uw ervaringen in de praktijk? Is inclusief onderwijs werkbaar? Wat is het verschil, wil ik ook wel even weten, dan voor u in de praktijk? Is het werkbaar? Zo ja, hoe? Zo nee? Waar ziet u hobbels? En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar de mensen met een kind met een handicap. Want die willen natuurlijk ook gewoon naar school, naar een school in de buurt. Hoe gaat dat nu met u en uw kind? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
3: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
4: We zijn zover.
2: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
7: Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen met Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok. En een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelt het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Voor de vierde nacht op rij hebben asielzoekers geslapen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen in februari de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden, waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat voor een dag krijgen we?
8: Ja, een beetje een wisselende dag met toch wel wat meer wolken op dit moment. Maar de meeste wolken die zien we toch wel nu. En vanmiddag komen ze dan met name nog in het noorden voor. Op veel plaatsen is het droog. Er is 1 bui op de radar zichtbaar. En die bevindt zich in het uiterste oosten van de provincie Zuid-Holland. En in het uiterste westen van de provincie Gelderland. Is aan verpietering onderhevig, om het maar eens met mooi taalgebruik te zeggen. En dat betekent dat daar niet veel van overblijft. En dat het zo'n beetje de enige zal zijn vandaag. Droog weer dus in het algemeen met 18 tot 17. 27 graden, vrij grote temperatuurverschillen tussen noordwest en zuidoost.
0: En de komende dagen?
8: Ja, die temperatuurverschillen worden iets kleiner. Hoewel, ze zijn er nog steeds hoor. Morgen 21 tot 26 graden. Een droge dag met nog weer wat meer zon dan vandaag. Ziet er prima uit. Een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag wordt de wind west tot zuidwest. En dan voert hij ook wat vochtigere lucht aan. Het wordt een beetje broeierig. Met in het binnenland 30 graden op de thermometer. Dus het wordt dus echt wel weer heel warm. Alleen in het uiterste noordwesten met wind van zee zal de temperatuur wat achterblijven. De temperatuur gaat sowieso wat terug in de loop van het weekeinde. Met vooral zondag kan op een enkele bui, maar het stelt allemaal niet heel veel voor wat er gaat vallen.
0: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
4: Nou, de ochtendspits is niet al te druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een enkele file valt wel op. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nog 9 kilometer met een kwartier vertraging. Daar waren bergingswerkzaamheden, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Elders op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. De weg is ook daar weer open. Daar staat nog wel file vanaf Strand Nulde met een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Nu 7 kilometer file. De vertraging loopt op. Nu een kwartier. De linkerrijstrook is dicht.
0: Wat kan Nederland doen tegen de Amerikaanse stierkikker? Onze verslaggever ging naar België, waar ze langer met die invasieve soort te maken hebben.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
13: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekyll en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van het voorkomen van ziektes tot het aanpassen van ons DNA.
3: Dat je kan knippen en plakken in het DNA.
15: We zijn zover.
2: Jekylls jacht naar het eeuwige leven. Morgen om 8:30 op NPO 2.
0: Met mannenmacht probeert Brabant grip te krijgen op de Amerikaanse stierkikker, die hier niet van nature voorkomt. Oftewel een invasieve exoot, die alles opeet wat in zijn mond past, concurreert met andere dieren om voedsel en ook nog eens ziektes bij zich draagt. Verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant is Haga Roy Akkers. En zij vertelt hoe de provincie de stierkikker buiten de deur probeert te houden.
16: Dat doen wij met behulp van eDNA. Dat is het nemen van monsters op een innovatieve manier in onze poelen en vijvers in onze natuurgebieden. En wij gaan ook met een grote hoeveelheid met professionals en vrijwilligers kijken of we dat materiaal kunnen vinden. Als dat materiaal wordt gevonden, heel goed verder kijken naar kikkerdril, naar kikkervisjes en die vervolgens wegnemen uit onze natuur.
0: En als ze groter zijn, zijn ze dan ook op de sporen?
16: Ja, zeker. Dan zijn ze natuurlijk nog makkelijker op te sporen. Wel is het zo dat zo'n van kikkervisje naar jonge kikker, daar doet de Amerikaanse stierkikker zo 2 jaar over. Dus we hebben ook nog wel enige tijd om goed te kijken of het spul in de natuur is. En bij kikkervisjes is het makkelijker om die weg te halen. Maar in geval wij inderdaad ook een volwassen exemplaar zouden kunnen vinden in onze natuur, dan gaan we die ook verwijderen.
1: Hoe is hier terechtgekomen? Is dat bekend?
16: Ja, Amerikaanse stierkikkers die werden vroeger gehouden om hun vlees voor de kikkerbillen. En die zijn van daaruit ook ontsnapt uit die kwekerijen. En een tweede route is via de siervijvers waar ze ook vroeger werden gehouden.
1: Dat dook de Amerikaanse stierkikker zo'n 15 jaar geleden ook al op, hè, in Limburg. Daar is het toen wel gelukt om te bestrijden. Hoe komt het dat hij dan nu toch weer opduikt?
16: Ja, er zijn verschillende routes. Hè. We hebben natuurlijk een groot grensgebied met Vlaanderen. Dus hij is al eens een keer bij Breda opgedoken, in het westen van onze provincie. En inderdaad in het oosten bij onze Limburgse buren. Natuur houdt zich niet aan grenzen en exoten helaas ook niet. Dat betekent dat wij voortdurend alert moeten zijn op de komst van exoten. En zeker bij deze stierkikker, want dit is een dier dat behoort tot de top 10 van de meest risicovolle exotische amfibieën ter wereld. En ze zijn echt heel schadelijk voor onze inheemse natuur.
1: Ja, in Vlaanderen weten ze dus alles over de impact van deze invasieve exoten. Kampen ze er echt mee. Verslaggever Danny Simons nam een kijkje bij de zuidenburen en ging op pad met onderzoeker Lucas van Passel.
9: We lopen nu naar een vijver. Gaan we de stierkikker zien vandaag, denk je?
15: Ik denk sowieso kikkervis van de stierkikker, maar volwassen kikkers weet ik niet. Er zit bijna niks meer op van volwassen stierkikkers.
9: Is het dan zo dat je vroeger heel veel dit geluid hoorde? Ik speel hem even af vanaf mijn telefoon. En dat het nu dus hier hartstikke stil is?
15: Ja, dat klopt. Ik denk dat het afvangen 15 jaar geleden is gestart. En we zien dat het, zeker rond de randgebieden waar we afvangen, een groot effect heeft op de aantallen die er nog voorkomen. En ook op de grootte van de stierkikkers zien we dat er nu eigenlijk alleen nog maar kleinere stierkikkers worden gevangen.
9: Laten we eens kijken hoe het bestrijden op dit moment in zijn werk gaat bij je collega Koen. Jij gaat het water in?
17: Ja, ik ga deze vuik leegmaken. Er is een grote staande wand aan waar de kikkers tegenwippen. En dan gaan ze die volgen tot in een grote hoepel. Daar hebben we enkele driehoeken die spits toelopen naar elkaar toe.
9: Een soort trechters?
17: Een soort trechters. Er zit er een drietal achter elkaar en vanachter zit er een dikke knoop in waar dat ze vast in komen te zitten.
9: Ga maar eens kijken, zou ik zeggen, wat erin zit, wat er in de fuik zit.
17: Oké, dat doen we.
9: En zie je al wat?
17: Ja, we hebben een kikker gevangen.
9: En ook de Amerikaanse stierkikker?
17: Ja, Amerikaanse stierkikker, ja.
9: Je hebt ook een kleinere kikker in je hand. Is dat dan een normale?
17: Ja, dat is een groene kikker.
9: Want waaraan kunnen we het verschil nou zien?
17: De groene kikker heeft twee ruglijsten aan de zijkant van zijn lichaam. En in het midden een groene streep.
9: En de stierkikker heeft een wat egalere huid, zeg je dat zo?
17: Ja, dat klopt.
9: En wat gebeurt er nu?
17: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
9: De Amerikaanse stierkikker wordt dus gedood?
17: Jawel, die wordt gedood.
9: En de inheemse kikker, de normale kikker zullen we maar zeggen?
17: Die laten we terug vrij en die mag verder doen.
9: Terug in Nederland, vlakbij Valkenswaard, loop ik met Jeroen van Delft, onderzoeker bij RAVON.
18: Dat staat voor Reptielen, Amfibieën, Vissen, Onderzoek Nederland. En wij zijn een non-profit organisatie die onderzoek doet en adviseert over natuurbeheer voor die drie diergroepen, reptielen, amfibieën en vissen.
9: En dus ook geïnteresseerd in kikkers. We lopen nu langs een beekje. Ja, zijn hier die sporen gevonden afgelopen jaar van de Amerikaanse stierkikker?
18: Nee, dat is wat verder op, maar deze plek houden we ook in de gaten. Maar de echte vindplek, daar gaan we liever niet onnodig heen, omdat we die stierkikker op zouden kunnen schrikken. En dan gaat hij zich mogelijk alleen maar verder verspreiden. Dus die laten we met rust. En daar gaan we vandaag even niet kijken.
9: Want dan moeten u en uw collega's straks nog harder werken om hem aan te pakken. Om hem te elimineren, zoals dat zo mooi heet. Ja. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Hoe u dat straks met collega's het best kunt gaan doen, hè?
18: Ja, klopt. Dit jaar gaan we in beeld brengen waar die soort nu allemaal voorkomt. En aan de hand daarvan kunnen we dan gericht bestrijden.
9: En wat kunt u dan bij dat bestrijden leren van de Belgen, waar ik net ben geweest?
18: Dan gaat het over dingen als wanneer gebruik je afschot, dus het schieten van kikkers, wanneer zet je fuiken in. En misschien ook het weg laten lopen van water, waardoor je die kikkervissen gewoon eruit kunt scheppen. Ja, en wij zijn nu betrokken als RAVON en helpen de provincie daarbij.
0: Zei Jeroen van Delft, onderzoeker bij RAVON, tegen verslaggever Danny Simons. Mevrouw Royakkers, er valt ons nog wat te leren van onze zuidenburen. Hoe is de samenwerking?
16: Ja, die is heel erg goed. En we leren inderdaad van elkaar. In Vlaanderen is de Amerikaanse stierkikker gevestigd. Nou, we gaan natuurlijk alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dat niet het geval gaat zijn in Nederland. Dus dat we hem hier echt weghalen, elimineren uit onze natuur. En dan kunnen we leren van de methodes van Vlaanderen.
0: En zij waarschuwen wanneer die een beetje de grens nadert?
16: Ja, er wordt in Europa heel goed gemonitord op de Amerikaanse stierkikker. Dus wij wisselen ook heel veel data en gegevens uit. En we zijn nu in een naderonderzoek, wij als provincie Noord-Brabant, met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als opdrachtgever. En via dat onderzoek kijken we in alle poelen en vijvers waar die zou kunnen zitten naar materiaal van de Amerikaanse stierkikker.
0: Is het eigenlijk een dier dat ook gevaarlijk kan zijn voor mensen?
16: Nee, voor de mens is hij gelukkig niet gevaarlijk. Daarvoor is hij dan net te klein en hij zal je ook niet aanvallen of zoiets. En heeft ook geen afvalsmogelijkheden in zijn lijf zitten. Het is wel zo dat die ziektes overbrengt, zoals al eerder is gezegd, op onze inheemse amfibieën, onze eigen kikkers, die zo vier keer zo klein zijn als hij brengt schimmels over. Voor de mens is het alleen lastig als je kijkt naar wat voor geluid die kan maken. Het werd net natuurlijk afgespeeld. Het werd natuurlijk niet voor niks tot 10 jaar geleden een brilkikker genoemd. Dus dat is wat onaangenaam, maar voor de mens is hij niet gevaarlijk.
0: Zij Hager Royakkers, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Het onderwijs in Italië is best goed, maar een beetje ouderwets. Het is veel stampen en klassikaal leren. En vaak sluit het onderwijs niet aan bij de arbeidsmarkt. Daarom stelde de regio Le Marche geld beschikbaar voor onderwijsvernieuwing. Een school in het dorp Pergola nam een voorbeeld aan het Nederlandse onderwijs en kwam met het project Olanda. Correspondent Angelo van Schaik reisde naar Le Marche.
19: Le palline con dentro dei semi.
20: Ah, dentro dei semi. E cosa fanno? Cosa fate con questi semi?
19: Li lanciamo e così quando piove.
21: De Binotti School in Pergola, dat is in De Marche, Midden-Italië. De kinderen van de tweede klas, die hebben allemaal kleibolletjes met daarin zaadjes. En die zaadjes, die kleibolletjes gaan ze nu op het gras gooien, want daar gaat dat gaat dan, er komen plantjes uit en zo. Tirateli, dai. Uno, due. Het planten van zaadjes op het gras rondom het schoolplein is onderdeel van een onderwijsvernieuwingsproject. Hoewel gestoeld op de ideeën van de Italiaanse Maria Montessori, heeft schooldirecteur Chiara Ferrucci het project Olanda gedoopt.
22: È un acronimo. Mm-hmm. O sta per outdoor education, L sta per language.
21: Olanda is een afkorting, zegt directeur Ferrucci. Zo staat de O voor outdoor education en de L voor lingua, taal. En de A's voor arte en autonomie. Dat zijn de aspecten die wij in onze school willen versterken. Kinderen vrijer laten, creatiever laten zijn. Hier in de buurt wonen veel Nederlanders die hun kinderen hier naar school brengen. En die vragen hadden over het toch wel ouderwetse Italiaanse onderwijs. En zo heb ik me laten inspireren door het Nederlandse onderwijs. Behalve de gebruikelijke lessen taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde probeert de Binotti School veel met de kinderen buiten te zijn, de natuur in de omgeving te ervaren en workshops te organiseren, zoals bijvoorbeeld pottenbakken.
20: Che state facendo?
23: Degli animali.
20: Dit is de derde klas van de lagere school. En die zijn bezig met het maken van terracotta, van klei. Ik kan niet male farai.
23: Uno scoiattolo.
20: Een eekhoorn gaat hij maken. Come lo fai?
23: Provare a fare prima la testa, dopo faccio la coda.
20: Aha.
23: Dopo devo provare a fare gli occhi.
20: Oké, hij gaat eerst het hoofd maken. Daarna de staart. En daarna gaat hij de ogen eraan vastmaken. Tijdens die workshops werkt de school samen met handwerkslieden en kunstenaars uit de omgeving. Maar soms ook met mensen van ver weg. Het project wordt geleid door Annette Wessels. In hoeverre is het belangrijk voor die kinderen dit?
4: Superbelangrijk. Ik heb 33 jaar mijn eigen bedrijf gehad om mensen te trainen in creativiteit. Via beeldend vormgeven. En dat is een creatieve kracht is zo ongelooflijk belangrijk in je leven. Dat wordt vergeten. We zijn onze hoofd aan het trainen. En we weten niet hoe we problemen moeten oplossen. En dit is eigenlijk een en al problemen oplossen.
20: Wat doe je als je doet een lomaka? En wat is finita? Lijf finita. De Atalanta maakt een slak. En daar zijn we eigenlijk mee klaar. In Nederland wordt er heel erg geklaagd over het onderwijs. Het onderwijs loopt ook achteruit. Er is een tekort aan leraren. Dus het maakt nogal indruk dat blijkbaar Italianen een voorbeeld nemen aan de Nederlandse school. Terwijl het in Nederland eigenlijk niet zo goed gaat met het onderwijs. We nemen uiteraard voorbeeld aan de beste zaken. Aan de dingen die ons het meest bevallen, zegt directrice Ferrucci. Wat voor ons belangrijk is, dat er behalve gewone lessen worden gegeven, er ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en niet te vergeten zelfstandigheid. Nederlandse kinderen zijn op veel vroegere leeftijd al zelfstandig in vergelijking met hun Italiaanse leeftijdsgenootjes. Ze gaan al vrij snel alleen naar school. Dat is hier in Italië ondenkbaar. Dat soort zaken willen we stimuleren, maar dat kost tijd en geld.
0: Een reportage van correspondent Angelo van Schaik. De Spaanse voetbalster Alexia Putellas vertrekt bij FC Barcelona.
5: Putellas speelde 14 seizoenen bij Barcelona en won daar 10 landstitels en 4 keer de Champions League. 2 keer werd ze verkozen tot beste voetbalster ter wereld. Vandaag zal ze haar laatste wedstrijd voor Barcelona spelen. Zo maakte ze bekend via Instagram.
7: Sempre ha dit que aquesta samarreta nos pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
5: Wat ze nu gaat doen maakt ze niet bekend. Spaanse media speculeren over een transfer naar de London City Lionesses. In de Nederlandse media druppelen de WK-selecties stuk voor stuk binnen. Gisteren werd de Marokkaanse WK-selectie bekend. En daar zitten 3 spelers in die in Nederland geboren zijn. En is Salah Eddine, die voor PSV speelt. Man United-verdediger Nusair Mazraoui. En Sofiane Amrabat, die bij Real Betis voetbalt. Ook Ismaël Saibari, die afgelopen maandag nog werd verkozen tot beste speler van de Eredivisie, mag mee naar Amerika. Een van de afwezigen is Hakim Ziyech. 4 jaar geleden was hij een van de uitblinkers voor Marokko op het WK. Dit keer is hij dus niet opgenomen in de selectie. Marokko begint het toernooi 13 juni met een wedstrijd tegen Brazilië. Vanmiddag maakt Ronald Koeman de WK-selectie van Nederland bekend. En de gifbeker moet helemaal leeg voor fans van het Schotse Heart of Midlothian. Hun club leek lange tijd kampioen te gaan worden, maar op de laatste speeldag ging het alsnog mis. En om het nog erger te maken, maakt aanvoerder Lauren Shankland nu een gevoelige transfer. Hij speelt volgend seizoen voor Rangers FC, een van de grote concurrenten in Schotland. Dat is een transfer vergelijkbaar met de overstap van Feyenoord naar Ajax. Shankland gaat niet direct naar de Rangers. Hij zal eerst uitkomen voor Schotland op het WK, dat dus over 2 weken van start gaat. En Coco Gauff beleefde gisteren een enerverende dag op Roland Garros, zo meldt het Belgische Sportza. De Amerikaanse tennister raakte onderweg naar het stadion betrokken bij een klein auto-ongeluk, zo vertelt ze bij TNT Sports.
8: So there is like this pole thing and it's supposed to go down and then the police told him to go and the pole was still there, so we ran into it. And it was kind of like you felt a little impact. I spilled my juice all over the car. And I was like, we can keep going. Then I walk out the car and the car was not drivable. So we ended up taking a taxi to John Bwan and then we took a tournament car to the tournament.
5: Er is dus juice gespeeld, dat is altijd spannend. De auto waar zij in zat reed tegen een paaltje, legt ze uit, waardoor ze met een taxi verder moest. En toen ze door een opgave in een andere partij ook nog eens eerder moest starten, zat haar jurkje ook nog vast, vertelt ze lachend. Beetje een pechdag dus, maar het einde was wel goed, want ze won in 2 sets gemakkelijk van Taylor Townsend. En zo om 11 uur speelt Jesper de Jong tegen Federico Cina op het toernooi. En dat is hier te volgen op Radio 1.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
6: De ochtendspits lost op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Staat nog file door een ongeluk bij knooppunt Waterberg, 8 kilometer vanaf de afrit Hoenderlo. De vertraging is een kwartier, de linkerrijstrook is dicht.
10: Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Misses van Dominic Fike. Voormalig onderwijsminister Robert Dijkgraaf, zangeres Billie Eilish en kunstenaar David Hockney hebben iets gemeen. Ze hebben synesthesie. Daarmee werkt hun brein net iets anders dan bij de meeste mensen. De Universiteit van Amsterdam organiseert de komende 3 dagen een internationaal symposium om meer ervaring over het verschijnsel op te doen. Tessa van Leeuwen is universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Tilburg, mede-organisator, en ze heeft zelf synesthesie. Ze legt uit wat het is.
1: Synesthesie is dat je bij een heel normale prikkel voor je zintuigen eigenlijk een extra ervaring krijgt. Dus bijvoorbeeld als je letters leest, dat je daar een kleur bij ziet, of als je naar muziek luistert, dat je daar beweging bij ziet, of ook een kleurvorm bijvoorbeeld.
0: En dat is dus iets wat maar een klein deel van de mensen heeft?
1: Ja, het klopt. Het is ongeveer schatten tussen de 2% en 4%. Er zijn verschillende vormen, dus het hangt een beetje van de vorm af hoe vaak het voorkomt. Maar het komt dus

0: niet zo heel vaak voor, maar het is ook weer niet zo zeldzaam dat helemaal niemand het heeft. Dus,
1: ja. En is bekend hoe dat tot stand komt?
0: Ja, het komt tot stand door extra verbindingen tussen hersengebieden. Hersengebieden praten op een andere manier met elkaar. Hoe dat in de ontwikkeling precies ontstaat, dat is nog niet helemaal bekend. Er zijn verschillende genen bij betrokken, maar het heeft waarschijnlijk te maken met hoe verbindingen tussen hersengebieden worden aangelegd. We weten ook dat de omgeving een rol speelt in hoe het zich precies uit. Dus ja, welke kleuren met welke letters bijvoorbeeld en dat soort dingen. Je brein is net op iets op een andere manier met elkaar, de hersengebieden net iets andere manier met elkaar verbonden.
1: Ja, is het wel constant door de tijd? Dus als je blauw ziet, zou ik maar zeggen, dan hou je dat je hele leven?
0: Ja, klopt, ja. En dat wordt in de kindertijd wordt dat stabiel, zeg maar. En dan blijft het voor zo'n zin steeds bijna het hele leven blijft het consistent. Er kunnen wel wat veranderingen zijn. En soms hebben letters ook meerdere kleuren of hebben ze een beetje een soort van kwaliteit, waardoor het niet altijd 100% dezelfde kleur is. Maar in principe blijft dat heel erg stabiel over je hele leven. En dat is ook een kenmerk van synesthesie, dat het niet zomaar associaties zijn die je willekeurig kan hebben. Want dat kan je natuurlijk aan iedereen vragen. Van, hey, wat voor kleur heeft de A bijvoorbeeld? En bij synestheten is het echt een ervaring. Ja.
1: En wat was het moment dat je dacht, hey, dat heb ik?
0: Nou, ja, ik had het wel vroeger met mijn broer over welke kleuren letters hadden en dagen van de week en zo. En zaten onze ouders ons aan te kijken van, waar gaat dit eigenlijk over? Dus ik wist wel dat niet iedereen dat had, maar we wisten ook niet dat het iets bijzonders was. En toen ik zelf biologie studeerde, neurobiologie, toen was er een docent, die was naar een congres geweest. En die vertelde over, mensen die letters bij kleuren zien, dat heet synesthesie. En toen dacht ik, dus mijn vingertje zo opgestoken, zo van, dat is het dus, zo, het heeft dus een naam. En dat is eigenlijk wel, hoe dat ging, is wel klassiek voor heel veel synestheten. Want je weet vaak niet dat jij de wereld op een andere manier waarneemt dan de mensen om je heen.
1: Nee.
0: Je praat niet over hoe je het alfabet ziet, zeg maar. Dus heel veel mensen komen daar pas zo rond hun studententijd ongeveer achter dat wat zij hebben synesthesie heeft. En dan hebben ze dat al hun hele leven. En voor hun is het heel, heel normaal.
1: En is het iets wat ook vervelend kan zijn?
0: Meestal niet. Dus eigenlijk in de meeste gevallen ervaren mensen het als een extra ervaring of een verrijking. Maar het kan wel vervelend zijn. Dus als je bijvoorbeeld bij letters een bepaalde kleur ziet en daardoor het contrast verandert. Of als je heel veel vormen van synesthesie tegelijk hebt. Dan kan het natuurlijk ook een beetje overweldigend zijn. Als je bijvoorbeeld ook, je hebt ook vormen waarbij je een smaak in je mond krijgt. Als je taal hoort bijvoorbeeld. Of dat je constant ondertitels ziet als je iets hoort. Jeetje. Dus dat zijn natuurlijk dingen die wel ook gewoon in het dagelijks leven energie kosten. Maar de meeste mensen hebben niet zo heel veel vormen tegelijk. En is het, voor hen is het gewoon zoals ze zijn. Dus is het gewoon prima. Ja.
1: Vandaag dus een symposium erover. Wat is het doel van het symposium?
0: Ja. Eigenlijk gewoon om weer de laatste stand van zaken qua wetenschap, maar ook kunst en dergelijke uit te wisselen. Dus we hebben 2 dagen met echt ook onderzoekspraatjes en vandaag is een dag bij het Orgelpark in Amsterdam. Zijn we heel blij dat we daar mogen zijn. Met ook mensen die vertellen over, bijvoorbeeld als je zelf muziek hoort, wat ervaar je daar dan bij? Er zijn ook veel mensen met synesthesie zelf die daarover vertellen. En ook onderzoek dat naar wordt gedaan. Van, hoe werkt dat dan als je dat aan elkaar verbindt, zeg maar. En ook als je daarmee, als je kunst maakt, zeg maar, hoe komt dat dan tot uiting? Ja,
1: ja, dus ook hoe dat in het hoofd werkt.
0: Zeker, ja. We hebben er zitten ook allerlei aspecten aan synesthesie. Dus één is hoe het in het hoofd werkt. Maar ook een ander is wat kun je ervan leren over taal bijvoorbeeld. Of hoe uit het zich in verschillende talen, et cetera.
1: Tessa van Leeuwen, universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschap.
2: NPO Radio 1. Human.
3: Wat doe je als je vader met dementie in het verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw? En hoe ga je daar als verpleeghuis mee om? Intimiteit en seks zijn vaak nog een taboe in verpleeghuizen. We nemen aan dat mensen met dementie daar geen behoefte meer aan hebben. Maar de realiteit is anders. En verpleeghuizen worstelen met de vraag hoe ze daarmee om moeten gaan. Alles maar toestaan of juist duidelijke grenzen stellen.
2: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en comprobeer.

0: Milo's Eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna €32 miljard. En het enthousiasme voor klimaatmaatregelen wordt minder. Een overzicht voor het nieuws. Thomas Delsing.
7: Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Het lijkt dan ook dat de bereidheid om zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering lager is dan een jaar geleden. Wel is er nog steeds brede steun voor investeringen in de energietransitie. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te praten. Het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime legitimeert. De Taliban schenden mensenrechten, met name die van vrouwen en meisjes. Geen enkel land, behalve Rusland, erkent de Taliban-regering, die in 2021 de macht overnam. Nederland organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Daarbij zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Na de NAVO-top van vorig jaar wilden verschillende organisaties praten over internationale veiligheid. De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. De opening is om 9:30 door premier Jette. Het is het idee dat het een jaarlijks terugkerende conferentie wordt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht zijn. Volgens Libanon zijn zeker 4 kinderen en 3 vrouwen omgekomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en er kan hier en daar een bui vallen. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als afgelopen dagen wordt het niet. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. En morgen dan wordt het weer iets warmer.
6: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: Ja, de ochtendspits lost op. Toch zien we hier en daar nog wat extra vertraging. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een kwartier oponthoud tussen Baren en Blaricum door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Bij Zwolle loopt het nog vast op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 9 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. De A50 is weer vrij na een ongeluk van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Het oponthoud is nu 10 minuten. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Breda-West en Etten-Leur-West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
6: Dementie kost ons met z'n allen €32 miljard per jaar. Zo de zorgeconoom die dat berekende.
9: Ster. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.

0: En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna €32 miljard. Dat zijn medische kosten, kosten van verpleeghuiszorg, thuiszorg, maar ook de kosten van mantelzorgers. Het is voor het eerst dat dat in kaart is gebracht door onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een AD en de Telegraaf schrijven erover. Professor Robert Huisman is zorgeconoom en deed het onderzoek. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, mevrouw Kersenboom.
5: 32 miljard, dat klinkt dus als heel veel. Is het dat ook, als je kijkt naar het hele budget?
6: Ja, dat is echt gigantisch. Het is al veel als je kijkt naar de officiële zorgkosten. Daar is het zo'n 16 miljard, de helft van die 32. Maar het wordt vooral veel als je veel breder kijkt. U noemde al even in uw introductie de mantelzorg. Als je dat allemaal uitrekent, dan gaan er miljoenen uren mantelzorg. En dat heb ik uiteindelijk uitgerekend tot 12 miljard. Nou, en dan is er nog veel meer. Van de gemeenten die dingen doen, vrijwilligerswerk. En in die breedte is het inderdaad wel gigantisch.
5: Ja, en mantelzorg, kun je daar echt een bedrag dan opplakken per uur?
6: Dat heb je heel veel benaderingen voor nodig. En het is misschien ook wel een beetje een ethische vraag. Want heel veel mensen doen dit natuurlijk gewoon uit naaste liefde. Voor je partner die met dementie te kampen heeft. Voor je vader of moeder. Voor je buurman. Veel mensen doen dit gewoon vanuit hun hart. En willen zich ook niet eens mantelzorger noemen. Maar wat wij geprobeerd hebben is met een aantal stappen je toch euro's aan te koppelen. Door voor allerlei soorten mantelzorgers hun ureninzet bij elkaar te sprokkelen. En dan vervolgens te kijken, werkt men al of niet? Want dan is je uur eigenlijk ook waardevoller. Want dan ga je misschien niet meer naar werk, waardoor je inkomen derft. En zo hebben we dus inderdaad ook uurprijzen aan die inzet gekoppeld. En dan kom je op die 11,7 miljard.
5: En als je dan het hele plaatje ziet, wat is dan uiteindelijk duurder? Verpleeghuiszorg of thuiszorg met hulp van mantelzorgers?
6: Nou, we denken, en dat is natuurlijk per dag, is een verpleeghuis natuurlijk heel duur. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En alleen al de verpleeghuiszorg is zo goed voor zo'n 10, 11 miljard. Waar zo'n 80.000 mensen met dementie wonen en leven en verzorgd worden. Maar als je al die kosten in de thuissituatie goed meerekent, en dan kom ik toch ook weer even terug op de mantelzorg, maar ook wat gemeenten doen vanuit de basisvoorzieningen in hun eigen werkgebied, dagbestedingsprojecten, buurtwerk, dan ontloopt het elkaar eigenlijk niet eens zoveel meer. Want bijna 90% van die mantelzorg is voor thuiswonende mensen.
5: Nou is juist de trend in de politiek om steeds meer in te zetten op mantelzorg en ook innovatie. Om kosten te drukken. Maar eigenlijk zegt u, ja, maar mantelzorg kost ook heel veel geld.
6: Ja, en dat is ook mijn hoofddoel met dit rapport. Nou eens goed in beeld te brengen in de volle breedte waar al die inzet en die kosten gemaakt worden. Maar bovendien, mantelzorg is nu vaak al een beetje aan het eind van zijn latijn. Maakt echt per week heel veel uren. En door de demografische ontwikkelingen gaat niet alleen het aantal mensen met dementie groeien, maar het aantal mensen wat beschikbaar is voor mantelzorg krimpen. Dus de balans is aan het scheef groeien.
7: En wat is dan ik zal maar zeggen, onderaan de streep, de conclusie van het verhaal? Moeten we een andere weg inslaan?
6: Nou, we zijn al hele goede wegen aan het inslaan, maar die moeten we nu met vereende krachten echt wel gaan doorzetten. U noemde al even een voorbeeld van innovatie. Slimme huizen, daar kunnen we een heleboel mee oplossen. Maar ja, het bouwen van huizen zit op dit moment ook in het flop. Maar ik moet ook vooral denken aan preventie van dementie. Er zijn steeds meer onderzoeksinzichten dat je dementie misschien ook wel kan voorkomen. Niet alleen zelf, door betere leefstijl, beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. Dat zijn allemaal factoren die tot dementie kunnen leiden. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn. Dat is preventie. Voorkomen.
7: Ja.
6: Dus het blijft een kostenstijging door de demografie, maar we kunnen het wel afdempen.
7: Dank u wel. Robert Huisman, zorgeconoom en onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is 9:11. De jeugdzorg faalt keer op keer. En dat is niet alleen een probleem van Stadskanaal, maar van heel Nederland. Met die woorden ondersteunden alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond een noodkreet richting Den Haag. In het gemeentehuis was een spoedvergadering belegd waarin de politieke partijen hun zorgen uiten over de ernstige mishandeling van twee kinderen. Verslaggever Mark-Robin Visser was erbij.
8: Dames en heren, goedenavond. Het is 26 mei 2026. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van Stadskanaal en heet welkom de leden van de raad, leden van het college, mensen die meekijken via de livestream.
9: De raadzaal zat goed vol tijdens dit spoeddebat. Dat was aangevraagd door alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal. Maar voordat die aan het woord kwamen, kwam burgemeester Sloots allereerst met een disclaimer.
8: Er lopen op dit moment onderzoeken van politie, justitie en inspectie gezondheid en jeugd. Die onderzoeken moeten onafhankelijk en ook zorgvuldig kunnen plaatsvinden. Dat zijn wij aan de kinderen, maar ook aan alle betrokkenen verplicht.
9: Aldus de burgemeester. En daarna kwamen de politieke partijen aan het woord.
10: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
11: We hebben al vaker gesproken over zorgen rondom samenwerking, regie en werkdruk binnen de jeugdbescherming. Er zijn onderzoeken, toezicht, financiële problemen en steeds opnieuw ernstige signalen. Hoe vaak voeren wij als raad dit soort gesprekken nog?
12: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal. Zolang er sprake is van onnodige bureaucratie en ontoereikende middelen, blijven we maar dweilen met de kraan open.
13: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk. En dat mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van kinderen.
14: Dan kunnen we wel heel simpel de conclusie trekken dat het systeem faalt. Maar dit is niet alleen systeemfalen. Dit is gezamenlijk falen binnen het systeem. Want als er zoveel meldingen zijn en de stapeling van signalen alsnog niet leidt tot veiligheid voor kinderen, dan kunnen we ons niet meer verschuilen achter systemen, structuren, privacywetgeving, procedures of protocollen. Dan hebben alle betrokkenen gezamenlijk gefaald om veiligheid te bieden.
9: Tja, en als je al die sprekers hier zo hoort in de gemeenteraad van Stadskanaal, dan kan je wel concluderen dat raadsbreed de indruk bestaat dat het dweilen is met de kraan open in de jeugdzorg. De wethouder, de verantwoordelijk wethouder van jeugd in Stadskanaal, wilde nog niet inhoudelijk op de vragen ingaan. Ze wil nog geen conclusies trekken en eerst de onderzoeken afwachten. En ze kijkt ook erg uit naar de komst van minister Sterk van Jeugd, die binnenkort, zo heeft ze aangekondigd, naar Stadskanaal komt om te praten. Terug naar burgemeester Klaas Sloot, die deze spoedvergadering leidde als burgemeester. Er zijn veel vragen gesteld en er zijn weinig antwoorden gekomen.
15: Nee, en dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat er nog een onderzoek gedaan wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En de politie is, en het OM zijn op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek. En dan is er wat terughoudendheid op zijn plaats.
9: Zou je nou kunnen zeggen dat dit noodsignalen zijn uit Stadskanaal?
15: Nou ja, ergens moet natuurlijk gezegd worden. Dus ik ben blij dat mijn raad dat doet. Dat die de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Kijk, ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt. En nu de vinger op de zere plek neerlegt.
9: Ja, en die zere plek, dat is niet alleen maar Stadskanaal wat hier gebeurd is, maar dat is een landelijk systeem.
15: Ja, het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
7: Zei burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal. Mijnand, hoe gaat het inmiddels op de weg?
16: Ja, de ochtendspits lost snel op. Toch zien we nog wel een paar problemen onderweg. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is de vertraging nog een kwartier tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen Breda-West en Etten-Leur staat het nu stil over 5 kilometer... met bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En de N280, de weg Weert-Roermond, is in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de A2 en Baaksem. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
17: Radio 1 Journaal.
18: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
17: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva.
9: Stadskanaal komt om te praten. Terug naar burgemeester Klaas Sloot, die deze spoedvergadering leidde als burgemeester. Er zijn veel vragen gesteld en er zijn weinig antwoorden gekomen.
15: Nee, en dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat er nog een onderzoek gedaan wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En de politie en het OM zijn op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek. En dan is er wat terughoudendheid op zijn plaats.
9: Zou je nou kunnen zeggen dat dit noodsignalen zijn uit Stadskanaal?
15: Nou ja, ergens moet natuurlijk gezegd worden. Dus ik ben blij dat mijn raad dat doet. Dat die de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Kijk, ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt. En nu de vinger op de zere plek neerlegt.
9: Ja, en die zere plek, dat is niet alleen maar Stadskanaal wat hier gebeurd is, maar dat is een landelijk systeem.
15: Ja, het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
7: Zei burgemeester Klaas Sloot van Stadskanaal.

0: ben blij dat mijn raad dat doet. Dat die de vinger op de zere plek leggen. Dus daar ben ik ook wel trots op. Kijk, ergens moeten de signalen vandaan komen. Het incident heeft tragisch dat het hier was. Maar wel goed dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt. En nu de vinger op de zere plek neerlegt.
1: Ja, en die zere plek, dat is niet alleen maar Stadskanaal wat hier gebeurd is, maar dat is een landelijk systeem.
0: Ja, het zit in het systeem en dat systeem kan aangepakt worden en daar hebben we Den Haag voor nodig.
2: Zei burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal. Wijnand, hoe gaat het inmiddels op de weg?
3: Ja, de ochtendspits lost snel op. Toch zien we nog wel een paar problemen onderweg. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is de vertraging nog een kwartier tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen Breda-West en Etten-Leur staat het nu stil over 5 kilometer... met bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En de N280, de weg Weert-Roermond, is in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de A2 en Baaksum. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.
4: Radio 1 Journaal.
5: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: Ja, maar dat de prijs niet in de buurt komt van de waarde van Akzo Nobel en de verwachtingen op lange termijn.
1: Dus ze willen toch liever die fusie met Axalta?
0: Ja, dat komt iedereen wat beter uit. Dat moet een groot mondiaal verfconcern worden. Er komen twee hoofdkantoren, eentje in Amsterdam en een in Philadelphia. Akzo Nobel die vertrekt dan wel van de Amsterdamse beurs. Dat is wel een aderlating. Het is een bekend gezicht in Amsterdam aan het Damrak. Maar wat blijft is dat er gewoon een concern blijft hier die belasting betaalt. Dus voor Nederland is dat stukken beter. Ja, die wereldwijde speler die moet dan behalve huis, tuin en keuken ook groot worden in de industrie. Verf voor vliegtuigen, defensiematerieel. Op 173 plekken in de wereld zouden dan verf gemaakt kunnen worden. Ja, een bedrijf hoopt dan een omzet te gaan draaien van bijna 15 miljard euro per jaar. En belangrijker ook, er kunnen wat kosten bespaard worden, omdat er her en der wat fabrieken kunnen worden samengevoegd. Akzo Nobel die denkt dat daar de meeste waarde in zit voor de huidige aandeelhouders, in plaats van die 73 euro per aandeel die dat Amerikaanse, die dat Japanse Nippon nu biedt.
1: Maar toch nog even dat Nippon Paint. Dat bod is dus 3 weken geleden afgewezen. Waar maken ze het nu bekend?
0: Ja, dat is echt wel bijzonder. Ik denk wel dat aandeelhouders dit graag hadden willen weten. Het is namelijk de keuze of je krijgt nu handje contantje 73 euro per aandeel, of je krijgt aandelen in een nieuw concern. En dan moet je natuurlijk wel hopen wat daarvan komt. Het ziet er wel goed uit, maar toch. Akzo Nobel die adviseert hun aandeelhouders om voor de fusie met Axalta te kiezen. Ik heb ze vorig natuurlijk even gebeld van waarom maken jullie dat pas nu, 3 weken na dato bekend? En ja, hoe zit dat? Mogen aandeelhouders hier nog over stemmen? Nou, Akzo Nobel die zei, zet de vragen maar even op de mail. Wij komen daar later op terug. Het is druk deze ochtend. Kortom, er zijn hier heel veel vragen over. Dus het is heel benieuwd hoe dit verder gaat. Uiteindelijk ligt natuurlijk wel het antwoord bij de aandeelhouders. Waar kiezen zij voor? Zien zij wat in die fusie met dat Amerikaanse merk? Of denken ze, ik vind het die 73 wel prima. We gaan voor de Japanners. Nou, we moeten het horen.
1: Ja, weet waar je vandaag mee bezig gaat houden.
0: De verf op dit contract is nog niet droog.
1: Ruben Ech, dankjewel.
2: Reactie aan de redactie. De komende dagen organiseert de Universiteit van Amsterdam een internationaal symposium over synesthesie. Mensen die dat hebben zien bijvoorbeeld kleuren tijdens het lezen of bewegingen als ze naar muziek luisteren. Dat vertelde Tessa van Leeuwen. Zij is universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschap, medeorganisator van het symposium en heeft zelf synesthesie. Luisteraar Aya vraagt zich af of synesthesie invloed heeft op hoe je leert. Is het zo dat je hierdoor lastiger leerstof en informatie opneemt?
1: Daarvoor hebben we Tessa van Leeuwen weer aan de lijn. Is het studeren voor iemand met synesthesie lastiger?
3: In principe niet. Synesthesie is niet een aandoening in die zin. Het is gewoon een variant van waarneming. Het is wel zo dat bijvoorbeeld als je synesthesie hebt voor cijfers of letters, dat bijvoorbeeld als je gaat rekenen op school, dat het soms verwarring kan opleveren. Omdat je dan toch je eigen kleuren ziet. En soms zijn dingen ook natuurlijk in kleur geprint. Of mensen praten over kleuren of iets dergelijks. Dus het kan wel leiden tot verwarring of ook wat overprikkeling. Als je continu die eigen synesthetische ervaringen erbij hebt, zeg maar. Over het algemeen zijn synesthetische mensen die gewoon ook goed kunnen leren en goed presteren. Ze zijn vaker misschien creatief. Als je naar een kunstacademie gaat, kom je meer synestheten tegen. Dus vaak associatieve denkers, zeg maar. Maar er is geen aanwijzing dat het echt leren hindert, behalve dan verwarring die vooral bij jongeren soms wel eens optreedt.
1: Ja, dat creatieve, dat vroeg jij je ook af, hè, Thomas?
2: Ja, zeker. Als je op de Wikipedia-pagina even gaat kijken op mensen met synesthesie, dan kom je echt alleen maar bekende zangers en zangeressen tegen. Van Beyoncé, Charlie XCX, bekende componisten. Dus inderdaad heel veel creatieve mensen.
1: En dat is bekend, Tessa?
3: Ja, dat is zeker wel zeker bekend. Het is natuurlijk ook, als je die ervaringen hebt, dan wil je dat misschien zelf ook uitdrukken. Dus dat is misschien één factor. Maar misschien is ook het associatieve denken dat synestheten ook hebben ook een reden om toch meer in de creatieve hoek te gaan qua beroep. Maar het is nog niet helemaal uitgezocht wat er dan eerst is. Zijn mensen eerst synestheten en daarna creatief, of is het gewoon iets wat aan
1: is
3: elkaar verbonden is, zeg maar?
1: Ja, precies. Hartelijk dank, Tessa van Leeuwen, hoofddocent cognitieve neurowetenschap.
2: Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder zullen maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoeker Yvonne de Kluizenaar vertelde dat mensen vooral bang zijn dat de kosten van klimaatbeleid oneerlijk worden verdeeld. Luisteraar Lois denkt dat dit onderzoek naar gevoel in de maatschappij niet helpt met het ondersteunen van de wetenschap over klimaat. Laat ze weten in de NPO Luister-app. En ze vraagt, is dit de eerste keer dat dit wordt onderzocht? En is dat dan omdat we de onderbuik tegenwoordig heel belangrijk vinden?
1: Dat hebben we nog even gevraagd aan Yvonne de Kluizenaar.
4: Goeie vraag. En ik snap ook waarom je hem stelt. Als Sociaal en Cultureel Planbureau kijken we voortdurend naar het welzijn van mensen in Nederland. En omdat klimaat- en energietransitie zo'n grote impact hebben op de samenleving, kijken we sinds 2019 ook naar hoe mensen alle veranderingen rond klimaat en energie ervaren. En dat zijn inderdaad gevoelskwesties, maar dat maakt het wel degelijk belangrijk. Want die gevoelens van mensen zijn bepalend voor bereidwillig mensen zijn om mee te veranderen in bijvoorbeeld de energietransitie. En dat levert ook inzicht op over de mensen die moeilijker mee kunnen komen in deze veranderingen en die kwetsbaar zijn.
1: Ja, een goede uitleg.
2: Ja. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. En een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 werd afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. En luisteraar Marcel vroeg zich af welke vlag hij als particulier het beste kan hijsen op 1 juli. Bestaat er een aparte Kitty Kottie vlag? Dat vraagt hij in de NPO Luister-app.
1: Nou, het korte antwoord, nee.
2: Die is er niet.
1: Geen officiële Kitty Kottie vlag. Nee. Het is dus de Nederlandse vlag die wordt gehesen. Dus als Marcel die heeft, dan kan die dat doen.
2: Ja.
1: Provincies of gemeenten kunnen het wel zelf aanpassen. Ze worden ook op Kitty Kottie flink wat vlag gehesen op het stadhuis van Amsterdam. En naast de Nederlandse vlag zie je daar dan ook vlag van Suriname, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba. Kortom, eigenlijk mag je het een beetje zelf weten.
2: 3
5: voor de dag.
1: In Leipzig wordt de finale van de Conference League gespeeld. Het Engelse Crystal Palace neemt het op tegen het Spaanse Rayo Vallecano. Aftrap is om 21 uur, oftewel 9 uur vanavond. In het Vredespaleis in Den Haag staat de eerste Nederlandse veiligheidsconferentie op punt van beginnen. Verslaggever Onno Beukers, jij bent daar. Wat gaat er gebeuren?
6: Ja, nou, de aftrap is hier geweest hoor. Net stond Jaap de Hoop Scheffer al op het podium van de Atlantische Commissie. Een van de organisatoren hier van de veiligheidsconferentie. En op dit moment is ook Rob Jetten, onze premier, al aan het spreken. Zijn eerste geopolitieke speech. Ja, deze conferentie die vooral draait om ook jonge generatie, de next generation. Want veiligheidsconferenties, ja, die zijn er natuurlijk al, her en der verspreid. München bijvoorbeeld is heel bekend daarin. Maar Nederland wilde ook graag zo'n veiligheidsconferentie. En hebben gekeken waar zitten er nog mogelijkheden. En daarom hebben ze een veiligheidsconferentie voor de next generation, waar in ieder geval 50% van de sprekers nog niet zo vaak en nog niet zo vaak gehoord worden en nog niet zo vaak in beeld zijn.
1: En waarom die insteek, waarom nu deze conferentie?
6: Nou, eigenlijk is het een beetje ontstaan rond de NAVO-top vorig jaar hier, ook in Den Haag. Toen ging het natuurlijk ook over veiligheid. Dan gaat het over de nieuwe situatie ook. Zoals we die eigenlijk nu kennen, hè, met oorlogen ook aan de rand van Europa. Amerika die niet altijd standaard meer bondgenoot is. En daarvan hebben ze gedacht, nou laten wij kijken of wij, juist ook voor de mensen van de toekomst, die een stem kunnen geven. En daarom houden ze nu jaarlijks hier een veiligheidsconferentie.
1: Onno, dankjewel. Onno Beukers doet dus verslag vandaag daar vandaan. En bondscoach Ronald Koeman maakt vanmiddag bekend met welke 26 spelers hij naar het WK-voetbal gaat in Canada, de VS en Mexico. Sportcommentator Suze van Kleef verwacht geen grote verrassingen.
7: Ronald Koeman is geen man van de grote verrassingen of omzettingen. De meeste jongens die in beeld zijn voor de laatste plekken, die kent hij al, heeft hij al minuten gegeven. Ook waren er deze week ineens 6 spelers aan het trainen in Zeist. En die lijken nou deels een beetje op het randje van net wel, net niet te zitten. Dat waren Kees Smit, Noah Lang, Guus Til, Mark Vlekker, Quinten Timber en Luciano Valente. Mark Vlekker, die gaat wel mee. Die is een van de 3 keepers. Maar ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd of Guus Til naar Amerika mee mag. Hij heeft een hartstikke goed seizoen bij PSV gehad. Hij is heel veelzijdig. Heel ander type ook dan je al in de vastere selectie hebt. Hij kan ook nog in de spits spelen. Kan doelpunten maken. Dat hebben we ook wel nodig. Misschien is hij als invaller dan een keer handig.
1: Zometeen spraakmakers. Roos.
8: Daarom gaan we het hebben over het onderwijs. Inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal, is de stelling. Er wordt vandaag over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En ik wil graag uw ervaringen horen in het onderwijs. Bel 0800 1101.
1: Zodat, en Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijne dag.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld. Dat zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft het onderzocht. De groep vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. En met een soort brandstofboete wil de regering vanaf 2027 elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. En de Italiaanse horeca hoeft geen kraanwater te serveren, oordeelt het Hoge Rechtshof. Een buitenlandse toerist had een schadevergoeding geëist omdat ze 7 jaar geleden herhaaldelijk geen kraanwater kreeg in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. En in Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Het weer, eerst trekt bewolking over en lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden.
9: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als opgelost. Toch zien we nog wel een paar knelpunten op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Breda-West en Etteleur 5 kilometer met een half uur extra reistijd. De rechte rijstrook is voorlopig nog dicht. En bij Alkmaar loopt het verkeer vast op de N242 vanuit Middenmeer. Voor de Leegwaterbrug nu 3 kilometer. Stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Kajsa Ollengren, tegenwoordig speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Fijn dat u er bent. Nederland organiseert nu een groot tweedaagse conferentie over de toekomst van internationale veiligheid en samenwerking. Hoe zorgen we ervoor dat staten goed blijven samenwerken in deze moeilijke tijd, kunnen we wel eufemistisch zeggen. Premier Jette opent dat, hoorden we net, op dit moment. U kunt daar dus niet bij zijn, want u zit hier. Maar gaat meteen na de uitzending, denk ik, met gezwinde spoed die kant op?
10: Zeker, ik ga er straks naartoe en ik ga er meewerken aan een podcast en panels. Maar het belangrijkste van deze conferentie eigenlijk heet ook de Next Gen conferentie. Ja. Het koppelen van de nieuwe generaties aan die grote geopolitieke problemen die nu spelen.
8: Ja, daar gaan wij het ook zo uitgebreid over hebben. Voor het Mediaforum, alvast hier, hoofdredacteur nieuws bij Talpa, Mark Veningen. Goedemorgen, Mark.
11: Goedemorgen.
8: En daarin zien we de media gretig de woorden over omvolking van Lodewijk de Vos herhalen. Doen wij even niet, wij laten de reactie daarop van Jesse Klaver horen.
12: En door zo'n begrip bewust te gebruiken hier weer in het Nederlandse parlement, daarmee normaliseert u het. Dit is precies wat extreem rechts wil. En dit is een gevaar voor onze democratie en daar trek ik gewoon een streep.
8: Ja, moet je als media die complottheorie keer op keer laten horen of beter maar van niet? Dat zometeen. Nu in Stand.nl kijken we vooruit op het debat in de Kamer vandaag over inclusief onderwijs. Dat moet in 2035 een feit zijn. Maar er zijn grote twijfels of het wel realistisch is. Natuurlijk is het belangrijk dat ieder kind in de buurt naar school kan. Of het nou wel of geen zorg of ondersteuning nodig heeft. Maar daar komen grote praktische problemen bij kijken. De stelling is vandaag: inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal.
5: Deel uw ervaring.
13: 0800 1101. Kinderen moeten naar dezelfde school dicht bij huis. Dat is het uitgangspunt van inclusief onderwijs.
14: En voor 2035 moet het werkelijkheid zijn.
15: Dat wil zeggen dat alle kinderen in de buurt naar dezelfde school kunnen en er niemand meer naar het speciaal onderwijs gaat.
16: Ik denk dat het voor de leerlingen heel waardevol is, want zij groeien op in een hele grote diversiteit.
17: Ik vind het heel fijn om zo te zitten, want dan is niet iedereen hetzelfde.
16: Zij leren omgaan met alle verschillen die we in de maatschappij hebben. En betekent het dat er straks geen speciaal onderwijs meer is? Nou, die wens is er dus wel. Maar zelf denk ik dat er altijd wel een groep leerlingen zal zijn die gewoon niet mee kunnen komen op een, tussen haakjes, gewone school.
18: Politiek en onderwijsbestuurders die zien het als een ideaal.
15: Maar de Onderwijsbond heeft grote twijfels.
8: Ja, grote twijfels. Spraakmaker Kajsa Ollengren. Slechts 20% van de mensen die in het onderwijs werkzaam zijn zien het zitten om het te doen. Dus iedereen vindt het een prachtig ideaal.
10: Ja.
8: Maar is het haalbaar? Ja. Dat is de vraag, hè?
10: Ja. Nou, als iedereen het zo mooi vindt, dan is het blijkbaar toch wel iets om naar te streven.
8: Ja.
10: En ik denk dat je moet heel goed luisteren natuurlijk naar de mensen die werken in het onderwijs, en leraren en de mensen die voor de klas staan.
8: Mm-hmm.
10: Ik denk dat hun punt is niet zozeer dat ze het niet zouden willen, maar de vraag is of ze het kunnen. En ik denk dat het gaat ook heel erg over het herwaarderen van het onderwijs. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld dat de salarissen omhoog zijn gegaan voor de leraren in het basisonderwijs. Dat is al een hele belangrijke stap. Dus je moet wel die ruimte creëren. Maar ik denk wel dat iedere ouder en ook wel iedere docent het liefst dit zou willen.
8: Ja, ik denk dat iedereen dat wil inderdaad. Ja. Maar dan moet je, mooi dat er meer waardering is voor het onderwijs, als het gaat om salaris. Tegelijkertijd staan die docenten nog steeds voor overvolle klassen bijvoorbeeld. Dus als jij een klas hebt van 30 leerlingen en er komen dan ook nog kinderen bij die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij moet gezegd worden dat heel veel leerlingen in een klas al een labeltje hebben.
10: Ja.
8: Ja, dan is dat pittig, kan ik me zo voorstellen. Mark Veningen, jij kunt putten uit enige ervaring, begrijp ik, uit jouw omgeving.
11: Ja, een soort vanuit mijn omgeving inderdaad. Ik heb hier zijdelings wel eens wat van meegekregen voor hoe dat kan gaan in de praktijk. En ik snap inderdaad ook de onderwijzers wel, die dit in de praktijk ingewikkeld vinden. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Ik ken een voorbeeld van een kind dat inderdaad in het reguliere onderwijs is begonnen. Daar toch niet goed uit de verf kwam. En daarna in het speciaal onderwijs veel beter tot z'n recht kwam. Ja, voor mij zou uiteindelijk toch het belang van het kind en wat het beste voor het kind is centraal moeten staan. En als dat het uitgangspunt is, dan kun je ook debat voeren volgens mij.
8: Ja, we gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. Inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal, is dus de stelling vandaag. We beginnen met Danielle Woestenberg, binnen het CNV-bestuur verantwoordelijk voor onderwijs. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
8: Ja, we dachten we beginnen ook even met u met een uitleg. Waar hebben we het eigenlijk over? Want er is op dit moment sprake in Nederland van passend onderwijs. Ja. En we gaan toe naar inclusief onderwijs.
19: Mm-hmm.
8: Wat is het verschil?
19: Nou ja, net werd al gerefereerd aan kinderen met uitdagende behoeftes in de klassen zoals we die nu al kennen. En dat betekent dus binnen het schoolsysteem zoals we het kennen, worden er zaken toegepast om het passend te maken voor kinderen. De dyslexieverklaring of een koptelefoon om wat meer rust te hebben. Dat zijn zaken die tegenwoordig redelijk veel voorkomen in klassen.
8: Mm-hmm.
19: Tegelijkertijd heb je natuurlijk bij het inclusieve onderwijs eigenlijk een omkering dat het systeem zich nog veel meer aan het kind moet aanpassen, die nog meer behoefte heeft dan deze kleine aanpassingen, die ook al wat vragen van de school, om te kunnen gaan leren.
8: Ja, wat betekent dat dan in de praktijk? Hoe gaat dat verschil zich uiten?
19: Nou ja, op het moment dat je een collectieve voorziening als onderwijs hebt, waar alle mensen in een groep samenwerken, zie het als een vakantie. Als je je aan elkaar moet aanpassen, dan vraagt dat iets zowel van de reisleider als van de mensen die in een groep zijn.
8: Ja.
19: Nou, hoe ingewikkelder je de groepsamenstelling maakt, hoe groter het aanpassingsvermogen van iedereen nodig is. Zowel voor degene die het professioneel moet doen, als ook iedereen die in gezamenlijkheid met elkaar verkeert.
8: Dus het vergt een nog grotere aanpassing van scholen en van mensen die daar werken. Nu is er op dit moment al passend onderwijs, en als je dan deskundigen spreekt en mensen die daar werken, dan zeggen die allemaal, ja, het is eigenlijk mislukt.
19: Ja, nou, wij roepen al een aantal jaar dat wat er nodig is om dat goed te kunnen doen, dat we dat er niet bij krijgen. En wij zien vanuit onze leden dat het ook heel onbevredigend is, dat je je stinkende best doet en dat je aan de andere kant steeds te horen krijgt dat het toch niet goed genoeg is.
8: Nee.
19: Maar als je zelf de randvoorwaarden niet op orde kan brengen, dan zit je in de knel.
8: Ja, en dat komt dan, klopt dat, door klassen zijn heel erg groot. Kinderen hebben dan bijvoorbeeld een bepaalde diagnose nodig. En als ze niet goed geholpen kunnen worden, vallen ze uit. Er zijn ook heel veel thuiszitters. En leraren ervaren dan een enorme hoge werkdruk. Het gevoel dat ze tekortschieten.
19: Ja, nou ja, en we hebben dadelijk weer de resultaten vanuit onderzoek naar de leeropbrengsten. En dan gaan we ook weer constateren dat de leeropbrengsten ook niet hoog genoeg zijn.
8: Nee.
19: Ja, dat is niet fijn. Dan doe je heel erg je best met z'n allen.
8: Ja.
19: En het is weer niet goed genoeg.
8: Nee. Is het een onhaalbaar ideaal, inclusief onderwijs?
19: Dat ligt eraan. Uiteindelijk is niets onhaalbaar als je er voldoende middelen, menskracht en tijd aan kan besteden.
8: Mm-hmm.
19: Het punt is, die krijg je niet. En ja, dan is het mooi in woorden, maar in de praktijk het organiseren vraagt gewoon wat anders.
8: Ja.
19: En daarin is onderwijs afhankelijk van een gemeente.
8: Mm-hmm.
19: Is onderwijs afhankelijk van zorg. Jeugdzorg is enorm in de tekorten.
8: Ja.
19: Dus het is zo makkelijk om te zeggen, we gaan dat doen. Maar omdat wij allemaal afhankelijkheden rondom die school hebben georganiseerd, is het niet alleen aan de school om dat goed te kunnen doen.
8: Nee, want wat is er voor nodig? Ik kan me zo voorstellen, kleinere klassen, om er even wat te noemen.
19: Nou, het is zelfs zo dat de ene klas de andere klas niet is. Dus je moet hem omdraaien.
20: Okay.
19: Het nadenken over een klas is iets wat past bij passend onderwijs.
20: Ja.
19: Bij inclusief onderwijs moet je je al afvragen of een klas de beste vorm is. Dus het is heel complex.
20: Oh ja, ja. CNV heeft samen met de Algemene Onderwijsbond een enquête gedaan bij leerkrachten over hoe zij denken over inclusief onderwijs. Er kwam niet per se een heel positief beeld uit, begreep ik.
19: Nee, het is de combinatie van leerkrachten, schoolleiders en onderwijsondersteuners die wij hebben bevraagd.
20: Ja.
19: Die hebben allemaal een andere rol in het verhaal. Een schoolleider moet dit gaan organiseren. De gesprekken met ouders, de gesprekken met medewerkers, het aansturen van zorgbehoeften, afstemming met gemeenten. Dus ook die mensen zeggen hoe dan. Er zijn onderwijsondersteuners die zeggen ja, ik zou dat heel graag doen. Maar onze contracten zijn net opgezegd en wij zijn er voor een deel niet meer.
20: Nee.
19: En inderdaad, de docenten die zeggen, wij zijn hier om les te geven.
20: Ja.
19: En intrinsiek is lesgeven iets anders dan zorgtaken verzorgen.
20: Ja.
19: En die combi, dat gesprek moet echt beter gevoerd worden voordat je zegt, nou doe het maar even met z'n allen.
20: Ja, want je hebt deze mensen wel nodig, toch? Ze zijn de basis voor het slagen ervan. Dank u wel, Danielle Woestenberg van CNV. Gaan we naar Marije Zwart. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: U belde ons vanmorgen. U werkt als schoolpsycholoog in het speciaal onderwijs. U heeft eerder in het reguliere onderwijs gewerkt. En uw dochter heeft op het speciale onderwijs gezeten. Dus u heeft van verschillende kanten dit onderwerp bekeken, zouden we kunnen zeggen. Hoe kijkt u naar deze plannen om het inclusief onderwijs in te voeren?
21: Ja, inclusief onderwijs, zoveel mogelijk. Maar waar dit niet kan, biedt eigenlijk het VSO inclusief onderwijs door leerlingen de kans te geven een diploma te halen.
20: Mm-hmm.
21: Op regulier onderwijs wordt al zoveel mogelijk gekeken naar mogelijkheden. Niet alle scholen, maar er zijn veel scholen die een prikkel hebben gekregen om speciale voorzieningen op te tuigen.
20: Mm-hmm.
21: Trajectklassen, huiskamers, individuele gesprekken. Dus je ziet eigenlijk de afgelopen, denk 10 jaar in ieder geval, dat scholen veel meer geïnvesteerd hebben in ondersteuning.
20: Mm-hmm.
21: Maar soms is dat niet voldoende. En soms gaat men heel lang door. Dat is nu ook een vraag vaak vanuit de samenwerkingsverbanden.
20: Oh ja.
21: Houdt de kinderen binnen?
20: Mm-hmm.
21: En wat wij dus zien is dat leerlingen die nu naar het VSO komen, dat de problematiek veel zwaarder is. Omdat leerlingen soms langs thuis hebben gezeten.
20: Ja.
21: Een schooltrauma hebben opgelopen door naar school te zijn gesleept, overvraagd te zijn geweest, gepest te zijn geweest, uitgeput zijn. En dan zie je eigenlijk dat je heel langzaam weer het vertrouwen in school moet opbouwen, in kleine stapjes.
20: Ja. Bent u bang dat als dat inclusief onderwijs die wordt ingevoerd, dat er dan helemaal geen speciaal onderwijs meer zal zijn? Dat is verdwijnt.
21: Ja, het is wel het plan. Het is wel het plan. Maar ik denk, wij hebben in Nederland zo'n fantastisch systeem van speciaal onderwijs. Heel uniek en zeer gespecialiseerd. Kijk, niet elke problematiek kan door een huisarts. Niet elke somatische problematiek kan door een huisarts worden behandeld. Soms ga je naar een specialist. Als je reuma hebt, dan ga je naar een reumatoloog. Niet elke problematiek past binnen het regulier onderwijs.
20: Nee. Dus dat is echt een onhaalbaar ideaal. Dat echt alle kinderen in het reguliere onderwijs passen.
21: Ja.
20: Ook al doe je nog zo je best.
21: Precies. En er zijn echt fantastische initiatieven landelijk op dit gebied. Met bepaalde klassen binnen de reguliere scholen.
20: Ja.
21: Maar het houdt een keer op voor de docenten. En voor de school, maar vooral ook voor de leerling.
20: Ja. En je ziet ook dat heel veel leerlingen thuis zitten. Ik ben benieuwd, hoe gaat het met uw dochter?
21: Mijn dochter heeft op cluster 3 onderwijs gezeten. Dus dat is voor kinderen met een chronische ziekte of fysieke beperking. Ze heeft de school goed afgerond. Dat had zij niet kunnen doen binnen het regulier onderwijs. Zij heeft op 3 reguliere basisscholen gezeten. Om te kijken van wat past bij haar. En uiteindelijk hebben we het stap toen gemaakt naar het speciaal onderwijs.
20: Ja.
21: En daar heeft men ook daar weer eerst moeten bouwen aan een stukje vertrouwen. Want ze had het idee, iedereen kan alles beter dan ik.
20: Oh,
21: ik mag alleen maar meedoen als er iemand uitvalt. En iedereen kan mooier tekenen dan ik.
20: Ja.
21: Dus
20: dat is niet de bedoeling.
21: Nee, een inclusieve omgeving maakt wel, zo'n speciaal onderwijsomgeving maakt ook dat kinderen denken, oh, ik ben niet de enige.
20: Ja, Ja, dank u wel ook voor uw bijdrage, Marije Zwart. Letitia Loana belde ons, is docent en staat voor een klas van 32 kinderen... waarvan er 10 meer aandacht nodig hebben vanwege ADHD. Ze zegt dat de klassen kleiner zouden moeten zijn om iedereen genoeg aandacht te geven. Constant Hoeveniers is directeur van een basisschool en vindt het niet onhaalbaar ideaal, maar wel een enorme uitdaging. Het is leuk wat ze bedenken, maar het gaat gemoeid met geld. Er komen steeds grotere klassen, waardoor er geen tijd is voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Leerkrachten vallen er door om. We kregen ook een telefoontje van Tobias van Iwaarden. Die reageerde op de stelling: inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een heel mooi ideaal. Ik zou het elk kind gunnen om dichtbij naar school te gaan. Zoals onze eigen zoon. Die is 8 en zit op het speciaal onderwijs 15 kilometer verderop. Het zou voor hem geweldig zijn als hij in ons eigen dorp naar school kon gaan. Maar dat is niet voor niets dat hij naar speciaal onderwijs moest. Hij zit nu in de klas met 12 leerlingen, krijgt veel aandacht en structuur aangeboden. Dat is niet haalbaar in het gewone onderwijs. Ik heb zelf 15 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Ook veel leerlingen gehad die extra onderwijsbehoeften nodig hadden, zoals we dat dan zeiden. Maar dat komt gewoon onder druk te staan op het moment dat je 25 of meer kinderen in de klas hebt. En zeker als je dan ook nog enkele van die leerlingen hebt die een eigen aanpak nodig hebben. Mooi ideaal, maar soms werkt het gewoon niet als je het echt moet uitvoeren met 1 leerkracht. In een klas met 25 kinderen.
20: Aldus Tobias van Iwaarden, vader en oud-docent ook. Gaan we naar Annette Dries, vicevoorzitter van de PO-raad. Welkom in de uitzending.
3: Dankjewel.
20: Jullie zijn in principe wel voor inclusief onderwijs?
3: Wij zijn voor inclusief onderwijs, maar niet in het huidige systeem waar we nu in zitten. Dus ik snap alle reacties die ik net gehoord heb.
20: Ja, want eigenlijk hoor je tussen de regels door, het is nu een onhaalbaar ideaal, hè? Onder deze omstandigheden.
3: Ja.
20: Wat is er voor nodig om het te laten slagen?
3: Nou, ik misschien ook goed om te zeggen dat het systeem waar we nu in zitten dus ook niet meer werkt. We hebben heel veel kinderen, te veel kinderen die verwezen worden naar het speciaal onderwijs, veel kinderen die naar de jeugdzorg worden verwezen en te veel kinderen die thuis zitten. Dus dat is niet goed, zoals we het nu doen. Dus als we gaan kijken, dan zou je veel meer kinderen op de basisschool willen hebben, maar dan wel met de goede voorwaarden. En dat zijn genoeg mensen voor de klas, maar juist ook de teams die ondersteunen in een school dichtbij, op en nabij de school. Mm-hmm. En dan moet je dus ook veel meer de disciplines bij elkaar gaan brengen.
20: Ja.
3: En dat is wat we nu heel erg missen. We zitten heel erg in onze eigen koker.
20: Ja, als we even uit zouden zoomen, is er wel voldoende personeel voor te vinden?
3: Nou ja, kijk, als je zegt van er gaan meer kinderen naar het reguliere onderwijs, dan zijn er dus leerkrachten die nu in het gespecialiseerd onderwijs werken, die zouden kunnen gaan werken op de reguliere scholen. Dus dan krijg je een verschuiving van leerkrachten naar de reguliere scholen.
20: Ja, moet er nog iets veranderen? Want we hoorden eerder ook al het woord systeemverandering terugkomen. Moet er nog iets veranderen aan hoe we scholen bouwen? Eigenlijk, hoe ze allemaal zijn ingericht nu?
3: Nou ja, de huisvesting is ook een probleem. Als je echt inclusief onderwijs wil, moet je ook naar onze huisvesting. Dat is ook. Wij hebben een brief geschreven met verschillende onderwijspartners, waar we dit ook in noemen. De huidige scholen, niet allemaal, maar een aantal, behoorlijk wat van onze scholen, die moeten nog ingericht worden op inclusief onderwijs.
20: Ja, dus daar begint het misschien wel mee. Dus je moet dus een aanpassing doen aan de gebouwen. Je moet het systeem veranderen. Er moet met personeel geschoven gaan worden. Dat is nogal wat.
3: Dat is zeker nogal wat. Maar ik denk dat als we blijven doorgaan waar we nu in zitten, dat we de leerkrachten en de leerlingen ook niet helpen.
20: Nee.
3: Want het is niet voor niets het onderzoek, hè, wat de vakbonden mee komen. Ik snap het. Ik snap dat leerkrachten nu zeggen, het water loopt al over mijn enkels.
20: Ja. Hoeveel geld zou erbij moeten om dit te realiseren?
3: Ja, ik weet niet. Dat is nog een vraag dat als je middelen gaat verschuiven, dat je misschien al een heel eind komt. Maar dat je middelen op de goede plek neerzet. En dat je daar de scholen daadwerkelijk mee helpt. En dat de scholen daadwerkelijk ondersteund worden.
20: Dank u wel, vicevoorzitter Annette Dries van de PO-raad. Merel van der Hagen, welkom in uitzending.
22: Goedemorgen.
20: U bent de podcastmaker van Samen Anders. U maakt de podcast samen met uw man. Gaat over het ouderschap dat de nodige uitdagingen heeft. Want Wiebe, dat is uw zoon van 5, ontwikkelt zich anders en gaat daarom naar een speciale school. Even voor ons, hoe ziet een week eruit voor u en uw zoon?
4: De week ziet er voor ons zo uit dat hij 2 dagdelen naar therapie gaat. En dat is meestal van 9:00 ochtends tot 12:30 middags. Mm-hmm. En daarnaast gaat hij 4 dagdelen naar een dagbehandelingsgroep. En ja, dat is allemaal niet om de hoek. Dus dat is zo'n ongeveer 700 kilometer per week wat ik hem haal en breng.
20: Echt?
4: Ja. Ja, dat is echt zo. Er is echt in de wijde omtrek bij ons nou ja, niet iets passends voor ons kind. Dus dat is nou eenmaal wat het is. Maar dat doen we natuurlijk om hem zo goed mogelijk te helpen.
20: Ja, nou is het idee van inclusief onderwijs dat uw zoon dan wel naar een school kan om de hoek. Hè? Want alle scholen zouden dan ingericht moeten zijn voor alle kinderen.
4: Ja,
20: bent u daar voorstander van?
4: Ja, ik heb daar goed over nagedacht. En kijk, inclusie is voor kinderen als Wiebe en voor ons als ouders natuurlijk wel echt super belangrijk. Mm-hmm. Dus wij worden in het leven continu herinnerd aan dat hij anders is. Uitjes die kunnen niet op, die zijn niet op hem ingericht. We hebben te maken met oordelen, met zoeken naar passend onderwijs. Weet je, dus het voelt voor ons al heel erg alsof wij tegen de dingen op moeten boksen. Mm-hmm. En als zeg maar het startpunt inclusie is, dan levert dat natuurlijk heel veel winst op voor ons als ouders en voor Wiebe als kind. Maar ook voor kinderen die zich standaard ontwikkelen. Want zij kunnen natuurlijk ook heel veel leren over hoe het is om een anders ontwikkeld brein te hebben.
20: Ja.
4: Hoe kinderen anders kunnen zijn.
20: Ja, hoe zou zo'n school eruit moeten zien? En dan vanuit de ogen van Wiebe? Bij u om de
4: hoek. Kijk, ik denk dat Wiebe ook wel echt gewoon een ander verhaal is. Omdat hij gewoon nog jong is en nu nog non-verbaal. Maar ik denk dat je gewoon vanuit het beginsel moet kijken van hoe kunnen we dit kind helpen? En ik denk niet dat je mijn kind helpt in een standaard klas. Mm-hmm. Alleen moet het wel het startpunt zijn.
20: Ja.
4: En het kost inderdaad wat extra tijd.
20: Ja.
4: Maar ik denk dat het ook heel veel mooie waardevolle inzichten en een heel mooie samenleving oplevert. Ja. Omdat er minder isolatie ontstaat op het moment dat je kinderen de hele tijd apart blijft zetten. Want voor ons als ouder en voor Wiebe is er heel veel isolatie.
20: Ja. Dank u wel voor uw verhaal ook, Merel van der Hagen. Daarmee gaan we naar Maartje van Boekel. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
20: U bent de programmamanager Samen naar School bij Stichting Het Gehandicapte Kind. U heeft ook al eerder hier in de uitzending gezeten om daarover te vertellen voor de mensen die dat gemist hebben. Wat is het idee van Samen naar School?
6: Nou, Samen naar schoolklassen zijn klassen op een reguliere school. Maar dit zijn klassen die echt speciaal bedoeld zijn voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Die extra zorg nodig hebben, maar die ook kunnen leren en zich willen ontwikkelen. En deze kinderen krijgen dan dus hun onderwijs en zorg op maat. Maar ze sluiten aan in het reguliere onderwijs waar dat kan.
20: Ja.
6: Dus ze sluiten bijvoorbeeld aan bij de gymles van groep 5, omdat dat hun leeftijd is. Maar de rekenles van groep 3, omdat dat is wat ze aankunnen.
20: Ja, dus eigenlijk een aparte klas, maar op een reguliere school. En aansluiten daar waar kan.
6: Inderdaad, en het mooie daarvan is natuurlijk dat je dan dus naar een school kunt gaan in je eigen buurt, de kinderen uit je eigen buurt leert kennen en er dus na schooltijd ook gewoon mee kunt gaan spelen.
20: Ja, is het daar ieders tevredenheid?
6: Op de Samen naar Schoolklasse, waar wij dus veel contact mee hebben, gaat dat heel erg goed. Juist ook vanwege wat je van ouders terughoort, dat ook zij de contacten dan op de speelplaats hebben van de school.
20: Ja.
6: En het feit dat die kinderen dan dus inderdaad echt onderdeel worden van zo'n school. Als je dan hoort van ouders dat ze zeggen van, ja, als een kindje naar een dagcentrum gaat, dan kent niemand zo'n kindje. Maar nu, op de Samen naar Schoolklas, dan lopen ze op de markt in het winkelcentrum en dan is het opeens van, hey Niels! En dan wordt dus gekend en gezien.
20: Ja. Is dit wat u betreft de vorm waarin dat inclusieve onderwijs we zouden moeten vormgeven vanaf 2035?
6: Ja, het is één van de vormen. Ik denk dat die Samen naar Schoolklassen zijn vooral echt heel erg geschikt voor kinderen echt met een ernstig meervoudige beperking. Die je dus inderdaad niet de hele dag door in dezelfde klas als alle andere kinderen kunt zetten. Maar die waarvan je dus wel graag wilt dat ze in de eigen omgeving opgroeien.
20: Ja. Er wordt vandaag over gedebatteerd, hè, over dat inclusieve onderwijs. Ja. Wat hoopt u dat er uit dit debat komt?
6: Nou, ik hoop heel erg dat er een duidelijk plan komt te liggen, waarbij dus inderdaad alle partijen die je hiervoor nodig hebt, en daar zijn al veel partijen genoemd in deze uitzending ook, en zij moeten zich echt gezamenlijk gaan inzetten, juist om ervoor te zorgen dat alle kinderen, of je nou een beperking hebt of niet, naar die school in de eigen buurt kunnen. Want het mooie is, en dat gaf een vorige spreker ook al aan, kinderen leren op school niet alleen maar rekenen en schrijven, maar ze leren ook juist zo ongelooflijk veel van elkaar.
20: Ja, u bent er heel positief over. Hoe kijkt u dan naar onze stelling van vandaag? We zeggen in onze stelling inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal.
6: Ja, die stelling komt natuurlijk ook voort vanuit dat onderzoek dat onder leerkrachten is gedaan. En daarvan wil ik wel zeggen, kijk, ik kan me best voorstellen dat leerkrachten, als je hier geen ervaring mee hebt, dat dat zorgen baart, dat dit een enorme verandering is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat leerkrachten ook gaan zien dat dit is iets wat je samen doet. Een leerkracht moet dit vooral niet in je eentje doen, maar wat je in die samen naar schoolklasse ook ziet, dat doe je samen met een zorgmedewerker.
20: Ja.
6: En dan kan iedereen zich ook op zijn eigen expertise richten. Ik denk ook dat het goed is om te weten dat vanuit het speciaal onderwijs, daar lopen heel veel gespecialiseerde leerkrachten die dit heel goed kunnen.
20: Ja. Ja, dus en dat hoorden we ook inderdaad al. Precies, dat hoorden we net al een aantal keer voorbij komen. Voeg dat samen. Dank u wel, Maartje van Boekel. Tot slot, Merel van Vroonhoven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
20: U bent bekend vanwege uw overstap naar het onderwijs. U was voormalig bestuurder en topambtenaar. Nu dus leraar en u heeft een column in de Volkskrant. En dat ging hierover, over het inclusieve onderwijs. En de kop was, inclusief onderwijs is de enige weg. Waarom?
1: Nou ja, omdat de weg... Ik werk overigens in het speciaal onderwijs. Mm-hmm. Dus dat is misschien ook even goed om te zeggen.
20: Ja.
1: Omdat de weg die we nu zijn ingeslagen doodlopend is. We zijn een weg ingeslagen waarin we eigenlijk bij elk kind kijken, hé, wat heeft hij voor een afwijking? Wat is er niet goed? En we denken vanuit een soort zorgperspectief. Oh, het kind heeft zorg nodig. De enige manier om zorg te krijgen is een label. Dan krijg ik een verklaring. Dan kan ik het naar het speciaal onderwijs. En je ziet nu dat het speciaal onderwijs uit zijn voegen barst. En eerlijk is eerlijk, als ik een kind heb met die niet mee kan komen omdat hij overprikkeld is, omdat het te druk is in de klas, of omdat een leraar in een groep met 30 kinderen dat allemaal niet aan kan, wat volstrekt begrijpelijk is, dan zou ik ook denken, oh, dat speciaal onderwijs, daar zijn de klassen kleiner, daar hebben ze meer ondersteuning.
20: Ja.
1: Dus we zien eigenlijk een aanzuigende werking, omdat we op het verkeerde pad zitten. Terwijl als je radicaal anders denkt en je zegt, nee, niet het kind moet anders, maar de context moet anders. Mm-hmm. Dan krijg je dat inclusief onderwijs is dan niet een doel, maar gewoon een resultante van goed onderwijs. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb zelf een klas gehad waarin ik 80% van de kinderen had een eigen aanpak. Eigen kaartjes, een eigen, hoe heet het, een eigen manier om te gaan met stress. En dat moest ik allemaal bijhouden. Nou, u kunt zich voorstellen, dat wordt een chaos. Toen heb ik tegen ouders gezegd, dat kan zo niet. We moeten een aanpak hebben die voor al die kinderen werkt. En dan moet ik wel bij zeggen, mijn klas is dan een klas, de helft van een klas zoals in het normale onderwijs.
20: Ja.
1: En wat je dan ziet, klassen rustiger maken. Klassen, kinderen met hun hoofd naar het bord, met prikkels achter in de klas. Rust, reinheid en regelmaat. En het grappige is, dat werkt voor kinderen met autisme die mij in de klas zitten. Maar dat werkt voor elk kind.
20: Het werkt voor iedereen, toch? Werkt ook voor alle volwassenen.
1: Ja, uit dat ding. Ja. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, je moet zorgen dat de condities beter worden.
20: Ja.
1: En dat hoor ik hier ook al.
20: Ja.
1: Maar je moet niet zeggen, daarmee is het een onhaalbaar ideaal.
20: Nee.
1: We moeten alleen niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten in de klas. Nee.
20: Het is duidelijk, u sluit mooi aan bij denk ik het afgelopen half uur. En de sprekers daarin. Dank u wel, Merel van Vroonhoven. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, inclusief onderwijs is een onhaalbaar ideaal. En Merel van Vroonhoven, die vat het eigenlijk wel heel goed samen. Het is niet onhaalbaar. Je moet de juiste omstandigheden creëren. En het systeem moet veranderd worden. We gaan het debat volgen vandaag in de Tweede Kamer. Ik ben benieuwd wat eruit komt. U kunt meepraten zoals altijd. Meld u aan via spraakmakers@karo-ncrv.nl als u wilt meepraten.
7: NPO Radio 1.
22: Podcast.
23: Action.
24: En actie.
22: Actie. Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
25: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
22: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
26: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit houden.
22: En ze houden de touwtjes strak in handen.
27: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
22: Maar wie controleert het verhaal op de set?
28: Ik ga maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
22: Wat wordt getoond?
29: En wat wordt verzwegen?
30: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
22: Alpha.
29: Een podcast van NTR.
22: Nu op NPO Luister.
31: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
32: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
33: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
2: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
10: Roos Abelman.
20: Klopt het beeld dat we hebben van demonstraties en wat is de rol van de media daarin? De Nationale Ombudsman zegt er in zijn rapport over het demonstratierecht interessante dingen over. Komt zo aan de orde in het Mediaforum. Nu is het NWS Journaal met Katrien Straatman.
12: De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Correspondent Miral de Bruyne, waarom deze inval? Miral, sorry.
13: Ja, de Guardia Civil is het kantoor van de Socialistische Partij eigenlijk op zoek naar bewijs binnen een lopend onderzoek al. Dat is een corruptieonderzoek waar afgelopen december al een voormalig president van een staatsbedrijf is opgepakt. En binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. En nu gaat dat onderzoek dus verder. En ja, wat ze precies hopen te vinden in dat hoofdkwartier van de socialisten is best wel onduidelijk op dit moment. En overigens zijn er ook op hetzelfde moment een aantal huizen van belangrijke figuren binnen de partij onderzocht. Dus ja, dit onderzoek lijkt wel steeds groter te worden.
12: Ja, want wat speelt er allemaal binnen die partij?
13: Nou, er speelt op dit moment ontzettend veel. Afgelopen weken of afgelopen dagen ging het vooral rond de zaak of over de zaak rond oud-premier Zapatero. Hij is een vertrouweling van Sanchez. En het kwam uit dat hij onderzocht wordt wegens vermeende corruptie. Er wordt onder andere een onderzoek gedaan naar zijn rol rond eigenlijk een soort van coronasubsidie voor een luchtvaartmaatschappij. Nou ja, en of al die zaken, dus die zaak van vandaag waar die inval voor was en die zaak van Zapatero, of die met elkaar te maken hebben en hoe, daar wordt naar gekeken. Maar het zijn wel in elk geval verschillende onderzoeken die gaande zijn. Wat wel heel erg duidelijk is nu, is dat de Socialistische Partij enorm onder vuur ligt hier. En dat is natuurlijk ook wel slecht nieuws voor de regering.
12: Ja, gaat het er veel over in Spanje op dit moment?
13: Ja, dit is Zapatero was al het nieuws van de dag. En deze inval, daar gaat het over. Elke tv-channel heeft het er hier over. Maar ook binnen de politiek. Vanochtend was er toevallig een soort van vragenuur van de regering. En daarin is de oppositie natuurlijk aan het woord gekomen. En die zeggen wel van parlementsleden van Partido Popular bijvoorbeeld, dat is de conservatieve rechtse partij, die hebben de coalitie keihard aangevallen. En die zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten aftreden. Nou, dat is iets wat ze wel vaker roepen hier in Spanje, de oppositie naar de regering toe. Maar ja, nu hebben ze ook wel iets in handen om dat te zeggen. Wat nu ook toevallig gaande is, is dat Sanchez, die is er niet. Dus die kon niet antwoorden hier in Spanje. Want hij zit in Rome, hij is op bezoek bij de paus. En daar wilde hij het natuurlijk hebben over grote zaken zoals migratie en oorlogen wereldwijd. Onderwerpen waar hij de afgelopen tijd graag over praat. Maar hij moet zo meteen een persconferentie geven. En hij kan waarschijnlijk niet anders dan toch ook wel gaan reageren over op wat er binnen zijn eigen partij gebeurt.
12: En dat is nogal wat. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid. Premier Jette heeft zojuist in het Vredespaleis in Den Haag de eerste internationale vredesconferentie geopend. Op deze bijeenkomst praten politici met wetenschappers, militairen en ambassadeurs. Jette had het in zijn openingsspeech vooral over hoe Europa zich beter kan verdedigen.
14: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent.
12: Europa moet op eigen benen leren staan, zegt Jette. Met een soort brandstofboete wil de regering vanaf 2027 elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond had dat overwogen omdat het in Zeist onvoldoende kon uitbreiden. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Nu er waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen in Zeist, blaast de KNVB de verhuizing af. En Italiaanse horeca hoeven geen kraanwater te serveren, oordeelt het Hoge Rechtshof daar. Een toerist had een schadevergoeding geëist omdat ze 7 jaar geleden herhaaldelijk geen kraanwater kreeg in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten.

0: Pino Danjo, ma qual idea. De fusie tussen verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta is nog geen gelopen race. Eind vorige maand heeft Nippon Paint uit Japan een bod uitgebracht om AkzoNobel over te nemen. Dat is vanochtend bekend geworden. Ruben Eg van onze economieredactie. Welk bod heeft Nippon Paint gedaan?
1: Terwijl ik de zonnebrandcrème nog uit mijn neus haal na dit afgelopen liedje. Daar doet hij me heel erg aan denken. Sorry, ik moest even zeggen. Ja, het bod is gedaan om alle aandelen van AkzoNobel te kopen voor €73 per stuk. Ik keek net even op de beurs, is het zo'n €52 waard. Dus dat is toch zo'n €20 erop. De bedoeling is dan om de verfmerken voor consumenten en de industrie bij de nieuwe Japanse eigenaar onder te brengen. En dan de divisie voor verf en coating voor auto's en vaartuigen vervolgens door te verkopen aan een Amerikaans bedrijf, Sherwin-Williams. Ja, en daarmee zou AkzoNobel uit Nederland verdwijnen.
0: En wat is de reactie van AkzoNobel?
1: Nou, die hebben gezegd, nee, dank u wel. Opvallend is wel dat bod eind april is gedaan en al op 2 mei is afgewezen. Dus we zijn op 3 weken verder nu we ervan horen. AkzoNobel zegt dat ze zorgvuldig naar het bod hebben gekeken.

0: stoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Het blijkt dan ook dat de bereidheid om zelf een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering lager is dan een jaar geleden. Wel is er nog steeds brede steun voor investeringen in de energietransitie. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om in Brussel te komen praten over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Taliban stellen één harde eis: dan moet er Afghaanse diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-lidstaten komen, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Ja, zij zouden dan op zijn minst één iemand op die post willen hebben, maar die ene persoon krijgt dan wel de totale controle over de ambassade. Zo zou het geregeld moeten worden, is de eis nu.
0: Critici zeggen dat praten met de Taliban en afspraken met ze maken betekent dat je de Taliban ook erkent. De commissie zit daarom in een lastig parket, zegt redacteur Roemer Okhuizen vanuit Brussel.
2: Ja, enerzijds willen ze laten zien dat ze streng zijn op migratie, dat ze luisteren naar die landen en willen ze stappen zetten als het gaat om dat terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ja, anderzijds willen ze absoluut niet erkennen als formele machthebber in Afghanistan.
0: Want de Taliban schenden mensenrechten, met name die van vrouwen en meisjes. Geen enkel land, behalve Rusland, erkent de Taliban-regering die in 2021 de macht in Afghanistan overnam. Het weer dan nog. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een buitje vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. En morgen wordt het weer iets warmer.
3: Gaan we naar de ANWB. Zit vandaag bij ons. Wijnand, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Roos.
3: Hoe is het op de weg?
4: Nou, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Toch zien we nog wel een paar files staan door ongelukken. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom, tussen Breda West en Etten-Leur, 5 kilometer file met daar een half uur vertraging. Daar botsten 2 vrachtwagens op elkaar. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is nog even dicht. En op de A348 bij Arnhem staat file vanuit Doesburg, tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 3 kilometer nu. De vertraging is een half uur. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook vrij.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
3: Appetito.
4: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: NPO Radio 1.
8: NCRV. Roos Abelman.
9: Spraakmakers.
8: Met nu het Mediaforum.
10: Klopt het beeld dat media schetsen van demonstraties? Moet je politici die keer op keer de omvolkingstheorie propageren wel quoten of laten horen en zien? Afspraken maken met het ministerie van Defensie als journalist, is dat wenselijk? Ik noteer 3 vraagtekens. Eens even kijken of we die kunnen wegstrepen naar het Mediaforum. Met Mark Veningen, hoofdredacteur bij Talpa. Met Hasna El Maroudi, hoofdredacteur journalistiek en documentaire bij Omroep Zwart. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Welkom terug in het forum, zou ik willen zeggen.
11: Dankjewel.
10: Ik ben een tijdje weg geweest, maar je bent dus weer terug, want je bent nu hoofdredacteur.
11: Ja.
10: Sinds kort.
11: Sinds eind januari.
10: Ja, bij Omroep Zwart. Hoe bevalt dat?
11: Ja, fantastisch. Het is thuiskomen bij de omroep sowieso. Mm-hmm. En ook wel weer thuiskomen hier in Hilversum.
10: Ja, en hier ook in het forum.
11: En in het forum.
10: Leuk dat je er bent. En spraakmaker is vandaag Kajsa Ollengren, speciale EU-gezant voor de mensenrechten. En zometeen even relevant, oud-minister van Defensie. We beginnen dit forum met het debat dat de Tweede Kamer gisteren voerde over het geweld in de samenleving. Het was een onrustig debat waarin harde verwijten over en weer klonken. En waarin vooral Forum voor Democratie onder vuur lag. En met name dat laatste werd door heel veel media opgepikt. Hasna, heel veel aandacht voor Forum dus. En de lijsttrekker vooral misschien wel, Lidewij de Vos. Terecht?
11: Nou ja, dat is altijd een lastige vraag. Is het terecht of er zoveel aandacht voor is? Wat ik belangrijk vind is dat we dat soort stemmen in ieder geval duidelijk maken. En dat er context wordt gecreëerd bij datgene wat er gezegd wordt en wat er verteld wordt. Op het moment dat je alleen maar soundbites laat horen, dan kun je zeggen, nou ja, je geeft iemand een podium. Maar ik vind de context echt in die zin super belangrijk. Ik zag een fragment voorbij komen van Ruud Gullit bij Pauw en de Wit gisteravond. Mm-hmm. En hij schetst echt even een beeld van wat het betekent, wat het doet met de mensen in Nederland die een niet-witte achtergrond hebben. Mm-hmm. Op het moment dat je dit soort geluiden in de Tweede Kamer hoort.
10: Vertelde hij vanuit zijn eigen ervaring.
11: Hij vertelt vanuit zijn eigen ervaring, inderdaad. Ja. En hij zat er om over iets heel anders te praten, namelijk over het WK onder andere.
10: Ja.
11: Maar zo diep zit het dus.
10: Ja. Mark, ben je het Hasna eens?
12: Ja, zeker. Die context is belangrijk. Ik denk dat als je het niet gaat bespreken, ja, de journalistiek is er in mijn ogen voor om zo precies mogelijk te beschrijven wat er en te laten zien wat er in de samenleving gebeurt.
10: Maar je maakt ook keuzes en zo'n debat duurt uren en dit wordt er uitgepikt. Het duurt ook wel eventjes hoor, moet ik zeggen. Ja, en de aanval, zal ik maar zeggen, op Lodewijk de Vos?
12: Nou, dat is natuurlijk sowieso een spanningsveld in het debat. Want dit is een fragment, ja, het speelde. Maar tegelijkertijd, als je bedenkt dat zo'n debat uren duurde. Ja. Zo lang was het dan ook weer niet. Hè? Is het ook maar een fragment uit het debat?
10: Dus je
12: en
10: had ook andere zaken eruit kunnen pikken.
12: Zeker, en je kunt er ook nog kiezen voor de benadering dat uiteindelijk dit debat geen concrete oplossingen voor twee problemen heeft opgeleverd. Het gaat natuurlijk over de asielinstroom, wat een belangrijk onderwerp is. En het gaat in het bijzonder gisteren natuurlijk over het geweld. En de demonstraties en hoe die uit de hand lopen.
10: Dat was de bedoeling.
12: Daar deed te doen, maar daar ging het niet over. En daar zei geen. Dus dat is ook nog een benadering die je als journalistiek zou kunnen kiezen. In plaats van in te zoomen op waar liep het uit de hand. Ja. En hoe duiden we dat? Dus je kunt heel veel keuzes. Dat klopt terecht dat je zegt. Je kunt als journalistiek natuurlijk heel veel verschillende keuzes maken.
10: Ja.
12: En daarom is denk ik ook pluriformiteit van media weer belangrijk. Dat je dus ook verschillende media op een verschillende manier over zo'n debat kunnen berichten. Want je kunt wel 20 invalshoeken bedenken, bij wijze van spreken.
11: Ja, in zekere zin ging het dan uiteindelijk dus wel over het geweld. Want dat geweld komt ergens vandaan. Dat sentiment dat leeft ook in de Tweede Kamer. En het is misschien niet geweld met de vuisten, maar wel verbaal geweld. Want ik vind echt apert wat daar gezegd wordt. Ik vind het niet kunnen. Dus in die zin ging het gesprek daar dan uiteindelijk wel weer over.
12: Nou ja,
11: hoe ontstaan dit soort sentimenten in de samenleving, waarbij mensen met fakkels smijten? Dat ontstaat mede doordat het gelegitimeerd wordt in de Kamer om dat soort taalgebruik te hanteren.
12: Ja, en het laat ook iets anders zien. Het laat ook zien hoe er in dit geval aan de rechterkant met name van de Kamer verschillend wordt gedacht over dit onderwerp. Waar liggen de verschillen ook daadwerkelijk? Ook dat is gisteren duidelijk geworden. Dus ook dat is relevant voor de journalistiek, denk ik, om te laten zien.
10: Ja, ja. Als het gaat over de aanvallen op Lodewijk de Vos, Jesse Klaver onder andere van Progressief Nederland viel haar aan voor het normaliseren van extreemrechts gedachtegoed, zoals omvolking. En dan komen we meteen bij een journalistiek dilemma uit. Ook eentje, moet ik eerlijk zeggen, waar onze redactie dus vandaag mee worstelt. Want er wordt door deskundigen altijd gezegd, dat soort woorden moet je eigenlijk niet herhalen. Daarmee normaliseer je dit gedachtegoed. Tegelijkertijd is het iets wat dus wordt gepropageerd door een Kamerlid in de grootste debatzaal van ons land. Negeer je dat of niet? Benoem je dat of niet? Ik heb het net ook weer gedaan. Ja, wat is wijsheid?
12: Nou ja, er zijn twee verschillende dingen. Hè. De eerste is, als medium, zeg maar, eigen je het woord zelf toe, gebruik je het zelf. Of registreer je dat het woord wordt gebruikt. En ook wat Hassan net zegt, geef je de context aan.
10: En hoe
12: duiding
10: maak je
12: aan.
10: Dat onderschrijd?
12: Nou, dat lijkt mij best helder.
10: Want ik heb het net genoemd, maar het is natuurlijk niet iets wat ik heb gezegd. Alleen ik probeer dan te citeren of te parafraseren wat in het debat voorbij is gekomen. Maar je hebt wel de woord weer even neergelegd.
12: Ja, dat
10: maar,
12: klopt.
11: Ik bedoel, door het niet te benoemen verdwijnt niet het idee dat er mensen zijn die dit denken. Ik wil nog heel even wat anders benoemen. Want je zegt, ze werd aangevallen. Of de aanval werd ingezet. Het woord aanval wordt iedere keer gebruikt. Ja. Als het gaat over vragen die ze krijgt. Mm-hmm. En dat is ook een manier van spreken die, denk ik, eigenlijk het gedachtegoed juist normaliseert.
10: Ja.
11: Want wat bedoel je aanvallen? Ze wordt bevraagd op een gedachtegoed. En dat is wat er hier plaatsvindt.
10: Heb je gelijk in. Ja, ja. En mevrouw Ollengren, wat vindt u?
9: Nou, het begint natuurlijk in de Tweede Kamer. En inderdaad, iedereen heeft daar recht van spreken. Recht van mening is zijn eigen mening uiten. En die context is heel belangrijk. En het weerwoord, want ik vind het eigenlijk reageren op woorden die gekozen worden. Waar je de context goed van moet begrijpen. En ik vind dat Jesse Klaver en anderen dat goed hebben benoemd. Daar begint het. En dan denk ik dat het verstandig is dat in de media beide kanten goed worden belicht.
10: Ja.
9: En ik vind het gebruiken van het woord dat Forum voor Democratie steeds introduceert, dat heeft een doel. En het is belangrijk dat mensen dan ook die context krijgen en inderdaad denken, wacht even, wat zit hier eigenlijk achter? En dat is extreemrechts gedachtegoed. Waar kennen we dat ook weer van? En als je die context hebt, dan ga je er denk ik ook heel anders naar kijken dan zonder die context. Dus dat lijkt mij het allerbelangrijkste doel van de weergave van het debat.
10: Ja. U herhaalt het woord niet, valt me op.
9: Nee. Nou, ik heb, omdat ik ook gewoon moeite mee heb.
10: Ja?
9: Ja. Ik vind het staat heel ver van de werkelijkheid af. Er is helemaal geen sprake in Nederland van een omvolking of van wie of wat dan ook. En het zet inderdaad een beeld neer waar je, als je niet oppast, mensen het gaan herhalen, erin gaan geloven, dingen gaan zien die niet berusten op feiten. En ik vind dat Klaver en anderen dat goed hebben weerlegd. En ik denk dat Kamerbreed ook.
10: Premier Jetto heeft hier het gedaan. Die kwam later op de avond natuurlijk. Zullen heel veel mensen gemist hebben. Die lagen misschien al te slapen.
9: Ja, ik ook eerlijk gezegd. maar ik neem aan dat premier Jetten, die is daar, Rob Jetten als politicus, is hier natuurlijk altijd juist heel helder over.
10: Ja,
12: dat heeft hij gedaan. Ja. Ik was al wakker.
10: Ja. Mark Lodewijk de Vos is af en toe te gast bij jullie programma Nieuws van de Dag. Zijn die dan extra scherp op wat zij zegt?
11: Okay. Ik wil nog heel even wat anders benoemen. Want je zegt, ze werd aangevallen. Of de aanval werd ingezet. Het woord aanval wordt iedere keer gebruikt. Ja. Als het gaat over vragen die ze krijgt. Mm-hmm. En dat is ook een manier van spreken. Die denk ik eigenlijk het gedachtegoed juist normaliseert. Ja. Want hoe bedoel je aanvallen? Ze wordt bevraagd op een gedachtegoed. En dat is wat er hier plaatsvindt.
13: Heb je gelijk in. Ja. Ja. En mevrouw Ollengren, wat vindt u?
9: Nou, het begint natuurlijk in de Tweede Kamer. En inderdaad, iedereen heeft daar recht van spreken. Recht van mening is zijn eigen mening uiten. En het is, die context is heel belangrijk. En het weerwoord, want ik vind het ook, ik vind het eigenlijk reageren op woorden die gekozen worden, die in een, als je, waar je de context goed van moet begrijpen. En ik vind dat Jesse Klaver en anderen dat goed hebben benoemd. Dat, daar begint het. En dan denk ik dat het verstandig is dat in de media beide kanten goed worden belicht.
13: Ja.
9: En ik vind het gebruiken van het woord dat Forum voor Democratie steeds introduceert, dat heeft een doel. En het is belangrijk dat mensen dan ook die context krijgen en inderdaad denken, wacht even, wat zit hier eigenlijk achter? En dat is extreemrechts gedachtegoed.

0: reageren op woorden die gekozen worden, die in een, als je, waar je de context goed van moet begrijpen. En ik vind dat Jesse Klaver en anderen dat goed hebben benoemd. Dat, daar begint het. En dan denk ik dat het verstandig is dat in de media beide kanten goed worden belicht.
1: Ja.
0: En ik vind het gebruiken van het woord dat Forum voor Democratie steeds introduceert, dat heeft een doel. En het is belangrijk dat mensen dan ook die context krijgen en inderdaad denken, wacht even, wat zit hier eigenlijk achter? Dat is extreemrechts gedachtegoed. Waar kennen we dat ook weer van? En als je die context hebt, dan ga je er denk ik ook heel anders naar kijken dan zonder die context. Dus dat lijkt mij het allerbelangrijkste doel van de weergave van het debat.
1: Ja. U herhaalt het woord niet, valt me op.
0: Nee. Nou, ik heb, omdat ik ook gewoon moeite mee heb.
1: Ja.
0: Ik vind het staat heel ver van de werkelijkheid af. Er is helemaal geen sprake in Nederland van een omvolking of van wie of wat dan ook. En het zet inderdaad een beeld neer waar je, als je niet oppast, mensen het gaan herhalen, erin gaan geloven, dingen gaan zien die niet berusten op feiten. En ik vind dat Klaver en anderen dat goed hebben weerlegd. En ik denk dat Kamerbreed ook.
1: Premier Jetto heeft hij het gedaan. Die kwam later op de avond natuurlijk. Zullen heel veel mensen gemist hebben. Die lagen misschien al te slapen.
0: Ja, ik ook eerlijk gezegd. Maar ik neem aan dat premier Jetten, die is daar, Rob Jetten als politicus, is hier natuurlijk altijd juist heel helder over.
2: Ja, dat heeft hij gedaan. Ja.
0: Ik
2: was al wakker.
1: Ja. Mark Liedewij de Vos is af en toe te gast, hè, bij jullie programma Nieuws van de Dag. Zijn die dan extra scherp op wat zij zegt?
2: Ja, maar dat zijn we uiteindelijk bij iedereen. Kijk, voor mij gaat het er uiteindelijk in de journalistiek om dat je dus met iedereen het gesprek aan gaat en iedereen kritisch bevraagt op de punten waarop kritisch bevraagd kan worden.
1: Lukt
2: en in dit geval.
1: Voldoende?
2: Nou ja, kijk, het interessante is bij zoiets dat we, als we Liedewij de Vos uitnodigen, dat aan de ene kant we kritiek krijgen van die nodig je toch niet uit, die geef je toch geen podium. Daarna is het interview geweest en heeft ze kritische vragen gekregen. En dan is de aanhang van voren boos, want dan is het te kritisch bevraagd. En ik denk dat dat precies is wat de journalistiek dus moet doen. Zonder dat eigen oordeel en kijken, oké, deze persoon speelt een rol in het maatschappelijk debat, heeft kamerzetels, heel veel gemeenteraadzetels ook inmiddels. Dus zijn linksom of rechtsom relevant in het publieke debat. Het is aan de journalistiek om mensen te bevragen. Zo eenvoudig en direct volgens mij moet het ook gewoon zijn.
1: Ja, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik ben heel benieuwd of jullie er wel intern discussies over voeren.
2: Natuurlijk, over alles wordt discussie gevoerd. Bij elke redactie wordt over alles discussie gevoerd en ook over dit onderwerp vanzelfsprekend.
3: En maar over in het idee dat het eventueel een soort normalisering kan zijn?
2: Ja, maar
3: het is ook geen hele grote partij.
2: Ja, dat valt te bezien natuurlijk.
3: De ombudsvrouw van de NPO heeft onderzoek gedaan naar hoe vaak de politici ter linkerzijde en ter rechterzijde aan tafel schoven van de grote talkshows vlak voor de verkiezingen. En die hele periode is onderzocht. Er wordt altijd geroepen dat de linkse politici veel meer aandacht krijgen. Is niet zo, dat zijn de rechtse politici. Sterker nog, juist daar op de flanken waar gepolariseerd wordt.
2: Ja, maar ik zal er nog iets anders. Kijk, wij huldigen echt het standpunt dat we iedereen uitnodigen. Ik zal hier ook in het forum nog maar een keer zeggen. De uitnodiging naar PvdA GroenLinks is, ik weet niet hoe vaak gedaan, meer dan wekelijks. Mm-hmm. Die komen nooit. Ja, wie is er dan aan polariseren? Zijn wij dat dan met onze uitnodigingen beleid? Of zijn het dan partijen die bijvoorbeeld die besluiten om niet te komen?
3: Ik heb het niet over jou.
2: Ik wil dat wel even benoemen. Omdat ik denk dat we al in een wereld leven waarin we dit gesprek niet meer met elkaar voeren. En volgens mij, en ik leg het uit dat de journalistiek volgens mij erom gaat dat je met iedereen het gesprek aangaat. En liefst op een fatsoenlijke manier het debat voert. En als we dan weer teruggaan naar het Kamerdebat van gisteren, dat wordt geleid door een Kamervoorzitter die het technisch leidt. En als je kijkt naar journalistieke programma's, zoals in dit geval een discussieprogramma en opinieprogramma's Nieuws van de Dag, wordt geleid door een journalistieke presentator die een iets andere rol heeft en dus iets andere rol ook kan spelen daarin. En ik denk dat dat juist een ongelooflijk belangrijke rol van de journalistiek is. Want anders laten we het over aan het wilde westen van de sociale media, waarvan alles gebeurt. En als je dit soort discussies voert van, we gaan dit censureren of anders dan normaliseren, of je gaat, dan laat je het eigenlijk dus over.
1: Jullie zeggen dus iedereen uitnodigen en hopen dat iedereen komt. Hasna,
2: hoe is dat voor
1: jullie?
3: Nou, wij maken op dit moment geen journalistieke televisieprogramma's, dus het is niet in vragen.
1: Nee, maar stel,
3: ik ben heel erg voor kritisch bevragen van alles en iedereen. Ik weet niet of ik iemand aan tafel zou willen zetten, maar ik vind dat je het gesprek zeker moet voeren en dat je inderdaad, wat jij zegt, kritisch bevragen, dat is het allerbelangrijkste, want je wil mensen kunnen informeren. Ik weet niet of ik een marginaal iemand als Liedewij de Vos zou uitnodigen, maar anderzijds.
2: Nee, maar als je die lijn doortrekt, moet je ook geen ChristenUnie uitnodigen. Moet je ook geen Partij voor de Dieren uitnodigen.
3: Zou ik ook niet per se aan tafel hoeven te hebben.
2: Nee, maar ik denk dat wel, dat is niet die norm. Kijk, het gaat om, zijn mensen een machtsfactor uiteindelijk? En die machtsfactor, die moet bevraagd en besproken worden.
3: Ja, je maakt ook een machtsfactor door iemand aan tafel te zetten.
2: Ja, dat is dus de vraag in de wereld waarin niet alleen traditionele media dat bepalen, maar natuurlijk ook nog een hele wereld met de sociale media is.
1: Ja. We gaan naar jullie mediamomenten. Hasna, ik begin bij jou. Jij wilt het hebben over het nieuws dat streamingsplatform Spotify een deal heeft

0: aangesloten bij platenmaatschappij Universal. Gebruikers kunnen binnenkort zelf nummers van bekende artiesten remixen met behulp van AI en dat baartje zorgen.
1: Ja.
0: Ja. Eerst maar even uitleggen voor de mensen die denken, wat heeft Roos net allemaal gezegd?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb een Spotify-abonnement.
0: Ja.
1: Als je een premium lidmaatschap afsluit, dan betaal je iets meer. En dan kun je straks met behulp van AI bijvoorbeeld een nummer van Rihanna, wat je heel erg leuk vindt, remixen. En daar kun je van alles mee doen. Je kunt er andere stemmen aan toevoegen. Jij gaat er niet zo heel veel mee doen. AI gaat dat voor jou doen. De artiesten zelf moeten daar wel toestemming voor geven. Mm-hmm. Dus dan zou je zeggen, ja, dat is helemaal gecoverd dan. Het is de eerste stap in het legaliseren van AI-gebruik om gebruik te kunnen maken van dit soort licenties die normaal gesproken bij de makers liggen. Ik las het en ik dacht eerst, als je als muzikant daar toestemming voor geeft, wat is daar dan mis mee? Mm-hmm. En tegelijk is dit wel een gesprek wat we eigenlijk al heel erg lang voeren over onze banen worden overgenomen door AI. Binnen de journalistiek, binnen het designveld, kunstenaars zijn er angstig voor. En dit is echt een volgende stap, omdat het echt gelegaliseerd wordt en je daar als gebruiker betaalt. Mm-hmm. En het voelt heel oké, maar het is het eigenlijk niet. Want die muziekindustrie is al ontzettend verzadigd. En op het moment dat jij met je AI-muziek gaat concurreren met het eerste nummer of het oorspronkelijke nummer. Ja. Zie dan maar nog een nummer.
0: Ben je de regie echt kwijt ook, als mens misschien wel.
1: Ja.
0: Ja, en dat baart je de zorgen.
1: Dat baart me enorme zorgen.
0: Vandaar jouw media-moment. Mark, de jouwe gaat over het bedrijf achter DigiD, dat van staatssecretaris van Economische Zaken Aart toch niet aan een Amerikaans bedrijf verkocht mag worden. In reactie op dit bericht heeft journalist Erik Smit een zaak die zijn platform, Spiksplint's nieuwe platform, de Firewall had aangespannen om de verkoop te voorkomen ingetrokken. En jouw moment is dat je hem een compliment wil geven, begrijp ik.
2: Nou ja, dat zou je het inderdaad kunnen zeggen. Nou ja, de journalistieke kant aan deze zaak is natuurlijk dat Erik Smit een journalist is. Hè, oprichter van Follow the Money, wel bekend. En we hebben het natuurlijk net ook weer over wat is de rol wel of niet van de journalistiek. Dus er moet er wel of niet activisme in zitten. En als je kijkt naar het hele DigiD-dossier, dat is een onderwerp waarvoor denk ik relatief weinig aandacht is geweest in de journalistiek. Dat had veel meer kunnen zijn, want het is best een fundamenteel onderwerp. Dus dat is één. En twee, als er dan dus een journalist opstaat, zoals Erik Smit, die in een wat dubbele rol van enerzijds journalistiek en anderzijds activisme zegt, ik ga dit aankaarten en ik ga wat me doen, ik gebruik alle middelen. Ik denk dat het heel goed is dat we dat als samenleving ook hebben. Zolang maar duidelijk is in welke rol je doet. Daar is hij heel duidelijk over geweest. Hij heeft ook gezegd, het is een activistisch platform. Het is journalistiek, maar ik gebruik ook activistische middelen, rechtspraak
0: ook. Was het nodig eigenlijk in dit geval? Want er was al heel veel aandacht voor. Hè? De hele Kamer was er eigenlijk op tegen dat überhaupt die verkoop doorging.
2: Nou, in alle eerlijkheid heb ik dat heel moeilijk kunnen reconstrueren wat nou kip-ei is. En dat is sowieso ook moeilijk te bepalen in dit soort kwesties. Maar het verschijnsel dat dus een journalist zegt van ik ga je meer mee doen dan alleen maar mijn journalistieke werk.
0: Ja.
2: Vond ik interessant. En dat heeft dus gisteren niet geleid tot. Hè, maar in elk geval gisteren is deze beslissing geweest.
1: Er was wel best wat aandacht voor. En inderdaad, kip-ei weet ik niet. Maar het feit dat het nu niet doorgaat is echt wel mede dankzij, hoor. En wat ik wel fascinerend vind is het verschil tussen journalistiek en activisme. Ik denk dat is een discussie die we in de eeuwigheid kunnen blijven voeren.
2: Absoluut.
1: Want ik ben de journalistiek ingegaan omdat ik de macht wil bevragen, omdat ik onderzoek wil doen en wat daaruit kan komen, dat is haast eigenlijk
0: is
1: altijd
0: voor jou
1: wel ergens.
0: Ja, er is een boek geschreven, alle journalistiek is activisme.
1: Exact.
0: Daar ben jij.
1: Dat is mijn
0: straatje. Precies, dat is jouw motto.
2: Nou, en dan als compliment dus aan Erik Smit, draait dus veel om hoe transparant en hoe duidelijk ben je erover. En hij is er hier heel duidelijk over geweest, die doe ik ook als activist.
1: Ja.
0: De ombudsman bracht gisteren een rapport uit waarin hij gehakt maakt met het voornemen van de politiek om het demonstratierecht in te perken. Ook de media ontkomt in de discussie over geëscaleerde demonstraties niet aan kritiek. Mark, volgens het rapport voelen veel demonstranten zich verkeerd neergezet door de media. Ze komen vaak te negatief in beeld. Een beeld dat vervolgens door de politiek wordt aangegrepen om te pleiten om strenger op te treden. Hebben ze een punt?
2: Nou, dit is dus weer een interessante dynamiek die je aanraakt. Want wat is tegenwoordig veel gebeurt met actievoerders, dat ze zelf hun filmpjes maken en zelf plaatsen ook. Daar komt dus dan in principe geen weerwoord op. Op het moment dat traditionele media daarmee aan de haal gaan, dan komt er ook weerwoord op, want dan wordt de discussie over gevoerd, et cetera. Ja, dan krijgt het ook in één keer een andere context, waar dan vaak die actievoerders weer niet blij mee zijn.
0: Ja, maar dat is
2: zeggen dat is heel goed, dus dat het wordt opgepikt en dat het dus breder besproken wordt dan alleen maar puur van we hebben dit gedaan en we zenden dit filmpje de wereld in.
0: Ja, maar we weten ook, dat zijn de cijfers, 97% van demonstraties verloopt ordelijk. 3% gaat mis.
2: Ja.
0: En dat gaat op een gegeven moment mis. Dat gaat niet de hele demonstratie lang mis. En dat mis is ook nog in de ogen, maar net aan wie je het vraagt, wat misgaan dan eigenlijk betekent. Hasna, hoe kijk jij ernaar? Vind jij dat media goed verslag doen van die grote demonstraties die uit de hand lopen? Nou, is dat evenwichtig genoeg?

0: De kritiek die we krijgen is ook een beetje gestoeld op het feit dat we dan van die 97% waar het wel goed gaat, dat we daar geen aandacht aan zouden besteden.
1: Ook dat?
0: Terwijl volgens mij wordt daar wel aandacht aan besteed, maar op inhoud. En misschien dan niet op de mars zelf, maar hetgeen waar die mensen tegen demonstreren of voor demonstreren, al komt dat niet heel vaak voor. Daar wordt wel inhoudelijk aandacht aan besteed. Ja, en die 3% op het moment dat het misgaat, als de vlam in de pan schiet of als er een fakkel op een dak wordt gegooid. Ja.
2: Media moeten zo precies mogelijk anders beschrijven wat er gebeurt. Ja. Dan heb je hem weer. Ja.
1: Ja. Maar goed, is het dan ook niet de verantwoordelijkheid om daar dan context bij te plaatsen? Context, is de vraag die opgeworpen wordt in het rapport?
0: Context is altijd belangrijk, sowieso. Waar het hem hierin zit, is dat die 3% waar wij dan over berichten, dat de politiek daar dan vervolgens mee aan de haal gaat met het idee, oké, we moeten dat demonstratierecht gaan inperken. Mm-hmm. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij ons. Die verantwoordelijkheid ligt bij de politiek. Zij gaan ermee aan de haal.
1: Ja, kan je
3: dat is echt wel een risico. Hè? Dus als er heel veel aandacht gaat naar die 2-3%, dus waar er echt iets misgaat, dat de politiek dan denkt, hier moeten we wat aan doen. En dan ga je natuurlijk knabbelen aan het demonstratierecht als zodanig. Mm-hmm. Dan ga je hier en daar een beetje die vrijheden inperken. En dat is volgens mij een hele gevaarlijke weg. Dus ik denk dat juist in Nederland de politie en ook de gemeente, de burgemeesters heel goed zijn in het ruimte geven aan demonstraties. Beetje het oude Eberhard van der Laan adagium van demonstreren is bijkans heilig.
1: Ja.
3: We kunnen dat echt heel goed. De politie weet eigenlijk precies wat ze moeten doen om zoveel mogelijk toe te staan. En laten we ons nou richten op daar waar het misgaat, om zoveel mogelijk preventief te zijn. En niet dat te doen door aan het demonstratierecht zelf te gaan knallen.
0: En hoe doe je dat dan wel? Ja, sorry, ik denk dat preventief, hoe doe je dat dan wel? Want dat knabbelen aan het demonstratierecht, daarvan wordt gezegd, dat is preventief. Maar goed, laten we die discussie een andere keer nog verder voeren.
1: Gaan we doen. We gaan nu namelijk naar Defensie. Defensie heeft namelijk vorige week 60 pick-up trucks naar Oekraïne gestuurd, werd gisteren bekend. Inderdaad, gisteren, want journalisten waren vorige week al aanwezig om reportages te maken, maar die mochten pas uitgezonden worden nadat de trucks op Oekraïns grondgebied waren aangekomen.
4: In Oekraïne zijn tientallen pick-up trucks aangekomen. Defensie zette de auto's afgelopen week in Almelo op de trein naar het oosten. Dat moest in het geheim, want de Russen zouden dat als doelwit kunnen zien. Verslaggever Noortje Deutenkom ging kijken.
5: Defensie is niet altijd transparant over materieel wat richting Oekraïne gaat. Vandaag heeft ze er echt een dag van gemaakt. Waarom?
6: Nou, omdat wij vinden dat de Nederlandse bevolking en de belastingbetaler, we mogen zien wat wij daadwerkelijk doen. Dat kunnen we inderdaad niet dagelijks doen. We kunnen ook niet alle details geven. Dat laat ook, denk ik, zien aan de Nederlandse bevolking dat die steun aan Oekraïne doorgaat.
1: Ja, geheimhouding en journalistiek staan op gespannen voet met elkaar. We hoorden Defensie net zeggen dat de geheimhouding in dit geval noodzakelijker was om de tegenstander niet wijzer te maken dan die al is. Hasna, vind je dat een redelijk argument?
0: Ik heb echt keihard gelachen toen ik dit las. Ik dacht alleen maar, serieus? De tegenstander, Rusland? Niet, en dan vervolgens in het artikel heel uitgebreid vertellen waar die trucks dan precies op de trein zijn gezet? Alsof ze dat niet al wisten? Nee, ik denk dat de marketingafdeling van Defensie goed werk levert voor Defensie.
1: Ja, had je rationalist niet aan meegewerkt?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Met welke gedachte?
0: Met de gedachte dat de journalistiek geen verlengstuk van de marketingafdeling van Defensie is.
1: Ja, Mark, deel je dat?
2: Nou, die kritische houding zeker. In dit geval kun je afvragen hoe relevant het voor het publiek is om te weten met welk materieel precies ze er naartoe gaan. En in zijn algemeen, het is altijd ook als het verzoek of de vraag komt van zijn jullie geïnteresseerd om ergens een bedden naartoe te gaan of je onder embargo een verhaal te maken, moet je natuurlijk extra alert zijn van welke belangen worden hier gediend.
1: Ja, en Oekraïne wilde ook graag laten zien aan Nederlanders wat er gebeurt met het geld dat wij geven.
0: Ik ben echt helemaal voor openheid en voor het vertellen wat we die kant op sturen en hoe dat daar allemaal terecht komt. Dat is het verhaal wat ze ook vertellen. Maar het gaat hierin ook om de manier waarop. Defensie is de afgelopen tijd bezig met een enorm marketing traject. Ik bedoel, je kunt tegenwoordig een minor volgen bij Defensie als je studeert in Leiden. Zo zijn er allerlei manieren waarop zij het beeld van Defensie mooi proberen te maken. Mm-hmm. Ja, dit is wat mij betreft daar gewoon compleet in lijn mee.
1: Ja, wees daar bewust van.
0: Je wees daar bewust van als journalist.
1: Ja, kijk toch even naar mevrouw Ollengren ook, want een tijdje geleden ook minister van Defensie geweest. Heeft u in die tijd dit soort afspraken gemaakt ook met journalisten?
3: Nou, kijk, journalisten moeten ten eerste inderdaad gewoon zelf weten of ze wel of niet ergens aan mee willen werken. Wij gaven toen natuurlijk materieel wat van een heel andere orde was. Dus dit zijn pick-up trucks. Wij hebben toen alle F-16's overgedragen. Dat hebben we toen niet in beeld gebracht, de overdracht. Want inderdaad, daar wil je liever wat geheimhouding betrachten. Ja.

0: praten. Want inderdaad, de vijand kijkt letterlijk mee. En die kijkt niet pas mee als het in Oekraïne is.
1: Dat was op een gegeven moment zelfs de vraag of u dat wel ook in de media moest melden. Dat Nederland überhaupt die vliegtuigen ging geven.
0: Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, daar ging heel veel aan vooraf. En uiteindelijk was dat natuurlijk juist de aankondiging dat we dat gingen doen, was ook een belangrijke boodschap, ook weer aan Poetin en de Russen.
1: Oh ja.
0: Dus natuurlijk is, ja, denk je er op die manier over na. Dus ik vind deze pick-up trucks wel een beetje van een andere orde. Ik kan me best voorstellen dat Defensie liever niet heeft dat het hele traject gefilmd werd op het moment zelf.
1: Ja.
0: Dus voelt prettiger als ze er eenmaal zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk niet, ja, weet je, de kern van de zaak is eigenlijk laten zien. We staan achter Oekraïne, we zijn er iedere dag mee bezig.
1: Ja. Tot slot, Hasna, kom ik nog even terug bij jou. Hoe anders is dit dan iets onder embargo?
2: Ik denk dat als
1: je eigenlijk niet mogen publiceren.
2: Ik denk dat wanneer je iets onder embargo krijgt, leest, dat je die afweging zelf moet maken op inhoud. En dit waren pick-up trucks.
1: Ja. Maar iedereen houdt zich hier aan. Als je iets onder embargo krijgt,
2: zeker.
1: Ik ken niemand die dan toch publiceert.
3: Ja, maar zodra je de afspraak maakt, dan committeer je eraan. Dus het begint aan met de vraag van.
1: Maar het embargo is altijd eenzijdig. Dus je krijgt gewoon iets van een organisatie, en dat is dan onder embargo.
3: Ja, maar je kan ook besluiten om er niks mee te doen.
1: Ja, precies. Maar je meldt het. Dus of
3: maar zodra je zegt van dan ga ik in mee, dan maak je een afspraak. Zo simpel is het.
2: Ja, en dat vind ik wel een hele belangrijke.
1: Ja.
2: Want anders valt er ook geen afspraken meer met je te maken.
1: Het is duidelijk. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid op Mediaforum. Dit was hem voor vandaag. Hasna El-Mahroedi en Mark Veningen. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de EHBO? Met alle evenementen die deze zomer weer worden georganiseerd, zijn het ook drukke tijden voor de EHBO-vrijwilligers. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij met gezwinde spoed naar Katrien Straatman met de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten, melden bronnen. Van daaruit moet de NAVO-verdediging worden geleid. Waarschijnlijk worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Met een soort brandstofboete wil de regering vanaf 2027 elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft het onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die ook meer uitstoten. En de KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond had dat overwogen omdat het in Zeist onvoldoende kon uitbreiden. En ook kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Nu er waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen in Zeist, blaast de KNVB de verhuizing af.
1: Wijnand, waar staat het nu nog vast?
6: Op een paar plaatsen op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging. Er is zojuist een kapotte auto geborgen. De rijbaan is weer vrij. En op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom zien we nog het gevolg van een aanrijding tussen Breda-West en Etten-Leur. 5 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht.
7: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Kajsa Ollengren is tegenwoordig speciaal EU-gezant voor de mensenrechten en onze spraakmaker vandaag. Met haar kijken we met grote belangstelling naar de veiligheidsconferentie in Den Haag, die daar vanmorgen is begonnen. Maar nu, met de zomer in aantocht, breekt de drukste tijd aan voor EHBO'ers. Op festivals, bij sportwedstrijden en tijdens warme dagen staan hulpverleners vrijwillig paraat om snel in actie te komen als het misgaat. EHBO-specialist van het Rode Kruis, Kees van Romburg, is hier om al onze vragen te beantwoorden daarover. Een hele goede morgen, Kees.
8: Goedemorgen, Roos.
1: Fijn dat je er bent. Over deze zomer, hoeveel EHBO'ers worden er ingezet?
8: Echt heel veel. Er zijn bij het Rode Kruis, ik schat zo ongeveer 700 tot 800 inzetten in de zomer. Dus dat zegt, het zomer is het piekmoment.
1: Oh ja, 700 tot 800.
8: Ja.
1: Ja. En wat voor evenementen gaat het dan om? Zijn het inderdaad festivals of gaat het dan ook om kleinere straatfeesten bijvoorbeeld?
8: Nou, het is van groot naar klein. Straatfeesten. Nou ja, eigenlijk alles wat je maar kan voorstellen waar meerdere mensen aanwezig zijn, er veel meer mensen natuurlijk aanwezig zijn, dan wordt vaak verplicht gesteld om daar EBO bij te hebben. Dus het kunnen er 2 zijn, maar het kunnen er ook een heel team van 40 zijn. Dus dat is, gaat alle kanten op.
1: Vanaf welk moment heb je een EHBO'er nodig als je een straatfeest organiseert?
8: Ik zou het niet direct weten, maar het is natuurlijk de gemeente die zegt van wat is het risico van een ongeval of zo erbij. En daar bepalen ze het eigenlijk aan.
1: Ja.
8: Dus zodra het vergunningsplichtig is, dan gaan ze eigenlijk kijken van moet het of moet het niet.
1: Ja,
9: aantal mensen bijvoorbeeld aantal zal ook mensen, een rol
8: maar
9: spelen.
8: Maar vaak komt het natuurlijk bij sportwedstrijden gebeuren. Is gewoon heel veel inzet. Ja. Soms door eigen vrijwilligers van zo'n vereniging. Mm-hmm. Maar vaak ook gewoon door mensen van de EHBO-bonden of van het Rode Kruis.
9: Oh ja. En met wat voor incidenten krijgen ze dan te maken?
8: Alles wat je maar kan bedenken. Echt alle huistuin- en keuken, akkefietjes.
9: Blaren, snijwondjes.
8: Blaren. Nou ja, we krijgen natuurlijk de Vierdaagse in juli. Dus dan is het een echt hele grote inzet van het Rode Kruis.
9: Ja.
8: Nou ja, dan zitten we.
9: Je hebt wel echt een moeder aller blaren altijd, hè?
8: Ja, dat is voor ons de grote kennisbank. Voor onze blarenexpertise, zo maar te zeggen.
9: Ja.
8: Maar daar krijg je natuurlijk ook heel veel. Als het warm wordt, krijg je natuurlijk mensen weer die bevangen zijn door de hitte. Dus alles komt eigenlijk voorbij. Alles wat in het boekje staat, zien we vaak wel terug.
9: Ja. Heeft u vragen over dit onderwerp, over de EHBO? Want bijvoorbeeld de regels veranderen ook steeds. Dus je moet steeds bijles krijgen. Wat is er onlangs veranderd en waarom? Stel ze via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel nu 0800 1101. Gaan wij intussen naar
10: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
9: Ja, mevrouw Ollengren, wat heeft u figuurlijk uit uw platenkast gediept voor ons om naar te luisteren?
0: Nou, ik heb gekozen voor het nummer My Silver Lining. En dat is omdat er is zoveel ellende in de wereld. Dus mensen worden een beetje pessimistisch daarvan. En ik denk, er is altijd reden voor hoop. Okay. Dus daarom dit nummer.
9: Ja, First Aid Kit.
0: Ja.
9: Dat komt dan weer heel mooi samen met de
0: EHBO. Ja, dat is wel inderdaad toeval, maar het komt wel mooi uit. Ja.
8: Zeker.
9: We gaan luisteren.

0: First Aid Kit met My Silver Lining. Spraakmakers. Kees van Romburg is EHBO-specialist van het Rode Kruis. En hij is hier om al onze vragen te beantwoorden over EHBO.
1: Warm was het, maar de sfeer zat er vanavond in Tilburg meer dan goed in bij de huldiging van Willem II.
2: Wel raakten sommige mensen bevangen door de hitte.
3: Omdat ik ook steeds meer mensen richting de EHBO's die vertrekken.
4: Hij zei, gaat het? En toen ben ik eigenlijk op dat moment oud gegaan.
5: Iedereen weg?
6: Druk op knipperende schokknop.
7: Wat erg belangrijk is om snel te kunnen handelen in geval van een hartstilstand is dat het natuurlijk herkend wordt wat er aan de hand is.
8: Ik kreeg een oproep van Hartslag Nu.
6: Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie.
9: Ik zag ineens iemand op de grond liggen die werd gereanimeerd.
10: Bij een hartstilstand is iets doen altijd beter dan niets.
6: Ga door.
11: We gaan door met de reanimatie totdat de ambulancepersoneel het van ons overneemt.
0: Praat mee, bel 0800 1101. Collectief lid Rut van Rooyen is al meer dan 25 jaar EHBO'er, zie ik bij evenementen, en heeft een vraag ingestuurd voor jou, Kees. Hij ziet dat de vergrijzing toeneemt, ook onder EHBO'ers, en vraagt zich af hoe jullie er meer jongeren bij krijgen zonder dat er wordt ingeleverd op het niveau.
12: Ten eerste, inderdaad, de vergrijzing is er, en dat is bij alle vrijwilligersorganisaties zo. We proberen eigenlijk jongeren echt te betrekken, vooral ook vanaf zeg maar de middelbare schoolleeftijd. Mm-hmm. Van doe wat voor je medemens. Maar doe wat voor je medemens is natuurlijk vaak in je eigen gezin. In je kringetje om je heen.
0: Ja.
12: En let op elkaar. En wat moet je dan doen? En sommige jongeren die denken van, nou ja, ik heb altijd EHBO-spullen nodig, dus ik kan het niet. Die zijn heel onzeker. En wij proberen toch ook met lessen op scholen.
0: Mm-hmm.
12: Ook in het mbo, mensen, of de, nou ja, scholieren, zeg maar.
0: Ja.
12: Of de studenten, zover te krijgen dat ze denken van, ik kan het.
0: Ja.
12: En daar zie je ook hele leuke reacties, zie je dan daartussen. Van,
0: ja, dus je wilt ze zelfverzekerd maken.
12: Dus probeer je ze en zelfverzekerd te maken, mm-hmm, maar ook de hulpvaardigheid of de hulpbereidheid te vergroten.
0: Oh ja, een beetje enthousiast te maken.
12: Ja, maar ook gewoon iets te durven om aan iemand aan te raken. Want dat is vaak al een hindernis sowieso. Mm-hmm. Met iemand anders die wild vreemd is aan te raken.
0: Ja.
12: En dan vinden ze het eigenlijk leuk. Ik kwam bij de City by City lopen in Den Haag in maart een meisje tegen van 17. Die was net Rode Kruis vrijwilliger geworden.
0: Ja?
12: En die was volledig enthousiast van, hey, dat is leuk om ook bij een evenement te helpen. Mm-hmm. En dan ben je 17, dan mag je nog niet zoveel. Want je mag eigenlijk pas op je 18e doen.
0: Precies, dat was mijn volgende vraag.
12: Dus wij begeleiden dan zo iemand. Maar ja, dan zit het er wel in. En enthousiasmeer je ze zo.
0: Ja.
12: En het
0: dus kan, u besteedt daar aandacht aan?
12: Ja, zeker.
0: En heeft het ook effect? Kortom, hoe zit het met de aanwas?
12: Ja, de aanwas is er, maar we moeten ook heel erg voorzichtig zijn je moet zoveel uur meteen gaan draaien en heel veel opleidingen doen. Dat vinden ze leuk, maar je moet het ook blijven herhalen. Dus we moeten ook eerlijk zijn in de tijd dat ze erin moeten stoppen.
0: Uh-huh.
12: Maar dat geeft hem ook weer terug een plezier. En natuurlijk zijn er toch weer afhakers aan het eind. Want als je ergens in een andere stad gaat studeren, dan kunnen ze afhaken. En nu hebben we wel als Rode Kruis in een aantal grote studentensteden studentendesks.
0: Oh ja.
12: En dat zijn echt studenten die voor het Rode Kruis bezig zijn.
0: Ja, dus dat is allemaal aanwezig. Dus
12: dat is er eigenlijk wel.
0: Ja, en u noemde nog een interessante drempel, namelijk het is ingewikkeld voor jongeren. De gedachte dat ze een vreemde moeten aanraken.
12: Ja, eigenlijk is dat van iedereen. Maar
0: ik wil net zeggen, is dat niet voor iedereen zo?
12: Voor iedereen.
0: Heeft u ook ervaren zelf?
12: Ja, ik doe het al heel lang, ook vanaf mijn 14e. Dus zeg maar, langzamerhand is het wel natuurlijk. Maar ik
0: kon zich nog wel herinneren van die allereerste keer dat u dat moest doen.
12: Ja, zeker. Dat was zelfs. Ik zat nog op de middelbare school en er werd de postbode aangereden. En toen stond de hele school achter me. Maar ik stond als jongetje van 14, stond ik de postbode te helpen met een gebroken been.
0: Oh ja.
12: Dus dat is dan ook eigenlijk spannend van, ja, iedereen kijkt mee en doe ik het wel goed.
0: Ja.
12: Alleen, ja, je kan eigenlijk niks verkeerd doen. Want tegenwoordig is het helemaal makkelijk. Als je 1 en 2 belt, dan zeggen we altijd van, nou ja, de meldkamer centralist helpt met je mee.
0: Oké.
12: Okay. En denkt met je mee.
0: Ja, precies. Ja. Dus gewoon 112 bellen en dan ben je al een heel eind.
12: Ja, precies. Ja, dus ook eerst hulp verlenen.
0: Ja. Dank Rut van Rooyen voor het insturen van uw vraag. Kajsa Ollengren, als spraakmaker mag u ook altijd een vraag stellen.
13: Ja, ten eerste vind ik het echt geweldig. Hè, dat enorme bewondering voor deze mensen. Dat vrijwillig doen, dat vind ik echt En mooi om te horen en te zien. Mijn vraag is inderdaad, je ervaring helpt. Hè? Dus als je nou niet zo heel vaak wordt ingezet of toch niet zo heel vaak met echt bijvoorbeeld levensbedreigende situaties te maken hebt. Ben je dan goed genoeg, zou ik maar zeggen? Hoe weet je nou precies wat je moet doen? Worden jullie heel vaak weer bijgetraind? Hoe werkt dat eigenlijk?
12: Ja, de vrijwilligers die worden meer getraind natuurlijk dan iemand die gewoon een EBO-diploma of certificaat heeft en het voor zijn privé doet. Daar zit ook wat echt tijdverschil in, maar ook natuurlijk verdiepende kennis krijgen de vrijwilligers meer mee. En die moeten ook echt ook evenementen meedraaien, zodat ze ook die praktijkervaring krijgen. Maar iemand die gewoon een EBO-diploma heeft, omdat hij denkt van, nou ja, ik heb jonge kinderen en ik wil weten als er wat gebeurt. Mm-hmm. Die moeten bij ons, ongeveer 10 uur herhalen in 2 jaar. En dan hebben we ze net op het weer niveau van, oh ja, zo zit het weer.
0: Oh ja. Ja, want die regels veranderen ook de hele tijd. Ik heb ook ooit in een ver verleden was ik zo'n BHV'er.
12: Ja.
0: In het journalistieke bedrijf waar ik toen werkte, bij de regionale omroep. En nu ben ik er weer eens even ingedoken in die regels. Toen dacht ik, nou, stabiele zijligging hoeft al niet meer, maar even wat te noemen.
12: Ja,
0: dat heb ik nog wel geleerd dat je dat moest doen.
12: Precies. En de stabiele zijligging is niet helemaal eruit hoor, dat niet, maar we zeggen van, het kan ook anders. De richtlijnen voor de reanimatie en de EBO zijn net veranderd dit jaar. Oktober de reanimatierichtlijnen en maart de EBO-richtlijnen. En er zitten altijd net de nuanceverschillen zitten daarin.
0: Ja.
12: En dat geeft altijd aan van, waarom doe je het en hoe kan je het beter doen? Nou,
0: ja.
12: In de stabiele zijligging was dat ook zo, waarvan we nu zeggen van iemand die bewusteloos is en een normale ademhaling heeft, om het even te zeggen. Die kan je beter aan gewoon laten liggen en de kin omhoog trekken, zodat de luchtweg ook vrij blijft. Dus die hoef je niet meer op de kant, op zijn zij te draaien.
0: Ja.
12: Maar er zijn situaties dat we zeggen van, ja, je moet toch iemand op zijn zij draaien. Als je bijvoorbeeld weg moet lopen, omdat er meerdere mensen zijn die moeten worden geholpen. Nou, er nog een paar uitzonderingen eigenlijk. Dan is het handig om iemand wel op de zij te draaien.
0: Ja, precies. Maar, en je hebt nu ook bij een baby die zich verslikt, gebruik je nu de 2-duimen-omcirkeltechniek?
12: Ja, leuk hè? Ja.
0: Ja, ja, is dat? Ja.
12: Nee, maar goed. We hadden eerst was het jarenlang dat we in de reanimatie met 2 vingers de borstcompressies deden bij een kind van jonger dan 1 jaar. Bij een baby dus.
0: Ja.
12: Al in 2021 zijn we met de 2 duimen, zeg maar, de borst gaan indrukken.
0: Ja.
12: Nu is eigenlijk vanuit de reanimatie gezegd, nou, het is dan eigenlijk makkelijker om 1 methode te gebruiken. En dat is hetzelfde als te reanimeren, maar dan is het 5 keer gewoon indrukken.
0: Ja, dat verandert er steeds.
12: Dus dat verandert. En dat zijn dus die nuances waarvan we zeggen van, het kan beter, maar het is ook makkelijker te onthouden. He, dat je niet 2 soorten technieken hebt.
0: Ja. Goed, je bent dan ook bang dat je het niet goed doet als je het nog op de oude manier doet bijvoorbeeld?
12: Ja, dat zul je altijd natuurlijk hebben, want je moet maar rekening houden dat je voert richtlijnen uit. Dat betekent dus dat je instructeurs moet instrueren van wat nieuw is. Dan gaan de mensen het leren. Nou, dat duurt ook 2 jaar. Dus voordat je eens in de 5 jaar weer met de nieuwe richtlijnen komt, weet je eigenlijk pas dat in het 4e jaar iedereen weer langs is geweest.
0: Dus ben je eigenlijk aansprakelijk als het misgaat?
12: Nee, niet echt. Nee. Okay. Nou, je moet gewoon eigenlijk je best doen, laat het zo zeggen. En natuurlijk moet je geen dingen gaan doen die een arts zou doen. He, dus dat zijn eigenlijk de limieten.
0: Ja.
12: Maar er is nooit in Nederland iemand aangeklaagd of in ieder geval schuldig bevonden.
0: Dat is goed om te weten.
12: Ja.
0: He, die drempel die is er niet. We gaan naar onze eerste beller. Dat is vandaag Jan Klingenberg. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
5: Mijn vraag is, waarom wordt er niet het lesgeven van de EHBO mensen op attent gemaakt dat dus bij beademing, dat je dus ook mensen die een dodelijke of een ernstige virusziekte bij zich dragen, als je dat dus tijdens het beademen, dan krijg je contacten, dus mondslijmcontact, dat je dus dan dat virus kan overnemen. In het verleden is mij geleerd, de Japanse methode, als je dus niet weet wie dus de persoon is die je dus moet behandelen. Dus gewoon door blijven reanimeren.
0: Niet beademen.
5: En niet beademen.
0: Nee.
5: Je weet toch nooit.
0: Nee. Goeie vraag. Hoe zit dat in Nederland? Wat is het beste dan om te doen?
12: Nou, ten eerste is de kans dat je een overdracht hebt of krijgt daardoor heel klein. Maar je hebt ook mondmaskertjes die vaak bij een AED zitten of in een DBO. Die kan je er eigenlijk tussen doen. Dus dat is al een barrière. Mm-hmm. Dat is een middeltje, zeg maar, als je twijfelt. Maar het is heel belangrijk eigenlijk dat het beademen wel in de dat je dat wel doet. Ja. Dat betekent namelijk dat de kans op herstel groter is. Want als je niet beademt, krijgt iemand toch geen zuurstof binnen. Ja. En dat kan nogal eens problemen opleveren.
0: Dus dat blijft belangrijk.
12: Dat blijft echt belangrijk. Probeer ook echt te benadrukken dat je dat moet doen.
0: Ja, en dan maar met een mondmasker. Als je bang bent voor schadelijke virussen.
12: Ja, dat is de kans is natuurlijk heel klein dat gebeurt. Ja, die overdracht is niet zo groot.
0: Oké, en hoe weet u dat zo zeker?
12: Dat is wel aangetoond in onderzoek.
0: Ja. Oké. Dank u wel voor het bellen, Jan Klingenberg. Gaan we naar Nienke. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Wat wil u weten?
14: Nou ja, ik vind het zo opvallend. Ik hoorde zo in het voorbijgaan zeggen. Studenten of scholieren aan het mbo, dat die training daarin zouden moeten krijgen. Maar volgens mij moet dit gewoon op alle niveaus op scholen worden aangeboden. Ja. Aan alle scholieren.
0: Gaan we even voorleggen aan Kees. Is dat ook zo, Kees?
12: Ja, zeker zo. We hebben natuurlijk ook een uitspraak van de Tweede Kamer van een aantal jaren geleden alweer. Dat we hebben gepleit voor zoveel mogelijk eerst hulponderwijs in de basisschool. Mm. Maar het probleem is dat het curriculum van de basisschool zo vol is. Oh ja. Dat je eigenlijk geen kans hebt om dat te doen. Dus er zijn basisscholen die het wel doen, structureel doen. Die doen het soms in themaweken, gebeurt het ook. Maar overal is eigenlijk het programma zo vol dat je iedereen wel alle soorten lessen wel zou kunnen geven.
0: Maar goed, u geeft het op het mbo, maar ook op het hbo, universiteiten.
12: Universiteiten iets minder, maar goed, je ziet natuurlijk wel dat...
0: En waarom is dat?
12: Het is heel veel. In ieder geval, er is wel een eis dat medestudenten in hun eerste jaar moeten slagen voor een mbo-diploma.
0: Oh ja. Dus daar bijvoorbeeld dan weer wel, afdeling geneeskunde. Ja. Ja, bij andere studies dus minder aandacht voor.
12: Nou ja, daar hebben we dan wel die studentendesk voor die wel de aandacht ervoor vragen. Ja. Van, kan een cursus geven, weggeven cursus.
0: Maar de reden daarvoor dan, dat het dus op hbo en universiteiten minder wordt gedaan?
12: Ja, ook daar liggen natuurlijk eigenlijk de programma's redelijk vol. Ja. En we hebben natuurlijk een probleem dat studenten niet alleen moeten leren, maar vaak ook moeten werken om...
0: Dat geldt voor mbo'ers ook natuurlijk uiteindelijk. Dus dat is ook een keuze.
12: Maar dat is in schoolverband. Dat is zeg maar dan maar eigenlijk in de opleidingsverband.
0: Oh ja, dus in opleidingsverband. Nienke, bij mbo's organiseren ze dus vanuit school en bij die andere opleidingen niet?
14: Ja, dan gaat het inderdaad, als ik het zo opvang, over de verzorgende beroepen. Waarbij er dus altijd weer meer gevraagd wordt van lagere opgeleide.
0: Ja, bij geneeskunde studenten dan dus ook.
14: Nee, want dit is toch gewoon een heel maatschappelijk ding waar eigenlijk iedereen aan zou moeten bijdragen.
0: Ja, dan is het inderdaad een keuze. Dank, goede vraag, Nienke. We gaan naar Janet, die stuurt via de NPO Luister-app nog een vraag. Waarom zijn die cursussen zo duur? 75 tot 130 euro, zegt ze. Die zouden gratis moeten zijn.
12: Ja, daar ben ik het mee eens. Alleen het probleem is natuurlijk dat... iedereen, en dat gaat niet alleen om het Rode Kruis... vaak de locatiekosten moeten betalen, de instructeurs moeten betalen, de materialen moeten betaald worden. Dus dat komt bij ons in ieder geval niet uit de gelden die we binnenkrijgen om hulp te verlenen. Bij het Rode Kruis in ieder geval. Dus wij vragen inderdaad een bijdrage om dat te doen. En voor een heel groot deel kunnen die kosten ook weer bij zorgverzekeraars ingediend worden.
0: Oké. Kun je dan terugkrijgen?
12: Kun je terugkrijgen.
0: Ja. Steven reageerde in de NPO Luister-app ook. Hij heeft helaas geen tijd om de vraag zelf te stellen, maar hij wil weten waarom moeten die EHBO'ers altijd dat werk vrijwillig doen? Waarom worden ze niet netjes gelijk hun betaalde collega's middels de geldige CAO betaald? Wil hij weten.
12: Ja, dat is interessant. Ik zou ook niet weten hoe dat zou moeten. Kijk, voor een heel groot deel van de vrijwilligers die zien evenementenhulp, en dat vinden we als Rode Kruis ook, is voorbereiding op hun rampentaak. Dus als je veel in teamverband werkt bij een evenement, dan kan je dat ook in teamverband in de noodsituaties doen. Dus voor ons is het ook een deelse voorbereiding op die activiteit.
0: Ja.
12: En de kosten voor evenementenorganisatoren zijn ook al hoog. Hè? Want wij rekenen natuurlijk ook voor het gebruik van het materiaal in de auto's ook gewoon geld. Mm-hmm. Omdat we het ook niet dat geld voor de hulp, voor de evenementenhulpverlening willen halen uit de noodhulpgelden die we voor andere situaties willen inzetten.
0: Ja, ja. Ziet u wel dat iedereen bereid is om dat, dat bedrag wat ze moeten betalen, om dat te betalen? Het feit dat ze het gratis moeten doen naast hun werk. Ja. Zijn dat drempels die mensen echt ervaren? Ziet u dat of eigenlijk niet?
12: Nee, ik zie het niet zo. Ik zie het niet echt als drempel. Hè. Je hebt wel ook betaalde medische zorgverleners bij evenementen. Die zijn er wel.
0: Ja.
12: En dan krijgen de vrijwilligers een hele kleine kostenvergoeding. Dan moet je rekenen in 10 euro of zo.
0: Oh, ja.
12: Dus dat is ook niet echt, echt overweldigend.
0: Dat is meer voor de eer. Ja.
12: Maar je ziet eigenlijk dat die vrijwilligers, die behoren eigenlijk tot een groep mensen die anderen willen helpen.
0: Ja, dat is gewoon een intrinsieke motivatie.
12: Dat, hè, ja. Dat zie je bij wegenwachters, dat zie je bij brandweer. Overal zie je dat weer terugkomen. Er zijn mensen die anderen willen helpen.
0: Gelukkig maar dat die mensen precies er zijn. Dank Kees van Romburg, EHBO-specialist van het Rode Kruis, voor het beantwoorden van al onze vragen. Tot slot even leuk om nog even mee te nemen. Jasmin deelt een mooi bericht in de NPO Luister-app. Tijdens een voetbalwedstrijd zakte een speler in elkaar. Een toeschouwer van 16 die op de middelbare school reanimatieles gehad heeft, rende het veld op en startte de reanimatie. Dat is toch fantastisch.
12: Mooi, toch? Gaan de rillingen weer door.
0: 16 jaar, dat is prachtig. Ja. Tot zover deze editie van Zijn er nog vragen. Morgen gaat het over palliatieve zorg. Er moet vanuit de zorgverlener nog vaker expliciet over die laatste levensfase gevraagd en gesproken worden, bleek onlangs uit een onderzoek. Hoe gaat dat nu en hoe doe je dat eigenlijk in die hele kwetsbare laatste fase? Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
15: NPO Radio 1.
16: 1 vandaag.
17: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
18: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
17: Dat is het.
15: Verdieping bij het nieuws.
19: Verdriet.
20: Het is het zelfscannen wel problemen veroorzaakt. Ja.
21: Schaamte.
22: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
23: En zeer respectloos.
15: Elke dag een factcheck.
24: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
25: De uitspraak van Eertmansen is toch echt fictie.
16: Avro Tros met 1 vandaag.
15: Op NPO Radio 1.
16: Zometeen van 12 tot half 2.
15: Wie luistert, weet meer.
26: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
28: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
29: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
28: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
30: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
31: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
30: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
32: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: NPO Radio 1, 11 uur.
1: Roos Abelman.
0: Vandaag en morgen vindt in Den Haag voor het eerst de Next Gen Veiligheidsconferentie plaats. En onze spraakmaker, Kajsa Olleken, gaat daar meteen in de uitzending naartoe. En zij is tegenwoordig speciaal EU-gezant voor de mensenrechten. Veel te bespreken dus na het NOS Journaal met Katrien Straatman.
2: Premier Jette heeft met een toespraak de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag geopend. Verslaggever Onno Beukers is op die conferentie. Onno, wat viel je op aan de speech van Jette?
3: Nou, eigenlijk dat het niet echt een geluid was wat we niet eerder hebben gehoord. Jette benadrukte met name dat de relatie tussen Europa en de VS onomkeerbaar, zoals hij het zelf zei, is veranderd. En Europa heeft natuurlijk de afgelopen jaren veel geleund ook qua veiligheid op Amerika. En nu, zei hij, moet Europa dat zelf doen, zelf meer versterken. Maar in de tussentijd ook vooral in gesprek blijven. Dus ook met de VS, maar ook bijvoorbeeld met andere opkomende machten. En wat verder opviel is dat Jette zich ook wel wilde presenteren en wilde overkomen als de jonge, frisse leider. Hè? Niet voor niks op deze veiligheidsconferentie. De Next Gen Veiligheidsconferentie, zoals die ook heet, waarin ze ook extra proberen te benadrukken en de ruimte proberen te geven aan nieuwe geluiden, nieuwe stemmen van mensen die misschien eerder nog niet gehoord werden. En ja, daar probeerde premier Jette zichzelf ook wel in te profileren en dus als de jonge, frisse leider in Europa over te komen.
2: Ja. Vanochtend werd ook bekend dat Nederland samen met Duitsland militairen naar Estland gaat sturen om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Heeft Jette daar ook nog iets over gezegd?
3: Ja, toen Jette wegging, toen konden we hem natuurlijk nog heel even aanspreken. En daar wat vragen over stellen. En de vraag was inderdaad van, wat kunt u daarover vertellen? Hoe gaat dat eruit zien?
4: Dat is iets waar we al langer mee aan het werk zijn. Om er ook voor te zorgen dat de oostelijke flank van de NAVO ook sterker is. Gezien alle hybride dreigingen die er vanuit Rusland komen. En dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. En dan zal de minister van Defensie de Kamer er ook uitgebreider over informeren.
6: Wat gaan de Nederlanders daar precies doen?
4: Daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen. Maar wij laten natuurlijk al lang ook als Nederland zien dat we ook onze partners in Oost-Europa op allerlei manieren ondersteunen. Net zoals dat we dat al langere tijd doen met de inzet van onze F-16's.
3: Ja, op deze manier zei minister Jette, de premier Jette dus. En later krijgen we daar meer over te horen. Het gaat een Duits-Nederlandse eenheid zijn die Jette ook al in zijn speech gebruikte. Maar goed, de minister van Defensie zal daar later meer over vertellen.
2: Oké, dankjewel. Verslaggever Onno Beukers vanuit Den Haag. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs binnen een lopend onderzoek, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Dat is een corruptieonderzoek waar afgelopen december al een voormalig president van een staatsbedrijf is opgepakt. En binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. En nu gaat dat onderzoek dus verder. En overigens zijn er ook op hetzelfde moment een aantal huizen van belangrijke figuren binnen de partij onderzocht. Dus ja, dit onderzoek lijkt wel steeds groter te worden.
2: Waar de politie specifiek naar op zoek is, is nog onduidelijk. Premier Sanchez zelf zit in Rome. Hij is op bezoek bij de paus en hij heeft nog geen reactie gegeven. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizingen af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die ook meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan volgens het planbureau in de hand werken dat mensen het klimaatbeleid minder gaan steunen. En met een soort brandstofboete wil de regering vanaf 2027 elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever dan voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. En dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie als de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Ze zijn hiermee de derde provincie die dat doet. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Deze gedeputeerde legt uit waarom Groningen stilstaat bij het slavernijverleden.
1: Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
2: Op 30 juni gaat de vlag half stok voor de herdenking. En een dag later gaat tijdens Kitty Kottie zelf de vlag in top. Dat gebeurt dan op het provinciehuis van Groningen. En we gaan naar Parijs, naar Roland Garros. Commentator Mark Brassen, want ik begrijp Jesper de Jong treft de Italiaan Federico Cina in de tweede ronde. Hij staat al op de baan.
5: Nee, ze zijn er nog niet. Baan 6 is nog leeg in Parijs. Publiek zit er al wel. Het is goed vol op de baan. Veel Nederlanders die toch vroeg zijn gekomen, een plaatsje hebben gezocht. En het wachten is nu op de hoofdrolspelers, op Jesper de Jong en Federico Cina. Ze lopen ietsje achter op schema.
2: Oké, wie heeft op papier de beste kansen?
5: Ja, dat is een lastige. Jesper de Jong denk ik toch wel licht in het voordeel. Die heeft veel meer ervaring in het spelen van Grand Slam toernooien. Vorig jaar tweede ronde die gehaald tegen Zverev. Jaar daarvoor ook tweede ronde tegen Alcaraz. Die weet dus wat het is om best of five wedstrijden te spelen. Was lucky loser. Kwam niet door de kwalificatie. Dus ja, wat hij nu allemaal haalt, dat is bonus. Dus dat is in zijn voordeel. En ja, Federico Cina, dat is een jongen die ver buiten de top 200 staat. De jonge Italiaan, 19 jaar oud. Maar goed, die heeft wel 3 wedstrijden in de kwalificatie gewonnen en een wedstrijd in de eerste ronde. Dus zijn motivatie, zijn vertrouwen zal ook heel hoog zijn. Dus een coinflip, Jesper de Jong ligt in het voordeel.
2: Oké, dankjewel Mark Rasser. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan er nog een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. En morgen, dan wordt het nog iets warmer.
0: Wijnand Zwaan, waar staan de mensen nu nog in de file?
8: Op een paar plaatsen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens daar een kwartier op onthoud. De A22 Beverwijk richting Velzen is even helemaal dicht bij de Velzertunnel door een te hoge vrachtwagen. En we zien de nasleep van een ongeluk op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Breda en Etten-Leur 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
0: Roos Abelman. Het is 9 over 11. Dit half uur spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Talon Griekspoor moest gisteren tijdens zijn partij op Roland Garros een paar keer naar de wc om wat te doen.
16: What shall I do?
17: I don't give a damn.
0: Oh ja, inkoppertje lijkt me. Goed, tegen 11:30 komt het antwoord naar buiten. En wilt u zelf een keertje meedoen? Bel 0800 1101. Wend ik me nu tot mijn spraakmaker van vandaag. Kajsa Ollengren, oud-topambtenaar, oud-minister, vicepremier en informateur. En inmiddels speciaal EU-gezant voor de mensenrechten. U vervult die functie nu bijna een jaar.
18: Ja.
0: En dat moet wel een bewogen jaar zijn geweest, want dat was het ook voor de mensenrechten wereldwijd.
18: Zeker.
0: Wij gaan zo terugblikken, maar eerst de actualiteit. Want vandaag en morgen vindt in Den Haag voor het eerst die Next Gen Veiligheidsconferentie plaats. U bent daarbij betrokken ook. En we horen al bij de NOS verslagen daarover. Die zijn daarbij. Een congres is waarbij de volgende generatie centraal staat. Als het gaat om internationale veiligheid. Wie is die volgende generatie?
18: Ja, heel simpel. Gewoon jonge mensen. Er zijn heel veel van dit soort conferenties.
0: Ja.
18: Bekendst is denk ik in München. Mm-hmm. Maar er was nog geen in Nederland. En er is er nog geen waar echt die koppeling wordt gemaakt tussen de generatie van de mensen die verantwoordelijkheid dragen.
0: Oh ja.
18: En de generatie van de mensen om wie het eigenlijk gaat. Want het gaat toch over de toekomst van jonge mensen.
0: Ja.
18: En daar ligt dus de nadruk op. Dus als het goed is, als ik straks in Den Haag kom, zie ik ook heel veel jonge mensen rondlopen. En dat is echt anders dan bij al die andere conferenties.
0: Oh ja. En wij hadden er nog geen, dat speelde ook mee.
18: Absoluut.
0: Wij willen dat dan ook.
18: Ja.
0: Ja, ja. Rob Jetten heeft het congres geopend. Hij zei vanmorgen in zijn toespraak dat de verandering in relatie met de VS onomkeerbaar is. We moeten volgens hem niet naïef zijn en denken dat we bij een nieuwe Amerikaanse president teruggaan naar hoe het vroeger was. Deelt u die analyse?
18: Absoluut. En ik heb dat ook al eerder gezegd, ook in mijn tijd als minister. Laten we ons nou voorbereiden op een andere toekomst. Mm-hmm. Ook binnen die NAVO. Laten we bouwen aan een veel sterkere Europese pijler binnen de NAVO.
0: Ja.
18: Want de Amerikanen die geven al jaren die signalen af. En we moeten gewoon zelf meer op eigen benen staan.
0: Ja, dus u heeft het als minister al gezegd.
18: Ja.
0: Hebben mensen geluisterd, denkt u toen? Het lijkt er niet op.
18: We hebben natuurlijk wel. Er is wel een koerswijziging ingezet. Maar het gaat veel te langzaam.
0: Ja, pas omdat Trump weer werd herkozen, kwam er een koerswijziging.
18: Ja. En natuurlijk door de oorlog in Oekraïne.
0: Ja.
18: Dus we kunnen alle credits aan Trump geven. Maar er zijn opeenvolgende Amerikaanse presidenten geweest.
0: Mm-hmm.
18: En het is denk ik ook dat de Russische dreiging, waar de NAVO ooit voor is opgericht, de Sovjet-Unie, die is reëel. En dat wijst de oorlog in Oekraïne iedere dag uit. Dus we moeten veel sneller en veel meer doen.
0: Ja. Rob Jetten spreekt daar dus vandaag. Wie komen er nog meer?
18: Nou, er komen heel veel mensen. Morgen komt Svetlana Tsifonskaya uit Wit-Rusland, Belarus, spreken. Er komt bijvoorbeeld de oud-president uit Finland. Ook zo iemand die waarschuwt voor dat Russische gevaar.
0: Mm-hmm.
18: Maar ja, er zijn dus ook mensen met minder bekende namen. Want het hele idee is juist om al die generaties daar bij elkaar
0: te hebben. Ja, precies. Want de namen die ik nu hoor, die kennen we al.
18: Zeker, ja. Maar goed, dat is een beetje het lot van de jonge generatie. Die moeten nog een beetje aan de weg timmeren.
0: Maar wie zijn
18: dus
0: dat
18: zijn
0: dan?
18: Er wel.
0: Ja, waar komen ze vandaan? Wat voor beroepen doen ze?
18: Van alles. We hebben ook al studenten. Ik neem bijvoorbeeld gewoon het jongste lid van mijn team mee. Dat is dus iemand die heeft gekozen om te werken in de wereld van mensenrechten en internationaal recht. En zo heeft iedereen dat gedaan. De Universiteit van Leiden is betrokken. Klingendaal is betrokken. Ja. Atlantic Council is betrokken. Dus die nemen al hun jonge doelgroepen die zijn in de zaal.
0: Kijken zij heel anders eigenlijk naar veiligheid en internationale samenwerking? Ze hebben de oorlog niet meegemaakt. Onze generatie hebben nog ouders die hem wel hebben meegemaakt. Zit het iets meer misschien is het top of mind?
18: Ja,
0: maakt dat nog uit?
18: Nou, ja, ik denk wel. Kijk, Rob Jetten die is zijn speech ook begonnen met eigenlijk te benadrukken hoe jong hij is. Ik heb bijvoorbeeld de val van de muur. Voor mij heb ik heel bewust meegemaakt. Een heel belangrijk moment in mijn jonge jaren.
0: Ja.
18: Maar hij was toen, lag bij wijze van spreken nog in de wieg. Dus dat laat zien dat het feit dat er een nieuwe generatie leiders is, dat die een ander perspectief hebben. Maar wat wel hetzelfde is, denk ik, voor mijn generatie, zijn generatie en de generatie van twintigers van nu, is dat we grootschalige oorlog in en om Europa, dat daar zijn we niet mee opgegroeid.
0: Nee.
18: Maar het gebeurt nu wel. En de vraag is, welke les trek je daar dan uit? Ga je de vanzelfsprekendheden van er is de Verenigde Naties, er is een Veiligheidsraad, die geeft toestemming voor het voeren van oorlogen. We hebben de NAVO, die komt in actie als we worden aangevallen. Uh-huh. al die vanzelfsprekendheden moet je eigenlijk ter discussie stellen. En ik denk dat de nieuwe generatie daar veel beter is dan wij, omdat ze niet zijn opgegroeid met die vanzelfsprekendheid.
0: Ja, ja. Die perspectieven komen, als het goed is, de komende dagen allemaal voorbij.
18: Ja.
0: En als het een beetje mee zit, dat vinden mensen die dit soort dingen organiseren in ieder geval, dan zien we dat ook terug in de media. Dan kunnen we dat ook meekrijgen. U bent nu een jaar in functie als speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten namens de EU. U moet kortweg gezegd het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie wereldwijd onder de aandacht brengen, zo heet dat dan. Waar bent u het afgelopen jaar allemaal geweest?
18: Nou, overal zou ik bijna zeggen. Ja? In Afrika, in het Midden-Oosten, in Latijns-Amerika, in Oekraïne ben ik geweest. Heel, heel veel plekken. En ik probeer het eigenlijk steeds te koppelen aan die dreiging. Dus ik was als minister van Defensie bezig met het versterken van onze defensie.
0: Mm-hmm.
18: Investeren in mensen en in wapens, zodat de afschrikking verbetert. Maar je moet je ook afvragen, waar doen we dat eigenlijk allemaal voor? We doen dat omdat we wat we hebben, vinden we belangrijk. De vrijheden die we hebben, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid.

0: gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken, met de premier. Mm-hmm. Een land dat het ongelooflijk moeilijk heeft door de geografische mm-hmm. ligging, door Hezbollah in hun eigen land, door de oorlog in Gaza.
1: Ja.
0: En die toch stap voor stap proberen dat land voor de mensen in Libanon natuurlijk mm-hmm. beter en leefbaarder te maken.
1: Ja.
0: Dat zijn ontzettend interessante gesprekken. Natuurlijk ook vooral, wat kun je dan doen om te helpen, om een rol bij te spelen.
1: En kunt u dan ook uitleggen wat het mensenrechtenbeleid van de EU is? Want nou, zeker als het gaat om bijvoorbeeld de oorlog in Gaza ook, zag je nauwelijks echt eensgezindheid vanuit de EU?
0: Ja.
1: Nee, leg het maar eens uit.
0: De EU, het buitenlandbeleid van de EU, dat rust op wat de 27 landen willen.
1: Ja.
0: Dat iedereen heeft gezegd, dat is soevereiniteit. Dus iedereen moet daarmee instemmen. Je loopt daar ook wel tegen de grenzen aan. Dat hebben we natuurlijk gezien door dat Hongarije in staat was om allerlei besluiten tegen te houden. Ja. Ook als het ging over steun aan Oekraïne. Dus het buitenlandbeleid is echt van de lidstaten zelf. En toch hebben we een mensenrechtenbeleid.
1: Ja.
0: Dat ligt ook gewoon vast. Hè. Dat staat op papier. Ja. Daar hebben alle lidstaten mee ingestemd. En in dat mensenrechtenbeleid staat, en dat staat trouwens ook in de Nederlandse grondwet, dus het is niet heel raar, is dat we een verantwoordelijkheid hebben om het internationaal recht te bevorderen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld door het internationaal strafhof wat in Den Haag zit, te zorgen dat dat kan blijven functioneren. Ja.
1: Maar dat staat dan op papier, dat is allemaal heel mooi, maar de realiteit laat wat anders zien. En ik kan me zo voorstellen, als u dan in gesprek gaat met allerlei landen, dat ze zeggen, nou mevrouw Ollengren, fijn dat u hier bent, hier is een kopje koffie, maar zullen we het ook even hebben over hoe de EU het zelf doet?
0: Ja, dat is en terecht, hè, want het moet twee kanten opgaan. Dus je moet een dialoog hebben, niet Europa komt vertellen hoe het moet. Nee, je wil graag begrijpen wat er speelt in een bepaald land of in een bepaalde regio. Wat is het grootste probleem? Is het armoede? Is het klimaatverandering? Is het oorlog? Nou, tegenwoordig is het steeds vaker ook oorlog en conflict. En dan moet je toch begrijpen waar dat vandaan komt. En inderdaad ook eerlijk zijn. Want het is natuurlijk niet zo dat wij zeggen, nou, die mensenrechten, daar is allemaal niet zo best mee gesteld, maar bij ons is het perfect. Want dat is ook niet waar.
1: Nee, en ook wordt de EU wel eens verweten om bij te dragen aan de schending van mensenrechten. Onlangs nog schreef de Belgische Europarlementariër voor Vooruit, Kathleen van Bremt, het is pijnlijk om te moeten zien hoe de Unie, die zichzelf presenteert als kampioen van mensenrechten, maar niet in staat is om die positie waar te maken wanneer het ertoe doet. Kortom, er zijn wel woorden, maar er zijn geen daden. En zij doelde daarbij op de in haar ogen dan makke Europese reactie op het feit dat Israël de doodstraf opnieuw heeft ingevoerd. En zij zegt, kent Europa zijn waarden nog wel? Nemen Europese leiders er nog wel serieus?
0: Nou, ten eerste, woorden doen ertoe. Hè? En bijvoorbeeld de doodstraf en ook de manier waarop die is ingevoerd in Israël. Namelijk, hij kan alleen Palestijnen treffen. Daar heeft Europa zich heel krachtig tegen uitgesproken.
1: Ja, alleen de daden ook. Vervolgens, maar welke, die zijn er niet.
0: Precies, maar dan is altijd de vraag, welke daad dan precies? Hè? Het systeem van internationaal recht gaat er juist om dat je zegt van dit zijn onze afspraken internationaal en het gaat er niet om dat je dan vervolgens meteen met je legers aan de grens staat. Het
1: gaat sancties om, invoeren, nou, zou kunnen zijn.
0: Dat zou kunnen, zou ik me ook heel goed kunnen voorstellen. En daar moeten dan weer die 27 lidstaten allemaal mee instemmen.
1: Ja. U moet ook toezien, u zei het al, op het strafrecht, hè, het verdedigen misschien wel daarvan, van het internationaal strafrecht. Ook in dat licht moet het geen makkelijk jaar zijn geweest. Neem bijvoorbeeld weer Netanyahu. Net als Hamas hebben zij een arrestatiebevel gekregen, uitgevaardigd door het internationaal strafhof. Dat betekent in feite dat hij aangehouden moet worden als hij hier in een EU-land komt. Ja, toch weer hield dat bijvoorbeeld bondskanselier Merz er niet van om hem uit te nodigen in ieder geval. Dat is ook een signaal.
0: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat alle lidstaten die dat statuut van Rome hebben onderschreven, en daar horen alle EU-landen bij, dat ze zich realiseren dat we daarin een verplichting zijn aangaan. Het is gewoon een verdrag.
1: Ja.
0: Dus als er een arrestatie wordt uitgevaardigd door het strafhof, dan moeten alle landen die het hebben onderschreven zich daaraan houden. Er is geen keuze in.
1: Nee, maar u zegt net ook, hè, woorden doen ertoe.
0: Ja.
1: Volgens mij is Netanyahu uiteindelijk helemaal niet naar Duitsland gegaan, maar die uitnodiging die was er wel degelijk toen Merz begon. Dat doet er dus ook toe. Dus ook naar hoe er wordt gekeken naar de EU en hoe we omgaan met het strafrecht bijvoorbeeld en met mensenrechten.
0: En daarom is het zo belangrijk om dat ook steeds te blijven benoemen. En mijn belangrijkste conclusie hier is, Netanyahu is niet gekomen. En ik denk ook niet dat hij het gaat doen, want hij durft het niet te riskeren.
1: Nee, maar hij is wel in Hongarije geweest.
0: Nou, dat zou kunnen, maar dat was in de tijd van Orbán.
1: Ja,
0: Orbán heeft aangekondigd dat hij zich wilde terugtrekken vanuit de strafhof.
1: Mm-hmm.
0: De nieuwe Hongaarse regering heeft dat weer teruggedraaid.
1: Ja,
0: we hebben gezegd, nee, wij willen lid blijven van.
1: Nee, maar dat gaat de goede kant op. Maar goed, ik kan me dan zo voorstellen, u moet dan dus die wereld over en u spreekt al die leiders, terwijl dit ook gebeurt.
0: Ja.
1: Dus daar moet u dan een verhaal bij hebben.
0: Ja, nee, ik heb ook niet gezegd dat het makkelijk is.
1: Nee, maar wordt u het wel vaak verweten eigenlijk in dat soort gesprekken?
0: Nou, wat Europa vaak wordt verweten is iets dubbele standaarden hebben. Ja. Dus ze zeggen bij

0: Bijvoorbeeld, we staan toch wel vol achter Oekraïne. Hè. Dat is toch wel heel duidelijk geweest dat Europa dat heel belangrijk vindt. En ondanks wat strubbelingen hier en daar met Hongaren en anderen, ziet de wereld dat. Hè. En dan vindt diezelfde wereld dat we misschien minder hebben gedaan voor bijvoorbeeld Gaza. Of dat we minder aandacht hebben voor de oorlog in Sudan. Terwijl dat natuurlijk, bedoel, iedereen wordt op dezelfde manier getroffen door oorlog. Ja. De kinderen die zijn er op dezelfde manier het slachtoffer van. Dus dat probeer ik ook te doen. En te zeggen, luister, er is meer aan de hand. Oekraïne, Gaza, Soedan, Myanmar. Of de alle verdwenen mensen in Mexico. Het zijn allemaal mensenrechten. Europa vindt overal eigenlijk hetzelfde van. Namelijk die mensenrechten zijn universeel. En die zijn overal van toepassing.
1: Ja, op papier in ieder geval. Nogmaals, ja, maar ik denk, het blijft dus lastig in de praktijk, vind ik. Omdat...
0: Ja, maar kijk naar Amerika. Amerika was heel lang een van de allerbelangrijkste en grootste donoren voor humanitaire hulp. Dat is gestopt. Hij was een van de grootste voorvechters van democratische hervormingen in de wereld. Dat is ook gestopt. Dus des te belangrijker dat de EU dat blijft doen.
1: Ja. Want, zit daar ook uw grootste zorg eigenlijk?
0: Nou, daar zit wel een grote zorg van mij inderdaad. Want je ziet echt een transitie, een verschuiving in de wereldpolitiek. En ik ben ervan overtuigd dat het systeem wat we hebben gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, wat een multilateraal systeem is, waar al die landen eigenlijk een zeker gewicht hebben, dat op het spel staat. En dat we echt riskeren over te gaan naar een wereld waarin gewoon een paar grote landen het in hun deel van de wereld voor het zeggen hebben.
1: Ja.
0: De wereld van de invloedssferen. Nou, dat is echt niet een kant die we op moeten kunnen. En Europa is een grote speler, heeft daar invloed op en moet zijn stem daarin laten horen.
1: Ja, en vandaar dus ook die veiligheidsconferentie vandaag voor die volgende generatie. En zo komt alles weer helemaal samen. Dank voor dit gesprek, Kajsa Ollengren. Nu speciaal EU-gezant voor de mensenrechten.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Een hele goede morgen, David Lichthart.
3: Dank u wel, goedemorgen.
1: Ontzettend fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
1: Een speciale dank omdat onze kandidaat zich net had afgemeld. En wij dus op zoek moesten naar iemand die hem wilde vervangen. Dus jij bent op het allerlaatste moment ingevlogen.
3: Ja, ja.
1: Waarvoor even een klein monumentje dus.
3: Nou, hartstikke wel.
1: En Hulde, je bent student journalistiek in Tilburg. Ja. Je loopt nu stage bij Villa VDB.
3: Ja.
1: Waar wil je naartoe uiteindelijk? Wat is je gedachte achter deze studie?
3: Journalistiek is natuurlijk zo breed, dus ik vind heel veel leuk eigenlijk. En ik heb nog niet een definitieve keuze gemaakt. Ik vind sport interessant, politiek interessant, kunst en cultuur interessant. Dus we gaan nog zien.
1: Het is ook zo. En je kan ook als je één ding kiest, een paar jaar later weer iets anders doen.
3: Precies, dat is ook een mooie van het vak.
1: Ja. Nogmaals, goed dat je er bent. Hoogste score tot nu toe was die van maandag. 72 punten neergezet door Robert Krul uit Purmerend. Succes en plezier.
3: Dankjewel.
4: Felle kritiek kreeg het kabinet op een plan om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Het
5: kabinet zegt, we hebben onderschat hoeveel boosheid deze maatregel uiteindelijk heeft opgeroepen bij de mensen.
6: Het kabinet kon niet veel anders doen dan wat het vandaag deed, het plan in de prullenmand gooien.
7: Wat we hier doen is, we zeggen, we staan open voor een alternatieve invulling.
8: Dit was onvermijdelijk, want in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, bij vakbonden, bij de werkgeversorganisaties, was er geen steun voor die maatregel.
5: Maar ja, de vakbonden zeggen, dit is misschien een eerste stap, maar lange na niet voldoende.
9: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Ik ga daar niet blij mee zijn.
1: Het kabinetsplan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is dus van tafel. Vraag 1. Hoe heet die minister die dat gisteren via een brief aan de vakbonden meldde?
3: Is dat minister Velbrief?
1: Ja, dat is goed. Minister van Sociale Zaken. Vraag 2 dan. Hoeveel miljard euro had de versnelde verhoging van die AOW-leeftijd op termijn jaarlijks moeten opleveren?
3: Nee,
1: dat is moeilijk, hè? 2,7 miljard. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde lijn.
11: Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren.
1: Israël intensiveert de militaire acties in Libanon en overschrijdt daarmee welke lijn die het zelf getrokken heeft. We zijn op zoek naar een kleur.
3: Rood?
1: Nee, geel. Inwoners van Libanon kunnen deze lijn bij de grens niet over zonder het risico beschoten te worden door Israël. Vraag 4 dan. Ook de dreigende taal tussen de VS en Iran neemt weer toe. Iran zou in ruil voor een akkoord eisen dat ongeveer hoeveel miljard dollar aan Iraanse bevroren tegoeden wordt vrijgegeven?
3: Nee, pas.
1: Weer een getal. Sorry. Ja, 24 miljard.
3: Blijft moeilijk, de getallen.
1: Ja. We gaan naar vraag 5 en daar een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
12: Nou, ik vind ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden. Wij spreken over dit soort zaken en dit soort investeringstoetsen natuurlijk met onze diplomatieke partners. En de Verenigde Staten zijn dus ook op de hoogte van dit verbod.
3: Gokje, Liedewij de Vos.
1: Nee, we hoopten dat de context een beetje zou helpen. Het is Willemijn Aarts, staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit. Ze wil de gegevens van DigiD beschermen. Dat was in het nieuws. Deze vraag kent de vervolgvraag. Als je de moeilijke kiest, je hebt hem goed, krijg je 2 punten voor de makkelijke 1.
3: Laten we maar makkelijker doen.
1: Okay. Aarts verbiedt dus de verkoop van het cloudbedrijf Solvinity aan een Amerikaans IT-bedrijf. Hoe heet dat Amerikaanse bedrijf?
3: Oh, het Amerikaanse bedrijf?
1: Ja.
3: Oei.
1: Waaraan Solvinity verkocht zou worden?
3: Nee.
1: Kindrel was het juiste antwoord. De vrees dat Kindrel gedwongen wordt om data aan de Amerikaanse overheid af te staan als de overheid daarom vraagt. Daarmee gaan we naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
13: 4.
14: Sommigen zullen mij na vandaag wel kunnen schieten.
13: 3.
14: Want vandaag zet ik er een paar definitief buitenspel.
3: Ik denk dat ik het wel weet. Ronald Koeman.
1: Ja, dat is goed. Voor 2 punten had ik nog het evenement is wellicht infantiel, maar ik hoop toch op een positieve opstelling. En voor 1 punt, ik maak vandaag de definitieve WK-selectie bekend. Ronald Koeman, sommigen zullen mij na vandaag wel kunnen schieten. Hij was altijd een man van het harde schot. Want vandaag zet ik een paar definitief buitenspel. Nou, die is op zich wel logisch, als je een aantal mensen dus niet selecteert. En dat infantiel, ja, dat verwijst natuurlijk naar de baas van de FIFA, Gianni Infantino. David, dat is op zich lekker dat je er snel bij was. Daarmee heb je 4 punten in de factor. Maar je moet wel 19 vragen goed hebben in het kanon om aan kop te gaan. Niks is onmogelijk, hè?
3: Het wordt een mooie uitdaging.
1: Ja, oké, we gaan.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: In welke stad vindt vandaag een grote internationale veiligheidsconferentie plaats?
3: Pas.
1: Den Haag. Welke kleurcode geeft de Nederlandse bank aan de financiële stabiliteit in Nederland?
3: Oranje.
1: Ja, volgens een klimaatrapport van welk adviesbureau neemt de steun voor het klimaatbeleid af?
3: Pas.
1: SCP. In welk land klagen veel mensen dat de weerkaarten te rood zijn?
3: Frankrijk.
1: Ja, Talon Griekspoor moest gisteren tijdens zijn eerste partij Roland Garros een paar keer naar de wc om wat te doen?
3: Overgeven.
1: Ja, was de hintvraag. Op welk eiland worden alle zwerfkatten gevangen met behulp van drones?
3: Schiermonnikoog.
1: Ja, de Taliban gaat praten met welke internationale organisatie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers?
3: Pas.
1: EU. Hoe heet het PVV-kamerlid dat nu toegeeft een rechtbanktekening te hebben gemanipuleerd?
3: Boon.
1: Ja, een vrouw heeft een rechtszaak in Italië verloren waarbij ze van een toprestaurant eiste dat ze wat kon drinken.
3: Kraanwater.
1: Ja, Nederland en Duitsland gaan samen een NAVO-hoofdkwartier opzetten in welk land?
3: Estland.
1: Ja, de KNVB blijft in Zeist en verhuist dus niet naar welke andere stad?
3: Almere.
1: Ja, en voor welke categorie auto's dreigen werkgevers een brandstofboete te moeten betalen?
3: Pas.
1: Dieselauto's. Helemaal niet slecht gedaan, maar niet genoeg om aan kop te gaan. Zet
3: helaas,
1: ik alvast. Je hebt 8 vragen goed in het kanon. Ging best wel lekker. En dus 4 punten in de factor, dus 32 punten in totaal.
3: Ja, toch mooi.
1: En ik blijf erbij zeggen, David, je bent echt op het laatste moment ingevallen. Dus die score was op zijn minst verdubbeld als je je had kunnen voorbereiden. Dankjewel, David Lichthart. En werk ze ook vandaag.
3: Dankjewel.
1: Villa VDB, dat kunt u dan vanmiddag horen op deze zender.
3: Zeker.
1: Dank, Kajsa Ollengren, dat u spraakmaker wilde zijn vandaag, de afgelopen 2 uur. En nu dus met gezwinde spoed naar Den Haag. Dank ook Kees van Romburg, EHBO-specialist, dat u onze vragen over EHBO wilde beantwoorden. Gaan we nu naar Sven Kokkelman. Die is op die plek waar Kajsa Ollengren nu als een speer naartoe gaat. Den Haag, het Vredespaleis, de Next Gen Veiligheidsconferentie. Met wie praat jij zo, Sven?
15: En daar ga ik zo praten met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO natuurlijk. En voorzitter van de adviescommissie van deze conferentie.
1: Dat is zometeen. Dank voor het luisteren. Nu het NOS Nieuws.
16: Van KRO en CRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
17: De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen, maar ze voelen zich steeds meer bedreigd door burenland Rusland. Het hoofdkwartier moet in Estland komen en wordt waarschijnlijk opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. En een staking bij de geheugenchipstak van Samsung in Zuid-Korea is voorkomen door een akkoord over een salarisverhoging en bonussen. De medewerkers krijgen 10% van de grote winst die de divisie maakt door de groei van AI-toepassingen. Bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton.
16: ANWB verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. De A22 Beverwijk richting Velsen is helemaal dicht bij de Velsertunnel. Dat komt door een storing aan de slagbomen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A9. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
15: Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom live vanuit het Vredespaleis in Den Haag, waar de Next Gen 5. Dag overigens dat bekend wordt dat Nederlandse militairen, om precies te zijn, samen met de Duitsers voorbereidingen treffen voor een nieuw NAVO-hoofdkantoor in Estland. U hoorde dat net van Katrien in het nieuws. Rob Jetten, de minister-president, die vandaag hier zijn eerste geopolitieke toespraak hield, die zei na afloop van die toespraak dat het voornemen nog wordt uitgemerkt en dat de Tweede Kamer te zijner tijd op de hoogte wordt gesteld. Allemaal in een tijd van internationale en geopolitieke spanningen. De oorlog in Iran, de dreigementen van Trump om meer troepen en materieel terug te halen uit Europa in aanloop naar een NAVO-top die hier natuurlijk in Den Haag vorig jaar plaatsvond, maar over een paar weken plaatsvindt in Ankara, in dat hele grote paleis van president Erdogan in Turkije. Jaap de Hoop Scheffer is voormalig secretaris-generaal van de NAVO en voorzitter van de adviesraad van deze conferentie. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: Eerst even over Trump. Komt hij, denkt u, naar Ankara?
18: Ja, dat denk ik wel.
15: Als hij niet komt?
18: Als hij niet komt, is dat geen succesvolle top. Hij moet er zijn. De belangrijkste bondgenoot moet er zijn. En dat maakt de voorbereiding van die top natuurlijk erg belangrijk.
15: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, wij zitten hier een beetje in de rand van die conferentie. De eerste onderdelen zijn klaar, dus iedereen komt nu naar buiten voor een kopje koffie. Even het belang van deze conferentie, want vorig jaar na die top in Den Haag, de NAVO-top, werd gezegd, we zouden eigenlijk een terugkerend veiligheidsritueel moeten organiseren hier.
18: Ja.
15: Wat is dit precies voor een conferentie?
18: Nou, en dan niet een veiligheidsritueel van wat in het Engels zo mooi heet de usual suspects.
15: Zoals
18: mensen,
15: u?
18: Mensen zoals ik. u bent me net voor. Maar een generatie betrekken die voor zij zich dat realiseren aan het roer staan. Beslissingen moeten nemen. En dan kunnen wij, laat ik namens mezelf spreken, proberen wat ervaring over te dragen. Maar zij moeten doen.
15: Ja, opkomend talent en de beslissingnemers van de toekomst, om het zo te zeggen.
18: Ja, en dan proberen dus om hen ook, en dat gebeurt deze twee dagen, het woord te geven. Als je beginnend grijs haar hebt, moet je hier niet denken dat je onmiddellijk een vraag kunt stellen of een betoog kunt houden. Want zo zit deze conferentie niet in elkaar.
15: U citeerde bij uw openingsstatement Simon Cooper van de Financial Times, die iets vergelijkbaars zei.
18: Ja, die gaf mijn generatie het advies, how to step down gracefully before becoming an old bore.
15: Ja.
18: Je moet je eerbiedwaardig terugtrekken voor je als een oude zeur wordt beschouwd. Ja. Nou, zover ben ik niet. Maar het is wel nu aan de Next Gen. Het is een security conference met de focus op de volgende generatie.
15: Juist. U bent lid van die adviesraad. Bedoeling is dat het jaarlijks terugkomt. Is dat al zeker eigenlijk?
18: Nou, zeker is niets. Maar als ik tot nu toe naar deze conferentie kijk en het enthousiasme waarmee het is georganiseerd door de Atlantische Commissie, door Klingendaal, door de Universiteit Leiden, steun van de gemeente Den Haag, steun van het ministerie van Defensie, Buitenlandse Zaken. Ik zou vinden dat dit raamwerk wat nu is georganiseerd en is opgericht, dat volgend jaar weer uit de kast moet worden getrokken. Dat we het volgend jaar weer moeten doen.
15: En wordt het dan de jeugdige variant, of is het de jeugdige variant van die grote veiligheidsconferentie in München?
18: Nou, het is München is niet next gen. München is, ik denk dat ik niemand tekort doe, ik ben er zelf ook vaak geweest, gevestigde orde.
15: Ja.
18: Hier is niet gevestigde orde of nog niet gevestigde orde.
15: Juist. Dus als je naar de toekomst wil kijken, moet je hier langskomen. In ieder geval de beslissingnemers van die toekomst. In tijden, ik zei het al, van grote internationale reuring. Rob Jetten, de minister-president, was hier zojuist en die hield vanochtend zijn eerste geopolitieke toespraak. Een grote toespraak.
18: Goed verhaal, goed verhaal.
15: Ja, vond u?
18: Een goed rondlopend verhaal. Waarbij Niet alleen werd gesproken over might is right, over een wereld waarin machtspolitiek onvermijdelijk de toon zet.
15: Ja, dat is
18: maar ook
15: zo,
18: bijvoorbeeld een grote lans brak voor de internationale instituties.
15: Ja.
18: Voor het multilaterale systeem, voor het strafhof, voor het internationaal gerechtshof.
15: Ja, wij zitten natuurlijk op de plek die modelstaat
18: bij uitstek
15: de metafoor is voor de internationale rechtsstaat waar wij gastheer van zijn. Maar toch, als je zegt wij blijven ons baseren op de op regels gebaseerde wereldorde, mensenrechten, oorlogsrecht, alles wat daarmee samenhangt, internationaal recht. Kun je dan in deze tijd eerlijk gezegd niet beter constateren dat dat allemaal bij het oud vuil staat? En dat je dus teruggrijpt op iets wat misschien niet meer bestaat? Of
18: nou,
15: niet?
18: Het staat onder zware druk. Maar Jette gaf ook een oplossingsrichting aan. Want u heeft gelijk. Het is machtspolitiek en wij Europeanen hebben wel eens wat moeite met het spreken van the language of power, de taal van de macht. Maar wat premier Jette zei was, zoek dan bondgenoten. Niet alleen hier in Europa, maar ook elders in de wereld. In Japan, in Zuid-Korea, in Australië, in Nieuw-Zeeland. Om samen te proberen dat systeem overeind te houden. Want dat het onder zware druk staat, is zonneklaar.
15: Juist. Hij constateerde inderdaad dat je er wel aan vast moet houden dat het onder druk staat. Dus dat je ook op een andere manier naar die wereldorde moet gaan kijken. Bijvoorbeeld door de ogen van Stoep, de Finse premier. Die het heeft over value-based realism.
18: Ja, en op, dus waarden, op, aan waarden gebaseerd realisme.
15: Waar zit het verschil met de op regels gebaseerde wereldorde?
18: En daar is een verschil. Dat die op regels gebaseerde wereldorde niet altijd het enige en exclusieve argument is wat je kunt gebruiken. En hij noemde een heel goed voorbeeld. In Iran zit een beestachtig regime. Een van de meest verschrikkelijke regimes in de wereld. Wij willen aan de andere kant niet dat Iran ooit de beschikking krijgt over een kernwapen. Daar heeft Trump volstrekt, hebben de Amerikanen volstrekt gelijk. Zijn wij het ook mee eens?
15: Ja.
18: Je moet wel, ondanks dat beestachtige regime, ondanks dat een land als Iran alles schendt waar wij voor staan, hier in het Vredespaleis en elders, moet je wel met Iran in gesprek.
15: Ja.
18: Ik vind persoonlijk overigens dat als ik kijk naar de situatie in het Midden-Oosten en Iran meer specifiek, dat Europa wel eens bij zichzelf zou kunnen nagaan of wij niet ook een kanaal met Teheran zouden moeten openen. In plaats van dat exclusief aan de Amerikanen en anderen over te laten. Dus maar dat is waarschijnlijk in Europa nog een brug te ver.
15: Ja, dus u refereert eigenlijk aan wat nu aanstaande is. Althans in voorbereiding is. Staat te pruttelen, diplomatiek gezien. Om met Poetin aan tafel te gaan zitten. Zodat de Europeanen ook weer een rol spelen bij een eventueel vredesakkoord. Bepleit u ook, begrijp ik van u, een Europese rol in de vredesonderhandelingen met Iran?
18: Nou, in de vredesonderhandelingen. Ik zou kijken, het Joint Comprehensive Plan of Action. Vergeet het jargon. Maar dat was de overeenkomst over het uraniumverrijkingsprogramma in Iran. Daar is Trump uit weggelopen in zijn eerste termijn.
15: Dat was de Barack-Obama-deal.
18: Obama, maar niet alleen de Obama-deal. Daar heeft Europa, de Europese 3, toen zat het Verenigd Koninkrijk nog in Europa, in de Europese Unie, daar heeft de EU 3 heeft daar een hele belangrijke rol gespeeld. Duitsland was daar ook bij betrokken.
15: Ja.
18: Ja, als je dus over de toekomst praat, het kernwapen en Iran, we willen niet, onacceptabel dat Iran dat ooit krijgt.
15: Ja.
18: Is het dan zo'n raar en vreemd idee dat iemand namens Europa eens de temperatuur van het water in Teheran zou gaan opnemen?
15: Nou ja.
18: Ik respecteer bemiddeling bij Pakistan en anderen.
15: Ja.
18: Maar mijn punt is, en u noemde Oekraïne ook, het gaat over Europa, maar Europa zit niet aan tafel.
15: Nee.
18: Nou weet ik niet of de Amerikanen dat leuk vinden of zullen appreciëren of waarderen. Nou, ik denk dat ze daarbij een kritische noot zouden kraken.
15: Ik denk dat Trump denkt, ze komen niet op dagen als ik hun hulp inroep voor de straat van Hormuz. Zoek het dan lekker uit met je diplomatie.
18: Nou ja, maar goed, we zijn wel bereid om als de vijandelijkheden stoppen, laten we zeggen, daar met een presentie aanwezig te zijn.
15: Mm.
18: Niet een schietoorlog om de straat van Hormuz te openen. Dat vind ik ook een verstrekt realistisch standpunt.
15: Ja.
18: Trump begon de oorlog zonder de bondgenoten te informeren. Dus dat we op dat punt wat afstand houden, begrijp ik.
15: Ja.
18: Maar het gaat mij om de politieke rol van de Europese Unie.
15: Maar vindt u dan ook dat Europa die rol moet opeisen?
18: Nou, opeisen vind ik in dit geval, en u geeft de complexiteit van zo'n stap al aan, opeisen vind ik te ver gaan. Ik vind dat in de Europese Raad, in Europees verband, in EU-verband, Daar moet je ook de Britten bij betrekken trouwens. In Europees verband, laat ik het daar maar op houden.
19: Ja.
18: Discussie zou kunnen worden gestart. En als het niks wordt, wordt het niks.
19: Nee. Het gaat nou, Europa om... zou een stap naar voren moeten zetten, laat ik het dan maar zo zeggen.
18: Europa heeft ideeën. Europa zou zijn best kunnen doen, al dan niet in geamendeerde vorm, dat Joint Comprehensive Plan of Action te doen herleven. Daar zal Trump niet tevreden en niet blij mee zijn.
19: Nee.
18: Maar goed, we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
19: Zeker. Nou ja, Rob Jetter zei hier net dat hij die neemt. Ook binnen de Europese Raad, dus het gremium van regeringsleiders in Europa. Waarin hij eigenlijk in zoveel woorden zegt dat hij daar voortdurend tegen de, als jongeling en nieuwkomer in dat gremium zegt, het kan wel. Schouders eronder, een nieuwe energie. Dat waren zijn woorden.
18: Vind ik een juiste mentaliteit.
19: Ja, maar dus een stap naar voren in dat proces in Iran. Vindt u dan tegelijkertijd eigenlijk in alle eerlijkheid ook niet dat de Verenigde Staten inmiddels het pleit hebben verloren daar?
18: Nou, dat vind ik een iets te strakke en te vergaande conclusie.
19: Ze zijn vernederd.
18: Het is wel, ik vind dat je in zulk soort buitengewoon kwetsbare politieke situatie, in een kwetsbare transatlantische relatie, vind ik dat je als regeringsleider, wat Merz is, je moet wel een beetje op je woorden passen.
19: Was dit een misser?
18: Je kunt niet alles zeggen. Ik vond het onverstandig.
19: Dus een misser.
18: Even naar Nederland toe. Je kunt de premier Jette ook niet gaan verwijten dat hij nu andere taal in een huidige functie gebruikt, waar het bijvoorbeeld gaat om het Midden-Oosten. Want hij heeft erover gecritiseerd. Ja, u ging mee in de rode lijn. Ja, ja, dat kan nu niet meer.
19: Nee.
18: Want Jette is nu premier van dit land. En dat dwingt hem tot een andere houding. Dwingt hem niet tot accepteren van alles wat hij niet wil accepteren. Ja. Maar zo is het wel.
19: Juist. Maar goed, de onderhandelingen lopen. De Ayatollahs blazen weer richting de Verenigde Staten. Andersom wordt bij monden van Marco Rubio gezegd, we zijn er misschien wel met een paar dagen uit. Het zou kunnen. Maar dan wordt er weer gezegd, we hebben ook nog andere opties. Met andere woorden, dreigementen. Het zuiden van Iran is weer gebombardeerd. Ziet u een oplossing snel dichterbij komen daar eigenlijk?
18: Nee, dat zie ik niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook erg moeilijk door de bomen van het Amerikaanse besluitvormingsproces het bos nog te zien. We hadden het hier op de conferentie vanmorgen, ging het ook even over de troepen.
19: Ja, daar wilde ik naartoe.
18: Troepen terug, troepen erbij. Waar dan, hoe dan, met andere woorden. Ook in het Midden-Oosten, maar ook voor wat betreft Europa en de NAVO, zijn de signalen uit Washington natuurlijk lang niet altijd eenduidig.
19: Jette zei hier vanochtend van, dat is onomkeerbaar, keert ook niet meer terug na de periode Trump.
18: Nee, dat is volstrekt helder. Wat Jette heel scherp neerzette, je had een NAVO 1.0, koude oorlog. Je had een NAVO 2.0, mijn tussen aanhalingstekens NAVO van na de koude oorlog, Afghanistan.
19: Ja.
18: En Ankara moet nu de NAVO 3.0 gaan opleveren.
19: Juist, daar hebt u gisteravond ook over gesproken. Want u bent betrokken geweest, samen met de vorige Finse premier, bij een soort blauwdruk van die nieuwe toekomst. Hoeveel Amerikaanse troepen staan er trouwens in tegen het licht van de terugtrekking van niet alleen troepen, maar ook onderzeeboten, bombers? Wat is het Nederlands voor? Bombardeervliegtuigen, hoe zeg je dat?
18: Jachtvliegtuigen.
19: Dat zijn de jagers weer. Maar nou ja, vliegtuigen waarmee je gewoon bommen gooit.
18: Nou, dat zijn ook jachtvliegtuigen. Kun je ook de vleugel kun je een missel, een raket afvuren. Maar
19: ja,
18: goed.
19: Maar daar wordt daar ook over gesproken. Dus met andere woorden, die NAVO 3.0, hoe groot is de Amerikaanse betrokkenheid daar nog bij?
18: Die zal groot blijven. Waarom? Dat heb ik gisteravond in een klein speechje aan het diner ook gezegd voor deze conferentie. De NAVO, en dat realiseren Amerikanen zich te weinig, en dat hoor ik te weinig. De NAVO is niet alleen een Europees belang. De NAVO is een groot Amerikaans belang. Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa stelt Europa in staat om macht te projecteren.
19: Ja.
18: Wereldwijd.
19: Ja.
18: Dus ik accepteer niet de boodschap, de NAVO is een soort filantropische club waarin de Amerikanen alles doen wat de Europeanen zou moeten doen. We hebben veel te weinig gedaan. We moeten een enorme inhaalslag moeten we maken. Ja. Trump heeft gelijk door maximaal ons als Europese bondgenoot onder druk te zetten. Ja. Maar laten we nou niet net doen alsof de NAVO helemaal niet in het belang van de Verenigde Staten is. Nee. Want dat dit belang voor hen is groot.
19: Nou, dat is ook wat de Amerikaanse ambassadeur hier in Nederland zojuist op dat podium zei. Popolo. Namelijk dat er wel degelijk Amerikaans belang is in Europa. Dus hij zei ook niet dat Amerikanen zich echt volledig met de rug naar de NAVO toe zullen keren.
18: Nee, wat ik overigens wel hoop in deze hele discussie, we hebben het over vliegtuigen, de Amerikanen uiteindelijk wel bereid zullen zijn om wat dan heet deep strike wapens in Europa te stationeren.
19: Ja, lange afstand.
18: Lange afstandsraketten, omdat dat heel belangrijk is in de conventionele afschrikking richting Vladimir Poetin en richting Rusland. Ja. En die wapens die zijn er nu niet, want het INF-verdrag verbood dit soort wapens tussen de 500 en 5000 kilometer. Het INF-verdrag is dood, zoals u weet.
19: Ja.
18: Het ging over troepen. Ik vind die deep strike, dus lange dracht, lange afstandswapens in Europa stationeren, vind ik eerlijk gezegd nog belangrijker
19: dan die troepen.
18: Dan of de jawel, maar er zijn nog steeds 80.000 Amerikaanse troepen in Europa.
19: En bij mijn weten, als we de optelsom maken, even dan als zijlijn bij dit gesprek. Hij zou de 5.000 terugtrekken. Toen ging die 4.000 in Polen niet vervangen. Die worden nu wel vervangen door 5.000. En volgens mij is het nog steeds niet bekend wat er met de 5.000 uit Duitsland, als represaille voor die opmerking van Merz, waar ik net aan refereerde, gaat gebeuren.
18: Ik pak dan een calculator op mijn telefoon en ga proberen het uit te rekenen. Maar het kan best zijn. Maar ik weet het niet. Ik kom er niet uit en ik kan er niet een pijl op trekken.
19: Nee.
18: Maar we mogen die deep strike, die lange drachtwapens, mogen we niet vergeten. Ook dat is heel belangrijk voor de NAVO.
19: Maar dat is onderdeel van de repercussie van Trump. Die komen ook niet. En nou zeggen anderen, dan moet je ze gewoon kopen.
18: Nou, dat causaal verband leg ik niet direct. Dat Trump ook die deep strike, laten we zeggen, direct koppelt aan
19: dat waren wel de verhalen in de Amerikaanse media, bij mij weten.
18: Top in Ankara.
19: Ja,
18: als Europa, als de Amerikanen ze niet zouden leveren. Als Europa zou vinden dat het nodig is. Maar we hebben die wapens niet in onze inventaris.
19: Maar de Amerikanen wel.
18: Ja, en daarom moeten de Amerikanen. Houd ik een pleidooi.
19: Ja.
18: Dat de Amerikanen wat dat betreft op hun schreden terugkeren.
19: In een tijd dat de Russen met hun supersonische raket nu Kiev bestormen. Ja. Daarvan wordt ook gezegd dat is afschrikking jegens niet alleen de Oekraïners, maar ook jegens ons hier. Deelt u die opvatting?
18: Absoluut.
19: Ja?
18: Absoluut. En ik moet eerlijk zeggen dat als je kijkt naar het front en naar naar Poetin, die toch niet geweldige voortgang boekt. Die drukt mij nu mild uit. Sterker nog, die volgens velen aan de verliezende hand is. Poetin in het nauw vind ik eng. Ik vind Poetin sowieso eng, maar Poetin in het nauw is helemaal eng.
19: Ja.
18: Dus zullen wij in het hoge tempo wat daarbij hoort, in die kwetsbare periode van 5, 6, 7, 8 jaar, waar ook intelligence services, de inlichtingendiensten, wel zeggen, nou, Poetin zou best eens een NAVO-land kunnen gaan testen.
19: Ja.
18: Dat deze discussie van enorm belang is.
19: Ik las ergens dat een van de analisten, ik meen zelfs uit Rusland, de theorie opwierp, dat als Trump of als Poetin echt ver in de problemen komt, en dat lijkt hij steeds verder te komen, dat hij dan als represaille en als, nou ja, van zich afslaan, zal ik maar zeggen, zelfs nog wel eens een Europees land of een NAVO-land zou kunnen aanvallen. Zelfs als de oorlog in Oekraïne nog niet klaar is. Bent u daar ook bang voor?
18: Niets is uitgesloten. En we moeten niet naïef zijn. Wij zijn 80 jaar vrede en stabiliteit gewend.
19: Ja.
18: En zoals, heb ik gisteravond ook gezegd, Carolien de Gruyter in haar meest recente boek schrijft, de Zondagskinderen
19: in Europa.
18: Denk er wel aan, waarde geachte lezer, geachte Europeaan. Geen oorlog, stabiliteit is geen natuurwet.
19: Nee.
18: En daar zijn wij in die 80 jaar vrede en stabiliteit, hebben wij die boodschap nodig. Maar als u zegt, kun je het uitsluiten? Nee, je kunt het bepaald niet uitsluiten.
19: Vindt u het realistisch?
18: Ja, dat is lastig. Ik sluit het niet uit.
19: Je moet er rekening mee houden.
18: Ja, je moet er rekening mee houden. Dat zijn de juiste woorden.
19: Dat brengt ons dan in Estland, waar wij dan voorbereiding treffen voor dat nieuwe NAVO-hoofdkantoor. Kwartier, hoe zeg je dat?
18: Kwartier.
19: Kwartier, dat staat nu in Polen. Dus het hoofdkantoor zit natuurlijk in Brussel, daar zit Rutte. Daar zat u vroeger op zijn stoel.
18: Ja.
19: Zo'n hoofdkwartier dient meteen snel te reageren, troepen opbouwen, militair te reageren op het moment dat het hommeles is. Hoe belangrijk is het dat die Esten daar hun eigen NAVO-hoofdkwartier krijgen?
18: Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat dat, in een NAVO, dat dat dan ook onderdeel uitmaakt van een NAVO 3.0, zoals ik hem definieer.
19: Ja?
18: Dat je gaat kijken welk hoofdkwartier doet precies wat. Dit zou dus een teken zijn als het allemaal doorgaat. Ik weet het niet, ik hoor het van u en in het nieuws.
19: Nou ja, Jette zegt, bevestigt hier dat het nog wordt uitgewerkt. Nou, dat we wel met de voorbereiding bezig zijn.
18: Dit zou betekenen dat je naar een andere verdeling van hoofdkwartieren gaat. En met name waar die hoofdkwartieren verantwoordelijk voor zijn.
19: Ja, wat doet zo'n hoofdkwartier?
18: Nou, zo'n hoofdkwartier is essentieel coördineren en leiden in de chain of command, zoals dat heet, in de bevelstructuur van een operatie. Brunsum bijvoorbeeld, in Nederland, groot hoofdkwartier, was verantwoordelijk in mijn tijd voor de hele operatie in Afghanistan.
19: Ja.
18: Nu wordt kennelijk terecht de analyse gemaakt. We hebben daar een buitengewoon kwetsbare oostflank, noordoostflank.
19: Ja.
18: En als consequentie daarvan moeten wij kijken hoe wij ons commandosysteem en onze commandostructuur binnen NAVO, hoe we die gaan inrichten.
19: Maar de Nederlanders en de Duitsers gaan dat kwartier opbouwen. Misschien gaan we het ook wel bemensen. Als we het bewensen, zitten we natuurlijk meteen aan de frontlinie. Of niet?
18: Ja, maar we zitten sowieso aan de frontlinie, want Nederland zit ook in Litouwen. En Nederlandse...
19: Als je daar dan het commando moet voeren vanuit het hoofdkwartier, dan ben je direct nog veel meer
18: betrokken. Ja, maar als dat commando gevoerd moet worden, dan ben je in oorlog. Dan is er een majeur conflict.
19: Ja.
18: Dan hebben we een totaal andere situatie.
19: NAVO 3.0, dat is ook wat er op de agenda staat in Ankara. Want daar moet een vertaling komen van de 3,5% investeringen en de 1,5% in infrastructuur van het bruto nationaal product. Maar daar wordt natuurlijk ook gekeken naar hoe de toekomst van die NAVO er dan precies uitziet. U hebt, als gezegd, zich daarover gebogen. Wordt wel gesproken over een NAVO-plan B.
18: Ja.
19: Daar wil het hoofdkantoor, een onder leiding van Rutte, geloof ik, als ik het goed heb begrepen, niet dat we er al te veel aandacht aan besteden. Waarom niet?
18: Nee, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel vanuit Rutte's gezichtspunt. Omdat je Rutte moet marge blijven. Rutte moet in de aanloop naar Ankara moet hij marge houden, politieke marge houden. Wat zegt Rutte? Wat zeg ik met hem? Het plan is een verdere Europeanisering van de NAVO. Jette had het daar ook over vanmorgen hier in het Vredespaleis.
19: Ja.
18: Mocht om een of andere reden die NAVO politiek in de problemen komen rond besluitvorming om daar uit te komen, dan, dat heeft ook een taskforce onder leiding van de oud-Finse president die u aan het begin even noemde,
19: exact
18: uitgezocht,
19: ja,
18: dan moet je, maar dat kan een denktank wel zeggen, maar dat kan Rutte nu niet zeggen. Want dan krijg je een andere situatie, niet Europeanisering van de NAVO, maar Europa wat veel meer zelf gaat doen. En als ik Rutte zou zijn, zou ik zeggen, ja, ho eens even, daar gaan we nu niet over beginnen. Want zover ben ik nog lang niet. Ik wil die NAVO, wat ik ook wil met hem, ik wil die NAVO Europeaniseren.
19: Ja, maar plan B is in het geval dat dus...
18: Maar je moet wel, indien onverhoopt dat misloopt politiek, moet je wel iets achter de hand hebben. Als Rutte dat zegt, dan springen er meteen een aantal aasgieren en zeggen, nou, laten we dat dan doen. En dan heeft Rutte een probleem.
19: Intussen is Nederland met andere landen, het Verenigd Koninkrijk, de Noorse landen, de Baltische landen ook, bezig met Joint Expeditionary Force. Daarvoor was Jette trouwens ook aan het begin van zijn premierschap, lijkt al lang geleden, maar het is nog maar 3 maanden geleden, in Finland. Is dat het vehikel? Is dat, laten we zeggen, de samenwerking die we dan gaan uitbouwen, mochten wij ergens militair moeten of willen optreden en de Amerikanen geven niet thuis?
18: Ja, dat is in feite plan. Plan B is heel kort gezegd een coalitie van bereidwilligen. The coalition of the willing and able, zoals dat heet. Dat zie je overal al gebeuren.
19: Ja.
18: Dat zie je bijvoorbeeld met Oekraïne door Macron en Keir Starmer geleide. Coalition of the willing. In binnen de Europese Unie heb je de Europese 6, die over een kapitaalmarktunie. Schengen was een coalition of the willing. De euro was een coalition. Maar dat is een afgeleide, als u mij nog kunt volgen, van de Europeanisering van de NAVO. Lukt dat niet? Ja, dan zul je het in coalitie moeten zoeken. Daar moet je dan ook commandostructuren bij hebben. En daarom bestaat al enige tijd die Joint Expeditionary Force. Ja. En daarom bestaan bilaterale, trilaterale samenwerkingsverbanden binnen Europa.
19: Kijk naar die NAVO-top die eraan zit te komen in Ankara. Hoe groot is de kans dat dat een succes wordt eigenlijk?
18: Nou, er zijn nog een aantal pittige weken in de voorbereiding. Omdat, gaan we terug naar het begin van het gesprek. Ik denk dat de Amerikaanse president zekerheid wil. Dat gebeurt wat hij wil op die top in Ankara. En niet in een positie moet komen te verkeren dat hij die zekerheid niet heeft. En dat hij op een bepaald moment zegt, nou jongens, vergeet het maar. Dat kan niet. En ik ga ervan uit, ook Rutte's diplomatieke vaardigheden kennende, dat hij komt.
19: Moet Rutte meer zeilen bijzetten dan ooit?
18: Ja, Rutte vaart onder vol zeil. Hij wordt veel, en ik vind nog altijd ten onrechte bekritiseerd over de manier waarop hij met de Amerikaanse president omgaat. Maar ik herhaal, ik heb het ook wel eens eerder in uw microfoon gezegd, meneer Kokkelman. Ik herhaal, hij gaat ver, maar hij gaat niet te ver. En als hij één ding moet voorkomen, wat ik moest voorkomen, wat alle NAVO-SG's moesten voorkomen, als je de Amerikaanse president verliest, dan ben je het haasje, ondiplomatiek gezegd. Dat is een bijl aan de wortel van de NAVO. En die prijs is veel en veel te hoog.
19: Nou ja, dan is het einde NAVO, toch?
18: Ja, en we hebben die NAVO, ondanks alle kritiek en ondanks alle gedoe, ja, hebben we die NAVO ongelooflijk hard nodig.
19: Hoe groot is de kans dat die overeind blijft staan, ook na Ankara? Want de Amerikanen evalueren hun deelname daaraan.
18: Ik acht die kans aanzienlijk, want, en dan kom ik terug op wat ik eerder zei, de NAVO vertegenwoordigt ook een groot, zo niet cruciaal belang. Politiek, militair belang voor de Verenigde Staten. Wij moeten ophouden ons als kleuters te gedragen door niet te investeren en niet mee te willen doen, wat we sinds de val van de muur permanent hebben gedaan. Maar de Amerikanen realiseren zich, de NAVO is ook ons belang. En die boodschap mag wel wat krachtiger worden gehoord.
19: Dus zij stappen er niet uit?
18: Nee, zeker niet.
19: Ook
18: nee.
19: Niet bij de evaluatie straks?
18: Ik ga er zeker niet van uit. Nee. Nee.
19: Nee. Goed. Jaap Doop Scheffer, voorzitter van de Raad van Advies van die grote Next Gen Veiligheidsconferentie hier vanuit het Vredespaleis in Den Haag. Hartelijk dank hier. En Lamme de Bruin, tot morgen.
20: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: Mr. Infantino.
22: Thank you.
21: Can I ask you something about FIFA?
23: NPO Radio 1.
24: Podcast.
25: We love you, president.
23: Van de makers van Mino's Imperium.
26: Thank you.
27: Gianni Infantino, de president van FIFA.
28: Het is de president van de wereld eigenlijk.
27: Hoe werd hij steeds machtiger?
28: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
27: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
29: I see him as a dictator.
27: Gianni's Imperium.
21: Mr. Infantino.
23: Een podcastserie van NOS Sport.
21: Did you restore the image of FIFA?
23: Nu op NPO Luister. Ster.
30: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
31: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
32: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
33: Een heel boek? En de kinderen dan?
32: Die zijn veel te druk met spelen.
33: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
32: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
33: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
32: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
33: Proost.
32: Op sunweb.nl.
20: NPO Radio 1. 12 uur.
23: Lammert de Bruin.
0: Goedemiddag. Aan de slag is het motto van dit minderheidskabinet, maar tot nu toe komt er weinig van terecht. Meerderheden vinden voor hun plannen blijft een uitdaging. De kiezers van D66 hebben daarover in ieder geval een duidelijke boodschap: werk niet samen met groep Markesover. Dat blijkt uit onderzoek van het opiniepanel, straks meer daarover en de nieuwste zetelpeiling in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
4: Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Het zou gaan om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. We gaan over praten met onze redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Ja, Roemer, waarom doen Nederland en Duitsland dit?
5: Ja, eigenlijk meteen na de inval van Rusland in de Oekraïne in 2022 hebben de NAVO-landen gezegd: Rusland is onze grootste dreiging. De focus moet op Rusland. En toen zijn zij plannen gaan maken van hoe de NAVO zich dan het beste tegen de Russen kan weren. In welke landen, welke regio's extra militairen nodig zijn. En wie die militairen dan moet gaan leveren. Ja, en dit nieuwe hoofdkwartier, dat is daar eigenlijk een van de resultaten van. Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps

0: gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland. Want Estland en ook de andere Baltische staten, Letland, Litouwen, ja, die grenzen aan Rusland en die zijn daarom kwetsbaar.
1: Ja, en hoe kijken de Amerikanen naar dit plan, denk je?
0: Nou, die zullen dit plan ongetwijfeld toejuichen. De Amerikanen pleiten onder Trump voor een NAVO 3.0, zoals zij dat dan noemen. En dat betekent eigenlijk een NAVO waarin de Europese landen hun eigen verdediging grotendeels verzorgen. Want op dit moment zijn er nog tienduizenden Amerikaanse militairen in Europa om Europa te verdedigen. En Trump heeft al gezegd dat hij dat aantal de komende jaren wil gaan afbouwen. Dus ja, elk nieuw hoofdkwartier dat wordt geleid door Europese landen, dat zullen ze in Amerika ongetwijfeld op prijs stellen.
1: Dankjewel, Roemer Ockhuizen. En op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat Nederland ook in de toekomst moet vertrouwen op de VS als bondgenoot. Wel moet Europa volgens Jette ook zelf meer doen aan de eigen veiligheid. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkwartier van het hoofdkantoor van de socialistische partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De socialistische partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. In het huis van de vrachtmedewerker vond de politie een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft het onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord erover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton... Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Jesper de Jong is bezig aan zijn tweede wedstrijd op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. Mark Brasser volgt de wedstrijd tegen de Italiaan Federico Cina. Ja, Mark, Cina die was sterker begonnen, hè? Hoe zijn de verhoudingen nu?
2: Ja, inderdaad, een goed begin van de Italiaan. Moet wel bijgezegd worden dat het een vrij roestige start was van Jesper de Jong. Raakte de ballen niet helemaal lekker. Wat moeite met zijn timing. Miste de lengte in zijn slagen. Nou, dat werkte allemaal in het voordeel van Federico Cina. Speler die 238ste staat op de wereldranglijst. Die kwam 3-1 voor. Een break voor. Maar daarna begon het te draaien bij Jesper de Jong. Raakte de ballen veel beter. Pakte het initiatief in de rally. Ja, en toen ging Cina, die ging forceren. Heel veel fouten maken. En vanaf die 3-1 stand in het voordeel van de Italiaan pakte Jesper de Jong 5 games op een rij. En zojuist heeft hij dus de eerste set met 6-3 binnengehaald.
1: Ja, en de derde ronde, ziet dat we gaan naar uit, dat hij die gaat halen?
2: Ja, dat, nou ja, op basis van die eerste set. Als hij dit kan vasthouden, de Jong. Kijk, die Cina is natuurlijk een heel onervaren jongen. Speelt zijn allereerste Grand Slam toernooi. Zijn vorige partij was zijn eerste best of five tijdens een Grand Slam. Dus die heeft die ervaring niet. En als de Jong gewoon zo blijft spelen, de ballen goed blijft raken, het initiatief blijft houden in de rally. Ja, dan is dit een grote kans voor hem om voor het eerst in zijn carrière inderdaad de derde ronde van een Grand Slam te halen.
1: Dankjewel, Mark Brasser. Bondscoach Ronald Koeman maakt vanmiddag de selectie bekend voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het zijn 26 spelers. Volgens commentator Suze van Kleef zullen er geen opvallende namen tussen zitten.
3: Ronald Koeman is geen man van de grote verrassingen of omzettingen. De meeste jongens die in beeld zijn voor de laatste plekken, die kent hij al. Heeft hij al minuten gegeven. Mark Vlekken, die gaat wel mee. Die is een van de 3 keepers. Maar ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd of Guus Til naar Amerika mee mag. Hij heeft een hartstikke goed seizoen bij PSV gehad. Hij kan ook nog in de spits spelen, kan doelpunten maken. Dat hebben we ook wel nodig.
1: En kort voor 3 is er een persconferentie bij de KNVB in Zeist, waar Koeman zijn keuzes voor het Nederlands elftal toelicht. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er ook een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. En morgen wordt het wat warmer.
4: Voor het verkeer gaan we even kijken bij de ANWB. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, we zien verspreid over het land een paar problemen.

0: weg op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar is de weg helemaal dicht bij de Benelux-tunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A4 vanuit Den Haag staat ook file tussen Den Hoorn en de Keteltunnel. 5 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A22 van Beverwijk naar Velzen, daar staat file voor de Velzertunnel. De vertraging kan daar flink oplopen, nu zo'n 20 minuten. De weg is daar dicht door technische problemen aan de slagbomen. Het verkeer richting Velzen wordt omgeleid via de Wijkertunnel, via de A9. En verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar. De extra reistijd is nu zo'n 20 minuten.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Avro Tros.
9: Het warme, droge weer is niet voor iedereen aangenaam. Mensen met hooikoorts weten deze dagen even niet waar ze het moeten zoeken. Over de maatschappelijke gevolgen daarvan hebben we het zo meteen. Lieke, een domper voor het Noorse koningshuis.
10: Ja, want veel Nooren die willen de monarchie afschaffen. Waarom is dat, vragen we zo aan onze eigen Noorse royalty-deskundige, want die hebben we.
9: Nou, ik ben heel benieuwd. Nu eerst op zoek naar meerderheden.
11: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
9: Kiezers van D66 in het Eén Vandaag opiniepanel zijn er duidelijk over. Het kabinet moet daarvoor niet gaan samenwerken met de fractie van Gidi Markesauer. De oud-PVV'er zei kort geleden dat Nederland wordt omvolkt en dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Gisteravond werd in een Kamerdebat duidelijk dat de coalitiepartijen de deur naar de fractie niet helemaal dicht willen gooien. Politiek commentator Joost Vullings, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag, Lammert.
9: En ook Rosemarijn Lubbe van het Eén Vandaag opiniepanel is hier. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
9: Ja, Rosemarijn, jij hebt onder je arm, ik zag je net binnenlopen, de cijfers van het opiniepanel meegenomen.
13: Ja, dat heb ik. En jij zei het al, in ieder geval die D66-kiezers kunnen we best wel kort over zijn, want die zijn het eigenlijk er helemaal niet mee eens dat die deur nog wordt opengehouden. Een ruime meerderheid van hen, 3/4, zegt nee, dit kabinet moet niet meer met die groep van Markesauer samenwerken. Ja. En bij CDA-kiezers zie je in iets mindere mate, maar hetzelfde beeld. Ze zeggen gewoon, we moeten ons hier niet mee willen associëren.
9: Ja, Joost, waarom lijkt Jette die deur naar Markesauer dan niet helemaal dicht te gooien, zoals zijn achterban duidelijk wil?
12: Ja, kijk, eigenlijk in één zin, Lammert. Het is een luxe die premier Jette en de coalitie zich domweg niet kan permitteren. Het is een minderheidskabinet, slechts 66 zetels. En eigenlijk is steun van iedereen welkom als het de coalitie uitkomt. Je ziet wel dat de premier ermee zit. Hij zegt van ja, we hebben in het verleden eigenlijk, we hebben geen structurele samenwerking nu met die partij. Incidenteel hebben ze ons een keer gesteund. En dat kan natuurlijk altijd dat je door zo'n partij gesteund wordt. En toen die uit de PVV stapte, kreeg hij eigenlijk het voordeel van de twijfel. Maar dat is nu voorbij. En hij zegt, het ligt niet voor de hand om er zaken mee te doen. Daar zit ook een politieke reden achter. Want ja, Gidi Markesauer heeft geen zetels in de Eerste Kamer. Dus wat dat betreft is die ook niet heel aantrekkelijk om zaken mee te doen, omdat hij daar niets levert. Ja. Maar het is wel duidelijk dat D66 er wel mee zit. Het is wel een open zenuw. Dat merkten we ook deze week al. Dat als wij mijn collega Laura Kors met Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66.

0: D66 in gesprek gingen, of beter gezegd gingen interviewen, dan merk je hoe lastig zij dat vinden. Dat ze het liefste zouden ze zeggen, we kappen ermee met die samenwerking. Maar dat zeggen ze toch niet en dat vinden ze moeilijk.
1: In meerderheid zegt de D66-achterban, de deur naar Marcus Sauer moet dicht. Er is een grens bereikt. Bent u daarmee eens?
2: Nou, volgens mij heeft ook premier Jette, heb ik dat zelf ook heel duidelijk gezegd, het zijn zulke totale mechog-idiote uitspraken.
1: Dus die deur is helemaal dicht?
2: Nou ja, hij plaatst zichzelf eigenlijk behoorlijk buiten die samenwerking. Alleen wat is een beetje.
1: De deur dicht?
2: Ja, je kan mensen niet verbieden om voor dingen te stemmen. En er is wel eens gebeld over een motie, zoals met ongeveer alle partijen in de Tweede Kamer. Maar er is geen sprake van dat er een soort standaard gedoogconstructie is, of dat er grote akkoorden gesloten worden met Marcus Sauer. Dat is niet gebeurd en er zijn ook geen plannen voor.
3: Ja, de deur dus niet helemaal dicht, Rosemarijn. In het kabinet zit natuurlijk ook de VVD. Wat vindt de achterban, wat vinden de kiezers van die partij?
4: Ja, daar zie je toch wel iets anders. Als het aan de meeste van die kiezers ligt, dan kan je wel samenwerken met Marcus Sauer. Zij zeggen, eigenlijk wat Joost net ook zei, aan de ene kant de problemen zijn te groot om zo'n partij uit te sluiten. We moeten toch iets doen. Ze zeggen ook, het is heftig, maar hij heeft dan weer goede punten op asiel. En je moet soms samenwerken, dan ook met partijen die op andere punten wat verder van je afstaan. Daarover gesproken. Een partij als Pro, nou, ja, die staat misschien wat verder van ze af. Maar opvallend genoeg willen dan de VVD-kiezers. Laat ik zo zeggen, er zijn meer VVD-kiezers die het goed vinden om met Marcus Sauer te werken dan met Pro.
3: Okay.
4: Dat lijkt voor sommige VVD-kiezers dan weer een soort principe kwestie. Die partij is natuurlijk ook, GroenLinks PvdA voorheen Pro nu, is interessant. Want die heeft veel zetels, ook in de Tweede Kamer. Maar ja, we zien nou eigenlijk van voor de verkiezingen, toen Timmermans er al was, VVD-kiezers zitten daar niet op te wachten. Was echt haat en nijd. Nou, die is weg, maar eigenlijk nog steeds. Er zijn gewoon kiezers die echt bang zijn dat het beleid dan te links wordt.
3: Ja, Joost, zitten de VVD'ers in het kabinet en de Kamer ook zo in de wedstrijd?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk, je ziet natuurlijk ook de VVD-campagne. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje kip-en-ei-verhaal, hè. Van, vindt de VVD dit omdat de achterban het vindt, of vindt de achterban dit omdat de VVD het vindt? Maar ja, we kunnen in ieder geval wel feitelijk vaststellen dat de VVD-verkiezingscampagne bij de laatste Kamerverkiezingen, die was heel erg anti-pro, hè. Die partij werd eigenlijk gewoon, ja, daar willen we niet mee samenwerken. Het woord uitsluiten werd niet gebruikt, maar daar willen we niet mee in een kabinet. Het moet een centrum-rechtskabinet komen. En ja, die partij wordt werd echt gezegd, die is radicaal. Nou, dat zie je natuurlijk nu resoneren bij de kiezers van de VVD. Het is natuurlijk wel zo dat Brekemans in zo'n debat zoals gisteren natuurlijk ook echt scherp afstand neemt van de uitspraken van Marcus Sauer. Maar ja, toch wel zegt van ja, uiteindelijk zetels zijn zetels. Dus samenwerking wordt zeker niet uitgesloten. Ja, en dat vinden ze bij Pro. Jesse Klaver, de fractievoorzitter, vindt dat ontzettend lastig. Want die willen echt dat er principieel afstand wordt genomen van Marcus Sauer. En vindt het heel erg dat in feite VVD'ers en een achterban misschien Pro nog wel erger vinden. Wij vroegen er gisteren Jesse Klaver naar.
5: Nou, het zegt iets over de koers die de VVD heeft ingeslagen. En dat is heel zorgelijk. Het zijn namelijk de veiligheidsdiensten die eigenlijk waarschuwen voor extreemrechts. Die proberen de politiek te komen. En dat een partij als de VVD heeft echt het kijkt veel meer naar die kant van de Tweede Kamer. Ja, dat zal je dan ook terugzien in hoe een achterban daarop reageert. Dit is wat Dylan Jezilgus als leider van de VVD heeft gezaaid. Dus dit is ook wat ze zal oogsten.
3: Ja, en dan is er nog die andere partij, Joost, Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lierenwijde Vos kreeg het in het debat gisteravond met zowel links als rechts aan de stok. Hoe denkt de coalitie daarover? Gaan ze daar wel zaken mee doen?
0: Nee, kijk, Forum voor Democratie wordt vaak niet genoemd, maar is eigenlijk uitgesloten door alle drie de coalitiepartijen. Het gaat dan vaak over de PVV, maar in de campagne was Forum voor Democratie toen nog zo klein dat er eigenlijk nauwelijks aandacht voor was. Nee, die partij wordt uitgesloten en daar zullen ze ook niet echt mee in gesprek willen gaan. Het is natuurlijk wel zo dat als er een wetsvoorstel is en Forum voor Democratie steunt zo'n wetsvoorstel, ja, dan je kan het ze sowieso niet verbieden, maar dan zullen ze daar natuurlijk best blij mee zijn. Ja, ja, ja. Inderdaad, iedereen zetel telt. Maar er is inderdaad een soort waterscheiding. PVV en FVD, ja, die worden echt uitgesloten door de coalitiepartijen. Ja. Maar Marcus Sauer, ja, die zit net in een ander vakje. En die willen ze toch nog steeds, lijkt wel, het voordeel van de twijfel geven.
3: Goed, Rosemarijn en Joost was al zetels aan het tellen. Dat brengt ons op de maandelijkse zetelpeiling met Virian. Laten we beginnen met D66. Want op Jette was best wat kritiek de afgelopen tijd.
4: Ja, zagen wij ook dat heel veel mensen vonden dat hij bijvoorbeeld te afwezig was rondom die AZC-rellen. D66 zakt eigenlijk ook de afgelopen maanden sinds de verkiezingen stevast. Maar nu, deze maand, ondanks die kritiek zou je kunnen zeggen, blijven ze stabiel. Net als in april staat de partij op 17 zetels. Wel, ja, maar wel bijna gehalveerd, moet ik toch wel bijzeggen, ja, dan ten opzichte van november.
3: Ja, ja. En dan de meest rechtse partij in het kabinet, de VVD. Wat gebeurt daar na al die protesten?
4: Een lichte stijging deze maand, van 20 vorige maand naar 23 nu. Daar moet ik ook even bij zeggen, als je naar de afgelopen 6 maanden kijkt, is dat juist niet zo heel bijzonder. Zij schommelen een beetje tussen die 20 en 23. Het is ook niet zo dat rechts als geheel groter wordt, want er gaat bij andere rechtspartijen dan weer wat af. Dus er is hoogstens wat onderling verloop van rechtse kiezers. Ja, en die partij, je zei het al, het is de meest rechtse partij. Ja, zij maken er ook natuurlijk naar buiten geen geheim van dat zij de meest rechtse partij in het kabinet zijn. En Brekelmans deed deze maand uitspraak over de spreidingswet. Nou, er was veel kritiek op, maar er waren wel uitspraken waar rechtse kiezers dan wel weer oren naar hebben. Zo ja. Zie je dan.
3: En als we dan naar Marcus over kijken, we hebben het er de hele tijd over hem. Levert dat nog zetels op?
4: Ja, aandacht is aandacht, maar we zien het toch niet in de zetelpeiling. We kijken er wel echt goed naar bij Verian, ook in het opiniepanel. Zien we dat er echt een paar procent is die zegt dat ze die partij eventueel een kans zouden geven. Maar echt op 0 zetels nu. En dan even snel, Pro ja, nog, ja. Daar hadden we het net ook veel over. Ja, die hebben wel zetels, die staan niet op 0. Die staan zelfs op 25. Okay. Best wel stabiel een beetje rond dat aantal de afgelopen maanden.
3: Ja, maar niet meer en dus ook niet minder. Nee. Joost, hoe kan dat, dat er niet meer in zit voor de grootste oppositiepartij?
0: Ja, er zijn gewoon niet meer linkse kiezers in Nederland.
3: Oh ja, dat is het.
0: Het is gewoon op is op. Ja. Dat is op zich een fijne geruststelling voor Klaver. Hij kan het goed of slecht doen. Dit is wat hij krijgt. Overigens, ook nog even toch nog wel belangrijk om over Marcus over te zeggen. Ja. Hij heeft met zijn uitspraak over die Palestijnen wel echt politiek gezien echt zijn eigen glazen gegooid. Hij is eigenlijk op zoek naar een lijsttrekker. Want hij zegt dat is niet de baan waar ik zelf goed in ben. Nou, dan kan je je afvragen of bijvoorbeeld iemand als Mona Keizer, waar hij naar lonkt, zegt van sluit ik me daarbij aan bij iemand die zulke gewelddadige uitspraken doet. Mm-hmm. Dat is voor hem heel lastig. En daarnaast, inderdaad, hij dacht in een positie te zijn voor die uitspraken dat hij af en toe zaken kon doen met het kabinet en echt iets kon binnenhalen.
3: De meest rechtse partij in het kabinet, de VVD, wat gebeurt daar na al die protesten?
4: Een lichte stijging deze maand, van 20 vorige maand naar 23 nu. Daar moet ik ook even bij zeggen, als je naar de afgelopen 6 maanden kijkt, is dat juist niet zo heel bijzonder. Zij schommelen een beetje tussen die 20 en 23. Het is ook niet zo dat rechts als geheel groter wordt, want er gaat bij andere rechtspartijen dan weer wat af. Dus er is hoogstens wat onderling verloop van rechtse kiezers. Ja, en die partij, je zei het al, het is de meest rechtse partij. Ja, zij maken er ook natuurlijk naar buiten geen geheim van dat zij de meest rechtse partij in het kabinet zijn. En Brekelmans deed deze maand uitspraak over de spreidingswet. Nou, er was veel kritiek op, maar er waren wel uitspraken waar rechtse kiezers dan wel weer oren naar hebben. Zo
3: ja.
4: Zie je dan.
3: En als we dan naar Marcus over kijken, we hebben het er de hele tijd over hem. Levert dat nog zetels op?
4: Ja, aandacht is aandacht, maar we zien het toch niet in de zetelpeiling. We kijken er wel echt goed naar bij Verian, ook in het opiniepanel. Zien we dat er echt een paar procent is die zegt dat ze die partij eventueel een kans zouden geven. Maar echt op 0 zetels nu. En dan even snel, Pro ja, nog, ja. Daar hadden we het net ook veel over. Ja, die hebben wel zetels, die staan niet op 0. Die staan zelfs op 25. Okay. Best wel stabiel een beetje rond dat aantal de afgelopen maanden.
3: Ja, maar niet meer en dus ook niet minder. Nee. Joost, hoe kan dat, dat er niet meer in zit voor de grootste oppositiepartij?
0: Ja, er zijn gewoon niet meer linkse kiezers in Nederland.
3: Oh ja, dat is het.
0: Het is gewoon op is op. Ja. Dat is op zich een fijne geruststelling voor Klaver. Hij kan het goed of slecht doen. Dit is wat hij krijgt. Overigens, ook nog even toch nog wel belangrijk om over Marcus over te zeggen. Ja. Hij heeft met zijn uitspraak over die Palestijnen wel echt politiek gezien echt zijn eigen glazen gegooid. Hij is eigenlijk op zoek naar een lijsttrekker. Want hij zegt dat is niet de baan waar ik zelf goed in ben. Nou, dan kan je je afvragen of bijvoorbeeld iemand als Mona Keizer, waar hij naar lonkt, zegt van sluit ik me daarbij aan bij iemand die zulke gewelddadige uitspraken doet. Mm-hmm. Dat is voor hem heel lastig. En daarnaast, inderdaad, hij dacht in een positie te zijn voor die uitspraken dat hij af en toe zaken kon doen met het kabinet en echt iets kon binnenhalen voor zijn achterban.
3: Ja.
0: Ja, en

0: Ja, zij maken er ook natuurlijk naar buiten geen geheim van dat zij de meest rechtse partij in het kabinet zijn. En Brekelmans deed deze maand uitspraken over de spreidingswet. Nou, daar was veel kritiek op, maar er waren wel uitspraken waar rechtse kiezers dan wel weer oren naar hebben. Dus dat zie je dan.
1: En als we dan naar Marcus over kijken, we hebben het er de hele tijd over hem. Levert dat nog zetels op?
0: Ja, aandacht is aandacht, maar we zien het toch niet in de zetelpeiling. We kijken er wel echt goed naar bij Verian. Ook in het opiniepanel zien we dat er echt een paar procent is die zegt dat ze die partij eventueel een kans zouden geven. Maar echt op nul zetels nu. En dan even snel Pro nog. Daar hadden we het net ook veel over. Ja, die hebben wel zetels. Die staan niet op nul. Die staan zelfs op 25. Best wel stabiel een beetje rond dat aantal de afgelopen maanden.
1: Ja, maar niet meer en dus ook niet minder. Nee. Joost, hoe kan dat? Dat er niet meer in zit voor de grootste oppositiepartij?
2: Ja, er zijn gewoon niet meer linkse kiezers in Nederland.
1: Oh ja, dat is het.
2: Het is gewoon op is op. Ja. Dat is op zich een fijne geruststelling voor Klaver. Hij kan het goed of slecht doen. Dit is wat hij krijgt. Overigens ook nog even toch nog wel belangrijk om over Marcus over te zeggen. Ja. Hij heeft met zijn uitspraak over die Palestijnen wel echt politiek gezien echt zijn eigen glazen gegooid. Hij is eigenlijk op zoek naar een lijsttrekker. Want hij zegt dat is niet de baan waar ik zelf goed in ben. Nou, dan kan je je afvragen of bijvoorbeeld iemand als Mona Keizer, waar hij naar lonkt, zegt van sluit ik me daarbij aan bij iemand die zulke gewelddadige uitspraken doet. Mm-hmm. Dat is voor hem heel lastig. En daarnaast, inderdaad, hij dacht in een positie te zijn voor die uitspraken dat hij af en toe zaken kon doen met het kabinet en echt iets kon binnenhalen voor zijn achterban. En nu zit hij toch een beetje op het straf. Bankje. Dus wat dat betreft heeft hij wel politiek gezien zijn eigen glazen gegooid.
1: Dankjewel Joost Vullings en ook dankjewel Rosemarijn Lubbe over de nieuwste zetelpeiling. Het draagvlak voor het klimaatbeleid lijkt af te nemen. Veel mensen vinden namelijk dat de lasten niet eerlijk zijn verdeeld. Is dat zo en wat moet er dan anders? Of ze gelijk hebben en wat er dan anders moet, vragen we zo aan iemand die alles weet over klimaatpsychologie.
3: Eén vandaag.
1: Alika, het is weer onrustig rondom het Noorse Koningshuis.
4: Ja, zeker. Ze zijn vast niet blij met een recente opiniepeiling, waaruit blijkt dat bijna 1 op de 3 Nooren vindt dat de monarchie na de dood van de huidige koning Harald afgeschaft moet worden. Laten we maar even snel gaan naar onze Noorse royalty-deskundige, collega Luc Mulder.
5: Het heeft natuurlijk alles te maken met de enorme schandalen die er rond het Koningshuis geweest zijn de afgelopen tijd. De kroonprinses die verband wordt gebracht met Epstein. De zoon van de kroonprinses die geen kroonprins is, maar uit een eerder huwelijk, die is enorm in opspraak gekomen omdat die vrouwen zou hebben geslagen, drugs zou hebben misbruikt, misschien zelfs drugs zou hebben gehandeld. Nou ja, die zit stevig in de shit.
1: Ja, en ook echt in de cel. 40 aanklachten heeft hij aan zijn broek hangen.
4: Zeker, ja, dus nogal logisch dat de Nooren niet echt blij zijn met het Koningshuis. Maar het is toch ook wel erg opvallend, vertelt Luc.
5: Het Noorse Koningshuis heeft echt een hele diepe band met het Noorse volk. Omdat het Noorse Koningshuis het enige koningshuis is in de wereld dat democratisch is verkozen. De Zweden en Noorwegen vormden ooit één land. En toen Noorwegen in 1905 onafhankelijk werd, toen werd er een koning naar voren geschoven. Dat was een Deense prins. En die prins zei, ik wil best koning worden van Noorwegen, maar dan wil ik wel het steun van het volk krijgen. En toen is er een referendum uitgeschreven en toen is hij met 80% van de stem is hij verkozen tot koning. En de huidige koning is de zoon van deze koning die dus verkozen is.
1: Ja, dus hun band met het Noorse volk is ook echt wel hun bestaansrecht.
4: Ja, veel meer dan hier eigenlijk, want hier stijgt de koning juist de populariteit. Er is er veel meer steun, ruim 60% peilde ons panel rond Koningsdag. Kijk. Maar dat, die dus de koning steunen, maar dat is in Noorwegen dus heel anders.
5: En nu is er dus ineens zo'n jetset prinses en haar zoon die zomaar ineens allemaal hele rare dingen doen waar de Nooren helemaal niet van gediend zijn. En daarom nu zeggen de Nooren van misschien moeten we dan nu gewoon maar ophouden met dat gekke koningshuis.
4: Ja, maar nu is er een troef van het Noorse koningshuis. De vergeten zoon van prinses Mette Marit. Ja, die ander eist natuurlijk alle aandacht op, niet op een positieve manier. Ja, die moet nu de boel een beetje recht gaan trekken. Ja, Luc, vertel, wie is dat?
5: Sverre Magnus heet hij. Hij is de tweede zoon die wel echt ook de kroonprins is, zeg maar. Op zijn 18e naar Italië is verdwenen omdat zijn vriendinnetje daar ging studeren. En die eigenlijk heel erg in de luwte was. Maar die nu zijn relatie uit is, terug is gekomen naar Noorwegen. En steeds meer ceremoniële taken op zich wil gaan nemen. En een beetje weer terug wil naar dat gezellige, kneuterige familie-image. Of in ieder geval, dat is het idee. Dat is wat de Watchers zeggen.
4: Ja, er komt de oudere zus van Sverre Magnus als eerste in aanmerking voor opvolging. Maar die zit lekker duizenden kilometers verderop in Australië.
1: Groot gelijk.
4: Ik geef ze inderdaad groot gelijk.

0: schaamt u een beetje voor het vliegen, of niet?
1: Nee, anders moet ik lopen. En dat is een beetje ver.
2: Vliegschaamte? Wat is dat?
3: Nee, nou, het is tegenwoordig gewoon zo'n zaak van de wereld, hè, of niet?
4: Een biefstukje soms of een steekje.
5: Een lekker tataatje gaat er wel in. Of een, wat hebben we nog meer?
6: Speklappie.
4: Sperrips, is wel lekker, is wel lekker.
7: En eet je ook wel eens vegetarisch?
4: Vegetarisch? No, man. Nee.
8: Ja, niet iedereen is bezig met het klimaat. Uit een nieuw SCP-rapport blijkt dat het draagvlak voor het klimaatbeleid verder is afgenomen. Zijn we klimaatmoe?
9: Huh? Huh? Ah.
8: Of moet de overheid de maatregelen gewoon eerlijker verdelen? Dat vragen we Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie bij de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: Hoe belangrijk is die eerlijke verdeling voor mensen voordat ze zelf gaan verduurzamen?
10: Nou, dit is heel belangrijk voor mensen. Dus de mate waarin mensen het beleid rechtvaardig vinden is een hele grote voorspeller, sterke voorspeller voor draagvlak van voorblijk.
8: Want als het niet eerlijk gebeurt volgens hen, dan gebeurt het ook echt niet, dat verduurzamen bij hunzelf.
10: Nou, mensen vinden het heel belangrijk dat kosten en baten eerlijk verdeeld worden. Dus dat de sterkste schouders bijvoorbeeld de zwaarste lasten dragen. En dat niet alleen maar de kwetsbare groepen nog meer worden getroffen. En ze vinden het ook belangrijk dat iedereen een stem heeft bij de vormgeving van beleid. Dus dat er niet alleen maar naar machtige partijen wordt geluisterd.
8: Ja, want er wordt toch wel veel naar grote bedrijven, de grote vervuilers ook geweest. Van ja, pak die eerst maar aan.
10: Ja, mensen vinden het dus ook heel belangrijk dat die ook een bijdrage leveren. Dus het zorgen om onrechtvaardigheid voor beleid is een hele belangrijke voorspeller voor het draagvlak.
8: Ja, u zegt een belangrijke voorspeller, maar had de overheid het dan niet kunnen zien aankomen dat het draagvlak nu een beetje afkalft hierdoor?
10: Waarom zouden ze dat kunnen zien aankomen?
8: Nou, omdat u zegt dat het is een goede voorspeller, die rechtvaardigheid. Ja. Dus dan had de overheid er rekening mee kunnen houden, toch?
10: Ja, ze hadden er rekening mee kunnen houden. Want dit is ook geen nieuwe bevinding. Dat blijkt ook al uit een advies wat de Wetenschappelijke Klimaatraad pas geleden heeft uitgegeven. Over waarin we ook ingingen op draagvlak voor beleid. En ook IPCC-rapporten hebben al lange tijd gezegd dat rechtvaardige verdeling en gelijke inspraak bij de vormgeving voor beleid heel belangrijk is.
8: En waarom doet de overheid dat dan niet?
10: Ja, dat is een goede vraag. Nou, in ieder geval is het heel belangrijk om te communiceren dat iedereen moet bijdragen en kan bijdragen, maar ook om te laten zien wat andere partijen al bijdragen. Want er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die al wel heel veel bijdragen aan duurzaamheid.
0: Is het ook een beetje makkelijk gedacht vanuit ons van ja, als zij het niet doen, dan willen wij het ook niet doen. Het is ook een beetje makkelijk misschien toch als burger?
8: Ik snap het wel.
10: Ja, nou, wat we wel vinden is dat naarmate mensen meer zich zorgen maken over klimaatbeleid en ook vinden dat dat een groot probleem is, dat ze ook eerder geneigd zijn om te erkennen dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Dus het is niet zo dat mensen allemaal de verantwoordelijkheid op anderen afschuiven.
8: Oké, wat kan de overheid nu doen om dit tij een beetje te keren?
10: Nou, wat heel belangrijk is, en dat hebben we ook als Wetenschappelijke Klimaatraad gezegd, is dat nu in heel veel gevallen het voor mensen niet heel aantrekkelijk of niet goed mogelijk is om duurzaam te handelen. En dat leidt ook tot gevoelens van onrechtvaardigheid. Want dan denken mensen van ja, je dwingt mij om iets te doen, maar dat is hartstikke lastig of heel kostbaar. Ja. Dus allereerst moet je zorgen dat duurzaam gedrag beter mogelijk en aantrekkelijk wordt. En pas daarna kun je kijken van hoe kan ik dan het niet duurzame gedrag onaantrekkelijker maken. Plus het is heel belangrijk om dan ook te zorgen dat allerlei prikkels die mensen nu naar onduurzaam gedrag leiden, dat je die wegneemt. Dus bijvoorbeeld reclame voor fossiele opties, dus zoals reclame voor vliegen.
8: Maar wat is er dan moeilijk aan bijvoorbeeld subsidie voor verduurzaming van je huis? Wat is daar lastig aan voor mensen?
10: Nou, niet iedereen kan daar goed van profiteren. Als je een huurhuis hebt, dan kun je niet profiteren van subsidies voor huizen. En soms zijn die procedures om subsidies aan te vragen ook heel ingewikkeld. Ja. Dus moet je mensen daar ook bij helpen.
8: Ja, goed. Dankjewel Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Nederland stuurt militairen naar Estland voor een verdedigingshoofdkwartier van de NAVO. Waarom dit precies past in het straatje van een internationale veiligheidsconferentie, vandaag in Den Haag, vragen we zo meteen aan onze verslaggever die daarbij is. Wanneer is het nieuws?
11: NPO Radio 1.
8: Jeroen Tjepkema.
6: Op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat Nederland ook in de toekomst moet vertrouwen op de VS als bondgenoot. Wel moet Europa volgens Jette ook zelf meer doen aan de eigen veiligheid. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier in Estland. Dat wordt opgezet door Duitsland en Nederland. De Baltische Staten vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen, maar ze voelen zich steeds meer bedreigd door buurland Rusland. Een staking bij de geheugenchipstak van Samsung is voorkomen door een akkoord over een salarisverhoging en bonussen. De medewerkers krijgen 10% van de grote winst die de divisie maakt door de groei van AI-toepassingen. Bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugssmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. Dan gaan we naar Parijs, naar Roland Garros. Daar speelt Jesper de Jong tegen Federico China. Mark Brasser, er is weer een set voorbij.
11: Ja, er is weer een set voorbij en die set is heel erg makkelijk gewonnen door Jesper Jong met liefst 6-1. Ja, de Nederlander had het alleen aan het begin van de eerste set, toen hij wat onwennig speelde, een beetje roestig speelde, had hij moeite met Federico China. Maar ja, we zien nu wel waarom de jonge Italiaan, 19 jaar oud, ver buiten de top 200 staat. Maakt heel veel fouten, gaat forceren, wil de rallies snel beslissen, terwijl het eigenlijk niet kan. Ja, en de Jong die doet gewoon wat hij moet doen, brengt de ballen terug, domineert in de rally, speelt een gewonnen wedstrijd. Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. 6-3 in de eerste, 6-1 in de tweede. En 2-0 voorsprong in sets dus voor Jesper de Jong.
8: Wijnand Zwaan, nog steeds problemen bij de Benelux-tunnel?
12: Nou, die zijn inmiddels verholpen. Daar was de weg in beide richtingen tijdelijk dicht door een te hoge vrachtwagen en een gestrande vrachtwagen. Maar daar gaat het weer goed. Elders zien we nog wel wat problemen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld nu 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. De A22 van Beverwijk naar Velzen is nog helemaal dicht bij de Velzertunnel door een technische storing. De slagbomen zijn daar beschadigd. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel, via de A9. En op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door asfalteringswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
13: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
8: Nederland wil de place to be worden als het gaat om de internationale veiligheid van Europa. Want wat moeten we met de Amerikanen die zich steeds vaker meer lijken op te stellen als vijand dan als bondgenoot? En moeten we Trump nu wel of niet te hulp schieten in de straat van Hormuz? In Den Haag zoeken ze daar vandaag een antwoord op tijdens de grote internationale veiligheidsconferentie. Onze verslaggever Tom van het Einde is erbij in Den Haag. Goedemiddag, Tom.
14: Goedemiddag.
8: Premier Jette heeft daar zijn eerste geopolitieke toespraak gehouden vanmorgen. Wat viel jou op aan die speech van Jette?
14: Nou, dat er eigenlijk een heel erg hang was naar realiteit. Daar ging eigenlijk de hele speech van Jette over. Hij zei, en dat weten we natuurlijk, dat die veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten, waar we jarenlang, of eigenlijk 80 jaar lang onder hebben kunnen schuilen, waar de Verenigde Staten altijd maar betaalden voor onze veiligheid, dat die veiligheidsparaplu wel weg is, of in ieder geval dat er grote gaten in zitten, dus dat we onze eigen broek moeten ophouden. Maar Jette pleitte er in zijn toespraak voor dat we dat wel doen in die toekomstige wereld met hele sterke Europese waarden. Dus dat we heel erg goed moeten bedenken waar staan wij nou als Europa voor en dat we die waarden ook echt moeten gaan verdedigen. En dan gaat het bijvoorbeeld over internationaal recht, dat niet zomaar het recht van het sterkste, waar Trump heel erg in gelooft, maar waar ook Xi en Poetin heel erg sterk in geloven, dat dat recht van de sterkste niet het recht moet zijn wat de wereld gaat bepalen, maar dat wij als Europa daar ook echt iets tegenover moeten stellen. Ja, en er zat dus dat realiteitsgedeelte in, dat Jette ook wel zegt, ja, we hebben niet meer de luxe positie dat we kunnen bepalen, we willen wel met jou samenwerken en niet met jou. We zullen ook met landen moeten samenwerken die misschien wat andere gedachten erop nahouden, maar we moeten daar ook realistisch in zijn. En hij haalde woorden van de Finse premier Stoep aan, die had het over een op waarde gebaseerd realisme.
8: Op waarde gebaseerd. Oké, dus dat wel. Ja. Niet alle principes overboord.
14: Niet alle principes overboord gooien, maar wel duidelijk. Ja, je kunt niet meer zomaar alles eisen. We zitten in een sterk veranderende wereld. En als Europa hebben we nou niet de luxe dat wij kunnen zeggen wat anderen moeten denken.
8: Nee. Na zijn speech heb jij Jette nog even gesproken. Je vroeg hem of we de VS ooit nog kunnen vertrouwen als bondgenoot.
13: Zeker, want dat bondgenootschap is heel oud, gaat door generaties heen. Maar staat nu natuurlijk wel onder grote spanning. En laten we dat dan ook gebruiken als wake-up call. Dat we als Nederland en Europa veel meer ook voor onze eigen veiligheid en defensie moeten zorgen. Dat we onze economie moeten versterken. Dat we niet overafhankelijk moeten zijn op het gebied van energie. Want dan ben je ook veel meer gelijkwaardige partners.
8: Ja, er zijn ook Amerikanen volgens mij op die veiligheidsconferentie, Tom.
14: Wat hoor je? De Amerikaanse ambassadeur was er zelfs.
8: Oh, kijk, nou, wat hoor je van hen als je daar bent?
14: Nou ja, die zijn toch nog wel wat steviger. En zeker die Amerikaanse ambassadeur hier in Nederland. Ja, die verdedigt, dat is een vriend van Trump, die verdedigt gewoon dat beleid van Trump. En zijn boodschap is duidelijk. We gaan ons langzaam gewoon steeds weer terugtrekken uit Europa, jongens. We hebben andere prioriteiten in die wereld. De Amerikanen die kijken heel erg naar Azië, hè, zeker met het oog op de macht die China op dit moment aan het ontwikkelen is. De mogelijke oorlog in Taiwan. Ze zijn natuurlijk heel erg druk in het Midden-Oosten, in Iran. En de Amerikanen die vinden Europa eigenlijk niet meer zo heel erg belangrijk. Dat is consequent de boodschap die de Amerikanen afgeven en waar wij ons toe moeten verhouden.
8: Ja, onlangs zei Marco Rubio daar ook nog iets over in Zweden, als het goed is, hè?
15: You know, we have obligations in the Indo-Pacific, we have obligations in the Middle East, we have obligations in the Western Hemisphere. So this has been an ongoing process. It's not shouldn't be a surprise to anybody.
8: En wie zijn er dan allemaal op die conferentie die dat dan nu moeten gaan doen?
14: Dat is het interessante van deze veiligheidsconferentie, want er zijn wel meer veiligheidstoppen in de wereld. Sterker nog, je struikelt er de laatste jaren over, want ieder zichzelf respecterend land die organiseert inmiddels wel een veiligheidstop. De meest bekende is natuurlijk al heel lang die veiligheidsconferentie in München, waar echt de hele wereld op afkomt. Nou, dat is hier in Den Haag. Dit is de eerste keer dat ze hem hier organiseren. Vooralsnog niet zo. Het is een vrij bescheiden conferentie. Maar wat ze hier hebben gedaan is, ze doen wel iets unieks. Ze hebben namelijk een conferentie georganiseerd voor de toekomstige leiders. Dus eigenlijk mensen van, nou, jij bent eigenlijk wat te oud, Lammert, maar misschien mij, de generatie.
0: Jij dan, Tom?
14: En ik ben eigenlijk ook al veel te oud. Oh. Dat zei minister-president Jette trouwens ook heel grappig, want

0: die stond hier op het podium toch als een voorbeeld van een nieuwe leider. Iemand die jong is. Hè. Hij is een van de jongste wereldleiders op dit moment op het wereldtoneel. Maar Jette grapte er ook al over. Ja, eigenlijk ben ik voor jullie ook al te oud op mijn bijna 40. Dus het gaat echt nadrukkelijk om de mensen die dus in de toekomst de verantwoordelijkheid over moeten nemen. En die dan moeten nadenken over waar het heen gaat met de wereld. Dus de conferentie heet ook Next Gen, volgende generatie. Ze richten zich heel erg op de toekomstige leiders die hier in Europa de dienst moeten gaan uitmaken.
1: En Nederland wil daarbij dus echt de kar trekken. Vanmorgen werd ook bekend dat Nederland samen met Duitsland militairen stuurt naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat de grensverdediging van de NAVO moet leiden. Waarom wil Nederland als land telkens voorop lopen en aanjager zijn in het veiligheidsvraagstuk?
0: Nou, we hebben natuurlijk als klein land zullen we wel iets moeten doen, want we kunnen niet met militaire macht iedereen onze kant op krijgen. Dus we moeten het wat diplomatieker spelen met allerlei van dit soort toppen. Bilateraaltjes achter de schermen kunnen we natuurlijk heel veel, we hopen in ieder geval heel veel in beweging te krijgen. Dus daar zijn dit soort toppen heel erg goed voor. Ik ben ook de hele tijd hier met mensen zie je koffie drinken. Het gaat er vooral om wat er in de wandelgangen gebeurt. Ja, en Nederland die presenteert zich natuurlijk al jaren als stad van de vrede en veiligheid. Den Haag helemaal. Het is ook niet voor niets dat deze conferentie in het Vredespaleis in Den Haag plaatsvindt. Dus hier in Den Haag denken ze, ja, we hebben eigenlijk al een hele rijke traditie. En daar moeten we eigenlijk op voortborduren. Want het is nu belangrijker dan ooit dat we die rol nemen op het wereldtoneel.
2: Ik was nog even benieuwd, Tom. Is die speech in het Engels gehouden en was het beter Engels dan Rutte deed?
0: Ja, ik wilde dat eigenlijk meteen aan het begin toen Lambert het vroeg zeggen. En toen dacht ik, nee, dat is misschien een beetje plat om meteen over dat Engels te praten.
2: Ja, dat zit ook in mijn hoofd, ja.
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik was jaloers op het Engels van Rob Jetten. En ik doe al 11 jaar verslag van alles wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Dat doe ik, kan ik je vertellen, met een meer polderaccent dan Rob Jetten. En zeker in vergelijking met Mark Rutte en Dick Schoof was het een verademing om naar te luisteren.
1: Ja, oké, aan het Engels van Jetten zal het dus niet liggen.
0: Absoluut niet.
1: Aan de deelnemers van de conferentie vandaag denk ik ook niet. Maar is het realistisch dat wij Nederland als land echt iets kunnen veranderen in dat internationale veiligheidsvraagstuk?
0: Nee, maar dat was ook wel dat realisme waar Jet het over had. We kunnen van alles vinden van wat andere landen doen. En dat er nu een Amerikaanse president is die regeert volgens het recht van het sterkste. Ja, daar vinden we met z'n allen wat van in Europa. Maar dat betekent niet dat we niet moeten proberen om toch zaken te doen met deze president. Omdat Amerika, de Verenigde Staten nog steeds onze belangrijkste bondgenoot zijn. Jet haalde ook in zijn speech Iran aan. Ja, dat is natuurlijk ook wat daar nu gebeurt. Daar staan we eigenlijk als Europa ook niet echt achter die oorlog die Trump is begonnen, de manier waarop dat is gebeurd. Maar misschien moeten we toch wel, realistisch gezien, wel gaan nadenken over hoe we ervoor gaan zorgen dat die straat van Hormuz op termijn weer open gaat. Dus ja, zijn we blij met die oorlog? Zijn we blij met hoe Amerika en Israël zich daarin opstellen? Nee, dat niet. Maar zullen we op termijn wel moeten gaan helpen? Ja, de realiteit is waarschijnlijk wel.
1: Dankjewel, Tom van het Einde. Vanavond meer over de Next Gen conferentie in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. Zo'n 25.000 vrachtwagens vol afgedankte apparaten zijn afgelopen jaar ingezameld en gerecycled. Een record. Onze verslaggever zoekt zo uit wat er met al die apparatuur gebeurt.

0: Azizan van Ed Sheeran. Er worden steeds meer oude elektrische apparaten ingeleverd bij milieustraten. Voor het vijfde jaar op rij is een inzamelrecord gebroken, blijkt uit cijfers van Stichting Open. Toch belandt nog steeds 1/3 van de apparaten niet op de juiste plek. Onze verslaggever zoekt in het sorteercentrum bij Schiphol uit waarom we steeds beter inzamelen en wat daar verrassend genoeg achter zit.
1: Wordt lekker gesmeten met echt allerlei soorten huishoudelijke apparaten hier. Grote werkbank hier midden in een sorteerhal. En er staan allemaal mensen in oranje hesjes omheen, gewoon met een hark. En ze pakken van alles uit elkaar. Stofzuigers zie ik hier. Huishoudelijke... gaat de ventilator. Laptops hier. Echt van alles en nog wat. Alles wat je kan bedenken. Nou, je moet hier nog net geen gehoorbeschermers vast hebben. Wat ben jij nu aan het doen?
2: Ik ben nu kabels aan het knippen, uitsorteren en computers bij computers, hout bij hout. Dus eigenlijk een beetje, alles een beetje uitsorteren hier.
1: Wat kom je nou het meest tegen?
2: Magnetron, ovens, computers, frituurpannen, airconditioning, ventilators, controllers, spelcomputers, van alles en nog wat. Laptops.
1: Het is wel lekker smijten gooiwerk hier, hè?
2: Ja, het is wel een beetje lekker je frustratie uit, inderdaad.
1: Er wordt flink gesmeten bij deze bak. Jan Koolhaas, manager hergebruik, hier in het regionaal sorteercentrum Schiphol. Wat zijn deze mensen allemaal aan het doen?
3: Wij sorteren alle elektronica die de burger weggegooid heeft tot de milieustraat. Waarbij we de filters eruit halen van de stofzuigers. De cartridges van de printers. De snoeren van de apparaten. De filters uit de stofzuiger halen wij. We knippen de stekkers eraf en dat alles heeft een eigen opbrengst.
1: Allemaal voor het goede doel, allemaal om te hergebruiken, hè, meer circulair. Ja. Maar ik begrijp, u merkt dat ook mensen, we krijgen steeds meer elektronische producten. Maar dat er ook steeds vaker dingen tussen zitten waarvan u denkt, waarom zitten die hier op de afvalhoop?
3: Ja, als we kijken naar de Dysons bijvoorbeeld.
1: Stofzuiger is dat, hè?
3: Dat is een stofzuiger, ja. Dat is voor de rijken onder ons, die... Die, als hij het niet doet, dan brengen ze hem weg. En dan komen ze hier terecht, want het filter zit vol. En wij trekken een knopje in en het werkt gewoon. En ze worden schoongemaakt.
1: Echt?
3: We kunnen even luisteren. Gewoon,
1: hoe bedoelt u?
3: De bak. Ik zal even een paar aanzetten voor je.
1: Hier hebben we een bak met stofzuigers.
3: Dysons, helemaal compleet. En je hoort ook als je hem hier drukt.
1: En die doet het gewoon ook?
3: Ja, we kunnen er nog wel eentje pakken. Ik denk dat deze het ook
1: is. Dat is geluk, inderdaad.
3: Ja.
1: Nee, die doet het niet.
3: Ja, die werkt ook gewoon.
1: Hij doet het ook nog. Dus dit is gewoon een bak vol werkende stofzuigers.
3: De meeste werken.
1: En dan even door naar Arne Pat van Stichting Open. Verantwoordelijk voor de inzameling en ook de verwerking van elektronische apparaten. Hier in dit sorteercentrum. Ze zijn echt lekker bezig. En ik begrijp, het gaat goed in Nederland. Hè? Er komen steeds meer apparaten. Of moet ik eigenlijk zeggen, het gaat niet goed. Want het gaat allemaal op de afvalhoop.
4: Ja, dat is maar hoe je er naar kijkt. We hebben nu wel voor het vijfde jaar op rij meer elektrische apparaten, batterijen, lampen, fietsaccu's en zonnepanelen ingezameld. Dus op dat vlak gaat het goed.
1: We zijn bewuster dus, hè? We denken erover na om het naar de milieustraat te brengen.
4: Ja, dus wij voeren als Stichting Open heel actief campagne onder de vlag van Recycle. Om consumenten, burgers en ook bedrijven bewust te maken van het belang van netjes inleveren van apparaten die ze niet meer willen.
1: Maar hoe komt het nou precies dat we ons veel bewuster zijn, dat maar blijft stijgen, weer dus dat recordjaar met inzamelen? Hoe komt dat?
4: Ja, ik denk dat het bewustzijn toeneemt. Dat komt deels door de campagnes die wij voeren over het belang ervan. Maar je ziet ook een verschuiving. De inzameling en de verwerking van elektrisch afval was vroeger echt een zaak van milieu en duurzaamheid. En je ziet ook een verschuiving daarin dat het ook door de urban mine, hè, deze elektrische apparaten zitten vol met waardevolle grondstoffen, kobalt, neodymium, allemaal belangrijke grondstoffen die we nodig hebben voor de energietransitie, voor de digitalisering. En dat betekent ook dat wij in toenemende mate bijdragen hiermee aan grondstoffenzekerheid in Nederland en in Europa.
1: En even terug naar Jan, want het gaat ondertussen hier op de werkvloer keihard door. Maar ik zie hier ook een container met, ja, wat is dit allemaal? Dit zit allemaal nog in plastic. Dit zijn nieuwe producten.
3: Ja, nieuwe koptelefoons. Die krijgen bij ons in een tweede kans via de kringloop. En er wordt heel veel weggegooid gewoon vanuit retail, wat niet meer verkocht wordt. Ja, en dan liggen er magazijnen voor en er moet ruimte komen. Dus dan hier.
1: Dus dat zijn gewoon nieuwe producten? Want ik kijk hier tegen een hele wand van containers. Dat gebeurt vaak?
3: Ja, die containers, die bakken, die krijgen we er 100 van in de week. Hele jaar door. 2 vrachtwagens, soms 3 vrachtwagens in de week.
1: Allemaal nieuwe producten die weggegooid
3: niet
1: worden?
3: Niet allemaal, maar wel 70%.
1: Ja. Nou, er valt nog een hoop te leren dus.
3: Ja, zeker.
0: Zo, dat is opgeruimd. Een verslag was dit van Michael Komans. Gesnotter, veel niezen en jeuken in je ogen door hooikoorts. Heel veel mensen hebben er deze week last van. En dat is niet alleen lastig, het heeft ook maatschappelijke gevolgen. Anne Verduin, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: U bent pollendeskundige aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, die loopneus en tranende ogen, die kennen we wel. Maar kun je nog meer klachten krijgen door hooikoorts?
5: Wat je merkt van hooikoorts is dat je door die klachten van die loopneus en dat je neus dicht zit, kan je slecht ademen en waardoor je 's nachts ook slechter slaapt. Dat heeft ook weer gevolgen voor je concentratievermogen. Als je vermoeid bent, kan je weer slechter concentreren op je werk of op school.
0: Ja, nu hoor ik ook mensen die normaal gesproken eigenlijk nooit hooikoorts hebben, of een heel klein beetje, maar die nu ook met al die problemen rondlopen. Waarom zijn de hooikoortsklachten op dit moment nu zo extreem?
5: Ja, vooral afgelopen weekend is er een beetje een pollenexplosie geweest van de grassen. Dat heeft te maken dat er 2 weken terug, zijn de grassen flink gegroeid omdat het veel heeft geregend. Daarnaast zijn de pollen toen niet vrijgekomen. En doordat het afgelopen weekend zo droog was en warm, zijn in 1 keer al die grassen tegelijk gaan bloeien en hebben hun pollen allemaal massaal de lucht in geslingerd. Daarnaast was er ook nog best wel veel ozon in de lucht. Dat kan ook erbij aan bijdragen dat pollen meer klachten veroorzaken.
0: Oké, dus een pollenexplosie, veel ozon in de lucht. Wat doet dat met het lichaam van een hooikoortspatiënt?
5: Pollen komen je lichaam binnen voornamelijk via je neus en je ogen. Daar zitten slijmvliezen waar cellen antistoffen gaan maken tegen die allergenen die in pollen zitten. Normaal gesproken worden die antistoffen gemaakt tegen stofjes die je lichaam inkomen die gevaarlijk zijn voor je lichaam, zoals virussen en bacteriën. En bij hooikoorts is het eigenlijk zo dat je lichaam een immuunreactie gaat starten tegen stofjes die eigenlijk onschadelijk zijn voor je lichaam, dus die pollenkorrels.
0: Ja.
5: Ja, vervolgens ga ik je lichaam dan histamine aanmaken en dat veroorzaakt die ontstekingsreactie, waardoor je dus gezwollen ogen krijgt en een veel slijmproductie, waardoor je een loopneus krijgt en kriebel in je keel.
0: Ja, en is dit nou iets van alle tijden of is die overlast door hooikoorts erger aan het worden elk jaar?
5: Ja, op zich is het iets van aller tijden en zie je ook gewoon flinke jaarlijkse fluctuaties. Dus het ene jaar kan het gewoon erger zijn dan het andere jaar. Daarnaast zien we ook wel een trend in de afgelopen 50 jaar. Dat verschilt per soort. Er zijn verschillende planten die hooikoorts kunnen veroorzaken. Op dit moment dus de grassen. Maar je hebt ook berken en elzen. En wat betreft de grassen zien we dat afgelopen 50 jaar het seizoen steeds eerder begint en ook langer duurt in totaal.
0: Oké. En dat kan dan overlappen met bijvoorbeeld de berkenpollen?
5: Dat kan, dat valt nu nog wel mee. Berkenpollen zijn alweer uitgebloeid.
6: Okay. Het wordt dus eigenlijk alleen maar erger. Als je al hooikoorts hebt, wordt het de komende jaren eigenlijk alleen maar erger.
5: Dat is wel de verwachting. Dat het door klimaatverandering en luchtvervuiling eigenlijk erger gaat worden.
0: Ja, Lieke, het is heel vervelend, die hooikoorts. Sommige collega's waren ook al aan het snotteren vanmorgen op de redactie. Maar het heeft ook verdere maatschappelijke gevolgen, toch?
6: Ja, zeker. Blijkt uit een Europees onderzoek dat hooikoorts duidelijk invloed heeft op de kwaliteit van leven en ook op werkprestaties. Het onderzoek is in Zweden uitgevoerd en laat zien dat de gemiddelde jaarlijkse directe en indirecte kosten door hooikoorts ruim €961 per persoon per jaar kost. Dat is echt ontzettend hoog.
0: Ja, Anna Verduin, dat is inderdaad niet niks. Hoe komen deze kosten zo hoog?
5: Dat is verbazingwekkend. Vooral omdat de meeste kosten verwacht je dat dat te maken heeft met de medicijnen en contacten met medische specialismen. Maar eigenlijk gaat het meer om de indirecte kosten. En dat gaat dus over dat mensen niet naar hun werk gaan vanwege de hooikoortsklachten. En met name 70% van deze kosten wordt veroorzaakt doordat mensen wel naar hun werk gaan, maar minder presteren.
0: Ah, oké. Okay. Maar hoe kun je dat dan berekenen? Ja. Dat een collega die hooikoorts had vanmorgen minder heeft gepresteerd.
5: Ja, dat hebben ze heel, op een hele bijzondere manier hebben ze mensen geïnterviewd. En hebben ze hun gevraagd, hoe vaak ga je niet naar je werk? Hoe vaak ga je wel naar je werk met hooikoortsklachten? En hoeveel minder was je prestatie die dag? En zo hebben ze helemaal uitgerekend wat dat dan kost per jaar.
0: Kunnen werkgevers daar nog iets aan doen om dat beter te regelen voor werknemers met hooikoorts?
5: Ja, ik denk dat het lastig is dat het vooral aan de patiënten zelf is om op tijd je medicatie te nemen, zodat de klachten verminderen en goed uit te zoeken voor welke planten je allergisch bent, zodat je de timing van je medicatie beter kunt plannen.
0: Oké, dus het is vooral bij de patiënt zelf om dat goed in de gaten te houden en daar iets aan te doen.
5: Ja.
0: Goed, dank u wel, Anne Verduin, pollendeskundige aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Let me tell you.

Dat was Paul Russell met Lil Bootang. Het pensioen van steeds meer mensen valt inmiddels onder het nieuwe pensioenstelsel. Maar hoe zit dat met zelfstandigen, met ZZP'ers, vraagt luisteraar Danielle zich af. Zometeen in één vandaag het antwoord.

0: NPO Radio 1.
1: You're the lady, you're the lady that I love.
2: Maar je, voor mij heeft je borreltje te veel gedronken.
0: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
2: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
3: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
4: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
5: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
0: Zometeen. Vanaf 2 uur.
6: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: NPO Radio 1. 1 uur.
16: Lammert de Bruin.
17: Het is een droom voor veel mannen. Net zo'n lichaam hebben als de modellen op de cover van Men's Health. Toch zegt de hoofdredacteur van dat tijdschrift dat veel spiermassa niet per se gezond is. Maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
18: Een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-fractie is veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar ze werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. Ik ga over praten met correspondent Giem Balduk. Ja, Giem, 13 jaar cel dus voor Daniela Klette. Waar is ze precies voor veroordeeld?
19: Ja, het is een hele opeenstapeling van aanklachten. Het gaat onder meer om verboden wapenbezit, een poging tot ontvoering en nog een aantal andere klachten. En dat komt samen neer op die 13 jaar cel. En de rechter zei daarbij ook heel duidelijk dat dit eigenlijk losstaat van lid zijn van een terreurgroep en haar activiteiten binnen de RAF. Je moet het echt zien als losse aanklachten, wat de ideologie erachter ook was. Je mag deze activiteiten niet ondernemen, zei de rechter. En daarom komt ze dus uiteindelijk 13 jaar de cel in nu.
18: Ja, en waar was die RAF nou eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor?
19: Ja, de terreurgroep is vooral bekend van de aanslagen die ze in de jaren 70 en 80 hebben gepleegd. Vanuit een radicaal linkse overtuiging. Vaak gericht op zakenlieden, op politici, op bankiers onder meer. Maar die groep kennen we ook vooral onderverdeeld in 3 generaties. En Daniela Klette hoort bij de groep die bij de laatste 3e generatie hoorde. En die groep is, als je afgaat op de doelen die zij hadden, misschien wat minder ideologisch geweest dan die groepen daarvoor. Zij richten zich vooral op overvallen op supermarkten, op banken, op geldtransporten. sporten. En iets minder gericht op aanslagen op personen zelf. En daarom zou je kunnen zeggen dat zij misschien iets minder ideologisch waren. Maar aan de andere kant is Kletten nog ook wel echt binnen die radicaal linkse scene echt wel een voorbeeld, een held. En dat zag je ook vandaag bij het vonnis, dat de aanhangers bij haar naar de rechtbank waren gekomen en ook skandeerden dat ze vrijgelaten moest worden. En ook zelfs bijvoorbeeld hier in Berlijn, waar ik nu ben, zie je ook nog regelmatig in de linkse buurten graffiti of stickers waarin ook wordt gezegd dat zij vrijgelaten zou moeten worden. En ja, dus haar aanhangers zien haar meer als een politiek vervolgde. Maar zoals de rechter ook duidelijk zei, het gaat hier simpelweg om dingen die je niet mag doen. Om overvallen, om geweld, om verboden wapenbezit. En dat staat los van ideologie. Dat is gewoon tegen de wet. En daarom moet ze de cel in.
16: Ja, en er loopt nog een zaak tegen Kletten.
19: Ja, er zijn nog een aantal andere onderzoeken die nog bezig zijn. Het gaat onder meer ook over haar rol bij de beschieting van de Amerikaanse ambassade in Duitsland. En ook bij een bomaanslag op de Deutsche Bank. Bij veel van die aanslagen loopt het onderzoek ook vrij moeizaam. Omdat eigenlijk alle betrokkenen, ook al worden ze gepakt, zoals in dit geval Danielle Kletten, dat de personen niks willen zeggen, de mond dicht op elkaar houdt. Dus dat onderzoek loopt ook nog. En dat kan dus later nog leiden tot een hogere gevangenisstraf dan ze nu al krijgt.
16: Dankjewel, consulent Gien Balduk. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Het zou gaan om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Dat idee ontstond al meteen na de inval van Rusland in Oekraïne. Toen hebben de NAVO-landen gezegd dat Rusland hun grootste bedreiging is, zegt redacteur Roemer Ockhuizen.
20: En toen zijn zij plannen gaan maken van hoe de NAVO zich dan het beste tegen de Russen kan weren, in welke landen, welke regio's extra militairen nodig zijn en wie die militairen dan moet gaan leveren. Ja, en dit nieuwe hoofdkwartier, dat is daar eigenlijk een van de resultaten van. Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland.
16: Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. Op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat Nederland ook in de toekomst moet vertrouwen op de VS als bondgenoot. Wel moet Europa volgens Jette ook zelf meer doen aan de eigen veiligheid. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II. Kruis werkte 2 jaar in Volendam. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. Jesper de Jong staat tegenover de Italiaan Federico Cina op het tennistoernooi van Roland Garros. Mark Brasser volgt de wedstrijd. Ja, Mark, de eerste 2 sets waren voor de Jong, hè?
21: Ja. 6-3 en 6-1. Heel overtuigend. Een wat moeizame start van de Jong. Maar daarna eigenlijk na een game of 4-5 heeft hij zijn draai gevonden. En Federico Cina komt er eigenlijk niet meer aan te pas. Zeker niet in die tweede set 6-1. We zitten inmiddels in de derde. Daarin serveert Jesper de Jong bij een 4-2 voorsprong. Hij heeft een break te pakken. Had een dubbele break voor kunnen komen. Hij had 4-0 voor kunnen komen. Nou, dat lukte net niet. Maar goed, nu is het 4-2. Heeft hij alle kansen om er 5-2 van te maken. Ja, het is een kwestie van tijd voordat deze partij klaar is. Voordat Jesper de Jong doorgaat naar de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Dat zou voor het eerst zijn in zijn carrière. En dat niet alleen. Ja, hij doet dat natuurlijk ook als lucky loser. Hè. In de kwalificatie uitgeschakeld. Mocht toch meedoen. Ja, en dan zomaar. Nou ja, niet zomaar. Hij heeft er natuurlijk wel voor moeten tennissen. Maar ja, dan de derde ronde halen van een Grand Slam toernooi. Je beste prestatie. Ja, dat zal hem heel veel motivatie en vertrouwen geven. Dan eventueel voor die derde ronde. Het ziet er goed uit. Dus voor Jesper de Jong. Een Nederlander zeer waarschijnlijk. Nou, 99,9% in de derde ronde op Roland Garros.
16: Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag.
17: Wijnand Zwaan, waar staat het vast?
1: Nou, op niet al te veel plekken op de A4 wel, van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, nu 5 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En de A22, Beverwijk richting Velsen, is nog altijd helemaal dicht bij de Velsertunnel. Dat komt door technische problemen aan de slagbomen. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
17: Het klinkt te mooi om waar te zijn. Een winkelruimte huren in het centrum voor maar 1 euro per jaar. Toch kan dit in heel veel plaatsen om leegstand tegen te gaan. Straks een gelukkige winkelier hierover. En Lieke, jij stoort je in feit of fictie op het mannelijk lichaam.
2: Ja, het zijn ergere dingen om te doen natuurlijk. Maar hoe gezond is het eigenlijk, Lammert, om heel gespierd te zijn? Volgens de hoofdredacteur van Men's Health betekent veel spiermassa namelijk niet automatisch dat je ook heel gezond bent. Dat zijn we eens gaan checken.
17: Nu eerst, wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor ZZP'ers?
22: Vraag 1 vandaag.
17: Ja, uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat merken zelfstandigen van die overgang? Dat vraagt Danielle de Graaf uit Amstelveen zich af. Goedemiddag, mevrouw de Graaf.
23: Ja, goedemiddag.
17: Bent u zelf ZZP'er?
23: Ik ben zelf ZZP'er.
17: Ah, en u dacht, ja, wat heb ik er nou aan dat hele nieuwe stelsel?
23: Dat onder meer. Maar dat kwam ook ingegeven door het feit dat ik 20 jaar, nou eigenlijk langer, ook in loondienst heb gewerkt. Huh. En ook nog ergens een potje heb staan uit loondienstverband opgebouwd pensioen. Daarnaast bouw ik als ZZP'er ook mijn eigen pensioen op. En omdat er vooral veel aandacht werd besteed laatst aan het fenomeen overstappen van de ene naar de andere werkgever als werknemer. En dat je een potentiële compensatieregeling zou kunnen mislopen als dat net even verkeerd uitpakt.
17: Ja.
23: Vroeg ik mij af als ZZP'er van, goh, kan ik ook nog zo'n compensatieregeling aanvragen voor dat oude pensioen? Of is de gedachte dat ik nu ZZP'er ben en meer spaarmogelijkheden heb, dat ik dan die compensatie zelf maar bij elkaar moet sparen?
17: Ja, u maakt zich toch een beetje zorgen.
23: Ja.
17: Ja, dat snap ik wel. Nou, we gaan uw vraag voorleggen aan Rosa Datelhart-Torop, beleidssecretaris pensioenen bij VNO-NCW. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
17: Ja, worden ZZP'ers eigenlijk meegenomen in dat nieuwe pensioenstelsel?
24: Nou, als het gaat over het pensioen echt als zelfstandige, dus niet van vroeger toen iemand nog in loondienst was, ja. Dan worden ZZP'ers wel geraakt, maar niet heel erg direct, niet zoveel als werknemers. Want ZZP'ers vallen meestal buiten de verplichte pensioenregelingen en dat blijft zo. Maar er zijn wel een paar ontwikkelingen waar elke ZZP'er iets aan heeft.
17: Zoals?
24: De leukste, de meest positieve.
17: Ja, laten we daar maar mee beginnen. Ja.
24: Ja, laten we daar met het goede nieuws beginnen. Door die nieuwe pensioenwet wordt de fiscale ruimte om zelf voor je pensioen te sparen flink verruimd. Dus je kan nu jaarlijks tot ongeveer 30% van je inkomen fiscaal aftrekbaar opzij zetten in een lijfrente of in een bankair pensioenproduct. En dat is echt fors meer dan vroeger. En dat maakt het ook een stuk minder ingewikkeld om te berekenen of je nog wel, nou ja, die fiscale pensioenpremies mag aftrekken.
17: Ja.
24: Dus dat is heel goed nieuws. Zeker ook als je ziet dat je in het verleden wat te weinig hebt bijgestort. Mm-hmm. Je kan ten eerste, dat kon ook al teruggrijpen op vroeger, maar nu kan je dus veel makkelijker wat bijstorten.
17: Ja.
24: Ten tweede, dat is op dit moment nog voor de meeste zelfstandigen niet relevant, maar er wordt wel gewerkt aan meer mogelijkheden voor zelfstandigen om ook in pensioenfondsen op te bouwen. Er was een zogenaamde experimenteerwet. Nou, ik zal niet de luisteraars vervelen met precies de details daarvan. Nee, maar die is nu nog best beperkt. Maar het zou best kunnen dat er in de toekomst vanwege die nieuwe pensioenwet nog meer ruimte komt voor zelfstandigen om pensioen op te gaan bouwen in een pensioenfonds.
17: Maar dan zou mevrouw de Graaf dus kunnen opbouwen in haar oude pensioenfonds? Of kan ze die zelf kiezen?
24: Nou, en dat in het oude pensioenfonds, dat kan wel vaker al. Dat heet dan vrijwillig voortzetten.
17: Oh ja.
24: En vrijwillig voortzetten kan ook precies het antwoord zijn op die vraag over compensatie mislopen.
17: Okay.
24: Want het klopt dat bij pensioenfondsen, die gaan naar het nieuwe stelsel, dat er vaak compensatieregelingen worden ingericht. Zeker voor werknemers of voor mensen die pensioen opbouwen rond de 50. Dus laten we zeggen de groep van 40 tot en met 60 jaar.
17: Mm-hmm.
24: Nou, daar vallen natuurlijk heel veel Nederlanders onder die groep. Maar je krijgt die compensatie alleen als je actief pensioen opbouwt op het moment dat het pensioenfonds overgaat naar dat nieuwe stelsel. En dat betekent dus dat het voor zelfstandigen interessant kan zijn om vrijwillig de pensioenpremie voor te zetten.
3: Ah.
24: Bij veel pensioenregelingen kan dat. Maar dan moet je wel goed opletten dat dat best wel wat kost. Want in het verleden betaalde je zelf een stukje van je pensioenpremie, maar de werkgever betaalde het grootste deel, meestal 2/3. Dat moet je dan helemaal zelf afstorten.
3: Oké, en kun je dat ook nog een jaren later opnieuw gaan doen als je al een tijd lang weg bent bij je baas?
24: Ja, en daar wilde ik op komen. Oh. Dat is het jammere. Dat kan eigenlijk alleen als je pas kort weg bent.
3: Okay.
24: Dus als je dat wil, dan is het altijd goed om naar de website te gaan van je pensioenfonds. Om te kijken wat de voorwaarden zijn voor dat vrijwillig voortzetten. Maar als het gaat over mensen die al jarenlang als zelfstandige werken, dan is het slechte nieuws dat je geen aanspraak meer kan doen op die compensatie door vrijwillig voort te zetten.
3: Ja, mevrouw de Graaf, ik denk slecht nieuws voor u. Maar bent u toch tevreden met het antwoord?
23: Het was inderdaad niet wat ik op had gehoopt.
3: Nee. Nee.
23: Maar ik had destijds, toen ik de switch maakte naar ZZP-schap, wel bij het pensioenfonds nagevraagd of ik dat kon voortzetten. En dat kon daar niet bij. Dus linksom of rechtsom was het daar toch al gestopt.
3: Ja.
23: Dus ik moet nu gewoon wat meer sparen. Dus ik ben op zich wel weer blij dat die reserveringsregeling dan ook wat ruimer is geworden, van 7 naar 10 jaar. Ik hoop dat ik het zelf bij elkaar kan sparen. Daar komt het dan wel op neer.
3: Nou, veel succes dan met sparen. En bedankt voor je vraag, Danielle de Graaf. En bedankt ook Rosa Dadelhart-Torop, pensioenexpert van VNO-NCW. Heeft u ook een vraag, stuur hem dan in op onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO-luister-app. Mark Brasser, wij gaan even naar tennis. De tweede ronde op Roland Garros. Je hebt gekeken tussen Jesper de Jong en Federico Sina. Je hebt goed nieuws.
21: Ja, goed nieuws inderdaad. Een ace van Jesper de Jong tot besluit. Hij wint deze partij heel erg overtuigend met 6-3, 6-1 en nogmaals 6-3. Wat stroeve start van de Nederlander, maar daarna was hij in controle. Heeft hij de wedstrijd gedomineerd en kwam China, de jonge Italiaan, er eigenlijk niet meer aan te pas. Jesper de Jong, lucky loser. We weten het, in de kwalificatie verloren. Mocht toch meedoen in het hoofdtoernooi. Nou, hij staat nu zomaar in ronde nummer 3. De enige Nederlander in de derde ronde. Mooi dus dat hij dat doet als lucky loser.
3: Ongelooflijk, dankjewel.
4: Ongelooflijk veel lege winkelpanden. En dat is een hele troosteloze aanblik.
5: Ja, dat is jammer. En dit zijn eigenlijk wel hele leuke winkeltjes.
6: Eigenlijk na de corona is het helemaal fout gegaan. Toen zijn de klanten naar het internet verhuisd en die zijn eigenlijk niet meer teruggekomen.
3: Ja, en om die klanten terug te krijgen in het winkelgebied kun je nu een winkelpand huren voor €1 per jaar. Klinkt als een goed plan, dachten ze in Bussum, maar 2 van de 3 winkels daar gingen al heel snel weer dicht. Gelukkig voor de leegstand lijkt het een uitzondering te zijn, want in bijvoorbeeld Lichtenvoorde gaat het wel heel goed. Marloes van den Berg, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: U heeft daar een winkel voor €1, ja. Dat klinkt toch te mooi om waar te zijn. Hoe is dat gegaan?
7: Ja, dat klopt. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. Er was een actie opgezet vanuit de gemeente om leegstand tegen te gaan in het centrum. En dan kon je je plannen en je ideeën zeg maar inleveren. En met de finale zijn we gelukkig een van de winnaars geworden van 4 leegstaande winkelpanden, waarvan we er dus eentje konden bezetten, zeg maar. Voor €1.
3: En wat voor pand is het? Is het een oud pand, een nieuw pand?
7: Ja, het is wel een bestaand pand, waar natuurlijk al veel ondernemers voor ons zijn geweest. We hebben dus vooral het eerste jaar ook gebruikt voor verbouw. En dat is dan mede mogelijk gemaakt, omdat je dan ook niet meteen de volle huur betaalt.
3: Nee. En wat voor winkel heeft u?
7: Wij zijn eigenlijk een sociale onderneming. We hebben een creatieve werkplaats waar we achterin werken met duurzame producten, afval en reststromen, waar we meubels een tweede leven geven. En dat doen we met een doelgroep. En daarnaast hebben we de winkel waar we de spulletjes op verkopen, een koffiehoek, je kunt de flex werken. Ja, ik zou zeggen, als je in de buurt bent van Lichtenvoorde, kom gewoon gezellig langs.
3: En u zegt, dat doen we met een doelgroep. Wat voor mensen zijn dat?
7: Ja, dat zijn mensen die eigenlijk een beetje tussen wal en schip vallen. Het mooie woord wat vaak gebruikt wordt zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat mensen weer lekker in hun werkritme terechtkomen, structuur krijgen, iets doen waar ze blij van worden. En uiteindelijk hopen we daarmee dat we ze opleiden binnen de detailhandel en ze een reguliere baan elders kunnen krijgen.
3: Ja, heel mooi. En u heeft, als ik het goed begrijp, uw eerste jaar er al op zitten. Wat heeft het u opgeleverd?
7: Nou, heel veel. Want ik denk dat we anders het risico niet hadden genomen. En we hebben in dit eerste jaar hebben we dus de verbouwing kunnen doen van de winkel. We zijn ook al zeker 4-5 maanden open. Dus we hebben ook voldoende omzet nu kunnen genereren. Om ook in de toekomst een duurzaam concept neer te zetten.
3: Ja, want inmiddels moet u wel gewoon huur betalen. Hoeveel is die?
7: Die is ongeveer €800 in de maand.
3: En daar heeft u nu genoeg geld voor omdat u het eerste jaar kon sparen?
7: Ja, kon sparen en ook al wat omzet kon genereren. Dus ja, dat heeft ons zeker geholpen.
3: Ja, Lieke, want dat begin is voor heel veel ondernemers toch meestal het zwaarste.
2: Ja, zeker. En dan vooral in middelgrote steden in Nederland. Daar is nu heel veel leegstand. Winkelstraatspecialist Dirk Mulder van ING legt uit hoe dat komt. En dat een winkel voor een euro dus een uitkomst kan zijn.
8: Die middengrote steden, daar is het probleem dat die in het verleden eigenlijk uit hun jasje gegroeid zijn. En daardoor hebben ze aan één kant niet de aantrekkelijkheid voor een dagje uit van de grote steden. En aan de andere kant zijn ze te groot voor het efficiënt winkelen. Ik denk dat de belangrijkste uitdaging zit om dat soort uit de kluiten gewassen winkelgebieden om die compacter te maken. En dan helpt het inderdaad als je binnen het kernwinkelgebied jonge nieuwe ondernemers stimuleert om ze bij wijze van spreken het eerste jaar een soort huursubsidie te geven waarin ze een lagere huur betalen, waarin ze inderdaad hun business kunnen opbouwen.
3: Ja, mevrouw Van den Berg, u zit dus in Lichtenvoorde. Hoe zag dat eruit voor deze actie, dat winkelgebied in Lichtenvoorde?
7: Ja, er is dus veel leerstand in Lichtenvoorde. Voor de actie zie je dus een heel gezellig dorp met heel veel lege etalages. Na de actie zijn er best wel heel veel panden opgevuld. En dat maakt gewoon ook weer een beetje leefbaarheid in de gemeente. En dat maakt het ook gezelliger, ook voor de toeristen die komen. En voor de mensen die er wonen natuurlijk.
3: En trekt het ook al andere bedrijven aan dat ze denken, Lichtenvoorde, daar moeten we zijn om een zaak te openen?
7: Ik weet niet of dat direct misschien dat, maar dat zal zeker indirect meespelen. Dat zal zeker uitmaken.
3: Was het nou altijd een droom van u om een eigen zaak te beginnen?
7: Eigenlijk heb ik al een eigen zaak. En dit was eigenlijk een risico om een tweede vestiging te openen.
3: Ah, vandaar.
7: Dus het was heel spannend om dat te gaan doen, omdat je weet wat er eigenlijk op je afkomt als ondernemer. Dus dit gaf eigenlijk de mogelijkheid om onze dromen toch waar te kunnen maken. En onze ideeën te kunnen uitvoeren.
3: Ja, ondernemers toch meestal het zwaarste.
2: Ja, zeker. En dan vooral in middelgrote steden in Nederland. Daar is nu heel veel leegstand. Winkelstraatspecialist Dirk Mulder van ING legt uit hoe dat komt. En dat een winkel voor een euro dus een uitkomst kan zijn.
8: Die middengrote steden, daar is het probleem dat die in het verleden eigenlijk uit hun jasje gegroeid zijn. En daardoor hebben ze aan één kant niet de aantrekkelijkheid voor een dagje uit van de grote steden. En aan de andere kant zijn ze te groot voor het efficiënt winkelen. Ik denk dat de belangrijkste uitdaging zit om dat soort uit de kluiten gewassen winkelgebieden om die compacter te maken. En dan helpt het inderdaad als je binnen het kernwinkelgebied jonge nieuwe ondernemers stimuleert om ze bij wijze van spreken het eerste jaar een soort huursubsidie te geven waarin ze een lagere huur betalen, waarin ze inderdaad hun business kunnen opbouwen.
3: Ja, mevrouw Van den Berg, u zit dus in Lichtenvoorde. Hoe zag dat eruit voor deze actie, dat winkelgebied in Lichtenvoorde?
7: Er is dus veel leerstand in Lichtenvoorde. Voor de actie zie je dus een heel gezellig dorp met heel veel lege etalages. Na de actie zijn er best wel heel veel panden opgevuld. En dat maakt gewoon ook weer een beetje leefbaarheid in de gemeente. En dat maakt het ook gezelliger, ook voor de toeristen die komen. En voor de mensen die er wonen natuurlijk.
3: En trekt het ook al andere bedrijven aan dat ze denken, Lichtenvoorde, daar moeten we zijn om een zaak te openen?
7: Ik weet niet of dat direct misschien dat, maar dat zal zeker indirect meespelen. Dat zal zeker uitmaken.
3: Was het nou altijd een droom van u om een eigen zaak te beginnen?
7: Eigenlijk heb ik al een eigen zaak. En dit was eigenlijk een risico om een tweede vestiging te openen.
3: Ah, vandaar.
7: Dus het was heel spannend om dat te gaan doen, omdat je weet wat er eigenlijk op je afkomt als ondernemer. Dus dit gaf eigenlijk de mogelijkheid om onze dromen toch waar te kunnen maken. En onze onze ideeën te kunnen uitvoeren, zeg maar.
3: En om de mensen die bij u werken te helpen en om

0: kernwinkelgebied jonge nieuwe ondernemers stimuleert om ze bij wijze van spreken het eerste jaar een soort huursubsidie te geven waarin ze een lagere huur betalen, waarin ze inderdaad hun business kunnen opbouwen.
1: Ja, mevrouw Van den Berg, u zit dus in Lichtenvoorde. Hoe zag dat eruit voor deze actie, dat winkelgebied in Lichtenvoorde?
2: Ja, er is dus veel leerstand in Lichtenvoorde. Voor de actie zie je dus een heel gezellig dorp met heel veel lege etalages. Na de actie zijn er best wel heel veel panden opgevuld. En dat maakt gewoon ook weer een beetje leefbaarheid in de gemeente. En het maakt het ook gezelliger, ook voor de toeristen die komen. Ja, en voor de mensen die er wonen natuurlijk.
1: En trekt het ook al andere bedrijven aan dat ze denken Lichtenvoorde, daar moeten we zijn om een zaak te openen?
2: Ik weet niet of dat direct misschien dat, maar dat zal zeker indirect meespelen. Dat zal zeker uitmaken.
1: Was het nou altijd een droom van u om een eigen zaak te beginnen?
2: Heb ik al een eigen zaak. En dit was eigenlijk een risico om tweede vestiging te openen.
1: Ja, vandaar.
2: Dus het was heel spannend om dat te gaan doen, omdat je weet wat er eigenlijk op je afkomt als ondernemer. Dus dit gaf eigenlijk de mogelijkheid om onze dromen toch waar te kunnen maken. En onze ideeën te kunnen uitvoeren, zeg maar.
1: En om de mensen die bij u werken te helpen en om Lichtenvoorde een leuker centrum te geven. Uw winkel blijft voorlopig nog wel even in Lichtenvoorde?
2: Ja, die gaat niet sluiten. We zijn zeker van plan om de komende 10 jaar nog aan onze winkel te werken.
1: En misschien nog een vestiging?
2: Ja, wie weet. Als er ergens anders in de gemeente ook nog een energoactie is.
1: Dan houdt u zich aanbevolen.
2: Ja, ik zou zeggen uitrollen die boel.
1: Heel goed. Winkelier Marloes van den Berg uit Lichtenvoorde. Heel veel dank.
3: Feit of fictie?
1: Ja, Lieke, het is lekker warm weer deze week en dat betekent voor heel veel mannen een shirt uit.
4: Ja, suns out, guns out, spierballen uit, zeggen ze ook wel eens. Maar ook voor degene die niet topfit is, is er hoop. Want veel spiermassa betekent namelijk niet per se dat je gezond bent. Zegt althans Men's Health hoofdredacteur Leroy van den Berg in de Telegraaf. En dat is natuurlijk best een opvallend iemand om dat te zeggen.
1: Ja, want ik dacht juist dat die krachttraining dé manier was om gezond oud te worden. Gaan al die mensen dan helemaal voor niks naar de sportschool?
4: Nee, je hebt er op zich wel gelijk in. Voedingswetenschapper Jaap Seidel legt uit dat je wel echt spieren moet kweken.
5: Nou, dat is vooral belangrijk omdat mensen bij het ouder worden spiermassa verliezen. Dat geldt ook voor mensen die ziek worden en die vaak niet bewegen en zo. Dan gaat het heel snel achteruit en dan is het heel erg lastig om dat weer op te bouwen.
4: Ja, wel is het volgens Seidel zaak om al je spieren te trainen.
5: Als je alleen maar het gaat om je biceps en je triceps, nou dan heb je maar een heel klein stukje van een gezonde spiermassa. En een gezonde spiermassa in je benen is bijvoorbeeld belangrijk, zodat je ook goed je balans kunt houden. Ja, heel veel mensen vallen als ze oud zijn. Deels ook doordat ze weinig balans hebben en weinig spiermassa hebben.
1: Ah, dus dat is nog een goede reden om een never skip a leg day te doen.
4: Inderdaad.
1: Ja. Maar Lieke, kun je nou ook te gespierd zijn?
4: Nou, gek genoeg niet, zegt Seidel.
5: Als je dat op een natuurlijke manier doet, is het eigenlijk wel zo, hoe meer spiermassa, hoe beter.
4: Maar dan maakt het natuurlijk ook wel uit wat je eet.
5: Het gaat dus niet alleen maar om beweging en krachttraining en dat soort dingen. Je moet ook de bouwstenen daarvoor hebben. En dat doe je dus in de vorm van een relatief hoge eiwitinname.
1: Oh ja, vandaar al die proteïneproducten in de supermarkt. Je wordt er gek van.
4: Ik hoor een toon.
1: Als je een yoghurtje of zo zoekt, dan je hebt 100 soorten.
4: Ja, zeker, heel veel, zeker. Ja. Maar iets te veel eiwittenlammer, dat kan weinig kwaad. Wat wel tricky is, en steeds populairder ook wordt, is het innemen van extra hormonen, zoals testosteron. Ja, waarom mensen dat doen, vertelt Leidse hoogleraar en hormoonexpert Peter Bos.
6: Testosteron is een goede hormoon wat spieraanmaak versnelt. Dus ja, je krijgt makkelijker meer spieren, maar de schadelijke effecten zijn substantieel. Dus het levert je in dat opzicht eigenlijk alleen maar problemen op de lange termijn.
4: Ja, en die problemen die zijn niet mals.
6: De hoeveelheden anabole steroïden die er gebruikt worden, die zijn zo extreem hoog dat je lichaam daar fysiologisch helemaal niet mee om kan gaan. Je richt eigenlijk allemaal nevenschade aan, omdat het hormonen zijn op je hormoonhuishouding. Heeft overal impact op. Op je bloedvaten, op je hart, op je voortplantingsorganen. Je krijgt ook nog weer omzettingen van testosteron in andere hormonen. Dus dat heeft over. Het komt in je hersenen terecht. Ja, het is echt in feite een mokerslag voor je hele lijf.
1: Maar nou heb ik ook wel eens ergens gelezen dat mannen tegenwoordig minder testosteron zouden hebben dan vroeger, met alle gevolgen van

0: Ja, Bos kent die geluiden ook. Dit is natuurlijk ook een ontzettende trend op TikTok.
1: Ja.
0: Wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt.
2: Naarmate je ouder wordt, daalt je testosteronniveau. Dus misschien is het inderdaad zo dat er gemiddeld genomen wat minder testosteron in de maatschappij is. Maar dat komt dan omdat er vergrijzing gaande is. Ik ken geen bewijs dat jonge mannen tegenwoordig minder testosteron zouden hebben dan vroeger. Als dat al zo was, kun je je afvragen waarom zou dat een probleem zijn. Want je hebt testosteron nodig. Zonder testosteron ga je dood. Dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Maar het is niet zo dat meer testosteron je bijzondere voordelen geeft.
1: En waarom slaat dit fabeltje dan bijvoorbeeld op TikTok dan toch zo aan?
0: Ja, Bos heeft wel een idee.
2: In de manosphere influencers kan ik me voorstellen dat dit een mooi narratief is. Dat mannen niet meer een soort van man zijn. En dan wordt er vaak gerefereerd aan traditionele mannelijke aspecten. Agressie, dominantie. En inderdaad daar aangekoppeld ook het ideaal van een gespierd lichaam.
1: Goed, terug naar de kernvraag. Feit of fictie? Zegt veel spiermassa iets over je gezondheid?
0: Ja, volgens Seidel wel iets, maar lang niet alles.
3: Gezondheid wordt door meer bepaald dan alleen maar je spiermassa natuurlijk. Dat is een beetje hetzelfde als met gewicht. Mensen denken dat als je een gezond gewicht hebt dat dat dan oké is. Maar je lichaamssamenstelling doet er ook toe. En waar het vet zit bijvoorbeeld. En dat geldt bij spiermassa eigenlijk ook. Het hangt dus van de rest van je lichaam onder andere af. Je conditie, je kracht, je gewicht en lengte, je vetmassa. Dus het is maar één aspect van gezondheid.
0: Ja, Mens Health hoofdredacteur Lior van den Berg, die had dus gelijk. Veel spiermassa alleen betekent niet dat iemand sowieso gezond is. Het is een feit.
1: Dankjewel. Het is 6:30. Zometeen Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen?
4: Ja, bij ons altijd toch meer het internationale spierballen vertoon. Colombia bijvoorbeeld, daar kiezen ze een nieuwe president komende zondag. Een van de kanshebbers voor dat presidentschap is een man die inmiddels bekend staat als de Colombiaanse Trump. Daar zijn we met de spierballen. Wie is hij en hoe kan hij Colombia veranderen? En de Hongaarse premier Magyar is morgen in Brussel en hoopt daar bevroren tegoeden voor Hongarije los te krijgen. Gaat hem dat lukken? Dat is de vraag in Bureau Buitenland zo dadelijk.
1: Dankjewel, horen we zo. Zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lieke, genoeg over mannen, je hebt het over vrouwen.
0: Zeker, want wij hebben goed nieuws. Vrouwengezichten worden als aantrekkelijker beoordeeld dan mannengezichten. Met name door andere vrouwen, blijkt uit Duits onderzoek. En de onderzoekers zien dat terug in alle culturen. Heeft heel veel oorzaken, ook historisch gezien. Maar wat een grote rol speelt, is dat mannen gemiddeld vaker een rechthoekig gezicht hebben. En daar soms ook heel erg hun best voor doen. En vrouwen een rond gezicht. En het blijkt dat zowel mannen als vrouwen die ronde gezichten mooier vinden. Dus een vrouw met een rond gezicht heeft een topdag.
1: Nou, dan heb jij een topdag
0: vandaag. Nou, valt nog.
1: Of valt het mee? Oh.
0: Lief van je.
1: Ja, zeker. Zo ben ik. Dit was het. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. Kunt u ook chatten met de redactie en vragen stellen over het nieuws. Hier zometeen Bureau Buitenland. Fijne middag.
5: Afro Tros, de omroep voor ons.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
19: Voormalig RAF-terrorist Daniela Klette is veroordeeld tot 13 jaar cel. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De 67-jarige Klette werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal. Het bedrijf leed vorig jaar een nettoverlies van bijna €12 miljoen. Volgens Zeeman komt dat mede door de geopolitieke onrust. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. De Jong is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. En FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekende verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld en onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie.
20: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A27 van Breda naar Gorkum. Bij de brug bij Gorkum 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 7 kilometer. En daar is de extra reistijd opgelopen tot 20 minuten.
18: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. We lijken wel kinderen van Dracula. We hebben bloed nodig. Dat schreef mijn gast van vandaag over Colombia, dat zondag een nieuwe president kiest. En ook deze campagnes worden weer geteisterd door geweld. Houdt Colombia een linkse president of komt de man die nu al bekend staat als de Colombiaanse Trump aan de macht? Straks oud Volkskrant-correspondent in Colombia en net terug uit het land Robert-Jan Vriele. Maar eerst, krijgt hij het of krijgt hij het niet? De Hongaarse premier Magyar is morgen in Brussel en hoopt daar geld los te krijgen. Het is tijd voor buitenland, we gaan de grens over. een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar was het vrijkrijgen van 10 miljard aan bevroren Europese tegoeden.
2: Our main priority to bring home the EU funds, which are crucial for the Hungarian people, for the Hungarian citizens, to build a normal European democratic country.
4: In een interview met Oostenrijkse media zei Magyar nog maar eens dat hij hoopt deze week het Europese geld naar Hongarije te kunnen brengen. Maar in Brussel zijn ze bezorgd om die tegoeden al te snel vrij te geven. Bij mij in de studio NRC-correspondent in Hongarije, Mark Middel. Welkom, Mark.
3: Dank je wel.
4: Die 10 miljard aan Europese tegoeden die bevroren zijn omdat Orbán de rechtsstaat aan zijn laars lapte, dat geld is dus heel belangrijk voor Magyar. Waar heeft hij die miljarden zo hard voor nodig?
3: Vooral de economie. Dus hij is nu net 2,5 week begonnen en het gaat heel erg slecht met Hongarije. Orbán heeft een land achtergelaten dat eigenlijk niet failliet is, maar wel het heel erg slecht heeft. De inflatie is ontzettend hoog. Er zijn heel veel problemen in het onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, treinen rijden niet. En daarvoor heeft hij geld nodig om zijn verkiezingsbeloftes na te gaan komen.
4: Nou is hij deze week in Brussel, Magyar. En hij hoopt dus nu al op een toezegging over al dat Europese geld. Wat denk je, kan hij deze week al naar huis met goed nieuws voor de Hongaren?
3: Waarschijnlijk niet. Want we zeggen wel dat hij morgen inderdaad, hij gaat naar Brussel. Maar de vraag is maar of hij daar echt een afspraak zal hebben om die bijvoorbeeld de goede weer terug te krijgen. Het zou ook vrijdag kunnen zijn of volgende week. Het probleem is, hij wil nu aan de Hongaren vertellen, jongens, ik heb die 10 miljard binnen, we kunnen aan de slag. Brussel die zegt van wacht maar even, maak eerst maar eens een goed plan. En dan gaan we daarna nog eens kijken of je dat geld echt gaat krijgen. En de uiteindelijke deadline die is pas op 31 augustus. Dus er is nog wat tijd.
4: Maar goed, Hongarije moet dus voor eind augustus aan allerlei voorwaarden voldoen om die miljarden weer te krijgen. Je zegt het net, Magyar zit er pas net. Ik bedoel, kan dat zo snel?
3: Nee. Want er moeten inderdaad heel veel wetten veranderd worden. Er moeten nieuwe wetten komen. En dat gaat voornamelijk over corruptiebestrijding en inderdaad de onafhankelijke rechtsstaat. Dat moet gemaakt worden. Dus die ambtenaren van Magyar die zijn nu dag en nacht aan het werk. Die hebben hun vakanties ingetrokken. En die weten, wij moeten deze hele zomer moeten we keihard doorwerken om het allemaal voor elkaar te gaan krijgen.
4: Maar dat gaat dus in beginsel om het maken van nieuwe wetgeving?
3: Ja. En dat dus ook dat weer in het parlement komt, dat daarover gestemd wordt. En dat je dus tegen Brussel kan zeggen van, hey, luister, we hebben niet alleen plannen, we hebben ze ook niet doorgevoerd. Dus het geld is geborgd, je kan het gewoon aan ons geven.
4: Ja.
3: Want de grote fout waar Brussel hopelijk van heeft geleerd, is Polen. Want Polen kreeg, nadat Tusk daar premier werd, die kreeg 137 miljard aan ook bevroren tegoeden. Maar hij werd gewoon op zijn blauwe ogen geloofd dat die plannen wel, dat hij die zou gaan uitvoeren. Maar uiteindelijk is het hem nu 2 jaar later nog steeds niet gelukt, omdat er een president verkozen is van de tegenpartij, van PiS.
4: Dus en Brussel is bang voor dat scenario, om dat niet weer te herhalen. Tegelijkertijd, het is dus een deadline eind augustus. Die komt eraan, er wordt van alles in gang gezet. Maar hoeveel heeft Magyar dan nu al gedaan, bereikt om dat herstel van de rechtsstaat in Hongarije vorm te geven?
3: Nog niet heel veel, want wat ik zeg, hij is net begonnen.
4: Ja.
3: Dus hij heeft plannen. Wij weten ook niet precies wat die plannen zijn, want die liggen in Brussel voor en daar moeten dus de ambtenaren naar kijken. Maar een belangrijk ding wat hij nu al wel, in ieder geval, een plan heeft gemaakt, is om bijvoorbeeld het premierschap maximaal 8 jaar van te maken. Met terugwerkende kracht. Vanaf 1991. Waarom doet hij dat? Omdat Orbán 16 jaar lang premier was. En hij wilde eigenlijk voorkomen dat Orbán nog een keer premier kan worden.
4: Want het werkt ook met terugwerkende kracht.
3: Precies, het werkt met terugwerkende kracht. Maar hij zegt ook, ik heb jullie beloofd dat ik een democratischer land van Hongarije zou maken. Dus ook ik zal niet langer dan 8 jaar kunnen regeren. Ik zal niet een nieuwe zonnekoning worden. Of in ieder geval een nieuwe Orbán die ook het land zal overnemen.
4: Ja, dus dit amendement, hè, is het geloof ik, is voor Brussel dus een hoopvol teken. Dat
3: zeker
4: het in de goede richting gaat. Ja. Een van de andere grote beloftes van Magyar was natuurlijk het tegengaan van corruptie. Jij wees ons op een opmerkelijk televisie-interview.
22: Születtem, itt éltem, itt van a családom. És úgy érzem, semmi ok hamarra, hogy bárhova menjek.
4: Ja, mijn Hongaars is wat roestig, maar ik begreep dat het hier gaat om een huilende oligarch. Wat gebeurt hier?
3: Ja, dit was een interview met Gyula Balási. Dat is een oligarch die heeft heel veel communicatiebedrijven in Hongarije. En hij staat onder andere bekend. Mensen die in Hongarije zijn geweest de afgelopen jaar, die kennen het. En misschien veel luisteraars ook. Er werden heel veel posters geplakt voor politieke doeleinden. Frans Timmermans stond erop, Ursula von der Leyen, Zelensky. Dus elke keer als Orbán campagne wilde voeren, gooide hij het hele land vol met posters. En die eigenlijk een soort van negatieve negatieve haatcampagne.
4: Tegen de EU in Brussel?
3: Tegen de EU in Brussel, tegen George Soros, tegen Oekraïne, tegen wat dan ook. Zolang het maar een soort van politiek doeleind had. Hij was de beheerder van de posterbedrijf, dus die posters plakte.
4: Deze huilende oligarch.
3: Dus hij was eigenlijk gewoon een oligarch van Fidesz. Dus hij voerde uit wat Orbán wilde en verdiende daar heel veel geld mee. Maar sinds Peter Magyar aan de macht is, zijn zij te goede bevroren. Want wat heel veel oligarchen in Hongarije hebben gedaan is op het moment, zo vlak voor de verkiezingen en na de verkiezingen, hebben ze heel veel miljarden hebben ze weggesluist uit Hongarije. Dus weg vanuit een nationale bank. Naar Saudi-Arabië, naar Dubai, naar allemaal andere verschillende landen. En die banken hebben toen op een gegeven moment gezegd van ja, hallo.
4: Kapitaalvlucht, dat moeten we niet
3: precies,
4: hebben.
3: Dit gaat om veel geld, dat willen we even uitzoeken. En hij is een van de weinige oligarchen die heeft gezegd, ja, maar ik wil nu ook niet weg. Ik wil niet weg uit Hongarije. Ik heb hier mijn sportauto's. Nee, dat zei hij, maar goed, dat staat hier onbekend. Hij heeft heel veel dure sportauto's. Hij heeft hier zijn gezin, zijn huizen. En hij heeft gezegd in dat interview, weet je wat, Peter Magyar, je mag al mijn bedrijven hebben. Die wil ik wel nationaliseren dat ze van de staat worden. Zolang mijn tegoeden maar ontvroren worden. Of ontdooid worden.
4: En hij dus in Hongarije,
3: kan blijven.
4: Nou huilde die er ook nog bij. Maar had het effect? Bedoel, wat is de lijn van Magyar tegenover de oligarchen? De mensen die onder Orbán heel erg rijk zijn geworden.
3: Ja, Magyar, ik parafraseer me. Die zei van, Turudoki, dat gaan we niet doen. Jij hebt jarenlang dit land kapot gemaakt. Dus dan moet je ook op de bladen gaan zitten. En hij wil, net als heel veel kiezers, dat er een soort afrekening komt tegen die corruptie. Dus wat je Magyar nu ook het ziet doen, is het filmpjes maken vanuit regeringsgebouwen en laten zien, kijk, ze hebben hier zelfs supermoderne sigarenrookkamers. Ze hebben hier allemaal mooie banken en meubels. En al die rijkdom, die laat hij zien aan de Hongaren. Terwijl hij zelf zegt, ik blijf gewoon in mijn blauwe Skoda rijden, waarin ik al jaren rijd. Ik ga geen dienstauto nemen. Hij is naar Polen geweest en naar Oostenrijk heeft hij ook gewoon de trein gepakt. Dus hij wil echt af van het beeld van, weet je wel, de machthebbers. Dat zijn mensen die in rijkdom leven, ja, en enorm van dat leven genieten.
4: Maar als het gaat om wat Magyar tot nu toe in gang zet om die rechtsstaat en de democratie weer te borgen, waar ze in Brussel dus zo scherp naar kijken. Er zijn natuurlijk ook nog allerlei Fidesz-aanhangers in de instituties, in de rechterlijke macht. De president is nog van Fidesz. Hoe gaat Magyar daarmee om?
3: Ja, hij heeft een handvol mensen, dus inderdaad president, maar ook mensen die hoog in de financiële autoriteiten zitten, in de media-autoriteiten zitten, heeft hij tegen hen gezegd van ik wil dat jullie voor 31 mei opstappen. Dat zei hij al voor de verkiezingen en ook meteen na de verkiezingen. Maar hij heeft nu een 2/3 meerderheid gekregen. Als die mensen niet opstappen, kan hij alsnog ervoor zorgen door de grondwet te wijzigen, door wetten te wijzigen, dat die mensen alsnog weg moeten.
4: Maar dat is al over 4 dagen.
3: Dat is over 4 dagen. Uiteindelijk is er nog niks gebeurd. Mensen zijn nog niet opgestapt. Hij hoopt dus dat ze het vrijwillig doen, zodat hij niet nog meer ambtenaren daarop moet gaan zetten en dan heel veel tijd kwijt is dus aan die grondwetwijzigingen. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt.
4: Nee, maar ik begrijp ook dat dat wel een beetje een testcase is. Want als Magyar die Fidesz-president eruit wipt, dan kunnen zijn tegenstanders zeggen dat hij zich autoritair gedraagt. Hij heeft natuurlijk die enorme meerderheid in Hongarije.
3: Ja, maar wat hij zal zeggen en wat veel Hongaren ook zeggen is dat, ja, hij heeft 2/3 meerderheid gekregen. Orbán, toen hij 2/3 meerderheid kreeg, heeft dit land naar zijn hand toe gewerkt. En hij probeert het nu weer om te keren op zo'n legaal mogelijke manier. Tot nu toe gaat dat goed. We moeten afwachten hoe dat de komende jaren gaat.
4: Ja, in Brussel volgen ze dat dus met argusogen. Nieuws van vandaag dat Hongarije onder Magyar ook weer zou willen terugkeren in de schoot van het internationaal strafhof. Wordt dat in Brussel, denk je, ook als een teken in de goede richting geïnterpreteerd?
3: Zeker, en dit is niet een van de eerste dingen die hij deed, was ook 90 miljard wat gevetoed was aan Oekraïne, aan hulptegoeden vanuit de EU. Dat heeft hij losgeweekt. Dus dat heeft hij meteen gezegd van, hey, het is mijn eerste stap die ik meteen zet om te laten zien, ik ben meer pro-Brussel dan Orbán en ik ben ook meer pro-Oekraïne.
4: Ja.
3: Een minister van Magyar heeft al contact gehad met de Oekraïnse minister. Dus die banden probeert hij aan te halen. Magyar is meteen naar Polen gegaan, naar Oostenrijk, om ook die banden aan te halen. Hij heeft gezegd, ik wil met meer landen gaan samenwerken. Ik wil Roemenië, Westelijke Balkan, ik wil ze allemaal erbij betrekken, zodat we toch een meer pro-democratisch, sterk Europese blok gaan vormen.
4: Ja. Er werd natuurlijk vaak gezegd toen Magyar zich meldde, aan de macht kwam, het is vooral onduidelijk hoe hij zich tegenover Europa gaat opstellen. Maar het lijkt er, als ik je zo beluister, op dat ze in Brussel wel tevreden zullen zijn met de eerste vorderingen.
3: Wat je ziet is dat ze voorzichtig zijn. Dus ze geven niet meteen die 10 miljard vrij. Dat is wat ze dus wel in Polen deden, heel erg snel.
4: Ja.
3: Maar als je dus een beetje leest wat die ambtenaren allemaal off the record zeggen, je hoort niet heel veel negativiteit. Dus waarschijnlijk zal het wel goed komen en zal die 10 miljard vrij snel naar Hongarije gaan.
4: Vrij snel, maar niet per se deze week al.
3: Maar niet per se deze week.
4: Goed, dankjewel. Mark Middel, correspondent voor NRC in Hongarije.
18: Bureau Buitenland.
0: Sophie Derksen.

0: Ja, zo kan het ook, campagne voeren. Colombia maakt zich op voor de presidentsverkiezingen komende zondag. Haalt Colombia een linkse president of komt de rechtse kandidaat die nu al bekend staat als de Colombiaanse Trump aan de macht? Volkskrant-journalist Robert-Jan Vriele schreef eerder een indrukwekkend boek over de Colombiaanse politiek en was tijdens de campagnes in Colombia. Welkom, Robert-Jan.
1: Dankjewel.
0: Je was er jarenlang correspondent. Je schreef dus een boek over een bekende familie uit de Colombiaanse elite, de Pizarro's, voor jouw fans. We horen nu deze waanzinnige muziek. Wat is het dat jou zo fascineert in die Colombiaanse politiek, in de campagnes?
1: Nou, wat het nu fascineert is dat het echt alle kanten opgaat. Wat eigenlijk een heel goed teken is. Want Colombia was lange tijd bijna uitsluitend toch conservatief rechts. Voor links was geen ruimte.
0: En nu is het echt spannend, bedoel je?
1: En nu is er gewoon een linksblok en een rechtsblok. En het rechtsblok, dat kunnen we in twee delen. Gaan we het misschien zo wel even over hebben. Zeker. Maar in dat opzicht normaliseert Colombia tot op zekere hoogte gewoon. En dat is heel interessant om te zien.
0: En even die muziek, want het is dus een heel ander soort campagne dan zoals wij hem kennen. Is het veel uitbundiger, lijkt het?
1: Ja, het is veel meer echt. Wij hebben natuurlijk hier politici die in theaters misschien een bijeenkomst organiseren. En daar hebben ze het altijd over de plazas, de pleinen. En die moeten vol. En het is ook een beetje kijken wie kan het beste zijn plein vol krijgen. En op welke manier. En toevallig alle drie de kandidaten hun laatste campagnebijeenkomst afgelopen weekend. Nou, dan wordt echt gekeken van wie heeft de meeste mensen op weten te trommelen. En op welke manier. Ze zetten dan vaak bussen in en zo. Maar een van de kandidaten zegt, nee hoor, ik hoef helemaal geen bussen in te zetten. Mensen komen vanzelf. Maar mijn plein is ook vol. Kijk, dus dat hoort erbij. Ja.
0: We gaan die pleinen eens even af. Je was onlangs in Colombia onder meer om de vertaling van je boek te presenteren. En je viel daar midden in die campagnes voor het presidentschap. De eerste linkse president van het land moet zondag plaatsmaken. Grote vraag is dus, wie volgt hem op? Wordt dat bijvoorbeeld de Colombiaanse Trump?
2: Están dispuestos a defender a Colombia conmigo por la razón o por la fuerza? Vamos a derrotar el comunismo. Vamos a hacer grande esta nación. Así será y lo haremos en primera vuelta.
0: Ja, hij heeft al een heleboel pleinen achter de kiezer, zo te horen. Hij wordt al een beetje schor.
1: Precies, ja.
0: We gaan het communisme verslaan, goedschiks of kwaadschiks, en Colombia weer groot maken. We horen hier dus de man die links wil verslaan. De Colombiaanse Trump wordt hij genoemd. Wie is dit?
1: Ja, eerst maar even zijn naam. Hij heet Abelardo de la Espreya. Hij komt van de Colombiaanse kust. Hij is een advocaat, een verdediger van veel, eerst paramilitairen, veel drugscriminelen. Ook van een heel omstreden figuur die geld zou hebben witgewassen voor de Venezolaanse overheid. Dus in dat opzicht vrij omstreden figuur en heeft zich in één keer in de politiek gemeld. Leek lange tijd gewoon wel goed mee te doen. Maar eigenlijk de laatste week, anderhalve week, stijgt hij enorm in de peilingen.
0: Ja, dat zag ik. En waarom doet hij het ineens zo goed?
1: Ik denk omdat de andere kandidaat op rechts, om toch meteen dat blok maar even helemaal te pakken, die heet Paloma Valencia, die is denk ik voor heel veel mensen te mainstream, te ouderwets, te veel een representant van de aloude Colombiaanse elites. Is ook kleindochter van een president geweest.
0: Colombia werd dus lang geregeerd door met name, wat meer conservatieve rechtse presidenten.
1: Ja, en zij zien haar echt als een afstammeling van die stroming, zeg maar. En zij heeft een gokje genomen in haar campagne door een openlijk homofiele vicepresident te kiezen, zeg maar. Gay en een hele grappige figuur. Oud-directeur van het statistiekbureau die in de coronatijd heel bekend is geworden. Want dat deden ze ook allemaal van die persconferenties. En daardoor is ze wel meer naar het midden bewogen. Maar waarschijnlijk is het ook voor heel veel mensen te veel naar het midden. En gaan zij nu allemaal naar extreem rechts.
0: Want deze uiterst rechtse kandidaat, de Colombiaanse Trump, in hoeverre lijkt hij op Trump? Wat is zijn agenda bij benadering?
1: Dat is een goede vraag. Die verkiezingsprogramma's, ze ging natuurlijk lezen.
0: Ja.
1: Maar zijn verkiezingsprogramma bestaat gewoon alleen uit een soort uit kreten, kretologie.
0: Dus daar kan je net mee komen tegenwoordig.
1: En dat is precies wat hij doet. Hij heeft ook de media niet nodig. Hij heeft oprecht gewoon heel veel geld. Dus hij kan zelf heel veel financieren. En hij financiert natuurlijk heel veel campagne op de sociale media. Zoals al die figuren tegenwoordig doen. En daar hoeft hij natuurlijk niet enorm inhoudelijk allemaal dingen te gaan roepen. En hij heeft geen debatten gedaan. Hij heeft geen interviews gegeven. Hij doet het op zijn manier. Ja. Wel op die plaza's. Maar daar kan hij natuurlijk ook zijn one-liners gewoon bezigen.
0: Maar ik begrijp dat hij met name dus heel hard de criminaliteit, de veiligheid wil aanpakken. Hij wil 90 decreten tekenen in de eerste dagen. Dat klinkt allemaal al heel bekend.
1: Ja, klinkt een beetje als Trump. Hij zelf noemt Trump overigens niet zo vaak. Hij noemt meer Bukele van El Salvador. Ze lijken ook wel echt een beetje op elkaar. We hebben beide zo'n keurig strak getrimde baard. Zien er altijd uit alsof ze elke ochtend beginnen met anderhalf uur sportschool, zeg maar. Dus hij Trump, ik denk dat strategisch van hem is. Die noemt hij niet de hele tijd.
0: Maar hij is strategisch?
1: Nou, ik denk dat als je dat... Dan verliest hij misschien wel weer stemmers in Colombia. Want Trump is natuurlijk niet zo heel populair in Latijns-Amerika verder. Nee. Dus ik denk dat hij op die manier dat probeert te vermijden. Maar goed, zijn plannen zijn... sommige media in Colombia noemen hem hardrechts. Andere media noemen hem extreemrechts. Maar het is inderdaad gewoon veiligheid, economie. Economisch beleid is hij heel erg van het libertarische, zeg maar. Zo weinig mogelijk regels. Hij heeft dan ook wel weer heel slim een populistische maatregel ingefietst. De hypotheekrente in Colombia, daar zullen de Nederlanders van schrikken, staat op 17%.
0: Kijk.
1: Hij heeft gezegd, die moet naar 2%. En als de banken er niet aan meewerken, dan open ik alle markt voor hypotheken voor andere banken vanuit buiten. En op die manier, nou, dat is natuurlijk een hele slimme maatregel ook.
0: Ja, hij doet het dus goed in de peilingen vooralsnog. Dan even naar de andere kant van het politieke spectrum. Want de presidentskandidaat namens links voert intussen ook hard campagne op al die Colombiaanse pleinen. In de hoop dat Colombia een linkse president houdt.
2: Comienza la victoria y comienza el segundo gobierno progresista. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente primera vuelta.
0: Ja, dat was de linkse kandidaat voor het presidentschap in Colombia, Iván Cepeda, die hier strijdvaardig roept dat met hem de tweede progressieve regering begint. Hoeveel kans maakt deze Cepeda? Wil Colombia toch weer over links? Wat denk je?
1: Dat gaan we in de tweede ronde zien. Zondag is natuurlijk de eerste ronde. Die gaat hij glansrijk winnen. Met redelijk verschil. En dan is altijd de vraag wat de rechterkant van het spectrum doet. Die Abelardo die noemde hem natuurlijk een communist.
0: Dat is de rechtskandidaat.
1: Hij is geen communist, hij is gewoon links. Misschien wel echt behoorlijk links van het centrum. Maar goed, de demonisering van links, zoals we die in Europa natuurlijk ook wel kennen, die is daar ook volop aan de gang. Dus dat is een beetje het angstbeeld dat men schetst. En dan komen ook alweer de eerste artikelen van hele rijke mensen die zeggen, oh, als Iván wint, dan vertrek ik naar het buitenland. Maar aan de andere kant is Colombia een heel groot land met 47 miljoen mensen. En heel veel van die mensen zijn arm. En die arme mensen hebben het afgelopen 4 jaar heel veel beter gekregen. Onder meer dat het minimumloon 2 keer fors is verhoogd. Dat de AOW is verhoogd. Allemaal van dat soort maatregelen heeft dus de huidige linkse president genomen, Petro. Hij was de eerste linkse president in Colombia.
0: Ja.
1: En die maatregelen leiden er nu toe dat echt een heel, heel grote kern van Colombianen die het niet zo goed hadden, wel echt op hem gaan stemmen.
0: Ja, dus wat dat betreft zou deze nieuwe linkse kandidaat kunnen profiteren van de erfenis van zijn voorganger. En toch, die Petro, de vorige linkse president, die heeft natuurlijk ook beloofd bij zijn aantreden dat hij het geweld in Colombia, al dat bloed dat daar vergoten wordt, eindelijk zou aanpakken. Hoe is het daarmee gesteld? Wat is er van die belofte terechtgekomen?
1: Slecht. En dat is eigenlijk altijd in Colombia de Achilleshiel van links geweest. En Petro begon, het rare was dat hij toen in zijn campagne dat eigenlijk helemaal niet noemde en op zijn eerste werkdag ongeveer zei, en nu ga ik de pas total, wordt mijn beleid, dus de totale vrede. Toen is hij
0: 4 jaar geleden bij zijn aantreden.
1: Ja, en toen heeft hij geprobeerd om eigenlijk alle groepen die er nog waren in Colombia, om met al die groepen afzonderlijk te gaan onderhandelen. En je had aan de ene kant nog de ELN, dat was de laatste echte guerrilla-beweging, zeg maar. En aan de andere kant had je heel veel gewone, ordinaire criminele bendes. Alleen die zijn in Colombia zijn het eigenlijk halve legers. En zijn idee was, je kan die halve legers, kunnen wij met ons leger niet gewoon oppakken en opsluiten. Dat moet op een basis van vrijwilligheid gaan, want anders lukt het gewoon niet. Nou ja, heeft hij geprobeerd. Dat is grandioos mislukt. En alle cijfers in Colombia, die schieten weer omhoog. Het aantal moorden per 100.000 inwoners, het aantal, dat noemen ze dan massacres, als er 3 mensen tegelijk worden doodgeschoten, dat schiet weer omhoog. Record aantal, cocaïne-export gaat weer omhoog. Nou ja, het gaat heel slecht in Colombia met de veiligheidssituatie. En dat heeft toch wel te maken met het beleid van deze Petro.
0: Ja, want men is er dus sociaal-economisch op vooruit gegaan, maar het veiligheidsgebeuren is nog steeds een groot probleem. De aanpak van criminele bendes is, begrijp ik, ook dus echt het grote verkiezingsthema. Juist ook tussen links en rechts.
1: Ja, want en daar is er gewoon een heel duidelijk verschil. Dus waar links zegt, Je kan het pragmatisch.

0: is ook noemen, van ja, die benden zijn zo groot en machtig, daar moeten we mee praten. Los van of je daar nog een soort van politieke agenda in wil zien of niet. Want,
1: hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, sommige van die bendes, in ieder geval de ELN, dus de laatste guerrilla-beweging, die zeggen natuurlijk dat ze een idee hebben over hoe dat land moet worden ingericht. Die andere bendes, dat is heel hybride, want die zijn soms zo machtig in hun regio's dat ze bij spreken wegen gaan aanleggen voor mensen of andere dingen doen. Dus dan krijgen ze een soort van macht buiten de cocaïne-export om en worden ze een soort van sociale actoren. En dan als ze dan aangepakt worden, zeggen ze, ja, maar wij hadden best wel een beetje macht. Dus misschien kunnen we gewoon even onderhandelen met elkaar. Dan hoeven we misschien niet naar de gevangenis of kunnen we misschien een deal sluiten. En dan willen we onderhandelen. En oprecht zeggen ze, niks van, het zijn allemaal criminelen, gaan we niet meer onderhandelen. Die gaan we oppakken en opsluiten.
1: Maar je zegt net dat die rechtse kandidaat allerlei criminelen heeft bijgestaan.
0: Ja, goed, dat in zijn verleden. Ja,
1: Ja. Maar heeft een van die kandidaten meer steun van de guerrilla? Hoe zit dat? Is het wat dat betreft nog een machtsfactor?
0: Nee, want nee, kijk, ze zetten die Cepeda, de linkse kandidaat, nu de hele tijd weg alsof hij een vriendje is van de guerrilla. Dat komt ook omdat hij eigenlijk de bedenker was van het vredesbeleid van Petro, de huidige president. Dus hij is ook veel op de foto geweest met allemaal van die kopstukken en zo toen ze nog aan het praten waren. Al die onderhandelingen zijn inmiddels stuk gelopen. Ja, en dan zetten ze hem de hele tijd weg als vriend van de guerrilla. Ja, dat is niet zo, zeg maar. Hij komt wel van links. Zijn vader is vermoord ooit in de jaren 90. Was een politicus namens een politieke partij die door de FARC, de andere grote guerrilla-beweging in Colombia, ooit was opgericht. Dus het kleeft wel een beetje aan hem. Maar er zijn verder geen indicaties van dat hij een soort van apologeet is van die beweging.
1: Nee, maar de afgelopen weken is het geweld in Colombia, juist ook richting deze campagnes, weer enorm opgeleid. Is dat gebruikelijk, dat die gewapende groepen zich dan extra laten gelden?
0: Ja, het gebeurt eigenlijk elke verkiezing. We hebben nu zondag de verkiezingen, dus dan eind juni is dan de tweede ronde. Dus je kan nu al voorspellen dat het vanaf half juni leidt het ook weer een beetje op. Maar het is evengoed wel heel ernstig. Toen ik er was, is bijvoorbeeld een aanslag gepleegd op de belangrijkste snelweg in Colombia. Er waren explosieven onder de weg gelegd. Die zijn ontploft. 20 doden. Gewoon van een bus die langskwam, zeg maar. Ja, en dat is geweld dat Colombia eigenlijk in 10, 15 jaar niet had gezien. Dus het is wel echt heel ernstig.
1: Maar wat is het doel van dat geweld juist in aanloop naar die verkiezingszondag?
0: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Die Cepeda, die linkse kandidaat, zegt, dit gebeurt om mij zwart te maken. Zodat ze kunnen zeggen, zie je wel, onder links is de veiligheid niet in goede handen. En dat moet dan hieruit blijken. Maar er zijn ook geluiden dat die bendes vooral proberen om zich groot te maken. Om te laten zien hoe machtig ze zijn. Dat als er een nieuwe president is, dat je dan wel moet onderhandelen. En niet ze zomaar gaat oppakken en in de cel kan zetten.
1: En moest je zelf op je hoede zijn toen je rondreisde afgelopen weken?
0: Nee, ik was in de steden en daar, dat is altijd, daar heb je minder last van.
1: Ja. Intussen, nou ja, we horen het, de Colombiaanse Trump, die zich dus niet al te veel met Trump afficheert zelf. LPI's kopt vandaag radicaal rechts windterrein in Colombia. Ook in Argentinië en Chili kwamen radicaal rechtse partijen aan de macht. Ik stel me voor dat de wereldwijde radicaal rechtse beweging deze verkiezingen ook wel met argusogen volgt.
0: Ja, dat denk ik wel. Alleen Colombia is ook altijd wel een beetje een eilandje, heel erg op zichzelf. Dus er zijn vrij weinig. Nou, wat ik net al zei, hij associeert zich een beetje met Bukele. Maar ik zie nog niet allemaal connecties en zo met andere landen. En in Latijns-Amerika heb je natuurlijk, nou ja, Bukele en ook Milei in Argentinië, die hopen dat hij wint. Je hebt natuurlijk ook nu in Chili een hele rechtspresident. Dus als hij wint, dan is het rechtse plaatje wel compleet even in Latijns-Amerika.
1: Maar eerst maar eens die eerste ronde, zondag dus. Je zei net, daar gaat links hoge ogen gooien. Maar dan is dus de vraag, wie van de rechtse kandidaten wordt daarna naar voren geschoven?
0: Ja, wie er wint. En dan is de vraag wat er daarna gebeurt. Kijk, het kan zijn dat heel veel mensen zeggen, nou, ik doe mijn neus dicht, ik knijp mijn neus dicht en ik stem toch op Abelardo, de extreemrechtse kandidaat. Want ik wil absoluut niet op een linkse kandidaat stemmen. En tot nu toe, de peilingen die er tot nu toe zijn voor na die eerste ronde, is dat hij nipt misschien wel gaat winnen.
1: Hij?
0: De Abelardo, de rechtse kandidaat.
1: Toch wel, de Colombiaanse Trump. Ja. We gaan het volgen, zeker ook met jou. Dank Robert-Jan Vrielen. En voor wie jouw boek wil lezen, dat heet dus, zeg het nog één keer, De Pizarro's. Als je helemaal gefascineerd bent geraakt door de Colombiaanse politieke geschiedenis. Dank je zeer. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en NOS Journaal krijgt u als altijd Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan!

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Wat doe je als je vader met dementie in het verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw? En hoe ga je daar als verpleeghuis mee om? Intimiteit en seks zijn vaak nog een taboe in verpleeghuizen. We nemen aan dat mensen met dementie daar geen behoefte meer aan hebben. Maar de realiteit is anders. En verpleeghuizen worstelen met de vraag hoe ze daarmee om moeten gaan. Alles maar toestaan of juist duidelijke grenzen stellen.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: NPO Radio 1. 2:00.
8: Van den Berg.
9: Goedemiddag allemaal. We horen dat wekelijks het stroomnet is overvol. In de provincie Utrecht is er vanaf juli zelfs een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. En ook in de rest van Nederland zijn er zorgen. Wat betekent het voor u? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
10: In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jessel Gus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de Straat van Hormuz. Het kabinet zei eerder al een militaire bijdrage te willen leveren. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen vond je vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds meer in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf zijn het ook vaker 2-onder-1-kap woningen, tussenwoningen en appartementen. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van bijna 12 miljoen euro. Volgens Zeeman komt dat mede door de geopolitieke onrust. De komende jaren worden er 150 van de 1400 vestigingen in Europa gesloten. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. Een staking bij de geheugenchipstak van Samsung is voorkomen door een akkoord over een salarisverhoging en bonussen. De medewerkers krijgen 10% van de grote winst die de divisie maakt door de groei van AI-toepassingen. Bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. Klette is 67 jaar en ze werd door de rechter schuldig bevonden aan verschillende aanklachten, vertelt correspondent Gimbal Duk.
1: Het gaat onder meer om verboden wapenbezit, een poging tot ontvoering en nog een aantal andere klachten. En dat komt samen neer op die 13 jaar cel. En de rechter zei daarbij ook heel duidelijk dat dit eigenlijk losstaat van lid zijn van een terreurgroep en haar activiteiten binnen de RAF. Je moet het echt zien als losse aanklachten, wat de ideologie erachter ook was. Je mag deze activiteiten niet ondernemen, zei de rechter. En daarom komt ze dus uiteindelijk 13 jaar de cel in nu.
10: De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die jarenlang in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. Bijzonder is dat de Jong zich niet kwalificeerde voor het toernooi, maar toch werd toegelaten na een afmelding, zegt sportcommentator Mark Brasser.
11: Ja, hij doet dat natuurlijk ook als lucky loser. Hè. In de kwalificatie uitgeschakeld, mocht toch meedoen. Ja, en dan zomaar, nou ja, niet zomaar, hij heeft er natuurlijk wel voor moeten tennissen. Maar ja, dan de derde ronde halen van een Grand Slam toernooi, je beste prestatie. Ja, dat zal hem heel veel motivatie en vertrouwen geven dan eventueel voor die derde ronde.
10: Jesper de Jong is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan wat warmer dan vandaag.
12: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
13: Er staat slechts een enkele file op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. De vertraging is daar 10 minuten. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Zevenaar 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden, maar de weg is inmiddels weer vrij.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles, de hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
0: NPO Radio 1. Max.
8: Jurgen van den Berg.
9: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag ook weer. Het is de dag van de zonbescherming. Net op de dag dat, ik kijk even naar buiten hier in Showbiz City, het allemaal wel een beetje meevalt. Maar toch. De gastenlijst heb ik hier. René Heller staat erop. Lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Wat betekent het voor u dat het stroomnet overvol raakt? En voormalig Radio Tour de France-presentator Robert Meder en oud-wielrenner en ploegleider Theo de Rooij, die komen langs in de villa. Zij gaan het theater in met een ode aan de Tour de France. En zo gauw de witte rook is uit Zeist met betrekking tot de oranje selectie voor het WK, hoort u dat ook hier. Maar we beginnen weer met een van onze huisvrienden. En bij de intercom beneden bij de voordeur staat culinaire journalist Judith Cyrus. Judith, goedemiddag.
19: Goedemiddag Jurgen, hallo.
9: We gaan het hebben over de foodfestivals, hè, want het seizoen is weer begonnen.
19: Het seizoen is absoluut weer gerold. Nu de zon weer schijnt en inderdaad, je moet weer je zonnebrandcreme moet je zeker opsmeren. Dan zie je overal weer foodfestivals. En het zijn er ook behoorlijk wat. De grootste festival van het seizoen zijn begonnen met de rollende keukens in het Westerpark. En dan heb je lepeltje net gehad. Tapt, een speciaal bierfestival wat nog moet komen. Bite of Amsterdam, maar je hebt Bite of heel veel andere plekken in Nederland. Het Kwakkoe Zomerfestival. Pleuvement natuurlijk. Nou, zo kan ik eindeloos lang doorgaan met allerlei festivals.
9: Ik was zelf in het Pinksterweekend bij Trek op het Griftpark in Utrecht. Ook met foodtrucks dus en was vertier en drankjes. Mm-hmm. Wat maakt het, want het was daar super druk, ondanks de enorme hit op dat moment. Wat maakt dat nou zo aantrekkelijk voor mensen om daar naartoe te gaan?
19: Nou, ik denk wat het heel aantrekkelijk maakt is dat je mensen willen buiten eten zonder verantwoordelijkheid eigenlijk. Als je naar een restaurant gaat moet je opzitten en dan zit je te wachten op je eten en het komt voorbij. Maar nu, je hoeft niet te reserveren, je hoeft niet netjes aan een tafel, je mag lopen, morsen, delen, drinken en nog meer aanhalen. En het eten buiten smaakt gewoon, denk ik, ook een stuk beter als de zon schijnt. Ja. Letterlijk het liedje.
9: Je moet wel een flinke portemonnee meenemen.
19: Je moet zeker een portemonnee meenemen. Gemiddeld kosten, entreeprijs, of het is gratis. En tot en met €25. Maar als je bijvoorbeeld 3 gerechtjes al gegeten hebt, dan ben je al gauw tussen de €25 en €40 kwijt. Komt er nog een paar drankjes bovenop? Nou, ik schrik er zelf ook van. Dan heb je tussen de €20 en €40. En afhankelijk van het weer drink je natuurlijk veel meer. Waardoor het behoorlijk oploopt in je portemonnee als je niet uitkijkt.
9: En sommige van die festivals, bij Trek was het zo dat je gewoon met je pinpas kon afrekenen. Dus je ziet gelijk wat de schade is, zou ik maar zeggen. Maar soms hebben ze ook van die munten. En dan denk je, 2 muntjes, dat zal wel. Kan wel eventjes. Ja. Dan valt het nog aardig tegen soms.
19: Dan valt het zeker tegen. Want niemand denkt als je bij muntjes, ik geef nu €18 uit. Nee, je denkt, ik koop er nog 3 bij. En dan aan het eind van de avond heb je er een aantal over. Waardoor je dus om 11 uur 's avonds opeens aan een lauwe bouwbun zit. waar je helemaal geen trek meer in hebt. Dus dat zijn eigenlijk wel dingen die gebeuren op zo'n foodfestival. Maar desalniettemin vind ik het best wel heel erg leuk. Want je kan in de betere, de betere zijn allemaal gewoon goed. Maar bijvoorbeeld bij Bites of Amsterdam komt toch wel de keur van het Amsterdamse culinaire scene komt voorbij. Betaal je ook wel voor, tussen de €120 en €160. Maar dan krijg je een 3-gangen menu van een van de topchefs die daar zijn menu laat proeven. Maar je kan er ook rekening mee houden. Als je inderdaad op zo'n festival loopt, om je portemonnee een beetje in de gaten te houden.
9: Ja, jij hebt een hele bijzondere tip, vind ik. Deel die met ons. Wat is jouw tip om dan ook toch een beetje aan je centen te denken als je naar zo'n foodtruck festival gaat?
19: Begin, eet voordat je gaat. Kom niet met een volledig... Ja, ja.
9: Ja, goeie.
19: Ja, het klinkt raar, maar op zich is het natuurlijk, als je honger hebt, dan ben je geneigd om het eerste beste foodstand die je tegenkomt wat te kopen. Maar dat lijkt mij gewoon helemaal niet zo handig, want dan ben je snel klaar met het foodfestival. Ik zou beginnen met op uren komen dat het rustiger is, dus dan heb je vaak ook grotere porties, dat is als het festival pas begint. Deelgerechten, want het gaat uiteindelijk om shared dining. Dus je kan ook wat meer eten. En drink ook gewoon water tussendoor. Want alcohol plus zon en zout eten is gewoon meer betalen.
9: Ja.
19: En neem een muntbudget. Koop niet eindeloos nog een muntje. Bijvoorbeeld €40 voor eten en €20 voor drinken. En ja, wat ik al zei, vermijd gewoon honger bij binnenkomst. Dat is het echt het belangrijkste wat je kan overkomen.
9: Ik vind dit de beste tip die ik in jaren gehoord heb, eerlijk gezegd. We hebben dit allemaal in onze oren geknoopt. En als er een foodtruckfestival bij u in de buurt is, zeker even gaan kijken, want het is altijd leuk, zeker als het mooi weer is.
19: Ja.
9: Hartelijk dank, culinair journalist en huisvriendin van Villa VDB, Judith Seiders, hoor u. I tried

0: Amy Winehouse was dat en Rehab. Ik heb het u beloofd, zo gauw er nieuws is uit Zeist, de lijst van Ronald Koeman bekend is voor het komende WK voetbal, dan hoort u dat hier. We gaan het horen van Jeroen Elshoff, want die is daar ter plekke. Later vanmiddag is er een persconferentie van de bondscoach, maar de lijst met name is bekend, Jeroen.
1: Ja, die is net bekendgemaakt. Ik denk een minuut of twee geleden. En dan wil je natuurlijk gelijk de verrassing horen, ja, denk ik, hè, op die lijst.
0: De opvallendste namen wel of niet op de lijst?
1: Nou, de meest opvallende namen, het sudderde er al een beetje van de laatste dagen. Maar Marten de Roon maakt zijn rentree in het elftal in de selectie van Ronald Koeman voor het wereldkampioenschap. Is er sinds maart 2024 niet meer bij geweest, 35 jaar. En is nu op zijn oude dag in de herfst van zijn carrière de speler van Atalanta toch weer teruggehaald door Ronald Koeman voor het wereldkampioenschap in Amerika, Mexico en Canada. Dat over een paar weken begint. Verder zien we Somerville van West Ham. Die gaat zijn debuut maken. Guus Til zit erbij. Dat hadden we met z'n allen al gedacht. Wat ook opvalt is de naam van Mats Wiever. En als we kijken naar de spelers die geblesseerd waren of op de weg terug zijn, die staan vooralsnog ook op de lijst. Er kan altijd nog gewisseld worden in aanloop naar het toernooi. Jurjen Timber is dus vooralsnog fit genoeg om op de lijst te staan. En ook Memphis gaat gewoon mee naar het wereldkampioenschap voetbal. Net als Justin Kluivert. We zien geen Geertruida op de lijst. Wel de jonge verdediger van Chelsea, Hato. En ook geen Kees Smit en geen Valente op de 26 van Koeman. Dat zijn de eerste dingen die opvallen aan de lijst die zojuist bekend wordt.
0: Die laatste twee waren genoemd, hè, om even mee te gaan als stagiair. Maar ja, er zijn de laatste tijd ook zoveel afmeldingen geweest. Dus ik denk dat Koeman dat risico ook niet wilde nemen. Hè?
1: Nee, ze hebben ook hier de laatste dagen getraind, hè, in Zeist. En ik denk dat Koeman ook heeft afgewacht. Maar hij gaat zo meteen over een half uurtje daar uitleg over geven. Hoe gaat iedereen zich in de laatste dagen houden? En hoe gaat iedereen zich melden straks hier in Zeist? Nogmaals, er kan altijd nog wel gewisseld worden. Uiterlijk maandag 1 juni moet de echte lijst worden ingeleverd. Dus ik sluit helemaal niet uit dat er een aantal spelers nog hier zullen blijven. En mee blijven trainen tot 1 juni. Omdat er misschien nog wel wat onduidelijkheden zijn. Maar vooralsnog zijn dit de namen die op de lijst staan.
0: We horen het later van jou meer.
1: Dat is het eerste wat opvalt.
0: Ja, Jeroen, als Koeman die persconferentie geeft, dan horen we in de loop van deze middag meer hier op NPO Radio 1 met de uitlegger bij natuurlijk bij deze lijst met namen die dus nu definitief is. Tenminste, voor nu. Hij kan nog aangepast worden tot 1 juni. Dat is het laatste nieuws uit Zeist.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VDB.
0: In Nederland zijn er problemen met het stroomnet. Overvol wordt steeds gezegd. De vraag is op momenten groter dan het aanbod. En er zijn ook periodes dat er juist weer veel te veel stroom is. En dat zorgt voor allerlei problemen.
4: Het gaat over netcongestie, want dat moet worden aangemerkt als nationale crisis.
5: Per 1 juli gaat het stroomnet in een deel van de provincie Utrecht op slot. Alle nieuwe aanvragen voor de stroomaansluiting die belanden vanaf dat moment op de wachtlijst.
6: Als het net niet meer aan kan en als het te veel wordt, dan gaan wij partijen afschakelen. Dan zitten de mensen in liften vast, dat wil je voorkomen.
7: En dus is dan de oproep: zet je wasmachine of oplader van je elektrische auto op een rustig moment aan.
0: Ik ga over doorpraten met René Heller, lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hartelijk welkom.
8: Dankjewel.
0: Vanaf 1 juli worden in de provincie Utrecht geen stroomaansluitingen meer uitgegeven door netbeheerder Stedin. Wat betekent dat nou in de praktijk?
8: Nou, dat betekent in de praktijk dat nu dus ook de kleinverbruikers, dus zowel de kleinere bedrijven als consumenten, burgers die een nieuwe aansluiting willen, dat die net als de grote bedrijven op de wachtlijst komen. Ja.
0: Ik woon in de stad Utrecht, in een oud huis, 1913 of zo. Ik woon er al 25 jaar, dus ik heb nooit een energielabel gehad. Nu, in verband met hypotheekzaken, moest ik.
1: Iedereen zich melden straks hier in Zeist. Nogmaals, er kan altijd nog wel gewisseld worden. Uiterlijk maandag 1 juni moet de echte lijst worden ingeleverd. Dus ik sluit helemaal niet uit dat er een aantal spelers nog hier zullen blijven. En mee blijven trainen tot 1 juni, omdat er misschien nog wel wat onduidelijkheden zijn. Maar vooralsnog zijn dit de namen die op de lijst staan.
0: We horen het later van jou meer.
1: Dat is het eerste wat opvalt.
0: Ja, Jeroen, als Koeman die persconferentie geeft, dan horen we in de loop van deze middag meer hier op NPO Radio 1 met de uitlegger bij natuurlijk bij deze lijst met namen die dus nu definitief is. Tenminste, voor nu. Hij kan nog aangepast worden tot 1 juni. Dat is het laatste nieuws uit Zeist.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VDB.
0: In Nederland zijn er problemen met het stroomnet. Overvol wordt steeds gezegd. De vraag is op momenten groter dan het aanbod. En er zijn ook periodes dat er juist weer veel te veel stroom is. En dat zorgt voor allerlei problemen.
4: Het gaat over netcongestie, want dat moet worden aangemerkt als nationale crisis.
5: Per 1 juli

0: bij natuurlijk bij deze lijst met namen die dus nu definitief is. Voor nu. Hij kan nog aangepast worden tot 1 juni. Dat is het laatste nieuws uit Zeist.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: In Nederland zijn er problemen met het stroomnet. Overvol wordt steeds gezegd. De vraag is op momenten groter dan het aanbod. En er zijn ook periodes dat er juist weer veel te veel stroom is. En dat zorgt voor allerlei problemen.
3: Het gaat over netcongestie, want dat moet worden aangemerkt als nationale crisis.
4: Per 1 juli gaat het stroomnet in een deel van de provincie Utrecht op slot. Alle nieuwe aanvragen voor de stroomaansluiting die belanden vanaf dat moment op de wachtlijst.
5: Als het net niet meer aan kan en als het te veel wordt, dan gaan wij partijen afschakelen. Dan zitten de mensen in liften vast, dat wil je voorkomen.
6: En dus is dan de oproep: zet je wasmachine of oplader van je elektrische auto op een rustig moment aan.
0: Ik ga over doorpraten met René Heller, lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hartelijk welkom.
7: Dankjewel.
0: Vanaf 1 juli worden in de provincie Utrecht geen stroomaansluitingen meer uitgegeven door netbeheerder Stedin. Wat betekent dat nou in de praktijk?
7: Dat betekent in de praktijk dat nu dus ook de kleinverbruikers, dus zowel de kleinere bedrijven als consumenten, burgers die een nieuwe aansluiting willen, dat die net als de grote bedrijven op de wachtlijst komen. Ja.
0: Ik woon in de stad Utrecht, in een oud huis, 1913 of zo. Ik woon er al 25 jaar, dus ik heb nooit een energielabel gehad. Nu, in verband met hypotheekzaken, moest ik dat energielabel aanvragen. Dan komt er zo'n meneer langs, die gaat alles opmeten, oud huis. Dus ja, dat is geen toplabel natuurlijk wat je dan krijgt. Je krijgt dan bij ook zo'n lijstje verbeteringen, wat je dus kan doen om een hogere cijfer te krijgen. Maar als ik dat dus zou gaan doen nu, dan kom ik achteraan in de rij te staan.
7: Dat hangt er precies van af wat je exact wil gaan doen, hè? Wat precies op je lijstje staat.
0: Nou ja, bijvoorbeeld eerste zonnepanelen neerleggen en op die manier energie opwekken.
7: Ja. Nou ja, ook dat hangt er dus sterk van af hoeveel er daar nodig is en wat je aansluiting op dit moment precies is. Bepaald aantal zonnepanelen die passen over het algemeen nog best binnen een kleine aansluiting. Ook andere verduurzamingsmogelijkheden, die zijn er gewoon nog. Hè. Dus isoleren, besparen, zijn eigenlijk altijd opties. Zeker met een oud huis is isoleren toch over het algemeen wel het eerste wat je moet doen.
0: Het gaat me even over dat elektrische gedeelte. Ja. Als je daar dus plannen hebt, of je wil een laadpaal voor je deur zetten, omdat je dan toch denkt, ik ga een energieauto kopen, hè, dus een elektrische auto, dan kan dat dus niet meer.
7: Dat is iets te makkelijk gezegd. In sommige gevallen zal dat niet kunnen, maar in heel veel gevallen kan dat ook wel. He, dus afhankelijk van wat precies je aansluitingssituatie is, moet daar wel of niet iets verbeterd worden. Ook afhankelijk van hoeveel je gaat isoleren. Dus welke maatregelen je precies allemaal nodig hebt. Dus het is wisselend voor heel veel mensen.
0: Maar kun je zeggen dat de huishoudens misschien het laatst in de rij komen, in de zin van dat die het laatste last van krijgen en dat het eerder bedrijven zijn en zo?
7: Het was tot nu toe zo dat de bedrijven dus de eerste waren die op de wachtlijst kwamen. En nu komen daar dus die kleinverbruikers en woningen ook bij. Het is wel zo dat ook daar een prioritering voor is afgesproken. Dat in principe dan woningen eerder in aanmerking komen dan midden- en kleinbedrijf.
0: Ja.
7: Maar dan nog, voor sommige mensen zal het ingewikkeld worden. Ja. Maar er kan ook heel veel wel.
0: En in de provincie Utrecht is er dus die datum van 1 juli. Hè? Dus dat is, dat is best wel een harde deadline. Dat is ook heel dichtbij. Hoe is het eigenlijk in de rest van Nederland dan?
7: In de rest van Nederland is dat nog niet aan de hand. Maar speelt er dus wel ook wat je noemt netcongestie voor groot verbruikers. En allerlei, dus die zitten daar wel mee. In sommige gevallen is het om aanbod aan te sluiten. Soms is het om vraag aan te sluiten. Dus er zijn verschillende vormen eigenlijk van netcongestie. Ja. Er is overal iets anders aan de hand.
0: Netcongestie, leg dat nog even uit. Wat is dat precies?
7: Het wordt uitgelegd als file op het stroomnet. En een vergelijk met de snelweg is eigenlijk ook wel een makkelijke om te begrijpen. Hè. Dus als er veel mensen gebruik willen maken van de snelweg, dan wordt het te vol. Dat kan zowel op de oprit als op de afrit eigenlijk zijn. Je begrijpt dat als te veel auto's willen rijden, dus dat ingewikkeld wordt. Het verschil eigenlijk is dat op het moment dat het stroomnet te vol raakt, dan raakt het overbelast en kunnen er uiteindelijk ook dingen kapot gaan of worden mensen afgeschakeld. Terwijl bij de file sta je tijdelijk in de file, gaat niks kapot.
0: Ja. Nou zijn we natuurlijk de afgelopen jaren is ons ingeprent, hè, van we moeten De energietransitie moet anders. Dus iedereen ging.

0: elektrisch koken, elektrisch rijden. Is daar niet bij bedacht van, oh ja, wacht eens even, maar dan krijgen we op een gegeven moment te maken met die netcongestie wat u net hebt uitgelegd?
1: Deels wel, deels niet. Er komen heel veel dingen lokaal bij elkaar. Dus er bedrijven willen uitbreiden. Er komen nieuwe woningbouwprojecten. En er wordt verduurzaamd. Dus dat zijn eigenlijk allemaal extra elektriciteitsvragers, waardoor de vraag naar vermogen op bepaalde momenten steeds hoger wordt. Deels is dat voorzien. Dat zijn ook langjarige plannen. Maar veel van de trajecten voor uitbreiding, want een van de oplossingen is gewoon het net uitbreiden. Die lopen ook veel vertraging op door wet en regelgeving, door lange procedures, door gebrek aan mensen om het aan te leggen. Dus er spelen eigenlijk wel heel veel dingen tegelijk van.
0: Ja, ja. En als we hebben nu een paar hele zonnige dagen gehad. Ja. Vandaag is het wat bewolkter. Maar wat betekent dat als je nu een aantal zonnepanelen op je dak hebt liggen? Wat haal je daar dan eigenlijk mee op met deze omstandigheden, zeg maar?
1: Als je dan zelf gewoon veel verbruikers hebt of je auto oplaadt, dan is dat natuurlijk heel gunstig. En dat is ook eigenlijk het wat men zegt van, joh, dat zijn oplossingen om op het moment dat er veel aanbod van stroom is, duurzame energie, om dat dan ook meteen te gebruiken op dat moment. Want dan hoeft het ook niet op die plek het net op.
0: Dus zeg maar de niet-piekuren vooral.
1: Dat zijn dan vooral de niet-piekuren van afname. Dus ja. En de piekuren zijn dan ochtend, maar met name de avondpiek.
0: Dus je moet eigenlijk een hele administratie voor jezelf bijhouden van, nou ja, ik zit nu weliswaar op mijn werk, maar nu moet ik eigenlijk de wasmachine even aanzetten op afstand als dat kan.
1: Dat ligt er wel aan van wie wat precies gevraagd wordt. Er zijn ook eigenlijk allerlei slimme oplossingen die dit voor mensen zelf oplost. Dus apparaten worden steeds slimmer. Met elektrische auto's wordt ook eigenlijk steeds meer gestuurd. Er kan ook deels vanuit het net worden gestuurd. Dus het zal een mix zijn, denk ik, van technische oplossingen waar veel mee te halen valt. Sturingsaanbieders die energiemanagement systemen aanbieden. Ja, en een deels ook zelf opletten. Hè? Ja. Dus met name in de weekenden veel verbruik in de piek.
0: Ja. De werkgevers, VNO-NCW, die hebben het kabinet opgeroepen om die netcongestie tot nationale crisis uit te roepen. Vindt u dat overdreven?
1: Ik ga niet over wel of niet een crisis uitroepen. Maar je ziet wel dat het op dit moment veel ontwikkelingen belemmert. En daar moeten doorbraken komen om dat te versnellen. En met name om te zorgen dat er dus ook projecten niet te veel vertragen. Je wil ook aanspraak doen op verantwoordelijkheidsgevoel voor mensen. Daar kan dit eigenlijk allemaal bij helpen.
0: Ja. Maar goed, ik snap de oproep van die werkgevers wel. Ja. Dat zijn ook de mensen die midden in een klein bedrijf zitten natuurlijk. Ja. Want die denken ook van ja, onze business staat straks helemaal stil als wij niet dat net meer op kunnen.
1: Ja, maar ik denk dat mensen zich wel moeten beseffen dat er binnen hun aansluiting soms wel meer kan dan ze zelf weten. Ze hebben vaak toch het overzicht niet volledig op wat ze wanneer doen. En of dat dan wel of niet handig voor het net is. Dus er is heel veel te winnen met op het juiste moment gebruik maken van dat elektriciteitsnet. Dus dat en zeker bij bedrijven.
0: Verantwoordelijkheid van bedrijven dus en van mensen zelf. We lazen ook nog dat in 2029 gaan netbeheerders ook de kosten voor intensief stroomgebruik op piekmomenten duurder maken. Ja. Dus dat betekent dat mensen die een warmtepomp ooit hebben aangeschaft en daarmee hun huis verwarmen, die komen dus in de problemen op die manier. Die ze misschien met overheidssubsidie hebben aangeschaft ooit. Dus dat is ook een beetje dat het ene beleid tegen het andere ingaat.
1: Ja, u stelt het heel scherp in dat ook echt heel veel. Dat is prima. Hier zitten twee aspecten eigenlijk aan. Is het oneerlijk dat het veel duurder wordt? Ik denk zelf dat het prima is dat je de mensen die ergens gebruik van maken, dat je die belast. Dus vanuit dat principe is het heel logisch. Daarmee heb je ook een sturingsmechanisme in de hand. Aan de andere kant renderen de opties die ze ooit hebben aangeschaft over het algemeen nog prima in vergelijk met de andere opties. CV-ketel met gasprijzen die er nu zijn, die wil je ook niet hebben. Dus mensen reageren soms wat snel op een prijsverhoging, terwijl in vergelijk met wat ze anders gehad hadden, het nog steeds een hele goede optie is.
0: Ja. We hoorden er net ook even voorbij komen in dat stukje. Moeten we er ook rekening mee houden, zoals dat in andere landen eigenlijk heel normaal is, dat af en toe gewoon de stroom is uitgevallen?
1: Nou, ik denk dat het een goede discussie is om met elkaar te kijken welke mate van stabiliteit je accepteert. Nederland heeft het allerbeste netwerk en stabielste netwerk van Europa. Als dat wat minder mag, met net iets meer risico, Dan scheelt dat vaak heel veel investeringen. En kan dat dus ook tot veel versnelling leiden.
0: Ja, maar ook wel af en toe dus dat de stroom er even niet is.
1: Dan zou het kunnen dat er wat afgeschakeld
0: dan,
1: wordt.
0: Dan moeten we misschien mee leren
1: leven.
0: Ja,
1: of dat je accepteert dat je zelf er wat minder gebruik van maakt. Hè? Ja. Dus dat kan misschien op meerdere manieren.
0: Dank voor uitleg. René Helle, lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Paper Towns, dat is het nieuwe project van twee singer-songwriters. Het zijn Australiër Jamie Faulkner en de Duitse Jan Schreuder. Die laatste die kennen was gitarist van Causes. Die een klein hitje hadden in Nederland met Teach Me How to Dance With You. Jamie Faulkner, die timmert al jaren solo aan de weg. Je hoort dus Paper Towns met Oh Misery.

0: dat is mooi. Paper Towns en Oh Misery, zo heet het liedje. Zometeen de vraag van vandaag, die gaat over de streektaal.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
2: Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Het marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van de permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de Straat van Hormuz. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. En dat is ruim 6% van het totaal. En bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie.
0: Dan naar de situatie op de weg. Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. 30 kilometer file op de wegen in ons land. Grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 vanuit Hengelo vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuutjes. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij 7 naar 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En aansluitend 5 minuten vertraging op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar bij knooppunt Oud-Dijk.
4: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Steeds meer mensen kunnen naast Fries praten, ook steeds beter in die taal lezen en schrijven. Vooral ook jongeren. Wellicht ook onder invloed van sociale media. En dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat is het mooiste woord uit uw taal of dialect? En dan moet u natuurlijk wel even de vertaling erbij geven. Dus wat is het dan? Kleine rondgang hier in de villa. Daar zitten mensen van allerlei pluimage. Nuilen, dat is Nijmeegs voor zeuren. Jerbarre, dat is een van de mooiste woorden in het Fries. Een kladde, dat zeggen wij in Drenthe tegen een papieren zak. En skottelslet, Brabants voor theedoek. Zijn maar zo wat voorbeelden. Hè? Online natuurlijk ook wordt er veel gedaan in de streektaal.
5: Schierste gunnige woord. Kan je ooit bedenken?
6: Jawel, fusieknapper.
5: Wat doe dat? Wat een fusieknapper is?
7: Ik denk dan aan iets heel verkeerds eigenlijk. Een fusieknapper, dat denk ik aan trekken.
5: Om het even op goud Nederlands te zeggen, een seksuele handeling?
6: Een seksuele handeling, ja, denk ik.
8: Haken in de tent.
9: In Den Haag zeggen we niet, dan doe je het lekker op je eigen manier. Maar dan hoef je mij ook niks meer te vragen, hoor. In Den Haag zeggen we, nou dan doe je het lekker zo, maar dan ken je van mij ook de baltachelen.
10: Wat is plumklap?
11: Plumklap. Wil je dit in een zin gooien voor me, alsjeblieft?
12: Gewoon hem op camping, gewoon een plumklap.
11: Badminton?
12: Het is goed.
11: Yes!
13: Reageren op Rotterdammers. Nummertje 2. Trots. Goos, wat ben ik goos op jou, joh. Groos. Snap je? Trots.
14: Jullie ook een beetje hukken dan?
15: Ja, hou niet.
14: Ja, doe eens een beetje.
15: Nu even niet, want anders stijgen we slecht af en dan ziet mama dat ook.
0: Ja, dit was maar een handjevol natuurlijk wat we zo online tegenkwamen. Er is veel meer. Dus kom maar door met de woorden of uitdrukkingen uit uw taal of dialect die je vindt dat de rest van Nederland ook moet horen. U kunt ze mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we ook even terugbellen of reageer via de NPO Luisterrek-app. Dielke van der Meer, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag.
0: U weet alles over de Friese taal en ook over Friesismen. 2 boekjes ook over geschreven onder de titel Mijn vrouw is uitgenaaid. Wat betekent dat?
16: Mijn vrouw is uitgenaaid?
0: Ja.
16: Nou, als een Fries dat zegt, dan bedoelt hij waarschijnlijk niet dat de vrouw klaar is met de naaimachine. En ook niet klaar in bed of wat dan ook. Maar dat ze is vertrokken, dat ze weg is gelopen.
0: Oh, maar in dit geval bij hem of haar weggelopen?
16: Ja, mijn vrouw is het nooit.
0: Ja, oh ja. Oké. Okay. En wat zijn Friesismen?
16: Ja, dat zijn eigenlijk uitdrukkingen die vanuit het Fries letterlijk vertaald zijn naar het Nederlands. Maar dat is niet altijd even handig als je het letterlijk vertaalt.
0: Geef eens een voorbeeld.
16: Nou, bijvoorbeeld wanneer een Fries zegt dat hij zijn plasjes laat liggen, bedoelt hij waarschijnlijk dat hij de broodkapjes niet hoeft. Of de kontjes worden ze ook wel eens genoemd.
0: Ja.
16: Of bijvoorbeeld wanneer een Fries zegt dat hij graag eens wil neerkomen. Bedoelt hij niet dat hij met een parachute of zo wil gaan landen, maar dat hij eens wil langskomen. Of wanneer een Fries zegt, mijn moeder laat haar reet opknappen. Verklaart dat waarschijnlijk een hoop dat je weet dat met een reet een oprit wordt bedoeld.
0: Oké, ja, dat zijn Friesismen. Als je het letterlijk vertaalt, dan krijg je dus dit soort rare betekenissen. U werkt ook nog bij AFOEK, als ik het goed uitspreek.
16: Ja, AFOEK, ja.
0: Ja, om het Fries te bevorderen. Dus dat nieuws dat het Fries populairder wordt, niet alleen dus in het spreken, maar ook in het schrijven en het lezen, dat komt u wel bekend voor.
16: Ja, dat is fantastisch nieuws, ja. En ik denk dat het ook wel een beetje logisch is. Want ja, het voelt voor jongeren toch een beetje gek wanneer je naar je vrienden, waar je eigenlijk altijd Fries mee spreekt, Nederlands gaat typen. Dus ja, het wordt ook door apps en zo steeds makkelijker gemaakt. En natuurlijk ook door de social media wordt steeds meer Fries gebruikt. Dus dat is alleen maar mooi.
0: Ja, en door die sociale media doen die jongeren dus ook volop mee, begrijp ik.
16: Klopt, ja. En we hebben vanuit het AFOEK ook een project dat heet Young Fries. Op zijn Engels is Young daar geschreven. En daar wordt heel veel straatinterviewtjes gehouden over de Friese taal. Maar ook met jongeren in het Fries. En het is volgens mij op Instagram, op TikTok. Allemaal leuke, grappige filmpjes waarin het Fries ook wordt gebruikt. Ja, en het is erg populair. Ja.
0: Kijk, dat is iedereen weet dat ook wel. In WhatsApp ook. Ja, iedereen rommelt soms ook maar wat aan. Hè? Want wordt er wel correct Fries geschreven dan ook?
16: Nou, vast niet altijd. Maar ja, dat hoeft ook niet altijd. Maar als je het ergens anders dan wel goed ziet, dan leer je het ook wel weer als je ermee bezig bent. Toch?
0: Ja, dat is zo. Wat vindt u zelf het mooiste woord uit het Fries?
16: Ja, ik heb zelf altijd wel wat met het woord dream. Dat is in het Engels dream. Het wordt alszelfde geschreven. Ik vind het altijd wel een mooi romantisch woord.
0: Ja, en als je dat gewoon in het Nederlands vertaalt, is het dus gewoon droom.
16: Daar is gewoon droom.
0: Geen misverstand over. Nee, een romantisch woord. Zullen we nog een paar Friesismen doen op het eind?
16: Ja, prima. Even kijken. Nou, zo heb ik wel een leuke anekdote van een oom. Die zei een keer tegen de buschauffeur: wat jagen ze hier hard niet? Daarmee bedoelde hij natuurlijk niet dat. Daarmee bedoelde hij natuurlijk wel dat de auto zo hard reden en niet dat er zoveel werd gejaagd.
0: Ja.
16: Of zo hebben we in Friesland ook hier en daar bordjes. Er staat zwaaiplek op. Nou, dat is wel erg ingeburgerd, Friesisme. Want dat is niet een plek waar je iemand kunt uitzwaaien, maar een plek waar je de auto kunt keren.
0: Ja, ja.
16: En we hebben natuurlijk ook echte typische Friese uitspraken die dan naar het Nederlands worden vertaald. Zoals, het is geen spruitkoud, letterlijk vertaald vanuit het Fries. Het is geen spruitkoud, oftewel het is helemaal niet koud. Of Friese zeggen ook wel eens, hij is kroondood. Dat komt van, hij is kroondeer, oftewel hij is morsdood.
0: Ja.
16: Of heel veel met het weer ook, wat te maken heeft met het weer. Bijvoorbeeld het waait dat het rookt. Het waait dat het rikkert in het Fries. Het waait erg hard.
0: Ja, het is, ik heb heel lang. Ik ben zelf in Drenthe geboren. Maar ik heb ook heel lang in Groningen gewerkt. En dan had je natuurlijk wel eens mensen die wilden dan toch per se Nederlands spreken. En die spraken dus op deze manier. Die vertaalden eigenlijk gewoon, omdat ze de hele dag eigenlijk Gronings spraken. En dan gingen ze dat proberen in het Nederlands te zeggen. En dan kreeg je natuurlijk malle wendingen eigenlijk in zo'n gesprek.
16: Ja, mensen doen het ook wel eens vanuit Engels. Vanuit Nederland en Engels of andersom. Dat is ook grappig. Maar vanuit het Fries kan het dus ook.
0: Hartelijk dank voor de mooie voorbeelden. Dielke van der Meer en Ontjeens, zou ik bijna zeggen. Laat ons weten wat u het mooiste woord vindt uit uw taal of dialect of begrip. Maakt niet uit. We hebben net wat voorbeelden gehoord. Dat willen we graag weten van uw taal. Villa VDB, @omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: Hallo, Miles Smith was dat. En Stay If You Wanna Dance. Dat is het liedje. We hebben daar straks de lijst van Ronald Koeman gehoord. De voorlopige lijst, zeg ik dan maar even. Want hij heeft nog tot 1 juni om het aan te passen. Maar goed, de lijst met name is bekend voor de WK-selectie. Dat WK-voetbal is dus in aantocht. Je zou bijna vergeten dat het ook alweer bijna tijd is voor dit grote sportevenement. Het is de tune van Radio Tour de France natuurlijk. En dan weet je, de zomer is echt begonnen. Op zaterdag 4 juli begint de 113e editie van de Tour. In Barcelona dit keer. En uiteraard maken we met de villa ook dit jaar weer plaats voor de collega's van Radio Tour de France. Die gaan 3 weken lang dan in de middag ons op de hoogte houden van alle verwikkelingen daar in Frankrijk. Om een beetje in de stemming te komen gaan voormalig Radio Tour presentator Robert Meder en oud-wielrenner en ploegleider Theo de Rooij het theater in om een ode te brengen aan de Ronde van Frankrijk. Theater Tour, zo heet de voorstelling. En beide mannen zijn hier.
1: En Gio Lippens.
0: Gio Lippens gaat ook mee.
1: En Tom Velers gaat ook mee.
0: Tom Velers, ja, ook renner, oud-renner. Ja. Ja, voor jou, Robert, is het best wel gek. Jij zat vorig jaar gewoon nog op die plek Radio Tour de France te presenteren.
1: Ja, ik kreeg wel weer energie toen ik de tune hoorde.
0: Ja, iedereen toch.
1: Echt toch, is toch een geweldige tune.
2: Ja, zeker.
1: Ja, heel veel mensen zeggen dat ook. Hè. De zomer is inderdaad, zoals jij het zegt, de zomer is begonnen. Heb jij dat eigenlijk ook nog steeds? Want het is al een tijdje geleden dat jij het hebt gedaan.
0: Daarom zeg ik, we hebben ooit samen daar gezeten. Ja. Je hebt het 11 jaar gedaan, tot vorig jaar.
1: 10 jaar.
0: Oké,
1: dat is 15. Ja. Met jou.
0: Ja.
1: Dus had ik bij 36 graden stond ik in Utrecht tussen Kuiper en Jansen volgens mij.
0: Ja, dat was die
1: opening.
0: Toerstart in Utrecht natuurlijk. Ja, daar hebben we het hier nog over in Utrecht. Theo de Rooij, ja, al een toerlegende eigenlijk, hè? Hoe vaak heb je zelf gereden, Theo?
2: Ik heb hem 8 keer gereden en 1 keer als gastchauffeur voor de organisatie. En 8 is 9 en 16 keer als ploegleider, ploegdirecteur. Dat is 25.
0: Kijk, dan heb je echt recht van spreken, vind ik, als je dit soort getallen...
2: Ik ben er bijna 20 jaar niet meer geweest.
0: Ja, ongelooflijk. Robert, Radio Tour de France bestaat al sinds 1970.
1: Mm-hmm.
0: En dat programma heeft echt bijgedragen aan het tourgevoel en aan het zomergevoel ook.
1: Ja, zeker. En dat komt vooral, denk ik ook, dan moeten we de Wereldomroep niet vergeten. Heel veel mensen gingen op vakantie en luisterden via de Wereldomroep, via een krakerige radio, luisterden dus naar Radio Tour de France.
0: Op de camping.
1: En mede daardoor denk ik dat het programma ook zo gekoppeld is aan vrolijkheid, aan de zon, aan Frankrijk, omdat heel veel mensen op vakantie gingen naar Frankrijk, of waar dan ook. Ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan het zomerse gevoel. En het is natuurlijk ook in de zomer. En bijna alles ligt stil. Dus en nu ook in deze periode, heel veel mensen hebben ook behoefte aan een beetje vrolijkheid en gezelligheid, denk ik, vanwege al die ellende in de wereld. Dus dan kan je via Radio Tour de France kan je er een beetje aan ontsnappen. Ja, dat is natuurlijk mooi.
0: Een belangrijk onderdeel is altijd de muziek. Hè? Vroeger uitgezocht door Herman van der Velde, die is van het begin af aan bij geweest. Heel vroeger is het ooit begonnen op Hilversum 3 zelfs, volgens mij.
1: Met Willem van Kooten, bijvoorbeeld.
0: Ferry Maat, Felix Meurders, dat soort mensen.
1: Zeker,
0: ja. Maar de muziek dus is een belangrijke factor. We hebben aan jullie gevraagd om een liedje te noemen. Theo de Rooij, wat is jouw favoriete Radio Tour liedje?
1: Nou, ben je benieuwd, ik weet het niet.
2: Dan moet ik een kleine toelichting geven natuurlijk. Want jullie veroorzaakten eigenlijk de orkaan waar ik middenin zat. En als je midden in die orkaan zit van die Tour de France, dan krijg je eigenlijk niet mee wat er om je heen gebeurt. Dus die romantiek en die chansons en La Belle Vie autour du Tour de France à Hilversum, daar krijg ik dus niks van mee.
0: Nee.
2: Want ik zit gewoon midden in die orkaan.
0: Ja, ja.
2: En zeker toen ik renner was, moest ik s'avonds die machine uitzetten om de volgende dag weer hersteld aan de start te staan. En dan zet je dus niet een liedje op van La Bicyclette of Aux Champs-Élysées. Dat zijn we op de laatste dag.
0: Ja.
2: Maar dan zet ik vaak een liedje op van de Dire Straits op mijn Walkman. Don't Worry Now.
0: Ja, laten we even een klein stukje luisteren.

0: Ik zie je gewoon liggen in dat bed s'avonds, doodmoe.
1: Precies, dat is het. In zo'n goedkoop Frans hotelbedje. Ja. Dan probeer je je omgeving uit te schakelen. En dan probeer je weer te herstellen, mentaal en lichamelijk, voor de volgende dag.
0: Ja. En dan is dit mooie muziek om ja, misschien wel een beetje zo in slaap te...
1: Ja, heerlijk. Lekker een beetje mijmeren, aan thuisfront denken, ja. Gezellige dingen. Ja.
0: Ik weet niet of je dat in de voorstelling gaat vertellen, Robert. Maar wij hoorden net het begintje. Maar de finishmuziek van Radio Tour is natuurlijk ook belangrijk. En Erik Dekker heeft wel eens verteld dat hij... Met die legendarische ritten die hij dan op het eind won. Dat hij dan eigenlijk in zijn hoofd die finishmuziek eigenlijk hoorde.
2: Ja. Stiekem. Nou, wat er wel in zit is Tom Dumoulin. Die vertelt, die hoort dan zijn eigen overwinning terug op de radio. Maar later.
0: Ja, ja, ja.
2: En die wordt dan daarmee geconfronteerd. En dan merkt hij dat hij meer kippenvel kreeg van het commentaar van Gio. Dat stukje zit er wel in. En we vertellen natuurlijk wel ook over de tune. En de manier waarop hij bij Radio Tour de France terecht is gekomen.
0: Wat is jouw tourfavoriet qua liedje?
2: Qua liedje, en die zit overigens ook in het programma dat we op 21 juni spelen in Naaldwijk. Dat heet Bicyclette. We hebben Angela van Rijthoven, dat is een chansonnière. Die kon vier liedjes zingen tijdens het hele verhaal. En ik vond Bicyclette van Yves Montand vond ik wel echt zo'n Radio Tour de France liedje.
0: Het is mooi dat je dat zegt, want kijk.
2: Je hebt hem.
0: Ja.
2: Ja. Dat is ook van de quiz trouwens.
1: De Rebus.
2: Ja, van de Rebus,
0: ja,
2: sorry.
0: Op tv.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Geweldig.
3: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette.
2: Ja.
3: Nous étions
0: quelques. De mélancholie die er is.
2: Niet als je, ja, maar de hele tour. En dat ga je ook. Het is een middag om 2:30 beginnen we. Dat ga je ook merken. Het wordt één grote melancholie. Ja. De mensen moeten gewoon een glimlach op hun gezicht krijgen van de verhalen. Theo, we hebben net hier een kopje koffie gedronken. Theo moet je echt op slot zetten. Want als hij eenmaal begint te vertellen, dan houdt hij. Volgens mij kunnen wij 100 keer. In het theater staan, hebben we 100 keer een andere voorstelling met jouw verhalen.
1: Absoluut.
2: Toch? Absoluut. En dat geldt ook voor Tom Velers.
0: Theo, jij vertelt ook gewoon alles. Ik bedoel, de Omerta die speelt niet meer, hè, nu, na zoveel jaar.
1: De Omerta in het wielrennen bestaat niet, want wij zijn als wielrenners en alles wat er omheen loopt, zijn wij straathonden. Dat zijn we gewoon.
0: Ja.
1: En alles wat wij doen en wat we uitvreten, dat ligt vroeg of laat op straat. Dus ik snap niet waar die betiteling Omerta vandaan komt. Want in deze sport, juist in deze sport, ligt alles altijd op straat. Dus.
2: Maar ik vind het wel een interessante vraag. Want kijk, ik heb een soort van rode lijn in dat theatercollege. Want het is een theatercollege. Heb ik een soort rode lijn waarin wat fragmenten voorbij komen. Waarin wat radiofragmenten voorbij komen. Maar we hebben wel zijpaden. En die spreken we dus niet af. Dus ik ben wel inderdaad benieuwd. We hebben daar geen afspraak over gemaakt. Jij legt gewoon echt... Alle vragen mogen gesteld worden, laat ik het zo zeggen.
1: Ik ben nog nooit een vraag uit de weg gegaan.
2: Ik ga die vragen stellen.
1: En zeker niet als ik er zelf bij zit.
2: Ja.
1: Want dat is wel belangrijk. Maar als je een verhaal vertelt aan een journalist die vervolgens zijn sausje eroverheen giet, of een redacteur die er een boek van maakt, ja, dan sta je in een voetnoot of je staat uit de context ergens in een alinea waar je niet wil staan. Ja. Maar zolang ik er zelf bij ben, heb ik er niet zoveel probleem mee.
0: Ja. Wat is in 25 jaar, zei je, in allerlei functies, wat is het meest bijzondere tourmoment dat dan nog op je netvlies staat?
1: Ja, dan zou je misschien denken aan een moment van euforie, hè, of van grote vreugde. Maar voor mij, die tour is zo'n ongelofelijke rollercoaster van emoties en van pijn en van geluk en van plezier. Maar ook diepe teleurstelling en ellende. En het is ook vooral het gevecht wat je iedere keer met jezelf aan moet gaan. Een etappe dat alle kopmannen van de ploegpost te laat binnenkwamen. En ik de hele dag in mijn eentje voor de bezemwagen worstelde en 38 seconden voor tijd binnenkwam. En als allerlaatste van de renner in de tour bleef. De rest was buiten, waaronder de kopmannen. Ja, dan heb je geen wedstrijd gewonnen, maar dan zit je s'avonds wel te glunderen aan tafel.
2: En die linkmiddel heeft een screenshot gemaakt van die uitslag.
1: Ja.
2: Die laten we ook zien die middag. En dan zie je hem bovenaan staan. Ja. En de rest, dit not finished eronder. Dus het is net
1: Adrie
2: alsof hij die etappe
1: Poel,
2: gewonnen.
1: Adrie van de Poel, Van der Aarde, Van Poppel. Ja,
0: niet de minste namen. Nee. Ja, mooi.
1: Ja.
0: Mooi. Robert, bij jouw fragment, bij jouw moment moet ik zeggen, hebben we een fragment. Even luisteren naar Gio Lippens.
4: Oh, wat gebeurt hier? hier. Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Oi, oi, oi, oi, oi, wat is er gebeurd? Chris Froome, die Holland naar boven gaat. Jongen, jongen, jongen, jongen. Geen reservemateriaal voorhanden. Ja, hij zal toch echt de fiets bezig moeten hebben als hij daar over de streep komt. Maar hier pakt hij in ieder geval een paar meters. Terwijl Richie Port nu weer eromheen rijdt.
0: Wat horen we hier, Robert?
2: Ja, dit is Froome. Was dat op de Mont Ventoux? Op de Mont Ventoux. Ja. En die komt in de melee van... die krijgt pech met zijn fiets. Maar er is zoveel publiek en er zijn zoveel auto's. Die kan niet verder. En wij gebruiken dit in het theatercollege om te laten zien dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren en wat er dan achter de schermen gebeurt. Ja. Michel Vrouwraad zit nu te regisseren hier. Die heeft het moment, die was erbij dat Gio dit verslag deed. Alleen dan wel op de commentaarpositie. En dan zie je om hem heen dus allemaal Italianen volledig in paniek. Die gaan staan commentaar geven vanwege het unieke van wat er gebeurt. Ja. En daarin is Radio Tour de France dus zo uniek. Op het moment dat het gebeurt, schiet het hele team in de actiestand. Wordt er direct geschakeld, van de regisseur tot de technicus, tot de verslaggevers, tot de presentatoren. En je mist gewoon niks. Ja. En je zit er gelijk middenin. Ja. En dat vind ik zo mooi.
0: Theo, ik weet niet of jij het zelf ooit gezegd hebt, maar iemand heeft ooit wel eens gezegd, die verstand van zaken had, alles wat we zien en horen in die tour, dat is nog maar een fractie van wat er allemaal echt gebeurt natuurlijk. En dat is zo, denk ik.
1: Dat is echt zo, ja. Ja. Wat je op televisie ziet, koersverloop en waarom renners acties ondernemen of niet, of waarom ploegen rijden rijden.
0: En dat kan te maken hebben met afspraken.
1: Dat kan te maken hebben met iets wat wedstrijden ervoor is gebeurd.
0: Ja.
1: In Twente zeg je dan Matsimi de Matsiku. Dat heeft niks met geld te maken, maar voor wat hoort wat.
0: Dat hoort ook een beetje bij die straatmentaliteit.
1: Ja, nou ja, het is het opportunisme wat het wielrennen ook wel een beetje eigen is. En dat is absoluut geen handjeklap. Maar je bent natuurlijk een heel jaar ben je met peloton onderweg. En de een gun je wat meer als de ander. En die gunningsfactor over en weer, die kan zo links en rechts wel eens van nut zijn. En,
0: dus het is ook een beetje aan de mensen die in de zaal zitten een uitleg van hoe werkt die tour eigenlijk.
2: Mm-hmm. En herinneringen ophalen, hè?
0: Ja. Melancholie.
2: Melancholie. We gaan Theo Komen natuurlijk eren. We hebben bijzondere foto's gekregen van Wessel van Kuik. Dat is die heeft een gigantische verzameling. Die heeft nog foto's van Theo gemaakt terwijl hij op de fiets zat. Die belde spontaan zelf op, want ik hoor dat jullie dat gaan doen. Willen jullie wat van mijn foto's gebruiken? Nou, daar maken we natuurlijk gebruik van. En we hebben vanuit de documentaire van... Nieuwe Helden, die is ooit gemaakt. En daar hebben we fragmenten van gekregen, waarvoor dank. Van de valpartij van Tom Velers, die eraf gekikt werd.
0: Maar het is die film door die ploeg toen zelf gemaakt.
2: Door Cavendish,
0: precies. Ja, mooi.
2: In ieder geval door de Cavendish op de stond.
0: Even naar de echte kenner hier aan tafel. De Tour 2026. Pogacar?
1: Ja, om het even kort en klein te slaan. Even heel kort. Ja, Pogacar, die heeft ook zo'n geweldige ploeg. Hij is mentaal ook zo ongelooflijk sterk, natuurlijk, naast zijn fysieke kwaliteiten. En hij bereidt zich helemaal voor op de Tour. Verspeelt op dit moment geen energie, bijvoorbeeld in Giro of zo. Ik denk dat hij er weer helemaal klaar voor is. En hij zal zeker Eddy Merckx willen evenaren met 5 toerzegers of meer.
0: Kijk, dat is dan weer de uitdaging die hij dan zoekt. Binnen
1: ja,
0: al die
1: hij moet ook zichzelf weer motiveren. Ja, ik geloof.
0: Voor mij wordt het hartstikke leuk. De mensen moeten de uitagendas gewoon in de gaten houden, denk ik.
2: Na 21 juni spelen we, is het gewoon één keer. In Naaldwijk, in principe. Wie weet wat er nog volgt, als mensen interesse in hebben. 21 juni, Westland Theater in Naaldwijk. Gewoon via de site van het Westland Theater. Of anders gewoon robertmede.nl. En dan staat er ook een verwijzing op.
0: Veel plezier.
2: Gaat wel lukken, denk ik.
1: Dat weet ik zeker, Robert.
2: Denk het ook wel.
0: En bedankt voor het gesprek. In de streektaal zijn er allerlei mooie begrippen en woorden natuurlijk. De vraag bij ons is, een aanleiding van wat er in Friesland gebeurt, namelijk dat steeds mensen daar behalve praten ook steeds beter Fries schrijven en lezen. Wat is het mooiste woord uit uw taal of dialect? Hier zijn wat eerste reacties. Wiegert die zegt het woord pakkies dragen. Dat is Drents voor bagage dragen, bagagerek eigenlijk. Richard Brouwer vindt het Friese woord reboelje prachtig. Oproeren was ook een band die zo heette volgens mij. Henk Krol, toch niet de Henk Krol. Die stuurt een mooie term uit het Limburgs. Oh nee, de Tilburgs zeggen weer. Avanceert eens. Dat betekent schiet eens op. En Hanne Wilsing die mailt. Mooi Gronings woord, met name Westerwolde, daar gebruiken we het veel, is rijven. Gereedschap is dat. Joost Reinaerts aan de lijn. Joost, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Waar vandaan?
5: uit het Zuid-Limburg. En specifiek Heerlen. Maar ik heb het eigenlijk over mijn moedertaal, het Kerkraad.
0: En wat is daar zo mooi aan?
5: Ik hoor jullie streektalen en ik dacht, jullie noemen niet het Kerkraad. Want volgens experts wordt dan gezegd dat het Kerkraad, een repertoire dialect, de minst Nederlandstalige taal is die er bestaat. En daarvan dacht ik, daar ga ik even voor bellen.
0: Ja, noem eens wat mooie woorden uit het Kerkraad dan.
5: Nou, iedere kerkradenaar die zou moeten weten wat betekent Jans, Jeroes, Jewieter, boven Kerkraad.
0: Nou, en wat betekent dat dan?
5: Een heel groot onweer boven Kerkraden.
0: Oké. Het klinkt voor mij heel erg Oostblok op een of andere manier als je het zo uitspreekt.
5: Ja, nou, Duits, hè? Ook.
0: Precies, ja. En verder nog mooie woorden uit het Kerkraads?
5: Nou, wat ik zelf altijd als kind al een mooi woord vond, was eigenlijk een katholieke zijde. Mijn moeder had een Maria-beeld en dan zei ik altijd tegen een modder Jodet.
0: Ah, de moeder van God Maria.
5: Maria, ja.
0: Ja, ik snap hem. Spreek je het nog veel thuis eigenlijk, Kerkraads?
5: Thuis wel. Ik vind het ook belangrijk. Ik heb een zoontje van 4. En dat praat ik altijd het dialect tegen.
0: Heel goed, heel goed. Met de paplepel ingieten noemen we dat. Dankjewel Joost voor je verhaal.
6: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, regisseur en acteur Leopold Witte over de musical Tombola en de tv-serie Etty.
7: Blijf de ander opzoeken, blijf met de ander praten. En dat is een boodschap die ik dolgraag wil uitdragen.
6: En journalist Erik Smit over zijn nieuwe platform tegen Big Tech, The Firewall.
8: Ik denk dat wij beter ons kunt zien als een jachthond. Niet een waakhond, maar een jachthond.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
9: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Jurgen van den Berg.
0: Ieder jaar tot aan je pensioen een nieuwe baan. Dat is wat Esther Arindel vorig jaar bedacht toen ze 50 werd. En nu brengt ze dat in de praktijk. 17 banen in 17 jaar. Je vraagt je af waarom. Ze is zometeen te gast in Villa VDB om het allemaal uit te leggen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
15: Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jesselgus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, waarom wil het kabinet dit?
16: Ja, het kabinet doet dit in verband met de onrustige situatie in het Midden-Oosten. En het kabinet loopt hiermee vooruit op de mogelijkheid dat deze mijnenjager nodig is in de straat van Hormuz op enig moment. Het schip kan daar worden ingezet om een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers te helpen waarborgen als de zeestraat eenmaal weer opengaat. Dat is iets waar nu overigens nog geen concreet zicht is. Maar ze sturen hem er dus alvast heen, die kant op. Het schip vertrekt morgen al en kan dan half juni eventueel in de straat van Hormuz worden ingezet. Het schip heeft een beetje tijd nodig, want mijnenjagers kunnen niet zo heel erg snel varen.
15: Nou, hoe doet een mijnenjager wat eigenlijk, mijnenjager?
16: Met behulp van een sonar zoeken ze actief naar zeemijnen. Waarna die mijnen met een springlading onschadelijk kunnen worden gemaakt. Nederland heeft 3 van dit soort schepen met elk tussen de 28 en 38 bemanningsleden. Die mijnenjagers hebben een romp van polyester en niet van... En dat is omdat sommige mijnen reageren op veranderingen van het magnetische veld als dat in de omgeving gebeurt. En daarom hebben die mijnenjagers ook wel de naam badkuip of tupperwareboot.
15: Dankjewel. Politiek verslaggever Wilke Boom. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Jeremy Frimpong zit niet bij de selectie. Koeman lichtte die beslissing net toe op een persconferentie.
17: Nou, het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. De laatste keer was nog tegen Ecuador, toen hij inviel en heel snel weer uitviel. En dat is vaker gebeurd. Dat is een fysieke kwestie. Maar ik heb ook voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten.
15: Dat is Crescencio Somerville. Hij maakt zijn debuut in de selectie van Oranje. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door een zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren dat er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen vond je vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds meer in plaatsen als Ede, Amersfoort of Breda. Volgens het taxatiebedrijf zijn het ook vaker 2-onder-1 kapwoningen, tussenwoningen en appartementen. Ruim 3 uur is het wielerpeloton onderweg in de 17e rit van de Ronde van Italië. De finish is in Andalo in het noordoosten. Commentator Sebastian Timmerman. Ja, Sebastian, klassementsrenners of is het een rit voor de aanvallers?
18: Dat laatste, het is echt een rit voor de aanvallers. Er moet wel veel geklommen worden, maar het zijn allemaal heuvels uit de 3e categorie. Dus dat is de op 2 na zwaarste categorie in het wielrennen. En dat betekent dat de klassementsrenners eigenlijk geen kans hebben om echt het verschil te maken. Dat zie je ook aan het koersverloop. Het peloton rijdt op dit moment 6 minuten achter een immense groep met vluchters. Het waren er 29 die uiteindelijk wegreden. 4 Nederlanders erbij. Jardy van der Lee, Mick van Dijken, Gijs Leemrijzen en Frank van der Broek. Ook de bergkoning uit deze Ronde van Italië. Giulio Ciccone, althans hij draagt dat shirt, zit in die kopgroep. Maar er is eenmaal weggereden uit die groep. En dat is een gevaarlijke Fransman, Rémi Cavagna. Gevaarlijk omdat hij heel goed alleen kan rijden. De TGV van Clermont-Ferrand wordt hij genoemd in het peloton. Tijdritspecialist. En hij rijdt op dit moment 2,5 minuut voor die groep met vluchters uit. Peloton op 6 minuten. Geen gevaarlijke renners mee voor wat betreft het algemeen klassement. Het is Cavagna tegen die achtervolgende groep met nog 82 kilometer te rijden.
15: Het weer veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag.
19: ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
20: Goedemiddag Jurgen. 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er wordt weer aan de grens gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij knooppunt Ouddijk begint daar 2 kilometer file. Tot aan de grens heb je 10 minuten vertraging daardoor. Een half uur vertraging bij Ravenstein. Als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt, kom je in 8 kilometer file vanaf knooppunt Valburg. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Alfred Waspik een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Waalwijk Centrum 5 kilometer file en 20 minuten vertraging.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: NPO Radio 1. Max.
24: Jurgen van den Berg.
19: Goedemiddag allemaal. Gastenlijst heb ik hier voor uur nummer 2. Esther Arindel, toen zij 50 werd, dacht ze: tot mijn pensioen wil ik elk jaar een andere baan.

0: Nou, hoe dat zit en hoe dat allemaal moet, dat horen we zo meteen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1896. Toen overleed predikant, theoloog, kunsthistoricus, taalkundige en brievenschrijver Allard Pierson. De te kloppen score in het spel tijdje terug is 5. De kandidaat van vandaag komt uit Os en heet Robert-Jan Steegman. En de vraag van vandaag, wat is het mooiste woord uit uw taal of dialect? Reageer via de mail villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Aanleiding is dus dat steeds meer mensen, behalve Fries praten, ook het kunnen lezen en schrijven. Het veel gebruik ook, bijvoorbeeld in WhatsApp, hebben we eerder dit uur al gehoord. Gerry Haanlijkman, die zegt, het mooiste Twentse woord is onmeunig. Dat betekent ontzettend, enorm. En dan even luisteren naar Auke.
1: Goedemiddag, zeer gewaardeerde villa. Ik ben Auke en ik woon inmiddels 21 jaar in Zwitserland en denk dat ik Zwitserduits ook wel tot mijn taal mag rekenen. Een van de eerste woorden die ik in deze taal geleerd heb is het woord voor cirkel. En dat is rondommeli. En dat laat zich direct vertalen naar rondommetje.
0: Rondommeli, mooi. Emiel Gerards die wil ons een paar termen uit Weert bijbrengen. Zeumpen bijvoorbeeld, dat is huilen. Baakmeul, huilenbalk, als ik het goed uitspreek, hè, ook wel zeumpert genoemd. En schravelen, dat is iets van wiebelen, wippen. Mark van Oostendorp, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar ook gefascineerd door dialecten. Maker ook van de Max-podcast Het Dialectenbureau. En ja. Rotterdammert, heb ik begrepen.
2: En Rotterdammer en ook vooral natuurlijk de liefhebber van het mooie woord. Dat, dat moet er ook zeker bij gezegd worden.
0: Ja. Nee, maar nee, Rotterdammert bent u.
2: Ja, over die notte T aan het eind van een woord, daar valt nu wel het een en ander over te zeggen. Mijn gevoel is dat hij er heel erg door Paul de Leeuw is ingebracht. Oh. Dus ik kom echt wel uit het centrum van Rotterdam. Ik hoorde hem niet zo vaak vroeger. En nu is hij echt, het is een ding geworden. Hè? Dus je kunt in Rotterdam de natte theedoek kopen. Om daar je vaat mee te drogen enzovoort. Dus het is echt een ding geworden waar mensen trots op zijn. Ja. En ik denk eigenlijk dat het allemaal te danken is aan Paul de Leeuw.
0: Ja, Bob de Roy, die sprak vooral zo ook.
2: Bob de Roy, ja.
0: Zeg, wat is uw favoriete woord in het Rotterdams?
2: Nou ja, dus daar komen we. Dus mijn eigen favoriete woord is kroten. Dat staat voor rode bieten ongeveer. Ja. En ja, dat heeft eigenlijk eerlijk gezegd alleen maar te maken met het feit dat als ik dat woord alleen al zeg, ik die dingen voor me zie zoals ze door mijn oma werden gemaakt.
0: Ja. Dus nostalgie hoort hier ook bij.
2: Nostalgie is een heel belangrijk onderdeel. Zeker als mensen dus zeggen woorden uit mijn eigen dialect. Ja, voor veel mensen is natuurlijk dat dialect toch wel iets wat ze vooral ook vroeger heel veel spraken. En je hoorde dat daarnet ook in de woorden die er werden genoemd. Dat zijn een beetje bijzondere woorden, een beetje mooie woorden. Maar zo'n meneer die in Zwitserland woont, ja, die kent dat Zwitsers niet van vroeger. Dus die vindt dan woorden vooral eigenlijk bijzonder als ze speciaal zijn. Hè? Als ze iets uitdrukken wat je in een andere taal niet zo makkelijk kan uitdrukken.
0: Rondommeli, dat kwam die mee. Ja, inderdaad, leuk gevonden. Ja, want u hebt daar onderzoek naar gedaan. Dus mensen, als ze dan een woord moeten noemen, dan zoeken ze toch heel dichtbij. Dus u kwam ook met uw oma aan bijvoorbeeld. Maar vaders, moeders en dat soort dingen.
2: Ja, nee, dus als je mensen zomaar vraagt wat vind je het mooiste woord in het Nederlands, dan zeggen de meeste mensen liefde of moeder of allemaal woorden die ook een betekenis hebben die warm is en die warme gevoelens bij je opwekt. Ik heb ze ook wel eens geprobeerd te verleiden om te zeggen, ja, kies nou echt een woord dat alleen maar mooi klinkt. Ja, dan kom je op woorden zoals desalniettemin. Dat vind ik zelf ook een heel lekker woord om te zeggen, moet ik zeggen. Ja. Desalniettemin. Maar ja, dat is een woord dat je niet zoveel kan gebruiken. Of ook voor het Nederlands zijn het natuurlijk vaak van die woorden die dan niet te vertalen zijn. Hè? Dus mijn favoriete niet onvertaalbare Nederlands woord is bijvoorbeeld uitwaaien. Je kunt dat in geen enkel andere taal zeggen. En het beschrijft dus een soort gevoel van het leven, zo gezegd. Want je gaat op straat en al je gedachten worden schoongespoeld door de taal. Dat zijn een soort woorden waar mensen aan denken.
0: Ja. Het is ook vaak ook, uiteraard regio gebonden, maar soms ook wel. Binnen zo'n regio heb je natuurlijk ook nog weer verschillen. Zelfs in een stad als Amsterdam natuurlijk, de Jordaan, daar praten ze natuurlijk weer anders dan in Zuid.
2: Zeker. Nee, en dus het is niet meer zo gek als het ooit was. Dus er is een 19e eeuw boek over de Nederlandse dialecten. En daar wordt gezegd dat je in Amsterdam 19 verschillende dialecten had. Dus het Hoog-Haarlemmerdijks en het Katdijks. Nou, allerlei verschillende soorten dialect van de Nes. Maar je vindt nog steeds verschillen. Het zijn natuurlijk ook sociale verschillen. Hè? Dus in Zuid, dat zijn toch de wat meer gegoede mensen over het algemeen. Maar ja, die hebben ook een eigen taal en ook hun eigen woorden. En die kunnen ook elkaar herkennen aan precies dat soort taal en woorden.
0: Ja. Bemoedigend uit dat Friese onderzoek is, wat eigenlijk een beetje de aanleiding is voor deze vraag van vandaag, is dat met name ook de jonge generatie door bijvoorbeeld WhatsApp, maar ook door de sociale media, die Friese taal ook gebruiken om weer te schrijven en te lezen ook.
2: Ja, dat zie je nou echt in heel veel regio's in Nederland. Dat mensen, dus inderdaad jonge mensen op sociale media. Het is dan niet, ze gebruiken dan in Friesland, stel ik me voor, niet de hele tijd alleen maar Fries, maar wel een Fries woordje. En dat geldt ook voor Brabant, dat geldt ook voor Zeeland. Je gebruikt net zo een paar van die woordjes waarmee je, waarom doe je dat? Je drukt er net iets mee uit van, we zijn onder elkaar, we kennen elkaar, we begrijpen elkaar. En uiteindelijk is voor veel mensen natuurlijk taal ook een manier om uit te drukken wie ze zijn en wie ze willen zijn en bij welke groep ze horen, waar ze bij willen horen. En waar je vandaan komt is voor veel mensen gewoon een ontzettend belangrijk onderdeel van die identiteit.
0: We kunnen hier straks dus meer over lezen in de grote publieksatlas over het dialect.
2: Ja, dus in september, ik ben nu, je haalt me echt uit het werken aan de drukproeven. Dus in september ben ik met een paar collega's, komt er een heel groot, dik en prachtig geïllustreerd boek met alles over de dialecten in Nederland.
0: Ik kan er niet op wachten, lijkt me hartstikke leuk. Hartelijk dank voor nu, taalkundige en hoogleraar Mark van Oostendorp was dat. We zijn benieuwd naar uw mooiste woord uit uw taal of dialect. Mail het ons naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
3: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 27 mei 1896.
3: Villa VDB.
0: Op die dag overleed de wetenschapper Allard Pearson.
4: What is the essence of who I am? It was one of the key questions in the work of the 19th century Amsterdam professor Allard Pearson.
5: Is hij een geschiedkundige?
6: Ik denk een schrijver.
7: Archeoloog?
8: Het zal wel een bekende zijn, dat zeker.
9: Allard Pearson was een hele beroemde onderzoeker. Het einde van de vorige eeuw. Eigenlijk de grondlegger van het kijken naar het verleden. Het bijzondere is dat hij alles bijeen hield. En dat hij ons allen een blik gunt op het verleden. En dat hij dat deed door kijken en nadenken en zoeken en begrijpen. Voor de leergierige en nieuwsgierige mens.
10: Voor de nieuwsgierige mens, nou dat ben ik zeker.
0: Ja, Allard Pearson, bekend van het gelijknamige museum in Amsterdam, denk ik, dat heel veel mensen die link nog wel even kunnen leggen. Predikant, theoloog, kunsthistoricus, taalkundige en brievenschrijver. Ton van Kalmthout, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Onderzoeker van het Huygens Instituut en projectleider van de digitalisering van die brieven van Allard Pearson. Ja. We gaan nu gewoon 10 minuten lang Allard Pearson op het voetstuk hijsen, want hij mag wel wat meer bekendheid hebben misschien in Nederland.
11: Heel goed idee. Ja.
0: En gelijk ook maar even naar die brieven. Hij schreef er veel, hè?
11: Ja, hij schreef er veel. Dat deed het 19e eeuw überhaupt heel veel. Maar hij had ook heel veel contacten. En wat we nu nog hebben van die brieven is dus maar een klein deel van wat er ooit door hem geschreven is.
0: Maar dus toch flinke wat al.
11: Dat zijn er al ruim 2700 die er nu verzameld zijn. In eerste instantie door professor Balken, een theoloog die in hem geïnteresseerd was en die daarmee begonnen is, 30 jaar geleden zo'n beetje. En dat hij heeft zijn collectie overgedragen aan het Huygens Instituut toen het hem boven het hoofd groeide en daar wordt nog steeds aan gewerkt. En ongeveer iets meer dan 2/3 van die 2700 staan nu online.
0: Gedigitaliseerd.
11: En gedigitaliseerd, ja.
0: Aan wie schreef hij al die brieven?
11: In eerste instantie aan zijn familie, zijn ouders en zijn broers en zijn geliefden, ook heel belangrijk. Verder aan vrienden, maar uiteindelijk ook aan collega's, aan mensen die hem ergens om vroegen, want hij werd steeds beroemder en hij werd gevraagd voor lezingen en voor artikelen, et cetera. Dus hij heeft ook veel zakelijke correspondentie nagelaten, die vind ik ook heel interessant is. Hoor. Het is niet alleen maar saaie kattenbelletjes. Want hij spreekt zich vaak ook wel uit over zijn opvattingen die hij aan het ontwikkelen is.
0: Want ik noemde net een hele trits aan capaciteiten van hem, dingen die was eigenlijk. Toch even, voor de mensen die naam nu misschien wel voor het eerst horen, wie was hij? Wie is Allard Pierson?
11: Nou, het was ik denk dat het een pionier was in meerdere opzichten. Een heel, heel veelzijdige man die zowel op levensbeschouwelijk terrein als artistiek terrein, letterkundig terrein, vooral zijn sporen verdiend heeft. En steeds probeerde nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij te verwerken in zijn denken. En daar ook heel veel over geschreven heeft. Dat was heel belangrijk. Hij schreef heel veel. En hij kon dat niet alleen als wetenschapper, dat deed hij pas eigenlijk vooral later in zijn leven, toen hij ook leraar werd. Maar hij bleef ook steeds schrijven in kranten en tijdschriften. Dus hij kon een heel groot publiek bereiken. En eigenlijk die moderne ideeën die hij probeerde te ontwikkelen, kon hij ook op allerlei manieren aan een breed publiek toebrengen. Ja.
0: We hebben ooit het veelbesproken De Wereld Draait Door gehad, programma, hè, waar aandacht was voor boeken, voor eigenlijk alles, de breedste kunst in. Maar zoiets stel ik me voor, dat hij daar dan aan tafel zou zitten en dan enthousiast over iets zou vertellen. Alleen dat kon natuurlijk in die tijd niet, want er was geen tv.
11: Nee, precies. Maar
0: zoiets moet ik me erbij voorstellen.
11: Ja, het is in ieder geval, hij was ook een belangrijke krantenschrijver. Hij doet me wel eens denken aan Kees Fens toen hij nog leefde. Die kon enerzijds als hoogleraar natuurlijk optreden en onderzoek doen. Maar tegelijkertijd kon hij ook elke week één of twee stukken in de Volkskrant schrijven. Ja. En dat kon dan gaan over middeleeuwse kathedralen en op het andere moment over hedendaagse letterkunde. En dat zie je bij Pierson ook. Die heeft een boek geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in de middeleeuwen. Maar hij heeft ook heel veel over godsdienstige, theologische zaken geschreven. Politiek heeft hij over geschreven, sociale kwesties. En natuurlijk heel veel over kunst en literatuur.
0: En het is natuurlijk niet voor niks dat museum naar hem vernoemd is. Want
11: saaie kattenbelletjes. Want hij spreekt zich vaak ook wel uit over zijn opvattingen die hij aan het ontwikkelen is.
0: Want ik noemde net een hele trits aan capaciteiten van hem, dingen die was eigenlijk. Toch even, voor de mensen die naam nu misschien wel voor het eerst horen. Wie was hij? Wie is Allard Pierson?
11: Nou, het was ik denk dat het een pionier was in meerdere opzichten. Een heel, heel veelzijdige man die zowel op levensbeschouwelijk terrein als artistiek terrein, letterkundig terrein, vooral zijn sporen verdiend heeft. En steeds probeerde nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij te verwerken in zijn denken. En daar ook heel veel over geschreven heeft. Dat was heel belangrijk. Hij schreef heel veel. En hij kon dat niet alleen als wetenschapper, dat deed hij pas eigenlijk vooral later in zijn leven, toen hij ook leraar werd. Maar hij bleef ook steeds schrijven in kranten en tijdschriften. Dus hij kon een heel groot publiek bereiken. En eigenlijk die moderne ideeën die hij probeerde te ontwikkelen, kon hij ook op allerlei manieren aan een breed publiek toebrengen.
0: Ja. We hebben ooit het veelbesproken De Wereld Draait Door gehad, programma, hè, waar aandacht was voor boeken, voor eigenlijk alles, de breedste kunst in. Maar zoiets stel ik me voor, dat hij daar dan aan tafel zou zitten en dan enthousiast over iets zou vertellen. Alleen dat kon natuurlijk in die tijd niet, want er was geen tv.
11: Nee, precies. Maar
0: zoiets moet ik me erbij voorstellen.
11: Ja, het is in ieder geval, hij was ook een belangrijke krantenschrijver. Hij doet me wel eens denken aan Kees Fens toen hij nog leefde. Die kon enerzijds als hoogleraar natuurlijk optreden en onderzoek doen. Maar tegelijkertijd kon hij ook elke week één of twee stukken in de Volkskrant schrijven. Ja. En dat kon dan gaan over middeleeuwse kathedralen en op het andere moment over hedendaagse letterkunde. En dat zie je bij Pierson ook. Die heeft een boek geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in de middeleeuwen. Maar hij heeft ook heel veel over godsdienstige, theologische zaken geschreven. Politiek heeft hij over geschreven, sociale kwesties. En natuurlijk heel veel over kunst en literatuur.
0: En het is natuurlijk niet voor niks dat museum naar hem vernoemd is. Want dat gebeurt niet zomaar. 1934, Allard Pierson Museum opgericht.

0: steeds proberen nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij te verwerken in zijn denken. En daar ook heel veel over geschreven heeft. Dat was heel belangrijk. Hij schreef heel veel. En hij kon dat niet alleen als wetenschapper. Dat deed hij pas eigenlijk vooral later in zijn leven, toen hij ook leraar werd. Maar hij bleef ook steeds schrijven in kranten en tijdschriften. Dus hij kon een heel groot publiek bereiken. En eigenlijk die moderne ideeën die hij probeerde te ontwikkelen, kon hij ook op allerlei manieren aan een breed publiek toebrengen.
1: Ja. We hebben ooit het veel besproken De Wereld Draait Door gehad, programma, waar ik aandacht was voor boeken, voor eigenlijk alles, de breedste kunst in. Maar zoiets stel ik me voor, dat hij daar dan aan tafel zou zitten en dan enthousiast over iets zou vertellen. Alleen dat kon natuurlijk in die tijd niet, want er was geen tv.
0: Nee, precies. Maar
1: zoiets moet ik me erbij voorstellen.
0: Ja, het is in ieder geval, hij was ook een belangrijke krantenschrijver. Hij doet me wel eens denken aan Kees Svens toen hij nog leefde. Die kon enerzijds als hoogleraar natuurlijk optreden en onderzoek doen. Maar tegelijkertijd kon hij ook elke week 1 of 2 stukken in de Volkskrant schrijven. Ja. En dat kon dan gaan over middeleeuwse kathedralen en op het andere moment over hedendaagse letterkunde. En dat zie je bij Pierson ook. Die heeft een boek geschreven over de ontwikkeling van de katholieke kerk in de middeleeuwen. Maar hij heeft ook heel veel over godsdienstige, theologische zaken geschreven. Politiek heeft hij over geschreven, sociale kwesties. En natuurlijk heel veel over kunst en literatuur.
1: En het is natuurlijk niet voor niks dat dat museum naar hem vernoemd is. Want ja, dat gebeurt niet zomaar. 1934, Albert Pierson Museum opgericht. Mooie manier om zijn werk levend te houden.
0: Ja, een stukje van zijn leven. Want hij is als letterkundige denk ik ook heel invloedrijk geweest. Maar hij was uiteindelijk vanaf 1877 hoogleraar moderne talen, kunstgeschiedenis en esthetiek. Dus hij had een hele brede leeropdracht aan de Universiteit van Amsterdam, die net was opgericht. En voor zijn onderwijs, voor zijn kunsthistorisch onderwijs, dat heel vaak ging over de klassieke oudheid, omdat daar de grote idealen ontwikkeld zouden zijn. Daarvoor had hij allerlei gipsafgietsels nodig van klassieke beelden. Daar gaf hij onderwijs mee, zoals dat ook op de kunstacademie gebeurde. En die verzamelde hij dus. Hij zal ze niet zelf afgegoten hebben of zomaar besteld. Maar die heeft hij in ieder geval verzameld. En die zijn uiteindelijk in de collecties van de Universiteit van Amsterdam beland. En zijn zoon, Jan Lodewijk, die heeft na zijn dood een stichting opgericht waar dat Albert Pierson Museum uit voortgekomen is. En dat is nu het Albert Pierson. Daar zitten ook andere collecties van de UvA.
1: Maar die afgieters staan daar ook?
0: En die staan er ook. Oh, die zijn allemaal te zien. Ja.
1: Ja, dus dat is eigenlijk de directe link dan met hem. Als je die aanraakt bij wijze van, dan
0: ja, die heeft hij ook aangeraakt.
1: Raak je Albert Pierson eigenlijk aan. Ja. U geeft, dus, daar heb ik al gezegd, leiding aan dat project, waarin die brieven dus worden ontsloten, zeg maar, gedigitaliseerd. Er staan er al heel wat online. Wat vindt u zelf een bijzondere brief van zijn hand? U heeft dat meegenomen, hè?
0: Ja, ik heb eigenlijk twee briefjes meegenomen. Ik kan ze niet helemaal voorlezen, die zijn te lang. Maar wat je heel goed aan dit soort brievencollecties kan zien, dat mensen heel vertrouwelijk kunnen schrijven wat de buitenwereld nooit te zien krijgt eigenlijk. En op het moment dat hij besluit de kerk te verlaten, hij is als theoloog opgeleid, hij was predikant, ging steeds meer twijfelen, is uiteindelijk heeft zijn ambt neergelegd en is naar Heidelberg gegaan om daar hoogleraar te worden in de theologie en nog meer gaan twijfelen. En toen hij terugkwam heeft hij besloten, ik stap helemaal uit de kerk. En met zijn vader ging hij zeer vertrouwelijk om, dat blijkt ook uit die brieven. Die legde hij alles voor en een van die brieven, daarin kondigt hij aan dat hij uit de kerk wil stappen. Nee. En dat is voor zijn vader waarschijnlijk heel erg geweest, want dat was een orthodoxe christen. En dan zegt Albert Pierson, je kan wel proberen de kerk te moderniseren, maar dat heeft helemaal geen zin. In zijn woorden, men kan ouderwets of nieuwerwets preken, catechiseren enzovoorts, maar als het preken en catechiseren zelf niet deugt, dan is het met het nieuwerwetse kleed niet veel gewonnen. En dan iets verderop zegt hij dan, bij mij neemt de weerzin tegen het kerkelijke gedurig toe en treedt het sociale meer op de voorgrond. En dan legt hij dus langzamerhand in ieder geval het kerkelijke af, nog niet zozeer het religieuze, dat doet hij pas later in zijn leven.
1: Maar ook dus, ook nog.
0: Dat doet hij ook nog. Maar ja, dit zijn natuurlijk eigenlijk dramatische brieven, dat kunnen we ons misschien moeilijk voorstellen.
1: Ja, maar ook wel grappig dat hij eerst theologie gaat studeren en dan eigenlijk dat steeds meer post gaat vatten bij hem. Van, dit is eigenlijk helemaal niet de juiste weg allemaal.
0: Nee, het idee dat het geloof

0: in overeenstemming gebracht moet worden met de moderne wetenschap. Dat idee kende hij al wel toen hij begon met studeren. Maar ja, toen was hij een jaar of 18 of zo, 17. Dus dat is pas later gekomen. Ja. Maar hij heeft altijd wel getwijfeld en gezocht. En geprobeerd om gevoel en verstand met elkaar in overeenstemming te brengen.
1: Iets waar we heden vandaag misschien iets van zouden kunnen leren. Nu heeft iedereen al een mening voordat hij überhaupt gelezen heeft waar het over gaat.
0: Ja. Het is iemand die inderdaad zijn leven lang is blijven twijfelen. En het is ook wel opmerkelijk, het viel me nog op, dat het zijn de laatste jaren vooral theologen die met hem bezig zijn geweest. Er is vorig jaar nog een proefschrift verdedigd in Wenen notabene over Pierson. Ook wat verder in het verleden, een jaar of 40 geleden, ook een theoloog die juist probeert te kijken hoe actueel is zo'n Pierson nou eigenlijk nog. Maar dan vooral voor het geloof.
1: Ja. En dat antwoord trouwens op die brief die hij aan zijn vader schreef, hebt u dat ook gelezen toevallig?
0: Nee, want die antwoorden die zitten er niet in die collectie. Dat zijn alleen de brieven van Pierson. Hij was tamelijk beroemd, dus die werden ook goed bewaard. En de brieven die hij ontving, die zijn voor een heel groot deel verdwenen.
1: Ja, interessant natuurlijk wat die vader heeft teruggeschreven. Ja. Die gelijk helemaal verstoten werd uit de familie Pierson.
0: Nee, helemaal niet. Nee, dat was het mooie. Dat die vader en zijn zoon heel ver uit elkaar liepen qua opvattingen. En dat ze toch de beste maatjes bleven.
1: Dat is ook iets waar we tegenwoordig wat van kunnen leren. Dat je het ook eens kan zijn over het oneens zijn.
0: Ja, zeker.
1: Grappig. Ja. Ik probeer ook een beetje naar mensen hier nu op te voeden. Dat begrijp ik.
0: Ja. Heel goed.
1: Dat is een immens project waar jullie mee bezig zijn. Wanneer is dat af? Wanneer kunnen we al die brieven lezen online?
0: Nou, het grootste is nu al te lezen dus. Zowel in een gedigitaliseerde vorm. Je kan er op woordniveau doorheen zoeken. Dus dat is helemaal uitgetikte brieven. En daarnaast is iedere keer een afbeelding van de originele brief. Dus als je denkt van ik geloof niet helemaal wat hier staat, dan kun je het nog controleren. Ja.
1: Moet je wel denken wat oude Nederlands machtig zijn.
0: Ja, maar het is nog vrij goed te doen, 19e eeuws Nederlands. En zeker in brieven was natuurlijk toch een beetje spreektaal meestal. Ja. Dus, nee, dat valt mee. Maar ja, we streven ernaar dit of volgend jaar er in ieder geval mee klaar te zijn. Ja. Maar dan heeft het project ook heel lang gelopen, omdat het...
1: Ik heb aan het begin gezegd, nogmaals, als je nu de straat op gaat en je zegt tegen mensen, wie is Allard Pierson, dan denk ik dat ze dat moeilijk vonden om daar nu, dankzij u, 10 minuten lang, toch eens wat eerbetoon aan deze man, die dus op deze dag 130 jaar geleden is overleden. Hartelijk dank, Ton van Kalmthout, onderzoeker van het Huygens Instituut, projectleider van de briefwisseling Pierson.

0: Walker. En zijn versie van de klassieker The Ladder. Zometeen de tweede ronde van het spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.
2: Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Het marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van de permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de Straat van Hormuz. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin Droon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Crescencio Somerville van West Ham United maakt zijn debuut. En de Giro d'Italia is bezig aan de 17e etappe. Een heuvelrit naar Anderlo. Sebastian Timmerman, nog steeds een Franse koploper.
3: Ja, Rémi Cavagna is zijn naam. De voorsprong loopt wel terug. 1 minuut en 34 seconden. Terwijl hij een half uur geleden nog rond de 2 minuten had aan voorsprong. Het maximale verschil met de groep achtervolgers was 2 minuten en 15 seconden. Terwijl er nu een wolkbreuk losbarst boven de renners. De achtervolgers op Cavagna. Dat is een groep van 28 renners. Daar zitten 4 Nederlanders bij. Jardy van der Lee, Mick van Dijken, Gijs Leemrijs en Frank van der Broek zijn dus kansrijk in deze 17e etappe. Er moeten nog 65 kilometer worden verreden. Peloton controleert, rijdt op 7 minuten. De winnaar zit vooraan of Cavagna of in de groep van 28 achtervolgers.
0: En hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Robert Vriezen bij de ANWB.
4: Nou, langzaam maar zeker wordt het iets drukker. De teller staat op 160 kilometer momenteel. De grenscontroles veroorzaken wat vertraging. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 4 kilometer en een kwartier vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 20 minuten vertraging daardoor. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Alfred Waspik gebeurde een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht.
1: Tot 4 uur.
0: Tijdje terug. De weekwinnaar verdient in dit spel 100 keiharde euro's. En degene die daar het meest voor op koers ligt voorlopig. Hij scoorde gisteren 5 punten, is Klaas Dol. Maar de kandidaat vandaag heet Robert-Jan Steegman en komt uit Os. Robert-Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Waar ligt dat ook weer, Os?
5: Nee, tussen Nijmegen en Den Bosch.
0: Ja, maar dat is toch in het Brabantse land, hè?
5: Os. Ja, tuurlijk, ja.
0: Nee, van de worst en zo, weten we.
5: Klopt, ja.
0: En de familie Marijnissen.
5: Toch ook? Ja, die woont hier ook.
0: Ja, dat is ook Os, ja. Hey, oké, dan hebben we het een beetje in beeld. En jij woont daar ook, met veel plezier, neem ik aan.
5: Ja. Al heel lang. Ja. Wel geboren Rotterdammer. En de natte thee, die wordt uitgesproken meestal door de dames. En Rotterdammer is iets wat vooral de heren bezig hebben, dat bedoel.
0: Ja, oké. Okay. Dus het was al voor Paul de Leeuw, zeg jij eigenlijk?
5: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan weten we dat ook weer.
5: Kijk, ja,
0: en zo vlechten we alles een beetje zo door elkaar heen, hè, in dit fijne radioprogramma. Ja. Hey, luister, Robert-Jan, de uitdaging dus 5 in ieder geval of meer. Hè, dat is altijd beter, want dan ga je gelijk aan kop. Je krijgt zometeen de fragmenten voorbij. Vroeger of later zeggen, als het vroeger of later is, dan de fragmenten voor. En je krijgt in totaal 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. Als jij bereid bent, dan gaan we beginnen.
5: Ja hoor.
0: Wat is je geboortejaar?
5: 1967.
0: Dan wordt dat het vertrekpunt. Tijdje terug. Hier is het eerste fragment.
6: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
0: Was dit vroeger of later dan 1967?
5: Later.
0: Dat is goed, het was 1976. Doe maar op nummer 1 in de top 40, maar vroeger of later dan 1976?
5: Later.
0: Dat is goed, dat was in 1982.
7: Good evening. The death of a man who sang and played the guitar overshadows the news from Poland, Iran and Washington tonight. Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York.
0: Was dat vroeger of later dan 1982?
5: Later.
0: Nee.
5: Oh.
0: Dat is niet goed.
5: Oxford.
0: Het was zelfs op mijn geboortedag, 8 december. 1980 werd Beatle John Lennon neergeschoten in New York, vlak voor het appartementencomplex waar hij woonde.
5: Helaas.
0: Ja. Oh, nou, ik dacht, hij komt heel ver op een of andere manier. Maar ik weet niet waarom, maar... ja. Je kan dat soms hebben. Maar ja, ja. Je gaat dus mis op John Lennon. Het zijn er twee uiteindelijk die overblijven. Dus dat wordt jouw score. Is niet genoeg voor de weekwinst.
5: Nee, dat weet ik.
0: Je krijgt van ons wel een Villa VDB keukenschort. Daar maak je de blitz mee in Os. En straks met dat WK voetbal kan je hem ook aan. Want dat is hartstikke knal oranje. Dus nou ja, dat is dan nog een klein doekje voor het bloeden. Letterlijk en figuurlijk.
5: Ja, maar goed.
0: Dank voor het meespelen. Ik zeg tegen iedereen die ook mee wil doen, er zijn nog genoeg plekken. Meld u aan via villavdb@omroepmax.nl. Ga de strijd maken hier in dit theater. Of laat een bericht achter via de NPO Luister-app. Nu op NPO Radio 1 T-Rex.

0: glam rock, hè, zo werd dat genoemd. T-Rex met Mark Bolan en Get It On.
1: U luistert naar Villa.
0: Wat wil je later worden? Dat is een vraag die alle kinderen wel eens een keer krijgen. Maar de nu 51-jarige Esther Arandel uit Haren, die heeft eigenlijk nog steeds geen antwoord op die vraag. Toen zij vorig jaar 50 werd, besloot ze dat ze tot haar pensioen ieder jaar een ander beroep wil uitoefenen. 17 banen in 17 jaar, Esther. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En dat klinkt ook lekker, hè? 17 banen in 17 jaar.
2: Vond ik ook. Ja. Alleen al daarom wilde ik het doen.
0: Tot het kabinet ineens kwam met die onzalige plan om de AOW-leeftijd weer te verhogen. En je dacht, daar gaat mijn project.
2: Ja, dus nou ja, dat plan moet maar van tafel.
0: Ja, dat is nu ook teruggetrokken. Dus het klopt gewoon weer. 17 banen in 17 jaar. Want dat heb je uitgerekend. Je moet dat door tot 67.
2: Ongeveer, ja.
0: Waar komt dat beginidee vandaan?
2: Nou, ik zat bij mijn baan bij de universiteit. Daar werkte ik bijna 3 jaar. En ik merkte dat ik alweer bij de zoveelste baan me heel erg begon te vervelen. En ik was er echt vol goede moed aan begonnen. Met heel veel plezier en enthousiasme. En ik dacht, ja, wat is dat nou toch? Waarom lukt het me maar niet om de perfecte baan te vinden? En toen dacht ik, nou ja, dat is natuurlijk wel heel ambitieus gedacht. De perfecte baan, is die er überhaupt wel?
0: Maar dat zit ook een beetje dus in jouw natuur, dat je snel verveeld bent.
2: Ja, want ik dacht dus, uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, het gaat er niet om dat ik de banen niet leuk vind. Het is meer dat er voor mij niet één baan is. Ik vind heel veel dingen leuk en ik ben gewoon heel snel verveeld.
0: Ja. Wat zei jij trouwens vroeger als kind toen je dat werd gevraagd? Van wat wil je later worden?
2: Oh, dat veranderde van dag tot dag.
0: Toen ook al dus.
2: Ja, precies. Ja.
0: En dat zoeken naar die verandering is ook om het voor jezelf leuk te houden.
2: Ja, ik merk echt dat als ik iets een paar keer gedaan heb en ik snap hoe het werkt, over het algemeen vind ik het dan niet zo interessant meer. Ik hou heel erg van die ontdekking. Als iets nieuws is, om erin te duiken, me helemaal in te lezen over iets. Iets ook een paar keer te doen. En als ik het gedaan heb, denk ik, nou, mooi, heb ik gedaan. Nu wil ik weer wat anders.
0: Ja. Elk jaar dus een nieuwe baan. Dus 17 in het totaal, hè, vanaf vorig jaar toen je dit besloot.
2: Ja.
0: Hoe hard hou je daar dan aan vast?
2: Nou, niet heel erg hard. Nee. Mijn uitgangspunt is dat ik mijn intuïtie wil volgen. Ik heb een hele sterke ratio. Ik denk altijd heel erg over dingen na. En dat heeft me gebracht waar ik tot nu toe ben gekomen. Namelijk telkens in een baan waarvan ik dacht, dit is een goede baan voor mij. Maar op een gegeven moment lukte dat niet meer.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, nou ja, dan doe ik het echt radicaal anders. Ik omarm dat ik hou van nieuwigheid, dat ik snel verveeld ben. En ik omarm ook dat mijn intuïtie eigenlijk heel goed weet wanneer het tijd is om de volgende stap te zetten.
0: En het is ook niet zo precies dat het per se een jaar moet zijn. Je kan ook best wel 2 jaar ergens zitten en dan eentje weer wat korter of zo.
2: Ja. Ik heb mezelf beloofd dat ik, als ik met een baan begin en ik vind er echt niks aan, dat ik het wel een half jaar volhoud, omdat ik vind dat ik in een hele gelukkige omstandigheid zit. Ik kan deze keuze maken door de omstandigheden en ook door wat ik zelf al heb opgebouwd.
0: Toen ik dit aankondigde, zeiden mensen al gelijk, nou, ik ben benieuwd hoe dat met die pensioenaanvraag van die mevrouw gaat. Want
2: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is ook iets wat meespeelt.
0: Maar je hebt de luxe om het te doen ook.
2: Ja, ik heb de luxe om het te doen in die zin dat ik, ik heb natuurlijk al flink wat jaren wel in loondienst gewerkt. Ik heb daardoor al een beetje pensioen opgebouwd. Ik weet veel beter wat ik in huis heb. Ik heb spaargeld. En dat geeft me wel de ruimte om nu wat rigoureuzere keuzes te maken.
0: Wat heb je allemaal voor baan al uitgetest?
2: Ik ben receptionist geweest, ik ben psycholoog geweest, ik heb gewerkt in de IT, ik heb bij de overheid gewerkt, ik ben programmamanager geweest bij een organisatie op het gebied van IT in het hoger onderwijs.
0: Dit was allemaal voordat je 50
2: was? En dit is de helft ongeveer. Ik ben bibliothecaris geweest, ik heb bij de universiteit gewerkt, onderwijsadviseur, ik ben docent geweest.
0: Ja. Alle kanten op gaat het?
2: Alle kanten op.
0: En nu sinds die 50ste, dus vorig jaar?
2: Ja.
0: Wat heb je intussen gedaan?
2: Mijn allereerste baan van de 17 banen, dat was uitvaartverzorger. Dus ik heb een jaar gewerkt, of bijna een jaar gewerkt, als uitvaartverzorger.
0: Ja, mijn buurman zou zeggen, daar heb je heel veel mensen onder je.
2: Dat klopt. Gelukkig viel het mee. Heb ik ook met heel veel levende mensen te maken gehad.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar dat was echt een supermooi beroep.
0: Maar toch na een jaar dus gezegd van, ik wil weer wat anders.
2: Ja. Ja, een beetje door de omstandigheden, ook omdat ik werkte wel als ZZP'er, maar voor iemand. Omdat het heel ingewikkeld is om dat echt helemaal van de grond af op te zetten. En op een gegeven moment bleek dat er gewoon minder werk was dan we hadden gedacht. Daar kan je natuurlijk van alles aan doen, maar dat leek ons niet zo heel handig.
0: Huurmoordenaars inhuren.
2: Precies, ja, dat doen we toch maar niet.
0: Maar ik dacht, dat is nou echt zo'n beroep, uitvaartverzorger, dan heb je altijd wel werk.
2: Ja, nou ja, ten eerste gaan er altijd wel mensen dood. Ten tweede heb je heel veel concurrentie. Het is een heel beroepsgroepveld waar heel veel spelers zijn. Ja. En op een gegeven moment viel het dus een beetje stil. En ik dacht, ja, ik heb ook wel een inkomen nodig. Dus als ik nu niks te doen heb, dan wordt het wat lastig. Ik heb een aantal uitvaarten zelf kunnen doen. Het was super mooi om te doen. Maar ik heb het nu ook al wel gedaan. Dus ja, ik kan nu ook wel door weer naar mijn volgende baan.
0: En wat is dat?
2: Ik ben nu opruimcoach.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Oh, nou, daar is ook een hoop werk in te doen.
2: Ja.
0: Is het makkelijk om een nieuwe baan te vinden? Jouw kant van het verhaal is duidelijk. Maar aan de andere kant zit er iemand die je moet aannemen uiteindelijk.
2: Dat ligt er een beetje aan. Ik doe dit nu echt als ZZP'er en ik zet mijn eigen bedrijf op. Dus in dit geval ben ik gewoon zelf degene die mij heeft aangenomen.
0: Ja, ja.
2: Nou, en ik neem mij zeker aan.
0: Ja, oké.
2: Ja. Maar het is inderdaad zo, toen ik begon met het uitvaartwerk bijvoorbeeld, toen ben ik naar iemand toegegaan en ik heb hem gezegd van, nou, ik vind dat ik bij jou moet komen werken. Nou, dan moest hij wel even over nadenken.
0: Maar dat werd uiteindelijk wel geregeld.
2: Ja.
0: Joop Schippers, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Emeritus hoogleraar arbeidseconomie, u hebt meegeluisterd naar het verhaal van Esther.
3: Ja.
0: Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat mensen van carrière wisselen?
3: Nou, dat komt nog niet heel vaak voor, maar wel veel vaker dan wij spreken een kwart eeuw geleden.
0: Ja, de laatste tijd is dat meer dan vroeger het geval. Want dan zaten mensen zo'n 50 jaar bij dezelfde baas.
3: Ja, en mensen vinden tegenwoordig inderdaad, net zoals Esther, toch op een gegeven moment gedurende hun loopbaan van, nou, ik heb het wel gezien, ik wil eigenlijk wel eens wat anders. Ik heb ook nog talenten, die heb ik nog niet ontwikkeld en die wil ik nu alsnog gaan ontwikkelen. En dat gaan ze dan doen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld hun baan als leraar vaarwel en dan gaan ze in de horeca werken.
0: Ja. Ja, grappig, we hadden hier achter de scherm iemand, die deed de regie van dit fijne radioprogramma, die zei, ja, ik heb nog 10 jaar te gaan. En die is machinist geworden bij de NS. Dan kon hij met knopjes en zo werken. Het betekent natuurlijk financieel wel iets, hè? We hadden het net al even over de pensioenopbouw.
3: Zeker. Nee, Esther verkeert natuurlijk in een buitengewoon luxe en plezierige positie dat ze spaargeld heeft, dat ze inderdaad ook al wat pensioen opgebouwd heeft. Maar wat dat betreft zou ik de meeste mensen toch niet aanraden om het zo rigoureus aan te pakken als Esther en elk jaar weer wat anders willen gaan doen. Je hebt met pensioen al heel gauw dat het dan enorm verbrokkeld raakt, of dat je zelfs ergens gaat werken waar je geen pensioen opbouwt. Overigens, daar moet je als ZZP'er ook rekening mee houden hoe je met dat pensioen omgaat. Dus dat moet je als het ware in de tarieven die je rekent incalculeren.
0: Mm-hmm.
3: Maar verder zijn er ook allerlei risico's dat je eerst op een tijdelijk contract wordt aangenomen als je zou proberen in loondienst te gaan werken. En dan kom je bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een kerstpakket. En we hebben natuurlijk de afgelopen weken de discussie gehad, ik wil het niet al te ingewikkeld maken, over die omgangsregeling met die pensioenen, mm-hmm, dat invaren.
0: Ja.
3: En dat je als je niet op tijd bij een pensioenfonds meer in dienst bent, dat je dan een compensatie misloopt. Nou ja, als je dus veel van baan gaat veranderen, dan loop je meer van dat soort risico's.
0: Ja. En wat betekent het eigenlijk voor werkgevers om iemand aan te nemen? Zeg jij het eigenlijk van tevoren?
2: Ja.
0: Zodat je oké.
2: Ja.
0: Want dat is natuurlijk voor zo'n werkgever ook nog wel iets. Van je doet misschien toch even iets aan opleiding of whatever. En ja, dan weet je dat diegene na een tijdje ook weer vertrokken is.
3: Ja, dus heel veel werkgevers die zullen dat niet doen. Die zullen zeggen van nou, oké, je mag hier wel wat komen doen, maar dan inderdaad als klus, als ZZP'er. En dan investeren wij niet in jouw opleiding, dat moet je dan zelf maar voor zorgen.
0: Ja.
3: Bovendien is het zo dat, Esther is nu dan 50, maar we zien ook dat naarmate mensen ouder worden.
0: Nou, toen had hij er genoeg van en trok de stekker eruit, zo te horen. Nee, er gaat weer eens een keer iets met de verbindingen mis. Eigenlijk hebben we het verhaal ook van Joop Schippers wel gehoord. We gaan zo meteen buiten de uitzending nog even hartelijk bedanken voor zijn deskundige commentaar. Dat financiële, ik zie dat ook aan de reacties nu binnenkomen van mensen die zeggen, ja, allemaal hartstikke leuk, maar ik ben al lang blij dat ik 1 baan heb.
2: Ja, dat snap ik ook heel goed. Tegelijkertijd denk ik, we zijn over het algemeen behoorlijk risicomijdend in Nederland. En dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. Ik heb heel lang wel in vaste banen gewerkt, waar ik eigenlijk heel erg ongelukkig was. Maar omdat ik dacht van ja, maar goed, ik heb in ieder geval een baan, wees blij, zette ik wel door. Uiteindelijk levert mij dat vooral heel veel ongelukkigheid op.
0: Ja,
2: en viel ik ook uit. Ja. En dat werkt natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat is zeker het geval. En je ziet ook nog mensen die naarmate ze wat ouder worden juist wat minder willen gaan werken.
2: Ja, ik vind het altijd wel komisch. Ik heb dat nooit heel erg gehad. Ik snap het wel als je bijvoorbeeld een fysiek heel zwaar beroep hebt of je zit in een beroep waar je eigenlijk niet blij bent. Dan snap ik dat je minder wil gaan werken en meer tijd wil gaan besteden aan andere dingen. Voor mij is het, ja, ik leef nu. Ik wil nu dingen doen waar ik blij van word, waar ik energie van krijg. Want alleen op die manier kan ik ook bijdragen aan de maatschappij. Dus ik ga niet nu een baan doen waar ik eigenlijk geen zin in heb, maar wel heel veel mee verdien, zodat ik misschien ooit over een tijd eerder kan stoppen en dan iets kan gaan doen, terwijl ik het ook gewoon nu kan doen.
0: Ja. Wat staat er nog bovenaan je wensenlijst? Na de opruimcoach.
2: Ja, na de opruimcoach. Nou, hier ben ik nog niet klaar mee. Dit wil ik echt nog wel even doen. Ik wil heel graag werken bij de brandweer. Ik ben heel erg bang voor brand. En ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als ik dan daadwerkelijk mee daar in aanraking kom.
0: Okay.
2: Ik wil heel graag werken in een ziekenhuis. Ik vind dat een hele fascinerende omgeving. Ik denk dat ik geen chirurg kan worden in een jaar.
0: Dus ik kan je er doorheen bluffen misschien.
2: Ja,
0: maar
2: wie weet. Ja. Maar ik ben van plan om operatiekamers te gaan schoonmaken. Lijkt me ook heel fascinerend.
0: Ja, okay. Nou, dan kom je ook wel heel dicht bij die operatiekamer.
2: Ja.
0: Maar goed, de brandweer is ook hoog op het lijstje. Nou, als er brandweerkorpsen zijn die nog iemand kunnen gebruiken, die kunnen zich melden, we sluizen alles door naar jou.
2: Heel graag.
0: Dank voor het gesprek en succes met alles wat je doet, zeggen we. Esther Arindel hoorde u.

0: The King was dat, Elvis Presley natuurlijk, en You're the Devil in Disguise. We praten vanmiddag over dialect of over streektaal of over taal. En er komen prachtige voorbeelden binnen. Dat hadden we vanochtend al een beetje verwacht toen we dit als vraag van de dag bombardeerden. Wat is het mooiste woord uit uw taal of dialect? Jeannette zegt putje. Dat is een mooi Gronings woord voor tasje. Paul Schrijnemakers vindt het Sittardse woord pilarenbieter. Een pilarenbijter dus. Iemand die veel naar de kerk gaat. Gerda uit Aarle-Rikstel, Noord-Brabant. Uit Viluvouwen. En dat betekent dan knuffelen, plagen, speelsverliefd. Ik bied vast de excuses aan als ik de woorden niet helemaal goed uitspreek. Hè, want mij even niet bellen. Melgert Stutterheim sprak iets in.
1: Melgert? Het mooiste woord uit het dialect Gronings is naar mijn idee eelsk. Het is heel slecht uit te leggen wat het nou eigenlijk betekent. En daarnaast heb ik het nog nooit in iets anders gehoord. Andere plekken in Nederland kennen het woord niet.
0: Eelsk, inderdaad. Mooi Gronings. Wiebe dan, ook uit Groningen, Ter Apel komt hij vandaan. Hij denkt terug aan zijn oma, die riep altijd niet op de bedden repen. En dat betekent niet op de bedden springen. René zit op Ameland en zijn mijn moeder die zei altijd, en tegen mij en tegen mijn broers, uits keien te riegen, minte. Het draait op barge tietnoet. Oftewel, ophouden met donderjagen, anders is het straks weer huilen. Beddengoornstiet, dat is een woord dat Elma Rook doormailt. Ad Geerling uit Zwolle, mooi woord, stamt uit mijn moeders tijd, die op hoge leeftijd wat bommelig werd, wankel, onzeker in de beweging. Elsje Viderelsje mailt dat het Haagse niet mag ontbreken. Kijk na, daar leggen een kla. Is hij van mij of is hij van jou? Ja, prachtig. Even kijken, Brechtje. Wacht even, ik heb hier nog meer. Sorry, de volgende pagina nog even door. Ton die komt met het woord uit Goorle, kwekske, dat betekent een beetje. Jan dan met Amsterdams bargoens, Noyele Heine. Een uitroep van verbazing betekent onder andere krijg nou wat. En dan hebben we nog Mirjam Vastias. Die zegt, wij woonden nog maar kort in Friesland toen een buurvrouw ons in het Nederlands vertelde dat haar zus was verhuisd naar Assen in Drenthe en dat ze daar niet mocht wonen. Nou, ik snapte er helemaal niks van, maar dat bleek dus een Friesisme te zijn. Ze bedoelde dat ze het daar niet zo naar haar zin had. Dan nu, naar Brechtje Zomers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaan, Brechtje?
2: Uit Zuidoost-Brabant, maar ik woon nu in Helmond.
0: Oké. En heb je iets uit waar je vandaan komt of waar je nu woont?
2: Waar ik vandaan kom.
0: Oké. En wat is het woord wat jij met ons wilt delen? Wat is wat jou betreft een prachtig Brabants dialectwoord?
2: Houdoe.
0: Ja, dat is mooi om daarmee af te sluiten natuurlijk, want dat zeggen jullie altijd.
2: Zeker. En dat betekent dus eigenlijk, houdt u goed.
0: Ja, precies, want intussen is het wel ook de grens een beetje overgegaan, want in heel Nederland wordt we nu wel houdoe gezegd. Maar dat betekent het dus, veel mensen weten natuurlijk niet wat het betekent, hou u goed.
2: Houdt u goed.
0: Ja. Nou, dankjewel dat we dit nog even mee hebben gepikt. Brechtje Zomers was dat als laatste. Na de vele, vele reacties die zijn binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor weer. Morgen na 2 uur is er een nieuwe villa. Dan gaan we praten met Tom Klein. Die maakte een andere tijden sport. Over het WK voetbal van 1994. Dat was ook in Amerika. Nou, dat ging alles behalve geruisloos voorbij. Er was een noodlanding, een bommelding vlak voor een vlucht. Vals spelen met kaarten. Spelers die verstopt in een pick-up. Het trainingskamp verlieten. We gaan het allemaal horen morgen in de aanloop naar dat nieuwe WK dat eraan zit te komen. Zometeen het Radio 1 Journaal met Marco Geitenbeek. Ik wens u een prettige woensdag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: Action.
7: En actie.
8: Actie. 6 undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
9: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
8: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
10: Er weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit halen.
8: En ze houden de touwtjes strak in handen.
11: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
8: Maar wie controleert het verhaal op de set?
12: Ik ga beginnen met even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
8: Wat wordt getoond?
13: En wat wordt verzwegen?
14: Ik vind dat goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
8: Alpha.
13: Een podcast van NTR.
8: Nu op NPO Luister.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: NPO Radio 1. 4 uur.
7: NOS NTR.
15: Marco Geitenbeek.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Ze zaten al een week vast in een grot in Laos. En nu zijn 5 mensen levend bevrijd in een grote reddingsactie. Hoe kwamen ze daar vast te zitten? Dat zo. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
17: Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. Het incident zou gebeurd zijn bij de Paracel-eilanden, die al decennia lang onderwerp van conflict zijn. Ze worden bezet door China, maar Taiwan en Vietnam claimen de eilanden ook. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. 5 mensen die in Laos vastkwamen te zitten in een grot zijn na een week levend gevonden. Ze waren er naar goud aan het zoeken toen de grot volstroomde met water. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Vorig jaar stonden er 273.000 huizen te koop in Nederland van meer dan 1 miljoen. Het aantal miljoenen woningen neemt daarmee steeds verder toe, ziet taxatiebedrijf Calcasa. Ruim 6% is nu 1 miljoenenwoning. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staat een beeld van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jesselgus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van een permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de straat van Hormuz, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
18: Het schip kan daar worden ingezet om een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers te helpen waarborgen als de zeestraat eenmaal weer open gaat. Dat is iets waar nu overigens nog geen concreet zicht is, maar ze sturen hem er dus alvast heen, die kant op.
17: Het kabinet zei eerder al een militaire bijdrage te willen leveren. Morgen vertrekt de mijnenjager. Schiermonnikoog gaat alle ongeveer 70 zwerfkatten op het eiland proberen te vangen. De verwilderde katten vormen een gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen op het Waddeneiland. De katten worden opgespoord door middel van drones met warmtecamera's.
19: We hebben een onderzoek laten doen naar drones, van waar zitten de katten nu? En dan willen we ze gaan vangen in vangkooien. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Heeft ook opgeleverd dat we 70 katten al hebben weggevangen.
17: Het is belangrijk dat alle zwerfkatten worden gevangen, zodat er geen nieuwe zwerfkatjes bijkomen op het eiland. Dat gaan ze nu nog niet doen, maar pas komende winter.
19: Katten hebben op dit moment heel veel prooidieren tot hun beschikking. Ze kunnen zich het buikje helemaal vol eten, om zo maar te zeggen. In de winter hebben de katten weinig prooidieren en laten zich makkelijker vangen met aas in zo'n vangkooi.
17: En als de katten gevangen zijn, worden ze overgebracht naar het vasteland. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen ook veel zon, een droge dag en dan is het iets warmer dan vandaag.
16: Dankjewel, Sid. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen voor de verkeersinformatie. Robert, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Nou, de avondspits is begonnen. 330 kilometer file in het land. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. 6 kilometer file en een kwartier oponthoud. Maar alle rijstroken zijn nou weer vrij. 20 minuten vertraging op de A20. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam tot aan knooppunt Gouwen over 10 kilometer. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein. 2 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met een klein kwartiertje vertraging.
16: Nederland houdt zich al te lang vast aan het naïeve idee dat de VS ons beschermt. Dat zei premier Jette vandaag op een veiligheidsconferentie. Wat wil hij voor band met de Amerikanen?
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
22: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
23: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
24: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
25: Het hoeft niet in.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
16: De 17e etappe van de Giro d'Italia is in volle gang. 202 kilometer naar Andalo, Sebastian Timmerman.
27: Nog 40 kilometer zijn er te rijden van die 202. Het is een dag voor aanvallers en avonturiers. En er rijden op dit moment 4 renners vooruit. Caruso, Valgren, Lopez en Garofoli hebben 20 seconden voorsprong op een hele grote groep achtervolgers van 24 man. Er zitten 4 Nederlanders bij. Maar ze moeten dus op dit moment achtervolgen. Willen ze nog kans houden op de ritzegen?
16: In Laos zaten 7 mannen vast in een grot. Vandaag was er een laatste reddingspoging. Correspondent Mustafa Margadi.
28: Na een week zoeken hadden reddingswerkers het gevoel dat ze heel dichtbij waren. Maar het was een race tegen de klok. Dus vandaag wilden ze een laatste poging wagen om de mensen te vinden in de grot. En het is er gelukt.
16: Maar eerst blijven we in eigen land naar Den Haag. In zijn openingstoespraak op de Next Gen Security Conference daar zei premier Jette dat Nederland en Europa steviger in hun schoenen moeten staan voor hun eigen veiligheid.
29: We must step up the plate. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent. And we must do so not to distance ourselves from the US, but to make the alliance more equal and as a result stronger.
16: Verslaggever Onno Beukers die was vandaag bij die conferentie in Den Haag. Onno, hoe bijzonder is het nou dat Jette dit zegt?
30: Nou ja, in zoverre, het wordt gezien als zijn eerste echt wat langere geopolitieke speech. Dus dat maakt het bijzonder. Maar tegelijkertijd is de boodschap op zich niet zo nieuw. Hè? Dat Europa wat meer op zijn eigen benen moet staan, minder afhankelijk moet zijn van Amerika, He, vroeger toch de bondgenoot die altijd ook voor de veiligheid zorgde. Ja, dat idee, dat beeld, dat is natuurlijk, dat horen we al wat langer. Dat is niet meer zo nieuw. En Jette die zei vandaag wel, Het wordt wel steeds duidelijker dat we meer onze eigen koers moeten varen. Hè? Dus dat we echt wel verder, zelf verder moeten. En dat het ook onomkeerbaar is. Dus dat zoals het is geweest, dat Amerika altijd wel voor onze veiligheid zorgde. Dat idee dat we daar echt wel vanaf moeten stappen. Ook in de toekomst. Ook als er een andere president zou komen. En tegelijkertijd blijft juist ook die samenwerking heel belangrijk. Om het echt samen te kunnen blijven doen. En dat is dan niet alleen maar met een wereldmacht als Amerika. Maar ook met andere opkomende machten. Die ja ook Europa niet meer als zelf vanzelfsprekend zien en ook niet meer als per se degene die alles bepaalt of mede bepaalt samen met Amerika. Dus die zien ook wel dat die rol voor Europa verandert.
16: Ja, nou dat zijn de grote lijnen van hoe de wereld ervoor moet komen te staan op zo'n veiligheidsconferentie. Dus daar zijn er wel meer van. Waarom is Den Haag erbij gekomen?
30: Ja, en dan zeker als je deze woorden hoort, denk je, ja, dat klinkt allemaal niet zo vernieuwend.
16: Nee.
30: En dat terwijl de organisatie juist probeert een ander geluid te laten horen. Hè. Er lopen veel jonge onderzoekers rond. Jongeren die ook bijvoorbeeld net al op het ministerie werken. En ze proberen ja, eigenlijk een nieuw netwerk te creëren. Een netwerk van mensen waarvan ook dus net een ander geluid gehoord kan worden. En nou ja, daarover sprak ik ook de organisator. Dat is Anna van Soest, een van de organisatoren moet ik dan zeggen. En zij legt uit wat nou het verschil is met die andere veiligheidsconferenties.
0: Ik heb vooral een nieuwe energie gevoeld in de ruimte. Met heel veel jonge mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in vraagstukken die raken aan vrede en veiligheid. En die heel graag ook gewoon willen doen en willen aanpakken. En niet langer willen wachten. En ook het belang inzien van de besluiten die nu worden genomen voor hun toekomst.
30: Is dat dan anders dan bij andere veiligheidsconferenties? Dat die mensen het blijkbaar dan niet willen doen? Niet de energie hebben om het aan te pakken?
0: Nou, we hebben ook net op de video president Carney gehoord van Canada. Die zegt, aan nostalgie hebben we niks nu. Dus we moeten met nieuwe ideeën komen. We moeten erover nadenken hoe die nieuwe wereldorde eruit gaat zien. En we zitten wat dat betreft toch een beetje in het interbellum. Dit is het moment om die nieuwe platen te gaan leggen. En om die vanzelfsprekendheden die niet langer meer zijn, om die weer opnieuw tegen het licht te houden.
16: Ja, het is dus zoeken naar nieuw geluid in deze discussie, want er wordt al zoveel gepraat over veiligheid en geopolitiek. Wat hopen ze daar dan te bereiken concreet op deze conferentie?
30: Nou ja, toch wel om met wat ideeën te komen. Maar vervolgens moeten die ideeën dan wel weer bij degene die dan wel aan de knoppen zitten. Hè, zoals bijvoorbeeld Jette, maar ook andere landen. Moet dat dan terechtkomen? Ja, en dat is dan maar de vraag natuurlijk of dat lukt. Dat zal misschien niet direct lukken. Misschien na verloop van tijd wel indirect. Je hoort in ieder geval, als je de premier spreekt, dat de wens is om dit niet eenmalig te laten zijn, maar juist het netwerk van ook die jongere mensen ook in de toekomst vast te kunnen houden.
1: Je merkt hier dat de jonge generatie heel mondig is en een heel uitgesproken idee heeft. En dat laten ze overal horen. Mooi dat ze hier zo'n podium krijgen. Maar wat mij betreft is dit dus ook de eerste in een jaarlijks terugkerend event. Zodat we die generatie veel vaker een stem gaan geven.
30: Ja, weer praten, levert dat dan ook wat op?
1: Nou wel, omdat het hier ook tot nieuwe invalshoeken en inzichten leidt. Waar wij dan als leiders en beleidsmakers wat mee moeten doen. En er is ook de komende jaren in Nederland en Europa voldoende geld en commitment om veel beter voor onze veiligheid te zorgen. Maar dat lukt niet met de oplossingen van 20 jaar geleden. Hebben we ook de oplossing van deze generatie voor.
30: En daarbij is dus afwachten welke inzichten daaruit gaan komen. Ik vroeg het nu nog even aan de organisatie, hè, wat die eerste dag nou heeft opgeleverd. En daar kwamen nog niet hele concrete voorbeelden of antwoorden op. Maar toch meer inderdaad die energie die we net ook al hoorden. Nou ja, we gaan het zien. Morgen is er nog een dag twee. En daarna kunnen we kijken wat het heeft opgeleverd.
16: Verslaggever Onno Beukers, dankjewel. Gaan we naar Laos. Daar is grote opluchting. 5 mannen zijn levend teruggevonden in een grot die onder water was gelopen. Ze zaten al een week vast nadat ze waren verrast door noodweer. Reddingswerkers buiten de grot waren dolblij toen ze het nieuws hoorden. Ja, luid gejuich, maar de zoektocht is nog niet voorbij. 2 andere mannen zijn nog niet gevonden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadia, hoe waren ze in die grot terechtgekomen?
2: Waarschijnlijk omdat ze goud aan het zoeken waren. De grot is een oude verlaten goudmijn, maar locals die gaan nog regelmatig de grot in, hopen dat ze wat kunnen vinden. In dit geval werd het door de lokale overheden afgeraden, omdat het regenseizoen is begonnen en overstromingen kunnen gebeuren. Maar ja, Laos is een arm land, vooral in kleine dorpjes als waar dit is gebeurd. Dus ja, voor wat goud willen mensen het risico wel nemen. Er gingen 8 mensen naar binnen toen het overstroomde. Kon 1 van hen zich nog naar buiten wurmen, maar zaten 7 mensen dus een week lang vast.
16: Hmm. En hoe zijn ze uiteindelijk dan teruggevonden?
2: Nou ja, heel veel reddingswerkers kwamen er natuurlijk naartoe, pompten water weg. Ze zetten duikers in om in de grot te gaan zoeken. Maar het is een heel complex gangenstelsel met verschillende niveaus. Het gaat echt vrij diep. En de duikers in Laos hebben niet zo heel erg veel ervaring hiermee. Dus ze hebben hetzelfde team ingevlogen uit Thailand, dat het voetbalteam uit een overstroomde grot heeft gered in 2018. Je zal het je vast nog wel herinneren, ja, toch?
16: Zeker.
2: Ja, inderdaad. Ja, nou, dat team dat kwam dus ook. En kwamen ze steeds dichterbij. Vandaag wilden ze een laatste poging wagen. Reddingswerkers die wisten dat de vermisten wel veel voedsel hadden, dus dat ze op zijn minst wel een week zouden kunnen overleven. En dat bleek ook, want toen duikers op een zeker moment naar boven kwamen, zagen ze 5 mannen op een rots zitten, veilig, gezond, wel heel veel honger, maar dat is een oplosbaar probleem. Dus heel dolblije reacties zoals we die horen.
16: Ja, en dat zijn er dus 5. Dan blijven er nog 2 over. Waar zijn die dan?
2: Geen idee. Er moet nog aan de overlevenden gevraagd worden wat er met die 2 anderen is gebeurd. Of tijdens die overstroming die heel plotseling kwam, ze zijn weggesleept. Mm-hmm. En dat ze niet bij elkaar zijn gebleven. Of dat ze misschien geprobeerd hebben zwemmen te ontsnappen. We weten het simpelweg niet. Er wordt in elk geval nog altijd naar ze gezocht.
16: Ja, de zoektocht is nog niet voorbij. Nee.
2: En de reddingsactie eigenlijk ook nog helemaal niet. Want ze zijn gevonden, maar ze moeten de grot nog uit. En de weg naar de uitgang is nog steeds deels onder water. Sommige passages zijn heel erg smal. Overlevenden die zijn verzwakt. Dus de vraag is of ze dat op eigen kracht kunnen eruit komen. Er moet gewoon nog een plan van aanpak komen over hoe ze eruit gehaald moeten worden. Maar ja, toch, de hulpverleners zijn dolblij. Want als gezegd, er kan voedsel, schoon water, desnoods medicijnen naar die mannen, zodat er in ieder geval tijd is om zo'n extractieplan op te stellen.
16: Duidelijk, dank voor je uitleg, correspondent Mustafa Margadi. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
17: RTL Nieuws heeft het verhaal dat China Nederlandse stadsbussen op afstand zou kunnen uitzetten met een zogenoemde kill switch. Ja, 21-Kamerlid Daniel van den Berg heeft vragen hierover gesteld aan staatssecretaris Bertram. Fabrikanten kunnen deze bussen op afstand uitlezen en software-updates uitvoeren. Maar dat brengt ook risico's met zich mee, schrijft de staatssecretaris. Volgens Bertram is er geen bewijs dat manipulatie op afstand mogelijk is of dat zoiets ooit alles is gebeurd. De gemeente Zeist is blij dat de KNVB het hoofdkantoor en trainingscomplex niet verhuist naar Almere. Een wethouder in Zeist reageert tegenover de camera van RTV Utrecht.
3: Nou, we zijn natuurlijk heel verheugd, zowel als gemeente als provincie Utrecht, dat de KNVB gisteren het vertrouwen heeft uitgesproken. Want we zijn er nog niet, hè. Er moet natuurlijk nog een besluit genomen worden over de uitbreidingsplannen. Maar dat de KNVB wel dat vertrouwen heeft uitgesproken dat we op de goede weg zitten met elkaar. En dat ze, net als wij, hopen op een positieve uitkomst.
17: Ja, de KNVB wil uitbreiden. Dat kan in Zeist waarschijnlijk met 3 nieuwe velden, maar dat gaat dan wel ten koste van de bossen daar.
16: Ja.
17: Het verwerken van data wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie, meldt BNR. Op dit moment komt 10 cent van elke euro die binnenkomt voort uit data. Economen hebben bij honderden beroepen berekend hoeveel data zij verwerken. Hoog in de lijst staat natuurlijk de financiële dienstverlening, maar ook in de zorg- en de welzijnssector gebeurt het, zegt Barbara Baarsma van PwC.
4: En dat komt door de enorme omvang van die sector natuurlijk, maar ook door het feit dat zorgprofessionals heel veel tijd besteden aan het vastleggen en verwerken van patiëntgegevens, patiëntendossiers, diagnosegegevens, behandelregistraties. Vloeit eigenlijk voort uit de wettelijke taak.
17: Ja, volgens haar is data al net zo belangrijk als energie. En we hebben het vaak over de wolf, maar in de toekomst zouden we het volgens NRC ook wel eens over de goudjakhals kunnen hebben.
16: Dan komt er iets bij.
17: Ja, die is bezig aan een opmars vanuit Zuidoost-Europa. Normaal gesproken houdt die goudjakhals zich verre van mensen. Maar zodra er ook wolven in de buurt zijn, dan duiken ze juist wel weer in bewoond gebied op. Dus ze maken zo gebruik van die bufferzone, zeg maar, tussen mens en wolf. Die goudjakhals die is al eens gezien in Groningen en in Drenthe.
16: gaan we naar het verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
20: Nou, het is ietsje drukker geworden nog. 400 kilometer ruim op de Nederlandse snelwegen. Gelukkig niet al te veel bijzonderheden. Je hebt wel 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Nog de nasleep van een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Briele. En ook een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwe 8 kilometer file.
16: En gaan we van de auto naar de fiets. Sebastian Timmerman die volgt de Giro. Ik zie prachtige plaatjes van bergdorpjes, Sebastian.
30: Ja, het is een schitterende omgeving. Gelukkig is het ook weer droog na de wolkbreuk van een half uur geleden. De kopgroep van 29 is helemaal uiteengevallen. Twee Italianen rijden op dit moment vooraan. Damiano Caruso en Gianmarco Garofoli hebben 10 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. De eerste Nederlander in deze rit is op dit moment Mick van Dijken. Hij rijdt op zo'n halve minuut met nog 30 kilometer te rijden.

0: aan een opmars vanuit Zuidoost-Europa. Normaal gesproken houdt die goudjakhals zich verre van mensen. Maar zodra er ook wolven in de buurt zijn, dan duiken ze juist wel weer in bewoond gebied op. Dus ze maken zo gebruik van die bufferzone, zeg maar, tussen mens en wolf. Die goudjakhals die is al eens gezien in Groningen en in Drenthe.
1: Gaan we naar het verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: Nou, het is ietsje drukker geworden nog. 400 kilometer ruim op de Nederlandse snelwegen. Gelukkig niet al te veel bijzonderheden. Je hebt wel 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Nog de nasleep van een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Brielle. En ook een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen 8 kilometer file.
1: En gaan we van de auto naar de fiets. Sebastian Timmerman die volgt de Giro. Ik zie prachtige plaatjes van bergdorpjes, Sebastian.
3: Ja, het is een schitterende omgeving. Gelukkig is het ook weer droog na de wolkbreuk van een half uur geleden. De kopgroep van 29 is helemaal uiteengevallen. Twee Italianen rijden op dit moment vooraan. Damiano Caruso en Gianmarco Garofoli hebben 10 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. De eerste Nederlander in deze rit is op dit moment Mick van Dijken. Hij rijdt op zo'n halve minuut met nog 30 kilometer te rijden.

0: kwartiertje extra op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij afrit Brielen. En ook een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland Gouda bij knooppunt Gouwen, 8 kilometer file.
1: En gaan we van de auto naar de fiets. Sebastian Timmerman die volgt de Giro. Ik zie prachtige plaatjes van bergdorpjes, Sebastian.
2: Ja, het is een schitterende omgeving. Gelukkig is het ook weer droog na de wolkbreuk van een half uur geleden. De kopgroep van 29 is helemaal uiteengevallen. Twee Italianen rijden op dit moment vooraan. Damiano Caruso en Gianmarco Garofoli hebben 10 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. De eerste Nederlander in deze rit is op dit moment Mick van Dijken. Hij rijdt op zo'n halve minuut met nog 30 kilometer te rijden.

0: wordt het Orionfeest gebouw. We gaan even met Sophia praten. Zij is de baas.
1: Kansas City is the soccer capital of America.
2: Kansas City noemt zich de voetbalhoofdstad van Amerika en heeft een beroemde fanzone.
1: Live on the big 40-foot LED screen.
0: Dit is het centrum van de wereld van de Amerikaanse voetbalsporter.
3: Is dat echt zo?
0: Dat is echt zo.
2: Voetbal zit in het DNA van Kansas City. Ze dragen het altijd met zich mee.
4: We wear that on our sleeve, really proud of it. It's honestly part of our kind of DNA.
2: Zegt Chris Long. Hij is de eigenaar van het gloednieuwe trainingscomplex van het vrouwenelftal van de stad. En dat wordt de uitvalsbasis van Oranje tijdens het WK.
4: Oh, I mean, I think it's world class. And you look at the quality of the
2: Het gras is top. Er is een fitness, fysio, kantoorruimte. En het is centraal gelegen bij een klein vliegveld.
4: And it's super well located.
2: Een mooie thuisbasis voor het Nederlands elftal dus.
4: It's kind of a notch in your belt.
2: Long is apetrots dat Oranje zijn faciliteit heeft gekozen als hun basiskamp.
4: It's tremendous.
2: Het is geweldig.
5: Hi there.
2: Even verderop langs de weg.
5: Did you make these?
2: Zijn allemaal geschilderde spelers van Oranje voor hun huis op gefiguurzaagd triplex.
6: Because we're welcoming the Netherlands.
2: Is gemaakt door Jeff Parson, die woont hier.
6: It's so exciting for us here in America to be hosting the Netherlands.
2: Iedereen is opgewonden voor de komst van Oranje, zegt hij. En ze willen hen op de best mogelijke manier verwelkomen. Dus is hij losgegaan met triplex en oranje verf. Ja, ik moet zeggen, ze lijken behoorlijk, die spelers. Ook de middenstand staat te trappelen voor de komst van Oranje. Zoals Ali Bush van Boulevard Brewery. Want die hadden vorige zomer toevallig net een oranje bier gebrouwen met bloedsinaasappel.
1: So Easy Orange was a beer that we released for the first time last summer.
2: Ze kon haar geluk dus niet op toen ze hoorde dat het Oranje Legioen hier straks neerstrijkt.
1: Our delight at the final draw when we learned that Netherlands was coming here and we have the perfect beer to welcome the Orange Army.
3: So it's a total coincidence that your brew is.
1: Totally fate and meant to be, absolutely, yep.
2: Toeval, maar wel voorbestemd, denkt ze.
7: I'm making our Dutch stamp pot.
3: Stamp pot? What kind of stamp pot?
2: En chef Tim Dumansky van een supermarkt hier in Kansas City maakt al stamppot boerenkool met worst.
7: Legit, it's fantastic. I hope you like it.
2: Het is al in de verkoop als vers maaltijd en nu al een hit. Dus Tim denkt dat ze de stamppot na het WK in de schappen houden.
0: All right, we'll tell the cameras. Hup, Holland, hup.
2: Terug naar de promotietour van Daniel Oort, de Orange Suit Man.
0: Isn't that the most beautiful flag, right?
1: Love it.
2: Hij heeft nog een diepere verklaring voor het enthousiasme voor Oranje hier in Kansas City.
0: Het is een sportstad natuurlijk. Je hebt hier drie grote teams, maar je hebt hier ook heel veel sporttrauma. Heel veel finales verloren, net als het Oranje. Dus het leeft ook een beetje mee. Ze snappen ook dat wij ook drie keer finale hebben gehaald en drie keer verloren hebben. Dat snappen hun heel erg. Dus ik denk ook dat heel veel fans hier in Kansas City gewoon achter Oranje staan voor die reden.
8: Kansas City is dus de uitvalsbasis van Oranje. Iets na vijven, dan hebben we het ook over Nederland op het WK. Dan spreek ik Jeroen Elshoff over de selectie die bondscoach Koeman vanmiddag presenteerde. En straks na het nieuws. Nieuwsuur ontdekte dat zorgminister Hugo de Jonge in de coronapandemie onder druk is gezet om uitspraken te doen over mondkapjes.
9: Ster. Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: NPO Radio 1.
8: Het is 1:30, de hoofdpunt uit het nieuws zit.
5: Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Het marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van een permanente NAVO-missie. Maar als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de straat van Hormuz. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag. Er is volgens de rechter niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. De man was minder toerekeningsvatbaar. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, vanwege waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en voor explosies bij huizen.
8: Dankjewel, Sid. Marco Verhoeven is hier voor het weer. Het was ietsje koeler vandaag, ietsje meer bewolking, maar alsnog een lekkere dag vandaag.
12: Zeker op veel plaatsen wel. En wij kijken dan hier naar buiten in Hilversum en dan zag je inderdaad ietsje meer bewolking. Maar er waren ook plekken in Nederland waar je daar nauwelijks wat van terugvond. Dus wat dat betreft wel wat verschillen. Ik moet zeggen, vanmorgen keek ik op de radar en toen zag ik 1 bui.
8: Oh nee.
12: Ja, waanzinnig. Je weet niet wat je overkomt. Want een heel klein pitje is ook uitgedoofd hoor. En vooral in Zuid-Holland, als mensen daar, oh, ik had een bui vandaag. Dat klopt inderdaad. Maar het was er echt maar 1.
8: De dag begint dan toch goed voor een weerman. Ja, je ziet een bui op te raken.
12: Ja, een beetje verrassing is op zijn tijd is best wel eens een keertje leuk. Word je ook lekker wakker van meteen. Ja. Dus hartstikke goed. Die is nu verdwenen. En voorlopig hebben we er ook helemaal niks mee te maken. Als er nu nog bewolking is, gaat dat steeds meer oplossen. En vanavond en vannacht is het dan ook heel rustig weer. Met een wat afnemende wind. En een temperatuur die uiteindelijk morgenochtend vroeg bij zonsopkomst varieert tussen de 6 graden in Groningen. Daar koelt het dus echt behoorlijk af. En zo'n 13, 14 in het zuidwesten van het land. Nou, morgen dan weer veel zon. Een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. 18 graden op de Wadden, elders al snel weer boven de 20. 21 tot zelfs 27 graden. En vrijdag gaat het kwik nog wat verder omhoog. Dan wordt het in het binnenland weer 30, 31 graden misschien. Beetje broeierig doet het ook aan. Later op de dag draait de wind naar een richting van zee. En dan stroomt vanuit die hoek ook langzaam weer wat koelere lucht het land in.
8: Ja, dus nog even lekker warm.
12: Zeker.
8: Dankjewel, Marco. Robert Vriesen bij de ANWB, hoe is nu op de weg?
13: Nou, een kleine 500 kilometer file bij elkaar. En de avondspits speelt zich met name af in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport, 10 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is het file rijden over 11 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Kost je een half uur extra. Een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daardoor 6 kilometer file bij Zoetermeer met een kwartier oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Rijdt het langzaam tussen knooppunt Lunette en Lexmond.
14: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Marco Geitenbeek.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft in april 2020, midden in de coronapandemie, druk gezet op een zorgbestuurder na een stevige lobby van Actis, de branchevereniging van de ouderenzorg. Thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen wilden zelf mondkapjes en beschermende kleding inslaan voor het personeel. Maar volgens Actis was dat zinloos. Dat ontdekte Nieuwsuur in aanloop naar de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Die startte vrijdag. En Milena Holdert is hier. Je bent verslaggever bij Nieuwsuur en dook erin. Wat was er aan de hand?
20: Ja, samen met mijn collega René van Hest hebben we gekeken naar allerlei interne documenten die openbaar zijn gemaakt. Veel later eigenlijk pas dan de bedoeling, volgens de wet. Maar daar zijn we op interne mails gestuurd die toch duidelijk maken over hoe er destijds druk is gezet dus op zorgorganisaties die wilden afwijken van de landelijke RIVM-richtlijnen. Want in het begin van corona, toen zijn er speciaal voor medewerkers buiten de ziekenhuizen, dus die bijvoorbeeld in de ouderenzorg werkten, richtlijnen geschreven. En daar stond dan in wanneer je beschermende middelen moest dragen, dus bijvoorbeeld mondmaskers. En het viel erg op dat die richtlijnen afweken van de richtlijnen die Nederland daarvoor had en ook van buurlanden. En er stonden steeds allerlei situaties in wanneer het niet nodig was om mondmaskers te dragen. En er waren een aantal organisaties die zeiden, dat vinden we onverantwoord. En we willen bijvoorbeeld ook uit voorzorg, willen we gewoon dat ons personeel bij alle ouderen een mondkapje op heeft. En die gingen dus afwijken van die richtlijnen. Die richtlijnen waren wel heel bepalend, want de overheid ging eigenlijk de inkoop van mondmaskers centraal regelen. En op basis van die richtlijnen werd dan bepaald welke organisatie welke middelen kreeg.
4: Ja, die kreeg mondkapje niet.
20: Ja, maar deze organisaties gingen dus afwijken van de richtlijnen. Die gingen zelf mondmaskers kopen in het buitenland en dat aan hun personeel geven. Maar dat, daar kwam kritiek op. En toen heeft destijds minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die heeft toen in een persconferentie een van de organisaties die dat deed, Buurtzorg van Jos de Blok, expliciet aangesproken.
21: Laten we ons nou allemaal aan die richtlijn houden. Want als je materiaal gebruikt, beschermingsmateriaal gebruikt, waarvan het RIVM zegt, het is eigenlijk niet nodig, en je doet dat in een periode van schaarste, dan is het misschien ook wel niet wenselijk om dat te doen. Omdat datgene wat jij daaraan opmaakt, dat kan door een ander niet worden gebruikt.
4: Nou, dat was de uitspraak van Hugo de Jonge toen. Op wiens advies deed hij die uitspraak?
20: Op het advies van Connie Helder. We kennen haar voornamelijk als minister van Langdurige Zorg. Dat werd ze later, maar op dat moment was ze woordvoerder en bestuurder van Actis. Dat is de branchevereniging van de werkgevers in de verpleeg- en thuiszorg. En zij had op dat moment, dat hebben wij dus in die interne mails gevonden, heeft zij een mail gestuurd aan Hugo de Jonge. In het kader van verzoeknummers voor de persconferentie vraagt ze hem om expliciet te maken dat het uit voorzorg dragen van mondmaskers in de ouderenzorg bewezen zinloos is. En ze vraagt ook om Buurtzorg aan te spreken op haar mediacampagne. Want Jos de Blok had ook in de krant gezegd dat hij mondmaskers uitdeelde aan zijn personeel. Mm-hmm. Om hem daar dus op aan te spreken. Omdat zij het belangrijk vond dat alle organisaties de richtlijnen van het RIVM volgden. En dat er eigenlijk alle kikkers in de kruiwagen bleven.
4: Ja, en ze zegt dus zinloos, maar was dat ook zo?
20: Nee, dat was niet zo. En ze erkent ook dat ze dat dat ze dat niet zo stellig had moeten verwoorden. Ook op dat moment was het namelijk geen bewijs dat het bewezen zinloos was. Mm-hmm. Maar ze zegt wel dat op dat moment het geldende advies was van de experts dat het niet nodig was. En dat gezien de tekorten die er toen bestonden, dat het maar beter was dan om het niet te doen. Want als dan één organisatie ging afwijken, dan leidde dat tot onrust. Maar goed, je kan je ook afvragen of een organisatie die honderden zorgorganisaties vertegenwoordigt, de branchevereniging Actis dus, waar ook honderdduizenden medewerkers aan verbonden zijn, of die niet wat kritischer had kunnen zijn destijds op de adviezen van de experts en van het OMT en het RIVM. Later bleek ook dat er een zin door ambtenaren was toegevoegd aan die adviezen, dus dat die niet altijd even wetenschappelijk waren. Mm-hmm. Maar er stonden ook echt adviezen in die ook met op dat moment dat bijvoorbeeld wij moesten toen met z'n allen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Maar er werd geadviseerd om in de ouderenzorg dat personeel binnen anderhalve meter kon komen zonder mondmasker bij een hoestende, niezende coronapatiënt. Dus ook met gewoon logisch nadenken had je natuurlijk wel wat kritischer kunnen zijn op dat soort adviezen.
4: Ja, dat was toen de situatie in de verpleeghuizen toendertijd, toen corona ook daar was. Dan waren dus de richtlijnen anders dan eigenlijk in de samenleving waren.
20: Ja. En ook anders dan bijvoorbeeld in de ziekenhuizen.
4: Ja, en je zei in het begin al, dat was in omringende landen dus anders. Die hadden andere richtlijnen.
20: Ja, bijvoorbeeld Duitsland. Daar was vanaf het begin het risico heel serieus genomen dat je mondmaskers of dat je corona bij je kon dragen en mensen kon besmetten zonder dat je klachten had. En in Nederland werd veel meer gezegd, zolang je geen klachten hebt, dan is er niks aan de hand. En in Duitsland is dus eigenlijk al heel vroeg gezegd, alle medewerkers die in verpleeghuizen werken, die met ouderen in contact komen, maakt niet uit of die ouderen corona hebben of niet, die medewerkers die dragen uit voorzorg een mondmasker, omdat we willen voorkomen dat zij buiten op een andere plek besmet raken en dan het virus meenemen.
4: Ja, dat was Duitsland. Maar waarom deden wij dat dan dus niet?
20: Dat is een goede vraag. In Nederland wilde men kennelijk wachten op bewijs. En dat heeft heel lang geduurd. Een half jaar ongeveer voordat de richtlijnen werden aangepast. Maar je kan ook zeggen, ja, bewijs op bewijs wachten. Het gaat natuurlijk ook over het voorzorgsprincipe. Dat je voor de zekerheid het toch maar doet. En je kan zeggen, nou, in een tijd van tekorten is het misschien lastiger om uit voorzorg van alles te doen. Maar op een gegeven moment is er ook, toen de tekorten verdwenen, is in Nederland een ander argument aangevoerd. Namelijk dat het dragen van mondmaskers tot schijnveiligheid zou leiden. Nou, er was ook helemaal geen bewijs voor. Dat is er ook niet gekomen. Dus het lijkt er toch ook wel op dat men een bepaalde lijn koos in het begin. En die lijn eigenlijk heeft vastgehouden om de rust te bewaren. En zo is ook, kan je ook zeggen dat de schaarste in zekere zin in stand is gehouden. Terwijl er in die eerste periode, in de eerste golf, meer dan de helft van de mensen die uiteindelijk zijn gestorven, dat vond plaats in de ouderenzorg. Dus die stierven in verpleeghuizen of thuis. Ja. En vaak ook alleen. Dan is het natuurlijk wel heel schrijnend dat die adviezen destijds zo waren, dat die ook zo lang zijn volgehouden. En dat dus organisaties die op dat moment zeiden, nou, wij gaan gewoon iets anders doen, wij willen ons personeel beschermen, dat die eigenlijk onder druk werden gezet om te zeggen, hou daarmee op.
4: Ja, interessant dat dit naar boven is gekomen door jullie onderzoek. De reportage die jij maakte samen met René van Hest, die is vanavond te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. Dankjewel, Milena Holdert. Gaan we weer naar de Giro d'Italia, de 17e etappe. Hoe zit het met de voorsprong van de kopgroep, Sebastian Timmerman?
3: Op het peloton is die prima hoor, 5 minuten en 40 seconden. Dat peloton controleert de klassementsrenners. Dus zoals Jonas Vingegaard, de leider in het klassement, Tijmen Arendsman, de nummer 3, de beste Nederlander. Die hebben een relatief rustige dag in deze heuvelrit, waar het echt de vluchters zijn die het gaan beslissen. En ik kijk naar een hele goede Mick van Dijken. Uitblinker in het klassieke voorjaar. Hij eindigde in Parijs-Roubaix op de 6e plaats. Maar hij kan meer dan alleen maar dotteren en het rijden, hard rijden over de kassei. Hij kan ook prima heuvel op. En dat bewijst hij in het noordoosten van Italië op weg. Dus naar Andalo, waar nu voor de laatste klim van vandaag officieel geklommen moet worden. Op een klim van derde categorie. Er zijn nog 18 kilometer te rijden. En Van Dijken zit in de kopgroep met de Italiaan Caruso, de Deen Valgren. Er zit een Colombiaanse klimmer bij. Rubio, die al de hele Giro op jacht is naar een ritzege. De La Cruz, de Spanjaard Vlasov. Dat is een Russische ploeggenoot van Mick van Dijken. Garofoli, Arrieta en Andreas Legnesund. Dat is ook een gevaarlijke renner. De Noorse kampioen werd al 2 keer tweede in een rit. 17e kilometer zijn er nog te rijden. Garuso versnelt nu vanuit die kopgroep. Ai, en dan gaat het te snel voor Mick van Dijken. De net nog in de aanval. Nu moet hij even passen op de versnelling van Caruso.
6: NOS NTR.
18: Marco Geitenbeek.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Nederlanders vinden het klimaatbeleid steeds oneerlijker. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veel Nederlanders zijn bang dat door klimaatmaatregelen hun leven duurder wordt. En ze voelen dat ze meer moeten doen dan de grote bedrijven, terwijl die veel meer uitstoten. Olof van der Graag is van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
4: Hoort u dat gevoel van oneerlijkheid ook terug?
22: Ja, ik hoor het ook regelmatig van consumenten die wel of niet een warmtepomp gaan nemen of elektrisch willen gaan rijden. Over het algemeen vinden zij klimaatbeleid in de vorm van subsidies voor verduurzaming natuurlijk prima. Maar zeker als het over verplichtingen gaat of meer betalen voor je aardgas, dan hoor ik dit soort geluiden een stuk vaker.
4: Ja, en is dat gevoel terecht?
22: Nou, het is wel waar dat bedrijven bijvoorbeeld veel minder energiebelasting betalen dan huishoudens. Dus als je aan mensen vraagt, vind je het eerlijk dat een groot bedrijf uit de industrie 1/100ste van de energiebelasting betaalt die jij zelf betaalt, dan is het logisch, denk ik, dat veel mensen dat oneerlijk vinden.
4: Ja, daar zeggen bedrijven dan vaak tegenover, ja, dat berekenen we weer door aan consumenten of we vertrekken uit het land als het te veel wordt.
22: Ja, dat precies. En dat laatste is denk ik ook een reëel punt. Als je medewerkers van een fabriek vraagt, vind je het eerlijk dat een Nederlandse fabriek 2 keer zoveel energiebelasting moet betalen als een Duitse fabriek voor hetzelfde product, dan vinden die medewerkers dat natuurlijk ook oneerlijk. Dus het is heel lastig om het precies met elkaar te vergelijken, maar ik denk dat het uiteindelijk logisch is dat mensen hier wel op aanslaan. Maar wat volgens mij de oplossing is zorgen dat gewoon iedereen een eerlijk aandeel levert en in hetzelfde tempo verduurzaamt. Dus als we over 10 jaar met z'n allen gehalveerd zijn in onze CO2-uitstoot, dan voelt dat denk ik eerlijk. En dan moeten we volgens mij zorgen dat we bedrijven helpen met de dingen die zij nodig hebben, zoals snelle vergunningen. Maar dat we ook huishoudens helpen met bijvoorbeeld de grotere investeringen die zij moeten doen om hun huis te verduurzamen.
4: Ja, want daarmee zegt u dus ook, dat is nu dus niet eerlijk.
22: Nou, er is wel, denk ik, zeker na 2030 te weinig hulp voor mensen om hun huis te verduurzamen. Op dit moment zijn er best een paar goede regelingen. Je kunt bijvoorbeeld 30% subsidie krijgen voor woningisolatie of de aanschaf van een warmtepomp. En mensen met een bescheiden jaarinkomen tot 60.000 euro... die kunnen daar ook een renteloze lening voor krijgen. Dus dat is eigenlijk best wel goed. Mm-hmm. Alleen ik denk dat heel veel mensen dat niet eens weten, dat die regelingen er zijn. Maar na 2030 zijn die regelingen stopgezet, omdat er geen budget meer voor is. Dus dat is wel een taak voor het kabinet Jetten. Zorg alsjeblieft dat die middelen er weer zijn. Want mensen hebben wel echt hulp nodig om die grote investeringen te doen.
4: Ja, dan heb je dus ook nog die bedrijven waar dus mensen naar kijken en zeggen, ja, die stoten veel meer uit en dragen minder bij. Wat moet daar dan gebeuren?
22: Ja, die bedrijven die hebben dus ook wel degelijk soms hulp nodig. En een van de meest praktische dingen bedrijven op zitten te wachten is een aansluiting op het elektriciteitsnet. En helaas is het in Nederland vaak zo dat we 10 jaar aan het praten zijn voordat er in 1 of 2 jaar een uitbreiding van het elektriciteitsnet kan worden gebouwd. Dus we moeten ook zorgen dat bijvoorbeeld die procedures veel sneller worden doorgelopen in Nederland. Ja. Zodat die bedrijven ook veel sneller hun bijdrage kunnen leveren.
4: Ja. Dit is dus een gevoel, hè, dat mensen het oneerlijker vinden. Maar tegelijkertijd vindt ook 7 op de 10 Nederlanders die klimaataanpak en de Nederlandse bijdrage belangrijk. Er zijn ook nog altijd meer mensen die vinden dat de regering eerder te weinig doet aan klimaat dan te veel. Hoe rijmt dat dan met dat gevoel van oneerlijkheid wat er dus ook is?
22: Ja, je ziet denk ik grote verschillen in dat onderzoek. En waar volgens mij ook een belangrijke oplossing zit, is dat alles wat je doet voor het klimaat eigenlijk ook goed is om onafhankelijker te worden van bijvoorbeeld olie en gas uit het Midden-Oosten. Want we zien nu al die energierekeningen omhoog spuiten. Ja, dat komt niet door duurzame energie. Integendeel, duurzame energie is daar de oplossing voor. Dat komt doordat we zo afhankelijk zijn van fossiele energieimport. Dus dat is eigenlijk een heel ander argument. Maar het leidt tot precies dezelfde conclusie. Ga elektrisch rijden, isoleer je huis, koop een warmtepomp. En verduurzaam ook bijvoorbeeld de industrie in Nederland.
4: Ja, ja. Wat is uw advies tot slot aan de politiek, wat ze nu moeten doen?
22: Ja, het belangrijkste is om mensen en bedrijven echt bij te laten dragen aan die transitie. Er zijn heel veel redenen om dat te willen doen. Van onafhankelijkheid tot grip op je energierekening, tot het tegengaan van klimaatverandering. En probeer daarbij ook niet groepen tegen elkaar op te zetten. Maar probeer te zorgen dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft om vooruit te kunnen.
4: Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Dank voor uw tijd. Wat melden media in het buitenland zit?
5: 2 van de 5 kinderen die gisteren zwaar gewond raakten bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in België kunnen mogelijk binnenkort het ziekenhuis verlaten. Dat zegt de directrice van de school waar de kinderen op zitten tegen VRT Nieuws. Nog 3 leerlingen zijn ernstig gewond en hebben nog veel zorg nodig, zegt zij. Bij het ongeval gisteren kwamen 4 mensen om het leven. In Britse media aandacht voor een grote brand in een Joodse supermarkt in Londen. Vermoedelijk ging er iets mis met de elektriciteit in de opslagruimte. De politie gaat niet uit van opzet, is te horen via persbureau Reuters.
1: I've worked at pace to establish that the circumstances of the fire are not believed to be suspicious at this time. And investigations into the cause and origin of the fire are ongoing.
5: In de wijk werd de afgelopen tijd meerdere keren brand gesticht op locaties die een link hadden met de Joodse gemeenschap. Het Oostenrijkse motormerk KTM levert dealers onderdelen om de motoren op te voeren tot ver boven de wettelijke milieu- en geluidsnormen. 10 media berichten daarover na een onderzoek dat ze hebben gedaan. Gebruikers van die KTM-motoren rijden dus wellicht rond op voertuigen die eigenlijk de weg niet op mogen. En dan ben je in overtreding, zegt de Oostenrijkse Verkeersveiligheidsraad tegen de omroep ORF.
2: Ja. Hat nicht die richtige Versicherung, macht er das im vollen Bewusstsein, ist das eine gerichtlich strafbare Sache, das ist Versicherungsbetrug, dann...
5: Ja, dan ligt hier dus eigenlijk ook je verzekering op, omdat die dan ook niet meer geldig is. KTM spreekt tegen dat het illegale motoren de weg opzet. Volgens het merk gebeurt dat alleen als klanten zeggen dat ze aan races mee willen doen. En openbaar aanklagers in New York en New Jersey beginnen een onderzoek naar de FIFA vanwege de zeer hoge prijzen voor een ticket van het WK voetbal over een maand. In de media konden we natuurlijk de afgelopen tijd lezen over de hoge bedragen die fans daarvoor moesten betalen. De openbaar aanklager wil nu weten hoe dat precies zit.
4: Robert Vriese bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er in het land?
7: 555 precies.
4: Ah, mooi cijfer.
7: Ja, precies, dat het zo uitkomt. Het is een drukke avondspits, dat wel. In Randstad is het druk. En ook in Noord-Brabant en ook richting Noord-Brabant vanuit Utrecht. Zowel op de A2 als op de A27 moet je rekening houden met een 30 minuten vertraging. Dan staat er een kapotte auto op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier in de vorm van 6 kilometer file. En een kwartier vertraging heb je ook op de A12... als je vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt. Want je komt in 11 kilometer file tussen Nieuwerbrug en De Meern. Ook dat komt door een kapotte auto en wel een vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Rock the Boat van Hughes Corporation. Nog anderhalve week, dan vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. De uitvalsbasis van Oranje wordt de stad Kansas City in de staat Missouri. De ticketverkoop en hotelboekingen die vallen daar nog tegen, maar de stad staat te popelen om de fans uit Nederland te ontvangen. Correspondent Rudy Bauma peilde de Oranje koorts alvast.
1: I'm the Dutch superfan.
2: Een bar in Kansas City. Daniel Oort maakt een praatje met de bezoekers.
1: I haven't missed a game in 11 years for the Dutch team. Al 11 jaar lang, sinds 2015, ben ik bij elke wedstrijd van Oranje geweest.
3: Elke wedstrijd?
1: Elke wedstrijd,
3: ja. Maar je woont in Amerika?
1: Ik woon in Amerika, dus ik vlieg altijd die oceaan over om bij al die wedstrijden van Oranje te zijn, maar nu een keertje bij mij thuis. Hello, Dutch fans around the world, it's the Orange Suit Man coming live from Kansas City, Missouri.
2: We're Daniel maakt filmpjes op zijn Instagram-kanaal onder de naam The Orange Suit Man, want hij is onder Oranje fans bekend vanwege zijn oranje maatpak.
1: Op de achterkant van het pak nog onze kwalificatiereeks naar dit WK. En dat eindigt nu allemaal hier bij mij thuis in Amerika.
3: Wat moet je hier doen in Kansas City?
1: Ja, een beetje de brug te bouwen tussen de Nederlandse supporters, het Oranje Legioen en Amerika natuurlijk. Ik woon hier, ik ken de taal heel goed. Ik ken de mensen, ik ken de cultuur. We're having a good time. Are you guys excited for the World Cup?
4: Oh, we are.
1: Yes, and hallo Oranje supporters over de hele wereld. En hier gaat straks de Oranje Mars beginnen. Hier

0: Runaway van One Republic. Rapper Drake heeft 3 nieuwe albums gelanceerd. En daarmee begint weer een nieuwe episode in een strijd die hij heeft met een andere rapper, Kendrick Lamar. We died back in 2024 was a big piece. So it's like the shit is me, but it isn't me. Y'all keep on asking me what it did to me. That's what it did to me. Nou, dit is het nummer Make Them Cry, verschenen op een van die 3 albums, Iceman. Hip-hop-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden, Kim Dankoor. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Spotify die noteerde 13,2 miljoen streams op 1 dag voor dit nummer. Dat is een aardig record. Hoe verklaar je dat succes?
1: Ja, is inderdaad niet mis. En hij heeft ook nu meer nummer 1 hits dan Michael Jackson.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is inderdaad niet niks. Nou, het nummer Janice Shut the Fuck Up is dus een van de betere nummers op al die 3 albums. Of van al die 3 albums. Het is echt een typische Drake-song met een catchy refrein. Een goede, donkere, grimmige productie. En hij gebruikt ook de juiste samples in dat nummer. Bijvoorbeeld Follow Rivers van Licky Lee. Maar ook een stukje uit de maffia-serie The Sopranos.
0: En hebben daarom mensen dit aangeklikt?
1: Nee, ik heb nog een reden. Nee, niet alleen maar daarom. Het is natuurlijk ook zo dat specifiek dit nummer op het album Iceman gezien werd als Drake's respons op de beef/ruzie met Kendrick Lamar.
0: Ja.
1: Nou, Lamar heeft die algehele beef gewonnen, dus dat creëerde ook weer extra verwachting van wat gaat Drake in dit nummer zeggen? Hij rapt op een gegeven moment ook van hey, buried alive, someone come dig me up. Dus daarmee insinueert hij ook dat hij terug is en bigger than ever. En die hele beef-fascinatie dus, omtrent dit nummer dan ook weer, zorgt er ook weer voor dat er weer meer online discussies worden gevoerd over dit nummer. Wat zijn de teksten? Wat betekent dit? Zal er weer een nieuwe disperiode ingeluid worden? En wat is dan ook weer Drake's nieuwe hoofdstuk? Ik moet wel zeggen dat streams natuurlijk belangrijk zijn qua financiën, maar het is niet altijd een reflectie van de kwaliteit, want de albums hebben ook kritiek ontvangen en natuurlijk ook de hele MAGA-controversie, dat het Witte Huis een foto had geplaatst van Drake's album met een MAGA-chain eronder. Dat is natuurlijk ook niet goed voor Drake's reputatie.
0: Nee,
1: en vooral niet omdat hij daar nog steeds niet op heeft gereageerd.
0: Nee, het is dus duidelijk dat Drake en Kendrick Lamar tegenover elkaar staan. Hè? Waar is dat begonnen, die strijd ooit?
1: Na 2024, dus 2 jaar geleden, was het jaar van de diss tracks. En nog even om een diss uit te leggen. Een diss is dus op een creatieve, intelligente manier je rappeer beledigen. En in 2024 gingen Drake en Kendrick dus heen en weer qua diss tracks. Je had bijvoorbeeld een Push-Ups, dan een Euphoria, een Family Matters en Not Like Us.
0: Mm-hmm.
1: En die reeks van diss tracks werden dus uitgebracht in 2024. Rapfans blij, Kendrick-fans blij, Drake-fans blij. En op het nummer Like That zegt Kendrick Lamar bijvoorbeeld ook van er zijn die 3 beste rappers. Not the big 3, ik ben gewoon de beste. En daarvoor had Drake bijvoorbeeld in de nummer First Spurred and Shooter Kendrick Lamar eigenlijk subtiel gedist. Dus weer proberen Kendrick uit de tent te lokken.
0: Ja.
1: Daarbij moet ik wel zeggen dat die hele fete eigenlijk in 2013 al is begonnen. Toen Kendrick op het nummer Control rapte dat hij de beste rapper is van de hele wereld. De King of Rap. De King of New York, ook al komt hij uit Compton. Hij noemt dan 11 rappers die dan heel erg populair zijn. Waaronder een Drake. En alle 10 andere rappers reageren heel erg sportief. Nou ja, rap is competitief, we begrijpen het. Maar alleen Drake reageert een beetje zuur en probeerde sindsdien, dus sinds 2013... Kendrick eigenlijk al uit de tent te lokken.
0: Nou ja, zo is het een soort strijd tussen die 2. Dat dus ook op dit album weer terugkomt. Je zei het al, Janice, Shut the Fuck Up. Daar hebben we ook nog een stukje van.

0: nice to chill. Wat hoor je nou in dit nummer terug van die strijd?
1: Ja, er is een aantal teksten, maar wat ik zelf het interessantste vind is dat hij op een gegeven moment ook zegt van handing out turkeys on camera, then back to the hills, waarmee hij eigenlijk suggereert dat Kendrick alleen maar community werk doet, dus goed werk voor gemarginaliseerde wijken, dus mensen in gemarginaliseerde wijken, om alleen maar op camera een soort van goede reputatie te krijgen, of op camera alleen maar de community man speelt, maar eigenlijk daarna gewoon weer teruggaat naar zijn villa in Hollywood.
2: Ja, en een andere lyric,
1: ja, dat bijvoorbeeld zegt Drake, en zegt bijvoorbeeld ook van how many houses you build, zo van wat doe je eigenlijk voor de community, maar de rap-liefhebber weet dat Kendrick heel veel doet voor zijn gemeenschap, en dat dat absoluut niet alleen maar met zijn reputatie te maken heeft.
2: Nee. Nou, de fans zijn dus weer helemaal op gebrand met dit nieuwe album. En ik neem aan dat het voor hunzelf ook niet helemaal... dat legt ook geen windeieren. Want als je die stream ziet, er komt ook wat geld in het laadje door deze dis.
1: Dat wel, maar gelukkig is binnen de hiphopcultuur culturele waarde ook belangrijk. Van hoe authentiek ben je, hoe zien de fans je. En daar heeft Drake toch wel wat punten mee verloren.
2: Okay. Kim Dankoor, hiphoponderzoeker. Dank voor dit gesprek. Dan gaan we nog even naar Sebastian Timmerman, de Giro. Hoe is het?
3: Finale van deze 17e etappe van de Ronde van Italië. Twee man vooruit. Valgren en Rubio weggereden uit die immense kopgroep die we hadden. Mick van Dijken zat daar lange tijd ook bij. Maar moest een minuut of 10 geleden passen. Eigenlijk toen deze aanval begon van Rubio, de Colombiaan die de lepedeen Valgren met zich meekreeg. Doet niet al te veel werk. Tot veel irritatie van Rubio. Het klimwerk zit er bijna op voor vandaag. Nu een stuk in dalende lijn over een mooie tweebaans weg. Ze hebben 11 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. Die Trojan Caruso, de Rus Vlasov, Igor Arrieta uit Spanje en Andreas Leknessund, de Noorse kampioen. Ze zien de twee koplopers rijden, Valgren en Rubio. Maar ze weten dat gaatje nog niet te dichten als ze nu gaan beginnen zo'n beetje aan de laatste meters heuvel op uit deze etappe. Van Dijken daar een seconde of 20-30 achter peloton op ruim 5 minuten. En verandert vandaag niets in het algemeen klassement. Het gaat puur om de ritzegen. Voornaamste kandidaten op dit moment, Valgren en Rubio.
4: NPO Radio 1.
5: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in de Rode Draad.
6: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
7: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
6: Ja. Ja.
7: Over grondrechten gesproken.
5: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
8: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
5: BNN VARA,
9: de Rode Draad,
5: met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
10: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
5: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9 en vrijdagmiddag van 2 tot 4.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
4: Marco Geitenbeek.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Spanje zijn de ogen gericht op de Sociaaldemocraten. Dat is de partij van premier Sanchez. Na eerdere corruptieverdenkingen was er vandaag een inval bij het partijbureau. Onze correspondent is erbij. Straks eerst het nieuws met Sid van der Linden.
17: De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD, Solvinity, niet mag worden overgenomen. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Het kabinet blokkeert de overname door een Amerikaans IT-bedrijf vanwege wetten in de VS. Daarmee kan de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten blokkeren of gegevens opvragen. Volgens de ambassadeur is de VS juist een betrouwbare partner die veiligheid kan bieden.
18: I understand the need for Dutch wanting security. Our point is that we should not be shut out of that process, that we can provide that security.
17: Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee, dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. Het incident zou gebeurd zijn bij de Paracel-eilanden, die al decennia lang onderwerp van conflict zijn. Ze worden bezet door China, maar Taiwan en Vietnam claimen de eilanden ook. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak er absolute schande van dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en voor explosies bij huizen. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Het marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van een permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel doorgestuurd worden naar de Straat van Hormuz. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurders en thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Helder vond het uit voorzorg gebruiken van mondmaskers niet verdedigbaar vanwege de grote tekorten. Later dat jaar kwam er wel een advies voor het dragen van mondkapjes in verpleeghuizen. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt in het binnenland af tot 7 graden. Morgen een zonnige en droge dag die iets warmer is dan vandaag.
2: Robert Vriezen bij de ANWB. Wat voor avondspits hebben we deze woensdag?
19: Nou, een drukke. Zeker voor de woensdag. 480 kilometer in totaal. En die drukte die is, zien we vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. Richting Noord-Brabant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 13 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging nog bij Zoetermeer Centrum op de A12. Als je vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt, kom je in 5 kilometer file. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meern. 15 kilometer file daar met 20 minuten oponthoud. En goed nieuws vanaf de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda is na een ongeluk de weg weer vrijgegeven bij Dordrecht. Nog een kwartiertje vertraging daar.
2: Ruim 18 miljoen bondscoaches kent ons land. Maar slechts één mag de echte keuze maken. Ronald Koeman. Straks bespreek ik zijn WK-selectie met commentator Jeroen Elshoff.
20: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
22: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
23: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een stevige ingreep van de Oegandese regering. De grens met Congo is gesloten wegens de zorgen over de ebola-uitbraak daar. Zometeen meer van onze Afrika-correspondent. En opnieuw een klap voor de Spaanse regering. Vanochtend stond justitie voor de deur. Correspondent Miral de Bruin is bij het partijkantoor.
24: Het wordt heet onder de voeten van de Spaanse premier Sanchez. Zijn regering staat weer onder druk na een onderzoek naar corruptie bij leden van zijn partij. Vanochtend onderzocht de politie hier zijn partijkantoor op zoek naar bewijs.
2: Maar we gaan eerst naar de finish van de Giro. Sebastian Timmerman, nog een goede kilometer.
3: 1300 meter en een laatste pukkeltje die niet eens meer meetelt voor het bergklassement, maar wel stijl genoeg is om Rubio en Valgren het leven zuur te maken, want ze hebben weer gezelschap gekregen. Van achteruit zijn Caruso, Vlasov, Arrieta en Leknesund teruggekomen bij de koploper. Zij gaan het uitmaken wie de etappe wint. Peloton op ruim 5 minuten. Ergens tussen deze kopgroep en het peloton rijden 4 Nederlanders die mee de dag kleurden, maar van Van der Lee, Van Dijken, Van den Broek en Leemreizen doen uiteindelijk niet mee om de ritzegen. Etappe 17, daar gaat wel de ploeggenoot van Jardy van der Lee. De Deen Michael Valgren op een heel goed moment, net voor het binnenrijden van de laatste kilometer. En achter Valgren, de winnaar van de Amstel Gold Race van 8 jaar geleden, wordt gekeken naar elkaar door Rubio. Ja, die had er net ook al last van, die Deen, die niet altijd wilde overnemen van hem in de jacht op die ritzegen. Heel veel ervaring heeft Valgren. Hij heeft ook heel veel meegemaakt in zijn loopbaan. En nu een seconde of 5-6 voorsprong op de Noorse kampioen Andreas Leknesund. Een paar jaar geleden, nadat hij dus de Amstel Gold Race won, kwam Valgren heel zwaar te val in Zuid-Frankrijk bij een kleinere wedstrijd. Hij ging door een diep dal. Ook psychologisch raakte hij in een wak. Maar hij knokte zich terug via kleinere ploegen toch weer naar het topniveau van het wielrennen. Won in maart al een rit in de Tirreno Adriatico. Grote voorjaarswedstrijd, ook in Italië, was daarna zeer geëmotioneerd. En nu kijkt hij over zijn linker en zijn rechterschouder achterom. En weet hij eigenlijk dat de buit al binnen is. Leknesund werd al 3 keer tweede in een rit in deze ronde van Italië. Hij heeft nu nog 200 meter om naar het achterwiel toe te rijden. van Valkrein. Maar de buit lijkt binnen voor de Deen. Kijkt nog eens een keer achterom. En dan inderdaad is daar het zegengebaar van Michael Valkrein. Hij wint deze 17e etappe in de Ronde van Italië. En de Noorse kampioen Andreas Leknessund eindigt weer als tweede.
2: Dan gaan we van het wielrennen naar de keuzes van Koeman, naar het voetbal. Er zit ervaring in, er zitten twijfels in, er zitten ook een paar stevige keuzes in. De WK-selectie van Oranje, die is bekend. Geen plek voor Jeremy Frimpong, dat was een lastige keuze voor bondscoach Koeman.
0: Nou, het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. De laatste keer was nog tegen Ecuador, toen hij inviel en heel snel weer uitviel. En dat is vaker gebeurd. Dat is een fysieke kwestie. Maar ik heb ook voor iemand anders gekozen als rechtsbuiten.
2: Oranje commentator Jeroen Elshoff, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, en dat is die keuze, dat is Crescenzo Somerville. Waarom koos de bondscoach voor hem?
1: Ja, omdat hij dan toch dit seizoen bij West Ham United, dat overigens degradeerde uit de Premier League, meer indruk heeft gemaakt op de bondscoach en de assistenten die daar voortdurend zijn wezen kijken. Somerville had er in maart al bij moeten zitten in de interlands die Nederland toen speelde, maar raakte juist in die fase geblesseerd. Nou, hij heeft een aantal goals gemaakt, 5. 4 keer een assist gegeven. Is een hele dynamische, snelle speler met de bal. 24 is hij. Ik denk niet dat de mensen in Nederland hem allemaal per se kennen. Want hij heeft Nederland snel verlaten. Al een aantal jaar geleden, in 2019, vertrok hij van Feyenoord, waar hij nooit aan de bak kwam, naar Leeds United. En via Leeds United kwam hij bij West Ham terecht. En nu heeft de bondscoach hem dus geselecteerd voor dit wereldkampioenschap voetbal. En dat is een verrassing. Dat is een leuke verrassing. Want het is een speler waar je graag naar kijkt op het moment dat hij acties maakt en aan de bal is. En Koeman ziet meer in hem dan in Frimpong, die een heel matig seizoen achter de rug heeft bij Liverpool.
2: Ja, grote vraag was ook, wat doet Koeman met de topscorer aller tijden van Oranje, Memphis Depay? Die is toch mee, hè, terwijl hij niet helemaal fit is. Waarom heeft hij voor Depay gekozen?
1: Nou, die is op het laatste moment toch minuten aan het maken bij Corinthians, een club in Brazilië. Vanavond zal Depay naar zeggen van Koeman in de basis starten bij zijn club en daar dan ook weer minuten gaan maken. We weten niet hoeveel. En dat is genoeg voor Koeman om hem te selecteren. Maar Koeman heeft wel voortdurend laten blijken dat hij niet blij is met de situatie rond Memphis Depay. Maar er zijn nog een aantal weken te gaan tot de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. En bovendien duurt zo'n toernooi lang en Koeman neemt dan toch het risico, want zo kan je het wel noemen met Memphis Depay, dat hij in die periode fit genoeg kan worden om toch van waarde te zijn voor het Nederlands elftal. Koeman die toch altijd wel vasthoudt aan de mensen die voor hem iets hebben betekend. En je zegt het zelf al, hij is topscorer alle tijden geworden onder Koeman. Dus dat zegt wel genoeg over het vertrouwen dat de bondscoach in Memphis Depay heeft.
2: Ja, maar toch die twijfels over fitheid, die zien we ook bij Jurriën Timber. En die gaat ook mee. Wat voor risico neemt Koeman daarmee?
1: Nou, je neemt natuurlijk risico, omdat Timber, die is inderdaad de laatste weken al geblesseerd. Zijn ploeg Arsenal speelt zaterdag om 6:00 nog de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber traint momenteel mee met de groep. Dat is de bedoeling van Arsenal. Het is nog niet helemaal duidelijk of hij bij de selectie van Arsenal zal zitten. Er is een stand-by-lijst, zoals dat heet, bij het Nederlands elftal. Daar staan 2 spelers op. Geertruida is er 1 van. En de andere is Maatse. En op het moment dat Timber zou afhaken, kan Koeman daar nog op ingrijpen. Maar de twijfel rond Jurriën Timber is wel overduidelijk. Maar ook daarvan zegt Koeman, ja, als hij minuten maakt, kan hij op tijd fit zijn om de start van het toernooi te halen.
2: Ja, dan keert Martin de Roon terug. Waarom zit hij er weer bij?
1: Ja, dat is eigenlijk ook weer een soort van typische Koeman-keuze. Die heeft altijd goede ervaringen gehad met Martin de Roon. Die was, denk ik, niet geselecteerd geweest op het moment dat Jerdy Schouten gewoon fit was gebleven. Maar die is ernstig geblesseerd geraakt in de laatste weken bij zijn club PSV. Nou, de Roon heeft zijn laatste interland gespeeld in maart 2024. Hè, van de in totaal 42 interlands die hij speelde. Haakte af, moest geblesseerd afhaken voor het eindtoernooi die zomer. Het Europees kampioenschap in Duitsland. En krijgt nu toch alsnog de beloning voor zijn

0: ja, goede spel, of in ieder geval het vertrouwen dat de bondscoach in hem heeft gehad in die periode. En gaat mee als betrouwbare persoonlijkheid, want dat is het toch ook voor deze selectie. En dat is voor Martin de Roon een mooie beloning in de herfst van zijn carrière. Maar inderdaad wel een opvallende keuze van Ronald Koeman.
1: Ja, ja. En zijn er dan nog opvallende afwezigen verder?
0: Nou, Koeman had aangekondigd dat hij wellicht wat talenten zou meenemen. Dat is niet het geval. Kees Smit gaat niet mee. Valente, die hier ook de laatste dagen heeft getraind, gaat ook niet mee. En qua blessures is het heel zuur voor Stefan de Vrij. Die is pas afgelopen weekend geblesseerd geraakt. En is dusdanig uit de scans gekomen dat hij niet meegaat naar het wereldkampioenschap. En dat is voor de Vrij, die natuurlijk jarenlang bij het Nederlands elftal heeft gezeten, echt heel erg jammer.
1: Ja, goed,
0: het is
1: pijnlijke wat het is. Timing. Ja.
0: Ja,
1: Jeroen Elsel, voetbalcommentator, dankjewel. Het rommelt al langer bij de Spaanse sociaaldemocraten die nu aan de macht zijn. Justitie verdenkt meerdere partijleden van corruptie. En vanmorgen zijn onderzoekers zelfs het partijkantoor binnengevallen op zoek naar documenten. Ze hebben ook een paar woonhuizen van partijleden doorzocht. Premier Sanchez die was vandaag op bezoek bij de paus en daar reageerde hij op de inval. We hebben als partij niks te verbergen en als het nodig is, dan grijpen we in, zei hij.
2: Somos un partido que no tiene nada que esconder. Que no tiene nada que esconder. Y que cuando tiene que actuar, actúa.
1: Correspondent Miral de Bruyne, jij bent nu bij het partijkantoor in Madrid. Wat zie je daar gebeuren nu?
3: Het ligt aan een hele drukke weg hier, dus dat zou je wel kunnen horen. En het is hier ook wel erg druk. Voor de deur staan ontzettend veel journalisten. Van de doorzoeking, daar is niet zo heel veel meer van te zien. Dat was vooral vanochtend. Volgens de premier Sanchez was er een verzoek gedaan voor de doorzoeking. En had hij daarmee ingestemd. Het was dan ook volgens hem geen inval, wat door verschillende media zo werd genoemd. En ja, in diezelfde persconferentie waar je net wat van hoorde, zei vandaag dan ook dat zijn partij gaat meewerken aan het onderzoek en ja, de rechtsgang ook respecteert.
1: En waar waren ze naar op zoek?
3: Ja, waar ze naar op zoek zijn, zijn documenten en bewijs in de zaak rond belangrijke figuren binnen de partij. De Guardia Civil die zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar onder andere naar mogelijke belemmering van rechtsgang en illegale partijfinanciering. Een voormalig partijlid zou door de Socialistische Partij zijn betaald om een lid van de anticorruptie-eenheid van de Guardia Civil, die vanochtend ook dus dat onderzoek deden, in diskrediet te brengen. En daarnaast zou er geprobeerd zijn om het werk van de openbare aanklagers te beïnvloeden. De Socialistische Partij die zegt daar niks mee te maken te hebben. En die vrouw die daarover gaat, die ontkent zelf van alles. Maar ja, de partij zegt dus nee, dat heeft zij, als ze het al heeft gedaan, op eigen houtje gedaan.
1: Het is niet de enige zaak. Begin deze week bleek ook dat justitie de socialistische oud-premier Zapatero van corruptie verdenkt. Hebben die zaken iets met elkaar te maken?
3: Dat is onduidelijk en ja, dat is precies wat het momentum natuurlijk wel heel erg moeilijk maakt voor de regeringspartij. Tot gisteren werd het nieuws dan ook echt overheerst door dat onderzoek rond oud-premier Zapatero. Hij is ook een belangrijke vertrouweling van Sanchez. Sorry, een bus rijdt langs.
1: We horen hem,
3: het lijken in elk geval wel twee losse onderzoeken te zijn geweest. Maar of die onderzoeken elkaar kruisen, ja, dat is wel onduidelijk. En dat onderzoek naar Zapatero, dat draait eigenlijk vooral om staatssteun voor een luchtvaartmaatschappij rond de coronacrisis. Hij werd, wat daar eigenlijk werd onderzocht, is of hij of hij daar invloed op heeft gehad. Op 50 miljoen staatssteun die luchtvaartmaatschappij kreeg, terwijl die toch niet heel erg financieel gezond bleek te zijn. En onderzoekers bekijken nu dus of Zapatero politieke contact heeft gebruikt om die steun mogelijk te maken.
1: Ja, dat is dus allemaal speelt dat binnen de partij van de premier, Sanchez. Tot slot, kan die aanblijven als premier?
3: Hij heeft vandaag in elk geval gezegd dat hij wil aanblijven. Er lijken nog niet genoeg mensen ook binnen het Senaat en de parlementen zijn die willen dat hij aftreedt. Dus voor nu blijft hij aan. Maar de druk wordt wel echt steeds groter natuurlijk. De oppositieleider, dat is Alberto Feijó. Die is van de rechtsconservatieve Partido Popular. Die eiste vandaag vervroegde verkiezingen. En ook andere oppositiepartijen zoals Vox, die spreken van een grote schande en willen dat Sanchez aftreedt. En ook binnen hun partij is de afgelopen, of partijen eigenlijk, is de afgelopen maanden veel gerommel geweest. En ook zijn er verschillende onderzoeken naar corruptie gaande. Maar desondanks vinden ze dat de regeringspartij niet verder door kan.
1: Correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid, dankjewel. Wat gebeurt er dan weer in ons land, Sid, volgens andere media?
4: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen in Stadskanaal. RTV Noord meldt dat. Daarmee wil de inspectie een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp aan de kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. De inspectie besluit het onderzoek zelf uit te voeren vanwege, zoals ze dat noemen, de ernst van de meldingen. Daarna wordt duidelijk of er maatregelen nodig zijn. In Breda moest een stel vandaag voor de rechter verschijnen dat mensen heeft opgelicht via Marktplaats. Deze verslaggever van Omroep Brabant legt uit.
5: Het stel handelde in alles wat los en vast zat. Bijvoorbeeld duur gereedschap, maar ook een kinderwagen, stofzuiger of tent was via een van hun accounts te koop. De twee verdienden er duizenden euro's mee, want ze leverden nooit iets. Toen er tientallen aangifte binnenkwamen, maakte de politie een eind aan de handel.
4: Ja, ze brachten de spullen dus, of ze gaven de spullen eigenlijk nooit af. Nee. De man is ook niet opkomen dagen in de rechtbank. De vrouw wel, die zegt dat ze tot de arrestatie niets wist van die oplichting. Het OM eist een taakstraf tegen haar van 40 uur. Gesprekken tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers gaan morgen van start, schrijft de Telegraaf. De regering hoopt na de belofte van minister Velbrief om de AOW niet sneller te laten stijgen in gesprek te komen over een sociaal akkoord. Sociale partners schuiven rond de lunch aan in het Katshuis voor een gesprek met premier Jette en de ministers Velbrief, Aartsen en Herbert. En na 126 jaar komt er een einde aan een van de oudste kegelbanen in Nederland. In Alkmaar ligt die. De laatste ballen worden vanavond nog gegooid en dan is het klaar. Dat lezen we bij de regio-omroep NH. Ik hoor jou denken, kegelen, is dat bowlen?
1: Nee, dat is iets anders. Maar ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ben dus ook te laat voor Alkmaar.
4: Inderdaad, ja. Nou, vanwege de hoge leeftijd van de mensen die daar het kegelspel spelen, is opnieuw beginnen eigenlijk geen optie daar.
6: De woensdagavond was gewoon onze kegelavond. Ja, en nou moet je het anders invullen. Ik vind het helemaal niks.
3: Vinden ze dat de regeringspartij niet verder door kan?
1: Correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid, dankjewel. Wat gebeurt er dan weer in ons land, Sid, volgens andere media?
4: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen in Stadskanaal. RTV Noord meldt dat. Daarmee wil de inspectie een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp aan de kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. De inspectie besluit het onderzoek zelf uit te voeren vanwege, zoals ze dat noemen, de ernst van de meldingen. Daarna wordt duidelijk of er maatregelen nodig zijn. In Breda moest een stel vandaag voor de rechter verschijnen dat mensen heeft opgelicht via Marktplaats. Deze verslaggever van Omroep Brabant legt uit.
5: Het stel handelde in alles wat los en vast zat. Bijvoorbeeld duur gereedschap, maar ook een kinderwagen, stofzuiger of tent was via een van hun accounts te koop. De twee verdienden er duizenden euro's mee, want ze leverden nooit iets. Toen er tientallen aangifte binnenkwamen, maakte de politie een eind aan de handel.
4: Ja, ze brachten de spullen dus, of ze gaven de spullen eigenlijk nooit af. Nee. De man is ook niet opkomen dagen in de rechtbank. De vrouw wel, die zegt dat ze tot de arrestatie niets wist van die oplichting. Het OM eist een taakstraf tegen haar van 40 uur. Gesprekken tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers gaan morgen van start, schrijft de Telegraaf. De regering hoopt na de belofte van minister Velbrief om de AOW niet sneller te laten stijgen in gesprek te komen over een sociaal akkoord. Sociale partners schuiven rond de lunch aan in het Katshuis voor een gesprek met premier Jette en de ministers Velbrief, Aartsen en Herbert. En na 126 jaar komt er een einde aan een van de oudste kegelbanen in Nederland. In Alkmaar ligt die. De laatste ballen worden vanavond nog gegooid en dan is het klaar. Dat lezen we bij de regio-omroep NH. Ik hoor jou denken, kegelen, is dat bowlen?
1: Nee, dat is iets anders. Maar ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ben dus ook te laat voor Alkmaar.
4: Inderdaad, ja. Nou, vanwege de hoge leeftijd van de mensen die daar het kegelspel spelen, is opnieuw beginnen eigenlijk geen optie daar.
6: De woensdagavond was gewoon onze kegelavond. Ja, en nou moet je het anders invullen. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het emotioneel een beetje. Als je hier 50 jaar gelopen hebt, dat is niet niks.

0: Dat mensen heeft opgelicht via Marktplaats. Deze verslaggever van Omroep Brabant legt uit.
1: Het stel handelde in alles wat los en vast zat. Bijvoorbeeld duur gereedschap, maar ook een kinderwagen, stofzuiger of tent was via een van hun accounts te koop. De twee verdienden er duizenden euro's mee, want ze leverden nooit iets. Toen een tientallen aangifte binnenkwamen, maakte de politie een eind aan de handel.
0: Ja, ze brachten de spullen dus, of ze gaven de spullen eigenlijk nooit af. Nee. De man is ook niet opkomen dagen in de rechtbank. De vrouw wel, die zegt dat ze tot de arrestatie niets wist van die oplichting. Het OM eist een taakstraf tegen haar van 40 uur. Gesprekken tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers gaan morgen van start, schrijft de Telegraaf. De regering hoopt na de belofte van minister Velbrief om de AOW niet sneller te laten stijgen in gesprek te komen over een sociaal akkoord. Sociale partners schuiven rond de lunch aan in het Catshuis voor een gesprek met premier Jette en de ministers Velbrief, Aartsen en Herbert. En na 126 jaar komt er een einde aan een van de oudste kegelbanen in Nederland. In Alkmaar ligt hij. De laatste ballen worden vanavond nog gegooid en dan is het klaar. Dat lezen we bij de regio Omroep NH. Ik hoor jou denken, kegelen, is dat bowlen?
2: Nee, dat is iets anders. Maar ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ben dus ook te laat voor Alkmaar.
0: Inderdaad, ja. Nou, vanwege de hoge leeftijd van de mensen die daar het kegelspel spelen, is opnieuw beginnen eigenlijk geen optie daar.
3: De woensdagavond was gewoon onze kegelavond. Ja, en nou moet je het anders invullen. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het emotioneel een beetje. Als je hier 50 jaar gelopen hebt, dat is niet niks. En dat dringt ook nog niet zo erg op me door.
0: Ach, ja, er zijn steeds minder leden, dus vandaar dat de vereniging niet door kan. Op de plek waar die kegelbaan is, komen fitnessapparaten te staan.
2: Gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
4: 500 kilometer file, iets meer bij elkaar. In de Randstad en in Noord-Brabant is het druk en ook nog steeds richting Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. En er staat een auto in brand op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij Noorderloos. 18 kilometer file daar en dik 20 minuten vertraging. Er is ook een rijstrook dicht. Nog een kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Nog langzaam rijden over 10 kilometer tussen Bodegraven en Harmelen.
2: De 17e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Deen Valgren. Dat hoorden we net al van Sebastian Timmerman. Sebas, is de rest ook binnen?
5: Ja, dus ook de eerste Nederlanders, want Valgrens ploeggenoot Jardy van der Lee is uiteindelijk de beste Nederlander in deze etappe. Finisht als 14e, 2 minuten achter Valgren dus. Die voor de eerste keer in zijn loopbaan trouwens een ritzege behaalt in een grote ronde. En had dus ook al de Amstel Gold Race op zijn palmarès staan. En eerder dit jaar al gezegevierd in de Tirreno Adriatico. Hij wint voor Leknessund voor de derde keer tweede in een Giro-etappe van de dus de beste Nederlander op plek 14. Plaats 18 voor Mick van Dijken. En het peloton is weer binnengekomen op 5 minuten. Er is niks veranderd in de top van het algemeen klassement. Vingegaard houdt 4 minuten voorsprong op Gal. Arensman blijft de nummer 3. En morgen lijkt het weer een dag te worden voor de aanvallers. Of misschien wel sprinters die goed over een heuvel heen komen in de 18e etappe van deze ronde van Italië.
6: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Als je denkt aan een huis van meer dan 1 miljoen... dan denk je al gauw aan gemeentes als Bloemendaal, Laren of Amsterdam. Maar meer en meer gemeentes hebben nu huizen die meer dan 1 miljoen euro waard zijn. Vorig jaar groeide het aantal miljoenen woningen met 22%. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En directeur van dat bedrijf, Thijs Spellemans, die is hier. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: En waar staan die huizen dan als ze niet in Bloemendaal, Laren of Amsterdam staan?
7: Ja, dat is eigenlijk de trend die we in de laatste jaren zien. Ze verspreiden dus gewoon over het hele land. Dus naast de traditionele gemeenten die je net noemt, of eigenlijk meer het bredere, het Gooi, Randstad, zie je eigenlijk dat het gewoon verder de provincie intrekt. Je ziet een sterke toename in Breda, een groot aantal miljoenen woningen, Den Bosch, luxere wijken zoals Oosterwijk in Brabant, maar ook Ede. Je ziet het in Midden-Limburg. Je ziet eigenlijk door het hele land zijn miljoenen woningen.
2: Ja, en zijn dat dan allemaal van die kasten van huizen, vrijstaande villa's, of waar moeten we aan denken?
7: Ja, dat het klassieke beeld dat ik ook altijd in mijn hoofd had, miljoenen woning, ongelooflijk veel geld, grote vrijstaande villa, rietgedekt, landgoed, zwembad. dat is al een tijdje niet meer zo. We hebben een aantal jaar geleden de trend gezien van de rietgedekte villa richting een tweekapper, richting een rijtjeswoning en zelfs richting appartementen. Ja. Dus waar we nu eigenlijk zijn beland is iets meer dan de helft van de miljoenen woningen is nog een klassieke vrijstaande woning. Maar al gauw, zeker in de traditionele gemeenten, zoals Haarlem,

0: Heemstede. Ja, dat zijn gewoon tussenwoningen. Zijn miljoenen woningen geworden.
1: Ja. Ongelooflijk. U noemde net al Ede, hè? Verslaggever Bart Kamphuis, die was met een makelaar daar. Dat is ook zo'n plek waar nu meer miljoenen woningen staan. En hij was in een appartement dat voor bijna 1,4 miljoen te koop staat.
2: Dus waar zijn we hier?
3: We zijn in Ede op het Kazerneterrein. We zijn aan de Bosbeshof. In een heel mooi appartementencomplex met prachtige appartementen met uitzicht op het bos.
2: En wat zijn nou de bijzondere selling points als makelaar die je zeg maar vooraan in de brochure zet om dit aan de man te brengen?
3: Nou, wat hier heel erg opvalt en wat toch ook wel uniek is, is het uitzicht. Onder andere het uitzicht op het bos. Je zit naast het bos. Je zit heel dicht in de buurt van het Intercitystation. Dus veel groen, veel ruimte op een toch wel historische plek.
1: Nou, dat zijn makelaar Hendrik de Boer. Dus ook een appartement wat u net zegt.
0: Ja, en dan ook nog in een buiten de Randstad of het Gooi. Ja. Ja. Dus dit is eigenlijk het perfecte voorbeeld van de trends die we eigenlijk in de laatste jaren hebben gezien. Hè. Dus weg van de vrijstaande woningen, weg van de traditionele gemeente. Een appartement in Ede voor 1,4 miljoen. Ja, het zal wel een heel mooi uitzicht zijn als ik het zo hoor.
1: Dat hoop ik dan, ja. Want hoe kan het dat die huizen in die regio's nu ook steeds vaker een miljoen kosten? Is dat gewoon omdat de prijzen oplopen?
0: Ja, het is een combinatie van elementen. Je ziet, we doen dit onderzoek nu 13 jaar. Het is de 13e keer dat we dit onderzoek publiceren. Je ziet wel die trend. Het volgt natuurlijk ook allereerst het algemene prijsbeeld. Hè. Je ziet gewoon de woningprijsontwikkeling in Nederland is echt enorm geweest in de afgelopen periode. Lees 10 jaar plus. Mm-hmm. Miljoenen woningen gaan daar natuurlijk ook in mee. Dus dat die aantallen verhogen speelt ook een rol. En dan heb je eigenlijk het klassieke olievlek effect. Hè. Je ziet het start eerst in de wat grotere gemeenten, wat bekendere. En dat dijt verder uit. En dat zie je natuurlijk in prijsontwikkeling, maar dus ook in miljoenen woningen.
1: Ja, en is dan locatie ook weer het belangrijkste wat ik makelaars altijd hoor zeggen?
0: Ja, de drie belangrijkste dingen. Bedoel je die?
1: Ja.
0: Locatie, locatie, locatie. Ja,
1: ja dat speelt mee.
0: Ik denk dat locatie natuurlijk enorm belangrijk is. En je ziet wel in die analyse, we hebben ook even gekeken. Want het viel ons natuurlijk ook op. Hè. Wij vinden miljoenen woningen ook nog steeds enorm speciaal. Want ja, een miljoen is echt heel erg veel geld. En je ziet natuurlijk duidelijk wel een verschil hoeveel meter en hoeveel grond je krijgt voor een miljoen. En daar zit natuurlijk wel een groot verschil, hè, tussen de klassieke en tussen de, zeg maar, de nieuwe miljoenen woningen. Ja. Of nieuwe miljoenen gemeenten, zo zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Je ziet gewoon in dat buitengebied krijg je gewoon wel meer meters, meer ruimte dan zeg maar een tussenwoning in een Heemstede.
1: Ja, u zegt net even, ja, wij vinden het nog steeds ook heel bijzonder, die miljoen. Dat is een hoop geld, dat is het ook. Maar het was vroeger een soort magische grens. Maar is het toch wel bijzonder eigenlijk, een miljoen, als je daarin woont?
0: Ja, dat is wel een terechte vraag die wij ons bij het schrijven van het rapport ook afvroegen. Ja, als je inmiddels 273.000 koopwoningen hebt van een miljoen of meer waard, 1 op 16 is een miljoenenwoning.
1: Ja.
0: Is dat nog speciaal? Nou, van de ene kant zou je denken, nou ja, de kans dat je een miljoenenwoning ziet of hebt of wat dan ook, wordt substantieel. Aan de andere kant, ja, als je kijkt wat je moet verdienen om een miljoen te kunnen financieren, dus om te kunnen kopen, als je geen eigen geld hebt, nou, dat is nog steeds een bedrag dat ik ken er niet zoveel die het verdienen.
1: Nee, dus dat is nog steeds bijzonder.
0: Dat is nog steeds bijzonder, ja, zeker. Dus we blijven ons elk jaar ook weer verbazen. Maar ja, het zijn de feiten, het is wat het is.
1: Zo is het. Thijs Pellemans van taxatiebedrijf Calcasa, dankjewel. Veel zorgen in Oeganda om de ebola-uitbraak in buurland Congo. De grens is zojuist gesloten.
4: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, essentieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: NPO Radio 1.
1: Het is 1:30. De hoofdpunten. Zit.
11: De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terrororganisatie in de raad een absolute schande.
1: Dankjewel. Marco Verhoef is hier voor het weer. We hebben een warme meidagen, hè? Blijft dat zo?
12: Nou, het gaat wel iets van af soms, maar er komt soms ook weer wat bij. Het is een beetje een jojo-effect. Vandaag was even een dag dat het wat tegenviel, tussen aanhalingstekens. En er zat nog steeds boven wat gemiddeld is voor de tijd van het jaar. En in het zuiden van het land hebben we ook gewoon wel weer de 25 graden gehaald. Dat gaat morgen ook wel weer gebeuren. In het noorden is het dan zo'n 21 graden, op de Wadden 18. Dus we hebben verschillen tussen noord en zuid. En waar we vandaag iets meer bewolking hebben gezien, ook niet overal en ook niet de hele dag, dan zien we daar morgen nog weer veel minder van, want dan is het eigenlijk gewoon weer grotendeels zonnig, met alleen wat sluierwolken in het zuiden.
1: Oké, en daarna?
12: Voor vrijdag staat wel weer wat meer bewolking op het programma. Het wordt ook wat broeierig. Nou, dan heb ik die jojo genoemd. Dan gaat de temperatuur ook nog even wat omhoog zelfs. Het wordt 30 graden of zelfs iets meer in het binnenland, diep het binnenland in. En dan later op de dag steekt er waarschijnlijk een windje van zee op. En vanaf het noordwesten koelt het dan langzaamaan weer wat af. Voor het weekeinde wat lagere temperaturen dan vooral weer de vrijdag. Zaterdag is het 25 graden, zondag zo'n 22 graden. Ik denk dat het zaterdag grotendeels droog blijft. En ook zondag is de kans op een bui heel klein. Niet helemaal verwaarloosbaar. Maar in het algemeen blijft het de komende dagen dus redelijk zomers.
1: Ja, maar een jojo lekker door. Dankjewel, Marco. En Robert Vriezen bij de ANWB. Het is er nog niet minder druk op geworden, geloof ik.
13: Nee, dat jojo't ook een beetje. Ja. We hadden net 555. We zitten nu weer op 576. Ik heb het idee dat we de piek van de avondspits wel bereikt hebben, hoor. Nou, dat is maar goed ook, want het verkeer op de A2 staat behoorlijk vast. 16 kilometer file vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel met een 30 minuten vertraging. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht nu een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Kwartiertje vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden over 10 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. File rijden over 18 kilometer tussen Heteren en Ravenstein.
14: Ster. Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
15: Marco Geitenbeek.
10: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Oeganda heeft besloten om met de onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo vanwege de grote uitbraak van ebola daar. Correspondent Alice van Gelder, waarom doet Oeganda dit nu?
19: Ja, omdat ze zich zorgen maken over wat ze aan die andere kant van de grens zien natuurlijk. Ja. In Congo, waar de besmettingen alleen maar oplopen. Die zijn nog niet te vergelijken met wat er gebeurt in Oeganda. Daar zijn nu 7 besmettingen en 1 dode. Maar dat wil het land natuurlijk ook niet. En er is gewoon heel veel beweging aan die grens. Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Ja, die grens is lang, hè? Ik begreep honderden kilometers. Kan Oeganda die grenzen eigenlijk echt sluiten?
19: Ja, die is inderdaad lang en poreus op verschillende punten. Dus ja, ze zullen hun best gaan doen en extra gaan patrouilleren. Ook moeten ze heel goed in de gaten houden wat er gebeurt bij een meer. Dat is het Albertmeer. Dat is een grensmeer tussen de twee landen. Daar mogen nu ook geen veerboten meer over. Er zijn trouwens ook wel wat uitzonderingen, hoor. Dus er mogen nog wel wat mensen door met speciale toestemming. En dan gaat het natuurlijk om hulpverleners, eten, cargo. Maar dus wel met toestemmingen van het ministerie van Gezondheidszorg en strikte screening.
1: Ja, nou, die uitbraak van ebola aan de andere kant van de grens, die is er al even. Waarom hebben ze dit niet eerder gedaan in Oeganda?
19: Ja, ze maakten zich denk ik toch ook zorgen over de economie. Er zijn ook wekelijkse markten langs deze grens. Die mogen nu ook niet meer. Die zijn ook van maand dicht gegooid. Ja, cruciaal toch voor het inkomen van de mensen daar. Ik denk niet dat dit een makkelijke beslissing is geweest. Ja, de landen zijn dus nauw met elkaar verbonden. Er zijn ook heel veel vluchtelingen vanuit Congo. Die soms in golven de grens overkomen. Ja, en dan een toevluchtsoord zorgen in Oeganda. Dus die vangen ze ook nog op, maar ze zeggen nu dat ze dus zien dat er weer een paar mensen van zorgpersoneel besmet zijn geraakt. En ja, dat ze nu toch ervoor willen zorgen dat ze dit in kunnen dammen.
1: Ja, nou, zij in het begin even zien natuurlijk wat er aan de andere kant van de grens gebeurt. Hoe gaat het nu in Congo?
19: Ja, daar gaat het niet goed. Daar lopen de vermoedelijke besmettingen eigenlijk alleen maar op. Die zouden nu rond de 1000 staan en 220 verdachte doden. En ik zeg dus vermoedelijk en verdacht, want daar ligt ook een groot probleem. Ja, dat er ook niet genoeg capaciteit is in de laboratoria om dat te testen. Het is een heel afgelegen gebied. We horen dat er een tekort is aan middelen, aan mankracht. En het is dus, ik gaf het net al even aan, waarom mensen daar vluchten. Het is een hele lastige regio. In een instabiele regio. Er zijn heel veel gewapende groepen actief. Dat zorgt ervoor dat de hulpverlening en dit inperken ook echt niet makkelijk is.
1: Correspondent Alice van Gelder, dankjewel. Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn, zeggen zij. Met microscopisch kleine wezens de grote problemen van deze tijd, zoals stikstof, de waterkwaliteit en onze gezondheid, oplossen. Een nieuw onderzoeksinstituut, het Holomicrobiome, denkt dat dat kan. Met een investering van 200 miljoen uit het Groeifonds gaat dat instituut vandaag van start. En Linda van den Burgwal, die zit in de directie van het nieuwe instituut. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
1: Ja, het microbiome, daar draait het om in uw instituut. Wat is dat?
20: Ja, het microbiome is eigenlijk het geheel van bacteriën, virussen, schimmels in een bepaalde context. Dus in je darm spreek je van je darmmicrobiome, op je huid van je huidmicrobiome, in je mond van je mondmicrobiome.
1: Dat is die combinatie van al die dingen.
20: Een combinatie, ja, een combinatie daarvan. Ja. En we kennen natuurlijk virussen als dingen die slecht zijn, die ons ziek maken. Net een item over ebola, dat is ook zo. Maar het geheel van virussen, bacteriën en schimmels heeft ook een belangrijke rol in ons gezond houden.
1: Mm-hmm.
20: En juist die balans is goed om in de gaten te houden.
1: Ja, en wat gaan jullie daar nu doen in het instituut?
20: Ja, wat we gaan doen is we brengen onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties samen om te kijken, kunnen we nou de kennis die we al in verschillende contexten hebben opgedaan, dus het plantmicrobiome, het microbiome van dieren, van water, waterzuivering, kunnen we die kennis bij elkaar brengen om beter te begrijpen hoe het werkt en hoe we ook kunnen sturen naar gezondere microbiomen.
1: Ja, want die kennis is er wel, zegt u, maar dit zijn dus allemaal eilandjes eigenlijk. U probeert het te verbinden met een paar bruggen.
20: Klopt, het zijn allemaal eilandjes en ze hebben allemaal hun eigen datastandaarden, hun aantal eigen methodes, hun eigen aanpakken. En wij brengen dat samen en we zorgen ook dat we met slimme computermodellen daar meer inzichten op kunnen halen, zodat we ook echt kunnen toewerken naar betere interventies voor gezondheid.
1: Ja, ik noemde het aan het begin al even, hè, want dat zou dus oplossingen kunnen geven voor grote problemen zoals de stikstofcrisis. Daar kan een microbioom, daar kan het bij helpen. Op wat voor manier dan?
20: Ja, dus microben kunnen helpen bij de omzetting van stikstof in nuttige stoffen. Eiwitten bevatten bijvoorbeeld veel stikstof. Dus zij kunnen stikstof omzetten of stikstofverbindingen. En dat kan bijvoorbeeld in mest of dat kan in de lucht, in luchtwassers. En als je beter begrijpt hoe je die microben in kunt zetten, kun je dus ook zorgen dat de negatieve effecten van bijvoorbeeld stikstofuitstoot gereduceerd worden.
1: Oké, dat klinkt nog best abstract, want zonder volledig technisch te worden, hoe kun je dat dan omzetten?
20: Ja, de stikstofproblematiek is een ammoniakvraagstuk. Mm-hmm. En dat is een omzetting van eiwitten naar stikstof. En omgekeerd kun je die omzetting ook voor elkaar krijgen. En microben kunnen dus stikstof weer in binden en kunnen dus zorgen dat die stikstof uit de omgeving ook gehaald kan worden.
1: Ja, dan heb je uiteindelijk minder uitstoot.
20: Of voorkomen dat die in de omgeving. Ja, of voorkomen dat hij in de omgeving terechtkomt. Ja. Door te kijken, kun je luchtwassers verbeteren of kun je zorgen dat rondom boerderijen microben ingezet worden.
1: Ja, en dat is het stikstof, maar er zijn vele grote problemen. Waar kunnen we nog meer aan denken waar dit een rol in kan spelen?
20: Ja, we brengen het inderdaad samen over allerlei verschillende domeinen. Dus bij mensen kun je bijvoorbeeld denken, we zien nu dat verschillende samenstellingen van de bacteriën in je darm maken dat mensen wel of niet goed reageren op immuuntherapie bij kanker. Mm. Als je beter weet hoe je dat kan inzetten, kun je dus de effectiviteit van dat soort therapieën vergroten. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij planten. We zien dat sommige planten beter groeien of betere voedingsstoffen in hun op kunnen nemen. Dat de voedingsdichtheid van planten kan vergroot worden door microben.
1: Ja.
20: Of dat ze beter bestand zijn tegen plagen, tegen onwenselijke bacteriën of schimmelinfecties.
1: Ja, en hoe kan uw instituut er dan voor gaan zorgen dat die praktische toepassingen er echt gaan komen?
20: Ja, wat wij doen is dat we dus de verschillende disciplines samenbrengen. Maar ook de verschillende partijen in de, wat we dan noemen, de valorisatieketen. Dus hoe kom je van kennis naar product? En hoe zorgen we dat al die schakels veel beter op elkaar afgestemd zijn? Dus dat brengen we bij elkaar, samen met dus slimme computermodellen, om te kijken, kunnen we nou veel sneller van elkaar leren, ook wetenschappelijk gezien, maar kunnen we ook beter van elkaar leren over wat er nodig is om zo'n innovatie goed op de markt te krijgen en daar de goede stappen in nemen.
1: Ja, en als je dit hoort, dan denk je, nou wat geweldig, er kunnen grote problemen opgelost worden. Dus dan willen we natuurlijk ook altijd weten, hoe lang duurt het voor u het stikstofprobleem heeft opgelost daar?
20: Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik helaas natuurlijk geen tijdlijn op plakken. Ik weet wel dat iedereen heel erg betrokken is om daar hard mogelijk aan te werken. En alle versnelling die we daarin aan kunnen brengen, gaan we natuurlijk doen.
1: Ja, ik wens u vanaf hier veel succes en dank voor dit gesprek. Linda van den Burgwal. Het sportnieuws dan zit.
11: Jesper de Jong staat voor het eerst in zijn tenniscarrière in de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Dat deed hij door op Roland Garros te winnen van de Italiaan Federico Cina, die via de kwalificaties in het hoofdtoernooi was gekomen. Dat zorgde bij de Jong voor wat spanning vooraf.
2: Dat is ook niet raar, want je weet gewoon met dit soort kansen, die moet je grijpen. Kijk, vorige keer was het tegen Alcaraz of Zverev. Ja, dan ga je er anders in. Dan hoef je niet te winnen. Nou, nu moest je echt winnen. Maakt er niet uit hoe. En ik heb het heel volwassen gedaan. Ik heb niks raars gedaan. Een beetje stroeve start, maar daarna heb ik alles op orde gehad. En was hij niet heel top vandaag.
11: Voetbalster Caitlin Dijkstra gaat spelen voor Tottenham Hotspur. Daar is de Oranje International erg blij mee. Op de website van haar nieuwe club vertelt ze dat ze grote dingen wil bereiken. Dat ze ontzettend blij is met de kans die ze krijgt. De verdedigster komt over van Wolfsburg. In België zijn ze 2 weken voor het WK nog niet uitgevoetbald. KRC Genk en AA Gent spelen zondag nog om het laatste Europese ticket. Niet heel fijn gepland dit. Genk mist daardoor 4 internationals die met hun land eigenlijk al met de voorbereidingen van het WK zijn begonnen. Tel dan het aantal geblesseerden erbij op en de trainer van Genk moet flink gaan puzzelen. Bij Gent, met een T, speelt overigens maar 1 WK-ganger, dus daar is het probleem wat minder groot. Een andere WK-ganger, Marten de Roon, mag na 2 jaar afwezigheid mee met Oranje. En dat betekent in elk geval een beetje sfeer in de selectie. Op Instagram vroeg Van Roon zich af of hij het ticket voor de Oranje feestbus nog kon annuleren. Daar was hij anders mee meegegaan. En hij kocht in de KNVB-webshop een shirt van het Nederlands elftal. Neemt hij dan ook zijn lolbroek mee, werd hem gevraagd.
3: Lolbroek, ja, dat kan ik...
21: Bedoel ik met een knipoog, hoor.
3: Kan ik een hoop andere mensen meenemen.
21: Ja.
3: En dan is het misschien nog veel leuker.
21: Ja.
3: Maar dan heb je niks aan tussen witte lijnen.
11: Bondscoach Ronald Koeman die neemt de Roon mee vanwege zijn betrouwbaarheid en zijn karakter. En misschien ook wel een beetje vanwege zijn humor.
1: Robert Vries bij de ANWB, hoe is het op de weg?
13: Nou, het lijkt erop dat we over de piek van de avondspits heen zijn. 434 kilometer nu in totaal. Weinig bijzonderheden. Op de A2 is het wel nog steeds druk vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Het rijdt al langzaam over 12 kilometer. Ook op de A27 naar het zuiden is het druk vanuit Utrecht naar Breda. 15 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. 30 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel. Een kwartiertje vertraging. En 20 minuten tijdsverlies als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Want je komt in 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
1: De ontzetting is groot in vrijwel de gehele Tweede Kamer over uitspraken van FVD-leider Lodewijk de Vos in het debat van gisteravond naar aanleiding van de AZC-rellen. Fracties van links tot rechts vroegen de Vos afstand te nemen van rechtsextremistische groepen en racistische uitspraken van haar voorganger Baudet. Maar dat weigerden ze of ze draaiden eromheen.
22: Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
23: Wortels.
24: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering, maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
1: Politiek verslaggever Ewout Kiviet, waar zijn de Kamerleden het meest van geschrokken?
25: Ja, Forum voor Democratie praat eigenlijk al langere tijd over remigratie, omvolking. Dat soort termen gebruiken ze veel. En er hangen ook extreemrechtse complottheorieën omheen. Maar ja, die woorden zijn best wel omhullend. Wordt vaak best wel netjes gebracht ook en verwoord door Lodewijk de Vos. En daarom namen die andere Kamerleden gisteren in het debat echt de tijd om daarop eens op door te vragen. Wat bedoelt ze nu echt? En het fragment van zojuist hoor je Ruben Brekelmans van de VVD er ook op doorvragen. En ja, ze zegt daar dus wel dat Nederland blank was en dat het zo moet blijven. En dat is zo openlijk racistisch dat ja, van links tot rechts er schande over gesproken wordt. Niet alleen van linkse partijen die dat al langere tijd doen, maar bijvoorbeeld ook Kamerlid Keizer en ook Brekelmans van de VVD.
26: Racisme is onacceptabel. Spreken over Nederland blank houden is onacceptabel. En het is ook heel goed dat de politiek dat breed uitsprak. En ook dat mensen thuis konden zien ja, wat onder het masker, het gematigde masker van Forum zit. En dat is extreem rechts en racistische denkbeelden.
27: Ik vind het doodeng dat zo'n groot deel van de Kamer feitelijk, zoals het dan heet, etnonationalisme nastreeft. Namelijk een Nederland wat overwegend blank is.
25: Ja, de laatste was Mona Keizer. En deze partijen zeggen dus vandaag ook, wij zijn ook kritisch op migratie. Maar dan vanwege de waarde waar we voor staan. En niet vanwege de huidskleur. Stil bleef in het debat gisteren wel Eertmans van Ja 21. Die wilde geen aandacht aan geven. En de PVV was afwezig. Maar ja, andere partijen die spreken zich dus wel allemaal uit nu.
1: Ja, nou is er dus een nieuwe leider sinds een jaar hè, bij Forum de Vos. Maar de denkbeelden zijn eigenlijk niet echt veranderd.
25: Nee, dat wilden die Kamerleden eigenlijk ook aantonen. Omdat het beeld van de partij misschien wel wat vriendelijker geworden is. De Vos zegt het niet altijd zo openlijk als Baudet doet. De partij is ook populair, doet het goed in de peilingen. Maar uiteindelijk nam ook de Vos dus geen afstand van extreem rechts of van racistische denkbeelden. Maar droeg die juist uit.
28: Ik denk dat best veel mensen naar Forum kijken en dachten, ja, het is niet meer de partij van Thierry Baudet. Het is echt een wat meer beschaafde partij met een vriendelijker leider. En die hebben gisteren kunnen kijken En die zien dat daar allerlei complotten worden verspreid. Dat er eigenlijk wordt gezegd dat Nederland een blank land moet worden.
27: Kijk, Lodewijk van der Vos is de nieuwe leider. Een jonge vrouw, een intelligente vrouw. Maar dit is feitelijk waar ze voor staat. En ik vind dat doodeng. De kleur van je huid doet er niet toe.
0: Ik denk dat gisteren ook het masker wel afging. Lodewijk van der Vos nam helemaal geen afstand ook van best wel antisemitische uitspraken. Ook geen afstand van connecties van Forum voor Democratie met rechtsextreem. En wij vinden dat natuurlijk wel gevaarlijk.
25: Ja, je hoorde Bontebal opnieuw, Keizer en Pater Notte van D66. En die zegt dus ook dat dat wel de waarde van het debat van gisteren was. Dat nu duidelijker geworden is waar zij voor staat.
1: Ja, dan wordt Forum dus van links tot rechts geïsoleerd. Wat betekent dat verder?
25: Nou, niet dat er bijvoorbeeld een cordon sanitair komt, dat helemaal niet meer met die partij gepraat wordt. Partijen worstelen daar ook wel mee, want hoe ga je nu om met deze partij? Het is eerder geprobeerd ze dood te zwijgen, maar nu kiest men er eigenlijk meer voor om toch collectief dit af te keuren en proberen meer aan het licht te brengen waar die partij echt voor staat. Coalitiepartijen als CDA en D66 zeggen wel hardop dat ze nooit met deze partijen zullen samenwerken. Niet in een kabinet, niet in een gedoogconstructie. VVD zegt ook niet snel die samenwerking op te zoeken, maar zal nog wel eens een motie kunnen steunen. Maar er is dus wel kamerbreed nu die afkeuring van waar die partij voor staat.
1: Ja, en heeft Forum zelf nog iets gezegd op deze ophef?
25: Ze hebben wel een mail aan de leden gestuurd. En daarin schrijft de Vos dat ze een uur lang is aangevallen door andere Kamerleden. Dat noemt ze verbijsterend. Dat de Kamerleden haar fractie een groter probleem vinden dan de migratie, waar volgens haar weinig aan gebeurt. En daar zeggen die andere partijen dan op: ja, we hebben gisteren juist het grootste asielpakket aan maatregelen in 25 jaar aangenomen met het Europees Migratiepact. Dus ja, we doen wel degelijk iets. Alleen we keuren af waar deze partij voor staat.
1: Politiek verslaggever Ewout Kiviet, dankjewel. Gaan we nog naar de VS, want de VS heeft het afgelopen jaar duizenden migranten de grens overgezet naar Mexico. Daar worden ze compleet aan hun lot overgelaten. Ze kunnen nergens terecht voor eten of onderdak. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch slaat alarm over hun situatie. En dan vooral over wat ruim 4000 Cubanen is overkomen. Correspondent Boris van der Spek in Mexico-stad. Waar krijgen die Cubanen mee te maken?
4: Nou, dat zijn Cubanen die vaak jaren of zelfs decennia in de Verenigde Staten hebben gewoond, daar een leven hebben opgebouwd, familie hebben gewerkt. En die worden uitgezet naar Mexico. Die komen terecht op plekken waar eigenlijk helemaal niks voor ze is. Die zijn kwetsbaar voor georganiseerde misplekken waar je niet terecht wil komen. En dat is al lang aan de gang. Het gaat echt, je noemt het al, ruim 4000 Cubanen. En daar komen eigenlijk alleen maar meer mensen bij.
1: En waarom heeft Amerika die Cubanen uitgezet? Er is toch ook een grote Cubaanse gemeenschap in Amerika. Waarom hebben ze dat gedaan?
4: Dat zijn mensen die of illegaal het land toch zijn binnengekomen of geen politiek asiel hebben gekregen toen ze dat hebben aangevraagd. Er is inderdaad een Cubaanse gemeenschap, maar dat betekent niet dat iedere Cubaan die het communisme ontvlucht automatisch welkom is in de Verenigde Staten. Er zijn veel illegalen. Ja, die worden dan toch uitgezet. En Mexico is een van de landen die die migranten dan
1: opvangt, denk ik, Boris. De verbinding valt eventjes weg. Ben je er nog, Boris?
4: Ja, ik ben er zeker nog. Mexico is een van de landen die het opvangt.
1: Ja. En die laat de mensen dus wel toe, Mexico?
4: Ja, er is inderdaad sinds Trump is aangetreden sprake van een overeenkomst tussen Mexico en de Verenigde Staten. En die laten dat inderdaad toe. Dat er mensen uit derde landen, zoals dat dan heet in jargon, worden opgevangen in Mexico. Maar eigenlijk is er dus geen sprake van opvang. Het zijn mensen die kunnen niet terug naar hun land. Deze Cubanen kunnen zeker niet terug naar Cuba. Want daar worden ze ook opgesloten door het regime. En die mensen worden dus gewoon naar steden gestuurd in Mexico, waar eigenlijk ook helemaal niks voor ze klaarstaat, waar geen werk is, waar dus wel veel misdaad is. En dat is dus waar Human Rights Watch vandaag alarm over sloeg.
1: Ja, ze worden dus wel opgenomen, maar er is niks geregeld. Waarom voelt Mexico zich niet verantwoordelijk voor deze mensen, ondanks die handtekening onder die overeenkomst?
4: Ja, dat is lastig te zeggen. Er is, ze zeggen er eigenlijk vrij weinig over, die overeenkomst. We weten dat er in het mensen die niet uit Mexico komen zijn uitgezet en opgenomen, maar dat wil Mexico de Amerikaanse regering tevreden te houden, hè, om vriendjes te blijven met Trump. Maar eigenlijk is het natuurlijk schandalig. Human Rights Watch zegt dat die mensen hier eigenlijk...
1: De verbinding begint wel echt een beetje te haperen, Boris. Het is schandalig, zei je. En
4: ja,
1: volgens mij.
4: Het is een...
1: Ik denk dat deze verbinding het niet helemaal houdt. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico. Ik denk dat we gaan afronden.
5: Vanavond.
1: Ja, dan wordt.

0: om 9 uur de finale van de Conference League gevoetbald. Het Engelse Crystal Palace speelt tegen Rayo Vallecano uit Spanje. Beide clubs gaan op voor hun eerste Europese hoofdprijs. En er wordt vanavond in Amsterdam lang getafeld, letterlijk heel lang getafeld. Er staat een tafel van 1000 meter lang. Een plek voor 1500 mensen daar aan die tafel. En verslaggever Steef Bouwman die is daarbij. Steef, wat gebeurt daar?
1: Ja, een hele lange driedubbele rij, zei het al. Aan tafels hier aan de Oosterdokskade, vlakbij Amsterdam Centraal, met uitzicht op het Museum Nemo. Ja, die tafels die zijn al bijna volledig gevuld hier. De laatste mensen die schuiven aan en dan gaan ze dus straks eten met elkaar.
0: Ja, en waarom gaan ze eten met elkaar?
1: Nou, het idee is eigenlijk tweeledig. Ervoor zorgen dat mensen die elkaar normaal gesproken niet spreken met elkaar in gesprek gaan. Maar ook laten zien dat het beeld dat je veel ziet van felle meningen en van protesten die uit de hand lopen, vooral online, verkeerde informatie over asielzoekers, dat dus niet het juiste eerlijke beeld is. Maar dat het dan eerder is dat we gewoon met elkaar kunnen. Dat we goed met elkaar om kunnen gaan hier in Nederland. Verschillende mensen die komen hierop af. Zo'n 1/3 van de mensen zijn ook mensen uit AZC's of mensen die ooit gevlucht zijn. Ook mensen uit Loosdrecht en ook voor- en tegenstanders van die tijdelijke noodopvang, daar heb ik me laten vertellen. Die gaan dus straks hier met elkaar eten.
0: Ja, en kun jij het einde van de tafel zien vanaf waar jij staat? Want het klinkt enorm.
1: Nee, ik sta nu om de hoek, dus dan moet je nog een stukje doorlopen. Nee, zo lang is die.
0: Nee, nou, ik ben benieuwd wat ze serveren. Dan, voor 1500 mensen.
1: Heel erg vegetarisch, heb ik me laten vertellen.
0: Kijk, verslaggever Steef Bouwman. Ik zeg vast, eet smakelijk en veel succes daar. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Zometeen ook nog het uitgebreide NOS Journaal natuurlijk, met Sid van der Linden. Ik wens u een hele fijne avond. Fijn dat u erbij was.

0: NPO Radio 1.
1: Dokter Keldrenko.
2: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
3: Nou, jij bent dokter, toch? Of
2: nou ja,
3: kom op.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
2: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
4: Ja.
2: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
6: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
0: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
1: Jan-Willem Wesseling.
11: Goedenavond, dit is de dag waarop bondscoach Ronald Koeman de WK-selectie eindelijk bekend maakte. Met 18 miljoen bondscoaches in het land levert dat natuurlijk altijd blijdschap, maar ook commentaar op. En zometeen dan bespreek ik in Dit is de Dag de keuzes van de bondscoach. Doe ik na het NOS Journaal met Sid van der Linden.
12: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese zee. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Chinese leger. Het zou gaan om het fregat De Ruiter. Correspondent Laura van Meegen. Laura, wat zegt China hier precies over?
13: Ja, volgens de verklaring die het Zuidelijk Commando van het Volksbevrijdingsleger online heeft gezet, zou de Chinese marine en het Chinese leger een Nederlands fregat, de Zijner Majesteit de Ruiter, hebben verdreven. Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan. China noemt dat de Xisha-eilanden. Ze staan beter bekend als de Paracel-eilanden. Mm-hmm. En ze vallen effectief gezien onder China's controle, maar die claim die wordt betwist. En ook zei de woordvoerder van het Chinese leger dat er elektrische stoorsignalen zouden zijn gebruikt en dat er gesproken waarschuwingen zijn geuit richting het Nederlandse schip.
12: Ja, en dat is dus verdreven, dat schip. Komt het vaker voor dat China dat doet in de Zuid-Chinese zee met schepen uit het buitenland?
13: Ja, zeker. China legt al jaren natuurlijk een claim op de Zuid-Chinese zee, de 9-line. Dat zijn dus 9 streepjes waarmee ze hun territorium, wat ze claimen, opeisen. En bijvoorbeeld elk jaar zie je eigenlijk al in 2021, 23, 24 zie je dat er Amerikaanse schepen in hun woorden routine operaties doen in dat gebied. En dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
12: Ja, dus bij de Amerikanen is zoiets wel alles gebeurd. Voor Nederlandse schepen, dus zover we weten, een van de eerste keren misschien. We weten dit op basis van het Chinese leger. Heeft Nederland er al iets over gezegd?
13: Nou, tot op nog toe hebben we geen reactie van het Nederlandse ministerie van Defensie, ondanks herhaaldelijke verzoeken om reactie. Het is wel zo dat we weten dat 6 weken geleden dat fregat vertrok uit de haven in Den Helder voor een internationale marineoefening van 5 maanden in de Indo-Pacific om de vrije doorvaart te bevorderen en strategische vaarroutes veilig te houden, zo werd gezegd. En wat we ook weten is dat een paar dagen geleden de commandant van dat fregat, Roger de Wit, tegen lokale verslaggevers in de Filipijnen zei dat het schip benaderd zou zijn door een helikopter van de Chinese marine. Volgens hem was er op dat moment maar sprake van zeer beperkte interactie tussen de Chinese marine en het Nederlandse fregat. Alleen een vraag van wie zij waren en een antwoord daarop.
12: Ja, je vertelde, dit gebeurde dus bij de Paracel-eilanden. Je zei al, die worden geclaimd door China. Door welke landen nog meer? En wat is dat voor een gebied?
13: Ja, het gebied wordt ook door Vietnam en door Taiwan geclaimd. Het is een eilandenarchipel met zandbanken en koraalriffen in de Zuid-Chinese Zee dus. Het ligt een beetje naast Vietnam en ten zuiden van de Chinese Hainan. In 1997 is er een oorlog gevoerd tussen Taiwan en China over die eilanden. Die heeft China toen gewonnen, effectief de baas. China heeft in dat gebied ook eilanden opgespoten en militaire installaties gebouwd om hun claim te bestendigen en kracht bij te zetten. En dit jaar blijkt uit onderzoek van een Amerikaanse denktank dat China daar eigenlijk weer mee is verder gegaan met infrastructuur bouwen in die regio. En die claim die China legt op grote delen van de Zuid-Chinese Zee is ook weerlegd door het Internationale Hof van Arbitrage. En dat was een zaak die aangespannen is door de Filipijnen destijds, begin jaren 10. En ook Vietnam voegde zich daarbij toen, die je toen expliciet zich erbij voegde vanwege de Paracel-eilanden en hun eigen claim daarop.

0: Dankjewel voor jouw uitleg, correspondent Laura van Meegen. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aarts zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Na Groningen springt ook Warfum bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Vanaf morgen vangen ze daar 4 nachten maximaal 150 asielzoekers op. Ze komen daar om 10 uur 's avonds per bus aan en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur weer naar Ter Apel, 80 kilometer verderop. Het aanmeldcentrum daar zit veel te vol, waardoor andere gemeenten te hulp moesten schieten. Voor komende nacht is tijdelijke noodopvang in Groningen nog open. De 5 mensen die in Laos vastkwamen te zitten in een grot zijn na een week levend gevonden. Ze waren naar goud aan het zoeken toen de grot volstroomde met water. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 7 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus wordt gezien als een van de belangrijkste beeldhouwers van zijn tijd. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Het marineschip gaat daar onderdeel uitmaken van een permanente NAVO-missie, vertelt verslaggever Wilco Boom.
1: Het kabinet doet dit in verband met de onrustige situatie in het Midden-Oosten. En het kabinet loopt hiermee vooruit op de mogelijkheid dat deze mijnenjager nodig is in de straat van Hormuz op enig moment. Het schip kan daar worden ingezet om een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers te helpen waarborgen als de zeestraat eenmaal weer opengaat.
0: De mijnenjager vertrekt morgen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst: Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens de coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Helder vond het uit voorzorg gebruiken van mondmaskers niet verdedigbaar vanwege de grote tekorten. Later dat jaar kwam er wel een advies voor het dragen van mondkapjes in verpleeghuizen. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt in aanloop naar het WK volgende maand. Memphis Depay en Jurriën Timber zitten bij de groep, ondanks twijfels over blessures bij die 2. Verder maakte de 24-jarige Crescencio Somerville zijn debuut bij Oranje. Volgens Koeman is dat dik verdiend.
2: Voor mij geen verrassing, omdat ik hem in maart al wilde selecteren. Toen was hij geblesseerd. En hij is weer terug. Hij heeft de laatste wedstrijden bij zijn club, die helaas zijn gedegradeerd, maar volledig gespeeld. Dus en ik hou van dat soort spelers die ook betrouwbaar zijn in hun voetbal.
0: Een opvallende keuze is de selectie van Martin de Roon, zegt commentator Jeroen Elshoff.
3: De Roon heeft zijn laatste interland gespeeld in maart 2024. Van de in totaal 42 interlands die hij speelde, haakte af, moest geblesseerd afhaken voor het eindtoernooi die zomer, het Europees kampioenschap in Duitsland, en krijgt nu toch alsnog de beloning voor zijn goede spel, of in ieder geval het vertrouwen dat de bondscoach in hem heeft gehad in die periode. En gaat mee als betrouwbare persoonlijkheid, want dat is het toch ook voor deze selectie. En dat is voor Martin de Roon een mooie beloning in de herfst van zijn carrière. Maar inderdaad wel een opvallende keuze van Ronald Koeman.
0: Bijna 6:10. U krijgt het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 16 graden in het noorden en 26 graden. graden in het zuiden. Vanavond en vannacht helder en koel. In het binnenland koelt het af tot 7 graden. Pardon. Morgen is het zonnig en droog en dan is het ook wat warmer dan vandaag.
4: Dankjewel, zit dan aan de verkeersinformatie. Robert Vriezen.
5: Kleine 200 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Voornamelijk lange files zonder bijzondere oorzaak. Het is van noord naar zuid druk vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt het iets vlotter door. Alhoewel er toch 10 kilometer langzaam rijdend verkeer is tussen Lexmond en Werkendam met een kwartier vertraging. A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug nu een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. 10 kilometer file vanaf de meren doe je er ruim een kwartier langer over. En een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwerkerk aan Den IJssel.
6: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
4: Goedenavond. Bondscoach Ronald Koeman maakte vandaag dus bekend met welke spelers er naar het WK in Amerika gaat. Maar echt vertrouwen op de wereldtitel? Nou, dat spatte er nog niet van af.
7: Ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog verder.
4: Ja, en over de selectie van Oranje praat ik met oudspelers Jan van Halst en Hedwiges Maduro. En ook met Volkskrant-journalist Willem Vissers. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn met z'n drieën. Hedwiges, wat valt je eigenlijk op aan de spelers? Want bedoeld is de selectie natuurlijk van de spelers die wel zijn meegenomen. Wat valt je mee? Wat valt je op aan de namen die er niet bij zijn?
8: Oh, nou, vooral dat Frimpong er niet bij is. Die had ik eigenlijk wel bij verwacht, omdat hij de afgelopen periode er wel bij heeft gezeten.
4: Ja.
8: Wel veel blessures gehad.
4: Hij was nu fit, toch?
8: Wat zeg je?
4: Hij was nu fit, toch?
8: Nu wel, maar als je kijkt naar het hele seizoen, heeft hij altijd wel een beetje gekwakkeld. En de laatste interlandperiode ook. Dus misschien is daarna gekeken. Voor de rest is het opvallend dat Martin Drone wel weer bij is, hè? Mm-hmm. En dan, dat betekent dus dat Smit en Valente bijvoorbeeld er niet bij zijn. Dus ja, dat was wel opvallend natuurlijk.
4: Ja, jij had gedacht, die Frimpong, die had je misschien zelf wel opgeschreven.
8: Ja, gewoon erbij, omdat hij de afgelopen periode altijd wel redelijk veel heeft gespeeld had bij het Nederlands elftal. Ja. Dus die had ik wel verwacht.
4: Jan van Hals, snap jij dat Frimpong er niet bij zit?
9: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heerlijke speler met heel veel snelheid. Maar ja, Summerfield, die kan ook met snelheid die toegevoegde waarde hebben. En als je kijkt aan de rechterkant, hè, waar Frimpong toch speelt, dan kan Malen, die is in een topvorm bij AS Roma, kan ook vanaf rechts spelen. Dus ik begrijp dat wel.
4: Die in de spits zetten straks, want ik bedoel, bij Roma speelt hij ook in de spits.
9: Ja, dat is zo. Maar daar speelt hij meer een beetje vanuit de counter. En we hebben natuurlijk wel veel meer opties in de spits. Als Memphis eventueel niet kan spelen. Brian Brobbey natuurlijk. Die doet het fantastisch in de Premier League bij Sunderland. Gakpo heeft regelmatig in de spits gespeeld. Dus daar kan je wel heel veel wisselen. Ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar hoe dat eruit rolt. Maar mijn verrassing zit eigenlijk meer op het middenveld. En niet zozeer dat Ronald Koeman de keuze heeft gemaakt voor Martin de Roon. Want ik weet hoe Ronald denkt. Hij is mijn trainer geweest bij Ajax. En het woord betrouwbaar heeft hij geloof ik wel 20 keer geroepen vanmiddag bij de persconferentie. Dat is een woord, ja, daar hecht hij heel veel waarde aan. En Martin de Roon is natuurlijk een betrouwbare speler.
4: Ja.
9: Maar je hebt uiteindelijk ook spelers nodig die spelers voor de keeper neerzetten. Die creatief zijn. Die in één keer met een mooie steekpaas iets kunnen doen. Zoals Valente bijvoorbeeld. En ja, die had ik toch wel heel graag ook erbij gezien.
4: Ja, dus dat vind je een beetje een conservatief middenveld. Willem Vissers, jij was vandaag bij de persconferentie van de bondscoach. Wat zei hij zelf eigenlijk over het niet selecteren van Frimpong? Want dat is misschien wel de meest opvallende afvaller dus. Vraag ik aan. Sorry Willem, wil je één keer opnieuw beginnen? Want ik hoorde je niet.
10: Daar zei hij over dat hij voor Summerfield heeft gekozen. Hè? Hij zegt eigenlijk van ja, Summerfield is nu eigenlijk mijn buitenspeler, mijn rechtsbuiten. Kijk, rechtsback heeft hij natuurlijk Dumfries. Dat is eigenlijk, die is onomstreden. Het ging in het verleden ook wel eens een beetje tussen Dumfries en Frimpong. Ja, Dumfries is voor hem onomstreden. Dat is een van de steunpilaren van het elftal. Mm-hmm. Ja, rechts voorin of links voorin kan die Summerfield opstellen. Die is snel. Die heeft een goed seizoen gehad. Die wilde die al opstellen in maart. Nou, het was hij geblesseerd.
4: Ja.
10: En ik denk dat Frimpong, dat die toch ook in, die werd zeg Ecuador in een paar maanden geleden. Toen viel die in. Toen viel die eigenlijk 2 minuten later weer uit. Dus dat was toch allemaal een beetje... Kijk, ik ben het wel een beetje met Jan eens. Je mist een beetje de creativiteit op het middenveld. Waar je Veerman vooral, Valente, dat zijn mannen die een steekpaasje kunnen geven. Ja, dat mis je wel een beetje. Dat kan Reinders in zekere zin ook wel. Frenkie de Jong soms ook, maar die speelt toch wat meer naar achter. Gravenberch kan dat ook wel. Dus hij denkt dat het wel genoeg afgedekt is. Maar dat waren wel spelers met bepaalde kwaliteiten. En dat mis je wel een beetje. Maar ik vind het wel een redelijk... veelzijdige selectie.
4: Ja, Hedwiges, ben je daarmee eens dat we een beetje te conservatief, een beetje een niet creatief genoeg middenveld hebben?
8: Zeker. Ik denk dat hij ook naar Kluivert kijkt op de teampositie.
4: En die kan het ook een steekpaas geven.
8: Ja, die kan nog wel een mannetje passeren. Heeft hij ook in de wedstrijd tegen Spanje gespeeld, hè, waar we heel positief over waren in de Nations League.
4: Anderhalf jaar geleden ongeveer.
8: Ja, maar hij speelde wel op die positie, op de teampositie. Dus ik denk wel dat hij daarnaar kijkt. Maar ik ben het wel eens hoor, dat we daar weinig creativiteit hebben. Als je kijkt naar de andere toplanden, zoals Portugal, heb je een Bruno Fernandes. Frankrijk heeft een Cherki, zo'n type speler die
4: Die mag gewoon natuurlijk niet selecteren, hè, als ze Portugees zijn.
8: Nee, daarom. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de Nederlandse talenten die we hebben, dan hebben we niet meer zo'n type speler die... echt als een echte team creatief kan zijn. Ja. En dat is wel opvallend. En ik kijk ook een beetje dat het zo... We praten in Nederland altijd over een 4-3-3 systeem... of over een 5-3-2 systeem. Mm-hmm. Maar we praten nooit over een 4-4-2 systeem. Dat is heel gek. Terwijl ik denk wel dat we de spelers hebben om 4-4-2 te spelen. Want
9: zelfs met Memphis, hè? Memphis is ook wel een speler die dat er lekker zou vinden. Een beetje ondersteuning.
8: Nou, jij zei dat net al. Ook Gakpo heeft ook heel veel in de spits gespeeld. Malen oplossing. Die kan gewoon samen met ze. Je hebt Brobbey en Malen. Je kan Gakpo en Malen.
4: Maar 4-4-2. Heb je 4 verdedigers, 4 middenvelders, 2 aanvallers. Wie zou je dan opstellen als je het zo doet?
8: Nou, je kan zelfs... zeg maar in een ruiter op het middenveld spelen, dat zou kunnen. Maar je zou ook gewoon nog met 2 tienen erachter kunnen spelen.
4: Maar wie moeten er dan in de spits staan? Malen en Brobbey?
8: Dat zou kunnen.
4: En wie is dan je linksbuiten of linksbek?
8: Gakpo heb je nog. En dan heb je zeg maar 1 middenvelder die ook een beetje aan de rechterkant kan spelen. Maar als middenvelder kan spelen.
4: Reinders.
8: Dus. Bijvoorbeeld de Reinders of een Koopmeiners, noem maar op. Of Kluivert. Dan kan je best wel verrassend spelen.
4: Ja.
8: En je hebt zeg maar een Dumfries, het belangrijkste. Die kan nog steeds opstomen. En sterker nog, als middenvelder kan je gewoon Frenkie in laten zakken. En heb je een keer 5-3-2. Nou, heb je alles opgelost. Zo denk ik dan een beetje. Hè. Ik ben ook aan het meedenken. Maar ik denk dat we dat toch niet gaan doen. Ja. We gaan gewoon...
4: Zou het een goede tip zijn voor de bondscoach Jan van Halst?
9: Ja, nou ja, vooral die wisselingen. Hè? Want als je met een echte pure links en rechts buiten speelt. Ja, dat is een beetje Nederlands. Hè? Dat is onze cultuur. Maar dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. En die wisselingen. Ik persoonlijk zou het heel leuk vinden om Justin Kluivert, daar ga ik heel erg op letten de komende WK. Om die vanaf de rechterkant naar binnen zien komen. Want je moet ruimte maken, hè, voor die opkomende Dumfries. Als je dat weghaalt, dan haal je eigenlijk een extra spits bijna weg. Want dat is echt ongelooflijk hoe hij ook bij Inter en ook bij het Nederlands elftal constant vanaf die rechterkant bijna in de spitspositie terechtkomt. Ja, maar ja, dan moet je dus wel je helft omheen bouwen. En ik denk wel dat er wat meer geschoven gaat worden, hoor. Ronald Koeman heeft dat ook wat vaker geprobeerd. Hedwiges schreef het net al aan. Ja. Want met gewoon een heel standaard 4-3-3 systeem. Ja, dat is te voorspelbaar. Dat kan eigenlijk niet. En er komt ook nog bij. Wij hebben in deze selectie niet echt spelers die... We hebben in deze spelers niet echt spelers die buiten categorie zijn. Die in hun eentje een wedstrijd kunnen beslissen.
4: Oké, Willem, wat wil je zeggen?
10: Je kunt best wel met buitenspelers spelen, maar dan moet je wel hele goede hebben. En dat is een beetje het probleem. Kijk, Bayern München speelt ook met buitenspelers. En Paris Saint-Germain speelt met buitenspelers. Maar die zijn van exceptionele klasse.
8: Ja,
10: dus
8: precies,
10: het systeem met buitenspelers is helemaal niet ouderwets. Je moet alleen geweldig goede buitenspelers hebben. En die zijn gewoon hartstikke zeldzaam.
4: Maar hebben we die niet met Cody Gakpo?
10: Nou ja, Cody Gakpo is een buitenspeler. Maar je zou inderdaad ook in een soort 3-5-2 zou je ook nog kunnen spelen. Met Cody Gakpo die helemaal op die linkervleugel. Er zijn met deze selectie wel heel veel opties. Alleen de echte buitenspelers zoals Olise, Kvaratskhelia. Dat soort buitencategorie buitenspelers. Ja, die hebben we in Nederland niet. En dat is ook wel een beetje zorgwekkend, vind ik, aan het Nederlands voetbal. Dat als je ook kijkt naar de clubs. Ja, of je nou Mika Gods hebt, of je hebt Hajj Moussa, of noem ze allemaal op. Al de buitenspelers bij de grote clubs zijn bijna allemaal jongens uit andere landen. Dus je kunt je wel afvragen
9: waarom... Ook geen buitencategorie.
10: Wat?
9: Ook geen buitencategorie.
10: Die zijn geen buitencategorie. Maar wij kunnen dus niet eens die spelers meer opleiden die beter zijn dan Hadj Moussa en Mika Gods. Die kunnen wij al niet eens meer opleiden. Dus daar maak ik me wel zorgen om. Ja. En daarom is ook Summerville erbij gekomen. Want die kan dat wel op zijn niveau.
4: En die gaat dus debuteren in de selectie van het Nederlands elftal. En dan meteen mee naar het WK. Lijkt me nogal wat. Jij hebt Koeman gezien vandaag, Willem. Wat voor indruk maakte hij op jou tijdens de persconferentie? Heeft hij zin in het WK?
10: Ja, hij heeft er wel zin in. Maar je merkt wel dat hij een beetje, ook over dat stukje dat hij dus zeg maar niks meer gaat lezen. Dat hij...
4: Hij hoort geen pers meer lezen.
10: Nou, hij hoort bij die grote groep Nederlanders, die groeiende groep Nederlanders, die een beetje klaar is met dat voortdurende gezeik van iedereen. Kijk, we hebben natuurlijk met name door social media, iedereen kan tegenwoordig alles zeggen. Dus wat Koeman ook doet, ja, je maakt de selectie, Joey Veerman zit er niet in, dus iedereen van bezuiden de rivieren is het daar niet mee eens. Dus die gaat roepen, Koeman snapt er niks van, het gaat zomaar door. Dus daar is hij wel een beetje klaar mee. Dus hij wil gewoon een beetje in zijn bubbel blijven. Hij noemde nog even de NBA als voorbeeld, waar spelers in de NBA-finale volgens Samuel Sanchez, de persvoorlichter, al hun social media afsluiten en zich gewoon helemaal alleen maar concentreren op dat wat ze moeten doen en dus wedstrijden winnen.
4: Ja, nu gaat hij beginnen aan dat traject. Zaterdag dan komt Oranje bij elkaar. Jij hebt het meegemaakt in Duitsland, want jij debuteerde op het WK tegen Argentinië, geloof ik, hè, Hedwig is, in 2006.
11: Een meter te veel naar rechts mikt. Aardige poging, maar niet meer dan dat. Maduro, inderdaad. Ook dat een WK-debuut. En Maduro gaat komen in de slotfase van deze wedstrijd voor Wesley Sneijder.
4: Hoe was dat?
8: Ja, dat was de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Argentinië. En we waren alle twee al geplaatst. Dus ten eerste was het een groot feest. Want alle fans in Oranje en van Argentinië die waren super blij. Maradona was in het stadion en het was één groot feest. En nou, ik mocht dus invallen.
4: Bij 0-0 toch?
8: Bij 0-0, maar dat maakt niet uit. Het was een droom die uitkwam. En in één keer stond je op het veld en dan speelde je tegen Riquelme, Messi en nog een aantal grootheden.
4: Ja, vet.
8: Ja, en wat ik zei, het was één groot feest in het stadion. Dus normaal gesproken heb je wel echt de focus. En dat had ik ook wel. Maar ik zat ook om me heen te kijken in die wedstrijd. Dus het was echt heel mooi om mee te maken.
4: Ja, en jij hebt ook bij zo'n team gezeten. Hoe gaat dat? Want ze komen zaterdag bij elkaar als ze de WK-finale spelen. Wat we natuurlijk allemaal hopen. Waar Koeman misschien ook wel vanuit moet gaan. Dan ben je 7 weken bij elkaar als team. Ja. Hoe is dat een soort kamp van het WK?
10: Ja, hij heeft er wel zin in. Maar je merkt wel dat hij een beetje... ook over dat stukje dat hij dus zeg maar niks meer gaat lezen... Dat hij...
4: Hij hoort geen pers meer lezen.
10: Nou, hij hoort bij die grote groep Nederlanders, die groeiende groep Nederlanders, die een beetje klaar is met dat voortdurende gezeik van iedereen. Kijk, we hebben natuurlijk met name door social media, iedereen kan tegenwoordig alles zeggen. Dus wat Koeman ook doet, ja, je maakt de selectie, Joey Veerman zit er niet in, dus iedereen van bezuiden de rivieren is het daar niet mee eens. Dus die gaat roepen, Koeman snapt er niks van, het gaat zomaar door. Dus daar is hij wel een beetje klaar mee. Dus hij wil gewoon een beetje in zijn bubbel blijven. Hij noemde nog even de NBA als voorbeeld, waar spelers in de NBA-finale volgens Samuel Sanchez, de persvoorlichter, al hun social media afsluiten en zich gewoon helemaal alleen maar concentreren op dat wat ze moeten doen en dus wedstrijden winnen.
4: Ja, nu gaat hij beginnen aan dat traject. Zaterdag dan komt Oranje bij elkaar. Jij hebt het meegemaakt in Duitsland, want jij debuteerde op het WK tegen Argentinië, geloof ik, hè, Hedwig is, in 2006.
11: Een meter te veel naar rechts mikt. Aardige poging, maar niet meer dan dat. Maduro, inderdaad. Ook dat een WK-debuut. En Maduro gaat komen in de slotfase van deze wedstrijd voor Wesley Sneijder.
4: Hoe was dat?
8: Nou, dat was de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Argentinië. En we waren alle twee al geplaatst. Dus ten eerste was het een groot feest. Want alle fans in Oranje en van Argentinië die waren super blij. Maradona was in het stadion en het was één groot feest. En nou, ik mocht dus invallen.
4: Bij 0-0 toch?
8: Bij 0-0, maar dat maakt niet uit. Het was een droom die uitkwam. En in één keer stond je op het veld en dan speelde je tegen Riquelme, Messi en nog een aantal grootheden.
4: Ja, vet.
8: Ja, en wat ik zei, het was één groot feest in het stadion. Dus normaal gesproken heb je wel echt de focus en dat had ik ook wel. Maar ik zat ook om me heen te kijken in die wedstrijd. Dus het was echt heel mooi om mee te maken.
4: Ja, en jij hebt ook bij zo'n team gezeten. Hoe gaat dat? Want ze komen zaterdag bij elkaar als ze de WK-finale spelen. Wat we natuurlijk allemaal hopen, waar Koeman misschien ook wel vanuit moet gaan. Dan ben je 7 weken bij elkaar als team. Ja. Hoe is dat een soort kamp van zoveel weken samen?

0: voorbeeld, waar spelers in de NBA-finale volgens Samuel Sanchez, de persvoorlichter, al hun social media afsluiten en zich gewoon helemaal alleen maar concentreren op dat wat ze moeten doen en dus wedstrijden winnen.
1: Ja, nu gaat hij beginnen aan dat traject. Zaterdag dan komt Oranje bij elkaar. Jij hebt het meegemaakt in Duitsland, want jij debuteerde op het WK tegen Argentinië, geloof ik, hè, Hedwig is, in 2006.
2: Een meter te veel naar rechts mikt. Aardige poging, maar niet meer dan dat. Maduro, inderdaad, ook dat een WK-debuut. En Maduro gaat komen in de slotfase van deze wedstrijd voor Wesley Sneijder.
1: Hoe was dat?
3: Nou, dat was de laatste wedstrijd in de groepsfase tegen Argentinië. En we waren alle twee al geplaatst. Dus ten eerste was het een groot feest. Want alle fans in Oranje en van Argentinië, die waren super blij. Maradona was in het stadion en het was één groot feest. En nou, ik mocht dus invallen.
4: Bij 0-0 toch?
3: Bij 0-0, maar ja. Dat maakt niet uit. Het was een droom die uitkwam. En in één keer stond je op het veld en dan speelde je tegen Riquelme, Messi en nog een aantal grootheden.
1: Ja, dat is wel heel erg vet.
3: Ja, en ja, wat ik zei, het was één groot feest in het stadion. Dus normaal gesproken heb je wel echt de focus en dat had ik ook wel. Maar ik zat ook om me heen te kijken in die wedstrijd. Dus het was echt heel mooi om mee te maken.
1: Ja, en jij hebt ook bij zo'n team gezeten. Hoe gaat dat? Want ze komen zaterdag bij elkaar als ze de WK-finale spelen. Wat we natuurlijk allemaal hopen, waar Koeman misschien ook wel vanuit moet gaan. Dan ben je 7 weken bij elkaar als team. Ja. Hoe is dat een soort kamp van zoveel weken samen?
3: Ja, je zit elke dag met elkaar opgescheept. Dat is de trainingen, dat is eigenlijk je uitlaatklep. Omdat je daar je energie in kwijt kan. Maar ik weet nog heel goed in het hotel in Duitsland. Alles was ook goed beveiligd. Dus normaal gesproken hoor je altijd de verhalen. Ja, de spelers gaan het hotel uit om bijvoorbeeld om wat te doen. Dat kon helemaal niet meer. Want de organisatie is gewoon bang dat er wat met de speler gebeurt. Dus je moet echt in het hotel blijven. En dan ga je kaarten of je gaat gamen. Of je gaat andere wedstrijden natuurlijk kijken.
1: Bidden
3: tegenwoordig ook heel veel. Maar het is dus belangrijk dat de sfeer in de groep heel goed blijft. Want je zit met elkaar opgeschreven.
1: Ja,
4: ik denk dat Ronald Koeman daar ook op geselecteerd heeft.
1: Ja, denk je dat?
4: Als je het hebt over de keuze van Martin de Roon. En, kijk, je krijgt natuurlijk, als je gedurende het toernooi, zijn er natuurlijk afvallers. Die voelen van, ja, ik kom niet of nauwelijks aan het spelen.
1: En zit je wel erbij, maar
4: blijf je dan gas geven? Mm-hmm. Of ga je dan echt een vervelende klerenleier worden?
3: Ja.
4: En volgens mij valt dat in deze selectie nogal mee. Ik weet niet hoe Wim daar naar kijkt. De enige een beetje explosiegevaar is Wout Weghorst. Ja. Hoewel ik hem wel enige intelligentie toedicht dat hij doorheeft van, ik ben alleen pinchhitter en that's it.
3: Ik denk ook wat je zegt, Jan, dat klopt helemaal ook, dat alle spelers, al die nu mee zijn, weten van, oké, ik ben een bankspeler of een wisselspeler. Snap je? Ze kennen hun rol van tevoren eigenlijk al. Zelfs van Weghorst, want het is al natuurlijk afgelopen week al in het nieuws geweest, dat hij heeft gezegd, ja, voor de laatste paar minuten om nog wat open te kunnen breken. Ja. Dus iedereen zijn rol is wel duidelijk, denk ik. En dat is heel belangrijk voordat je het toernooi begint.
1: Ja, Willem, is dat inderdaad zo dat ook meespeelt bij Koeman? Dat ze denken, ik zit 7 weken met die mannen in hetzelfde hotel. Het moet wel een beetje leuk blijven.
0: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, als je 7 weken zit, dan betekent dus dat het heel goed gaat. En dan is de sfeer meestal wel goed. Ik bedoel, we hebben het duidelijkste voorbeeld was het WK 2014 in Brazilië met Van Gaal. Die slaagde er zelfs in uiteindelijk om alle spelers speeltijd te geven. Wat vrij uniek was.
1: Was die allereerste keer.
0: Niet zo'n vorm zelfs nog speeltijd. Ja. Maar wat ook leuk was, er waren altijd trainingen bij Flamengo, daar in Rio de Janeiro, van de reserves, de dagen na de wedstrijden en zo. En daar was Van Gaal altijd heel nadrukkelijk bij aanwezig. En vaak heb je dan dat de bondscoach ook een beetje met de basisspelers een beetje achterblijft. Maar nee, Van Gaal was altijd heel nadrukkelijk aanwezig bij die trainingen van die reserves. Die zich ook allemaal die werden allemaal gezien, die werden allemaal gehoord. Die werden allemaal heel erg erbij betrokken. Dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je reservespelers. De vorige keer had je toch bij het EK dat Gravenberg en die kregen eigenlijk helemaal geen speeltijd. En Brobby kreeg pas helemaal op het einde een paar minuten speeltijd. En je zag wel aan die jongens, die werden wel een beetje onrustig zo. Wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen? Ja. En dus het is wel heel belangrijk dat je spelers gewoon heel duidelijk maakt. Wat is jouw rol? En daarnaast van, wanneer bied ik jou de kans om een keer te spelen?
4: Ja. Maar ik ben ook benieuwd hoe Noah Lang zich gaat gedragen, Willem.
1: Wat zei je, Jan?
4: Ik ben ook benieuwd hoe Noah Lang zich gaat gedragen. Daar kan je het wel tegen vertellen. Maar
3: hij wil een lekker nummertje altijd spelen. Opgenomen.
1: Ja. Ja, die kan tijdens de halftime show kan die optreden, toch? Bij de WK-finale.
0: Ja, met Madonna.
1: Ja, dus komt hij ook nog even op het veld. Hoe is dat dan? Want ik bedoel, zelfs je kunt alle

0: regelen. Leuke trainingen, aardig, duidelijker op. Maar ik bedoel, als je met 30 man tussen de 18 en 32 op pad bent, dan komt er toch sowieso een keer ruzie? Of,
1: ja, maar
0: heb je dat gehad in 2006?
1: Nou, ruzie niet, maar het was wel een belangrijk moment, vond ik. We speelden toen tegen Portugal, de bekende schopwedstrijd in Nuremberg. En Ruud van Nistelrooy werd gepasseerd. En we hadden een 11 tegen 11 training. En dat was niet gecommuniceerd met hem. Dus op een gegeven moment krijg je normaal gesproken, als je basis staat, oranje hesje. En hij kreeg die dus niet. En Kuyt ging spelen. Dus alle spelers waren gechoqueerd op dat moment op de training. Van, hey, Ruud gaat niet spelen. Ruud van Nistelrooy gaat niet spelen. Ja, hij was natuurlijk teleurgesteld. En wij moesten dus trainen. Maar die training liep dus niet. Omdat hij, ja, hij dacht echt van, ja, wisselspelen. En dan moesten wij Portugal gaan nabootsen. En toen... Ja, dat was wel op een training dat niet goed liep. Mm-hmm. Ja, en achteraf...
0: Weet net zoveel schop als in de wedstrijd zelf? Of,
1: Nee, maar daardoor verbaasde het me ook niet, zeg maar. Dat de sfeer, zeg maar, of dat was al een beetje opgefokt voor de wedstrijd.
0: Oh, ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, nee, het is echt belangrijk hoe het dus gaat qua people management, zoals Van Gaal het noemde. Ander belangrijk ding, Jan van Hals, is dat het snikheet wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In ieder geval in de delen waar Oranje de groep gaat spelen. Fitte spelers zijn belangrijk, daar hamert de bondscoach al langer op. Maar toch selecteert hij nu Memphis en Timber. Twee spelers die, nou ja, een beetje op de rand van fit zijn balanceren. Snap je dat?
2: Jazeker, helemaal omdat, nou, Willem geeft het net al aan, wij missen gewoon spelers van buitencategorie. Mm-hmm. En als je die dan moet zoeken in deze selectie, zijn dat wel spelers. Memphis is natuurlijk al jarenlang een van de sterkhouders voorin.
0: Is hij dat nog steeds?
2: Dat kan je afvragen, maar ik kan me voorstellen dat je die selecteert. Ja, en Timber vind ik echt buitencategorie. Die heeft zich zo waanzinnig ontwikkeld bij Arsenal. En dat je daar een risicootje mee loopt, begrijp ik 100%. Je moet ook niet dromen
0: aan
2: de
0: pauze
2: willen
0: zijn. Zou jij Memphis weer in de spits zetten, Jan?
2: Wat zeg je?
0: Zou jij Memphis weer in de spits zetten?
2: Ja, dat ligt aan zijn fitheid. We hebben net al wat alternatieven besproken. Maar ik zou wel met hem beginnen. Hij heeft toch wel afgelopen jaren continu laten zien, ook als hij wat minder in de wedstrijd zat, dat hij beslissend kan zijn. En ik denk dat hij ook wel een bepaalde status heeft in de groep. En dat Hedwiges net vertelt, hè, als je zo'n grote speler als Van Nistelrooy wisselt, dat heeft impact op de omgeving, op jouw team, op de balans in de selectie. Dat werkt heel raar. En dat werkt ook zo als je Memphis in één keer ernaast zet of als een afvaller gaat behandelen.
0: Ja. Zou jij?
3: Maar ik vond een van de belangrijkste opmerkingen van Koeman over Memphis vandaag, dat hij na 2024, na het EK, nog wel heeft nagedacht bij zichzelf of hij dat wel toen goed gedaan heeft. Want Memphis heeft de laatste twee toernooien eigenlijk dezelfde ontwikkeling gehad. Allebei de keren was hij niet helemaal fit. WK 2022, EK 2024. Was de hoop van de bondscoaches Van Gaal en Koeman dat hij gedurende het toernooi steeds fitter zou worden en dan in de belangrijke fase van het toernooi, kwartfinale, halve finale, dan tot een soort explosie zou komen waarin we de Memphis in volle glorie zouden zien. Allebei die keren is dat niet gelukt. He, tegen Engeland viel hij in de halve finale een half uurtje uit, geblesseerd. In de halve finale van de EK. En in de kwartfinale tegen tegen Argentinië in 2022 was hij eigenlijk ook niet goed. Ja. Uiteindelijk speelde toen met Luc de Jong en Weghorst en Virgil van Dijk iedereen in de spits om nog 2-2 te maken. Dus ja. Koeman die zegt nu, ik ga het andersom doen. Dus je hebt best wel kans dat we Memphis heel weinig te zien krijgen in het begin. Dus in het begin zal Malen denk ik gewoon de spits zijn. Tegen Algerije, tegen die oefenwedstrijd Oezbeek. Dan ook. En dan zal hij gaan kijken hoe Memphis' fitheid zich ontwikkelt. Ja. En al naar gelang daarvan zal hij meer speeltijd krijgen gedurende het toernooi. Okay. Ik denk dat het zo gaat deze keer.
0: Tot slot nog heel snel. Bart Verbrugge gaat sowieso keepen, dat weet wel. Dan wil ik eventjes van jou, Hedwiges, de verdediger horen die Koeman als allereerste op moet schrijven.
1: Gewoon Virgil van Dijk is de aanvoerder. Hè?
0: Virgil van Dijk gaat sowieso spelen. Jan van Hals, welke middenvelder moet Koeman als eerste op het formulier zetten?
2: Voor alle andere spelers, Frenkie de Jong.
0: En welke aanvaller wordt daar dan voorgezet als allereerste, Willem Vissers?
3: Nou, op dit moment Malen.
0: Nou, en dan hebben we toch drie spelers. Vier spelers met de keeper erbij die ons misschien wel richting die wereldtitel gaan hebben. Het gaat beginnen over anderhalve week, twee weken. Dan gaat het WK van start. Dank jullie wel. Oud-voetballers Jan van Halst, Hedwiges Maduro is dat ook. En Volkskrant-journalist Willem Vissers. Moet je met de Taliban, de fundamentalistische islamitische beweging die in Afghanistan aan de macht is, onderhandelen over terugkeer van asielzoekers naar dat land? Zometeen een debat over die vraag.
4: zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30. Jelle Seubring is hier voor het NOS Journaal.
12: Het Groningse dorp Warfum vangt morgen nacht asielzoekers op die niet in Ter Apel terecht kunnen. Er is dan plek voor maximaal 150 asielzoekers die alleen 's nachts daar blijven. De noodopvang Warfum blijft 4 nachten open. Komende nacht zorgt Groningen nog voor een tijdelijke noodopvang in de stad. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee. Dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het gaat om het fregat De Ruiter dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. De Nederlandse marine wil nog niet zeggen over de beweringen van China. En een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank in Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen.
0: Robert, waar staan de laatste files?
13: Nou, het is nog 99 kilometer bij elkaar, toch wel verspreid over het land, maar er zijn nu een aantal ongelukken gebeurd. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid een aanrijding. Rechterrijstrook is dicht, 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer na een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. Een ongeluk bij Woerden op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. 10 kilometer file vanaf Nieuwegein, ook 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Lexmond en Werkendam.
14: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
0: Schulden kunnen een enorm effect hebben op iemands leven.
15: De rekeningen begonnen allemaal te stapelen. E-mails begonnen op te stapelen. En op een gegeven moment maakte ik gewoon de beslissing om toch hulp te zoeken.
0: Maar wat is de beste manier om mensen met schulden te helpen? Dat vraag ik zo meteen aan de afscheidnemend directeur van de organisatie Schuldhulpmaatje.
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
0: Maar eerst iets anders, want de Europese Commissie wil gaan praten met de Taliban over het terugsturen van Afghaanse migranten naar het land van herkomst. De Taliban is sinds 2021 de facto de baas in Afghanistan, maar Rusland is het enige land dat officiële betrekkingen onderhoudt met het regime. En voor als het is weggezakt, dit is de Taliban.
16: Hebben we het over Afghanistan, dan gaat het al snel over de Taliban. Mannen met baarden, tulbanden, een streng islamitisch gedachtegoed en verantwoordelijk voor veel geweld. Boerka's werden verplicht, scholen voor meisjes gingen dicht, veel sporten en muziek werden verboden en wie zondigde werd zwaar gestraft.
0: Is het verstandig om zaken te gaan doen met deze groep? Dat ga ik vragen aan Europarlementariër Sander Smit van de BBB. Goedenavond. En aan Raquel Garcia Hermida van der Wallen, ook Europarlementariër, maar dan voor D66. Ook fijn dat u er bent. Meneer Smit, zeg het maar, moeten we gaan praten met de Taliban?
11: Ik denk dat het goed is om technische gesprekken met de Taliban te voeren. Met de de facto machthebbers in Afghanistan. Zodat illegale migranten en criminelen die in Afghanistan hun thuisland hebben terug kunnen worden gestuurd. Ja. Op dit moment gaat maar 2% terug. Dat is veel te laag. Dat is nog lager dan de 20% terugkeren van illegale migranten in het algemeen. Dus.
0: Ja. En dus zegt u, ja, dan moet je gewoon het doen met de club die daar de baas is. En daar dus mee gaan praten. Mevrouw Garcia, hoe denkt u daarover?
17: Nou, ik wil ten eerste beginnen met het schetsen van wat het leven is in Afghanistan onder het bewind van de Taliban. Dit is een land met 44 miljoen mensen, waarvan de helft, iets meer dan de helft, alle vrouwen en meisjes onder het meest verschrikkelijke regime leven die iemand zich ooit kan voorstellen. Geen rechten, een regime van totale genderapartheid, geen medische zorg, geen onderwijs en natuurlijk ook niet alleen vrouwen en meisjes, maar enorme vervolging van andere minderheden, zoals bijvoorbeeld christenen. Dus voordat wij gaan praten over met wie en hoe wij gesprekken moeten voeren, denk ik dat het wel heel goed is om ons te realiseren wat het leven is op dit moment in Afghanistan onder de Taliban.
0: Ja. En mijn vraag was, wilt u dat er met de Taliban gesproken wordt?
17: Nou, ik wil sowieso niet dat de Taliban voor een gesprek naar Brussel uitgenodigd worden op uitnodiging van de Europese Commissie en dus namens alle Europeanen en namens ook alle Nederlanders.
0: Waarom niet?
17: Want wat die doet is het legitimeren op een internationaal podium van de eerste orde, namelijk in Brussel op uitnodiging van de Europese Commissie, van een regime dat zich schuldig maakt aan de meest verschrikkelijke mensenrechten schendingen die we waarschijnlijk ooit hebben gekend in de laatste decennia.
0: En dus zegt u niet mee praten. Meneer Smit, krijgt u daar ook buikpijn van het idee dat je dan toch dat Taliban-regime een beetje gaat legitimeren?
11: Nou ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen technische gesprekken en erkenning. Er is hier geen sprake van erkenning of legitimering. Ik ben het met mevrouw Garcia van der Wallen eens dat het een barbaars regime is.
0: Ja,
11: in de
0: dat
11: zin
0: vindt van iedereen wel,
11: dat ze de mensenrechten schenden.
0: Ja.
11: Dat vindt iedereen. Het gaat hier om technische gesprekken. Om mensen die geen risico op vervolging lopen daar. En hier zich schuldig hebben gemaakt aan criminaliteit of geen verblijfsrecht hebben. En daar niet aan vervolging zullen worden blootgesteld. Want de rechter kan er ook nog over oordelen dat die mensen kunnen worden teruggestuurd. Dat kan op dit moment niet, want we hebben geen Afghaanse papieren. En de huidige Afghaanse machthebbers, dus die Taliban, die zitten al in Duitsland en in Noorwegen, als ik het goed heb, in verschillende consulaten. Maar het is natuurlijk logisch dat ook andere Europese landen die illegale migranten uit Afghanistan willen terugsturen. Zoals gezegd, maar 2% gaat terug die hier geen verblijfstatus, geen verblijfsrecht heeft. Dus degene die vervolging leiden, die krijgen ook asiel hier.
0: Ja.
11: Dat is al aan orde. Maar het gaat erom juist om diegene die niet dat recht op asiel hebben, hoe we die kunnen terugsturen.
0: Ja, de mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Maar mevrouw Garcia, is dat dan niet de oplossing? We gaan ze niet erkennen, we doen niet de legitimiteit. Maar ja, we moeten nou eenmaal wat praktische dingen regelen. Bijvoorbeeld om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen.
17: De vraag is of de beste manier om dit te bereiken is door het legitimeren, door een uitnodiging naar Brussel van dezelfde mensen die die asielstroom veroorzaken, namelijk de Taliban.
0: Maar maakt het voor u een verschil als het alleen technische besprekingen zijn, zoals meneer Smit voorstelt?
17: Nou kijk, het is in Duitsland gelukt om zonder de Taliban naar Duitsland toe voor gesprekken op diplomatiek niveau in hun hoofdstad, in dit geval in Berlijn, zoals in dit geval in Brussel, om toch wel mensen terug te sturen naar Afghanistan die strafbare feiten hadden gepleegd en banden hadden met de Taliban. Sterker nog, volgens mij zijn de heer Smit en ik het eens met elkaar dat dat een goede move was van Duitsland. En hoe is dat gebeurd? Niet rechtstreeks door gesprekken tussen Duitsland en de Taliban, maar met de hulp van derde landen, zoals dat in diplomatie heet. Backchanneling heet dat. Dat betekent dat je op technisch niveau niet in je hoofdstad via een andere kanaal die gesprekken heel op technisch niveau gaat voeren. En hier is dat helemaal niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, dat de Europese Commissie een uitnodiging stuurt aan de Taliban voor een soort van theekransje in Brussel. En dat vind ik echt geen goed idee. Wij zouden dat nooit in Nederland accepteren. Wij moeten dat nooit in Brussel accepteren.
0: Ja. Zijn dat opties, meneer Smit, via dat soort backchannels toch andere wegen vinden om dan een beetje verdoezeld met de Taliban te praten?
11: Jazeker, maar op dit moment, ik wilde wel benadrukken, dit zijn technische gesprekken. Dit is geen diplomatieke ontvangst. Er staat geen legerkorps te spelen om de machthebber van Afghanistan te ontvangen, van het emiraat, van de Taliban. Daar is helemaal geen sprake van. Het is gewoon technisch overleg in Brussel, want deze backdoor overleggen, dat gaat te langzaam, is te weinig. De Taliban werken te weiner mee, dus we hebben grootschalige uitzettingen nodig. Ja, en ik krijg steeds meer de indruk dat D66 elke vorm van terugkeer van illegale migranten wil frustreren, uitstellen. Ze hebben in Brussel ook tegen onze uitzetwet, onze terugkeerverordening, onlangs gestemd. Heeft D66 tegengestemd. Ik doe gewoon een oproep. Werk mee aan Europese oplossingen. Hier is een Europese pragmatische oplossing voor uitgeprocedeerde illegale en ook een deel criminele Afghaanse migranten om die terug te doen keren. Werk eraan mee. Ga daar niet overal op elke slag zout leggen. Want het lijkt wel alsof de vrouwenrechten in Kabul, die zijn heel belangrijk, maar alsof die belangrijker zijn dan de vrouwenrechten en de veiligheid op onze straten voor D66.
0: Mevrouw Garcia?
11: En ik wil daar toch echt, meer praktische oplossingen voor.
17: Nou, dat in de frame dat alle Afghanen die hier wonen criminelen zijn en verkrachten, ga ik echt niet in. Want dat hoort een vak genoeg in het Europees Parlement. En ik
11: dat heb ik niet gezegd.
17: Waar dit over gaat, is dat inderdaad, wij willen allebei, en dat wil D66 heel graag en ik ook, dat het ons lukt om mensen die ernstige criminele feiten hebben gepleegd en banden met de Taliban hebben terugkeren. Maar dat doe je niet voor de lange termijn door het regime dat zoveel miljoenen mensen onderdrukt, waaronder de helft van de bevolking, alle vrouwen en meisjes in het land, te legitimeren. En dus vind ik dat wij als Europese Unie geen pragmatische oplossingen kunnen zoeken die inhumane oplossingen zijn. Ja. En het legitimeren van het Taliban-regime is bij uitstek heel inhumaan.
0: Maar mevrouw Garcia, vindt u wel dat ook uitgeprocedeerde Afghanen in de Europese Unie, dat die wel terug moeten keren naar Afghanistan?
17: Ik vind dat alle mensen die geen recht van verblijf hebben in de Europese Unie wel op een waar ik kan, vrijwillige en op een humane manier terug naar een veilig land moeten. En daarom zeg ik, ik herhaal het, ik vind ook wel dat voor Afghaanse mensen die hier geen recht op verblijf hebben, die strafbare feiten hebben gepleegd, die terug moeten, dat wij zeker een oplossing daarvoor moeten vinden, zonder dat wij het Taliban-regime gaan legitimeren. Want ik weet niet hoeveel Afghanen de heer Smit heeft gesproken, maar ik heb heel veel Afghanen gesproken de afgelopen 2 jaar. Kopstukken van de oppositie, zowel in Afghanistan als in het buitenland. En net als in het geval van Iran, waar de heer Smit heel kritisch is geweest op het feit dat de Europese Unie heel lang heeft gesproken met de Ayatollah's regime, dezelfde manier zeggen de Afghaanse mensen die ik spreek, doe wat je doet, maar alsjeblieft niet legitimeren het regime van de Taliban, want daar hebben wij uiteindelijk allemaal last van. Wij in het buitenland en zeker de mensen in het land.
0: Oké, meneer Smit, de Duitse publieke omroep die liet vandaag, die kwam ook met dit verhaal, dat dit eraan zit te komen, maar die zeggen ook de Taliban die willen misschien wel wat doen en asielzoekers dan weer terug opnemen, maar dan willen ze daarvoor terugkrijgen dat ze ook hun vertegenwoordigers naar de ambassades mogen sturen, oftewel dat die officiële relaties wel een beetje tot stand gaan komen. Vindt u dat een goede deal? Top Taliban-diplomaten in Europa, zodat wij in ruil vluchtelingen kunnen terugsturen?
11: Nee, ik denk dat we moeten beperken tot die technische overleggen. Ja. Als er dan zonder die formele erkenning toch een gezant of een tussenpersoon van die machthebbers in een gezantschap plaats kan nemen om dus die papieren te verstrekken, om die illegale en criminele migranten, want ik heb niet gezegd dat het allemaal criminelen zijn. Het gaat mensen die strafbare feiten hebben gepleegd en mensen die geen verblijfstatus hebben ontvangen. Getoetst door de rechter, die moeten terug.
0: Nee, maar de Taliban wilde wat voor terug, want die zeggen wij doen jullie een gunst. Ja, wij gaan de asielzoekers die bij jullie uitgeprocedeerd zijn weer opnemen. Wij willen ook wat meer diplomatieke erkenning. Is dat dan een stap en een deal waar u voor te porren bent? Of zegt u nee, diplomatieke erkenning doen we niet, ook als die uitgeprocedeerden dan als gevolg daarvan hier moeten blijven?
11: Nee, ik denk dat we op dit technische niveau moeten spreken. Dat heeft al succes gehad, ik zei het al, in Duitsland en in Noorwegen. Duitsland heeft daarmee niet formeel het Taliban-regime erkend. Maar hij heeft nu wel praktische mogelijkheden om dus papieren te verstrekken. Ja. Om die uitzetting van illegalen mogelijk te maken. Ja, daar is het mij om te doen. Als BBB willen we de terugkeer van illegale migranten. En niet alles steeds maar blijven uitstellen zoals D66 doet.

0: En denken dat iets niet kan en overal beren op de weg zien. Maar we hebben al hele goede rechtsbescherming. Ik spreek heel veel Afghaanse vrouwenrechtenactivisten, heb ik onlangs nog gesproken. Dus ik ken de problematiek.
1: Oké, okay, nou, dat is fijn, want dan kan ik nog aan mevrouw Garcia vragen hoe zij erover denkt dat de regering onder leiding van D66, die vindt het wel een goed idee als er met de Taliban gesproken gaat worden. Die zijn voorstander.
2: Nog even een stapje terug, want het is natuurlijk heel naïef, en dat verbaast me zeer van de heer Smit, want ik dacht dat
1: Ik ben gewoon even benieuwd naar wat u vindt van dat het Nederlandse kabinet onder leiding van D66 wel wil praten met de Taliban.
2: Nee, het kabinet heeft duidelijk gezegd dat deze gesprekken sowieso daar geen Nederlandse ambtenaren mogen meedoen. En dat een eventueel gesprek echt, en dit is niet onbelangrijk, niet in Brussel hoeft op uitnodiging van de Europese Commissie. Dus nee, het kabinet zit in deze heel erg op dezelfde lijn als D66. Ja, pragmatische oplossingen. Ja, humane oplossingen. En al helemaal niet het legitimeren van het bewind van het Taliban-regime.
1: Dank jullie wel voor nu. Sander Smit is Europarlementariër namens BBB. En Raquel Garcia Hermida van der Wallen is dat dus voor D66.
3: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
1: Peter Rijsdijk, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Vind je het goed als we even 15 jaar terug gaan in de tijd?
4: Dat doen we.
1: Niet voor het allerleukste verhaal, want 15 jaar geleden had jij een gesprek met een vriend van jou, die jou vertelde dat hij zich van het leven wilde beroven, omdat hij vanwege oplopende schulden het leven niet meer zag zitten. Dat gesprek maakte toen zoveel indruk op je dat je de organisatie Schuldhulpmaatje oprichtte, waarbij vrijwilligers mensen die in de schulden zitten bij de hand nemen. En nu, het is inmiddels 15 jaar later, neem jij afscheid van de organisatie die je zelf oprichtte. Dat doe je, het is niet helemaal afscheid nemen, maar je stopt in ieder geval als directeur en als leider van dat bedrijf. Heb je de afgelopen weken nog vaak teruggedacht aan die ontmoeting 15 jaar geleden?
4: Ja, zeker. En wat vooral me heeft getriggerd is hoe heftig het eigenlijk was op dat moment om die start te maken. In de zin van, je hebt een motivatie om dat te doen. Maar je wilt ook, je wilt echt die lichtjes van mensen weer in de ogen zien. Mm-hmm. En dat is je drive om te starten.
1: Ja. Want in wat voor situatie zat die vriend qua schuldenproblematiek?
4: Ja, er was meerdere tientallen duizenden schuld. En daar kwam hij niet uit. En je zag eigenlijk dat dat een periode nam die eigenlijk al veel te lang duurde. En dat zo iemand wegkwijnt. En dat ook uiteindelijk, ja, dat je tot zo'n dat je durft te delen dat het eigenlijk niet past in je leven. En het kan toch niet zo zijn dat je om uiteindelijk het leven uit te stappen. Ja. Dat was
1: toen en dan kun je als goede vriend denken, ik wil mijn vriend helpen. Maar je dacht, ik ga mijn vriend helpen en ik wil hier ook andere mensen mee helpen. Want ik begin een stichting.
4: Ja, we hebben gezien, samen met mijn vrouw hebben we gezien op een gegeven moment dat het ook heel goed is en dat het goed kan lopen. En het was het moment van een carrière switch ook voor mij. En er was ook, daar kwamen verschillende paden samen die ertoe leidden dat we zeiden van, of dat ik zei van, dan is dit misschien toch ook een kans om voor meer mensen dit te kunnen bieden.
1: Ja, en dus een vrijwilligersorganisatie te starten waarbij je gewone mensen, andere mensen kunnen helpen om financieel orde op zaken te krijgen. Daardoor weet jij nu ook ontzettend veel van de schuldenproblematiek in Nederland. Was jouw vriend, was dat een exemplarisch voorbeeld van hoe iemand in de schulden komt?
4: Ja, er zijn echt diverse mensen die op zo'n manier in schulden komen.
1: En dat is
4: voor je beeld
1: gewoon meer uitgeven dan er binnenkomt?
4: Nou, dat is vaak het drogbeeld. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat Je raakt geblesseerd in het leven, om toch maar in die sporttermen te blijven. Hè? Dus je verliest je baan of je raakt in een scheiding, je wordt ziek. En je lasten zijn dan op twee inkomens gebaseerd. En daar valt er één of anderhalf of een half inkomen valt weg. En dat is eigenlijk een moment waarop niemand rekent en je toch in de problemen kunt komen.
1: Ja, dus dat zijn dingen waarvan je dan toch zegt, ja, daar kun je misschien niet eens altijd wat aan doen.
4: Nee, zeker.
1: Zijn er nou, want dan heb je het 15 jaar gedaan, dan komen er allerlei casussen voorbij, allerlei mensen met waarschijnlijk super verschillende problemen. Was er dan in het laatste jaar van je directeurschap, het afgelopen jaar, nog iemand waarvan je dacht, nou, dit heb ik nou nog nooit gezien? Blijf je in verbazingen vallen? Of Of is dat na 15 jaar niet meer?
4: Nee, je valt niet in verbazing. Maar je hebt wel... je ziet wel steeds beter waarom mensen eigenlijk zich zodanig schamen dat het soms 5 tot 8 jaar duurt voordat dat mensen zich melden om een maatje te hebben om samen op te trekken en weer uit die periode weg te komen.
1: Ja. Dat als je wel. Met 10.000 euro's in de schuld zit, wat kunnen schuldhulpmaatjes dan betekenen?
4: Nou ja, wat we eerst doen is samen goed op een rij zetten wat, zeg maar, wat de hoogte is van die schulden en hoe precies het in elkaar steekt en de compleetheid van zo'n situatie in kaart.
1: Orde scheppen in de chaos.
4: Ja,
1: en is het vaak chaos als je ergens komt?
4: Ja, dat kan. Maar het is vooral chaos in je hoofd. Uh-huh. Zeg maar, je IQ daalt ook tijdelijk met 10, 15 punten. En dat is eigenlijk een soort tunnelvisie die jou belemmert om je zaken goed op orde te trekken.
1: Ja.
4: En, dat merk je. En wat dan heel belangrijk is dat je vooral samen dat je het vertrouwen hebt van iemand als maatje. En dat je naast iemand mag staan. En dat zo iemand het je gunt om samen op te trekken. En vervolgens ontwikkel je een band en ga je aan de slag. Zet je de feiten op een rij en maak je een plan.
1: Ja. En wat kan jouw vrijwilligersorganisatie dan wat andere officiële instanties niet kunnen?
4: Wij werken aanvullend aan de schuldhulpverlening. Altijd in relatie tot een burgerlijke gemeente. Dus die weten dat we er zijn. Daar hebben we ook goede banden mee. Ook met de schuldhulporganisaties lokaal. En wat een vrijwilliger kan, is heel vroeg al bij mensen achter de voordeur weten waar de sleutel ligt tot een oplossing. En dan zie je heel vaak als je je aan een loket moet melden om die oplossing te vinden, dat doe je niet zo snel als dat je iemand op bezoek krijgt die gelijkwaardig jou behandelt. En niet
1: hebt ook geen gezagsrelatie met, zoals met de
4: precies,
1: overheid.
4: Ja, dus je werkt in een vorm van gelijkwaardigheid samen. En dat is met de gemeente natuurlijk ook, of een schuldhulpverlener. Maar het is toch anders als je iemand tegenover je hebt die... Die ook, net als jij, een burger is, zeg maar, van Nederland.
1: Schuldhulpmaatje komt voort uit de kerk. Hè? Hoe zie je de christelijke identiteit terug in de manier waarop jullie werken?
4: Wij zijn gestart vanuit de kerken in Nederland. Het collectief van christelijke kerken. De relatie met de kerk is feitelijk het feit dat je dus je wilt vanuit je... vanuit je zijn wil je eigenlijk voor die naaste er zijn.
1: Ja.
4: En dat is eigenlijk je basis waarvanuit je start. En dan een christen heeft niet per se het alleen recht op naaste liefde.
1: Nee, zeker niet. Nee.
4: Want niet-christenen hebben dat ook. Maar vanuit het christen zijn is dat vaak zo de start. En de lijn met de kerken is... Is er ook één dat je die prediken verlossing van schuld. Uh-huh. En eigenlijk is het werk wat wij doen is letterlijk... dat we mensen helpen om te kijken hoe je los kunt komen van die schuld.
1: Maar verlossing van schuld niet door te geven, toch? Want het is niet dat schuldhulp, maar je zegt jongens, hier is een zak geld, we helpen je dus even op weg.
4: Nee, dus dat is het verschil eigenlijk ten opzichte van wat er dan...
1: Wat de diaconie bijvoorbeeld kan doen.
4: De diaconie doet. We hebben ook gezegd van je kunt geld geven, maar het coachen naar een nieuw leven, dat helpt ook naar een nieuwe gebruiker. Van hoe doe je dat nou, omgaan met minder geld? Hoe doe je dat ook in een tijdelijke fase? Daarin, dat coach zijn, daar is zo'n schuldhulpmaatje goed in.
1: Ja. Is de schuldenproblematiek in Nederland de afgelopen 15 jaar groter of kleiner geworden?
4: Ja, het is groter geworden.
1: Ja?
4: Ja, en complexer vooral.
1: Waardoor? Of hoe ziet u dat?
4: Ja, de regelingen zijn om aan een basisinkomen te komen zijn zo complex. Dat is één. Tweede is
1: dat is het toeslagenstelsel bijvoorbeeld. Ja, okay.
4: Veel te complex. En daarnaast is ook de situatie waarin mensen, als je eenmaal erin komt, de situatie om er weer uit te komen is dermate ingewikkeld. dat je vaak ook een rechterhand of iemand naast je nodig hebt om, om samen dat overzicht te creëren.
1: En hoe komt dat dan? Door de stapeling van incassokosten, dat een kleine schuld snel kan uitgroeien? Ja. Of zit dat in?
4: Ja, met name ook. Een voorbeeld wat onlangs uit de studie is gekomen. Hè, dat je met een schuld van 125 euro in 48 maand naar een 4500 groeit. En dat is dan de basisschuld, blijft dan die 125. Ja. Dus dat zijn wel bizarre situaties.
1: Ja, omdat je ook bijvoorbeeld de deurwaarde moet gaan betalen. Of de,
4: ja. Incasso kosten, rentes.
1: Ja. Ja. Is daar wat aan te doen of hoort dat er nou eenmaal gewoon bij? Dat je dat soort mensen
4: wordt
1: moet gaan betalen?
4: Er wordt wel aan gewerkt in stappen. Door ministeries en door uiteindelijk de wetgeving te veranderen. Maar het proces gaat gewoon heel traag.
1: Ja. Te traag, hoor ik jou hier zeggen.
4: Ja, vind ik wel.
1: Maar je gaat niet de politiek in nu je stopt, toch?
4: Nee, daar ben ik niet geëigend genoeg voor. Maar we hebben de analyses bij Schuld op Maatje gemaakt. En we hebben met elkaar, we weten wel waar de sleutels zitten. Dus we helpen wel graag in Den Haag om mee te ontwerpen hoe het wel moet. En daar zijn we graag toe bereid en dat doen we ook al. Ja,
1: maar jij gaat ermee stoppen. Ga je wat leuks doen of ga je wat anders doen?
4: Nou, ik ga leuke dingen doen, vooral met de mensen waarmee ik al werk, maar daarnaast met mijn gezin.
1: Heel goed. Dankjewel dat je langs wilde komen. Peter Rijstijk, dit afscheidnemend directeur van Schuldhulp Maatje. Zometeen de Rode Draad. Ik wens u een mooie avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
6: Truckers uit Afrika en Azië zijn ten einde raad.
7: You know, we are like nothing, you know. I know. I will lose the battle.
6: Officieel werken ze in Oost-Europa, maar ze rijden over de Nederlandse wegen en worden zwaar onderbetaald.
8: Als je kijkt, werkt hij dus voor 900 euro netto lang.
6: Plannen uit Europa maken dit soort schijnconstructies straks nog makkelijker.
9: Ja, ze hebben dit in 3 maanden bedacht. En als we niet uitkijken, gaat het er gewoon doorheen.
6: Wie beschermt arbeidsmigranten tegen uitbuiting?
8: Ja, dus vroeger zeiden ze van chauffeur zo vrij is een vogel en nu is het eigenlijk vogelvrij.
3: KRO NCRV.
6: De schimmige sluiproute voor arbeidsmigranten. Zaterdag in Pointer op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Puzzle.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
19: Natasha Gibbs.
20: Goedenavond. Vergunningen van Tata Steel dreigen ingetrokken te worden vanwege aanhoudende overschrijdingen van milieunormen. Gaat het bedrijf zich hierdoor wel aan de regels houden? Of moet het zich zorgen gaan maken? Hoor je allemaal na het NOS Journaal van 7 uur met Jelle Seubring.
21: De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen

0: Er ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet konden worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Dat staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
0: Als het goed is, horen we ook nu even correspondent Laura van Meegen over het Chinese leger.
2: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
0: En die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. Na Groningen springt ook Warffum brei om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Vanaf morgen vangen ze daar 4 nachten maximaal 150 asielzoekers op. Ze komen daar om 10 uur 's avonds per bus aan en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur weer naar Ter Apel, zo'n 80 kilometer verderop. Het aanmeldcentrum daar zit veel te vol, waardoor andere gemeentes te hulp moeten schieten. Voor komende nacht is de tijdelijke noodopvang in Groningen nog open. En u hoorde net al, de Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. En volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als een handelsbelemmering moet worden gezien.
1: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
0: Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang tot diensten kan blokkeren of gegevens kan opvragen. De ambassadeur zegt dat Amerikaanse bedrijven juist belangrijk zijn voor de veiligheid van Nederland. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te kunnen brengen. En het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden, in het noorden een graad of 14. Vannacht koelt het af naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. En de maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
3: En de ANWB verkeersinformatie krijgen van Robert Vriesen. Goedenavond, Robert.
4: Goedenavond. Nog 2 noemenswaardige files. Die staan op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 7 kilometer met 10 minuutjes vertraging. En 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden over 11 kilometer tussen Lexmond en Werkendam.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Goedenavond en welkom bij De Rode Draad, dat programma dat nieuws, actualiteiten en achtergronden allemaal aan elkaar reikt. En vanavond slingert De Rode Draad zich van de IJmond via Suriname helemaal tot de maan. Maar we beginnen zoals elke dag met een blik op een paar opvallende nieuwsfeiten van vandaag in een rondje langs de velden. Ja, we beginnen echt langs het veld, want vandaag maakte bondscoach Ronald Koeman de selectie bekend voor het WK voetbal dat bijna gaat beginnen in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Nou, Koeman werd gevraagd naar zijn aanvallers.
1: Nog even over Memphis, want die heeft dit weekend gespeeld, een half uur gespeeld. Dat is bij jou waarschijnlijk met gejuich ontvangen?
2: Nou, ik had liever nog iets eerder willen juichen.
1: Ja.
2: Dat het eerder was gebeurd, maar hij gaat vannacht, tenminste wat ik begrijp van Memphis zelf, vanaf het begin spelen. Dus ja, afwachten.
1: Ja, want er is iemand die ramt op de deur, op die plek. Zou dat kunnen dat jij zegt van Donjel Malen, je bent gewoon mijn eerste spits en dan moet Memphis zich er maar in gaan knokken in plaats van andersom?
2: Alles kan.
0: Ja, alles kan. Afwachten dus, we gaan het zien. En we kunnen het zien, want ook de Haagse politiek bemoeit zich met het WK voetbal. De Tweede Kamer wil niet dat de NOS horecaondernemers en organisatoren van festiviteiten geld vraagt voor het uitzenden van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal op schermen. Als er niet meer dan 5000 mensen bij zijn, dan zou dat gratis moeten zijn, vindt een ruime meerderheid. Eerder al benadrukten veel Kamerleden het belang van sport. Je hoort hier de VVD, de PVV en ook de ChristenUnie.
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen sport, of je nu jong bent en op school zit, of je al volwassen bent.
4: Dat kinderen gewoon gezond opgroeien en dat gaat gepaard met veel sport.
5: Sport is nog een van de weinige plekken waar mensen gaan nog echt zien en van dat scherm vandaan komen.
0: Nou, dat laatste nu dus juist niet, want dankzij Den Haag kunnen we straks samen voor het scherm gaan zitten. En we gaan even naar de boeren, want hoewel het reduceren van de veestapel nog maar niet wil lukken, wordt de BBB wel steeds kleiner. Het Drentse statenlid Koos van der Zee gaat emigreren en het lukt de partij maar niet om de leeggekomen zetel te vullen. Zo werd vandaag duidelijk. Voortaan zitten er dus 16 BBB'ers in de Provinciale Staten in Assen, in plaats dus van 17. Nou, of de provincie daar nou last van gaat krijgen, dat valt nog te bezien. Luister maar naar de vorige commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma.
6: Ik zie in mijn provincie, Drenthe, dat als je helemaal geen bestuurderservaring hebt, en mijn BBB'ers hebben dat niet, dat dat echt een ellende oplevert.
0: Ja, wie weet dus toch goed nieuws voor Drenthe. Nou, een andere provincie dan. De provincie Zeeland waarschuwde vandaag badgasten om op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt deze kwal, die bij aanraking voor jeuk en huiduitslag kan zorgen, pas eind juni op in de Zeeuwse wateren. Nou, de afgelopen dagen is het diertje echter al op verschillende plekken gesignaleerd. Ja, wat moet je eigenlijk doen als je zo'n kwal aantreft?
7: Je kon ze wegschoppen of met een ijzeren schep door midden slaan. Ik stond toevallig net te kijken hoe één jongen een kwal wilde wegschoppen, terwijl een ander die net met een ijzeren schep door midden wilde slaan.
0: Ah, pijnlijk hoor. Ook pijnlijk trouwens de lege plekken in de Johan Cruijff Arena bij de concerten van Harry Styles. Kenners spreken van Blue Dot Fever, omdat de lege plekken op de platte grond van kaartverkooporganisatie Ticketmaster eruit zien als een blauw bolletje. Nou, hier hoor je zo'n kenner die ook wel weet hoe het komt.
8: Blue Dot Fever is an epidemic, but they're not talking about why. Basically, Blue Dot Fever is when you go on Ticketmaster and see all of the tickets not sold on the Ticketmaster map. And that's why all these artists are canceling their tours. But we're not getting down to the root of the problem, which is people have no money to spend.
0: Ja, gewoon geen geld. Dat is het probleem. Geld was ook het probleem van Marcel Musters. De acteur maakte zware tijden door. Problemen met zijn gezondheid, zijn huisvesting. En door alle ellende bleef hij met een flinke schuld zitten. Nou, Musters deed iets ongebruikelijks. Hij plaatste vanochtend gewoon een oproepje op Instagram.
9: Ik zou je willen vragen, als je daar zin in hebt, als je de podcast graag luistert of andere dingen die ik doe, om mij een eurotje over te maken via Tikkie, de open Tikkie die beneden in de show notes staat. En dan laat ik rond mijn verjaardag of eigenlijk na mijn verjaardag weten hoe het allemaal gegaan is.
0: Nou, Musters is op 6 juni jarig, maar hij liet vandaag al weten dat hij schuldenvrij is inmiddels. Heel veel mensen hebben zijn droom waargemaakt om met onze bondscoach maar te spreken.
2: Maar ik weet best wel wat de realiteit is. Dus ja, en niets is onmogelijk.
0: Waarvan acte? De Rode Draad. Tata Steve. Kiel in IJmuiden staat de laatste jaren bijna non-stop in de schijnwerpers. Al is het op een manier dat het bedrijf graag aan zich voorbij laat gaan. Het is de grootste CO2-uitstoter van het land. En met giftige staalslakken en fijnstof zorgt het bedrijf voor enorme gezondheidsrisico's. Afgelopen week werd ook nog eens bekend dat de vergunning van dit bedrijf dreigt te worden ingetrokken. Nou, ondanks alles gaat er toch 2 miljard aan overheidssubsidie naar Tata Steel. Is dat wel zo'n goed idee? En gaat dat ook door? Ik ga daarover praten met Ernst Worrel. Hij is hoogleraar energie en grondstoffen aan Universiteit Utrecht. Goedenavond, welkom. Goedenavond. En rechts van mij zit Roel Berghuis, oud-FNV-bestuurder... en oud-werknemer van Tata Steel. Toen nog de koninklijke hoogovens van IJmuiden. Hè?
10: Zeker.
0: Ja. Jij bent in de jaren 70 begonnen, heb ik begrepen. Als smelter.
10: Ja.
0: Wat is dat? Wat doe je dan als smelter?
10: Dan maak je de goten... waardoor het vloeibaar ijzer met 1200 graden doorheen gaat. En die goten moeten dan vernield worden na enige tijd.
0: Okay.
10: En dat is behoorlijk heftig en warm werk.
0: Ja, zwaar werk. Ja, lichamelijk, fysiek zwaar.
10: Ja, zeker.
0: Ja, is het gevaarlijk ook?
10: Ja, goed, je moet wel uitkijken natuurlijk. Maar ik heb dat 17 jaar gedaan met veel plezier.
0: Ja.
10: En uiteindelijk ben ik naar de FNV gegaan. Maar dat was eervol werk.
0: Eervol werk, mooi. Was dan het bericht over het intrekken van die vergunningen... was dat een verrassing voor jou?
10: Niet helemaal.
0: Nee?
10: Je zag het al een beetje aankomen bij boetes. Last onder dwangsommen, dat soort termen. Nou, dan weet je wel. Maar ja, dan komt het toch. Het is niet dat het gesloten gaat worden op dit moment.
0: Nee.
10: Ik heb het even bekeken. Het is echt een start van een procedure intrekking vergunning.
0: Ja.
10: En er wordt nog geen datum genoemd.
0: Nee, ze gaan de procedure starten om die vergunningen in te trekken. Ja. Het gaat om twee kooksfabrieken, toch?
10: Twee kooksfabrieken, dat is wel bijzonder eigenlijk. Want we hebben het altijd over die ene kooksfabriek, kooksfabriek 2. Die is omstreden geraakt. En nu wordt gezegd in de publicatie van de Omgevingsdienst dat... dat beëindigen moet op een veilige, zorgvuldige wijze. Nou, dat is taal als... We gaan er nog eens even goed met elkaar over praten... om te kijken wanneer het gewoon legitiem is om hem te sluiten.
0: Oh ja, Ernst, Roel die zegt van... ja, we hebben het altijd over kooksfabriek 2, zei je, gehad. Nu hebben we het dus ook over 1. Wat gebeurt er eigenlijk in zo'n kooksfabriek?
11: Ja, in kooks wordt kolen omgezet in kooks.
0: Ja.
11: Kooks is de brandstof en ook een materiaal wat je in de hoogoven gebruikt... om het ruw ijzer te kunnen maken. Maar naast kooks, dat is in feite een soort briket van hard... Dus hard
0: harde op de barbecue gooi, toch zoiets?
11: Nou, dat zou ik nog niet doen, dan misschien dat je barbecue kapot gaat. Want
0: het
11: moet een heel gewicht kunnen dragen. Maar ze produceert ook kooks over gas en plus nog wat andere bijproducten.
0: Mm.
11: En dat kooks over gas is weer een belangrijke brandstof voor... de hele fabriek.
0: Ja.
11: Dus je kan ook die kooksfabrieken niet zomaar even uittrekken.
0: Nee.
11: Zeker niet 2.
0: Nee. Dus, maar goed, zulke kooksfabrieken moeten zich wel aan normen houden, toch? Uitstootnormen. Is het nou zo gevaarlijk voor je gezondheid om daar te werken?
10: Toch? Ja, er wordt veel aan veiligheidsmaatregelen gedaan, maskers en dergelijke.
0: Ja.
10: En er zijn ook gewoon de functies als procesoperators, dus die gewoon schone handen houden. Het is een fabriek waar je wel moet uitkijken voor je eigen veiligheid. Zeker waar.
0: Ja, en maar, moet zich dus ook aan die normen houden die zijn afgesproken.
10: Zeker.
0: Maar dat lukt dus niet.
10: Ja, dat lukt op dit moment niet. En dat heeft te maken volgens mij met dat er toch wel oude fabrieken aan het worden zijn. Het is steeds dat je dat moet repareren. En dat is natuurlijk wel een probleem. Maar net wat Ernst zegt, als je morgen de kooksfabriek sluit, dan is het hele productieproces... weg.
0: Ja.
10: Dan kan je niet verder.
0: Nee, maar dan zou je toch verwachten van een bedrijf dat die daar rekening mee houdt. Daar investeer je toch in, dat hou je toch up-to-date.
11: Ja, nou ja, het bijzondere is dus kooksfabriek 2, dat is de jongste kooksfabriek, zeg maar. Daar zijn dus fouten in de bouw bij de bouw gemaakt, waardoor die dus meer lekt. Want moet je voorstellen, kooks wordt gemaakt in een hele grote kamer.
0: Ja.
11: En die wordt op 1200 graden verhit en dan in een uurtje of 18 wordt die kolen omgezet in kooks. En er zitten dus deuren aan beide kanten. En die deuren zijn gaan lekken ook doordat iets in die bouw van die kamers zeg maar niet goed gegaan is. Dat kost een hoop geld.
0: Ja.
11: En daar speelde een beetje de historie een rol. Want het was, nou ja, zoals je net al zei, was hoogovens begon het. Ooit onze nationale trots.
0: Ja.
11: 1917 gebouwd juist omdat wij toen in de Eerste Wereldoorlog zaten en... Duitsland, wij waren neutraal, dus we konden geen staal meer krijgen uit Duitsland. Dus toen, vanuit die gedachte is toen, wij bouwen onze eigen staalfabriek.
0: Maar dan zitten we dus eventjes, je hebt het over de Eerste Wereldoorlog.
11: Ja.
0: We zitten inmiddels in 2026.
11: Ja, maar goed, maar dat gaan natuurlijk vele generaties over. Hè. Toen zijn we hoog over 1 en inmiddels zijn we hoog over 6 en 7.
0: Juist, maar daar heb je een geschiedenis, je hebt ervaring.
11: Een kooksfabriek en ook een hoog over gaan heel lang mee. Die gaan in principe 5 jaar lang mee, als je ze goed onderhoudt.
0: Exact.
11: Maar om het stukje geschiedenis compleet te maken, hè, de hoogovens is op een gegeven moment in een gefuseerd met British Steel, in wat toen Corus is.
0: Ja.
11: En na die fusie is eigenlijk veel te weinig geïnvesteerd door Corus. Het hoofdkwartier ook in Engeland hadden. En eigenlijk veel meer geld is naar Engeland gevloeid. Terwijl IJmuiden een hoop geld verdiende.
0: Aha.
11: Want in Engeland was het achterstallig onderhoud groter. Waardoor er eigenlijk te weinig geïnvesteerd is in
0: het onderhoud.
11: Ja, en op een gegeven moment, en dat gaat je jarenlang goed, maar op een gegeven moment wreekt zich dat. En ja, dat begint zich dus nu.
0: Begint dat nu of is dat al wel wat jaren gaande?
11: Het is al een tijdje gaande.
0: Ja, toch?
11: Het is,
0: jawel.
11: Met kunst en vliegwerk proberen ze natuurlijk zo goed mogelijk de situatie te laten draaien. Er zit geen kwade bedoelingen achter.
0: Nee, maar toch. Ik bedoel, het is alsof je kijkt, toch, Roel, dat je denkt, nou, dit zit niet helemaal in orde. We moeten hier eigenlijk echt wel hardere maatregelen treffen. Maar is er dan gewoon geen geld voor? Of is dat zo'n onderneming dat het niet kan?
10: Nou, ze hebben die 2 miljard die de overheid vragen, hebben ze wel nodig om te kunnen vergroenen. En dan zou het kunnen zijn dat de grootste CO2-veroorzaker de grootste vergroener aan het worden is.
0: Ja, maar wacht even. Vergroenen, dat is één ding.
10: Ja.
0: Maar waar we het ook over hebben, is gewoon een harde lekkage en een overschrijding van de normen. Ja. Wordt dat daarmee ook gefixt?
10: Nou, die kooksfabrieken moeten wat mij betreft ook dicht. En liefst ook zo snel mogelijk, als het kan. En wat mij betreft komt er ook heel snel een datum van, dit is het moment waarop de kooksfabriek gesloten wordt. Maar daarvoor in de plaats heb je dan wel een andere over nodig. En dat zijn de zogenaamde DRI, Direct Reduced Iron Oven.
0: Ja.
10: En een elektrische oven, die moet in de plaats komen van het proces van de kooksfabriek.
0: Ja, en daar moet in geïnvesteerd worden, toch?
10: En daar moet in geïnvesteerd worden. En daar is die 2 miljard voor nodig van de overheid.
0: En noemen we dat dan vergroenen?
10: Dat noemen we vergroenen.
0: Oh, oké. Ik dacht gewoon, dat is gewoon je bedrijf onderhouden en zorgen. Nee. Zo kan ik het ook zien.
11: Je zou hopen dat er meer geld was voor onderhoud. Maar dat is dus een nadeel als je hoofdkwartier niet meer in Beverwijk zit, maar elders, in dit geval de laatste jaren in India.
0: Ja.
11: Dan ben je toch afhankelijk van grote beslissingen. En in India groeit de staalmarkt, in Europa niet.
0: Uh-huh.
11: Ondanks dat we hier heel speciaal staal maken, wat over de hele wereld verkocht wordt. Nou ja, dan moet zo'n bedrijf gaat haar middelen ook op verschillende manieren inzetten. En dat speelt hier een rol.
0: Maar heb jij niet het gevoel, Ernst en Roel, jij misschien ook, dat je een soort van catch-22 vastzit? Ik bedoel, je vergunning wordt waarschijnlijk ingetrokken bij Tata Steel, omdat je dus de normen overschrijdt. Vervolgens zeg je, ja, maar ik heb die 2 miljard subsidie wel nodig om, wij noemen het dan hier aan tafel even vergroenen, maar gewoon andere ovens dus te bouwen. Waar zitten we dan naar aan te kijken?
11: Nou, ik zou het geen catch-22 noemen, maar ik bedoel, dat kan het voelen voor het bedrijf. Maar het gaat erom, we moeten nu keuzes maken. Eigenlijk moesten die keuzes al veel eerder maken.
0: Ja,
11: die hele vergroening van de industrie in Nederland loopt zwaar vertraging op. Ja. Niet alleen Nederland, maar ook heel Europa. We hebben allemaal ambitieuze plannen. 2050 willen we CO2-neutraal zijn. En dan merken we dus nu dat de rest van de sectoren is relatief eenvoudig. Mm-hmm. Elektrische auto's, warmtepompen.
0: Ja.
11: Maar voor de industrie, en met name de zware industrie, is het heel lastig. En daar lopen we aan dat we juist in die zware industrie, dat de winstmarges heel klein zijn.
0: Ja.
11: Dus die kunnen heel moeilijk die investering uit hun eigen pot halen. En tegelijkertijd is het nodig.
0: Ja, maar
11: hoe gaan wij dat doen als samenleving? Want dat staal, ja, dat hebben wij nodig.
0: Dat hebben we nodig, inderdaad. Ja. Nee, waarom ik het een catch-22 noem? Omdat loopt het bedrijf, Tata Steel in dit geval, dan geen risico juist die 2 miljard subsidie niet te krijgen, omdat het zich niet aan die normen houdt. En tegelijkertijd hebben ze dat geld weer nodig, dus om, hè, wat jij dus uitlegt, Roel, om die ovens weer op orde te krijgen, om die normen dan niet te overschrijden.
11: Ja, feitelijk wil ze dus dat geld is nodig. Hè. Het bedrijf
0: dat is hun verhaal, hè?
11: Het bedrijf is bereid zelf, maar heb begrepen, 4 miljard te investeren.
0: Uh-huh.
11: Maar dit is een first of a kind. Er staat nu een hele kleine fabriek in Zweden die dit kan. En ja, zoiets op deze schaal neerzetten, zit risico aan vast. En dat kan je dus niet, als bedrijf is dat lastig betalen. En dat maakt ook, al is de transities lastig. Want feiten vragen we dus, de zwaarste offers moeten worden gebracht door de industrie met de laagste winstmarges.
0: Ja.
11: En tegelijkertijd moeten we dat doen als samenleving. Want anders klotst het water niet meer tegen de kade in IJmuiden aan. Maar In Nederland.
0: Ja. Dus, ja. En dan hebben we nog die brief hè, van die 117 economen. Die hebben jullie natuurlijk ook gelezen. Bekende namen hebben ondertekend. Bas Jacobs, Arnoud Boot, Helene Mees. Onbekende economen. Die schreven in maart een brief aan de minister van Klimaat en Groene Groei. Waarin stond dat ze een steunpakket voor Tata Steel, waar wij het dus over hebben, inefficiënt en risicovol noemen. Wat zijn hun argumenten dan?
11: Ja, hun argumenten zijn dat het in Nederland altijd duurder zal zijn om het staal hier te maken dan in andere plekken van in Europa.
0: Aha.
11: En daarom moet het maar in Europa gebeuren.
0: Dus niet in Nederland, maar elders. Juist.
11: Precies. Om te zeggen dat de waterstof, want dat is dan de toekomstige energiedrager om dat proces, de reductie van ijzeroxide, ijzererts naar ijzer te doen, dat dat in Nederland altijd duurder zal zijn dan bijvoorbeeld wat zij noemen Zweden of Zuid-Spanje.
0: Aha.
11: Ja, en dan kan je dus een hele de zware industrie is het heel lastig. En daar lopen we aan dat we dat juist in die zware industrie dat de winstmarges heel klein zijn. Ja. Dus die kunnen heel moeilijk die investering uit hun eigen pot halen. En tegelijkertijd is het nodig.
0: Ja, maar
11: hoe gaan wij dat doen als samenleving? Want dat staal, ja, dat hebben wij nodig.
0: Dat hebben we nodig, inderdaad. Ja. Nee, waarom ik het een Catch-22 noem? Omdat loopt het bedrijf, Tata Steel in dit geval, dan geen risico juist die 2 miljard subsidie niet te krijgen. Omdat het zich niet aan die normen houdt. En tegelijkertijd hebben ze dat geld weer nodig. Dus om, hè, wat jij dus uitlegt, de rol, om die ovens weer op orde te krijgen. Om die normen dan niet te overschrijden.
11: Ja, feitelijk wil ze dus dat geld is nodig. Hè. Het bedrijf
0: dat is hun verhaal, hè?
11: Het bedrijf is bereid zelf, maar begrepen, 4 miljard te investeren.
0: Uh-huh.
11: Maar dit is een first of a kind. Er staat nu een hele kleine fabriek in Zweden die dit kan. En ja, zoiets op deze schaal neerzetten zit risico aan vast. En dat kan je dus niet als bedrijf is dat lastig betalen. En dat maakt ook al deze transities lastig. Want in feite vragen we dus de zwaarste offers moeten worden gebracht door de industrie met de laagste winstmarges.
0: Ja.
11: En tegelijkertijd moeten we dat doen als samenleving.

0: is bereid zelf, maar heb ik begrepen, 4 miljard te investeren. Ja. Maar dit is een first of a kind. Er staat nu een hele kleine fabriek in Zweden die dit kan. En ja, zoiets op deze schaal neerzetten, zit risico aan vast. En dat kan je dus niet, als bedrijf is dat lastig betalen. En dat maakt ook, al is de transities lastig, want in feite vragen we dus de zwaarste offers moeten worden gebracht door de industrie met de laagste winstmarges.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd moeten we dat doen als samenleving, want anders klotst het water niet meer tegen de kade in IJmuiden aan, maar in Nederland.
1: Ja. Dus, ja. En dan hebben we nog die brief van die 117 economen. Die hebben jullie natuurlijk ook gelezen. Bekende namen hebben ondertekend. Bas Jacobs, Arnoud Boot, Helene Mees. Onbekende economen. Die schreven in maart een brief aan de minister van Klimaat en Groene Groei. Waarin stond dat ze een steunpakket voor Tata Steel, waar wij het dus over hebben, inefficiënt en risicovol noemen. Wat zijn hun argumenten dan?
0: Ja, hun argumenten zijn dat het in Nederland altijd duurder zal zijn om het staal hier te maken dan in andere plekken van in Europa.
1: Uh-huh.
0: En daarom moet het maar in Europa gebeuren.
1: Dus niet in Nederland, maar elders. Juist.
0: Precies. Uh-huh. Om te zeggen dat de waterstof, want dat is dan de toekomstige energiedrager om dat proces, de reductie van ijzeroxide, ijzererts naar ijzer te doen, dat dat in Nederland altijd duurder zal zijn dan bijvoorbeeld wat zij noemen Zweden of Zuid-Spanje.
1: Uh-huh.
0: Ja, en daar kan je dus een hele hoop. Ik denk dat het is niet. Ten eerste is het niet een of-of kwestie. Want als je kijkt naar Noord-Zweden, daar is wel ijzererts en daar is waterkrachtcentrales. Maar niet voldoende om uit te breiden.
1: Nee.
0: En als wat er nu gebouwd wordt, het is een heel kleine schaal. Als je kijkt waar de staalindustrie in Spanje staat, die staan juist in het noorden.
1: Mm.
0: Nou, Galicië, daar is het zeg maar hetzelfde weer als soms wat wij hier in Nederland hebben.
1: Ja, het gaat ook niet heel veel veranderingen brengen.
0: Er is één kleinere fabriek nu gepland in Zuid-Spanje, maar dat is alleen op papier. Dat staat er niet. Dus, en wij hebben hier wel de Noordzee voor de deur. En er wordt een hoop geïnvesteerd in offshore wind. Dat zal gaan betekenen dat er een hoop elektriciteit te moet komen. Maar die moeten wel gebruikt worden om waterstof te gebruiken. En daar zie je er wel een kip- en een ei-probleem optreden.
1: Mm-hmm.
0: Want we zien tegelijkertijd dat een aantal investeringen in zeg maar, groene waterstoffabrieken nu getraineerd worden, omdat er niet genoeg vraag is.
1: Ja.
0: Dus daar zitten we een kip en een ei, en dat moet doorbroken worden.
1: Ja. Hoe gaan we dat doorbreken dan?
0: Nou ja, één van de mogelijkheden kan door vraag te creëren hier, waardoor we dat hele systeem op gang krijgen. Want uiteindelijk moeten we over als wereld.
1: Hè? Ja.
0: En daar ligt denk ik ook een kans voor Nederland en voor Europa als wij die stap als eerste zetten. Want dan hebben wij de kennis en technologie in huis die andere partijen in de hele wereld nodig zullen gaan hebben.
1: Mm-hmm. Roel, er staat nog iets anders in die brief, hè? Want die economen die schrijven ook werknemers verdienen een duurzaam toekomstperspectief, niet afhankelijk van één structureel verliesgevend bedrijf. Ze zouden goed omgeschoold kunnen worden om andere functies te vullen in de transitie van de energiesector waar minder geld voor is, als Tata Steel die 2 miljard krijgt. Ja, dan moet jou als vakbondsman natuurlijk aan het hart gaan als je dit hoort.
2: Ja, maar volgens mij doelen zij hierop dat als het bedrijf sluit, dat vakmensen gewoon elders aan de bak. Dat zou misschien voor een deel best kunnen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik ga liever van het uitgangspunt uit dat de staalfabriek blijft in Nederland. Dat het heel belangrijk is voor Nederland. Zeker in de huidige geopolitieke verhouding is het heel belangrijk om een staalfabriek te hebben. Maar ook om niet afhankelijk te zijn van Chinese staal.
1: Ja.
2: Dus kortom, ik vind dat er een staalfabriek moet blijven. En ja, dat ben ik dus niet eens met die economen, die 117 economen.
1: Dus
2: ik ben het wel eens op het punt van dat het uit moet kijken dat het niet tot een subsidiefuik moet leiden. Hè. Dat vind jij ook, denk ik. Dat je stelselmatig moet blijven investeren. Er moet nu gewoon een bedrag op tafel komen voor de vergroening. En dat heet gewoon groen staal. En daar heeft iedereen belang bij.
1: Okay,
2: de arbeiders en ook het management.
1: Dus jij gelooft niet in dat omscholen van werknemers naar andere functies in die energiesector, die transitie die daar is?
2: Nee.
1: Jij zegt, hou het gewoon bij staal.
2: Hou het gewoon bij staal.
1: Ja.
2: En dat is gewoon nodig in Nederland ook. Dus wat dat betreft,
1: dan
2: kan je beter uitgaan van een fabriek die al 108 jaar bestaat. Die gaan nu wel een enorme industriële revolutie meemaken. Dat is ongekend wat er moet gaan veranderen.
1: Uh-huh.
2: Er zijn heel veel mensen mee aan de slag. Nou, het wordt nu ook gelegitimeerd met de komst van Donald Pols, de man van Milieudefensie.
1: Ja, heb jij er vertrouwen in dat hij verandering teweeg gaat brengen?
2: Ja, ik vind het heel goed dat hij komt.
1: Wat gaat hij dan precies doen, denk jij?
2: Nou ja, hij wordt wel een beetje als een superman. Hè. Hij is chef klimaat. Hij doet de implementatie van de duurzaamheidsstrategie. Hij moet het versnellen. Hij is de drijvende kracht in het boekbeeld.
1: Ja. Gaat hij ook die alternatieven voor die kooksfabrieken regelen?
2: Nou, ik denk dat hij dat, hij, dat

0: dat hij daarvan vindt dat hij ook wel op een bepaald moment echt dicht moet. En dat is eigenlijk al een beetje aangekondigd door Hans van den Bergen in de Tweede Kamer maand geleden. Dus ja, dat gaat, die mededeling gaat een keer komen.
1: Ja, Ernst, wat denk jij?
2: Nou ja, ik ken Donald Pols, vind het niet, maar dat feit dat hij deze stap neemt is bijzonder, denk ik. En de leeftijd ook wel vertrouwen aan de andere kant. Ja. Want het is niet zomaar top. Kijk, het bijzondere aan deze situatie nu vind ik is dat wat jij al noemde, zowel het personeel als het bedrijf zelf en het moederbedrijf staan achter deze stappen.
1: Hmm.
2: En ook Nederland, de Tweede Kamer, heeft ook een grote meerderheid erachter zitten. Dus eigenlijk zijn alle neuzen dezelfde kant op.
1: Ja.
2: Er zijn natuurlijk wel een aantal eisen die moeten worden gesteld aan die vergroening, waar je zeg maar mee begon. Maar eigenlijk zijn alle neuzen dezelfde kant op. En waarom laten we dan dit door onze handen glippen? En daarom verwees ik ook net even naar de Eerste Wereldoorlog. We zitten eigenlijk in dezelfde geopolitieke situatie als 100 jaar geleden. En dan gaan wij nu te doen alsof we de luxe hebben of we dat maar elders kunnen doen. En wij hebben een tegenstuk geschreven in Economisch Statistisch Berichten. Daar was ik een van de auteurs van. We moeten dit in een Europees perspectief zien. En dan kan je kijken, oké, wat zijn een goede locaties? En wij denken dus dat vanuit juist een Europees perspectief IJmuiden een goede locatie is. Vanwege de offshore wind, vanwege de toegang tot open water. Want het ijzererts komt van alle kanten van de wereld. En ook van het hele ecosysteem wat erachter zit in Nederland.
1: Nou, dat ecosysteem, kunnen we dat dan ook blijven beschermen? Kunnen we dat zonder normoverschrijding blijven doen dan?
2: Met deze nieuwe technologie is dat, is dan, kijk, het is een zware industrie. Dus het is niet, zeg maar,
1: ja, maar goed, het is de bare minimum, zoals we zouden zeggen. Het zijn gewoon de regels hier in Nederland. Jij en ik moeten ons ook aan die regels houden.
2: Ja.
1: Dan gaan we er nog subsidie tegenaan gooien ook. Dus dan mogen we het op zijn minst verwachten dat ze zich aan die regels gaan houden.
2: Precies. En dat hadden we ook in ons stuk ook geschreven. Dat verwachten we dan ook van de nieuwe stap. En die nieuwe technologie heeft een heel groot deel van deze problemen niet. Hè. Je hoeft geen kooks meer te maken. En je gebruikt een hele andere manier van staal maken eigenlijk. Staalslakken, die blijven er nog wel. Want we gaan juist in de transitie wordt ook circulariteit meegenomen. Dat betekent dat je meer schroot wil meenemen in je productie.
1: En wat gaan we daar dan mee doen? Want dat is ook een groot probleem.
2: Daar moeten we oplossingen voor zoeken. En er zijn natuurlijk technische oplossingen voor te bedenken. Ja. Maar dat vergt wel nadenkwerk, hoe dat we gaan doen.
1: Ja. Nog steeds trots op, Roel?
0: Ja. Ik zie de tegenstanders. Kijk, ik vind het heel terecht dat ze een punt maken dat het gezonder moet, vind ik zelf ook.
1: Toch ook voor de mensen, voor de dieren, voor iedereen. Zeker, als we zeker verder willen met elkaar.
0: Maar als het vervolgens de richting gaat van we moeten van het staalbedrijf af, dan heb ik daar geen respect voor. Want het moet niet zo zijn dat je gaat zeggen van not in my backyard. Weet je, we hebben staal nodig. Iedereen leeft in staal, we rijden in staal, we wonen in staal. Alles is eigenlijk staal.
1: Uh-huh.
0: En dat hebben we gewoon nodig en daar is Tata Steel goed in.
1: We gaan het zien. Dank jullie wel, Ernst Worrell en Roel Berghuis.
3: NPO Radio 1.
1: Dan nu het NOS-journaal met Jelle Seubring.
4: Het ministerie van Defensie zegt dat het marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. China claimt die eilandengroep, maar dat wordt niet door internationaal recht erkend. Defensie zegt dat het Nederlandse schip niet in territoriale wateren is geweest. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat twee vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 mensen zijn de zaal uitgezet. En op de Oosterschelde zijn ruim 100 opvarenden van een rondvaartboot geëvacueerd. Het schip kon niet meer verder varen doordat er een veiligheidslijn vastzat in de schroef. De kustwacht heeft met hun boten alle passagiers van het schip gehaald.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Twijfel, schaamte, hoop, vermoeidheid en trots. Geen enkele emotie is een dokter vreemd. Maar toch moeten ze elke dag weer professioneel en zelfverzekerd voor de dag komen. Wat er allemaal omgaat in het hoofd van dokters, delen ze nu in het theater. En zometeen bij ons al een voorproefje. Maar nu eerst.
5: De week van...
1: Aankomende vrijdag beginnen de verhoren in de corona-enquête. En kunnen de Tweede Kamerleden hun getuigen de kleren van het lijf vragen. Zo'n enquête levert altijd spektakel op. En dus ging David vandaag op zoek naar de man die het instrument van binnen en van buiten kent.
6: Ja, ik loop hier op de fractiegangen van GroenLinks-PvdA. Want ik ben op zoek naar Tom van der Lee.
7: Ik kan gewoon naar Tom lopen, hoor, als het goed is.
6: Maar weet je waar die, ik weet even niet waar die zit.
7: Weet je waar Barbara zit?
6: Nee.
7: Andere vleugel,
6: oké.
7: Dan doorlopen en op een gegeven moment aan je
6: rechterkant zie je... Alright, dan ga ik het vinden. Ja. Thanks. Ja, het is even zoeken. Tom van der Lee, Mr. Parlementaire Enquête, kan ik wel zeggen. Want hij heeft deel uitgemaakt van Groningen. Daar was hij als voorzitter. Deel uitgemaakt ook van de toeslagen. En ik zag dat u nu ook een commissie leidt die gaat over de parlementaire enquête. Wat is er zo geweldig aan die parlementaire enquête?
8: Het is het sterkste instrument uit de gereedschap. Kist van Tweede Kamerleden, omdat je enorme bevoegdheden hebt. De wet op de parlementaire enquête geeft Kamerleden de mogelijkheid om allerlei ook vertrouwelijke stukken op te vragen, die te bestuderen, mensen eerst besloten te horen en dan onder ede in de openbaarheid. En op basis van een speurtocht, een waarheidsvinding, rapporten schrijven en aanbevelingen te doen. En dat is machtig mooi werk.
6: Wat is nou echt het moment wat u in al die enquêtes heel erg is bijgebleven?
8: Ja, voor mij geldt toch dat de verhalen van mensen die gedupeerd zijn door de aardbeving in Groningen, die zijn mij het sterkst bijgebleven. Hoe diep dat in het leven ingrijpt, niet alleen van een individu, maar ook een heel gezin, een gemeenschap. Daarnaast heb je natuurlijk ook momenten waarop politiek verantwoordelijken dingen vertellen die je nog nooit hebt gehoord. Ja. En een ander licht werpen op keuzes en ook vaak verkeerde keuzes uit het verleden.
6: Ik zag ook dat u een klein beetje hulp heeft geboden bij de commissieleden op dit moment bij de parlementaire enquête corona, dat ze bij u lang zijn geweest. Welke tips heeft u gegeven?
8: Ja, dat zijn onderzoekstips, maar ook wel hoe bereid je een voor?
6: Ja.
8: En welke dingen moet je trainen?
6: En welke dingen moet je trainen?
8: Nou ja, wat je moet trainen is dat je tegelijkertijd kunt schakelen. Want je moet goed voorbereid zijn in termen van welke vragen wil je stellen. Maar ook heel goed letten op de antwoorden en ook de non-verbale communicatie. En ook kunnen improviseren als het nodig is. Veel camera's, iedereen kijkt mee. Dat kun je oefenen, moet je ook van tevoren oefenen. En je zult denk ik zien, ook in de verhoren nu weer bij deze commissie, dat gaandeweg ze ook beter worden.
6: Ja, dus je hebt mazzel als je aan het begin zit.
8: Dat kan een voordeel zijn voor een getuige dat je aan het begin zit. Ja. Ja, ja.
6: Wat zou nou het belangrijkste advies zijn wat u de aankomende commissie mee zou willen geven?
8: Ja, de belangrijkste taak is toch probeer zo onbevangen mogelijk te blijven. En echt op zoek te gaan naar de waarheid. Niet al te veel te oordelen tijdens de verhoren. Want dan kun je ook bevooroordeeld overkomen. En heel zorgvuldig alles wegen na afloop om een scherp rapport te kunnen maken met zo goed mogelijke aanbevelingen.
6: Dank u wel.
8: Graag gedaan.
1: Ja, en morgen komt hoogleraar Ronald Kroeze, die een boek over de parlementaire enquête schreef, samen met David langs bij ons in de studio. En dan kunnen we hem het hemd van het lijf vragen.

0: Chaka Khan hoor je met Fate. Goed, ooit stonden artsen op een voetstuk. Nu liggen ze onder vergrootglas en staan ze onder druk. Wat gaat er om in het hoofd en het hart van een dokter? Daarover gaat de voorstelling De Doktersmonologen. 9 persoonlijke verhalen van artsen, gespeeld door dokters en acteurs. En hier bij mij in de studio aangeschoven, Angel van de Ven. Zij begeleidt dokters als coach. Welkom, fijn dat je er bent. En je schreef natuurlijk de monologen op basis van verhalen uit jouw eigen praktijk.
1: Klopt.
0: En ook aangeschoven hier bij ons Niels Kramma, oogarts aan het Radboud UMC. En een van de artsen die een rol speelt, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je meteen zoiets van, yes, dit wil ik.
2: Ja, het sprak me aan. Ja.
0: Wat sprak je er zo in aan?
2: Nou, ik vond het leuk. Ik hou ervan om onderwerpen op een wat pakkende manier te verpakken. En ik heb zelf eerder wat geacteerd naast mijn baan als oogarts. En toen Angel die vraag bij mij neerlegde van, goh, wat vind je hiervan? Zou je mee willen doen? Ja. Denk ik, ja, het is een mooie manier om een boodschap over te brengen.
0: Oh, wat gaaf. We gaan er dieper in duiken. Angel, eerst even bij jou. Want het begint natuurlijk allemaal met die verhalen. Hè? Die verhalen die jij in je praktijk dus te horen kreeg. Wanneer dacht je en waarom van, nou, deze verhalen moet op een podium?
1: Ja, ik was eigenlijk een beetje aan het zoeken. Ik heb al eens ooit een boek geschreven voor artsen over dit soort verhalen. Van hoe doe je je werk en hoe blijf je dat een leven lang met plezier ook doen.
0: Ja.
1: En ik dacht, ga ik nu weer een nieuw boek schrijven? En toen ging ik zelf dus acteerlessen volgen. Toevallig bij dezelfde club als waar jij dat deed, Niels. En ineens kwam ik op een heel ander spoor. En dacht ik, je kan verhalen ook op een heel andere manier ontsluiten dan in een boek.
0: Ja.
1: Dan moet je altijd maar afvragen wie het leest en hoe het dan...
0: Dat is ook zo, wie het gaat kopen.
1: Ja, uiteindelijk ook. En ik dacht, dit is veel directer. En ja, ook omdat de verhalen die ik hoor niet altijd, zeg maar, geschikt zijn om zomaar door de persoon zelf te laten vertellen. Kun je het hier in een theatrale vorm, kun je ja ook de wat spannendere verhalen, of die misschien wat meer over de taboes gaan.
0: Ja.
1: De dingen die mensen niet, ja, wel bij een coach vertellen, maar niet,
0: aan elkaar.
1: Ja, en soms aan zichzelf nog niet eens durven toegeven. Hè? Dat ontdekken ze soms langzaam in zo'n traject.
0: Ja, want Niels, ja, je werkt inmiddels 25 jaar als
2: ja, ik werk ruim 25 jaar
0: tegenwoordig. Ja. Ja. Is het ongemakkelijk, artsen onder elkaar die dan over onderwerpen praten waar ze mee zitten?
2: Dat verschilt per arts, denk ik. En het is ook wel verschoven als je kijkt naar hoe het 25 jaar geleden was en nu.
0: Ja.
2: Maar je merkt toch wel een gezamenlijke drive om daar voor de patiënt te zijn. En als je daar allemaal hard voor bezig bent, moet je er soms bewust even aan denken van, oh ja, laten we ook aandacht voor elkaar hebben.
0: Ja, ja.
2: En dat wordt dan vaak, zeker na een lange dag, verschoven naar een ander moment. En ja, van verschuiven volgt dan soms afschuiven.
0: Uitstellen is afstel, zeggen ze wel eens. Ja. En ja, jij merkt dat natuurlijk in praktijk, want dan komen mensen bij jou terecht, Angel. Welke redenen geven artsen daarop dat ze niet onderling daarover praten?
1: Oh, of ze daar echt redenen voor geven. Ja, wat ik net al zei, soms zijn ze ook zelf nog een beetje aan het onderzoeken. Waar gaat het eigenlijk precies om wat ik nu ervaar, wat ik voel, waar ik mee bezig ben. En dan helpt het om dat met iemand ook extern, hè, die niet per se in het vak ook zit, om eens even gewoon daar wat onafhankelijker naar te kijken. Waar zit hem dit nu in? Want je zit ook soms in je routines en zo doen we het nu eenmaal of zo gaat het hier nu eenmaal. Ja.
0: Is er één verhaal wat je echt nooit meer heeft losgelaten, wat altijd bij je is gebleven?
1: Ja, eigenlijk heel veel verhalen. En ik heb er 9 gekozen om die in de monologen te verwerken.
0: Ja.
1: En wat ik wel grappig vind, want we hadden het ook over waarom dan toneel. En dat raakt op een andere manier. Bij de repetities merk ik nu dat er 1 verhaal van die 9 dan weer is. Mm-hmm. Dat is van de co-assistent. Ik weet wat de laatste regel is van die monoloog, want ik heb hem zelf geschreven. Ik heb hem in de repetities al meerdere keren gezien. En iedere keer als zij hem goed speelt, dan raakt hij mij weer.
0: Oh ja.
1: Namelijk dat zij in die laatste scène even extra tijd neemt om, terwijl eigenlijk de dag door moet gaan en ze eigenlijk door moet naar de volgende patiënt, toch even rustig te blijven te zitten en te zeggen, ik blijf nog even bij u. En dat is altijd grappig, wat je raakt, dat zegt alles over jouzelf, hè?
0: Ja.
1: Dus dit zegt over wat ik dan belangrijk vind. En ik zou het heel fijn vinden als we dit soort momenten in de zorg ook kunnen hebben voor elkaar.
0: Persoonlijke aandacht.
1: Ja, dat je echt
0: de mens zien
1: kunt hebben, zeker.
0: Ja, daar is niet altijd tijd voor.
1: Nee, en dat kun je misschien ook beter aan Niels vragen hoe dat precies zit. Want in zo'n dag zit gewoon heel erg vol. En er moet bijvoorbeeld door zijn co-assistent van alles geleerd worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar er moet gewoon ook een heel schema afgewerkt van patiënten die natuurlijk afspraken hebben.
0: Ja, Niels, herken je dat?
2: Ja, dat herken ik zeker. Het wordt natuurlijk hard gewerkt. Er wordt heel veel goed werk geleverd. Alleen dan eventjes teruggaan naar jezelf of naar je collega en over iets anders praten. Ja, dat zoals ik net al zei, dat schiet er soms wel bij in. Het is wel trouwens ontzettend veranderd, hoor. Ik noemde net al 25 jaar geleden vergeleken met nu.
0: Ja.
2: Ik ben bijvoorbeeld zelf docentmentor van een viertal co-assistenten. En er zit echt heel vroeg in de opleiding, zit nu al een heel stuk zelfreflectie en leren over persoonlijke groei en ook omgaan met je eigen kracht en zwaktes. En daarover leren praten. Ook hoe dat in de spreekkamer zijn gevolg heeft.
0: Ja, je zegt dat schiet er wel eens in. Of dat is dat dan iets waar je wel tijd voor vrij kunt maken? Want ik heb vaak genoeg ook hier gesprekken aan tafel gehad en zeggen, ja, sorry, ik zou het wel willen. Mm-hmm. Maar de druk is zo hoog. En er wordt wel van ons verwacht dat we x aantal patiënten afwerken. Ja, nou, ik zeg het even zo.
2: Nee, maar dat is ook het laatste. Dat klopt ook. Dat is het. En het is ook, kijk, nu red je het. Maar de vraag is natuurlijk een beetje, als er zoveel dingen spelen onderhuids, hoe ziet dat, ja, dat landschap er dan uit over 10, 20 jaar? Ja. Heb je dan nog steeds de mensen aan boord die aan boord wil hebben?
0: Ja. Ja.
2: Dus je zal ergens, hè, zoals dat houthakkertje in het bos die zijn zaag niet wil slijpen, je zal toch ergens even pas op de plaats moeten maken om ook voor jezelf te zorgen.
0: Ja. Laten we heel even luisteren, een klein stukje. Dat is een gepensioneerde arts, Bram heet hij. Ja.
3: Ze zeggen dat dokters goed zijn in zorgen, maar voor jezelf zorgen, daar leerden we niks over in de opleiding. We zeiden tegen elkaar, je redt het wel. En als je het niet redde, dan ging je gewoon wat harder werken. Collega oververmoeid, kop koffie, schouders eronder. Zelf ziek, dat voelde je pas als je stilstond. En stilstaan, dat deden we niet. Tot ik met pensioen ging, dacht ik.
0: Dacht ik? Dat klinkt heel bijna onheilspellend. Ja. Hoe moet ik dit interpreteren?
1: Nou, dit is toch gebaseerd op een waar verhaal. Ja. Die meneer heeft zo hard gewerkt heel zijn leven. En dan is het ook best lastig om te stoppen en niks te gaan doen. Ja. Dus op welke manier ben je dan uitgedokterd? Hij is gaan promoveren. Aha. Hij kon toch niet stoppen. Hij heeft zelfs een promotieonderzoek gedaan naar zijn eigen beroepsgroep. En gekeken, ja, wat maakt nou dat we doen wat we doen, dat we daar misschien op burn-out in raken. En eigenlijk zegt hij met de kennis van nu, als ik terugkijk op hoe ik heb gewerkt, en nou ja, dat ging nu één keer zo, hè, want je doet het zoals het dan nodig is. Ja, dan was ik misschien in die tijd ook wel overwerkt. Of misschien wel burn-out, zoals we dat dan nu noemen. Maar dat kenden we in onze tijd helemaal niet, daar hadden we niet over. Nu gaan mensen naar een coach en is er tijd voor feedback. Of in elk geval is daar aandacht voor als daar tijd voor is. Ja. Dus ja, we hebben het gedaan zoals we het hebben gedaan. Dus hij is daar ook wel mild over naar zichzelf. En ik denk, zoals we of in de zorg nu gewerkt wordt, daar kijken we misschien over een aantal jaren ook weer anders naar terug.
0: Ja. Ja.
1: Is dat hoe je het echt wil?
0: Het is ook een generatieverschil dus eigenlijk, hè, wat we hier horen.
2: Ja, er is absoluut een generatieverschil. Ja. Je moet natuurlijk oppassen dat je als oude generatie niet gaat afgeven op de jonge en ook andersom.
0: Nee,
2: want daarmee creëer je eigenlijk een speelveld waarbij sommige mensen afhaken. En nu hoor je soms wel eens dat mensen zeggen, ja, maar in het ziekenhuis, weet je, met het oude beeld van wat er was. Het is alleen maar keihard werken, niet voor jezelf zorgen. Ja. En dat wil ik niet. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee.
2: Want je kan er dingen naast doen. Je kan echt wel een werk-privé balans houden.
0: Ja.
2: Alleen laten we leren daarover te praten met elkaar.
0: Je hoort dit verhaal ook vaak in andere bedrijfsleven. Hè? Dat het zelfs verheerlijkt wordt. Van, oh, wat goed, wat ben je toch hard aan het werken. Wat goed. En we zijn nu in een tijd beland dat het een beetje zielig is op een gegeven moment als je dat met jezelf doet.
2: Ja. Ja,
0: is dat in de zorg ook zo? Hoe wordt daar
2: dat is ook wel, zielig.
0: Ja, zielig is een beetje hard woord, hè?
2: Ik begrijp wel waar je heen wil.
0: Dat je denkt, ach, dat moet je nou niet met jezelf doen.
2: In die zin is, in het ziekenhuis werkt ook de maatschappij natuurlijk. Ja. In allerlei lagen. Dus dat is er ook. En dat besef komt er.
0: Ja. Er zit ook een jonge co-assistent in de voorstelling, hè, die zich afvraagt, wanneer stel je nog een vraag en wanneer wordt dat te veel?
2: Ja.
0: Hoe groot is die onzekerheid bij jonge artsen?
2: Dan kom ik even terug op wat ik net zei, die co-assistenten die ik dan begeleid. Het is heel erg per persoon afhankelijk. Sommigen vinden het makkelijk om dingen te vragen. En vinden het ook niet zo spannend om daar feedback op te krijgen. Maar er zijn er ook waarbij het helemaal andersom is. Dus zij komen eigenlijk binnen met een bepaald verwachtingspatroon.
0: Mm-hmm.
2: En ja, die worden als het ware bijgestuurd gaandeweg. En dat is voor iedereen een ander proces. En daarin probeer ik ze ook te begeleiden in hoe je daarmee omgaat.
0: Ja. Is dit ook een generatie iets? Of hoort dit nou eenmaal bij als je ergens nieuw begint en jong bent, dat je toch onzeker, een beetje onzeker bent alles aan het aftasten?
2: Nou, dat onzekere is er denk ik al wel geweest. Ja. Alleen vroeger deed je alsof je niet onzeker was.
0: Oh, dat
2: en tegenwoordig mag dat soms, hoop ik.
0: Heb jij dat ook gedaan?
2: Ik heb ook wel eens gedaan alsof ik het allemaal wist en er stond en het me niks deed. Ja.
0: En dan op de wc eventjes jezelf weer herpakken of zo.
2: Ja, ik ben niet huilend de wc ingelopen. lopen, nee, zo erg was het niet. Maar nee, natuurlijk denk je dan wel eens aan van, oh ja, ja, had ik het zelf gedaan. Maar dan laat je ook meevoeren door, ja, ja, de waan van de dag. En omdat iedereen het zo doet, denk je, ja, het zal wel.
0: Ja. Is er trouwens nog iets waar je tegenaan loopt in het ziekenhuis? Of is het voor jou nu allemaal...
2: Jeetje, is er iets waar je tegenaan loopt? Nee, in de zin van, nou, er zijn natuurlijk in de zorg zelf zijn er veel problemen. Dit al, waar we het net over hadden. Ja. Er moet heel veel werk verzet worden. Mm-hmm. Hoe gaan we dat doen straks?
0: Ja, ja. Ja, dus je loopt nergens tegenaan, maar het is vooral de zorgen voor de toekomst.
2: Ja, nee, op persoonlijk vlak loop ik niet direct ergens tegenaan. Nee, maar wel voor de zorg als geheel.
0: Ja, ja. En anders zou je het hier niet delen, of wel?
2: Ik zou het zelfs hier inmiddels durven delen. Ja,
0: ja, maar dat is belangrijk, ja, toch? Want dat, ja, is daar de voorstelling over bedoeld? Om dit, zeker, gesprek op gang te brengen, Angel? Ja,
1: om dit thema inderdaad meer, of op een andere manier ook onder de aandacht, ja, te brengen. Want net als ik zijn er veel coaches, supervisoren die groepen begeleiden waarin dit soort onderwerpen aan bod kunnen. Dus dan kies je om daar zelf in een veilige groep mee bezig te gaan. Uh-huh. Ja, hier verruimen we eigenlijk de groep ook wat. Hè. Dus er komen ook mensen, gewoon mensen die kunnen, die denken, ik ben wel eens benieuwd wat er eigenlijk omgaat in dokters. Ja. Iedereen is welkom.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we daar het gesprek ook wat mee kunnen verbreden. Hè. Dat je ook eens van die kant kijkt, wat maken mensen in een artsenberoep eigenlijk mee? En wat doet dat met je identiteit als je zo'n vak hebt?
0: Ja.
1: Ik denk dat het ons kan helpen, want door die bredere blik te krijgen, dan ga je misschien ook eens nadenken van, goh, wat vraag ik eigenlijk ook van een dokter? Hè, er is ook wel een soort tendens naar overvragen van de zorg. We willen heel veel, we willen het ook allemaal heel snel. Ik generaliseer het nu een beetje.
0: Ja, ja.
1: Maar dat legt natuurlijk ook dan wel een bepaalde druk. En wat doet dat met de mensen die dat vak uitoefenen?
0: Ja, dat je elkaar ziet. Dus ja, ook vice versa. Zeker. Niet alleen de arts, maar ook de patiënt die daar aankomt. Ook van, oké, dit zijn ook mensen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar je zegt ook, want dat heb ik begrepen, dit is bewust geen aanklacht, deze voorstelling. Nee. Wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, dat is een beetje ingegeven van dat er ook wel veel geklaagd wordt, hè, over de zorg. En dat dokters misschien ook wel in vergelijking met vroeger eerder een klachten aan hun broek krijgen. Dat we allemaal wel wat mondiger zijn geworden daarin. Hè? We willen het wel allemaal graag op onze manier.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar is de druk wat toegenomen. Maar ik wil dit juist nadrukkelijk als een ode aan. Dat we mensen hebben die dit vak willen doen en willen blijven doen. Ondanks die druk die er is. En misschien soms wel de perfectheid die gevraagd wordt en geëist. Want eerlijk is eerlijk, als ik morgen geopereerd word, wil ik ook het liefst iemand waarvan ik zeker weet dat hij gisteren niet gedronken heeft.
0: Is dat gewoon een harde eis, toch?
1: Ja, maar tegelijkertijd, het zijn ook mensen die in scheiding kunnen liggen, die eens een nachtje slechter geslapen kunnen hebben.
0: Maar je verwacht dan toch van die mensen dat ze die knop omzetten.
1: Ja, dus je verwacht misschien wel een soort bovenmenselijkheid. Ja. En de vraag is of dat een illusie is misschien om dat te verwachten.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Niels?
2: Ja, wij zijn natuurlijk zeker niet bovenmenselijk. Aan de ene kant, het is natuurlijk een vereiste om daar als mens te zitten.
0: Mm-hmm.
2: En als je het hebt over dit soort zaken, hè, van wanneer zit je lekker in je vel? Dat is wel steeds meer, ook vanuit de vliegtuigbranche, een soort check-in aan het begin. Ook voordat je met elkaar start op een operatiekamer. Van, goh, hè, is iedereen er? Staat iedereen goed bij? Nou, zo niet. Ja, dan wordt er iemand anders ingeschoven. Speak up, dat is één. Maar ook in de spreekkamer is het maar goed dat je er als mens staat. Maar je kan ook niet als mens altijd helemaal ergens meegaan.
0: Nee.
2: Want er wordt iets anders van je verwacht dan iemand alleen maar emotioneel te steunen. En dat evenwicht daartussen is super interessant. Maar voor sommigen ook wat lastiger dan voor anderen.
0: Ja. Speelt die medische kennis die je hebt, hè, speelt die dan ook een rol daarin? Diagnosticeer je jezelf daardoor ook?
2: In de zin dat ik allerlei psychische diagnoses op mijzelf
0: slag. Ja, ik weet hoe dat gaat vandaag. Ik heb een opgeblazen gevoel, zoals wil hierdoor komen. Ja, maar werkt dat zo?
2: Nee, nou, je kan als dokter is het soms wel lastig om heel neutraal of heel objectief over je eigen gezondheid of die van je geliefde of naaste te oordelen. Dus je bent soms geneigd om te denken, oh jee, dat is het allerergste, want dat heb ik als specialist een keer gezien. Of je denkt, oh, dat is helemaal niks. Oh. Maar gewoon echt onbevangen iets beoordelen, dat is lastiger als je echt een sterke emotionele band met iemand hebt.
0: Ja. Ik duid op een fragment waarin een arts zegt, zodra de ander weet dat ik arts ben, verandert alles. Dat zit in de voorstelling. Wat bedoelt ze daar eigenlijk dan mee?
1: Ja, dan verandert, zeg maar, dan voelt diegene dat er anders naar, in dit geval haar, gekeken wordt. Zo van dat je toch vaak ook door mensen op een voetstuk gezet wordt.
0: Ah, zo.
1: Zonder dat je dat wil. dat er ineens van alles aan je gevraagd wordt. Als je, ik hoor heel vaak van artsen die zeggen, nou, als ik in een groepje, weet ik veel, op een feestje ben, zeg ik liever niet dat ik dokter ben.
0: Nou, ik had het net al even bij Niels. Ik denk, toch even iets over mijn ogen vragen.
1: Zo werkt dat.
0: Ja.
1: Ja, en sommigen zijn daar wat flexibeler in. Die zeggen, nou prima, dan beantwoord ik dat. Er geen last van. Anderen zetten daar een hele scherpe grens van. Nee, dat moet je maar allemaal met je eigen huisarts of andere artsen bespreken.
0: Ja.
1: Maar daar zit het van, zeg ik wel of niet dat ik arts ben? Ik hoor echt vaak dat mensen dat liever niet zeggen. Ja. Ik werk in het ziekenhuis, ik werk in de zorg.
0: Ja. Dat voetstuk, hè, waar je het over hebt, artsen op een voetstuk. Is ons respect misschien ook een beetje veranderd in de loop der tijd? Richting de witte jas, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik denk dat we als mensen ook doorontwikkeld zijn. Hè. Vroeger werd natuurlijk, dat hoor ik ook heel vaak, van, nou ja, wat de dokter zegt, dat gaan we dan doen. Ja, zo zitten de meesten er tegenwoordig niet meer in.
0: Wat de dokter zegt, ik ga heel even met AI praten of zoiets.
1: Precies. Dus je komt al helemaal binnen wat jij eigenlijk wil van de dokter.
0: Ja,
1: hè. En dan hoop je dat je het krijgt of ga je daarop onderhandelen.
0: Ja. Ja, heeft die mondigheid van patiënten invloed op artsen Niels, bij jou?
2: Ja, heeft het al. En ik denk ook wel ten goede. Ik denk dat vroeger was er ook veel meer echt een blind vertrouwen. En een blind vertrouwen is ook niet dat het daardoor fout was, maar nu is er meer gesprek. Ik denk dat ook wel goed is.
0: Ja, ik vind het grappig dat jij blind vertrouwen zegt.
2: Ja, ja, geen inkoppen.
0: Maar dat is dus minder nu. En dat kan een voordeel zijn natuurlijk, want het is goed het gesprek te hebben over verschillende visies.
2: Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is om je ook te kunnen aanpassen. Hè, dus je sociale voelsprieten af te stellen op wie er tegenover je zit. Er zijn nog steeds heel veel mensen die zeggen, ja, dokter, zegt u het maar. Dan prima, dan adviseer je. En dan zou ik zeggen, goh, ik zou als u mijn moeder was dit en dat doen, dat mag ook.
0: Ja.
2: Want dat is wat zij dan komen vragen. Maar er zijn ook mensen die willen echt met je in gesprek over wat de voor's en tegen zijn. En dat allemaal zet je af tegen... Ja, wat iemand wil, want het gaat niet om de diagnose. Het gaat natuurlijk ook om wat het betekent voor iemand.
0: Ja, maar er zijn toch wel grenzen aan op een gegeven moment?
2: Tuurlijk zijn er grenzen aan. We hebben de tijdsgrens alleen al van een spreekuur.
0: Ja, de tijd is op.
2: Die geldt.
0: Ja, ja.
2: Dus dat,
0: is dat een leuk excuus wat je kunt gebruiken als iemand als je echt denkt, nou, nu ben ik wel helemaal klaar met die theorie.
2: Ik zal het nooit echt als excuus gebruiken, nee. Maar mensen voelen het vaak zelf ook wel. Ja.
0: Voor wie is deze voorstelling uiteindelijk bedoeld? Je zei het al, hè? Het zijn niet alleen maar artsen. Het kunnen ook mensen zijn die gewoon geïnteresseerd zijn in het beroep.
1: Ja, we hebben nu een speelreeks met 4 voorstellingen.
0: Ja.
1: 3 reguliere, dus die zijn gewoon openbaar toegankelijk. Zijn ook al uitverkocht.
0: Oh, nou, lekker dan. Wat heb je nog voor ons?
1: Eentje is er ook geadopteerd door Radboud UMC, waar Niels werkt. Dus daar komen dan vooral zorgprofessionals.
2: Ja, dus wil je werken in de zorg en je meldt je aan bij het Radboud UMC. Als je daar voor 5 juni werkt, heb je kans op een kaart voor 7 juni. Ja.
0: Oh, maar dit vind ik hartstikke interessant. Maar wil je werken in de zorg op allerlei niveaus? Want ik ga er vanuit dat je dan op studenten duidt, want je moet hier wel voor studeren, toch?
2: Om daar te zijn, maar in principe is de voorstelling op 7 juni is voor medewerkers van het Radboud UMC.
0: Okay.
2: En dat is heel breed.
0: Ja. Ja, dat kan van alles en nog wat zijn. En wat hoop je dan uiteindelijk dat mensen meenemen? Ik heb van Angel al begrepen wat je hoopt. Je mag dat aanvullen hoor, Angel, maar wat hoop jij dan, Niels?
2: Ja, ik hoop dat mensen iets meenemen wat ze raakt. Dus het algemene is natuurlijk dat je nadenkt over het feit dat het innerlijk van de dokter of het innerlijk van de mens van belang is. En dat je daarover moet kunnen praten.
0: Ja.
2: En dan zal het voor iedereen een ander fragment zijn. En dan maakt het mij niet uit wat iemand meeneemt. Maar dat ze wel zeggen, goh, toen hij of zij dat zei. Of op dat moment dat ik dat hoorde. Toen voelde ik eventjes een rilling door me heen gaan.
0: Oh ja?
2: Dan zou het voor mij geslaagd zijn.
0: Dan is het geslaagd. Maar dan wil ik ook van jou weten. Wat is in de voorstelling voorbijgekomen waardoor jij dacht, daar moet ik toch heel eventjes... daar gaat een rilling bij mij door mijn lijf.
2: Ja, nou ja, de rol die ik zelf speel... waar je natuurlijk dan even kijkt naar hoe iemand ineens... alleen beseft dat hij alleen maar voor zijn werk geweest is. Dat heb ik natuurlijk zelf niet gezien.
0: Nee.
2: Maar ik zie wel mensen, of niet gedaan... maar mensen om me heen voor wie dat wel zo is geweest. En ik denk van, ja, dat komt dan aan.
0: Ja.
2: Ik kan het zo 1-op-1 op iemand anders leggen.
0: Uh-huh.
2: Ja, en jammer, als we dit nou eerder misschien hadden gehad... dan had je iemand eerder op kunnen aanspreken.
0: Oog voor elkaar hebben, inderdaad.
2: Oog voor elkaar.
0: Daar komt het op neer. Mooi, heel mooi. Dank jullie wel. Theatervoorstelling De Dokter Monologen is dus te zien van 5 tot 7 juni. Maar uitverkocht zijn dus. Ja. Theater Het Badhuis in Nijmegen. Ja, je kunt voor de deur gaan liggen, weet jij veel. Angel en Niels, hartelijk dank in ieder geval voor jullie oprechte mooie verhalen.
4: NPO Radio 1.
5: Human.
6: Wat doe je als je vader met dementie in het verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw? En hoe ga je daar als verpleeghuis mee om? Intimiteit en seks zijn vaak nog een taboe in verpleeghuizen. We nemen aan dat mensen met dementie daar geen behoefte meer aan hebben. Maar de realiteit is anders. En verpleeghuizen worstelen met de vraag hoe ze daarmee om moeten gaan. Alles maar toestaan of juist duidelijke grenzen stellen.
4: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: NPO Radio 1, 8:00.
0: Goedenavond, je luistert nog steeds naar de Rode Draad. En zometeen volgen we de Rode Draad naar Suriname. Want de almaar stijgende goudprijs zorgt ervoor dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar goud in Suriname. Wat zijn de gevolgen voor het land en wie profiteert daar precies van? Je hoort het allemaal na het NOS-journaal van 8:00 met Jelle Seubring.
13: De Verenigde Staten en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
14: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
13: En er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat nog niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt Scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft in het begin van de coronaperiode het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg afgeraden na een lobbyverzoek. Volgens Nieuwsuur kwam dat verzoek van Connie Helder van de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Verslaggever Milena Holdert.
15: En zij had op dat moment, dat hebben wij dus in die interne mails gevonden, heeft zij een mail gestuurd aan Hugo de Jonge. In het kader van verzoeknummers voor de persconferentie vraagt ze hem om expliciet te maken dat het uit voorzorg dragen van mondmaskers in de ouderenzorg bewezen zinloos is.
13: En dat was niet zo, maar het leek Helder een goed idee om mondkapjes vanwege de grote tekorten van dat moment niet te verplichten. Later dat jaar kwam er wel een advies voor het dragen van mondkapjes in verpleeghuizen. En het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt dan 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
16: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
23: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
4: NPO Radio 1.

Welkom terug bij de tweede uur van de Rode Draad. Morgen staat PVV-statenlid Ronald van Tichelen voor de rechter, omdat hij verdacht wordt van het aanrijden van een demonstrant. Voorafgaand aan de rechtszaak is er een demonstratie georganiseerd. Waarom? Dat hoor je zo. Ik zit

0: Ommelien en Mo hoor je met Het Midden. Iedere week neemt programmamaker Sinan Chan ons mee op reis naar het buitenland. En dit keer gaan we naar Suriname.
1: Vanavond in de Rode Draad. Suriname, een land van uitgestrekte jungle en ongerepte natuur. Maar diep in dat oerwoud groeit een verborgen goudkoord. Dag en nacht trekken goudzoekers het bos in op zoek naar snel geld nu de goudprijs records breekt. Ondertussen verdwijnen stukken regenwoud, raken rivieren vervuild met giftige stoffen en groeit een schimmige wereld van smokkel en illegale handel. Een wereld waar enorm veel geld in omgaat en waar volgens critici ook machtige spelers van mee profiteren. Hoe groot is die verborgen goudindustrie inmiddels geworden en valt die nog te stoppen?
0: Ja, nou, daarover ga ik praten met Esmee Hubbard van den Driest. Zij is promovendus goudwinning in Suriname aan de Universiteit van Utrecht. En vanuit Paramaribo is Vanessa Cadeau-Sou aan de lijn. Zij is secretaris en onderzoeker bij NGO NeoWild in Suriname. Zij richten zich onder andere op de impact van goudwinning op het dierenleven. Dus we gaan het van allerlei kanten bekijken. Ik begin even bij jou, Esmee. Goedenavond trouwens.
2: Hey,
0: goedenavond. Nou, hoorden we net Sinan zeggen, diep in het oerwoud groeit de verborgen goudkoord. Hoeveel goud zit er eigenlijk in de grond van Suriname?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Voelt ik zelf ook.
2: Waar ik het antwoord niet op heb, moet ik zeggen. Ja, ik weet niet hoeveel goud er onder de grond zit. Het hele ding met goud is natuurlijk dat het, je kan het niet zien. Nee. Het is een beetje als gokken bijna, ja, toch? Goudzoekers die... Die proberen ergens te mijnen en die kijken dan of er goud is en zo niet, dan ergens anders weer. Mm. Ik hoor wel van goudzoekers, de afgelopen keer dat ik in Suriname was, heb ik gehoord van verschillende goudzoekers dat ze soms denken dat het goud een beetje opdreigt te raken.
0: Oh ja.
2: Dat het een beetje dun wordt, zeg maar. Maar ik denk dat er toch ook wel genoeg goud nog te vinden is. Met het oog op de alsmaar stijgende goudprijs. Dat
0: Juist.
2: Het toch al waard is voor mensen om in die handel of in die business te gaan.
0: Ja, want dat is booming, hè? Goudprijs gaat maar omhoog, blijft stijgen. Hoe belangrijk is

0: de handel in goud voor de Surinaamse economie?
1: Ik denk wel heel belangrijk. Ik las in een rapport dat uit 2023, dus hou me ten goede hoe het nu is, maar in ieder geval 3 jaar geleden, dat goud verantwoordelijk was voor zo'n 70% van de totale export van Suriname. Dus het is echt, ja, het is echt heel belangrijk. Oh, ja. Het land drijft wel echt een soort van op de goudindustrie wat dat betreft.
0: Ja, ja. Vanessa, herken jij dit beeld?
2: Ja, dat herken ik zeker wel. Een heleboel van onze schulden hopen we te betalen met de winsten uit de goudsector.
0: Uh-huh.
2: Het is een van de heel belangrijkste manieren voor ons om aan de visa te komen. Dus natuurlijk is het heel erg belangrijk voor Suriname.
0: Ja, perfect. Ja. Nou, dat is een geluk toch, dat er zoveel goud in de grond zit?
2: Ja, is een geluk en een ongeluk tegelijk, helaas.
0: Ja, oké. Ja, want laten we daar dieper in duiken. Want laten we eerst beginnen bij de goudzoekers, Vanessa. Want wie zijn deze goudzoekers precies? Waar komen ze vandaan?
2: De goudzoekers zijn verschillend. Je kan het op verschillende manieren bekijken. Vaak hoor je meer in het nieuws illegale goudzoekers. Oh. Dat zijn dan jongens, heren, mannen, soms ook vrouwen, die dus van nabij gelegen dorpen afkomstig zijn. Want het meeste goud wordt in het binnenland gewonnen.
0: Mm-hmm.
2: Denk maar aan de Greenstone Belt. Dat is in het oosten van Suriname, waar dus de meeste fondsen van edelmetalen dan ook zitten. En dus daar wordt de goudwinning uitgevoerd. En dus dat zijn die kleine jongens, zegt men wel. Mm-hmm. Maar er zijn ook concessionarissen. Dat zijn dus mensen vaak uit de stad die dan concessies aanvragen, krijgen het van de stad legaal.
0: Mm.
2: En die hebben dan vervolgens de kleinere jongens, illegale in dit geval, werken op de goudvelden.
0: Ah, zo. Oké, okay, dus je hebt legale en illegale goudzoekers. Zo kan ik het eventjes onderverdelen. En die, maar die werken dus ook samen met elkaar, die legale en illegale goudzoekers. Dus dat is toch ook bijzonder, of niet?
2: Is bijzonder en verwarrend.
0: Ja.
2: Vooral als je aansprakelijkheid moet doen, dan is het aan wie doe je dat? Doe je het aan de concessionaris of doe je dat aan de jongens of de heren die dan op de velden werken?
0: Ja,
2: dat is dan heel verwarrend, want de aansprakelijkheid moet er zijn. Je moet iemand kunnen aanspreken.
0: Precies.
2: Om bijvoorbeeld voor de vernietiging te kunnen opdraaien of in ieder geval te werken na de vernietiging om die weer in orde te maken of te rehabiliteren.
0: Ja, ja. Maar ik begrijp dus eigenlijk, Esmee, hieruit dat illegale goudzoekers hun werk kunnen doen doordat die legale goudzoekers dat faciliteren in zekere zin. Toch, Vanessa, leg ik dat goed uit?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Want die concessies zijn legaal aangevraagd. En de staat geeft dat voor een x aantal jaren.
0: Ja.
2: En die eigenaren, de concessionarissen, die verhuren dat weer verhuren aan de lokale mensen die daar behoefte hebben. En natuurlijk ook buitenlanders, Brazilianen. Ik denk ook Chinezen, Venezolanen waarschijnlijk. Intussen ook verschillende andere mensen, dus buiten Suriname, die ook naar hier trekken om hun heil in goudwinning te vinden.
0: Ja. En Esmee, wie profiteert dan uiteindelijk van deze grote handel?
1: Dat is een wat meer gevoelige vraag, denk ik.
0: Uh-huh.
1: Wat ik heb gehoord, ik heb 65 personen geïnterviewd van allerlei verschillende takken en werkzaam bij verschillende bedrijven of als goudzoeker. En veel mensen die hebben het wel over dat bepaalde mensen die wat hoger op zitten,
0: mm-hmm.
1: Sociaal-maatschappelijk niveau, dat zij wel interesse hebben in goud. Het kunnen, zij noemen dat zelf bepaalde elites of mensen in de politieke sector.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wat zij zeggen. Dat is zelf niet per se waar voor mij de nadruk op ligt, wie dat dan precies zijn bijvoorbeeld. Maar dat is wel een geluid wat ik hoor. Dat zij daar, het zijn denk ik niet de kleinschalige goudzoekers die ervan profiteren.
0: Dori, zijn weer gewoon de rijken die profiteren van deze rijkdom, als ik het goed begrijp.
1: Het zal eens niet.
0: Vanessa, Esmee zegt, die heeft die gesprekken gevoerd. Is dit een doorn in het oog van mensen daar in Suriname ook?
2: Is een doorn in het oog. Ik kan het helemaal beamen wat ze zeggen. Het zijn helaas niet de kleinschalige goudzoekers die op de velden werken die het meest aan verdienen. Het zijn de concessionarissen. En die zijn dus allerlei mensen uit de stad. Vaak ook al rijke mensen die al verschillende businesses hebben. Mm. Maar die makkelijker aan een concessie kunnen komen, omdat ze dus ook connecties hebben, weet u. Een heleboel heeft te maken met klinkende namen of al zitten in hogere posities waardoor je makkelijker aan concessies kan komen. En dat is dan heel erg oneerlijk, want de concessies zitten ook vaak ook rondom of in de buurt van dorpen. En die dorpelingen hebben dan of niet heel veel toegang, als het bijvoorbeeld gaat om een grootschalige goudsector of we hebben er een aantal in Suriname, dan is het al helemaal uitgegeven aan hun. Al zou het kunnen liggen binnen het grondgebied of

0: een gebied van de lokale mensen. Dus dat brengt vaak spanningen met zich mee, want die worden als het ware uitgesloten. Juist. Of verdienen het minst daaraan. Ja.
1: Och, dat is dus een maatschappelijk probleem, ook een sociaal-economisch probleem, als ik het goed begrijp, waar de overheid ook een belangrijke rol in speelt.
0: Ja. Ja. En de grondrechten staan ook wel recht daarop, want die zijn nooit gehonoreerd van de Maron-gemeenschappen. En dus ja, die zitten dan te kijken van, ik heb mijn rechten niet, maar anderen komen en krijgen concessies buiten Suriname of in Paramaribo, niet zozeer de lokale mensen.
1: Nee, en die staan gewoon in je achtertuin de boel af te graven dan. Toch, zo is het gewoon. Okay,
0: nou, zo is het letterlijk, ja.
1: We gaan er nog dieper in. Want dit heeft dus impact op mensen. Maar dit heeft dus ook impact op het milieu. En dat is best groot.
2: We zeggen heel vaak dat we van de bossen houden. Dat Suriname het groenste land is. Maar als je ziet van hoe respectloos dit allemaal is. Men komt met een bulldozer langs. Soms steekt men het bos in de fik. Soms met een kettingzaag. Op wat voor wijze dan ook. En dan als men klaar is met goudwinning, dan laat men een ravage achter.
3: Over een paar jaren kunnen we niet meer over bos praten. Is het gewoon platgrond.
1: Ja, Esmee, dit is best wel een grote zorg, neem ik aan. Hè, dat die goudwinning zo schadelijk is voor het milieu, maar ook voor mensen dus.
4: Ja, absoluut. Ja, dat denk ik zeker.
1: En is dat de manier waarop goud wordt gewonnen? Dat het er zo. Want eigenlijk in dit fragment horen we van ja, met een bulldozer. Kan dat ook op een andere manier? Dus dat het vriendelijker is voor het milieu?
4: Ja, afhankelijk van wat je gelooft dat vriendelijker is. Ja. Er zijn goudzoekers die niet per se geloven dat kwik zo schadelijk is. Die dan zeggen dat. Zijn of haar vader in de goudsector heeft gewerkt en ook met kwik en er is nooit iets gebeurd en hij is heel gezond en hij is al 90. Dat is iets wat ik veel hoor. Ik hoor ook wel veel dat bijvoorbeeld goudzoekers denken dat cyanide juist gevaarlijker is, terwijl dat is wat de grootschalige corporaties gebruiken. Die waarschijnlijk weer denken dat dat minder schadelijk is dan kwik. Dus het is maar net welk perspectief je neemt. Maar ik denk eigenlijk dat Vanessa nog veel meer weet over het milieuaspect. Ja. Dus ik wil ook nog niet zoveel van haar minuten innemen.
1: Nee, maak je helemaal geen zorgen, want ik ga meteen naar Vanessa. Want Vanessa, je bent bioloog en met jullie NGO, NeoWild, kijken jullie dus vooral naar de impact toch van de goudwinning op onder andere dierenleven. Hoe zit het daarmee?
0: Het is heel triest. De problemen zijn veelomvattend. Om te beginnen ontbossing. Mm-hmm. Dat is het meest voor de hand liggende. En dus door ontbossing raken een heleboel wildlife hun habitat, hun ecosystemen kwijt. En dus daar kunnen ze niet zonder of omheen leven. Mm-hmm. Je hebt verandering van de hydrologie, want er is natuurlijk water nodig om dus de grond los te spuiten, om dus bij dat goud te komen. Kreken worden daarvoor dus omgelegd naar de goudvelden om dus de activiteiten van water te voorzien. Maar daarnaast is het water, die slurry die vrijkomt nadat de grond is losgespoten en goud is gewonnen, dat komt dan terecht in de kreken. Mm. Die raken dan vervuild, vertroebeld. Vaak is de focus heel erg op kwik en minder op de vertroebeling. Maar vertroebeling is een hele grote probleem. Is ook een groot probleem voor aquatisch leven. Denk maar aan vissen die met hun zicht zouden moeten jagen. Die zijn dan opeens dus blind als het ware. Ja. Die verdwijnen. Dus de diversiteit van vissen neemt zodanig af. Dat is in verschillende onderzoekingen gemeten. Drastisch af. Bijvoorbeeld van 100 zoveel naar maar zeg maar 35 soorten die overblijven. Ja. En dan heb je dan kwik en cyanide die aan een toegevoegde chemische, giftige bijdrage leveren. Dus dat het eten van vis dan opeens heel gevaarlijk is geworden. Ja. Er zijn metingen gedaan in haar van mensen die dus rondom de goudvelden leven. Dus dat er hoge bovennormen gehalte worden gemeten in hun haar. En dat geeft rechtstreeks aan hoeveel dan in je lichaam zit. En natuurlijk voor mensen als kinderen die nog in de groei zitten. Ouderen die dan al wat mindere weerstand hebben. En vrouwen die nog die zwanger zijn. Voor die gevallen die zijn de groepen die dus het meest kwetsbaar zijn.
1: Zo. Maar dat is nogal wat, hè? En dan hadden we in 2023 ook nog die boot die kantelde, toch? Midden in het goudzoekersgebied. En daar kwam cyanide mee vrij. Zullen we heel even luisteren?
5: Zie je het wateroppervlak? Zie je die vissen, die dode vissen? Het gaat om cyanide. Dus waarschijnlijk die cyanide, die boot die gezonken is met cyanide, heeft dan veroorzaakt.
1: Ja, kijk, Vanessa, je schetst het net al. Dit heeft echt, dit kan gevaarlijk zijn voor zwangere mensen, voor oudere mensen, voor kinderen in de groei, enzovoort, ja, enzovoort. Een ongelukje kan gebeuren, maar het is natuurlijk vreselijk. Wat doet de overheid, Surinaamse overheid, in dit hele verhaal?
0: Vaak is het een, ik noem het een dweilen met de kraan open, want
1: in dit geval is dat heel erg cynisch. Ja,
0: ja, want het wordt plaatselijk het probleem opgelost, maar het is een veel dieper doorworteld probleem dat niet in één keer of is niet een one size fits all probleem. Natuurlijk, de mensen zitten natuurlijk ook met een verzwakte economisch systeem in het binnenland. Die moeten eten, dus die zijn dan vanwege dat gemotiveerd om in de sector te blijven. Maar wanneer de problemen dan ook zich voordoen, dan is het ook heel minimaal of heel kortstondig dat er wordt opgetreden en daarna hoor je dus vrijwel niets meer. Mm. En natuurlijk, onderzoek is heel belangrijk om aan te kunnen tonen wat het effect is, want bijvoorbeeld cyanide is niet zo lang terug dat wordt gebruikt door de kleinschalige. Eerder was het door de grootschalige goudzoekers. Maar dus het probleem is dat cyanide samen met kwik een nog giftiger complex kan vormen dat nog langer in het milieu blijft. Waar cyanide door zonlicht afgebroken wordt, is het in de verbinding met kwik langer beschikbaar. Dus, en dat is dan ook biologisch beschikbaar, komt in het lichaam terecht. Ook van de dieren, want natuurlijk is vaak de focus op de mens, dat is ook begrijpelijk, maar de dieren die kunnen ook, omdat ze dus vis of eten dat kwik en cyanide of kwik cyanide complex accumuleert, dat ze dus dat ook in hun lichaam krijgen. Ja, ja. Op lang termijn hebben zij dus ook neurologische problemen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, en uiteindelijk alles hangt met elkaar samen, hè? Waar de slachtoffers vallen, zeker in de natuur. Ik hoor hier gewoon een dilemma als ik het allemaal zo hoor. Aan de ene kant, we stelden het met z'n drieën stelden we vast. Oh, wat tof, hè? Goud in de grond van Suriname. Daarmee kan Suriname haar schulden af gaan lossen. En tegelijkertijd is de prijs wel heel erg hoog, of niet, Vanessa?
0: Ja. Ja, het is heel aantrekkelijk en ergens begreep het wel dan waarom. Kijk, voor de staat is
1: het enzovoort. Een ongelukje kan gebeuren, maar het is natuurlijk vreselijk. Wat doet de overheid, Surinaamse overheid, in dit hele verhaal?
0: Vaak is het een, ik noem het een dweilen met de kraan open, want
1: in dit geval is dat heel erg cynisch. Ja,
0: ja, want het wordt plaatselijk het probleem opgelost, maar het is een veel dieper doorworteld probleem dat niet in één keer of is niet een one size fits all probleem. Natuurlijk, de mensen zitten natuurlijk ook met een verzwakte economisch systeem in het binnenland. Die moeten eten, dus die zijn dan vanwege dat gemotiveerd om in de sector te blijven. Maar wanneer de problemen dan ook zich voordoen, dan is het ook heel minimaal of heel kortstondig dat er wordt opgetreden en daarna hoor je dus vrijwel niets meer. Mm. En natuurlijk, onderzoek is heel belangrijk om aan te kunnen tonen wat het effect is, want bijvoorbeeld het cyanide is niet zo lang terug dat wordt gebruikt door de kleinschalige. Eerder was het door de grootschalige goudzoekers. Maar dus het probleem is dat cyanide samen met kwik een nog giftiger complex

0: size fits all probleem. Natuurlijk, de mensen zitten natuurlijk ook met een verzwakte economisch systeem in het binnenland. Die moeten eten, dus die zijn dan vanwege dat gemotiveerd om in de sector te blijven. Maar wanneer de problemen dan ook zich voordoen, dan is het ook heel minimaal of heel kortstondig dat er wordt opgetreden en daarna hoor je dus vrijwel niets meer.
1: Mm.
0: En natuurlijk, onderzoek is heel belangrijk om aan te kunnen tonen wat het effect is. Want bijvoorbeeld het cyanide is niet zo lang terug dat wordt gebruikt door de kleinschalige. Eerder was het door de grootschalige goudzoekers. Maar dus het probleem is dat cyanide samen met kwik een nog giftiger complex kan vormen dat nog langer in het milieu blijft. Waar cyanide door zonlicht afgebroken wordt, is het in de verbinding met kwik langer beschikbaar. Mm. Dus, en dat is dan ook biologisch beschikbaar, komt in het lichaam terecht. Ook van de dieren, want natuurlijk is vaak de focus op de mens, dat is ook begrijpelijk, maar de dieren die kunnen ook, omdat ze dus vis of eten dat kwik en cyanide of kwik cyanide complex accumuleert, dat ze dus dat ook in hun lichaam krijgen. Ja, op lang termijn hebben zij dus ook neurologische problemen bijvoorbeeld.
1: Ja, en uiteindelijk alles hangt met elkaar samen. Hè?
0: Waar
1: de slachtoffers vallen, zeker in de natuur. Ik hoor hier gewoon een dilemma als ik het allemaal zo hoor. Aan de ene kant, we stelden het met z'n drieën stelden we vast. Oh, wat tof, hè? Goud in de grond van Suriname. Daarmee kan Suriname haar schulden af gaan lossen. En tegelijkertijd is de prijs wel heel erg hoog, of niet, Vanessa?
0: Ja. Ja, het is heel aantrekkelijk en ergens begrijp je het wel dan waarom. Kijk, voor de staat is het natuurlijk belangrijk dat we zodanig onze economie op gang willen brengen. We hebben schulden, we willen dat voor eens en voor altijd oplossen. Straks komt er olie en gas hopelijk erbij en dus dan kunnen we een beetje diversificeren naar een andere sector. Maar dit blijft een probleem, want de sector is boomend en je gaat niemand kunnen vertellen van nee, daar ga je niet mee door moeten gaan omdat het zoveel. Dus het zou best zijn om dus op een duurzame manier te werk te moeten gaan.
1: Ja, is dat mogelijk ook? Esme, is er een oplossing voor de problemen rondom goudwinning?
2: Nou, ik denk dat een van de dingen die in ieder geval belangrijk is om te doen, is om misschien eindelijk die grondrechten van inheemse en tribale volkeren te erkennen. Wat Vanessa ook al even aanstipte, die hadden in 2007... of is in ieder geval de bindende uitspraak gedaan van het Inter-American Court of Human Rights, dat die rechten erkend moeten worden. Mm. En daar, ook al moesten die in 2007 erkend worden, tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk niet gebeurd. En daarmee mis je denk ik wel echt een heel erg belangrijk onderdeel in deze goudsector. Yeah. Namelijk dat betekent dat nu de staat, of het staatsbestuur als je het zo wil noemen, nu eigenlijk de monopolie heeft op het vormen van allerlei wet en regelgeving die te maken heeft met goudwinning. En ook de monopolie heeft op het vormen van legaliteit. Dus om even in te haken op wat jij zo net zei, Vanessa, over en ook jij, Natasja, over illegale goudzoekers en legale goudzoekers. Mm. Ik denk zelf dat dat misschien niet zo binair is. Maar dat het ook belangrijk is om te kijken naar illegaal volgens wie. En wie heeft hier de macht om te kijken wie er illegaal is en niet. Want als je de uitspraak aanhoudt van het Inter-American Court of Human Rights, dan zou het zo moeten zijn dat traditioneel bestuur het zeggenschap heeft op hun voorouderlijke grond.
1: Ja.
2: Dat betekent dat concessiehouders wel een vergunning kunnen hebben gekregen vanuit de staat. Maar als zij daarmee komen opdoemen op een stuk voorouderlijk grond wat niet van deze persoon is. Mm-hmm. En ze laten een papiertje zien waarop staat dit is nu mijn grond en ik mag mee doen wat ik wil. Ja, misschien zijn die volgens de staat legaal, maar misschien volgens traditioneel bestuur zijn zij illegaal.
1: Precies.
2: Want zij hebben helemaal niks te maken met die grond. En dan wil ik niet zeggen dat alle concessiehouders daarmee illegaal zijn of alle goudzoekers die mijnen op hun voorouderlijke grond, waarschijnlijk met toestemming van traditionele autoriteiten, wel legaal zijn. Maar om een beetje die nuance aan te brengen, denk ik dat het wel belangrijk is. Omdat de media al snel praat over illegale goudzoekers hier en daar.
1: Ja,
2: ik zie dat wel als iets complexer. En ik denk dat je beste voorbij die complexiteit van goudwinning kan gaan door ook wat beter te kijken naar de verschillende bestuursstructuren.
1: Exact.
2: Om ook zo goudwinning weer beter te begrijpen.
1: Ja, maar dan de verschillende bestuursstructuren, Vanessa, jij haalde dat eerder al aan, hè, toen je het over de Marons had. Er zijn natuurlijk veel verschillende tribes, van die tribale stammen die allemaal een eigen dorp hebben, een eigen bestuur daar enzovoort. Wordt hier dan ook over gesproken? Voeren zij actie? Hoe gaat dat daar?
0: Ja, gelukkig wel. Er zijn dorpen ook die absoluut 100% tegen.

0: deze goudwinning zijn. Ze willen daar niets mee te maken hebben. Maar wat Esme net zei, er worden toch desondanks concessies dichtbij die dorpen gegeven. En dan komen ze dus toch nog in problemen. En erger nog, om even toch een schets te geven voordat ik vervolg met het antwoord, is dat de goudwinning, de problemen zijn niet alleen confined in het gebied waar de goudwinning plaatsvindt. Met bijvoorbeeld met de Noordoostpassaat gaat al die verbrande goudamalgamen, gaat de lucht op in en dan regent het neer.
1: Ja.
0: Veel verder weg in het zuidwesten van Suriname, waar er geen goudwinning plaatsvindt. Mm. Die mensen hebben dus nooit akkoord gegaan, zijn nooit akkoord gegaan, maar die hebben of zijn er hogere gehaltes van kwik in hun lichaam gemeten. En dus dat is dan heel zorgwekkend voor hun, want zij hebben al vanaf het begin gezegd, we zijn er niet mee eens, maar zij hebben toch nog het gelak, lijden onder het gelak.
1: Ja.
0: Dus ja, het is problematisch dat dat dan niet goed geordend is, want ook om het probleem op te lossen, moet je dus echt wel de grond recht te gaan respecteren, zodat je dus voorkomt dat je dus die concessies weer zo dichtbij en dan aan mensen dus hun levens in gevaar brengen op die manier.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad, zoals Esme zei, heel erg gecompliceerd en het is niet een probleem dat heel snel of zonder meer in één keer opgelost kan worden. Maar gelukkig, bijvoorbeeld vereniging van de Saramakaanse gezagsdragers, daar zijn er een heleboel jongeren van dorpen langs het boven Suriname gebied die dus heel erg fel zijn. Ze werken samen met IUCN Nederland bijvoorbeeld om op te komen voor hun rechten, want ze hebben zoiets van, de toekomst is van ons. En als de huidige mensen de huidige, ja, nu zoveel verpesten, dan hebben wij geen toekomst om naar uit te kijken. En daar ben ik helemaal, ik krijg kippenveld op dit moment, helemaal mee eens van wat de toekomst heeft via nakomelingen als je nu al alles zit te verpesten. Dat zij niet eens hebben de keuze hebben om te bepalen.
1: Nee, dat vind ik wel echt inderdaad. Je zegt, je krijgt er kippenvel van. Maar de toekomst zijn natuurlijk de jongeren inderdaad. En laten we hopen dat er verandering in komt. Jullie hebben me een goed inzicht gegeven in ieder geval in dat goud. Dank jullie wel. Esme Hummaert van den Driest en Vanessa Cadeauzoek.

0: Jo hoor je met End of Beginning. Het is 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Jelle Seubring.
1: NPO Radio 1.
2: Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na het advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon door zal varen. China zegt dat het fregat is verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Defensie zegt dat het Nederlandse schip niet in territoriale water is geweest en zijn route dus vervolgd. En Oeganda heeft de grens met de Democratische Republiek Congo per direct gesloten vanwege de grote ebola-uitbraak daar. De grens blijft 4 weken dicht om besmettingen tegen te gaan. De WHO noemde de uitbraak in Congo al laatst al zorgelijk.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Ja, als het aan NASA ligt, komt er een permanente maanbasis. Kan dat zomaar? Dat hoor je nou?
1: Tegendraads.
0: Er wordt elke dag wel ergens in Nederland tegen of voor iets gedemonstreerd, geprotesteerd of geageerd. In de Rode Draad geven we deze tegenstemmen graag even een podium. Morgen staat het Noord-Hollandse PVV-statenlid Ronald van Tichelen voor de rechter bij de rechtbank op Schiphol. Omdat hij dus vorig jaar inreed op een demonstratie tegen Tata Steel. Voorafgaand aan de rechtszaak organiseerde Extinction Rebellion en Kappen met Kolen een demonstratie tegen het toenemend geweld tegen vreedzame activisten in Nederland. Aan de telefoon heb ik activist Trace Lammers. Goedenavond, Trace.
4: Ja, goedenavond.
0: Een demonstratie tegen het geweld tegen demonstranten. Laten we eerst even naar het geweld kijken. Op welke manier neemt dat geweld zo toe?
4: Nou, het is eigenlijk al jaren aan de gang dat er dat we bespuugd worden, stenen gegooid worden naar ons. Er wordt ingereden met auto's en vrachtwagens op ons. En dat was deze keer op 3 maart in Haarlem, verleden jaar ook het geval. Mm-hmm. Toen reed de heer Van Tichelen door het spandoek heen. En ik stond daarachter, een meter of 5 daarachter. En hij heeft mij gezien. En hij heeft gehoord dat hij mij aanreed. Mm-hmm. En hij is gewoon de parkeergarage ingereden. Ja, en het geweld neemt gewoon... Nou, niet gewoon. Het geweld neemt gigantische vormen aan. Cobra's zijn ook gewoon, of zijn ook zaken die naar ons toe gegooid worden. Stenen, eieren, melk, spugen. En dan gemotoriseerd verkeer is natuurlijk het ergste. Want je bent geen partij voor een auto of voor een vrachtwagen.
0: Want jij stond achter dat spandoek inderdaad, als demonstrant. En zag je dat die auto op je af kwam rijden?
4: Nou, hij kwam de oprit oprijden, want het was op het terrein van het provinciehuis.
0: Ja.
4: En hij toeterde, hij reed dwars door dat spandoek heen. Ik stond de demonstratie, ja, een meter of 5 daarachter het spandoek te filmen, uh-huh. Livestreamen. En ja, hij moet mij gezien hebben, want ik heb hem gezien. Oh. Dus, en hij beweert dus dat hij mij niet gezien heeft. Hij beweert ook dat hij mij... dat hij niet wist dat hij mij had aangereden. Mm. En dat hij daar pas achter kwam toen hij na een week de beelden zag die op het internet gezet waren. En de politie stond erbij en keek ernaar. Deed niks, is niet naar hem toegegaan, heeft hem niet aangehouden, heeft hem niet ter verantwoording geroepen. En ja, toen heb ik aangifte gedaan tegen hem van een aantal zaken, waaronder zware mishandeling wordt hij voor aangeklaagd. Mishandeling, het gevaarlijk rijgedrag, het verstoren van een demonstratie en verlaten plaatsen ongeval.
0: En hoe is het nu met jou eigenlijk een jaar later?
4: Gewoon die aanloop naar die hele rechtszaak, dat heeft natuurlijk even geduurd. Het zou eerst 17 februari voorkomen. Maar de politierechter heeft het in verband met de zaak doorgezet naar de meervoudige kamer. Mm-hmm. Dat zijn dus 3 rechters die zich over deze zaak gaan buigen. En ik moet zeggen, toen het 17 februari niet doorging, toen klapte ik er wel even in elkaar. Want je leeft gewoon naar zoiets toe. En zo'n rechtszaak is ook een afronding van. Nou, en toen was er een heel gedoe over de datum en de plaats. Haarlem, Schiphol, Haarlem, Schiphol. Dus uiteindelijk is het nu morgen om 9:30. Ja. Of sorry, 10:30 voor de rechtbank in Schiphol.
5: Op Schiphol. En hoe bijzonder is het dat deze persoon nu voor de rechter staat? Is dat een unicum?
4: Nou, dat is niet een unicum. Daar hebben twee mannen al eerder, twee automobilisten al eerder voor de rechter gestaan. Mm-hmm. De eerste reed met een vrachtwagen op ons in en die is veroordeeld. En de tweede reed op de A12 op ons in, die is ook veroordeeld. Mm-hmm. Maar normaal gesproken kun je aangifte doen wat je wilt tegenwoordig. Maar het is eigenlijk een zeldzaamheid. Het is de derde keer dat iemand voor de rechter moet komen. Terwijl het al zo vaak gebeurd is. En dan kunnen ze gewoon geen strafbaar feit constateren. De politie die doet dan onderzoek. Ja. En dan moet je op blij zijn als je bij het OM terechtkomt. En het OM, het is de enige instantie die kan vervolgen. Ja. Maar dit gebeurt echt met de regelmaat van de klok. Ja. En ik heb al heel veel aangiftes gedaan. Van bedreigingen.
5: En waarom wordt daar dan niks mee gedaan? Of weinig mee gedaan?
4: Ja, ik denk misschien dat ze het belang er niet van inzien, dat het systeem is overbelast. En wij zijn natuurlijk niet alleen als vreedzame gewelddemonstranten die aangevallen worden, de enige waarvan een aangifte niet wordt doorgezet naar het OM. Je moet al blij zijn als de politie gewoon überhaupt de aangifte aan wil nemen, want ik ben ook wel eens weggestuurd op een politiebureau. En er blijven gewoon heel veel aangiftes liggen.
5: Ja. Ik hoor een enorme onvrede in je verhaal ook. En dat begrijp ik natuurlijk, wat er allemaal is gebeurd. En ook alle aangiftes die je al hebt gedaan. Wat wil je uiteindelijk dat er bereikt wordt? Want je gaat morgen dus demonstreren. Je hebt de rechtszaak. Wat moet het eigenlijk uiteindelijk allemaal teweeg brengen?
4: Nou, ik hoop gewoon dat er een signaal de maatschappij ingaat. Dat dit gewoon echt niet te tolereren is. En dat je als je strafbare feiten pleegt, dat de politie dat goed moet onderzoeken en opvolgen en die aangiftes aan moet nemen. En dat het OM tot vervolging over moet gaan. Mm-hmm. En dat daarmee wellicht er een signaal de maatschappij ingaat dat dit dus echt niet kan. Ik bedoel, geweld is. Wij zijn altijd volkomen vreedzaam en geweldloos. Wij zijn altijd aan het deescaleren. En dan doen mensen dit gewoon bewust. Ja? Echt bewust. Hij heeft dit bewust gedaan.
5: Maar dan wordt er ook heel vaak gezegd, ja, maar je staat midden op de weg bijvoorbeeld. Hè? Een snelweg blokkeren. Ja, daar raken mensen geïrriteerd van.
4: Ja, nou dan wil ik gewoon zeggen dat die mensen zijn niet op de hoogte van het demonstratierecht. Demonstraties mogen schuren, demonstraties mogen overlast veroorzaken. Wij worden beschermd door Europese en Nederlandse wetten. En als wij iets doen wat strafbaar is, dan worden wij ook vervolgd. Ja. Dus ik zeg tegen al die mensen, rijdt u ook naar de eerste beste wegblokkade in als er asfalt vervangen wordt? En rijdt u daar ook de mensen over op? Oh ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Want mensen irriteren zich mateloos aan onze demonstraties. Maar ook als er een andere manier van een wegblokkade is. Nee. En ze kunnen er niet door. Mensen hebben een heel kort lontje.
5: Dat blijkt. Trace, hoe laat moeten mensen er zijn als ze mee willen doen aan die demonstratie morgen?
4: 9:30 begint de demonstratie. Ja. Onder het mom van bescherm activisten, want wij beschermen al het leven. Ja. En om 10:30 begint de rechtszaak in rechtbank Schiphol.
5: Precies. Trace Lammers, heel veel succes. En laten we hopen dat het allemaal vreedzaam verloopt, inderdaad. Dankjewel.
3: De Rode Draad.
5: Ander nieuws. In 1969 zat de hele wereld gekluisterd achter de televisie. Nou ja, voor de televisie mag ik hopen. Daarachter zie je niet zoveel. Met spanning luisterden ze naar de volgende woorden.
6: More forward, drift into the right a little. Okay. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility base here. The Eagle has landed.
5: Ja, je weet natuurlijk waar ik het over heb. De maanlanding van ruimtemissie Apollo 11 was daarmee een feit. En daarmee kwam ook een einde aan de race richting de maan. Maar nu na ruim 75 jaar staat de VS weer aan de start. NASA kondigde gisteren aan in rap tempo te willen werken aan een basis op de maan. En wij gaan een tijd door de ruimte, denk ik, zweven met mijn gast. Dat ga ik doen met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Die is aangeschoven. Welkom.
7: Dankjewel.
5: En ruimtejurist Luisa Handel-Mazzetti. Goedenavond, Luisa.
8: Goedenavond.
5: Goedenavond. Rob, ik wil even met jou terug naar 1969. Want jij hebt dat meegemaakt.
7: Ja, ik heb het meegemaakt. Ik was 5. En mijn ouders haalden me uit bed, want het werd live midden in de nacht uitgezonden. En ze zeiden van, dit moet je zien.
5: Ja.
7: Dus ik zat slaperig voor de televisie. En ja, mijn mond viel open, want ik kreeg inderdaad door van, dit gebeurt nu op dit moment. Hier stappen mensen uit op de maan. Ik kan me nog herinneren dat ik naar buiten ben gehold om te kijken of ik de maan kon zien.
5: En of je ze misschien kon zien zo, vanuit je raam.
7: Precies.
5: Wat leuk.
7: Ja, maar het is een moment, dat ben ik nooit meer vergeten.
5: Ja, dat is wel, dat is heel indrukwekkend. Hè? En had je toen ook al door wat voor belangrijke missie dat was, hoe groot dat was?
7: Ja, dat was geweldig. Dat was natuurlijk nog nooit vertoond. En je had, iedereen weet wat de maan is en iedereen kan de maan zien overal op de wereld. En ineens lopen daar dan mensen.
5: Ja.
7: En ik dacht van, oké, dit is het begin van een nieuw tijdperk. Dan tegen de tijd dat ik zo oud ben als nu, dan is het heel normaal om op vakantie te gaan naar de maan. Maar dat viel dan weer even tegen.
5: Dat viel dan wel weer tegen, hè? Want wat je zegt ineens, maar er komt een enorme voorbereiding bij kijken. Hoe ziet dat eruit?
7: Ja, nou dat krijg je als 5-jarige natuurlijk niet mee.
5: Nee.
7: Maar dat is een enorme voorbereiding. Dus dat heb ik later heb ik dat ook allemaal bekeken. Van wat komt er inderdaad bij kijken voordat je richting de maan kan. Nou, in het geval van Apollo in 1969 was dat minder dan 10 jaar. Dus dat is echt ongelooflijk dat je vanuit nul binnen 10 jaar met de technologie van toen inderdaad gewoon succesvol mensen op de maan kan inzetten en weer terughalen.
5: Is trouwens in 1969 dan ook bij jou je passie ontstaan voor de ruimte?
7: Ja, dat klopt. Dat heeft me nooit meer losgelaten sindsdien.
5: Kijk, wat een televisiemoment. Die ouders moeten af en toe hun kinderen uit bed trekken. Kom even kijken, dit is zo historisch, zo belangrijk. Luisa, werden toen ook de ruimtewetten opgesteld in die tijd, in 1969?
8: Ja, het eerste ruimteverdrag is zelfs in 1967 al vastgesteld. Ik denk dat het niet vaak in het internationaal recht gebeurt dat we al een verdrag hebben voordat dingen gebeuren, maar hier was het wel zo. En toen ongeveer de 10, 15 jaar daarna werden de volgende ruimteverdragen geschreven.
5: Ah ja, en waar zijn die wetten en die verdragen dan op gebaseerd?
8: Ja, goede vraag. Nou, gelukkig hadden de grootmachten al vrij snel in de gaten dat het belangrijk was om met elkaar te besluiten dat de ruimte voor vreedzame doeleinden gebruikt zou moeten worden. En dat iedereen van de voordelen van de ruimte zou moeten kunnen genieten.
5: Mm.
8: En daarna kwamen er steeds meer specifieke afspraken. Maar je ziet echt een rode lijn van vreedzaam gebruik voor iedereen. En dat stamt denk ik grotendeels uit lessen van de Hoge Zee. Maar ook omdat ik denk dat de grootmachten wel inzagen dat dit een beetje de laatste kans was, een laatste domein waar we het nog een keer goed moesten doen.
5: Ja, want daarna stopt het in één keer, hè? Die missie na 1972. Is dat toch gestopt, toch, Rob? Waarom eigenlijk?
7: Ja, de Verenigde Staten hadden de race om de maan gewonnen van de Sovjet-Unie.
5: En dat was het?
7: Ja, die missies kosten enorm veel geld natuurlijk. En ze kregen de publieke opinie tegen waarom er zoveel geld daar naartoe moest.
5: Ah.
7: Dus de laatste Apollo-missies die zijn geschrapt.
5: Ja, en dan hebben we een rekensommetje gemaakt. Volgens mij heb jij die ook gemaakt. 80 uur is er uiteindelijk doorgebracht in die.
7: Ja.
5: Pak een beetje 3 jaar tijd. 1969, 1972. Ja. 80 uur. Ik bedoel, ik wil niet zuur zijn, maar dat is toch best weinig in 3 jaar.
7: Dat is ook hartstikke weinig. En als je kijkt, het gebied waar Neil Armstrong en Buzz Aldrin hebben rondgelopen op de maan, dat is nog niet eens een half voetbalveld.
5: Nee.
7: Dus dan ben je op de maan, maar je hebt er nog niks van gezien natuurlijk.
5: Nee, maar waarom is dat zo weinig?
7: Het is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om mensen op de maan in leven te houden. Om ze daar naartoe te brengen. Ze zijn er een paar uur, dan gaan ze weer terug. De latere maanmissies, die duurden een dag.
5: Ja.
7: Dan kan je niet hele grote afstanden afleggen natuurlijk.
5: Nee. En dan willen we nu, dat is nu in het nieuws, dan willen we nu een permanente basis op de maan hebben. Dat wil NASA althans.
7: Ja, dat klopt.
5: Ik heb eventjes naast gedaan. Dat moet in 2030, 2040 moet dat ongeveer gebeuren. Ter grootte van Rotterdam en Amsterdam bij elkaar.
7: Ja, ze willen uiteindelijk een enorme stad bouwen. Ja. Nou, dat gaat natuurlijk niet van begin af aan. Dus er wordt begonnen met een soort permanente nederzetting. Een permanente basis, dat is klein. En het idee is dat dat wel in de toekomst dan natuurlijk verder uitgebreid gaat worden.
5: Ja, en heb jij daar vertrouwen in? Ik zie je wel een beetje zo heel blij kijken. Denk je dat dit echt nog gaat gebeuren?
7: Dit gaat gewoon gebeuren.
5: Ja?
7: Dat weet je. Het enige waar je over kan twijfelen, dat is de planning die de NASA aanhoudt. En want ze willen vanaf 2032 al een permanent bewoonde basis hebben.
5: Oké, en wil jij daar dan ook heen?
7: Ik zou er best wel heen willen, ja, natuurlijk.
5: Ja. Louise, daar moeten natuurlijk weer wetten en regels voor worden bedacht, of niet?
8: Ja, gelukkig hebben we die ook al. We hebben zowel een maanverdrag, daar moet ik wel zeggen, zijn niet heel veel landen partijen aan. Maar een paar jaar geleden hebben de Amerikanen zogenaamde Artemis-akkoorden voorgesteld. Dat is een instrument om inderdaad het gedrag op de maan te reguleren. Niet bindend, maar er zijn wel 80 andere landen ook partijen aan. Mm-hmm. En die voorzien deze hele situatie en hoe we dan met z'n allen met elkaar om moeten gaan.
5: Hoe we met elkaar om moeten gaan. En wat moet ik daaronder verstaan? Dat het vreedzaam moet zijn?
8: Nou, dat sowieso. Ja. Maar wij in de ruimte af en toe, zeg maar de ruimte nog met elkaar discussiëren hoe het zit met wapens en zo, is bij de maan vrij duidelijk dat die volledig gedemilitariseerd moet zijn. Dus alles moet vreedzaam, alles moet voor wetenschappelijke doeleinden. En daarnaast hebben we met elkaar afgesproken dat op geen enkele manier landen een deel van hemellichamen zich mogen toe-eigenen. En met zulke hele grote nederzettingen is dat een beetje de discussie of die toe-eigening niet in het geding komt.
5: Aha, ja, want het klinkt een beetje als neocolonialisme, of niet?
8: Ja, klopt. Dus in de Artemis-akkoorden hebben de Amerikanen dan voorgesteld dat iedereen maar een recht op visitatie moet krijgen. Dus stel je voor dat de Russen en Chinezen straks ook een maanbasis hebben. Ja. Dan moeten ze elkaar kunnen bezoeken. En op die manier zou je dan dat verbod op toe-eigening kunnen voorkomen.
5: Uh-huh.
8: Maar het valt natuurlijk nog te bezien hoe je dat kan handhaven.
5: Ja, en ook welke. Laten we even naar Amerika kijken. Amerika investeert nu onwijs veel. Hè. De missie die ze dus hebben gepland is verdeeld in 3 fasen. Rob, de eerste begint nu en eindigt in 2029. Wat wil Amerika voor 2029 voor elkaar hebben gekregen?
7: Ja, wat ze willen is zo'n korte tijd kun je niet al zo'n basis daar klaar hebben.
5: Nee.
7: De eerste mensen hebben ze gepland voor 2028. En ook dat is de vraag of ze dat kunnen halen. Maar om ervoor te zorgen dat er in ieder geval iets geclaimd kan worden.
5: Mm-hmm.
7: Je claimt natuurlijk een stukje grond om je basis te bouwen. Wordt er in de komende 3 jaar worden er allemaal instrumenten, lading, nuttige lading, maanwagens, drones, wetenschappelijke instrumenten, spullen die je nodig hebt om een basis op te bouwen, die worden daar alvast allemaal naartoe gebracht.
5: Juist.
7: En er wordt dan gekeken ook van welke plek is het meest geschikt om onze basis neer te zetten.
5: Dit is toch, Louisa, als ik dit dan zo hoor, ik kan me niet voorstellen dat Amerika zegt, oh Rusland, je bent ook welkom op onze basis. Maak er maar gebruik van. Gaat dat zo?
8: Op papier staat dat zo moet gaan. En daarnaast toe-eigening betekent dat je dat ziet als jouw stukje soevereiniteit, als jouw stukje land.
5: Uh-huh.
8: En ik moet wel zeggen, het plaatsen van een beetje of een beetje veel materieel staat voor de meeste juristen denk ik niet gelijk aan toe-eigening. Dus ik zeg niet vaak dat iets per se niet verboden is, maar ik denk dat dit nog wel kan.
5: Dit nog wel kan, oké. Okay. En wanneer gaat het dan te ver?
8: Als je die gigantische basissen, denk ik, ter grootte van Amsterdam en Rotterdam bouwt, en dan zeg je Rusland en China of wie dan ook mag niet naar binnen komen, dan spreek je denk ik zeker wel van toe-eigening.
5: Oh ja, en als je dan zegt jullie mogen wel naar binnen komen met een visum?
8: Goeie vraag.
5: Ja, dit krijg je dan natuurlijk. Ik zou dit doen als ik zo de baas was van Amerika en ik heb een beetje die gedachtegang. Dan denk ik, ja, dan mag je wel komen, maar dan moet je wel een visum hebben.
8: Ja, ik denk wel, dat staat ook in de Artemis-akkoorden. Er is een bepaalde tijdsperiode van volgens mij 72 uur dat je van tevoren moet aanvragen of je mag visiteren.
5: Uh-huh.
8: Je mag ook weigeren in het geval van bijvoorbeeld security concerns of wat dan ook. Dus op zich zijn er wel wat richtlijnen binnen die visitatierechten waar je misschien ook wel over visa zou kunnen praten. Maar de bedoeling is dat iedereen recht zou hebben op toegang. Ja. Om zo dat idee van soevereiniteit en toe-eigening te voorkomen.
7: Daar wringt het natuurlijk.
5: Toch?
7: In dit geval gaat het over China.
5: Ja. Ja.
7: En je ziet nu al dat Chinese astronauten niet welkom zijn op het International Space Station. Terwijl meerdere landen daar het voor het zeggen hebben. Maar Amerika wil absoluut niet dat Chinezen toegang krijgen tot Amerikaanse technologie. Nee. Dus als ze toegelaten worden op de Amerikaanse maanbasis, dan komen ze waarschijnlijk niet verder dan de wachtkamer.
5: Juist. En dat is dan onder het mom van spionage te gebruiken weer voor negatieve doeleinden?
7: Ja, klopt.
5: Ja, maar zo kunnen we natuurlijk alles recht lullen wat krom is, toch?
7: Ja, inderdaad.
5: Ja. Er is wel nog steeds heel veel enthousiasme natuurlijk onder NASA. De hoogste administrator van NASA, Jared Isaacman, die verwees naar de nieuwsgierigheid die ruimtevaart op kan wekken.
9: Many that are watching are from the interested public. They're excited about the moon base. Now that curiosity is exactly what NASA is supposed to inspire. It means people are looking up again, believing in big things again, and paying attention as America returns to the moon again, and this time to stay.
5: Oh, wat weten ze dit toch heerlijk te verwoorden, hè, Amerika. Mensen kijken weer naar boven, geloven in grote dingen, hebben aandacht voor de Amerika. Het land wil naar de maan en ook niet meer weg, dus. Is het echt? Gaat het echt om nieuwsgierigheid? Of ligt hier iets veel diepers ten grondslag op?
7: Nou, dit is wel een hele belangrijke geopolitieke zet. NASA, Jared Isaacman, zegt ook van Amerika heeft leiderschap in de ruimte. En dat gaan we laten zien. En we gaan naar de maan en we laten de maan nooit meer los. Mm-hmm. Dus het is voor Amerika heel erg belangrijk om daar als eerste te zijn. En dan zeg maar de wet en de regels te kunnen stellen. Hoe andere landen zich moeten gedragen. En waar ze vooral niet mogen komen op de maan. Maar je moet het natuurlijk met een positieve boodschap brengen. En het is ook absoluut zo. Als ik die uitzending op tv niet had gezien in 1969... dan had ik nooit iets met wetenschap gedaan mogelijk. Mm. He, dus natuurlijk is het inspirerend, maar dat is niet het hoofddoel.
5: Nee, het hoofddoel is echt jezelf even goed neerzetten als Amerika.
7: Ja, je bent natuurlijk een supermacht, net als China. Ja. En als supermacht ga je dat ook je macht uitbreiden naar de ruimte.
5: Leidt misschien ook wel de aandacht af van de dingen die hier op aarde gebeuren.
7: Ja, dat zie je ook natuurlijk. Want Amerika kwam met allemaal hele mooie boodschappen natuurlijk bij die persconferentie. En dan denk je, zo was het vroeger altijd. Hè? Het land van de ongekende dromen en mogelijkheden. Dus natuurlijk leidt het af.
5: Ja. Louisa, is er een overkoepelend orgaan? Misschien heb je het wel genoemd, hè? Heb ik niet goed opgelet. Dat landen dus een halt toe kan roepen wanneer de ruimtewetten worden overtreden door Amerika bijvoorbeeld in dit geval.
8: In principe werkt het in de ruimte net zoals met de rest van het internationaal recht. Dus je hebt je handhavingsmechanismen zoals de VN-veiligheidsraad. Daar heb je natuurlijk het veto-probleem zoals ook op aarde. Stel je voor landen hebben ruzie, dan kunnen ze met toestemming van beide landen besluiten om naar het internationaal gerechtshof te stappen. Als een staat een bepaalde regel overtreedt waar zij aan gebonden is, kan je tegenmaatregelen nemen zoals sancties. Maar in de ruimte is het niet anders dan okay. In de rest van het internationaal recht. Maar ik denk wel dat je in het bredere ruimtedomein wel ziet dat staten misschien iets meer hesitant zijn. Dat er bepaalde rode lijnen zijn die we met elkaar nog niet zo snel overgaan. Wat je misschien wel meer op aarde hebt.
5: Juist, ja. En op aarde, ik had het net over goudwinning, hè, in Suriname. Als we dan nu naar de maan kijken, dan mogen daar gewoon grondstoffen worden gedolven?
8: Hetzelfde verhaal als met die toe-eigening. Er zijn heel veel discussies over of het delven van grondstoffen op de maan betekent dat je dus een stukje van de maan toe-eigent.
5: Ja.
8: De Amerikanen, maar ook de Chinezen en Russen zijn daar eigenlijk vrij duidelijk in dat zij grondstofdelving niet zien als een schending van dat toe-eigeningsprincipe. Zie je ook in de Artemis-akkoorden, omdat zij ook graag willen dat er een commercieel incentief blijft voor bedrijven om naar de maan te willen.
5: Ja, dus je mag niet zomaar in het wilde weg gaan graven.
8: Daar zijn de meningen over.
5: Louisa, wat is dit voor ingewikkeld gedoe? Mag het nou wel of niet? Ja.
8: Ik zou zeggen van wel, onder bepaalde omstandigheden. Vooral als je ervoor zorgt dat de rest van de wereld er ook een beetje van kan meegenieten.
5: Ja, maar goed, we hebben gezien hoe we dat op aarde doen. Hoe groot is de kans dat we erop, denk jij, dat we dit op de maan ook gaan doen?
7: Nee.
5: Eerlijk.
7: Op de maan geldt toch wel meer het recht van de sterkste.
5: Ja.
7: En dat wordt straks uitgebreid naar Mars. Want dit geeft NASA natuurlijk ook aan. Dit zijn vingeroefeningen op de maan om straks ook Mars te gaan koloniseren. Om hetzelfde woord maar te gebruiken.
5: Ja. En wil je daar dan onderdeel van zijn?
7: Ja, kijk, ik ben wetenschapper, dus ja. Ik wil dolgraag kijken hoe het er op Mars allemaal uitziet. Ja. Maar wetenschap is natuurlijk niet het hoofddoel van deze missie die nu gebeurt. Dat is echt uitbreiding van macht, van territorium, van grondstoffen en heel veel geld verdienen.
5: Ja, Elon Musk zal er ook wel rijker van worden, of niet, met zijn SpaceX?
7: Absoluut. Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
5: Ja, en Louisa, wat zit jij te lachen op de achtergrond?
8: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet, dus ik profiteer er wel lekker aan mee.
5: Oh, maar hoor ik nou een klein hapertje in de Starlink-verbinding? Word je er nou uitgegooid misschien? Ja, maar dat is dus ook wel zo. Hè? We profiteren en we denken tegelijkertijd, shit, gaan we niet alle grenzen over. Dit is misschien wel een van onze morele dilemma's als mensen. Niet?
7: Ja, dat is het. Je ziet het door de eeuwen heen. De founding fathers zijn ook naar Amerika gegaan. En om niet meer terug te keren, maar daar gewoon vooral succes te claimen.
5: Ja. Goed, laten we hopen dat we van de geschiedenis leren en het niet opnieuw doen. Ruimtedeskundige Rob van den Berg en PhD-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Louisa Handel-Mazzetti. Dank jullie wel voor deze mooie inzichten.
7: Graag gedaan.
8: Fijne avond.
5: Ja, nou, ik ben zo blij dat Starlink het heeft volgehouden met ons. Wat goed. Wat goede verbinding. Dit was de Rode Draad voor vandaag in ieder geval. Morgen zijn we er weer. Hier nu zometeen langs de lijn en omstreken met Edwin Cornelis en Hans van der Steeg. Tot morgen.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
1: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
10: Goedenavond. Nou, bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie van 26 spelers voor het WK gepresenteerd.
11: En natuurlijk gaan we praten over zijn keuzes in langste lijnen en omstreken. En we volgen de finale van de Conference League. Maar nu eerst het NOS Journaal. Met Jelle Seubring.
12: Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie van de meningokokkenziekte veroorzaken met hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen, vooral met Amerikaanse.
13: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
12: De Nederlandse defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. Na Groningen springt ook Warfum bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Vanaf morgen vangen ze daar 4 nachten lang maximaal 150 asielzoekers op. Ze komen daar om 10 uur 's avonds per bus aan en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur weer naar Ter Apel, 80 kilometer verderop. Het aanmeldcentrum daar zit veel te vol, waardoor andere gemeenten te hulp moeten schieten. Voor de komende nacht is de tijdelijke noodopvang in Groningen nog open. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
14: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
12: En ook de prijs van de ticket en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten, meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. En het weer, opklaringen en nog wat zon. In het zuiden is het nog ruim 20 graden, in het noorden een paar graden koeler. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het weer zonnig en ook droog. Het wordt dan 20 graden in het noorden en in het zuiden kan het 28 graden worden.
15: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
20: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
19: Ik wil sneller, zonder te remmen, Vodafone.
20: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Ik wil snel.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
11: Goedenavond, het is begonnen in Leipzig. De finale van de Conference League tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. Jeroen Elshoff.
22: Het is super sfeervol in Duitsland. Deze wedstrijd tussen een ploeg uit Oost-Londen en Rayo Vallecano uit de arbeiderswijk Vallecas. In het oosten van Madrid, het staat 0-0. We zijn bijna 5 minuten onderweg. En de vraag is, wie gaat er historie schrijven tussen deze twee? Wie gaat voor het eerst in de geschiedenis van deze clubs een Europese prijs pakken? We gaan het afwachten. Over 85 minuten weten we het. Tenzij we natuurlijk een toetje krijgen met verlenging. En misschien wel strafschop.
11: Bij ons in de studio kijkt Gert-Jan Verbeek mee als analist.
10: Ja, verder gaat Martin de Roon, om maar een naam te noemen, naar het WK. En valt onder meer Jeremy Frimpong af. We praten zo verder over de oranje selectie van 26 spelers van Ronald Koeman.
11: En waarom wil de overheid veel minder opleidingsplekken voor gezondheidspsychologen? De beroepsvereniging is er bezorgd over en we spreken zo de voorzitter.
10: Jeroen Elshoff, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Goedenavond, Jeroen. Ja, er staat wat op het spel. Niet alleen een cup, maar ook ze kijken ook naar volgend seizoen, denk ik, hè, met een schuin oog.
22: Natuurlijk, want je kan door in de Europa League als je deze prijs wint. Het is natuurlijk voor de Engelsen helemaal bizar. Want als Crystal Palace vanavond de Conference League wint, dan gaan er 9 Europese tickets. 9. Dat is natuurlijk echt heel veel. Naar de Premier League. 5 Champions League tickets, 3 Europa League tickets en dan nog een Conference League ticket om maar aan te geven. En dat zien we natuurlijk ook wel aan alle ploegen die in de finale staan. Wat de sterkste competitie van Europa is, dat is de Premier League. En als je het hebt over sterk en over fysiek, dan zie je dat natuurlijk ook nu op het veld. Want het zijn toch de grote sterke spelers van Crystal Palace tegen de wat bewegelijkere en soms toch ook kleinere spelers van het Spaanse Rayo Vallecano. Voor die club natuurlijk ongekend dit succes, het bereiken van de finale van de Conference League. Die mooie club. Normaal gesproken hebben we het als het gaat over Madrileense clubs, over Atletico, natuurlijk over Real, maar nu dus uit die arbeiderswijk Vallecas, Rayo Vallecano, dat moet proberen Crystal Palace te gaan verslaan. De winnaar van de FA Cup en van de Community Shield natuurlijk aan het begin van dit seizoen. Die ploeg die vanavond afscheid neemt van Oliver Glasner, de Oostenrijkse succestrainer van Crystal Palace, die de club verlaat omdat zijn contract afloopt na dit duel. Het is super sfeervol. 47.000 hier in Leipzig die er een gezellige dag van hebben gemaakt. En in het stadion al uren zitten. En ze zien nog geen kansen in deze openingsfase van de wedstrijd. Het staat 0-0. 7 minuten zijn we onderweg. En nu voor het eerst eigenlijk wat balbezit voor Rayo Vallecano. In die prachtige witte shirts met die rode diagonale baan eroverheen. Geïnspireerd ooit. Want het waren ooit witte shirts door River Plate uit Argentinië natuurlijk. Het is die ploeg die nu aanvalt via de linkerkant van het veld. Komt de eerste voorzet. En die voorzet landt in de handen van Dean Henderson. De doelman van Crystal Palace. We zijn begonnen, we zijn onderweg. En het is allemaal nog wat nerveus en dus 0-0.
11: Bij ons in de studio Gert-Jan Verbeek. Ja, we hebben hier te maken met twee ploegen waar we niet heel veel vaak van weten. Hè? Niet de ploegen die je direct in een Europese finale misschien verwacht. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Hoe vind jij zo'n finale tussen twee van die ploegen?
2: Ja, het is wat onwennig, hè? Want je moet je ook echt wel verdiepen in de spelers, want die ken je niet 1, 2, 3. Want Crystal Palace 15e in de Premier League. En Rayo Vallecano hebben zich net veilig gespeeld, weliswaar 8e geworden. Ja. Maar lang meegedaan om niet te degraderen. En daar zie je niet veel beelden van, tenminste ik niet. Dus het is, het zegt ook wel veel over dit toernooi. De Conference League is toch minder aansprekend. Ook Ajax ziet het niet als een troostprijs zelfs.
11: Nee, dat is duidelijk.
2: Dus het geeft wel aan wat voor aanzien het heeft, maar het is toch een prijs. En deze ploegen zijn nou eenmaal ver gekomen, dus die willen hem ook winnen.
11: Ja, want als je eenmaal in die finale staat, dan gaat het ook echt ergens om. En dan merk je ook echt wel dat er zo'n finale ambiance komt, toch?
2: Ja, nou, je ziet ook, het stadion zit propvol. En het is alleen jammer dat u gisteren weer met allerlei supporters rellen uit de klauw is gelopen.
11: Ja, in Leipzig, hè, er waren ook supporters van RB Leipzig bij betrokken, was het verhaal. Maar
2: je zult maar burgemeester
11: ook
2: zijn, hè?
11: Ja.
10: Jij zei vooraf iets interessants, want je zei, Jeroen had het natuurlijk over die arbeiderswijk. Ja. Rayo Vallecano, maar jij... Ja, ze hebben geen warm water daar bij die club.
2: Nou, ze hebben... Het is heel armoedig, ook op trainingscomplexen zo. Het schijnt heel vaak het warm water afgesloten te zijn. Het is alleszins behalve luxe.
10: Geen goede grasmat?
2: Nee, ze hebben moeten uitwijken naar een ander stadion. Want de grasmat was afgekeurd door La Liga. Dus er is weinig geld. En, je zou het bijna kunnen vergelijken met misschien Excelsior wel tekort, hè? Maar 3 ploegen in Rotterdam. Ja. En dit is het Excelsior van Madrid.
11: Wat dat betreft zal het contrast met Crystal Palace toch wel groot zijn.
2: Ja, het is ongelooflijk. Dus ik geloof dat de begroting verviervoudigd is bij Crystal Palace. Dus ja, die krijgen alleen alweer volgend seizoen 200 miljoen aan tv-geld te besteden. Dus ja, dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Het geld bepaalt dus uiteindelijk wel wie wint. En de kans is ook vrij groot dat Crystal Palace, die staat ook bij alle wetkantoren staan ze als favoriet. Dus het zal een sensatie zijn wanneer Rayo Vallecano van deze groot mag weten winnen.
10: Oké, dus de Rayo Vallecano is wel echt de underdog hier.
2: Ja, maar dat zie je ook aan de uitslagen. Hè. Ze hadden heel veel moeite om die finale te bereiken. Hè. In de laatste wedstrijd 2 keer 1-0. Dus wel goed gekwalificeerd. Maar Crystal Palace had eigenlijk geen enkele probleem met Shakhtar Donetsk. 5-2 in over 2 wedstrijden.
10: Nog persconferentie gekeken vanmiddag, Gert-Jan, toevallig?
2: Nee, die heb ik gemist.
10: Maar de naam...
2: Oh, van Oranje.
10: Ja,
2: ik dacht van deze wedstrijd.
3: Nee, die is van
2: dat vergeven
3: we
2: je. Dat vergeven we je. Oké. Die heb ik wel meegekregen. Ja.
10: Nou, gaan we daar eens even naartoe. Ronald Koeman heeft zijn WK-selectie namelijk bekendgemaakt. Vanmiddag was dat met een vertrouwde naam, bijvoorbeeld Memphis Depay. Terug van weg geweest, Martin de Roon, zouden we kunnen zeggen. Jeremy Frimpong niet dus, hadden we eigenlijk wel genoteerd. Best een lastige puzzel al met al voor Koeman.
5: Nadat we wederom te maken hebben gehad met wel of niet 100% fit.
6: Ja, dat zijn er vele.
5: Ja, helaas te veel. Dus we konden ze ook niet allemaal thuis laten.
3: Ja, dat klinkt als een armoedige keuze.
10: Ja, altijd weer een puzzel. Gert-Jan, welke puzzel heeft hij nou echt gelegd, denk jij? Wat als we het woord puzzel noemen?
2: Volgens mij heeft hij zichzelf ook wel een klein beetje klem gezet. Met name aan de rechterkant verdedigend. Valt Dumfries weg. Ja, Mats Wiever speelt daarin bij Brighton. Maar is niet echt een verdediger. Dus in een 4-3-3 wordt het volgens mij al lastig. Timber kan daar spelen. Ja. Maar is ook niet helemaal okselfris.
10: Ja.
2: Hij neemt daar wel een risico, vind ik, in verdedigend opzicht. We zitten niet echt breed in de verdedigers. Nee. We zitten overvol met middenvelders. Ja, dan vind ik de Roon en Wiever wel verrast dat die daarbij staan.
10: Even interessant, Jeroen Elsof, want je volgt die Conference League finale. Maar je bent ook de man bij Oranje natuurlijk vandaag. Je multitaskt ook gewoon erop los. Van heb ik jou daar.
3: Ja, of het goed gaat, gaan we merken.
10: Maar. Ja, dat kan. Is het een risicovolle puzzel die Koeman gelegd heeft?
3: Nou, kijk, wat je bij Wiever moet bedenken is dat hij echt is omgeturnd tot rechtsback. Het is niet zomaar dat hij een paar wedstrijden bij Brighton rechtsback heeft gespeeld, maar echt eigenlijk het hele seizoen de rechtsback van dat elftal is geworden. En de keuze op Wiever is denk ik daarom wel te verklaren. Omdat hij Frimpong toch meer heeft gezien als aanvaller en misschien verdedigend wat minder betrouwbaar acht. En Wiever kan hij natuurlijk ook nog op meerdere posities en op het middenveld en zelfs in het gekste geval ook nog, als de wedstrijd erom vraagt, in een van de drie centraal achterin neerzetten. Dus de veelzijdigheid van de spelers die geselecteerd zijn, hebben voor hem denk ik de doorslag gegeven. En Gert-Jan heeft natuurlijk gelijk. Het scheelt natuurlijk een slok op een borrel of je een straks fitte Jurrien Timber hebt. Of in ieder geval een speelklare Jurrien Timber. Want dan heb je er dus drie die je aan die kant op die rechtsbackpositie kan neerzetten. Maar het is wel duidelijk dat wat bij veel mensen nog in het hoofd zit. Wiever, middenvelder, Feyenoord en ook bij het Nederlands elftal altijd geweest is. Daar kan nu een streep doorheen. Hij is echt puur mee als rechtsback. De positie waar hij het hele seizoen heeft gespeeld bij Brighton.
11: Een van de puzzelstukjes die gelegd kan worden is ook op basis van vorm. Hè. Als je kijkt naar welke spelers echt dat WK-ticket hebben verdiend door hun prestaties het afgelopen jaar, wie zou je dan zeggen, Jeroen?
3: Nou, ik denk dat je dan toch moet zeggen Wiever. Want wie had gedacht dat hij zo goed zou zijn als rechtsback in de Premier League, dat hij op die positie de voorkeur krijgt boven Frimpong, die overigens ook wel last heeft gehad van de nodige fitheidsproblemen. En als je dan, want dan moet je toch de namen in jouw vraag meenemen die je niet zo snel verwacht of waarvan je had gezegd van dat waren twijfelgevallen halverwege het seizoen. Dan denk ik dat Hato gedurende zijn periode bij Chelsea zijn plek daar dus wel heeft afgedwongen. Hè. Zeker het laatste deel is veel gaan spelen, heeft zich daar ontwikkeld en heeft veel respect afgedwongen ondanks zijn jonge leeftijd. Dus op basis van het afgelopen seizoen kan je Hato daar neerzetten. Maar de absolute man die daar natuurlijk uitspringt, dat is Somerville, want die heeft nog geen minuut gespeeld voor het Nederlands elftal. Zou in maart wel geselecteerd worden, maar raakte daarna net geblesseerd. Nou, op basis van het afgelopen seizoen bij het notabene gedegradeerde West Ham heeft hij met 5 goals, 4 assists, maar vooral heel veel dreiging en acties waarbij je kansen creëert, afgedwongen dat hij nu naar het wereldkampioenschap voetbal gaat. Ja. En daar moet je dan denk ik toch ook Guus Til bij zetten, want die hebben het laatste, die hebben toch ook 2 jaar niet bij het Nederlands elftal gezien. Oktober 24 zijn laatste interland. Ja, en op basis van PSV dit seizoen nu mee.
11: Ja, precies. Gert-Jan, die Somerville, verrassend voor jou?
2: Jawel, want Koeman heeft eigenlijk aangegeven dat hij meer als rechtsbuiten ziet als linksbuiten, terwijl hij bij West Ham eigenlijk altijd linksbuiten speelt.
11: Ja, Jeroen, hoe zou hij dat dan invullen?
3: Ja, nee, dat klopt wat Gert-Jan zegt. Hij heeft meerdere posities gespeeld, voornamelijk aan die linkerkant. Maar hij heeft ook bij tijd en wijle in wedstrijden ook vanaf de rechterkant gespeeld. En ook nog trouwens als aanvallende middenvelder. Eigenlijk hetzelfde als dat Kluivert, die als 10 op papier staat. Maar die kennen we uit het verleden natuurlijk ook nog wel als iemand die ook vanaf de zijkant kan spelen. Dus eigenlijk zeg je daarmee al hoe belangrijk, want je hebt het over puzzelstukjes. Nou, een van de puzzelstukjes is eigenlijk veelzijdigheid. Het zijn allemaal spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. En dat is natuurlijk ook als je het vergelijkt met Frimpong, rechtsback of rechtsbuiten. Als heeft Frimpong zelf wel gezegd, ik kan ook aan de linkerkant spelen. Alleen dat heeft hij al een eeuwigheid niet meer gedaan. Nou, die Somerville kan wel rechts en links voetballen. En ik denk ook nog, als het moet en je staat voor, je moet verdedigen in de punt van de aanval op de counter, want hij kan met een bal ontzettend hard rennen. Ja, dat zijn allemaal afwegingen die Koeman heeft gemaakt en die zelfs doorslaggevend zijn geweest, denk ik.
11: Ja, Gert-Jan, is dat wat je zoekt voor zo'n toernooi? Veelzijdige spelers die je op allerlei plekken kan inzetten?
2: Nou, de vraag heeft Jeroen niet helemaal beantwoord van spelers in vorm. En die zijn er eigenlijk heel weinig. Hè? Noah Lang niet in vorm. Zo kan ik een heel lijstje gaan noemen. Ja. Frenkie de Jong niet in vorm. Van Dijk niet in vorm. Van de Ven niet in vorm. Nou ja, wie was er wel in vorm? Hè? En dat baart mij ook wel zorgen over de kwaliteit van de selectie.
11: Ja, jij antwoordt op de vraag wie er wel in vorm waren.
3: Ik denk eigenlijk dat ik de vraag juist wel beantwoord. Ja, want ja. De vraag was wie heeft op basis van het afgelopen seizoen zijn plek afgedwongen. Nou ja, dat zijn die spelers op basis van het afgelopen seizoen geweest. Want de rest zit er namelijk bij op basis van loyaliteit en geschiedenis bij het Nederlands elftal.
6: Nou ja, dan kom je ook op dat woord. Daarom is het misschien wel logisch dat het woord vertrouwen, betrouwbaarheid. Dat klonk die hele persconferentie. Nou, ik weet niet hoe vaak het is genoemd, maar heel vaak volgens mij. Kom je al snel bij Martin de Roon uit. Speelde 2 jaar geleden zijn laatste interland. Nu is weer bij die selectie. En dan krijgt Koeman natuurlijk de vraag waarom.
7: Betrouwbaarheid, de positie die hij invult, wat andere middenvelders niet kunnen. Ja, en nogmaals, dat was Schouten ook. En Schouten viel weg. Plus het feit, het is een karaktergozer.
6: Ja, karaktergozers. Hebben we die nodig, Jeroen?
3: Natuurlijk heb je die nodig. Daarbij weet ik zeker dat Gert-Jan me gaat steunen. Want als het gaat om karakter en op spelers waarmee je de oorlog wint, bij wijze van spreken. Dat is de Roon natuurlijk wel. Maar karakter, dat gaat natuurlijk in meerdere opzichten op. Trainers gebruiken het nooit als eerste argument. Maar het is tot nu natuurlijk wel uitermate prettig dat je jongens in de groep hebt die alles in de gaten houden. En die als geen ander aanvoelen waar de conflicten liggen. Wat er in de kleedkamer ook moet gebeuren. En wat er ook in een wedstrijd moet gebeuren. Want dat kan de Roon natuurlijk ook. Ja, we hadden hem natuurlijk allemaal al lang niet meer verwacht. Speelden we in maart voor het vorige EK zijn laatste interland. Kon door om de zuren niet mee naar het Europees kampioenschap. Nam eigenlijk samen met Koeman in samenspraak afscheid. En door de blessure van Schouten komt hij nu ineens weer in beeld. Maar je weet van de Roon natuurlijk wel één ding zeker. En dat is echt iets, dat moet je niet onderschatten. Dat is een jongen die er echt gewoon wel 4 tot 5 en misschien wel 6 weken, het hangt er vanaf hoe ver je komt, bij kan hebben. Want het levert geen problemen op, bewaakt de balans in je groep, kan ook in de slotfase van de wedstrijd rustig worden gebracht op zijn 35e. Speelde bij Atalanta 32 wedstrijden in de basis. Ik bedoel, dus ook gewoon Serie A. Dus Koeman valt terug. En daar kan je van alles van vinden, maar hij legt het op die manier uit. En dat is in ieder geval duidelijk. Valt terug op de spelers die hem nooit in de steek hebben gelaten. En dat is, en die vraag leg ik dan ook maar even neer bij Gert-Jan, toch voor een coach, denk ik, gewoon super belangrijk als je lang bij elkaar bent.
11: Nou, Gert-Jan.
2: Ja, nee, maar daar heb ik helemaal gelijk aan, Jeroen. En daar heeft Koeman ook gelijk aan. Hij wil toch een bepaalde vastigheid voor zichzelf creëren. En die heeft hij bij spelers die hij kent. En spelers die minder bekend zijn, of bij hem minder bekend zijn, hoe die zijn in de omgang, in gedrag. Ja, in die 6 weken heeft hij daar geen behoefte aan om daar heel erg corrigerend te moeten optreden.
11: Voor zo'n WK ga je geen gokjes meenemen?
2: Nee, dat moet eigenlijk wel. Je kijkt ook naar karakters en naar temperament. En of dat een beetje bij elkaar past. Hè.
6: Maar misschien wel, in relatie tot wat je net even eerder zei, van er is niemand echt in echt in bloedvorm. Als je een wat lastiger karakter had gehad die echt in bloedvorm was, dan had hij er toch wel bij gezeten, zeg maar.
2: Ja, maar dat zijn meestal wel de betere spelers, hè? Die lastige jongens. Hè? Dat zijn altijd van die jongens die op een gegeven moment wel een wedstrijd kunnen beslissen. Dus die moet je er eigenlijk ook bij hebben zitten.
6: Ja, zit er helemaal niemand bij die lastig kan gaan doen, Jeroen, eigenlijk?
3: Noorlang. Ja, dat is dus grappig. Ja, ik hoor de naam gelijk genoemd worden. Ik had vanmiddag ook een... Je hoort dan als Nederlands

0: bij het Nederlands elftal, bij een toernooi of periodes dat we wat langer bij elkaar waren, er nooit op kunnen betrappen. Dus...
1: Oeh, Gert-Jan kijkt een beetje bedenkelijk.
2: Ik weet niet of Jeroen dat nog heel bewust heeft meegemaakt, maar 96, Guus Hiddink, Edgar Davids.
3: Ja.
2: Ja, dat is ook wel een autoriteit. Waar je bij denkt van, dat is een mensen, die kan goed mensen managen. Maar dat liep helemaal verkeerd.
0: Ja, daar lag, maar daar zat, zo bleek, nou, er is een prachtig andere tijden sport over gemaakt volgens mij. Daar bleek uiteindelijk ook nog veel meer in de verhoudingen in de spelersgroep achter te liggen. Maar ook, ik kan me vergissen, Gert-Jan, maar ik denk niet dat Noah Lang lastig gaat doen tegen Ronald Koeman en in deze groep. Bovendien, het toernooi is lang. En ook Cody Gakpo is niet in wereldvorm gebleken bij Liverpool. Bij Nederlands elftal heeft hij trouwens meestal wel. Maar ik vermoed dat Noah Lang ook de nodige speeltijd wel zal gaan krijgen binnen dit toernooi. Als Nederland wat verder komt dan alleen de groepsfase.
3: Ja, uiteindelijk is het overigens met Edgar Davids helemaal goed gekomen in 1998. Hè, met Guus Hiddink nog steeds als bondscoach. Je maakte die beslissende treffer tegen Joegoslavië, weten we allemaal nog. We zeiden het al, hij kiest dus voor loyaliteit. Kan je nergens op een gokje betrappen, Koeman, Jeroen?
0: Nou, de gok zit hem toch dan denk ik in de fitheid bij de spelers die hij selecteert. En niet zozeer in de namen. Dat is aan elkaar gekoppeld. Maar normaal gesproken is Depay natuurlijk geen verrassing. Maar hij neemt de gok wel. Depay gaat als het goed is vanavond starten in de basis bij Corinthians. De gok neemt hij natuurlijk wel met hoe fit is hij nou echt? En in hoeverre zegt de speler dat hij mee kan? En wat krijg je straks voor je kiezen als hij zich meldt in Zeist? Hetzelfde geldt natuurlijk voor Timber, waar de meeste vraagtekens omheen hangen. Die zou nog op de lijst kunnen komen voor komende zaterdag 6 uur voor de Champions League finale. Zit hij daar niet bij? Meldt hij zich? Wanneer besluit je om hem dan wel of niet mee te nemen? Welke testen ga je doen? Dat is de gok die genomen wordt. En niet zozeer met hem. Ja, ik zie niemand op de lijst nu staan waarvan ik denk, nou, dat is een enorme gok. Je kan zeggen, is Weghorst een gok? Want hij heeft een slecht seizoen achter de rug. Maar aan de andere kant zegt Koeman, als pinchhitter voor de laatste 10 minuten, als we met z'n allen naar voren moeten vanwege een achterstand, dan weet ik nog steeds wat ik aan hem heb. Dus ik vind het geen casino selectie om antwoord te geven op je vraag.
3: Maar Gert-Jan, die fitheid die Jeroen benoemt, wanneer weet je of Memphis goed genoeg is om een WK te spelen?
2: Nou, dat heb je wel heel snel binnen een week in de gaten. Hè? Als je trainingsveld staat en hij traint mee en je doet... want in het begin zal hij eerst rustig beginnen, maar op een gegeven moment zal hij de trainingsintensiteit wel wat opvoeren. Mm-hmm. Ja, en dan speel je ook partijtjes, kleine partijtjes, grote partijen. Ja, daar zal hij zich moeten onderscheiden. En anders heeft hij aan Malen een hele goed alternatief, denk ik.
3: En nog 2 oefenwedstrijden ook. Hè?
2: Ook dat nog.
0: Een alternatief. En dat is natuurlijk, de grote vraag is Malen het alternatief of moet Depay niet het alternatief voor Malen gaan worden in de punt vandaag? Aanval. En dat is denk ik namens ons allemaal de meest interessante puzzel die Koeman nu moet gaan leggen in die voorbereiding. Maar hij, iedere keer als hij ernaar wordt gevraagd, dan weet hij niet hoe snel hij moet zeggen dat hij Malen nog steeds vindt renderen, ook aan de rechterkant van die aanval.
2: Ja, ja, ja,
0: en dat het bij Roma toch allemaal anders voetbal is dan bij het Nederlands elftal. Dus dan weet je in ieder geval waar hij alsnog naar neigt.
1: Hey, nog even heel kort, Jeroen. Kees Smit niet en Valente ook niet. Was dat niet een beetje verrassing? Dat die allebei niet geselecteerd zijn?
0: Maar de verrassing zit er maar in heel veel in. Dat hij zichzelf eigenlijk toch uiteindelijk tegenspreekt. Hij heeft veel gezegd dat er wat stagiaires mee zouden gaan. Alamao mist overigens een eerste echte grote kans in de Conference League finale voor Rayo Vallecano. Smit en Valente hebben erbij gezeten de laatste dagen. Maar ja, een ander puzzelstukje is geweest topcompetities en topniveau. Want ze zijn dan misschien, zoals Gert-Jan zegt, allemaal niet in blakende vorm. Maar ze spelen wel voor het grootste deel allemaal op het hoogste niveau. En we hebben nog nooit maar 2 spelers uit de Eredivisie meegehad na een eindtoernooi. En dat is waar we nu zijn aanbeland. Er zijn er maar 2 uit de Eredivisie. Dat is Guus Til en dat is Wout Weghorst. En de rest is gewoon simpelweg toch te licht bevonden.
3: Hey Jeroen, net tot slot nog eventjes over... Of je wilde nog wat zeggen?
2: Ik vind dan, als je naar Teun Kopmeijners kijkt... Die zou eigenlijk in het begin van het seizoen... was hij eigenlijk geen basisspeler. Die is er weer ingekomen omdat Klaasje geblesseerd raakte. Maar nu iedereen fit was, werd hij eigenlijk verbannen naar de rechterkant. Kees Smit heeft dus een streepje voor bij AZ op Teun Kopmeijners, heb ik het idee.
1: Jeroen?
0: Ik hoor je Klaasie noemen, maar dat kan ik niet helemaal rijmen met Teun Koopmeijners.
2: Nee, bezetting van het middenveld. Dat bedoel ik eigenlijk. Want ook Koopmeiners heeft een andere functie binnen AZ op het middenveld dan Klaasie. Of dan Kees Smit bedoel ik.
0: Ja, maar we hebben het hier over Teun Koopmeiners en niet over Peer Koopmeiners. Oh. Dus,

0: Dat is de paarse krokodil.
1: Ja,
0: die moet een keer, als je eraan denkt, dan gebeurt het je een keer, denk ik. Ja.
2: Hey, Jeroen, nog één dingetje voordat je weer kan gaan richten op die Conference League finale. Zag jij daar een bondscoach zitten die uitstraalde, ik ga voor de wereldtitel?
0: Nou, maar goed, Ronald Koeman is nooit zo'n bondscoach geweest. Hij is altijd toch meer een realistische bondscoach. En ik snap het ook wel ook. Als je kijkt naar de andere selecties, dan moet je constateren, en ook gezien de vorm van een heleboel spelers die ze meenemen uit de competitie, dat je heel veel goede dagen moet hebben en een heel goed team moet zijn en heel moeilijk te verslaan moet zijn om heel ver te komen en zelfs de wereldbeker te winnen. Je bent geen topfavoriet. Misschien hoor je ook wel niet bij de 5 favorieten. Een kans heb je altijd. Ik vond hem realistisch daarin.
1: Heb jij ondertussen een favoriet gezien bij die finale, Jeroen, met een schuin oog? Of is dat
0: ik heb 2 gele kaarten gezien bij Rayo Vallecano en 1 kans voor Rayo Vallecano. En ik zie nu in een hoog tempo wel een echte Conference League finale met een hoop chaos en nog weinig lijnen in te ontdekken. Maar daar zit een kenner voor die daar straks meer over mag zeggen. Het staat op tactieken.
1: Dankjewel, Jeroen.
3: NPO Radio 1.
2: Het is 9:30. Het NOS Journaal, Jelle Seubring.
4: De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia en Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt er niet voldaan aan zijn eisen. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Vaccinaties tegen de meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. En de KNRM heeft vanmiddag 140 passagiers van een rondvaartboot op de Oosterschelde gehaald. Een veiligheidslijn was vast komen te zitten in de schroef, waardoor het schip niet meer verder kon varen. En aan boord was ook een basisschoolklas. Volgens de rederij vonden de leerlingen het door de reddingsactie het leukste schoolreisje ooit.
3: Langs de lijn en omsteken.
1: Ja, heb je wel te vertellen thuis, ja, 's avonds. Goed, Jeroen, Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Gert-Jan zei, ja, het zou knap zijn als Vallecano wint van die geldmachine Crystal Palace. Is dat beeld ook, dat ze de underdog zijn?
0: Nu, als je kijkt naar wat er op het veld gebeurt, zeker niet. Ze weten dat ze moeten knokken. Ze weten dat ze het op de manier moeten doen zoals ze eigenlijk veel hebben gedaan dit seizoen. Een soort van chaos creëren, maar dat is dan ook de bedoeling. En druk zetten op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Dat proberen ze ook met toch een aantal fysieke krachten ook. Ze hebben natuurlijk Pathé Cisse van Senegal achterin staan. En ze hebben wat smaakmakers met de Frutos aan de rechterkant. Die maakte 10 goals in de Liga. En als Vallecano de bal heeft en die wat langer kan vasthouden zoals nu, dan moet Crystal Palace erachteraan. En dat is ook niet per se iets dat Crystal Palace met die Oostenrijkse trainer nu altijd maar graag wil. Die komen er liever snel uit met Mateta, die Fransman in de aanval. En natuurlijk met Sar, de Senegalees, die aan die rechterkant staat met 9 goals in de competitie. En ook de topscorer is van Crystal Palace in de Conference League. Wel veel spelers, hè, bij Crystal Palace die we gewoon ook gaan terugzien op het wereldkampioenschap voetbal. Toch een stuk of 6. Dat is wel het verschil met Rayo Vallecano. Ook een Spanjaard trouwens bij Crystal Palace. Pino, die ook met de Spaanse selectie meegaat naar het wereldkampioenschap. 30:30 zijn we bijna onderweg. En het is Rayo Vallecano dat nu wat meer de bal heeft in deze fase van de wedstrijd. Maar we hebben nog maar 1 kans gezien bij die 0-0. En die was van Amao, de spits van Rayo Vallecano.
2: Etappe 17 in de Giro d'Italia was er eentje voor de vluchters. Na een lekker chaotische finale ging de Deen Michael Valgren daar met de ritzegen vandoor. Het was zijn eerste in een grote ronde.
5: Yeah, it's I missed this on my resume, you know, like I think I deserve this. My career has been pretty good, but I needed this Grand Tour stage win. And yeah, luckily it came today. And in Italy, you know, I race really well in Italy, where I have most of my victories. So yeah, I'm really happy to be here.
2: Ja, hij zegt die ritwinst in een grote ronde, die ontbrak nog op zijn cv. Hij verdiende het, en dat vindt hij tenminste, omdat hij zijn meeste overwinningen in Italië heeft geboekt. Hij is blij dat het nu ook in de Giro is gelukt. Sebastian Timmerman, goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Ja, dat is toch wel een fraaie zegen natuurlijk voor iemand die ook wel in een heel diep dal heeft gezeten.
6: Ja, hij deed het heel erg slim. Hij zat in een kopgroep en hij keek de kat uit de boom en precies op het goede moment viel hij aan. Maar ik denk dat heel veel renners in het peloton, in de Giro en ook daarbuiten in de wielerwereld dit Valgren wel gunde inderdaad. 2018 pakte hij de winst in de Amstel Gold Race nadat hij ook al de openingsklassieker in België had gewonnen, de Omloop het Nieuwsblad. En toen dacht iedereen, kijk, deze jongen gaat heel veel winnen in de komende jaren. Maar toen werd het 2022 en kwam die heel zwaar ten val bij een koers in Zuid-Frankrijk. En daarbij liep hij de nodige blessures op. Een ontwrichte heup, een bekkenbreuk, een zware knieblessure. Zo. De weg, ja, zijn herstel duurde ontzettend lang. Kwam daarbij ook nog eens in een depressie terecht. Mentale problemen. Kortom, Valgren heeft echt de onderkant van de put bijna gezien. Zat echt in een diep dal, heeft zich moeten terugknokken. En uiteindelijk, nu op zijn 34ste, rijdt hij hartstikke sterk. Het hele seizoen al. Hij won een rit in de Tirreno. Toen was hij al zeer emotioneel, terecht, gezien zijn voorgeschiedenis. Ja, nu zet hij misschien wel de kroon op het werk. Met een ritzege dus in de grote ronde, in de Ronde van Italië.
2: Ja, het was mooi hoe hij over de streep kwam. Want wat had hij nou in zijn hand?
6: Ja, daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Het was een soort Pokémon kunstwerkje, een soort mascotte die hij uit zijn zakje toverde. Het was niet helemaal duidelijk of het nou door zijn zoon gemaakt was met van die strijkkralen, waar kinderen er vaak mee spelen. Dan kun je een figuurtje maken en je haalt het strijkijzer erover. En dan heb je een vast vorm, een vast figuurtje. En hij had het inderdaad wel over dat het de ploeg en zeker hem geluk geeft. Nou, die toverde die in de laatste meters uit zijn zak en die liet die pontificaal zien aan de camera's die zijn overwinning registreerden.
2: Ja, en hij ging vervolgens zitten tegen de dranghekken en liet het genot zich smaken na een chaotische finale. Want hoe ging die?
6: Nou, ik zal niet de hele etappe gaan beschrijven. Nee. Want dan heb ik niet alleen de rest van de eerste helft van Crystal Palace Rayo Vallecano nodig. Maar ook de hele tweede helft.
2: Alleen
6: denk
2: de finale, hè, zoals alleen de finale.
6: Ja, nee, het was... Ja, kijk, teken een parcours uit in een derde week van een grote ronde met 3-4 heuvels erin. En je weet dat er heel veel renners zijn die deze dag hebben aangekruist om voor de ritzegen te gaan. Nou, daardoor reden 29 man weg. 4 Nederlanders erbij. Maar helaas, zowel Van der Lee als Van Dijken, Mick van Dijken, die ging wel het langste mee, als Frank van der Broek, als Gijs Leemrijzen, moesten toch serieus passen toen de grote namen uit die kopgroep gingen rijden. Dat valt me wel tegen, het rijden van veel Nederlanders in deze ronde van Italië. Zeker de rittenkapers. En uiteindelijk bleven de sterkste 6 over. Daar behoorde Valgren toe, daar behoorde Leknessoen toe, weer hij. Maar die wordt weer tweede, zijn derde tweede plaats in deze ronde van Italië. Ja, verder ontzettend veel grote namen in die kopgroep. En de slimste, de tactisch sterkste was dus Michael Valgren.
2: Ja, ja, hier in Nederland was het warm en vallen de mussen en de blauwe kiekendieven zo'n beetje van het dak. Maar hoe was het daarin? Hoe is het daar in Italië?
6: Het was schitterende natuur vandaag. Het was bloedheet. En ondertussen hebben ze ook nog wel een wolkbreuk over zich heen gekregen. Maar de weersomstandigheden hadden niet echt een directe invloed op het koersverloop, moet ik zeggen, hoor.
1: Hoe is het met de klassementmannen, Sebas? Want gisteren hadden we het natuurlijk over de Tijmen Arendsman, nummer 3.
6: Ja. Ja, nou, die zal toch wel een beetje om zich heen hebben gekeken. Want vooral in de finale zat wel nog een aantal hellingen. Wat bijvoorbeeld een Jai Hindley zou gaan doen. Want die staat 4e, kort achter Arendsman, maar 32 seconden. Maar een aanval, een spel, de prik van Gal, de nummer 2, van Arendsman, de nummer 3, of van Hindley, de nummer 4, bleef uit. En zo kwam dat peloton gegroepeerd over de streep. Ja, en Jonas Vingegaard, die moet gewoon van pech bespaard blijven. En dan wint hij de Giro. Die staat 4 minuten voor. Dus wat dat betreft komt die eindzegen van hem... Ja, steeds dichterbij.
1: Ja, want hoeveel kansen zie jij nog voor klassementswisselingen daarbovenin, zeg maar, de komende dagen?
6: Ja, als Vingegaard niks overkomt, gaat hij deze Ronde van Italië winnen. En het gaat vooral om plek 2 en 3. En die strijd is spannend, want er zijn 3 rijders die voor 2 podiumplaatsen rijden.
1: En wanneer wordt die beslist, denk je?
6: Vrijdag en zaterdag. Morgen is een redelijk vlakke rit met nog een puist aan het einde. Dus dat wordt of een sprint van een uitgedund peloton, of weer een dag voor rittenkapers. En vrijdag en zaterdag, dan gaat het echt los wat betreft die strijd om het podium.
1: Goed, dankjewel weer voor deze update voor vandaag. Sebastian Timmerman.
2: Hoe is het met de chaos die Vallecano probeert te creëren tegen Crystal Palace, Jeroen?
0: Ik vraag me af wat er nu precies gebeurt. De keeper van Rayo Vallecano, Bataglia, de Argentijn, deed even alsof hij geblesseerd was, ging zitten en wijst nu naar de tribunes. Dan ben ik geneigd te denken aan een medisch noodgeval op de tribunes, waar de keeper nu zegt dat daar moet worden ingegrepen of dat daar kennelijk iets moet gebeuren. Het is moeilijk om te constateren, want het wordt door de regie ook niet dusdanig op de monitoren er voor ons in beeld gebracht dat we exact weten wat er aan de hand is. Maar de scheidsrechter heeft het spel nu stilgelegd en de doelman van Vallecano is ook in gesprek met de supporters achter het doel en werpt zijn arm omhoog en vraagt zich af wat er aan de hand is. En dat zorgt voor de nodige consternatie. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er daar? En waarom wordt er nu niet doorgespeeld? Iedereen is een beetje in de war. De scheidsrechter vraagt zich af wat er aan de hand is. De trainer van de Spanjaarden, maar ook de trainer van Crystal Palace kijkt nu naar het veld. We moeten het even laten lopen, want het is onduidelijk wat de situatie nu is. Maar de wedstrijd ligt stil, omdat er dus iets op de tribunes aan de hand is wat precies... Dat kunnen we net niet goed genoeg zien.
1: Geeft ons reden om even om ons heen te kijken. Bijvoorbeeld vanaf 2027. Dan zullen er minder opleidingsplaatsen beschikbaar komen voor psychologen in opleiding tot gezondheidspsycholoog, GZ-psychologen. Dat kondigde minister Sterk van de VWS aan. Het NIP, dat is het Nederlands Instituut van Psychologen, luidt nu de noodklok, stuurde vandaag een brandbrief, zoals dat dan heet, naar de minister. Dat terwijl de psycholoog nog steeds een wachtlijst kent en de vraag naar mentale zorg blijft stijgen. Dus daar voel je problemen. Rudolf Pons, voorzitter van dat NIP, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Ja, oké. De minister zegt dus, een advies is opgemaakt, 1240 opleidingsplekken blijken er nodig te zijn. De minister maakt dan bekend dat het ongeveer wel gehalveerd kan worden naar bijna 700 plekken. Wat is het probleem?
7: Nou, in alle eerlijkheid, we weten niet goed wat de af- en overwegingen van de minister hierbij zijn. Dat wil zeggen, ze heeft het kort toegelicht in haar brief. Maar het zijn argumenten, of in ieder geval een overweging die wij echt op geen enkele manier kunnen volgen. Ik denk in de kern, zegt ze eigenlijk, de GZ-psychologen dragen minder bij aan de zorg, omdat men niet in de psychiatrie voldoende werkt. Men gaat naar vrijgevestigde praktijken en dergelijke. Mm-hmm. Nou, dat is misschien deels waar, maar dat is maar een heel beperkt deel van het werk wat GZ-psychologen en andere mensen in het vak doen. En het is ons niet bekend dat dat een reden is voor dit probleem. Het tweede wat ze stelt is dat GZ-psychologen veel te lichte werkzaamheden verlichten, te lichte problematiek behandelen. Ja, het staat in de brief en wij kijken naar elkaar en zegt, hebben we iets gemist? Nou, dat hebben we niet. Het zal toch echt in het gesprek met de minister duidelijk moeten worden waar dit nu precies op gebaseerd is. Okay. Het is voor ons, niet alleen psychologen, maar echt denk ik, het hele zorgveld, kijk je met grote verbazing naar wat hier de af- en overwegingen zijn.
1: Ja, want even voor mensen die denken, hoe zit dat nou ook alweer? GZ-psycholoog is zeg maar een gespecialiseerde psycholoog. En de minister zegt nu eigenlijk in de brief, ik wil meer werk overlaten aan psychologen die wat minder lang doorgeleerd hebben, om het even zo te zeggen.
7: We hebben sinds 20 jaar hebben we die GZ-psycholoog in Nederland, een big geregistreerd beroep, net zoals een arts een big geregistreerd beroep is. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen, na 4 jaar universitaire studie, vooral nog boekenkennis, krijg je aanvullend 2 jaar opleiding, vooral in de dagelijkse praktijk gesuperviseerd en met scholing. Dat is een hoogst goed aangeschreven opleiding, goede kwaliteit. En dan krijg je ook een BIG-registratie. Dat is een beschermde titel, dus niet iedereen mag zich zomaar zo noemen. En als burger, u en ik, weten ook als je naar een BIG-geregistreerde psycholoog gaat, een GZ-psycholoog, dan weet je dat staat voor kwaliteit en voldoende opleiding. Ja. We hebben die aantallen GZ-psychologen geleidelijk opgebouwd de afgelopen 20 jaar, maar nog steeds niet op het niveau wat we eigenlijk zouden willen hebben. De zorgvraag is er wel. Dus wat er is gebeurd is dat heel veel masterpsychologen, mensen die net afgestudeerd zijn aan de universiteit, alsnog in die zorg zijn moeten gaan werken. Dat is zo ontstaan, maar eigenlijk nooit een gewenst beeld geweest. De minister zegt nu, nou, dat loopt toch best praktisch en handig. Dus waarom doen die niet wat meer werk? Dan hoeveel minder GZ-psychologen op te leiden. Maar het punt is, die GZ-psycholoog heeft een ontzettend cruciale rol in de zorg. In de zin van, nou, om eens een beetje in uw vak te blijven of in het programma van vandaag. Het zijn hele belangrijke spelverdelers op het zorgveld. Zij bepalen het zijn een grote groep. 20.000 mensen, psychologen, die vooral kijken naar de personen die komen met een vraag, een klacht, een probleem en zeggen, ja, wat is nu precies de aard van het probleem? Wat is er aan de hand? Ze hebben de kennis en de kunde om te zeggen, nou, dit is een probleem dat verdient echt intensieve behandeling. We sturen het door of we gaan zelf behandelen. Of dit hoeft niet per se een dure behandeling te hebben. Dat kan ook op een andere manier worden opgelost. Dus een hele belangrijke rol in dat zorglandschap van ons.
2: Ja, dus uw argumentatie is helder. Maar draait het gewoon uiteindelijk niet gewoon om geld?
7: Ja, het zou natuurlijk wel heel mager zijn als dat het enige argument is. In ieder geval voorlopig kunnen wij de redenatie van de minister niet helemaal duiden en volgen. Het is echt, meestal is dat wel een beetje geval, omdat je natuurlijk gesprekken hebt vooraf over dingen. Je ziet er wel bepaalde dingen aankomen, maar deze zag echt niemand aankomen. Het is ook heel opmerkelijk omdat van alle beroepen die worden opgeleid, zoals artsen en dergelijke, nergens is er op gekort. Op geen enkel beroep, geen arts, geen psychiater, geen fysiotherapeut, alleen deze gz-psycholoog. Terwijl die een ontzettend waardevolle positie inmiddels heeft verworven in het zorglandschap. Heel merkwaardig, we wachten echt op nadere toelichting. Wij kunnen het eerlijk gezegd niet helemaal duiden. Het idee, het kan ook allemaal door masterpsychologen worden gedaan. Dat is niet het juiste antwoord. Masterpsychologen kunnen zeker delen van een behandeling doen, maar altijd onder regieschap, onder regie van bijvoorbeeld een gz-psycholoog of een psychiater, dat kan prima. Ja. Maar daar zijn wel die gz-psychologen voor nodig. Dat zijn de spelverdelers.
2: Heeft u het idee, juist in deze tijd, waar je toch ook veel verhalen hoort van mensen die met een verwarring ook zitten en dat soort dingen, dat die behoefte aan die experts groter is dan ooit?
7: Ja, de complex wordt. Er zijn meer zorgvragen en de zorg wordt vooral ook heel complexer. Dat laatste is heel kenmerkend. Dat zit op alle terreinen op dit moment. Je ziet het ook maatschappelijk gezien. De complexiteit van de zorg neemt wel toe en de zorgvraag zelf als zodanig ook. Dat betekent wel dat we daar iets mee moeten, want we kijken ook naar een mogelijk personeelstekort in de toekomst. En het hele zorglandschap heeft natuurlijk met z'n allen afgesproken. We moeten toch eens kijken of we dingen anders kunnen inrichten in de zorg. En dat heeft ook te maken met, laten we iets minder kijken naar alleen de titel of de opleiding. Maar ook kijken hoe het werk misschien door anderen mede kan worden gedaan. En daar is ook niets mis mee. Maar het betekent nog steeds dat je wel kwaliteit in huis moet hebben. Die spelverdeler zou ik maar zeggen. Die dat wel goed kan regisseren en mede kan bepalen waar dingen verdeeld kunnen worden of anders ingericht kunnen worden.
2: Ja. Nou, u mag daar nog over in gesprek gaan met de minister, althans dat is uw wens. Ja, hartelijk dank.
7: Ja. Ja,
2: Rudolf Fons, de voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen.
1: Jeroen, heb je enigszins iets van een lijn kunnen ontdekken in die chaos op en om het veld in die wedstrijd Crystal Palace Rijn?
8: Ja, precies. Het staat 0-0 na bijna 43 minuten. De reden dat de wedstrijd inderdaad even werd stilgelegd door eigenlijk de keeper samen met de scheidsrechter was inderdaad een medisch noodgeval bij de fans van Rayo Vallecano. Dat lijkt nu onder controle te zijn. Vandaar dat de wedstrijd alweer een tijdje loopt. En we wachten nog altijd op de eerste kans voor Crystal Palace. Hoe gek dat ook klinkt. Want we gaan dus al naar het rustsignaal. Maar een doelpoging van formaat hebben we van de ploeg uit Londen eigenlijk niet gezien. Twee kansen maar in deze eerste helft tot nu toe. Het is een gevecht in een hoog tempo met weinig mogelijkheden voor het doel. Allemaal dus in de 25e minuut voor Rayo Vallecano. We zagen net een schot uit de tweede lijn van Unai Lopez. En u hoort het aan de naam, dat is dus ook een Spanjaard op het middenveld bij Rayo Vallecano. Maar hij prikte de bal eigenlijk net naast het doel van Dean Henderson. Het is van Crystal Palace kant nog niet al te best. Want zij zijn normaal gesproken toch wel de ploeg die wat meer in de buurt zou moeten komen. Wat meer in de buurt van het 16 meter gebied. Van de Spaanse formatie van Inigo Perez, de 38-jarige trainer. En dat is heel jong, van Rayo Vallecano. Het is de jongste Spaanse coach in een Europese finale sinds Pep Guardiola. In 2009 was dat. Hij toen trainer van Barcelona, dat de Champions League won van Manchester United. En geloof het of niet, toen was Pep 38 jaar en 129 dagen oud. En dan mogen jullie raden hoeveel dagen oud Perez vandaag is. Nou,
1: net zoiets.
8: Ja, precies. Ook ja, 129. Je verzint het niet, maar het is echt waar. Wat ook echt waar is dat we nog geen doelpunten hebben gezien in deze finale.
2: Ja, Gert-Jan die kijkt hier mee. Chaos dus, ook met dat stilleggen natuurlijk van dat spel door dat medische noodgeval. Maar heb je al enige lijn in de wedstrijd kunnen ontdekken?
1: Nou, meer lijn bij Rayo Vallecano als bij Crystal Palace. Want die spelen gewoon een hele matige wedstrijd. Heel veel fouten, heel veel balverlies. Geen enkele soepel lopende aanval. Dus eigenlijk kan ik daar ook geen lijn in ontdekken.
9: Is dat misschien de verdienste wel van Rayo dan? Want de beeld vasthoudend van die wil een beetje chaos creëren. Misschien.
1: Ja, maar ik vind ook de technische vaardigheid bij Rayo Vallecano veel beter dan verzorgd dan bij Crystal Palace.
2: Ja, je zei
1: basis van kracht en strijd en inzet.
10: Moeten ze de foute passes weer goed maken en zien dat ze weer in balbezit komen.
2: Ja, en je zei ook al, ja, die defensie van Rayo Vallecano, dat staat echt goed daar, hè?
10: Ja, die hebben in de laatste 9 wedstrijden in de diverse competities hebben ze maar 3 goals tegen gekregen. Dus ze weten hoe ze moeten verdedigen.
2: Ja, dus met die verdediging zit het goed, Jeroen. Maar wat kan Crystal Palace daar tegenover zetten? Volgens nog niet veel.
0: Nee, maar met het aan de bal blijven. Want dan kijken we toch stiekem ook een beetje naar het balbezit. Wat natuurlijk niet altijd evenveel zegt. Maar een Spaanse ploeg wil toch vaker de bal dan meestal een Engelse ploeg. Zit het ook wel goed. Het is 60% balbezit voor de Spanjaarden. Tegenover 40 voor de Engelsen van Crystal Palace. Die dan op papier, maar dat zeggen statistieken, misschien wel meer doelpogingen hebben. Maar de gevaarlijkste kansen waren tot deze voor Rayo Vallecano. En ik zeg deze, omdat deze die Crystal Palace nu krijgt. Ja, ik hoor Gert-Jan zeggen, dus hij snoept de zin eigenlijk van me af. Had erin gemoeten. Want die kopbal van Crystal Palace is er eentje die toch gewoon moet hangen. Wat een ongelofelijke kans voor Tyrick Mitchell, die helemaal vrij staat. Die wil hem op zijn voorhoofd krijgen, maar het probleem met een voorhoofd is dat gaat op een gegeven moment in een rondje. En hij krijgt hem op de zijkant van het voorhoofd en daardoor kopt hij de bal naast het doel. De grootste kans tot nu toe is voor Crystal Palace. En ze hadden hem al geteld, maar hij zit er niet in. Gaat net voorlangs. En dus blijft het 0-0 in deze eerste helft die er bijna op zit. Ja, de reacties van beide coaches zeggen genoeg. De een vol ontlading met de vuisten gebald. De ander door de knieën. Glasner, omdat hij hem al telde met nog 2 minuten in de extra tijd te gaan van deze eerste helft. Waarbij dus constateren dat het er allemaal wat verzorgder uitzag voor Rayo Vallecano. Dat de verdediging prima dicht en onder controle was. Was dit wel de mogelijkheid voor Mitchell, die zijn hele leven voetbalt bij Crystal Palace, 26 is, om een mooi moment voor zijn echte liefde, zijn echte club, neer te zetten met het hoofd. Maar dat lukte dus niet. Met de schrik vrij Rayo Vallecano met nog 1,5 minuut ruim op de klok in deze eerste helft. Bij winst dus Crystal Palace, maar dat geldt ook voor Rayo Vallecano door in Europa volgend seizoen. Want het zijn twee ploegen die dus ook qua Europese ervaring eigenlijk weinig historie kennen. Dit is pas in de Europese competities in totaal de 15e wedstrijd voor bijvoorbeeld Crystal Palace. 8 van de vorige 14 werden door de ploeg uit Londen gewonnen. Bal wordt verlengd door een van de middenvelders die hoort bij de publiekslievelingen van de Rayo Vallecano supporters, Izzy Palazon. Maar die kan er niet voor zorgen dat Rayo in balbezit blijft. Ja, veel hoge ballen. Nu gewoon 16 meter gebied in bij Crystal Palace. Die ook weten natuurlijk dat ze meer lengte hebben. Ook als de spelers van achteruit meekomen, dan is dat helemaal het geval. Want er lopen ook een paar centrale verdedigers bij die lang zijn. Maar Mateta, die Spanjaard met nummer 14 in de spits bij Crystal Palace, 12 goals gemaakt in de Premier League, is 1,92 meter. En dat kan Lejeune, de Fransman met het meeste lengte achterin. Bij Rayo Vallecano met 1,88 natuurlijk niet allemaal zelf bewerkstelligen. Dat zagen we net bij het vrijkomen dus van die Tyrick Mitchell. We zien de herhaling op de monitoren voor ons nog maar een keer voorbij komen. Ook bevestigen. Want wat een ongelofelijke kans was dat om op 1-0 te komen. Sterker nog, het is ook een ongelofelijke misser. Want hij had er echt in gemoeten. 15 seconden nog op de klok. Beste fase ineens in deze blessuretijd van Crystal Palace in de wedstrijd. Het is laat op gang gekomen in deze eerste helft. Want die zit er bijna op. Maar het kan nog altijd. Want ze zijn op zoek naar nog een kans. Dan moeten ze wel heel erg opschieten, want over een paar seconden zit het erop. Sterker nog, u hoort het rustsignaal van de Italiaanse arbiter Mariani. Het staat 0-0 tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, maar het had 1-0 moeten zijn.
9: Ook niet zo gek, hè, Gert-Jan, eigenlijk. Dat beide nog nooit een finale gespeeld in Europa. Dat je dan een beetje een zenuwachtige eerste helft hebt misschien.
10: Ja, zou het de zenuw zijn?
2: Of is het kwaliteit?
9: Strategie?
10: Nou, ze zijn niet voor niks 15e geworden in de Premier League, hè? Dus het is niet een geweldige ploeg. En als ik zo zie voetballen, ook de intentie, het idee wat ze met elkaar zouden moeten hebben. En dat mag je toch verwachten dat na een seizoen lang dat dat erin zit. Mm-hmm. Ja, dat kan ik er niet aan ontdekken.
9: Nee. Op het laatst misschien een beetje.
10: Ja, dat gaat wel wat moeten. Die grote kans, die werd goed gecreëerd. En ja, dat had een doelpunt moeten zijn. En misschien dat ze dat wat meer vertrouwen geeft. En dat ze daarna de tweede helft een ander gezicht laten zien. Dat hoop ik wel.
9: Ja, die lange ballen is ook een beetje. Dat zagen we net ook op het eind een beetje voorbij komen. Hè? Crystal Palace die wat lange ballen.
10: Nou, ze moeten vooral met een op dit moment in ieder geval hebben van hun fysiek. Hè. Daar zijn ze de meerdere in. En ja, als ik denk dat de Spanjaarden daar niet in meegaan, maar dan gaan ze het verliezen.
9: Ja. Wat denk je van de tweede helft?
10: Nou ja, zo'n wedstrijd is het altijd belangrijk dat er een doelpunt wordt gemaakt. Hè? Want dan brandt de wedstrijd.
9: Ja, dan moeten de luik open. Hè?
10: Ja.
9: Dat is bij een finale natuurlijk wel. Je hebt één kans.
2: We gaan het eens even over het WK hebben wat eraan komt. Want ook Curaçao bereidt zich voor op dat toernooi. Dat doet de selectie van Dick Advocaat in Nederland. Vanavond was er ook even tijd voor een bezoekje aan Rotterdam. Een stad waar natuurlijk veel Antillianen wonen. Zij gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal. En verslaggever Jan-Kees van der Kun was erbij.
11: Kom maar, we gaan beginnen.
12: De jeugdspelertjes van de Rotterdamse voetbalvereniging Blijdorp maken zich klaar voor een panna-toernooitje.
11: Als jij verliest, heb je nog één kans om te spelen. Dan ga je tegen de anderen verliezen.
12: 1-1 dus.
11: Ja?
13: Tegen wie moet ik?
11: Jij gaat zo zien tegen wie jij moet.
12: Maar net als ze willen beginnen...
11: We gaan beginnen met de eerste wedstrijd.
12: Komt er een grote witte bus aangereden. En dan heeft niemand meer oog voor de pannakooi.
11: Ja, ja.
12: Want bij die bus daar gebeurt het. Daarin zitten de spelers van Curaçao. Kan je zien wie er uit de bus komen?
13: Nee.
12: Nee, het is te druk hè eigenlijk.
11: Dan kan ik wel jou opdelen, kom.
12: Ja, de lucht in op de schouders.
11: Wie is dat allemaal? De keeper, nee. Eli Ron. Wie nog meer zie ik? Doranus.
14: Mag zij ook een handtekeningetje? Ga maar staan, Lee. Ga maar staan. Giovanna, mag jij even jouw stift even lenen? Dankjewel.
12: Ja, dit is toch fantastisch?
14: Ja, zeker. Absoluut.
12: En je bent handtekeningen aan het verzamelen op je shirt?
14: Ja, voor mijn zoon op Curaçao. Die is er niet bij. Dus dan stuur ik hem voor hem op.
12: En welke namen staan er al op?
14: Nou, ik heb er maar twee. Dus ik heb van hem. En ja. Eentje die is al naar binnen.
12: Oh, dan mag je zo gaan ontcijferen wie dat waren.
14: Ja, precies. Nou, het gaat wel goed komen. Hij heeft hem in ieder geval. Ik heb mijn best gedaan voor hem.
15: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment.
12: Historisch, inderdaad. Curaçao naar het WK. En...
15: Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
12: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
15: Zeker weten, hè?
12: Met Dick Advocaat.
15: Yes, nou zeker een mooi momentje. Dit is onvergetelijk, dus we zijn hier graag.
12: Kijk, de handtekening staat op de vlag.
13: Ja, ik vind het heel top, want Curaçao is nou een heel klein land en ze doen hun best. En ja, ze winnen bijna altijd.
12: Het is toch fantastisch, Armando Obispo, als je dit ziet, hè?
16: Ja, hier doen we het voor. Dus mensen trots maken en ons mooie eiland vertegenwoordigen.
12: Wie wordt de wereldkampioen?
13: Curaçao.
12: Tuurlijk, Curaçao.
14: Hey, gewoon blijven dromen, kan gewoon.
17: Ja, ik vind het heel goed. Ik vind het echt heel leuk voor hun. En ik steun ze tot en met. Ik ben altijd voor Brazilië geweest, maar dit keer moet ik een dubbele shirt aan.
12: Kijk, dit shirt staat al bijna helemaal vol, joh, met handtekeningen. Past die voor jou er nog bij, Eloy Room?
18: Ja, het is nog genoeg plek, hoor. Ja, zeker.
12: En dat je dan een Curaçao mag vertegenwoordigen op een WK, dat is toch absurd eigenlijk?
18: Ja, als je het zo zegt wel, ja. Soms dan blijft het nog onwerkelijk. Maar nee, heel mooi dat we het, gehaald hebben. En dat ook ja, Curaçao op de kaart kunnen zetten. En ik denk dat het gewoon heel speciaal is. Ook als je ziet wat het doet met het eiland, met de mensen. Dus nee, dat is echt heel mooi.
12: En nu niet te lang meer kletsen, want volgens mij wil jij een handtekening hebben.
19: Ja, zeker.
12: Je stond wel heel netjes te wachten. Ja. Wat verwacht jij ervan?
19: Het zou leuk zijn als ze de groepsfase doorkomen.
12: Dat zou heel leuk zijn, ja.
18: Daar teken
12: je voor,
18: hè?
12: Daar
18: teken je voor, toch?
11: Het is 1-1.
12: Maar het WK, ja, dat begint pas over 2 weken. Nu eerst nog dat andere toernooi in Blijdorp nog even afmaken.
11: Oké, laatste goal. Let's go.
12: En daar heeft Richet Libazour gezien dat het met de toekomst van Curaçao ook wel goed zit.
20: Ja, klopt. Veel talent. Dus ik zal maar goed kijken als ik jou was.
11: Ja, ja. Wauw.
2: Ja, daar ging je vrolijk aan toe, hè? Vrolijke boel daar in Rotterdam. Ja, wat gaat het worden met Curaçao op dat WK, Gert-Jan?
10: Helemaal niks. Kom op, wel een beetje in de sfeer meegaan, Gert-Jan, van die reportage. Ja, houdt wijselijk zijn mond. Goed, kijken wij met een schuin oog naar het volgende uur. Wat gebeurde er nou op die Zuid-Chinese zee, waar de Nederlandse fregat is verjaagd volgens het Chinese leger? Nou, spannend verhaal.
2: Ja, en we hebben succes gehad op Roland Garros, hè? Jesper de Jong heeft daar de volgende ronde bereikt, de derde ronde. En de enige Nederlander nog in dat toernooi. Gaan we het over hebben zo dadelijk met Jan Roels, onze man ter plekke.
10: In Parijs. Tot zo!
4: Mr. Infantino. Can I ask you something about FIFA?
3: NPO Radio 1. Podcast.
21: We love you, president.
3: Van de makers van Nino's Imperium.
21: Thank you.
22: Gianni Infantino. De president van FIFA.
23: Het is de president van de wereld eigenlijk.
22: Hoe werd hij steeds machtiger?
23: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
22: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
24: I see him as a dictator.
22: Gianni's Imperium.
4: Mr. Infantino.
3: Een podcastserie van NOS Sport.
4: Did you restore the image of FIFA?
3: Nu op NPO Luister.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
27: Het hoeft niet in.
28: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
29: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
30: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
31: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
33: NPO Radio 1. 10 uur.
3: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Ja, Jesper de Jong dus heeft voor het eerst in zijn tennisloopbaan de derde ronde van Roland Garros bereikt.
2: Praten we zo over in Langs de Lijn en Omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Jelle Seubring.
34: De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia en Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan, maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden worden gedaan.
35: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
34: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijk assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Het ministerie van Defensie zegt dat het marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Defensie zegt dat het Nederlandse schip niet in de territoriale wateren is geweest en zijn route gewoon vervolgd. China claimt die eilandengroep, maar dat wordt niet door internationaal recht erkend. De Nederlandse marine is in Zuidoost-Azië voor internationale oefeningen. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenvakbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
0: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
34: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie van de meningokokkenziekte kan hersenvliesontstekingen en bloedvergiftiging veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Maar hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. En het weer vanavond opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
30: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
33: NPO Radio 1. EO NOS.
3: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Ja, er moet gescoord worden daar in die tweede helft. Of in de verlenging uiteraard, kan ook. Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. De finale van de Conference League. Jeroen Elsof.
13: Zo'n wedstrijd die nog wel een beetje helemaal los mag komen als het gaat om de kansen. Crystal Palace laat op gang gekomen. Rayo Vallecano in het begin van het duel wat mogelijkheden. Maar nog altijd 0-0. Aan de sfeer in Leipzig ligt het niet. Nu nog doelpunten. Dit willen we gaan zien.
1: Analist Gert-Jan van Beek kijkt hier in de studio mee.
2: En vandaag was China boos over een Nederlands fregat dat voer in de Zuid-Chinese zee. We spreken zo een maritiem expert over dat opvallende incident.
1: Doen we na het sportnieuws.
2: De WK-selectie van het Nederlands elftal is bekend. Bondscoach Ronald Koeman heeft Jeremy Frimpong niet opgenomen in de selectie. Maarten de Roon keert daarentegen na ruim 2 jaar terug bij Oranje. Ook Memphis Depay en Jurriën Timber zitten bij de groep van Koeman. Kees Smit, Lutz-Harel Geertruida, Luciano Valente en Stefan de Vrij gaan niet mee naar het WK.
1: Jesper de Jong staat voor het eerst in zijn tenniscarrière in de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Dat deed hij door op Roland Garros in 3 sets te winnen van de Italiaan Federico Cina.
2: Novak Djokovic heeft zich voor de 21ste keer op rij geplaatst voor de derde ronde van het Gravel toernooi. Hij vocht zich met moeite langs de Fransman Valentin Rougier. Hij had er 4 sets voor nodig.
1: Michael Valgren heeft in de 17e rit in de Giro gewonnen.
4: It's time to celebrate for EF Education Easy Post. It's the crowning of a comeback. The performance of a career. Michael Valgren is a Grand Tour stage winner in the Giro d'Italia.
1: Ja, net voor de slotkilometer reed hij weg bij de vluchtersgroep en knalde hij naar zijn eerste zegen in een grote ronde dus. Tijmen Arendsman staat nog altijd 3rd in het klassement.
2: En zwemster Marit Steenbergen heeft in Frankrijk de 2e tijd ooit op de 100 meter vrije slag gezwommen en voor het eerst onder de 52 seconden.
10: Chrono, Steenbergen, la néerlandaise qui va venir s'imposer sur Aouguez. 51-86! 51-86! Nouveau record, tout simplement. Personnel explosé pour Marit Steenbergen, vous l'aurez compris.
2: Ze kwam met een tijd van 51 seconden en 86 honderdste. Precies 1500ste tekort voor het wereldrecord van de Zweedse Sarah Sjöström. Die zwom dat in 2017. Natuurlijk was het voor Steenbergen wel een nieuw persoonlijk en Nederlands record.
1: Voetbalster Caitlin Dijkstra gaat spelen voor Tottenham Hotspur. Daar wordt ze teamgenoot van mede-international Lise Kop. De verdedigster komt over van Wolfsburg.
2: En FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Volendam treedt komend seizoen na een jaar Eredivisie weer aan in de Eerste Divisie.
1: De tweede helft, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Jeroen, zijn ze los?
13: Nog niet helemaal. 2 minuten zijn we onderweg. Het is wel Crystal Palace dat de aanval zoekt. En dat leidde bijna tot een kans voor Mateta. Die werd gezocht door Mitchell bij de eerste paal. Maar de paas over de grond werd net onderschept. En je ziet Crystal Palace nu ook wel wat meer druk naar voren zetten. Op het moment dat Rayo Vallecano probeert op te bouwen. Nu is de bal aan de andere kant bij Dean Henderson. De voormalig doelman van Manchester United die de bal ver wegtrapt. En Crystal Palace probeert in de duels te komen. Ook met die lange Mateta die er nu weer achteraan gaat. En ook via de standaard situaties, juist via een verre ingooi, probeert Crystal Palace natuurlijk wat momenten af te dwingen. Standaard momenten. We kennen het van de Premier League. We kennen het van de Champions League finalist en kampioen van de Premier League Arsenal. Maar er zijn veel ploegen die er gebruik van maken. We zien ook dat Koeman vandaag constateerde dat de Engelse selectie voor het wereldkampioenschap ook in elkaar is gezet op basis van de vele standaardmomenten die ook op zo'n toernooi doorslaggevend kunnen en misschien wel zullen zijn. En het is misschien wel hier voor te stellen dat het ook in deze finale vanavond een moment van een goal zou kunnen opleveren. We zien een 3rde gele kaart aan de kant van Rayo Vallecano. Na Izzy Palazón is het nu Unai López. Die op de bom wordt geslingerd door de scheidsrechter die zijn handen zeker nog niet vol heeft verder vanavond. Maurizio Mariani. Maar dat betekent wel dat er een aantal spelers van de Spanjaarden nu moeten gaan opletten in het restant van deze tweede helft. Het wachten is op de volgende kansen in deze finale. Het is een strijd op het middenveld. En we willen wat meer zien voor de goals. Dat zou prettig zijn. Het staat 0-0.
2: We gaan van Leipzig naar Parijs. Want het was een mooie dag op het gravel van Roland Garros voor het Nederlandse tennis. Jesper de Jong bereikte de 3rde ronde. Dat was voor hem een primeur. Het lukte hem nog niet eerder op een Grand Slam toernooi. Vanmorgen speelde hij tegen de Italiaan Federico Cina en hij klaarde de klus in 3 sets. 6-3, 6-1 en 6-3. Ondanks de spanning die hij toch wel had voor de wedstrijd.
11: Je weet gewoon met dit soort kansen, die moet je grijpen. Kijk, vorige keer was het tegen Alcaraz of Zverev. Ja, dan ga je er anders in. Dan hoef je niet te winnen. Nou, nu moest je echt winnen. Anders nog dan Wawrinka. Wawrinka is nog wel een groter naam. En hier verwachten mensen wel dat je, en ik ook, ik moet gewoon winnen. Maakt er niet uit hoe. En ik heb het heel volwassen gedaan. Ik heb niks raars gedaan. Een beetje stroeve start. Maar daarna heb ik alles op orde gehad. En was hij niet heel top vandaag.
12: Was je tevreden over je tennis?
11: Ja, ik heb solide gespeeld. Niet geweldig. Hoeft ook niet. Maar ik heb het, wat ik zeg, volwassen aangepakt.
12: Voel je het om je heen? Merk je het om je heen dat je toch weer een stap zet na een stroef seizoen? Laten we het zomaar noemen. Wat doet het met je zelfvertrouwen?
11: Nou, het is lekker dat je weet altijd wel van, oké, als ik mijn dingen blijf doen, dan komt het wel weer. Maar het moet nog wel komen. En dat is heel fijn nu. Kijk, het is een bewogen toernooi geweest met wel of niet hoofdtoernooi, dan weer Lucky Loser wel of niet. Nou,
12: heel avontuur.
11: Ja, het is een heel avontuur. Je kan een boek over schrijven, maar in deze rollercoaster. En als je dan zo'n kans krijgt, moet je hem pakken. En dan ben ik heel blij dat ik het heb gepakt en daar ben ik het meest trots op.
2: Jan, we komen zo bij jou. We gaan eerst naar Leipzig.
13: Want er wordt gejuicht door de Engelsen op de tribune. En dat betekent dat Crystal Palace op voorsprong is gekomen door de goal van Mateta. Een bal vanaf de zijkant en hij hoeft hem alleen maar binnen te werken. Het is zeker niet de mooiste goal uit zijn carrière, maar misschien wel een van de belangrijkste. En dus staat Crystal Palace op voorsprong in deze finale. De Conference League finale is nu los. En Crystal Palace staat dus op voorsprong.
2: Ja, Jan, dat is Jan Roels. Die zit in Parijs. Bonsoir, Jan.
14: Bonsoir.
2: Ik hoorde die Jesper de Jong zo. Die natuurlijk iets prachtigs doet door die derde ronde te bereiken. Maar hij klonk nog best wel onderkoeld, of niet?
14: Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Maar ja, je moet niet vergeten dat hij tegen een veredelde jeugdspeler stond. Die ook uit het kwalificatietoernooi komt en het uitstekend heeft gedaan natuurlijk. Hij won van Opelka, die lange Amerikaan, in de eerste ronde. Maar ja, een jongen van 19 jaar, buiten de 200. Dan weet Jesper de Jong ook wel, dat zei hij ook na die winst tegen Wawrinka tegen mij, van ja, dit wordt een hele andere wedstrijd, daar ben ik gewoon favoriet. En ik zag wel een beetje de spanning bij me. Ik had een plekje gevonden echt in de schaduw naast een muurtje. Dat was wel heel prettig, want het was weer heel warm. En ik zag in die eerste games wel de spanning bij hem. Hij had ook zijn kuit een soort ingezwachteld, want hij had last van zijn Achillespees. En hij ging als een komeet van start, deze Italiaan. Maar kan natuurlijk vrijheid spelen. Deze jongen had niks te verliezen. Maar dat ebte eigenlijk na 3-4 games ebte dat weg. En toen begon hij fouten te maken. En toen kon Jesper de Jong eigenlijk gewoon degelijk spelen. Zorgen dat hij geen fouten maakte, want deze jongen maakte ze wel. En op die manier kon hij eigenlijk in die wedstrijd groeien en zelfvertrouwen tanken. En zoals hij zegt, inderdaad volwassen uitspelen. Geen gekke dingen doen. Je kop erbij houden. En gewoon die 3 sets binnenhalen. Dat heeft hij gewoon heel professioneel en volwassen, zoals hij zegt, gedaan.
2: Ja, zo klinkt hij dus ook, volwassen. Misschien hoort daar ook bij dat je dan zelf kritisch bent, want dat was hij wel, hè?
14: Ja, natuurlijk. Maar dat hoort ook zo te zijn, vind ik. En hij zei ook na afloop bij de schrijvende pers van ja, ik kan nog beter, weet je. Dat wil hij ook graag. Ze kijken natuurlijk allemaal naar hun ranking en gaat wel weer wat stijgen op de wereldranglijst, omdat hij nu dus in die derde ronde staat. Weet je, maar ze willen altijd beter. En ja, zijn service kan bij vlagen beter. Zijn returns kunnen beter. Zeker een tweede kan hij wat beter aanpakken. Dat zijn allemaal verbeterpuntjes waar natuurlijk continu aan gewerkt wordt met zijn coach Timo de Bakker. Maar hij hoefde vanmiddag eigenlijk niet echt alles uit de kast te halen. Wat hij zei, volwassen spelen, degelijk spelen. Want deze jonge Italiaan uit Sicilië maakte toch wel de fout. Een jeugdspeler speelde avontuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment gooide hij ook de handdoek toen hij 2-6 achter stond. En voelde ook wel van ja, dit is gewoon een hele degelijke speler waar ik tegenover sta. En dat ga ik niet redden vandaag. En dus een hele goede, mooie 3-sets overwinning voor Jesper de Jong.
1: Ja, in de derde ronde, en zijn tegenstander is ook al bekend, speelt hij tegen de als 13e geplaatste Rus Karen Gatchanov. Die kent hij nog van Rotterdam begin dit jaar.
11: Ja, het was een heerlijk gevecht toen. Ik had niet verwacht dat ik er zo bij zou staan, want na de Davis Cup was pittig. Maar ja, het is opnieuw een mooie battle. Hij is iemand die al heel lang in de top meedraait. Letterlijk en figuurlijk een hele grote speler. Dus ik moet even omhoog kijken soms. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga vandaag even lekker genieten van vandaag. Nog even een kleine core sessie, nog even het lichaam aankrijgen. En dan gaan we morgen rustig dagje en dan vrijdag knallen.
1: Nog even het lichaam aankrijgen, maar ook een battle. Hij voorziet, ja, dat vind ik mooi dat hij dat zegt, ja. Maar hij voorziet dus echt een battle. Zie jij dat ook? Wordt dat zo'n wedstrijd, denk je? Best of 5 natuurlijk, was vorige keer niet zo in Rotterdam.
14: Ja, dat kan, weet je. Ik heb wel gelachen om een Gatchanov, want die had een matchpoint tegen de Argentijn Trunke Litti. En hij won uiteindelijk in 4 sets. De Rus uit Moskou, 30 jaar inmiddels, hè, een top 20 speler. Maar hij kreeg een enorme smashkans op matchpoint. Nou, die hadden jij en ik, of jullie en ik, absoluut ook gemaakt.
15: Ja, jongens,
14: maar hij kreeg die bal
15: ons.
14: Op het frame. Ja, hij kreeg die bal op het frame bijna het stadion uit. Het was echt vermakelijk. Maar dan moet je ook maar weer je kop erbij houden om uiteindelijk toch die wedstrijd binnen te halen. Dat deed hij. Maar goed, ze hebben ook in Rotterdam tegen elkaar gespeeld. Toen was Jesper de Jong echt kansrijk. Misschien had hij wel moeten winnen. Hmm. Dit is gravel, andere ondergrond, andere omstandigheden. Maar je moet je dag hebben. En Gasjanov moet een wat mindere dag hebben. Dan kan het kwartje de goede kant opvallen voor Jesper de Jong. Het is geen, in een derde ronde, absoluut geen onoverkomelijke tegenstander. Weet je? Je hebt kansen.

0: In het kamp van de Jong zal er ongetwijfeld over gesproken wat kunnen doen. Nou, dit is niet een al te beste beweger, Gasjanov. Verwoestende voorhand, maar kan ook wel een keer zijn hoofd verliezen. Alles is mogelijk wat dat betreft. En het is best of five, gaat om 3 gewone sets. Hoe doet het weer het? Is het erg warm? Wat zijn de omstandigheden? Telt allemaal mee. Ja. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ja. Absoluut.
1: Ja, en hij klinkt ook wel goed en fris, hè, die Jesper de Jong. Want hij overziet wel, hij heeft het zelfs over zijn ranking. Moet even omhoog kijken, een eind omhoog kijken naar zijn Russische tegenstander. Ja. Maar dit kan hem wel eens flinke sprongen gaan opleveren natuurlijk. In de ranking.
0: Ja, natuurlijk, dat is ook wel belangrijk, hè? Want hij viel hier in Parijs net buiten het hoofdtoernooi qua ranking. Ja. Vandaar dat hij die kwalificatie moest spelen. Dat verhaal kennen we. Verloor derde ronde kwalificatie. Uiteindelijk als lucky loser voor Arthur Fies in het toernooi gekomen. En zie je waar hij nu staat. Dus ja, die ranking is gewoon super belangrijk. Dan ga je ook kijken naar Wimbledon. Dat zal erom hangen of hij daar rechtstreeks in het hoofdtoernooi komt. Want de cut-off ligt daar ook tussen de 100 en 105 van de wereld. Nou, de Jong staat er nu nog net buiten, maar zal dus wel wat gaan stijgen. Alleen die entry list sluit dan weer 6 weken voordat het toernooi begint. Dus dat is wel voor die spelers ontzettend belangrijk. Want ja, sta je in het hoofdtoernooi, dan pak je punten. Dan verdien je veel geld, ook in een eerste ronde op Wimbledon. Dus dat zijn, dat, ja, daar staat, dat, het zal erom hangen hoe dat precies gaat. Kijk, je hebt 128 plekken in het hoofdschema van een Grand Slam. 104 ongeveer gaan er direct vanuit de ranking in het hoofdtoernooi. Dan heb je een aantal wildcards. De Britten zullen ongetwijfeld weer veel Engelse, Britse spelers een wildcard geven. Dan heb je een aantal spelers met een protected ranking. Komen een aantal spelers uit het kwalificatietoernooi voor in aanmerking. Dus het zal erom hangen. Maar hij hier in ieder geval zet hij goede stappen wat dat betreft.
1: Nou, eerst maar eens die derde ronde tegen die Gatchanov, die Rus. Dankjewel Jan Roels voor zover.
2: We gaan terug naar Crystal Palace, Rayo Vallecano. In de eerste helft was het wachten op kansen, maar dat wordt goed gemaakt in de tweede helft, Jeroen.
3: Ja, als ik zou zeggen dat jullie niks hebben gemist, dan zou ik een leugenaar zijn, 2.0. Want het is compleet losgeslagen deze wedstrijd. Helaas voor Rayo Vallecano gaat het wel de verkeerde kant op voor de Spanjaarden, namelijk de Engelsen. Hebben dus de 1-0 voorsprong te pakken. Eerst maar even terug naar dat moment. Een minuut of 7 geleden. Een schot van Wharton werd losgelaten. Of eigenlijk niet vastgepakt. Of eigenlijk niet goed verwerkt. Door de doelman van Rayo Vallecano. Batalla, de Argentijn. En toen tikte Mateta vanaf de zijkant die rebound. Dus in het doel. Een fout van de keeper. Dat durf ik toch wel te zeggen. Want die had beter moeten reageren op het schot van die Engelse middenvelder van Crystal Palace. En daarna het absolute hoogtepunt van de wedstrijd, maar geen doelpunt. Een vrije trap van Jeremy Pino, die de bal over de muur kreeg tegen de binnenkant van de paal, op de binnenkant van de andere paal. En daarna ging hij nog een keer op de paal en kregen de spelers die inkwamen lopen de bal er ook niet in. Het had niet geteld, die rebound, want dat was buitenspel. Maar die vrije trap was natuurlijk een schoonheid van een vrije trap. Volgens mij kan je maar op 2 manieren een schilderij op zo'n manier schilderen. Dat is of de bal de kruising inschieten, dat lukt hem niet, of via de ene paal naar de andere paal en dan eruit. Dan verdient wat mij betreft er ook een plek in het museum der net niet mooie goals of het museum der gemiste kansen. Want dit was er eentje om te onthouden. Dan moeten we daarna nog zeggen, want het is nog niet afgelopen, nog een grote kans voor Mateta de doelpunt te maken. Dus die konden 2-0 maken, maar daar was de redding van de doelman van Rayo Vallecano wel heel erg goed. Ja, Crystal Palace is laat op gang gekomen in de eerste helft. En het dendert nu door in een hoog tempo, in een fysiek hoog tempo over Rayo Vallecano heen. En het lukte de Spanjaarden voorlopig niet om een antwoord te vinden op de wervelstorm van Crystal Palace in deze Conference League finale.
1: Gert-Jan van Beek kijkt mee, heeft ogen tekort inmiddels in de tweede helft bijna. Keeper, hoorde ik jou zeggen bij dat doelpunt.
4: Ja, Jeroen heeft al aangeduid. Het was inderdaad een fout van de keeper. Hij verwerkte het schot nog wel, maar dat doet hij op een verkeerde manier. Ik bokste hem het veld weer in en voor hem pijnlijk dat hij net voor de voeten van Mateta valt. Hè, voor de speler van Crystal Palace. Je brengt alweer de bal in waarin het gevaarlijk wordt. Maar het grote probleem bij Rayo Vallecano is dat ze de eerste helft heel veel de bal hadden. En dan kon Crystal Palace niet in hun ritme komen en niet gevaarlijk worden en hun fysiek niet uitbuiten. Maar op dit moment hebben ze heel weinig de bal. En ja, worden ze eigenlijk fysiek overvleugeld door Crystal Palace. Die stoot eroverheen en die hebben een tempoetje hoger geschakeld.
1: Ja, het gaat echt met lange passen af en toe, hè, ja, die goal van
4: dus
1: ze
4: worden echt in fysieke zin volledig afgetroefd.
2: Hoe laat zich dat verklaren dat ze dat in de eerste helft wel hebben dat bal bezit en in de tweede niet?
4: Nou ja, dat heeft ook met het feit dat de tegenstander op dit moment in een hoger tempo speelt. Dat zij niet kunnen bijbenen. Hè. Dus zij willen traineren. Zij willen Crystal Palace uit hun ritme halen. Dus de eerste helft goed gelukt doordat ze veel de bal hadden. En Crystal Palace kreeg er niet goed druk op. Dat heeft ook te maken met dat zij met in balverlies vaak met 5 man achterop staan. Komen ze een man op middenveld tekort. Ja, dat hebben ze een klein beetje omgedraaid. Ze hebben extra middenvelden van achteruit door laten schuiven. Waar ze meer druk kunnen zetten. Dus als ze maar kwijt staan, hebben ze meer mensen om ook weer druk te zetten op de bal. Waardoor Rayo Vallecano heel snel de bal weer kwijt is.
2: Ja, ja, en nu staan ze op achterstand natuurlijk. En dat maakt de missie alleen nog maar lastiger.
4: Ja, want je ziet ze nou ook wat meer uit positie lopen. Hè. Met name de kans na de vrije trap, die prachtig beschreven is door Jeroen. Ja. Die kwam voort uit het feit dat het wel geen organisatie meer was achterin was. Dus het liep alleen op de keeper af eigenlijk. En de keeper gaf daarin wel goed tegenstand, want die pakte hem op een miraculeuze manier.
1: Ja, Jeroen, weet Rayo een antwoord te formuleren?
3: Ja, nou laten we het hopen. Dan kunnen we zien of ze nog wat weerstand kunnen bieden aan Crystal Palace. Wat wel opvalt is, en we weten het van ploegen uit de Premier League, we weten het zeker ook van Crystal Palace, is het immense verschil inderdaad in deze fase van de wedstrijd. Terwijl we nu een volgende gele kaart zien. De volgende aan de kant van Crystal Palace, die gaat naar Garcia. Eigenlijk... ik weet niet of jullie de wedstrijd tegen AZ nog kunnen herinneren op Selhurst Park. Was er ook zo'n fase dat AZ misschien wel dacht in het balbezit. Dat gaat vrij aardig en dan ineens dan gaat de versnelling naar 5 en naar 6. En dan gaat het allemaal gewoon harder en fysieker en in een veel hoger tempo. En dan heeft Crystal Palace toch de mogelijkheid. Vooral met die 3 voorin. Pino met Mateta en met Sar. Om de tegenstander pijn te doen. Mendy gaat nu komen. Er komen een aantal nieuwe spelers in aan de kant van Rayo Vallecano. Omdat die coach, de jonge...
1: Ja, het gaat echt met lange passen af en toe, hè? Ja. Die goal af en
4: dus
1: ze
4: worden echt in fysieke zin volledig afgetroefd.
2: Hoe laat zich dat verklaren? Dat ze dat in de eerste helft wel hebben dat bal bezit en in de tweede niet?
4: Nou ja, dat heeft ook met het feit dat de tegenstander op dit moment in een hoger tempo speelt. Dat zij niet kunnen bijbenen. Hè. Dus zij willen traineren. Zij willen Crystal Palace uit hun ritme halen. Dus de eerste helft goed gelukt doordat ze veel de bal hadden. En Crystal Palace kreeg er niet goed druk op. Dat heeft ook te maken met dat zij met in balverlies vaak met 5 man achterop staan. Komen ze een man op middenveld tekort. Ja, dat hebben ze een klein beetje omgedraaid. Ze hebben extra middenvelden van achteruit door laten schuiven. Waar ze meer druk kunnen zetten. Dus als ze maar kwijt staan, hebben ze meer mensen om ook weer druk te zetten op de bal. Waardoor Rayo Vallecano heel snel de bal weer kwijt is.
2: Ja, ja, en nu staan ze op achterstand natuurlijk. En dat maakt de missie alleen nog maar lastiger.
4: Ja, want je ziet ze nou ook wat meer uit positie lopen. Hè. Met name de kans na de vrije trap, die prachtig beschreven is door Jeroen. Ja. Die kwam voort uit het feit dat het wel geen organisatie meer was achterin was. Dus het liep alleen op de keeper af eigenlijk. En de keeper gaf daarin wel goed tegenstand. Want die pakte hem op een miraculeuze manier.
1: Ja, Jeroen, weet Rayo een antwoord te formuleren?
3: Ja, nou laten we het hopen. Dan kunnen we zien of ze nog wat weerstand kunnen bieden aan Crystal Palace. Wat wel opvalt is, en we weten het van ploegen uit de Premier League, we weten het zeker ook van Crystal Palace, is het immense verschil inderdaad in deze fase van de wedstrijd. Terwijl we nu een volgende gele kaart zien. De volgende aan de kant van Crystal Palace, die gaat naar Garcia. Eigenlijk... ik weet niet of jullie de wedstrijd tegen AZ nog kunnen herinneren op Selhurst Park. Was er ook zo'n fase dat AZ misschien wel dacht in het balbezit. Dat gaat vrij aardig en dan ineens dan gaat de versnelling naar 5 en naar 6. En dan gaat het allemaal gewoon harder en fysieker en in een veel hoger tempo. En dan heeft Crystal Palace toch de mogelijkheid. Vooral met die 3 voorin. Pino met Mateta en met Sar. Om de tegenstander pijn te doen. Mendy gaat nu komen. Er komen een aantal nieuwe spelers in aan de kant van Rayo Vallecano. Omdat die coach, de jonge coach, ook doorheeft dat het op deze manier niet gaat. En misschien dat hij ook wel wat in zijn formatie gaat wisselen.

0: Nu staan ze op achterstand natuurlijk. En dat maakt de missie alleen nog maar lastiger.
1: Ja, want je ziet ze nou wat meer uit positie lopen. Hè. Met name de kans na de vrije trap, die prachtig beschreven is door Jeroen. Ja. Die kwam voort uit het feit dat het wel geen organisatie meer was achterin was. Dus het liep alleen op de keeper af eigenlijk. En de keeper gaf daarin wel goed tegenstand, want die pakte hem op een miraculeuze manier.
2: Ja, Jeroen, weet Rayo een antwoord te formuleren?
3: Ja, nou laten we het hopen. Dan kunnen we zien of ze nog wat weerstand kunnen bieden aan Crystal Palace. Wat wel opvalt is, en we weten het van ploegen uit de Premier League, we weten het zeker ook van Crystal Palace, is het immense verschil inderdaad in deze fase van de wedstrijd. Terwijl we nu een volgende gele kaart zien. De volgende aan de kant van Crystal Palace. Die gaat naar Garcia. Eigenlijk... ik weet niet of jullie de wedstrijd tegen AZ nog kunnen herinneren op Selhurst Park. Was er ook zo'n fase dat AZ misschien wel dacht in het balbezit. Dat gaat vrij aardig en dan ineens dan gaat de versnelling naar 5 en naar 6. En dan gaat het allemaal gewoon harder en fysieker en in een veel hoger tempo. En dan heeft Crystal Palace toch de mogelijkheid, vooral met die 3 voorin. Pino met Mateta en met Sar om de tegenstander pijn te doen. Mendy gaat nu komen. Er komen een aantal nieuwe spelers in aan de kant van Rayo Vallecano, omdat die coach, die jonge coach, ook doorheeft dat het op deze manier niet gaat. En misschien dat hij ook wel wat in zijn formatie gaat wisselen na alles wat net geschetst is door Gert-Jan Verbeek in de studio. Het antwoord dat Crystal Palace heeft gegeven is zien of nu misschien in een tactische formatie de ploeg uit Madrid iets anders kan bedenken om Crystal Palace pijn te doen. Want dat lukt in deze tweede helft totaal niet. We zijn in het laatste half uur aanbeland van deze Conference League finale. En op pole position om de beker mee naar huis te nemen. Nu met die 1-0 voorsprong Crystal Palace uit Londen.

0: Misschien staat hij ook koud in de kleedkamer van Crystal Palace. Stil champagne van Davina Michel.
1: Dat is vraag om probleem, hè? Als je dat soort dingen.
0: Ja, daarom is hij ook
1: van
0: stil.
1: Crystal dan.
2: NPO Radio 1.
1: Bijna 10:30, tijd voor het nieuws met Jelle Seubering.
3: De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent, die hem 3 jaar geleden de fatale dosis ketamine gaf, moet bijna 3,5 jaar de cel in. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs, die kreeg 15 jaar cel. Oeganda heeft de grens met de Democratische Republiek Congo per direct gesloten vanwege de grote ebola-uitbraak daar. De grens blijft 4 weken dicht om besmettingen tegen te gaan. De WHO noemde de uitbraak in Congo laatst al zorgelijk. Aanklagers in New York en New Jersey willen dat voetbalbond FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Een kaartje voor de finale is meer dan 3 keer zo duur dan bij het vorige WK. Het onderzoek gaat ook over de mogelijke misleiding van fans over hun plek in het stadion. In de eindexamenklachtenlijn van het LAX heeft de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er al bijna 100.000 meer dan vorig jaar. De klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over problemen tijdens het maken ervan. Zo kreeg het LAX een klacht binnen over concentratieproblemen door mekkerende geiten buiten het examenlokaal.
2: Langs de lijn en omsteken.
0: Wat kan Rayo Vallecano nog tegen Crystal Palace met die achterstand, Jeroen?
4: De Bucaneros van de Rayo Vallecano Club gaan er in ieder geval nog achter staan. De bijnaam van de supporters dat zo'n sterke band heeft. Die fans, die wijk met die club. En dat is nodig om dat te versterken in de laatste pakweg 25 minuten. Als we de extra tijd van de wedstrijd meerekenen van deze tweede helft. Dat Rayo Vallecano staat op een 1-0 achterstand tegen Crystal Palace door die goal van Mateta na die fout van de doelman van Rayo in de 50ste minuut. Kansen daarna, heel veel kansen voor Crystal Palace, maar het verschil is 1 gebleven. En zojuist zagen we even een doorkomst aan de linkerkant van Alvaro Garcia aan de kant van Rayo Vallecano de Madrid. En daar kwam daarna in de rebound ook nog een kans uit voor de Frutos. En dat geeft misschien enige hoop voor Rayo Vallecano dat er nog wat in zit vanavond. Het is en blijft een finale. En dus waarom zou je en waarom moet je niet doorgaan? Waarom zou je niet opgeven met alles wat er nog mogelijk is? En die trainer is in ieder geval als een mal aan het wisselen geslagen. Want hij brengt nu weer andere namen in. Cameo gaat komen. En ook Alfonso Espino gaat aan Spaanse zijde nu zijn entree maken in deze finale. En zo zijn er al 4 nieuwe spelers ingekomen bij Rayo Vallecano. Het gaat heel langzaam. Maar nog niet helemaal, denk ik, na een alles of niets. 20 minuten nog op de klok. Het staat 1-0 voor Crystal Palace in deze Conference League Final.
1: Het Nederlandse fregat De Ruiter is volgens het Chinese leger vandaag verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Nadat het volgens China illegaal bij de zogeheten Paracel-eilanden had gevaren. China claimt deze eilandengroep, maar het internationaal recht erkent die claim weer niet. Defensie bevestigt dat het om dit schip ging, maar dat het niet in Chinese wateren voer. Wat is daar aan de hand? We spreken erover met maritiem expert Michiel Heijmans van Instituut Klingendaal. Goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Wat is daar nou gebeurd vandaag?
5: Ja, precies weet ik ook niet wat daar gebeurd is. Er ligt een claim van de Chinezen dat ze De Ruiter verjaagd zouden hebben. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat De Ruiter volledig via de route die ze gepland hadden en conform het internationale recht richting de Filipijnen is gevaren.
1: Oké, want wat doen wij daar met een fregat eigenlijk?
5: De Ruiter is bezig met een reis rond de wereld. Iedere 2 jaar doet Nederland dat. 2 jaar geleden was Zijne Majesteit Tromp ook in dat gebied. Er zijn soortgelijke dingen gebeurd. En als je rond de wereld vaart, dan kom je daar langs en bezoek je ook diverse landen, waaronder in dit geval de Filipijnen.
1: Ja, maar rondje rond de wereld voor de lol? Of wat hebben wij daar? Wat doen we dan?
5: Nee, zeker niet voor de lol. We weten allemaal hoe ongelooflijk belangrijk de maritieme veiligheid voor Nederland is. Mm-hmm. En daarmee ook de vrije, onschuldige doorvaart van schepen. Wij zijn zeer afhankelijk van de wereldhandel op zee. 90% van de wereldhandel gaat over zee. En denk alleen maar aan de havens van Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl. Hoe ontzettend belangrijk maritieme veiligheid en de maritieme handel voor Nederland is.
1: Nou ja, dus ook om de banden aan te halen, om de diplomatie gaande te houden. Ook op dit terrein, zal ik maar zeggen. Maar die Chinezen hebben gezegd, hey, dit is ons water, wegwezen daar. Maar dat internationaal recht zegt, erkent die claim weer niet. Waarom is dit eigenlijk zo belangrijk voor de Chinezen, dit gebied?
5: De Chinezen hebben een enorme bevolking en hebben ontzettend behoefte aan grondstoffen. Denk even aan bijvoorbeeld Groenland, waar ze ook actief zijn. Maar ook heel veel behoefte aan voedsel vanuit zee, aan olie en gas. In de Zuid-Chinese Zee zijn veel olie- en gasvelden. En zij claimen dat deze Paracel-eilanden en overigens ook de meer zuidelijke Spratly-eilanden van oudsher behoren tot China. Ze hebben ook een lijn getrokken in de Zuid-Chinese Zee, de zogenaamde 9-strepen-lijn, de 9-dash-line, waarin ze aangeven welk gebied volgens hen van zou moeten toebehoren aan hun economische exclusieve zone.
0: Ja, maar als je weet dat China er zo naar kijkt, dan zou je het ook misschien kunnen uitleggen als een soort van provocatie van de Nederlanders om daar te varen?
5: Nee, absoluut niet. Volgens het internationale zeerecht van de Verenigde Naties, de United Nations Convention of the Law of the Sea, zoals het mooi heet, mag je volledig vrij varen in internationale wateren. De Zijne Majesteit de Ruiter is ook beslist niet in de territoriale wateren geweest en mag je van A naar B varen. En dat is alles wat ze daar gedaan hebben.
0: Ja, maar wat doet zoiets met de verhouding met China?
5: De Chinezen hebben al meerdere internationale schepen daar gewaarschuwd. Wat ik al zei, 2 jaar geleden de Trump. Mm-hmm. Ze hebben hetzelfde met de Britten en de Fransen gedaan. Ze vinden het heel vervelend dat andere landen daar rondvaren. Maar die landen hebben het volste recht om dat te doen. Het is nu even een dingetje wat oppopt. Ik denk dat dat binnen zeer snelle tijd ook weer van de baan zal zijn en dat we daar niet zo heel veel meer van zullen horen.
0: Ja, want hoe gaat zoiets dan? Zegt een van de twee partijen dan nog sorry? Of is het gewoon, we praten er niet meer over?
5: Nee, er is geen enkele reden om sorry te zeggen, want we hebben absoluut niks fout gedaan. De Chinezen zullen ook geen sorry zeggen. Voor zover wat ik weet, en ook de verklaring van de commandant van de Ruiter is heel helder daarin. Er is een Chinese helikopter geweest, die heeft het schip opgeroepen. Die oproep is beantwoord. Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Nou, wij zijn er maar Maastricht de Ruiter. Wij varen hier in internationale wateren. En daarmee was eigenlijk de kous af.
0: En daarmee is de kous af. Hartelijk dank voor deze toelichting. Maritiem expert Michiel Heijmans van Instituut Klingendaal.
1: Jeroen Elshoff, hoe is het met de verhouding op het veld tussen Crystal en Rayo?
4: Nou, anders dan in het eerste kwartier na rust. Want Rayo Vallecano probeert echt wel terug te komen in de wedstrijd. En bij tijd en wijle lukt dat ook best aardig om in en rond het 16 meter gebied van Crystal Palace te komen. En nu krijgen we zelfs een vrije trap met kansen dus voor Rayo Vallecano. Het is een lastige positie, een beetje rechts van het 16 meter gebied met Lejeune achter de bal. Een dubbele muur. Eén muur is van Crystal Palace. En daarvoor hebben de Spanjaarden ook een muur gebouwd. Te zien of deze trap iets kan opleveren. Nee, dat gaat helemaal mis. Waarschijnlijk had hij tussen zijn oren een geweldige boogbal in de kruising. Of misschien wel een bal bij de paal in het hoofd. Zoals we in de eerste helft aan de andere kant zagen. Maar dat komt er bij deze Isi niet uit. Isi Palazon, die wel dit soort momenten kan benutten. Niet voor niets de publiekslieveling is. Maar hij krijgt het in deze finale niet voor elkaar om de bal in de kruising te plaatsen. Een applaus horen we. En dat komt omdat de man die de goal maakte, Mateta, nu naar de kant wordt gehaald na dat foutje van de doelman. Die doelman die zo vriendelijk was om de bal te stompen op de voeten van de spits van Crystal Palace. Die daarna bij het juichen de cornervlag bijna omver schopt. Niks mis mee verder, de manier van juichen. Het zag er leuk uit. Strand Larsen, die kennen we nog natuurlijk, komt nu voor hem in de ploeg. Als

0: Crystal Palace gaat proberen in het laatste kwartier van deze wedstrijd deze voorsprong te verdedigen. Zoveel heeft hij nog niet gewisseld, die coach van Crystal Palace. Dit is dus het moment dat hij op een andere manier, misschien om de bal wat meer vast te houden, daar is Strand Larsen best goed in, deze wissel door voor de Noor. 26 is hij inmiddels en hij speelde tussen 2020 en 2023 bij FC Groningen. Daar maakte hij er in 21, 22, 14 in een wedstrijd of 32. En daarna is hij via Celto de Vigo en Wolves aanbeland bij Crystal Palace, waar hij 12 keer in de basis stond dit seizoen. En 3 doelpunten maken in de Premier League. En nu gaat hij dus wellicht een prijs pakken als hij het vol weet te houden met zijn elftal. Met Crystal Palace. Want dat is de ploeg die op een 1-0 voorsprong staat in de 77ste minuut in Leipzig in deze finale van de Conference League.
1: Gert-Jan Verbeek kijkt mee met deze wedstrijd. Heb je het idee dat Vallecano een beetje de sleutel heeft gevonden om het Crystal Palace moeilijk te maken?
2: Nou, ze zijn in ieder geval meegegaan in het tempo wat er gevraagd wordt in deze wedstrijd. En daarin, zeg ik al, maken ze technisch gewoon een betere indruk als Crystal Palace. Dus dat levert ook kansen op. Dus het is de enige manier om inderdaad in de laatste 10, 15 minuten nog wat te veranderen aan de stand. Is dit volhouden tot het eind en dan hopen op het doelpunt.
1: En het vertrouwen dus houden in dat technische surplus wat ze hebben.
2: Ja, het is maar 1-0. Hè? En ik zei al, ze hebben nu ook weer veel meer balbezit, waardoor Crystal Palace ook minder gevaarlijk kan worden. En ze moeten wel oppassen voor de omschakeling. Hè? Want ik zei al, ze nemen defensief wel wat meer risico. En ze zijn vaak meer spelers voor de bal op het moment dat ze de bal hebben. Nou ja, en dan kan Crystal Palace er snel uitkomen. Maar die gaan wel steeds meer ballen wegschieten in plaats van dat ze proberen voetballen eruit te komen. Ja. Waardoor Vallecano ook snel weer in balbezit komt. Nou ja, en je maakt alleen maar goals als je in balbezit bent.
3: Het is wel vroeg om naar de klok te gaan kijken al als Crystal Palace zijnde om alles maar weg te maaien, zeg maar, toch?
2: Ja, wel wat vroeg, maar het is wel heel logisch. Hè? Je ziet het toch wel vaak dat ploegen hebben geprobeerd de 2-0 te maken. Is niet gelukt en dan worden ze toch wat voorzichtiger en gaan ze de voorsprong verdedigen.
1: Ja, want is het ook mogelijk om dat moordende tempo, zoals ze dat aan het begin van die tweede helft aan de dag legden, om dat vol te houden?
2: Nou ja, daar is de stand niet naar. Dat is wel vol te houden als het moet. Je ziet nu dat Rayo Vallecano komt. Dus het is meer een mentaal gevecht geworden dan een fysiek gevecht. Ja. Dit moet je gewoon mentaal op kunnen brengen. En ja, en ze gaan nu verdedigen denken. En dat is meestal niet het beste.
3: We gaan zien hoe dat de laatste 10 minuten afloopt. We gaan eerst eens even buurten op Schiermonnikoog. Want het is natuurlijk mooi weer. Als je nou over dat eiland wandelt, kun je zomaar dit horen.
1: Je weet wel wie dat zijn, hè?
3: Gert-Jan, ben je vogelliefhebber, Gert-Jan van Beek?
2: Nou, we hebben heel veel vogels bij mij rondom de blokhut, maar ik ben geen kenner.
3: Een paapje, zeg je dat wat?
2: Nee, dat zegt me niet.
3: En de tapuit?
2: Nee.
3: Nou, dat was het.
2: Wel een mooie vraag.
3: Jij wist het natuurlijk.
1: Nee joh, ik wist dat helemaal niet, joh.
3: waarom vertel ik dit? Schiermonnikoog heeft last van zwerfkatten die het op deze vogels die je net hoorde gemunt hebben. En daarom kun je op het eiland binnenkort ook dit soort geluiden gaan horen. Dit is een hele vreemde vogel. Dirk Holwerda van Nationaal Park Schiermonnikoog. Goedenavond.
4: Ja, wat een mooie inleiding. Goedenavond.
3: Ja, dit is een drone die we hoorden, hè?
4: Ja, precies. Ik dacht eerst vervelende muggen. Maar dat kan ook op een mooie zomeravond. Maar het zijn echt drones, ik hoor het. Ja.
3: Nou, ik hoop niet dat je zo'n grote mug in je slaapkamer hebt. Want dan wordt het een slechte nacht. Goed, die zwerfkatten. Die drones moeten die zwerfkatten gaan traceren, is geloof ik het idee. Wat is nou het probleem bij jullie?
4: Nou, het probleem is dat we best wel veel verwilderde of zwerfkatten hebben op het eiland. En die willen we daar niet hebben. Het is een natuurgebied, het is een nationaal park. De katten, dat heeft de Rijksuniversiteit Groningen berekend, die vreten wel 6000 jonge vogels op, vogels en ook jonge konijnen. 6000? Dus die willen we toch gewoon niet hebben.
1: Over hoeveel katten hebben we het dan?
4: Ja, zeg het maar. We hebben eerder al gevlogen met drones. We hebben ongeveer 10 gespot. Maar we denken dat heel veel verstopt waren in konijnenholen. Als je afgaat op de strand, op de keutels van de katten, schat er weer in 30 tot 50.
3: En die vreten 6000 vogels op?
1: Nou zeg.
4: En die vreten 6000 vogels op. Katten lusten wel wat. En laat me zeggen, in deze periode waarin de vogels zitten te broeden, waarin jonge vogels zijn, waarin jonge konijnen komen, Ja, dat is natuurlijk een Eldorado voor die katten. Ja. En dan vreten ze een buikje lekker vol.
1: En daaronder dus ook die tapuit en dat paapje.
4: Ja, we hebben ook onderzoek laten doen naar de uitwerpselen. Wat voor beesten zit daar daarin? En er zitten ook inderdaad die zeldzame soorten in. Zoals paapje en tapuit. En dat willen we al helemaal niet. Dat zijn rode lijstsoorten.
3: Maar nu stuurt u er een drone op af. En dan? Wat gaat er dan gebeuren?
4: Ja, dat klinkt best wel een beetje als een stripverhaal. Alsof die drone de katten gaat vangen. Maar dat is niet het geval hoor. De drone gaat uitzoeken waar de katten zitten. Wat hun territorium is. Welke katten het zijn. Want je kunt ze herkennen aan elke kat is anders. En daarna kunnen we ze gericht vangen met vangkooien.
3: Maar maakt toch niet uit wat voor kat het is? Je wilt gewoon die katten weg hebben, toch?
4: En willen we die katten weg hebben. Maar als je weet van welke kat welk territorium heeft, kun je hem ook gericht gaan opzoeken en gericht gaan vangen.
1: Want die drones, is de bedoeling. Maar die drones die kunnen dus verschillende dieren herkennen, zeg maar, op basis van de warmtesensoren.
4: Ja, dat is heel bijzonder. Dat is ook nieuw. Dat is met AI is dat nu veel beter. Dat de drones echt met warmtebeelden echt het verschil kunnen zien tussen een kat, een konijn, een haas. Ook ratten komen ervoor. Je kunt echt aan het lopen en aan de figuur kun je het heel goed herkennen van. Maar dat is een kat. En je kunt ook nog zien hoe die kat eruit ziet.
1: Daar vroeg ik me ook nog af trouwens. Hoe komen die zwerfkatten daar?
4: Ja, die zijn er niet van nature gekomen. Dat zijn katten die ooit vanuit het dorp, dat is maar één dorp op Schiermonnikoog, of vanuit mensen die katten meenemen naar het eiland. Badgasten zeggen we dan op het eiland. Ja. En die katten die gaan struinen, die mogen los rondlopen en die gaan die verdwalen en die gaan de natuur in. En die weten zich wonders wel te redden en die gaan ook voortplanten.
3: Ah. Dus het is weer de schuld van de toeristen?
4: Nee, niet alleen de schuld van de toeristen. Het is wel een stukje bewustwording richting de toeristen. Maar het schept ook een verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf natuurlijk.
3: Maar nu is de grote vraag, leuk die drones, jullie gaan die katten proberen te vangen. En dan, waar gaan die katten dan naartoe?
4: Ja, nou die katten hebben in de winter helemaal, in het voorjaar hebben ze goed leven, maar in de winter helemaal niet, want dan is er heel weinig te vreten. En dan zijn ze ook vaak sterk vermagerd. Dus als we ze vangen, dan voeren we ze af. Ja, dat klinkt wat raar. Dan gaan ze naar de wal en daar worden ze opgevangen.
1: Daar worden ze opgevangen? Dan gaan ze naar een asiel of zo?
4: Ja, een soort asiel. Kijk, bij een asiel is het vaak zo dat het gaat om huiskatten die weer uitgezet kunnen worden. En als het echt wilde katten zijn, jonge katten kunnen we wel weer gereed maken voor... Nou ja, laat maar zeggen, dat ze weer bij een gezin terecht kunnen komen. Maar katten die al langer in het wild hebben geleefd, die moet je niet meer loslaten.
3: Maar okay. Dat is lekker, daar zitten wij ermee zo meteen aan onze kant van het water.
1: Ja, maar hij laat ze hier toch niet los?
3: Nee, je mag ook.
4: Nee, we laten ze los in een opvang.
3: Oké.
4: Ja, laat maar zeggen, we hebben wel discussie gehad van wat doe je met de katten.
3: Ja.
4: Maar er zijn heel veel partijen die kunt ook zeggen van nou, laat ze inslapen. Maar er zijn ook heel veel partijen die vinden dat toch de katten nog een goed leven moeten kunnen hebben.
3: Nou, dank voor zover. De kattenvanger van Schiermonnikoog, Dirk Holweda van Nationaal Park daar.
1: Ja, mede namens het paapje en de tapuit.
3: Ja, zo is wel zo. Ja. 6.000 meer staat.
1: De klok begint te tikken. Of die tikt eigenlijk al 84 minuten te lang, Jeroen. Met die voorsprong inmiddels voor Crystal Palace.
0: Ja, alleen nu wordt inderdaad die klok de vijand van Rayo Vallecano. Dat het lastig heeft om er echt nog iets van te maken. Ze proberen het wel hoor. En Crystal Palace wordt ook wel naar achteren gedrukt. Het is mooi om te zien hoe die fans van Rayo Vallecano. Het is natuurlijk een schitterend verhaal. Die club uit die arbeiderswijk in het oosten van Madrid. Daar nog achter staan met z'n allen hier in dit stadion. Dit uitverkochte stadion in Leipzig. Proberen ze de ploeg naar voren te schreeuwen. Maar het is niet gelukt. En nu met wat meer ruimte wellicht probeert Crystal Palace weer de bal het 16 meter gebied hoog in te werken. Maar dat lukt niet. Het wordt een doeltrap. We zijn aanbeland in de 86e. Minuut Crystal Palace. Een lege prijzenkast tot voor kort. Dan kwam daar de FA Cup tegen City. Werd er knap gewonnen. De Community Shield werd gepakt aan het begin van dit seizoen. En nu lijkt Crystal Palace voor het eerst een Europese prijs te gaan pakken. En dat staat mooi straks op Selhurst Park. Dat prachtige stadion van Crystal Palace. Maar het is nog niet zover. Rayo Vallecano ook op jacht naar die prijs in de clubgeschiedenis. Een grote prijs, want ook daar staat er alleen maar een beker van de Segunda Division. Gewonnen in 2018.

En nu hadden die Spanjaarden toch ook de droom om geschiedenis te schrijven. Maar het kan er maar één zijn. Er kan er maar één winnen. En dus gaan we nu minuut 87 in. En verdedigt Crystal Palace die voorsprong door die goal van de inmiddels gewisselde Mateta. Het had al 2-0. Het had al 3-0. En misschien wel 4-0 kunnen staan als de ballen niet op de paal waren gekomen. Uit die vrije trap. Als Mateta niet de doelman van de Spanjaarden op zijn weg had gevonden. Batalla, de Argentijn. Maar we zien de tranen. We zien de ballen. Hoop al bij die fanatieke aanhang van Rayo Vallecano. Ze geloven, ze hopen misschien wel tegen beter weten in. Want ze hebben de bal niet in deze fase. Ook nu gaat hij over de zijlijn in de 87ste minuut. Maar ze blijven zingen en ze blijven springen. En ze blijven proberen te steunen. En hopen dat er misschien nog ergens straks een bal goed valt. Nu hebben ze die bal in ieder geval in het bezit gekregen. Rayo Vallecano en proberen ze op te bouwen. Dat doen ze met Chavarria. En gaat de bal naar de as van het veld worden gebracht door Pedro Diaz. Heel Crystal Palace is terug met 5 man. Misschien soms wel 6 man op een lijn achterin. Met zoveel kopkracht verdedigen ze het eigen 16 meter gebied. En dan moet de ploeg van de jonge trainer Perez er maar doorheen zien te komen. En dat is uitermate moeilijk. Ze hebben de Marokkaan 8 matches nog ook gebracht. Die niet fit genoeg was om te starten aan deze wedstrijd. De speler die opgroeide bij Barcelona. Misschien dat hij met zijn creativiteit nog iets kan bewerkstelligen. We gaan richting minuut 89. Een paar minuten nog voor Crystal Palace. Maar hetzelfde geldt voor Rayo Vallecano met die 1-0 stand in Leipzig.

0: Yeah, Right Like the Wind van Christopher Cross.
1: We hebben hem ietsje verkort, hè, want we zitten inmiddels in de blessuretijd. Crystal Palace, Rayo Vallecano, met nog steeds die minimale voorsprong voor Palace. Jeroen.
2: 4 minuten nog ruim aan extra tijd. Crystal Palace vecht, het knokt en af en toe juicht het ook al als het iets weet tegen te houden. Maar juicht het niet te vroeg, want hier komt dan kans bijna voor Rayo Vallecano. Die rechtsback stond er al helemaal klaar voor om uit te halen. Maakte de beweging met zijn voet. Ratio, maar de bal kwam uiteindelijk niet naar beneden. En dus in de counter. Crystal Palace. Als ze scoren is het voorbij. In het midden strand Larsen. Krijgt hij de bal? Krijgt hij de bal? Nee, het wordt te lang wachten. En dus een hoekschop waar dit toch een kans was die uitgespeeld had moeten worden door Crystal Palace. Dan is het 2-0 en is het voorbij. En gaan zij in het eerste Europese seizoen uit de clubgeschiedenis met de beker terug naar Selhurst Park. Aston Villa uit Birmingham won de Europa League. Wordt het nu Crystal Palace uit Londen dat de Conference League wint. En dan kan het zelfs zo zijn dat als Arsenal ook nog eens zaterdag wint van Paris Saint-Germain, dat alle Europese bekers naar Engelse ploegen gaan. En dat zegt toch alles over de kracht van die competitie. De overwinning van Crystal Palace die aanstaande is zou betekenen dat er 9 tickets gaan naar de Premier League. Dat je dus daar heel veel ploegen van terugziet in de Europese competities. Ook volgend seizoen 5 in de Champions League. 3 in de Europa League. 1 in de Conference League. Maar zover is het nog niet. Nog ruim 3 minuten op de klok. Een vrije trap komt er voor Crystal Palace. Een overtreding van Espino. Ja, ze proberen bij Rayo Vallecano ook alles aan om Crystal Palace van de bal te krijgen. Maar dat is op deze manier dus niet goed genoeg. Want dit levert een vrije trap op voor Crystal Palace. Als we kijken naar de statistieken zien we dus ook in het balbezit wel het nodige gedraaid. Maar nog altijd heeft Rayo Vallecano over de hele wedstrijd meer balbezit gehad. Inmiddels 56%. En dat is genoeg gebleken voor wat kansen, maar niet voor de voorsprong. Het staat 1-0, nog 2,5 minuut in de extra tijd.
0: Ja, gewoon pompen nu toch, Gert-Jan, als je Rayo bent.
3: Ja, maar we moeten wel de bal hebben.
0: Ja, en dat is wel eens wat meer geweest in deze tweede helft, hè, bij ja. Vlagen.
3: Dus op dit moment krijgen ze de bal. Het slotoffensief is niet echt gelukt. Ze doen wel hun best, maar het zit er gewoon niet in. Ze hebben aardig controle, Crystal Palace.
0: Ja, wat Jeroen ook zegt, wat er achterin staat bij Crystal Palace nu aan kopkracht, dat is niet te zuinig natuurlijk.
3: Nee. Dus het heeft voor hen ook niet zoveel zin om die ballen er maar in te poppen. En ze probeert dan ook voetballend. Maar ja, ik zei al, of Jeroen zei al, de tijd hè, die is een scherprechtig.
1: Jeroen, 2 minuten nog is Crystal Palace verwijderd van zijn eerste grote Europese prijs.
2: Ja, 1 minuut en 45 seconden. Zelfs Rayo Vallecano krijgt nu wel de bal omdat Strand Larsen hem niet lekker wegwerkt. En met een verre ingooi kan er misschien nog wat uitgehaald worden. Dat moet dan nu gebeuren via Espino die hem vergooit richting de eerste paal. Ja, er staan daar veel koppers, dus kom er maar eens doorheen. In ieder geval is de tweede bal nu wel voor Rayo Vallecano. Diaz, ja, van afstand. Ze dachten aan een hoekschop, maar die bal wordt volgens de scheidsrechter niet aangeraakt. En dus is het een doeltrap voor Crystal Palace. Het is ook niet de meest handige manier om nog te proberen tot iets te komen. Een soort wanhoopschot van 1,25 meter. En daarna klagen over het feit dat je geen hoekschop krijgt. Maar ik zou dit toch als niet de beste keuze uit zijn carrière willen bestempelen van deze Pedro Diaz om hier uit te halen. De trainer in zijn laatste wedstrijd, Oliver Glasner, omdat hij ontevreden was. Onder meer over spelers die in de winterstop vertrokken. Guihi naar City en S en Arsenal natuurlijk. Hij wilde meer met Crystal Palace, wilde dat die bleven om het niveau hoog te houden. Nou, hij moet het gaan doen met de Conference League. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn voor deze Glasner om op deze manier afscheid te nemen. Zijn contract wilde hij niet verlengen. Hij neemt een sabbatical, de man die ook in 2022 met Eintracht Frankfurt de Europa League won. Nog 30 seconden op de klok. Neer gaat Strand Larsen. Nee, zegt de scheidsrechter, geen vrije trap. Komt er dan nog 1 kans voor Rayo Vallecano? Moeten ze heel snel naar voren. 20 seconden nog. Bal moet richting het 16 meter gebied. Maar we zijn pas halverwege de helft van Crystal Palace. Het gaat terug, dan de hoge bal richting het 16 meter gebied. Die valt er wel voor. En dan is het Alemão. Dat was nog wel toch een kans. Ja, het was een mooie Braziliaanse aanname van Alemão op de borst. Daarna viel hij, maar het was geen Braziliaanse uithaal zoals we in het verleden zo vaak zagen met een mooie curve of een schitterende volley. Nee, dit was gewoon een bal die meters naast het doel ging. En dit was de laatste kans voor het kleine Rayo Vallecano dat heeft gestreden, maar gaat niet lukken voor de ploeg uit Madrid in deze eerste Europese finale van Rayo Vallecano. Wel voor Crystal Palace, want hier is het eindsignaal en daar gaan de armen omhoog. Crystal Palace wint voor het eerst in de historie een Europese prijs, namelijk de Conference League hier in Leipzig.
0: Dankjewel Jeroen, dankjewel Gert-Jan, hier zo het oog.
1: Met Rob Trip, goedenavond.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stil

0: recepten houdt.
1: Voor jullie overleden goudvis.
2: Of net eindelijk je baby in slaap is gevallen.
1: Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: NPO Radio 1.
10: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Maar Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine Koning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel van die ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel €5.500 kosten, meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamen klachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Vandaag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin alle kandidaten hun centrale examens moesten maken. In het tweede tijdvak zijn onder meer herkansingen en staatsexamens. En ook daarover kunnen

0: middelbare scholieren nog klachten indienen. Het weer dan. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: Problem. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: De bondscoach kreeg vandaag de onvermijdelijke vraag: hoe ver gaan we komen? Zijn antwoord: niets is onmogelijk. Daar gaan we voor. Ik vroeg me af, gaan we nou voor niets of gaan we voor onmogelijk? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze woensdag. Na een grote politieinval in het partijkantoor van de Spaanse socialisten is de vraag inmiddels: hoe groot is het corruptieschandaal daar? Komt het in de buurt van de Spaanse premier? Goed nieuws over de ontbossing in het Amazonegebied. Weer eens wat anders, goed nieuws. Maatregelen van de Braziliaanse president Lula blijken effect te hebben. 40 Nederlandse bedrijven maar liefst doen mee aan een belangrijke drone-bijeenkomst in Letland. Nederland is koploper in Europa, zei minister Jezelges vandaag. We gaan eens kijken of dat klopt. En wat is de magie van het voetbalshirt? Zodat sommige verzamelaars wel heel ver gaan om ze in bezit te krijgen. Oud-international Stan Valks en grootverzamelaar Erik van Goor leggen het uit zo dadelijk. Na het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 27 mei.
2: China zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Maar deze Nederlandse officier zei tegen Filipijnse media dat de Chinezen alleen maar een kijkje kwamen nemen.
3: We were approached by a helicopter. They just came to see who we were and left again.
2: Intussen gaat dat marineschip de Willemstad naar de Middellandse Zee.
4: Tegelijkertijd betekent het ook dat ze dichterbij zijn om, als er politieke besluitvorming is, ook voor de missie voor de Straat van Hormuz op te kunnen treden.
2: Bij een akkoord tussen de VS en Iran zou de mijnenjager kunnen worden ingezet om koopvaardijschepen en olietankers weer veilig door die Straat van Hormuz te laten varen.
4: Een aantal mijnen in de Straat van Hormuz zijn gelegd door Iran. Die zullen moeten worden verwijderd. En dat is waar deze mijnenjagers een rol in kunnen spelen.
2: En volgens Iran is er een conceptakkoord over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten. Maar president Trump zegt dat Iran nog niet aan zijn voorwaarden heeft voldaan.
5: We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it.
2: Zonder bravoure dus maakte bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend.
6: We doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen.
2: Nou, hij baalt ook best dat er veel spelers zijn die behoren tot de categorie
6: niet 100% fit.
2: En dan is er ook nog de lastige pers.
6: Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
2: Nou, uiteraard zijn er ook opvallende namen in de selectie. Zo maakt Crescencio Somerville zijn oranje debuut. Gaan onder andere Jeremy Frimpong en Kees Smit juist niet mee naar de VS. Kees zus zegt dat hij er wel van baalt, maar...
7: Over 4 jaar weer een nieuwe kans. En anders misschien over 2 jaar met het EK. Zou ook leuk zijn natuurlijk.
2: En Amerika zit al te wachten op oranje.
8: Exciting for us here in America to be hosting the Netherlands.
2: Het Nederlands elftal heeft een basiskamp in Kansas City. Daar maken ze ook al een typisch Nederlands gerecht.
9: I'm making our Dutch stampot. Fantastic, I hope you like it.
2: Buren zagen Danielle Klette van de Rote Armee-fractie jarenlang als een...
10: Dat is net een vrouw.
2: Maar de Duitse justitie ziet in haar een terroriste die tientallen jaren onder de radar kon blijven. Vandaag werd ze veroordeeld tot 13 jaar cel.
11: Klette was found guilty of 6 counts of particularly serious robbery committed between 1999 and 2016.
2: Om aan geld te komen, na de opheffing van de RAF, pleegde ze met anderen overvallen op supermarkten.
11: Klette was accused of having been the getaway driver in several heists.
2: En dan over naar het weer.
12: De 25 graden komt morgen op meer plaatsen terug, kan ik vast verklappen.
2: Ideale temperaturen om te zwemmen, maar even niet in de Westeinderplassen in het Noord-Hollandse Kudelstaart. Want daarin zit veel te veel ganzenpoep.
13: Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van de stront. Het is ja echt vies.
14: Oh,
10: Dat is niet best.
2: Nee, zwemmen mag de komende tijd niet. Maar deze buurtbewoner vindt dat overdreven.
13: Ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond open houdt met zwemmen, die zal een keer ziek worden of beroerd een dagje en dan is het weer over.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
10: Oh, dat is niet best.
2: Nee. Eens kijken wat het nieuws is morgen in de kranten, heeft Dorold Megens al gelezen.
14: Bij signalen van huiselijk geweld moet sneller worden ingegrepen, soms nog voordat strafbare feiten zijn bewezen. De VVD komt met een plan waarin het kabinet wordt gevraagd dat juridisch mogelijk te maken. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In één jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld.
2: D66, GroenLinks, PvdA en Ja 21 staan in ieder geval positief tegenover het VVD-plan, laten ze weten aan de Telegraaf. Daarmee kan het rekenen op een kamermeerderheid met in ieder geval 77 van de 150 zetels. Morgen wordt er gedebatteerd over huiselijk geweld.
14: Een medicijn tegen het dodelijke ebola-virus is er nog niet. En de zwakke gezondheidszorg in Congo maakt de bestrijding ervan extra lastig. Congolese ziekenhuizen gaan experts nu onderzoeken of bestaande geneesmiddelen tegen het virus ingezet kunnen worden.
2: Belgische deskundigen helpen met het opzetten van behandelcentra en gaan op grote schaal testen, meldt NRC. Ze doen onderzoek met bestaande virusremmers en antistoffen. Maar ook nieuwe vaccins zijn in de maak, waarvan er twee veelbelovend zijn. Binnen 3 tot 9 maanden zouden die beschikbaar kunnen zijn.
14: Nederlandse dermatologen zijn bezorgd over de vele cosmetica die tieners en jongeren gebruiken, staat in het AD. Die uitgebreide skincare routines zijn erg populair door sociale media, maar er zit veel desinformatie bij van zogeheten influencers. Daardoor ziet bijna 90% van de huidartsen geregeld jonge patiënten met huidproblemen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
2: Hoeveel ongedocumenteerden zijn er in Nederland? Mensen zonder papieren. Trouw dook in de getallen. Lastige materie, want hoe tel je mensen die niet geteld willen worden? Een groep wetenschappers doet een poging in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij komen uit op ongeveer 20.000.
14: Die cijfers uit het veld tonen volgens de krant aan dat vooral de aantallen ongedocumenteerde kinderen, ouderen en vrouwen worden onderschat. En een van hen heeft wel een idee. Als politici weten hoeveel ongedocumenteerden er zijn, dan moeten ze er ook wat mee doen. Dan moeten ze erkennen dat we bestaan.
2: Auto's zijn slimmer dan ooit. Ze herkennen verkeersborden, corrigeren stuurfouten, houden afstand. Maar er is één situatie waarin opvallend veel auto's nog altijd stil blijven, wanneer een kind achterin achterblijft. Jaarlijks overlijden in de VS en Europa tientallen kinderen die per ongeluk in een hete auto zijn achtergelaten.
14: Ondernemer Nick Dekker schrijft in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat hier een taak ligt voor de auto-industrie. Want de oplossing hoeft volgens hem helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere moderne auto registreert al of een gordel vastzit. Waarom gaat er dan geen alarm af wanneer op de achterbank nog een gordel vastgeklikt zit, terwijl de bestuurder uitstapt?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Love's a Stranger, zo'n warhouse. Nou, een politieinval vandaag bij het partijkantoor van de Spaanse premier Sanchez als onderdeel van een corruptieonderzoek. Het haalde ook het Nederlandse journaal. Vorige week werd een voormalig premier van die PSOE-partij al als corruptieverdachte aangemerkt. Morgen begint een rechtszaak tegen de broer van premier Sanchez, ook vanwege corruptie. Ja, dat leidt tot de vraag natuurlijk, wat is daar aan de hand? Nou, gelukkig kunnen we daarover spreken met Samuel Witteveen Gomez. Van harte welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Journalist, geboren en getogen in Spanje. Ik neem aan dat is voorpagina nieuws ook in Spanje.
1: Overal. Iedereen heeft het erover. Vooral sinds vorige week, sinds Zapatero aangeklaagd werd. Hij was premier tussen 2004 en 2011. En Zapatero was niet alleen premier.

0: Maar hij was ook symbool. Hij stond symbool voor veel mensen van progressief Spanje.
1: Ja.
0: Hij heeft heel veel betekend voor vrouwenrechten, rechten van queer mensen, ook voor de erkenning van de slachtoffers van de dictatuur. Dus ik heb met mensen gesproken die vroeger op hem hebben gestemd. En ze klinken een beetje alsof ze een beetje geraakt zijn door deze zaak. Want hij was een soort, ook, ja, een soort gids voor progressief Spanje. Dus het komt als een grote klap. En nu naast al deze andere zaken kreeg je het beeld dat de premier en het kabinet omsingeld worden door de corruptieschandaal.
1: Ja, ook de premier zelf. Hè? Want ik kan me herinneren, toch zijn vrouw is ook in het nieuws geweest.
0: Ja,
1: morgen begint die zaak blijkbaar tegen zijn broer.
0: Ja. Er lopen veel zaken.
1: Dat moet ook op hem afstralen, denk ik.
0: Zeker, je ziet het ook aan hem. Hij zegt te gaan volhouden tot in ieder geval volgend jaar, wanneer de verkiezingen gepland zijn. We moeten erbij zeggen dat dit kabinet nooit echt heel stabiel is geweest, omdat het geen meerderheid heeft in het parlement. Maar wat
1: ook
0: nieuw
1: al
0: is,
1: niet. Ook al een minderheidskabinet.
0: Ja, het is een minderheidskabinet. En wat nieuw is dat sommige gedoogpartners zeggen dat de situatie zo onhoudbaar is geworden dat er verkiezingen moeten komen.
1: Oeh, ja. Zeg, want dit zijn zaken die zijn aangespannen door Manos Limpias.
0: Niet allemaal. We moeten al deze zaken wel van elkaar kunnen scheiden. Want het zijn verschillende zaken die tegelijkertijd lopen. Maar de zaak tegen de broer en tegen de vrouw van de premier, die zijn allebei aangespannen door Manos Limpias, inderdaad. En
1: wat betekent dat?
0: Het betekent schone handen. Hmm. Zij noemen zichzelf een vakbond. Maar in feite is het een organisatie van advocaten. Van extreemrechtse advocaten. De oprichter en het meest bekende lid is iemand die openlijk de dictatuur van Franco verheerlijkt. Hmm. En Manos Limpias is een naam die iedereen kent in Spanje, omdat ze vaak betrokken zijn bij corruptiezaken tegen linkse politici.
1: Hmm. Maar er is blijkbaar wel corruptie dan.
0: Er is
1: anders
0: wel,
1: kun je geen zaak ervan maken.
0: Precies, ja. Je moet zaken wel van elkaar scheiden, want kijk, in Spanje bestaat iets wat de volksaanklacht heet. En dat is dat naast het Openbaar Ministerie ook een organisatie of zelfs een individu zich kan betrekken bij een zaak. Dat is gedacht vanuit een heel democratisch beginsel van als een zaak groot genoeg is, moet het volk ook betrokken raken. Maar juristen die ik volg, waar ik naar luister, zeggen dat deze organisatie misbruik maakt van deze rechtsvorm om opponenten voor de rechter te slepen. En vaak is het enige bewijs dat ze inleveren een krantenknipsel.
1: Of dat is voldoende om zo'n zaak aan te kaarten.
0: Ja, als dit in de handen valt van een rechter die welwillend is, begint er wel een onderzoek. In Spanje heb je een rechter die eerst het onderzoek moet leiden. Vervolgens komt een officieel aanklacht en de rechtszaak. Dus in het geval van de vrouw van de premier hebben we het nog steeds over zo'n vooronderzoek.
1: Hmm.
0: De mensen waar ik naar luister, juristen zeggen dat er eigenlijk dat het bewijs flinterdun is. Maar in het geval van bijvoorbeeld de voormalige partijleider van PSOE en voormalig minister van Infrastructuur, dat gaat wel om een heel groot corruptieschandaal. Waar wel over heel veel smeergeld zou hebben. Hij zou hebben veel geld ontvangen.
1: En in heel concreet, en waarom dan? In welke gevallen dan? Gaat het dan om aanbestedingen? Of
0: ja,
1: dat soort dingen?
0: Ja, het gaat om aanbestedingen. Vaak denk aan bouwbedrijven die smeergeld betalen aan politici of ambtenaren in ruil voor overheidsopdrachten.
1: Ja. En is er eigenlijk ook een, ik zou maar zeggen, linkse club die ditzelfde probeert te doen bij rechtse politici?
0: Ja, in het verleden heeft Podemos, de linkse partij, heeft wel rechtszaken aangespannen tegen Partido Popular, de rechtse partij. Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen of er het geval is, maar op dit moment klinkt het vooral vanuit de rechtse kant. Ja. Maar ik moet erbij zeggen dat de zaak tegen Zapatero, de voormalige premier, niet begonnen is door Manos Limpias. Die moeten we wel onthouden. Ja, ja. De tip kwam van Zwitserland, omdat er verdachte transacties plaatsvinden.
1: Dus daar is echt iets aan de hand waarschijnlijk. Althans, dat moet uitgezocht worden natuurlijk. Maar zeg je daarmee nou ook dat er ook een soort corruptieprobleem is in Spanje als geheel? Even los van of je het nou over links of rechtse politici hebt.
0: Uiteraard. En dit probleem is diep geworteld en het probleem overstijgt de politieke partijen. Want op dit moment lopen niet alleen deze grote zaken tegen Zapatero en tegen de entourage van de premier, maar ook zijn er zaken tegen partijprominenten van Partido Popular rechts en ook van de Catalaanse nationalisten. Het probleem komt eigenlijk uit de verstrengeling van het bedrijfsleven en de politiek. Er zijn politici die bereid zijn om geld te ontvangen, ruil voor diensten. En we moeten ook naar het andere kant van het verhaal kijken. Want er zijn ook veel ondernemers die blijkbaar als een legitiem middel zien geld te betalen aan politici. Dus dat
1: die nemen dat gewoon op in hun begroting misschien wel.
0: Ik denk dat ze dat niet zo openlijk doen. Maar het is wel heel erg ingeburgerd in de cultuur. Vooral van grote bouwbedrijven.
1: Ja, zijn nog even over de politieke gevolgen. Want jij zei net aan het begin van het gesprek. Het is een minderheidskabinet. En een deel van de ondersteunende partijen beginnen zich ongemakkelijk te voelen. Zeggen, er moet misschien wel wat gebeuren. Verkiezingen of zo. Dus dat zijn hele serieuze politieke gevolgen kan dit gaan hebben.
0: Ja, het is heel instabiel op dit moment. Sanchez is vandaag op bezoek in Rome. Op de paus. Dus dat voelt voor hem voelt het even goed, denk ik, om even weg te zijn uit Madrid. Want het is echt heel heet op dit moment.
1: En het staat ook heel erg haaks natuurlijk. Wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier. Die, los of je het nou eens bent met hem of niet. Maar die zich in ieder geval enorm manifesteert. Internationaal, politiek gezien. Ja, en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken hebben.
0: Precies, we zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sanchez. Daar heeft hij zich geprofileerd als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
1: Oké. Goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel.

0: Ik weet niet of ik denk dat ze dat niet zo openlijk doen, maar het is wel heel erg ingeburgerd in de cultuur, vooral van grote bouwbedrijven.
1: Ja, zeg nog even over de politieke gevolgen, want jij zei net aan het begin van het gesprek, het is een minderheidskabinet en een deel van de ondersteunende partijen beginnen zich ongemakkelijk te voelen, zeggen er moet misschien wel wat gebeuren, verkiezingen of zo. Dus dat zijn hele serieuze politieke gevolgen kan dit gaan hebben.
0: Ja, het is heel instabiel op dit moment. Sanchez is vandaag op bezoek in Rome op de paus, dus dat voelt. Voor hem voelt het even goed, denk ik, om even weg te zijn uit Madrid. Want het is echt heel heet op dit moment.
1: En het staat ook heel erg haaks natuurlijk. Wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier. Die, los of je het nou eens bent met hem of niet. Maar die zich in ieder geval enorm manifesteert. Internationaal, politiek gezien. Ja, ja, en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken hebben.
0: Precies, we zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sanchez. Daar heeft hij zich geprofileerd als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
1: Oké, goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel.

0: En het staat ook heel erg haaks natuurlijk, wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier, die los of je het nou eens bent met hem of niet, maar die zich in ieder geval enorm manifesteert, internationaal, politiek gezien. Ja, ja, en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken
1: hebben. Precies, we zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sánchez. Daar heeft hij zich geprofileerd aan als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
0: Oké, goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel.

0: Ja, daar zijn ook bedrijven bij aanwezig. Wij ook als TNO. Omdat je het uiteindelijk ook met elkaar voor elkaar moet zien te krijgen.
1: 40 Nederlandse bedrijven, lag ik. Ja, ik heb geen idee hoeveel bedrijven in totaal meedoen. Maar toen dacht ik 40, dat is best veel.
0: Ja, ik geloof dat dat de ene grootste delegatie is. En nou, dat zegt iets voor de positie die Nederland probeert in te nemen. En ik denk ook iets voor de handelsgeest van de Nederlandse sector.
1: Ja, want wat dat eerste betreft, ik las dat de minister vandaag daar heeft gezegd van dat wij koploper zijn in Europa samen met Letland. Dat dit organiseert. Is dat zo?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat als je van een afstandje kijkt dat er eigenlijk twee landen in de wereld koploper zijn. En afhankelijk van welk kant je staat, is dat of de Russische Federatie of de Oekraïne. De intensiteit van de oorlog die daar woedt op droongebied is dusdanig. Geen enkel ander land komt daar eigenlijk bij in de buurt. Ook niet qua skills en qua tempo van ontwikkeling. Die droncoalitielanden, waaronder Nederland, die proberen ook in het begin vooral Oekraïne te helpen. En tegenwoordig gaat het ook steeds meer over van Oekraïne leren.
1: Ja, het is andersom, Nederland, begrijp ik. Want zij zo goed zijn dat ook zelfs de Amerikanen daar naartoe gaan om te kijken hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen.
0: Zeker, en Nederland ook. He, dus die kanteling is wel geweest. En nu is het meer van we kunnen van elkaar leren. En hoe is dat nou eigenlijk echt zo'n gevecht? Wat gebeurt er nou precies? Nederland doet zeker een poging om voorop te lopen in die dronecoalitie. Om initiatieven te nemen. Om het op de agenda te zetten, om het bedrijfsleven te stimuleren in Nederland en daarbuiten. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Maar ik maak die vergelijking wel met die twee landen die in oorlog zijn, omdat de schaal, die is onvergelijkbaar. Je moet je voorstellen dat er op een willekeurige dag in de Oekraïne meer dan 10.000 drones rondvliegen. En de meeste ervan zijn ook expendable, dus die komen niet meer terug.
1: Ongelooflijk. 10.000.
0: Dus morgen weer.
1: Ja.
0: En dan zit je dus met aantallen van miljoenen drones per jaar. Ja. Wat ook beide zijden produceren. En is natuurlijk in Nederland, wij produceren ook geen 10.000 drones per jaar. Dus de schaal is anders. Maar daar is natuurlijk ook het verbruik hoog.
1: Ja. En het is ongekend natuurlijk wat dat betekent voor het hele militaire apparaat. De manier van oorlog voeren. Hè? Kunnen wij ons daar überhaupt een voorstelling van maken?
0: Nou, ik denk dat we dat moeilijk vinden. Dus je probeert te begrijpen wat er echt gebeurt. Of mensen die daar zelf zijn geweest en daarover vertellen of zien hoe dat gebeurt. Het begint er al mee dat natuurlijk al 4 jaar lang proberen je land te verdedigen tegen de Russische agressor. Dat is al heel heftig. Ook als je kijkt wat dat aan verliezen oplevert. En mensen en kapitaal en cultuur en van alles. Maar die drones, de meeste zijn vliegende drones. Ook niet allemaal. En die hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. Ja, dus die van de tegenstand hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. En er gebeurt meer, maar dat is een belangrijk aspect. Dat is een hele intense ervaring voor militairen aan het front. Je kunt eigenlijk gewoon aan het front nauwelijks meer zijn.
1: Nee. Ja, zonder dus doelwit te kunnen zijn van een drone, bedoeld.
0: En dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat geldt ook voor voertuigen en tanks en alles. Dus die manier van oorlog die daardoor is ontstaan, dat kenden we nog niet hiervoor.
1: Nee. U zei net, het is handel ook natuurlijk, hè, voor die Nederlandse bedrijven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Waar zit de handel in?
0: Nou, kijk, iedereen probeert droneoplossingen te leveren die helpen in de Oekraïne. Dat is gewoon waar nu de vraag is. En als je iets hebt wat beter is en wat hen vooruit helpt, dan help je hen.
1: Zit hem dat dan in? Dat ze nauwkeuriger zijn, dat ze slimmer zijn?
0: Er zijn allerlei verschillende aspecten. Je moet het zien als een gevecht tussen twee landen die voortdurend bezig zijn om wat de een bedenkt te overtreffen aan de andere kant op een tijdschaal van weken. Dus
1: praktisch is dat dan dat je heel goed over de linies heen kan kijken?
0: Kan ik een grotere afstand vliegen? Ben ik ongevoeliger voor jamming, hè? Dus dat is storen op elektronische.
1: Ja, dat er eentje afwijkt, hè? Wat voor een week misschien aan de hand is geweest.
0: Zeker.
1: Dat er eentje dan terechtkomt in een ander land.
0: Maar ook kan ik snel genoeg grote aantallen van iets nieuws produceren. Ja. Kan ik meer autonoom opereren, hè? Dus kan zo'n drone zelfstandig vliegen of heeft hij echt een operator nodig? Ben ik gevoelig voor manieren van aangrijpen van de tegenstander. Hè? Dus
1: zeg, en dan houden al die 40 bedrijven, want ik kijk nog even naar die Nederlandse bedrijven, die houden zich daarmee bezig.
0: Allemaal verschillende elementen. Hè? Dus er zijn bedrijven die houden zich bezig met het bouwen van drones als een airframe. Hè? Dus het platform wat vliegt. Er zijn er die sensoren proberen te verkopen. Er zijn er die software maken, wat een heel belangrijk element is. Er zijn er die. Hè, dus software waarmee zo'n drone zichzelf kan vliegen. Of software die doelwitten kan herkennen. Er zijn bedrijven die maken motoren om aandrijving te kunnen doen. Ze zijn allerlei verschillende componenten.
1: En wat is de rol van TNO dan daarin? Want u heeft daar mensen naartoe gezet.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed. Wij zijn met heel veel mensen en werken op een heel breed gebied voor Defensie. En drones is natuurlijk een gebied. En ook counterdrones. Dus hoe verdedig je tegen drones? Verdedig je eigen drones tegen een tegenstander? Ja, en dus wat wij doen is wij ontwikkelen technologie. En kennis over hoe dat werkt. En soms helpen we ook bedrijven om producten te maken. Of creëren we zelf ook nieuwe bedrijven. Ja. Om te zorgen dat het voor elkaar komt.
1: Want dan heeft u zelf iets ontwikkeld of uw mensen. En dan gaat u naar bedrijven toe en zeggen, kan je daar wat mee?
0: Maar kunnen we samen een stap verder zetten om het ook in de markt te brengen? En dat is natuurlijk dat is gewoon belangrijk, want anders blijven dingen op de plank liggen. En het is vooral ook belangrijk voor onze eigen krijgsmacht.
1: Ja, maar u zei net ook, het gaat om snelheid. Het gaat zelfs soms om weken. Als je ziet dat aan de andere kant van de linies iets gedaan wordt, dan moet je eigenlijk al zo snel zijn dat je binnen no time dat je dat kunt overtreffen.
0: Ja, dat is niet zo fraai, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden het ooit over de wapenwetloop, waarvan we ooit dachten dat die voorbij was. Maar dit is extreme tegenovergesteld.
0: Ja, ik heb dat nooit gedacht. Er is altijd een wapenwetloop. Alleen in een daadwerkelijke oorlogssituatie gaat die heel hard. En dat zien we hier gebeuren. Je ziet ook dat het uitbreidt. Hè? Want het is al lang niet alleen maar vliegende drones. We zien steeds meer dingen ook op en onder water gebeuren. En ja, ook daar moeten wij als eigen, als land wat aan het water grenzen, van het water leeft eigenlijk. En de beheersing van het water wel over nadenken.
1: Gaan we dat winnen, denkt u dat?
0: Weet u, de manier waarop het in Nederland werkt en waarop de NAVO probeert te werken, waar we als Nederland onderdeel van uitmaken, is proberen te voorkomen dat hier een oorlog komt. En dat is de eerste stap. Sterk genoeg zijn om afschrikkend te zijn. Als we nu zouden moeten vechten, dan denk ik dat er meer manieren zijn om te hopen dat het goed komt dan alleen maar echt vechten. Dan moeten we ook maar even een schietgebedje doen, denk ik.
1: Ja. Dat is een goede gedachte, maar zeker op dit tijdstip. Ik dank u heel hartelijk, Henrik Jan van Veen. En ik hoop dat u mensen daar veel wijsheid op kunnen doen.
0: Alsjeblieft.
1: In Riga. Dank u wel.

0: Casey Musgraves. Helemaal. Dry spell. In Riga, dat is de hoofdstad van Letland, is de Drone Summit 2026 begonnen. Een internationale bijeenkomst van voornamelijk militaire drones voor bedrijven. Minister Jezelgus was er vandaag bij. Onderzoeksinstituut TNO heeft een aantal medewerkers naar deze top gestuurd. En Hendrik-Jan van Veen is voluit Managing Director Defensie en Veiligheid. Die moeten we hebben dus bij TNO om hierover te praten. Ja, wat is dat eigenlijk om te beginnen voor een bijeenkomst? Want het klinkt heel chic natuurlijk, een drone summit. Is een soort hiswa voor drones? Of hoe moet je dat zien?
1: Nou, in dit specifieke geval is het een event georganiseerd door de minister van Defensie van Letland. En het brengt eigenlijk de dronecoalitie bijeen. Dus dat is een groep landen die al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne proberen de Oekraïne te helpen.
0: Want die, zo noemen ze zich.
1: De dronecoalitie, ja. Zo heet dat.
0: Daar zitten wij ook, daar zit Nederland
1: ook. Daar zit Nederland ook in en Nederland speelt daar een voortrekkende rol in. Daarom staat ook onze minister op podium om dat ook gestalte te geven. En daar

0: Carla Thomas en Baby. Ja, ik zei dat er is ook eens een keer goed nieuws te melden. Nou ja, minder slecht nieuws dan er normaal gesproken altijd naar buiten kwam als het ging over regenwoud kappen. Afgelopen jaar is er in ieder geval minder regenwoud gekapt in het Braziliaanse Amazonegebied dan in de jaren daarvoor. Het gaat zelfs om het laagste aantal bomen sinds 2019 dat zou gekapt zijn. Strijd tegen de ontbossing door president Lula lijkt effect te hebben. Nou, staat dat gebied er inderdaad beter voor? Daar ga ik over praten met Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Goedenavond. Ja. Zullen we even, hoeveel van het Amazone regenwoud ligt eigenlijk in Brazilië, om daar eens mee te beginnen?
1: Ja, ruim de helft, meer dan 60% ligt in Brazilië.
0: Heel veel dus.
1: Brazilië.
0: Dus, ja. Als je het over het woud hebt, dan heb je het eigenlijk over Brazilië.
1: Ja. Groot deel wel, ja. Ja.
0: En nog even, waarom is het ook alweer zo belangrijk?
1: Ja, we noemden het vroeger de longen van de aarde, maar beter is het om te zeggen, het is de airco van de aarde. Een regenwoud slaat gigantisch veel CO2 op. Hè. Zorgt dus dat heel veel van die opwarming weer opgeslagen wordt. Dus, en bomen zorgen voor verkoeling. Mm. En zeker in Latijns-Amerika hebben ze het ook over zwevende rivieren. Dus boven die bomen komen allerlei wolken en komt de regen diep het land in. Waardoor het zeker in de regio een stuk koeler is.
0: Ja, dus heel belangrijk. En is het dus heel erg goed nieuws, dat nieuws van vandaag?
1: Nee, het is een beetje, de patiënt bloedt ietsje minder hard. Hmm. Dus ja, het is, wat je ziet is dat handhaving werkt. En dat zie je, dat heeft Lula ook beloofd. Ik ga ervoor zorgen dat ontbossing gaat stoppen in Brazilië. Toen hij aan de macht kwam. En zijn voorganger Bolsonaro had juist gezegd, het Amazonewoud is er om desnoods te asfalteren, maar ga je gang vooral voor de hele landbouw.
0: Is ook gebeurd in die periode?
1: Is gebeurd. Dat was de tijd dat heel São Paulo zelfs in de zwarte rook zat vanuit het Amazonewoud. Zo groot waren die branden. En we hebben het over een regenwoud. En in regenwoud horen bossen niet te branden. Die worden aangestoken.
0: Ja. Zeg maar, jij zegt de patiënt bloedt minder erg.
1: Ja.
0: Dat klinkt dus alsof er dit eigenlijk, nou ja, het is goed nieuws. Het is beter dat het de jaren hiervoor was, tijdens die periode van Bolsonaro. Maar het is nog lang niet waar het naartoe moet dan.
1: Nee, we hebben in 2021 wereldwijd afgesproken dat we nul ontbossing zouden moeten hebben in 2030. Nou, dat is over een paar jaar. En daar zijn we nog lang niet.
0: Toch belooft hij dat wel, hè, Lula?
1: Hij belooft het. En wat je ziet is, het helpt om goed te handhaven. Onder Bolsonaro was het hele systeem van boshandhaving afgebroken.
0: En wat betekent dat in de praktijk? Want je hebt daar vreselijke beelden van gezien natuurlijk, van dat hoe criminelen daar echt mensen vermoorden.
1: Ja.
0: Die daar kwamen kijken van.
1: En het is gigantisch woud natuurlijk. Hè? Dus dat heb je niet makkelijk. Dus het gaat om, via satellietmonitoring ga je goed kijken waar dus op een gegeven moment kappen zijn. Brazilië heeft een heel systeem om ook brandhaarden al in een heel vroeg stadium te herkennen. Die cijfers komen dan ook heel regelmatig naar buiten, zijn ze heel transparant over.
0: Dus dat doen ze allemaal?
1: Dat doen ze allemaal. En handhaving betekent wel dat je, wat kan je handhaven, wat illegaal is. Mm. Dus wat je nu helaas ook ziet in Brazilië, op dit moment is ook in het hele parlement van Brazilië, zijn allerlei krachten gaande om juist weer ervoor te zorgen dat steeds meer ontbossing weer legaal gemaakt wordt. Ja, dan kan je weer minder handhaven.
0: Ja, dus, en dat zijn mensen die daar veel geld aan verdienen.
1: Ja, dat is voornamelijk de landbouwlobby.
0: En de, zou ik maar zeggen, de gewone Braziliaan, ligt die er wakker van eigenlijk?
1: Ja, jawel. Brazilianen houden zielsveel van het Amazone. Die voelen, dat is wel een trots. Dat merk ik bij mij. Niet alleen natuurlijk logisch bij mijn collega's, maar we hebben campagnes op het Amazonewoud. En dan gaat het over de grote trots. En dat leeft wel echt in Brazilië. Mensen leven wel met dat idee van, ja, dat woud willen we behouden.
0: Zeg maar nou nog even over wat hij dus belooft, hè, Lula. Dat hij het helemaal naar nul gaat terugbrengen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
1: Handhaving, daarvoor wat, zie je nu, dat is goed.
0: Ja.
1: Wat er nodig is natuurlijk niet minder maatregels, maar juist veel meer maatregelen. Dat niet alleen illegale ontbossing aangepakt kan worden, maar alles wat nu nog legaal is, ook illegaal wordt. Dus in Brazilië moet veel gebeuren.
0: En wat zou er hier in Europa moeten gebeuren? Dus, hier in Nederland moeten gebeuren?
1: Nou, waar we heel lang campagne op hebben gevoerd is een bossenwet. Waarbij je in Europa zegt, er mogen geen producten zoals soja voor veevoer of vlees, waarvoor is ontbost, mag niet op de Europese markt komen. Nou, die bossenwet die is afgesproken, die ligt klaar. Gaat om allemaal producten om dat te stoppen. En die wordt maar niet ingevoerd.
0: Hoe komt dat?
1: Ook hier zie je gewoon dat er enorme lobbykrachten zijn om dus dit te stoppen, omdat bedrijven bang zijn dat er veel geld gaat kosten. Mm. En dat moet gewoon gebeuren. Dus we moeten echt zowel in Brazilië zorgen voor betere wetten als in Europa zorgen voor betere wetten. En gewoon ook minder vlees- en zuivelconsumptie en productie. Ja. Het kan gewoon niet.
0: Ja, ja. En hoe groot is de kans nou dat, want je kunt heel veel termijnen blijkbaar hebben achter elkaar in Brazilië als president. Ja. Hè? Dus Lula gaat weer voor een nieuwe termijn.
1: Ja, dat gaat dit jaar weer gebeuren. Ja. In oktober zijn de verkiezingen.
0: Ik las dat de zoon van Bolsonaro zich warm draait. Hè? Geloof ik, die wil ook meedraaien in de politiek.
1: Ja.
0: Hoe zeker is het eigenlijk dat Lula weer de president is voor de komende periode?
1: Nou, wat ik begrijp nu is dat hij er redelijk goed voor staat. Er zijn ook allerlei weer schandalen rondom de zoon van Bolsonaro vorige week. Maar waar het eigenlijk om gaat is, ja, de politiek kan deels heel veel goed doen. Maar daarom zeg ik altijd, je kan niet alle verantwoordelijkheid in Brazilië leggen.
0: Die ligt voor een deel ook hier. Ja. En ligt die dan heel erg in Nederland? Of hoor ik dan in Nederland allerlei politici natuurlijk heel snel zeggen, ja, dat moeten we Europees doen.
1: Maar dat doen we ook Europees. Die bossenwet die ligt klaar, die moet geïmplementeerd worden zo gauw mogelijk. En nu is de afspraak, eind het jaar moet die ingaan. En tegelijkertijd moet je inzetten op dat er dus ook minder van dat land nodig is. Dus minder vee, minder vlees, minder soja voor veevoer, ook hier.
0: Ja, dus een heleboel dingen weten we eigenlijk wel.
1: We weten het, we weten wat nodig is.
0: En daar moeten we het nog aan doen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Over het nieuws van vandaag dus. Nieuws, nou ja, met een redelijk krulrandje eraan dat er minder gekapt is. Dank je. Goed, we begonnen eigenlijk al de uitzending in het nieuwsoverzicht. En zelfs de allereerste woorden gingen over Ronald Koeman, bondscoach, die bekend heeft gemaakt welke voetballers bij het komend WK in het Oranje mogen spelen. Goede aanleiding om de spotlight te richten op het boek Het Oranje Shirt, dat vrijdag verschijnt. In dat boek staan heel veel foto's van shirts uit de collectie van verzamelaar Erik van Goor. Goede, ja, en hij heeft er een meegenomen. Welke is dat?
2: Drie zelfs.
0: Drie? Wat, ik zie daar dat. Oh, wacht even. Want de webcam, ik ben daar zelf niet zo heel erg van. Die werkt ook niet op dit tijdstip,
2: nee,
0: wordt gezegd.
2: Nee, hoor. Webcam.
0: Maar hey, omschrijf eens deze bijvoorbeeld.
2: Nou, deze is wel bekend, denk
0: ik. Ja. Nou, ik ben heel slecht. Oh. Nee, help mij.
2: Dat is een wedstrijdshirt van Ruud Gullit.
0: Ja. 88?
2: Ja.
0: Ja, jeez. Ja. En dat heb jij daar. Hoeveel van dit soort hele bijzondere shirts heb jij?
2: Honderden.
0: Ja?
2: Ja, Nederlands elftal dan.
0: En waarom doe je dat?
2: Ja, waarom doe je dat? Dat is toch een beetje de belichaming, de katoenen belichaming, zeg maar, van mooie sportmomenten.
0: Want met dat shirt,
2: tranentrekkend verlies.
0: Met dat shirt denk je weer aan Gullit en een 88.
2: Ja, maar het is ook een beetje, en dat is weer het behang van je eigen leven. 78 was voor mij het eerste toernooi wat ik echt concreet heb meegemaakt. En
0: die heb je ook?
2: Achter de buis.
0: Die heb je?
2: Ja, die? Hier. Dit is het shirt van Arie Haan. De halve finale tegen Italië.
0: Jezus.
2: Die enorme poeier.
0: Ja. En die derde?
2: Die derde, deze is van Sjaak Zwart. De jaren 60.
0: Zo.
2: Ja.
0: En heeft dat heel veel moeite gekost om die
2: ik verzamel sinds 94. Ik was daar voor een stage in Amerika, in Washington. En als student. En mijn vrienden stuurden mij een shirt op van het Nederlands elftal. En die heb ik op Independence Day in Amerika geruild met een Braziliaan. En zo is het verzamelen begonnen. Want toen dacht ik, ja, toch een beetje vervelend dat ik het shirt van wat ik van mijn vrienden heb gekregen, heb weggegeven aan een Braziliaan. Of geruild.
0: Mm.
2: Dus ik heb het toen in Amerika gekocht erbij. En nou, zo
0: kwam van het een het ander. Ja, en word je daar een beetje hebberig van? Dat je denkt, ja, neem maar
2: hebberig
0: nou moet ik ook
2: die
0: andere
2: is niet het juiste woord. Maar het is een beetje het moderne jagen voor de man. Het ontbrekende exemplaar.
0: En is dat duur? Moet je daar veel geld voor hebben?
2: Het wordt steeds duurder. Het was vroeger een stuk makkelijker om pareltjes te vinden.
0: Want hoeveel doet zo'n shirt nou bijvoorbeeld van Gullit?
2: Ja, die waarde verschilt heel erg per speler. Maar er is laatst een op een veiling verkocht die niet eens gedragen was voor £15.000.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En dan, het shirt van Maradona is recent uit de collectie van Jean-Marie Pfaff verkocht voor €400.000.
0: Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, dat zijn bedragen. Ja, dan wordt het ook niet zo leuk meer.
0: Nee. Zeg, en dit is allemaal gedragen ook echt, hè, wat hier ligt?
2: Ja, het meeste is gedragen. Hier zitten de vlekken echt nog in.
0: Ja.
2: Kun je ook goed zien. Ja, voor de radio luisteraars is dat natuurlijk niet mogelijk.
0: Nee, maar het is echt authentiek. Zeg, we hebben contact met Stan Valks.
3: Ja, goedenavond.
0: Oud International, ja. Onder meer voor PSV, hè. Goedenavond. Jij verzamelt ook shirts, maar niet voor jezelf.
3: Nee, ik doe sinds een maand of 3-4, ja, ben ik benaderd uit het niets, zeg maar, door een investeerder die een museum van oude shirts in Mexico heeft. En ja, die heeft 4.500 tot 5.000 verschillende shirts. En die is onverzadigbaar, zeg maar.
0: Dus, 4.500 tot 5.000?
3: Ja, zoveel shirts heeft hij inmiddels al. En dat zijn niet allemaal Nederlands elftal shirts of nationale elftal shirts, maar ook gewoon van grote spelers op grote toernooien. En hij heeft niet zo'n voorkeur voor de moderne shirt, zeg maar. Dus, ja. Maar over de shirts van nu, zeg maar, die zijn over 10, 15 jaar is hij daar wel weer geïnteresseerd in.
0: En jij gaat op pad voor hem, moet ik me dat zo voorstellen? En dan ga jij kijken of jij een shirt kan komen?
3: Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, ik heb zelf ook wel een aardig netwerk. Dus en ook van iedereen die ik benader, mij ook notities van of hij shirts heeft, of dat hij ze wel misschien wel heeft, maar niet wil wegdoen, zeg maar. Dus ik ben daar inmiddels 4-5 uur per dag mee bezig.
0: Dat is een dagtaak.
3: Nou nee, dat is een halve dag. 4-5 uur is geen dagtaak.
0: Een halve dag eigenlijk.
3: Halve dag. Ja. Maar daardoor, en dat is dan wel superleuk, heb ik met heel veel oud-collega's contact. Zo heb ik bijvoorbeeld al met meer dan 200 oud-PSV'ers contact gehad. Maar ook met heel veel oud-Ajaxide Nederlandse spelers. Maar ook uit verre oorden, zeg maar, die allemaal bij de grote clubs in Nederland hebben gespeeld.
0: Maar allemaal in een poging dan om te kijken of ze misschien wat voor je hebben?
3: Yes, ja. En in algemene zin, dan zijn er heel veel die de shirts eigenlijk allemaal voor charity weggedaan hebben, weggegeven, zeg maar. En dan is er nog een grote groep die shirts eigenlijk 30 tot 40 jaar ergens in de kast hebben liggen en die nu wakker geschud zijn. En dan weten ze niet wat ze met de shirts moeten doen.
0: Heb je ook oranje shirts aan dat museum geleverd?
3: Ja, mijn eigen shirt, maar dat was niet oranje. Dat was het witte shirt van WK94. Dus het was geen oranje shirt, maar ja, dat is een beetje flauw wat ik zeg. Maar het was een wit-oranje shirt.
0: Ja. Hey, Erik van Goor, hoe vind je dat dus heel bijzondere shirts richting Mexico gaan en daar achter de muren van zo'n museumtje verdwijnen?
2: Ja, ik weet niet of ze allemaal in dat museum terechtkomen, ook bij andere handelaren.
0: Want dat ze dan vanuit, ze gaan naar Mexico, maar dan weer door.
2: Ja, of ik weet dat daar een grote verzamelaar zit, die ook best wel wat ruim in de slappe was zit.
3: Het museum heet Epica en weet het, maar dat is ook, die zijn daar gestationeerd, maar het is ook een rondreizend museum, zeg maar. Maar daar gaan ze niet met alle shirts op locatie, zeg maar.
0: Maar nogmaals, Erik, wat vind je ervan?
2: Ik vind dat Nederlands elftal shirts zoveel mogelijk in Nederland zouden moeten blijven. Althans, de mooie.
0: In jouw handen?
2: Nou, niet per se. Mijn handen.
0: Want wat doe jij eigenlijk met al die shirts die jij hebt?
2: Nou, kijk, ik zit met andere verzamelaars na te denken om het tentoon te stellen. Ja. Je kunt verschillende varianten denken om zo'n shirtcollectie in een stichting te stoppen. Als een soort nationaal erfgoed.
0: En dus een soort voetbalmuseum waar je shirts tentoonstelt?
2: Ik ben in Duitsland bij Dortmund geweest en dan zie je echt een prachtig museum. Daar gaan we heel anders met een legacy om dan Nederland. En dat zie ik op vele vlakken, ook bij mijn eigen werkgever. Maar,
0: hoe zou dat komen?
2: Ik weet niet. Misschien is dat de Nederlandse mentaliteit. Als je in Engeland komt bij het hoofdkantoor van de Football Association, dan ziet dat er heel anders uit dan bij de KNVB. De KNVB heeft zelf ook niet
0: zoveel. Maar schets dat eens voor de.
2: Nou ja, wij kijken niet terug. Hè. Dat heeft. Het is ook een goed ding dat we vooruitkijken, maar het is soms goed ook om je legacy tentoon te stellen aan nieuwe generaties. Om daar trots op te zijn, ja. Oranje momenten. En dat zit niet in ons bloed, denk ik. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat soort shirts de grens overgaan en die je nooit meer ziet.
0: Ja, reageer er eens op, Stan Vallers.
3: Nou ja, ik zou me daar niet zo zorgen over maken. Ik bedoel, wil jij 100 shirts van Ruud Gullit hebben dan?
2: Nee, kijk, het gaat niet alleen om de shirt. Kijk, sowieso, de grote spelers zijn natuurlijk ook bij vele verzamelaars in trek. En die zijn ook best wel kostbaar. Zoals jou ook bekend is, Stan. Maar,
3: maar die hebben er inmiddels ook wel bijna allemaal één.
2: Ja. Dus, maar dan kijk, moeten die er dan moeten in verzamelen. Er zijn heel veel verloren gegaan. Die naar derde wereldlanden zijn gegaan. Naar Oekraïne. In de zak van Max. Of vernietigd.
0: Serieus? Gewoon weggegooid bedoel je?
2: Ja, weggegooid. Ja. Want die shirts. Vroeger kreeg je dit shirt van Sjaak Zwart. Dat werd door vele spelers gedragen. Dat ging aan de waslijn. En dat werd weer door de volgende speler gedragen. Ja, je had geen shirtsponsors die 3-4 shirts per wedstrijd ter beschikking stelden. Dit was een stukje katoen wat elke keer weer opnieuw door de Basvrouw neemt aan.
0: Dus winstzuinig, hè?
2: Zeker zo. Ja. Maar dat was ook, gold ook wel voor andere landen. Maar dat waren stevige shirts, nummer erop geborduurd. Ja, dat is vertegenwoordigd een stukje geschiedenis, Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, want daar is dat boek natuurlijk ook om te doen.
2: Ja, dat boek
0: mensen
2: ook.
0: Te laten dat zien,
2: boek,
0: dat is de aanleiding dat we hier ook zitten.
2: 560 pagina's, 4,5 kilo oranje. hebben eigenlijk door het katoen van dat shirt hebben we met alle journalisten, Mattie Verkamman, Visser en noem maar op, Chris van der Natten. Al die journalisten hebben prachtige verhalen geschreven in combinatie met de shirts uit die tijd. Dus alle shirts vanaf het eerste bondselftal uit 1900, zelfs het elftal daarvoor, die droegen een eigen clubshirt. Daarna werd het een uniform shirt in 1900. En in oranje zijn ze gaan spelen in 1907. Toen kwam voor het eerst oranje in beeld. Dus al die shirts staan in dat boek. Tot heden.
0: Tot
2: en
0: heden.
2: Zelfs de laatste shirts nog meegenomen van de oefenwedstrijden voor het WK.
0: Ja, en nu de shirts natuurlijk waarin we wereldkampioen gaan worden.
2: Dat komt in de heruitgave in de tweede druk. Dat hopen we ook morgen te mogen beschrijven. Maar het is een ontzettend leuk boek geworden, boven verwachting.
0: Ja. Ja. Ben je er benieuwd naar, Stan? Of heb je het al gezien?
3: Ja, nee, ik ben er zeker benieuwd naar. Ja. Dus ik zal eens kijken waar ik dat kan kopen, zeg maar. Dus ik ben er zeker.
2: Stan, ik zorg dat je erin krijgt.
0: Kijk.
3: Ja, we gaan van de week wel een bakje doen of zo.
0: Zo zijn we ook wel weer. Heel hartelijk dank. We gaan natuurlijk hopen dat er in die shirts ontzettend goed gespeeld gaat worden de komende periode ook op het WK. Mooi dat boek, mooi die shirts dat je die ook hier naartoe hebt gebracht. Dank jullie wel en jou ook, Stan, via de lijn dat je meedeed aan dit gesprek. Brengt ons bij het einde van dit oog. En u natuurlijk nog te vertellen dat hier morgen op deze plek zit Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en een rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
3: Actie.
5: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: Kan je maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is?
5: Wat wordt getoond?
10: En wat wordt verzwegen?
11: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
10: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
12: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs.

0: A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
0: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: NPO Radio 1.
5: Middernacht, het begin van donderdag 28 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
6: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wees eerlijk. Handschoentjes uit, Emma. Dit advies krijgt mijn gast van vannacht in de documentaire die ze maakte. Je hoeft geen leuke multiculti-film neer te zetten. Dit werd Emma Le Souy op het hart gedrukt en zij zit hier. Mijn gast is film- en theatermaker. Ze maakte films als Vier een glaasje wijn en Mijn land Mingron. Ook schrijft, speelt en regisseert ze documentaire theaterproducties waarin film, storytelling en muziek een rol hebben. Zo was er eerder Aardappelbloed. En komende zomer staat mijn gast op de parade met Nog meer dan bauxiet. En nu is er haar documentaire Bagasi, wat we meedragen. We zien hierin hoe mijn gast een koffer krijgt van haar schoonvader. Een koffer met het archief van zijn grootvader, Maarten de Niet, die vanaf 1926 procureur-generaal in Suriname was. Het gewicht hiervan is meteen duidelijk. Als maker met Surinaamse roots het koloniaal verleden van je schoonfamilie onderzoeken, ga er maar aan staan. Nou, dat deed ze. De handschoentjes gingen uit en mijn gast van vannacht maakte met haar blote handen een pracht van een film die precies dat laat zien wat bekeken moet worden. Emma Lesuie is geboren in Leiden in 1988. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Hoe ziet kerst er bij jou uit?
7: Oef.
6: Ergens in de film zeggen, ja, we moeten nog wel gewoon een gezellig kerst met elkaar kunnen vieren.
7: Ja.
6: Dus eigenlijk wil ik weten, hoe gaat dat dan?
7: Ja, kerst bij mijn schoonfamilie dan.
6: Ja.
7: Ja, hoe dat eruit ziet. Nou, moeilijke onderwerpen, die vermijden we. Nee, het is gezellig, een drukte. Kinderen die rondrennen.
6: Gewoon.
7: Schreeuwen, gewoon.
6: Jij hebt een koffer gekregen, maar ja, alweer een tijdje terug. Je hebt hem een tijdje, nou ja, gewoon maar laten staan?
7: Ja, klopt. Toen ik die koffer van mijn schoonvader kreeg, met daarin het archief van zijn opa, toen bekeek ik alles wat daarin zat. Dus heel veel foto's uit het koloniale verleden. Heel veel documenten, geheime documenten. Maar ook een brief van toen nog kroonprinses. Nee, toen was ze prinses Beatrix. Kroonprinses was ze natuurlijk, maar... Dus er zat van alles in en ik ging dat bekijken en dat vond ik toch wel heel erg ongemakkelijk. Ik dacht, oh jeetje, ga ik me hier aan branden of niet? Dus het was al jaren geleden, ik wist al sinds dat ik een relatie heb met inmiddels mijn man, wist ik van het bestaan af van dat archief. En toen zij gingen verhuizen van een groot huis naar een klein appartement, toen gaf hij mij al die spullen. En er zat ook een pop in met aan de ene kant een donker, een bruin gezicht. En aan de andere kant een wit gezicht.
6: Ja, als je hem omdraait, dan valt het jurkje over het gezicht van
7: precies,
6: de onderste heen.
7: Ja, en, en toen dacht ik wel, oké, ik moet hier iets mee. Maar ja, ik vond het heel moeilijk om dat om daaraan te beginnen. Omdat ik dacht, oh, hier komt zoveel ongemak bij kijken. Dus het heeft nog jaren in de kast gestaan, of eigenlijk op zolder gestaan. En in 2019 deed ik mee aan de ITVA-workshop. En toen won ik op het eind met de Karen de Bok talentprijs. Dan krijg je een geldbedrag om research te doen naar je verhaal. En toen ik dat had gewonnen, ik zie mezelf nog op het podium staan. En toen dacht ik,
6: shit.
7: Nu moet het ervan komen. En toen had ik een producent uitgekozen. En zij waren helemaal enthousiast. Ja, we gaan dit doen. En toen dacht ik, ik dacht aan al die meningen rondom mij. Toen heb ik het laten liggen. Toen werd ik zwanger. Toen was ook Black Lives Matter. Toen dacht ik wel, dit moet boven tafel komen. Ik wil dat mensen meer weten over deze koloniale periode. Maar toen ik eigenlijk zwanger werd, toen voelde het voor mij, ja, juist om met dit verhaal iets te gaan maken. Want ja, ik dacht de hele tijd, ik wil niet alleen de focus leggen op die kolonisator. Ik wil eigenlijk meer mijn eigen verhaal vertellen. En ja...
6: En dan zit je dus met twee verhalen.
7: Ja, en doordat ik zwanger was, draag je dus allebei die verhalen. Die droeg ik dus ook letterlijk in mij. Dus dat klopte voor mij om ermee aan de slag te gaan. Maar goed, dat was 2020. Een kind is geboren 2021. En nu zitten we 2026. Dus het duurde nog een tijdje.
6: Sommige goede dingen komen gewoon langzaam.
7: Ja.
6: Zullen we eerst even, want wat is een procureur-generaal?
7: Een procureur-generaal is eigenlijk hoofd van de politie. En in dit geval van Maarten de Niet. Hij was een hele belangrijke bestuurder in het koloniale bestuur. Dus hij had veel macht en niet alleen bestuurlijk, maar ook uitvoerend. Dus hij vervulde eigenlijk een dubbel functie. En, lekker, er komt een wijntje.
6: Dankjewel. Dankjewel, Gijs.
7: En dus hij was ook hoofd van de inlichtingendienst. Hij is waarnemend gouverneur geweest meerdere keren. Dus hij had een hele hoge functie in het koloniale bestuur. ja.
8: Ja, en je geeft in je film bijvoorbeeld het voorbeeld, hij was verantwoordelijk voor de opsluiting van Anton de Kom.
7: Nee, niet zo zwart-wit. Hij was toen destijds advocaat-generaal. Dus hij was toen nog geen procureur-generaal. Dus die staat toch nog erboven. Maar toen ik echt dacht van, oh, ik wil hier een verhaal van maken. Want ik ging hem natuurlijk researchen, die Maarten de Niet. En toen kwam ik op het internet een oud artikel tegen uit een communistisch dagblad. En daarin stond een interview met Anton de Kom en met zijn vrouw. En dat ging over die arrestatie, toen hij werd gearresteerd in 1933. En daarin werd hij dus twee keer genoemd. Dus Maarten de Niet deed dit en die zei dat. En toen dacht ik, oké, hij had echt een hele belangrijke rol toen al als advocaat-generaal. Hij was niet, ja, hij heeft gewoon echt meegewerkt aan die arrestatie. En hij heeft Anton de Kom gedreigd. Wie een grote mond heeft, kan worden opgepakt en de doodstraf krijgen. Dus ja, toen ik dat las, toen dacht ik, oei, dit wordt pittig. Want ja, ik weet natuurlijk wat Anton de Kom betekent voor Surinamers. Ja, dus daar dacht ik wel van, oh ja, ik wil dit verhaal wel maken, maar er komen veel gevoeligheden op tafel.
8: Waarom heeft je schoonvader die koffer gegeven? Hij had het ook niet kunnen doen.
7: Nee, klopt. Ja, en hij heeft het heel netjes bewaard. Waarom hij dat heeft gedaan? Nou ja, enerzijds omdat hij dus ging verhuizen. Maar ik ben ook de enige in de familie die verhalen maakt. En ik ben al langer bezig met ons koloniale verleden. Dus ja, om mij een plezier te doen, dat denk ik vooral.
8: Maar hij is ergens natuurlijk ook wel, nou ja, bang is misschien een te groot woord. Maar hij wil ook niet dat je zijn opa door het slijk haalt.
7: Nee. En hij dacht ook niet dat ik dat zou doen. Nee. Want hij is trots op zijn opa. Het was voor hem ook een lieve opa. Maar ja, dat was dé waarnemend gouverneur in de familie. Dus hij had ook niet gedacht van, oh, die heeft iets fouts gedaan. Of, ja, helemaal niet.
8: Je bent met hem naar Suriname gegaan. Waarin dacht je, dat is de manier?
7: Ja, ik heb hem een beetje meegesleurd, wel. Maar hij deed dat ook wel echt voor mij. Ik vond het wel heel erg mooi dat hij meeging. Want hij stelt zich wel echt kwetsbaar op die manier. En ja, om hem een ander perspectief te laten zien. En ik dacht, dat is toch het beste om dat te doen in Suriname, in dat decor waar zijn oma, zijn moeder is opgegroeid en waar de procureur-generaal dus zoveel macht had. Dus het was voor mij, ja, wel een must dat hij meeging. En ik vond het wel heel tof dat hij dat deed.
8: Ik kreeg de indruk dat jullie alle twee er veel van opstaken. Meer over die man te weten kwamen dan toen jullie nog op Schiphol stonden.
7: Ja, klopt wel. Ja, ik bedoel, dus sta je daar ook op het, nu heet het Onafhankelijkheidsplein, toen heette het Gouvernementsplein. Daar woonde hij, die procureur-generaal, met zijn gezin. Tegenover het paleis. En ook de Hof van Justitie zat daar, dus zijn werkplek. Ja, en dan komt het gewoon veel dichterbij. En als je dan ook nog, ja, je bent ook in een andere context. Ja, je bent in Suriname met Surinamers die wel iets meer weten van die koloniale periode. Zeker niet iedereen, hoor. Maar
8: ja, maar wij hier weten precies niks.
7: Nee, maar daar, ik bedoel, ik heb ook heel veel mensen gesproken die helemaal ook niks weten over die tijd. Maar namen als Anton de Kom of Louis Doedel, dat wordt wel echt doorgegeven. Van dat waren onze verzetstrijders die ons zijn ontnomen. Dus
8: En ik begreep dat zo'n naam van Johannes Kielstra, dus de man, ja, boven de Niet,
7: ja,
8: dat ze die ook wel kennen.
7: Ja, Kielstra, echt, dat is ongelooflijk dat eigenlijk niemand hier hem kent.
8: Nee.
7: Want hij, ja, als je in Suriname echt Kielstra zegt, dan is het gelijk, oh, die man was fout. Want door zijn verdeel en heers. Dus hij wilde eigenlijk dat Suriname is een heterogene heeft een heterogene bevolking, geen homogene bevolking. En er is altijd geprobeerd om de verschillende bevolkingsgroepen meer naar elkaar toe te laten. Meer naar elkaar toe te laten leven, zo te zeggen.
8: Want je bent samen in een land, dus je moet
7: precies,
8: er wat van maken.
7: Je moet het met elkaar doen. En hij trok ze eigenlijk uit elkaar door mensen in hun eigen hokje te plaatsen.
8: En ging ze categoriseren, kan je
7: ja,
8: zo zeggen?
7: Ja. En dus boven elkaar ja, plaatsen.
8: Want dat volgt dan onmiddellijk.
7: Ja. En die verdeel en heers, ja, dat heeft nog wel echt grote gevolgen in de Surinaamse samenleving van vandaag de dag.
8: Dus als je die naam noemt, dan
7: ja, die man was zo fout.
8: Ja, het was natuurlijk het woord kliekje komt ook heel erg in mij op.
7: Ja,
8: het was gewoon ook
7: dat was het ook.
8: Een kliekje mannen met baantjes die
7: ja, die elkaar wel misschien wel kenden van de studententijd uit Leiden of wherever en of die bij het korps zaten en ja, en die schoven elkaar baantjes toe. En ik las ook een briefje dat Kielstra expliciet heeft gevraagd om Maarten de Niet om hem die functie te geven als procureur-generaal. Dus ja, dat was gewoon echt een onderrondje.
8: Jouw schoonvader wil er niet echt aan. Dat het, nou ja, de foute kant ervan. Of althans, hij lijkt het. Ja, hij heeft het heel erg over ja, je moet het wel in die tijd zien.
7: Ja, de tijdgeest.
8: Ja.
7: Is wel gemakkelijk.
8: Ja?
7: Om alles op de tijdgeest af te schuiven.
8: Ik heb het idee dat we daar met z'n allen wel vaker een handje van hebben.
7: Ja, absoluut. Ja, dat was toen.
8: Ja.
7: Zo ging dat toen. En ja, daar hebben we niks mee te maken, toch?
8: Ja.
7: En ja, ik zei het ook in een ander interview, maar ik las een heel mooi artikel van in het NRC afgelopen weekend. En daarin stond dat die tijdgeest dus wordt gebruikt als machtsmisbruik door het dus opzij te schuiven. Schuif je dus ook die verantwoordelijkheid weg. Van ja, we hebben er niks mee te maken. Dus we hoeven ook geen verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl je ook erkenning daarvoor kan. Dus het was toen fout en we nemen daar verantwoordelijkheid in. En dat, ja, dat is natuurlijk veel sympathieker en empathischer dan dat je dus zegt van ja, dat was de tijdgeest, next. Dus ja, het is wel makkelijk om alles op de tijdgeest af te schuiven. Want hoe zat het met de tijdgeest van de Surinamers? Hoe zat het met het Surinaamse perspectief?
8: Vraag jij dat aan je schoonvader?
7: Ja, ik vraag dat eigenlijk wel. Dat zie je niet in de film, maar we hebben het daar wel over. Maar het is toch moeilijk omdat. Ja, ik vond het soms wel moeilijk om dat invoelbaar te maken.
8: Om het hem uit te leggen?
7: Ja.
8: Want ja, volgens mij wil jij gewoon van hem horen van ja, dat heeft hij niet goed gedaan. Hij was verantwoordelijk voor hele slechte dingen, punt.
7: Ja, en daarnaast was hij jouw leuke opa.
8: En dat kan allebei?
7: Dat kan allebei.
8: Nou, ik heb ook wel het idee, want er komen ook wel, ja, dat is zo ingewikkeld, maar goede dingen is niet het woord, maar er komen ook wel dingen naar boven over die er niet, waarvan je denkt, ja, hij was ook ergens alweer begaan met het land.
7: Absoluut. Dus hij heeft 30 jaar gewoond in Suriname en ik heb ook dagboekfragment gelezen. En dan zie je echt dat hij geniet van waar hij woont. Hij voelde zich echt thuis in Suriname. Hij is ook maar 4 of 5 keer met verlof geweest, die 30 jaar. Hij heeft heel dat archief bewaard. En dat zijn heel veel foto's, maar ook heel veel kaarten van Surinamers. Je ziet briefwisselingen, ook met Surinamers. Dus ja, ik geloof wel echt dat hij het heel fijn vond waar hij woonde en dat hij liefde had voor het land. Dat denk ik echt. Maar je moest niet te kritisch zijn, want dan had je een probleem.
8: Dan kon je zomaar opgesloten worden en erger.
7: Ja, want ik heb ik heb de oma van mijn man heb ik nooit gekend. Maar mijn schoonfamilie zegt ook altijd, oh, die had het zo leuk gevonden als ze had gezien dat haar klein

0: mijn zoon met een Surinaamse was geweest. Want zij heeft tot haar 18e in Suriname gewoond. Ze had altijd van die vogeltjes thuis. Dat is van Suriname meegenomen. Dus die nam wel... Ja, Suriname was haar thuis. Daar is ze opgegroeid. Daar is haar navelstreng begraven, zoals ze dat zeggen.
1: En hoe vind jij dat dan om te horen? Van, nou, dat had ze vast heel leuk gevonden.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik ook mooi. Ja, ik vind het ook mooi hoe dat zo samenkomt. Dat ik een hele andere Surinaamse achtergrond, maar hij dus ook een Surinaamse achtergrond. Hij kan ook, je hebt zo'n, geen visum, maar god, ik weet even niet. Ja, het is laat. zo'n aanvraag, zodat je eigenlijk de visumrij kan skippen in Suriname. Dat is voor 5 jaar, geloof ik. Maar die kan ik aanvragen, omdat mijn oma in Suriname is geboren. Maar mijn man kan het ook aanvragen, want zijn oma is ook in Suriname geboren. Dus ik vind het wel mooi hoe dat zo bij elkaar komt.
1: Ja, en jullie kinderen kunnen dat dan ook. Die hebben geen enkele rij meer.
0: Nee, precies.
1: Denise heeft ook de wetgeving van Suriname in kaart gebracht. Mede bepaald ook.
0: Ja, dus hij heeft een heel register gemaakt van alle Surinaamse wetten. Heeft hij allemaal uitgeschreven. En dat wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. De advocaat die ik sprak, Hugo Esset, die zei, daar zijn we nog steeds heel erg dankbaar voor dat hij dat heeft gedaan, want het is echt monnikenwerk geweest. En daarin zie je ook dat hij veel liefde had voor zijn vak. En hij was ook de voorzitter van het ronde tafelcommissie. Zodat Suriname meer onafhankelijkheid zou krijgen. Dus in dit geval zelfbestuur.
1: Waarom deed hij daar aan mee? Want volgens mij, want ergens lijkt hij er ook van overtuigd dat hij het beste is voor het land.
0: Ja, en dat, maar hij doet daar natuurlijk ook aan mee, omdat hij dan ook de Nederlandse kant kan doordrukken. Hè, van wat willen wij in dat zelfbestuur? Dus dat is natuurlijk, ja. Ze gaan niet een Suri- of ze gaven niet een Surinamer een voorzitterschap. Weet je, dat bleef.
1: Zo gek waren ze nou.
0: Nee, zo gek waren ze niet. Bleef bij deze Nederlander die al bijna 30 jaar in Suriname zat.
1: Ja, en hij zit dan ook met mensen aan tafel die hij eerder heeft laten arresteren.
0: Ja, klopt. Ja, dat is wel opmerkelijk. Een tekenleraar, Wimbos Verschuur. En die heeft de baas in eigen huis slogan bedacht. En in 1948 gingen duizenden Surinamers de straat op om te protesteren eigenlijk tegen de koloniale macht. En ik vind die beelden altijd heel, heel opmerkelijk en emotioneel als ik dat zie. Want dan zie je mensen met grote spandoeken. Waarom in de Oost wel, in de West niet? Suriname ligt in Amerika. Wij willen verandering. En dus toen al gingen duizenden mensen de straat op.
1: Ja, en zo logisch.
0: Ja, absoluut. Maar daar werd niet naar geluisterd.
1: Nee, het heeft echt nog idioot lang geduurd.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt niet alleen je schoonvader meegenomen, maar ook je moeder bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Je dacht dan maar gewoon iedereen mee op reis.
0: Ja, klopt. Op dezelfde reis ook nog eens.
1: Ja, dapper.
0: Ja, dat was heavy. Maar mijn moeder, dat was vrij logisch. Want zij is natuurlijk de oma van mijn kind, van mijn kinderen.
1: Ja, zij had ook iets uit te zoeken. Het verhaal van haar vader.
0: Ja.
1: Want wat is het verhaal van haar vader?
0: Nou, haar vader was een marineman, dus die zat bij de Koninklijke Nederlandse Marine. Net na de Tweede Wereldoorlog werd hij aangesteld als telegrafist. Nou, en als je zo'n baan had bemachtigd, dan had je een soort van de loterij gewonnen. Dan hoorde je erbij, dan mocht je mee naar het moederland toe. Dus dat was, hij had veel aanzien daardoor. En zij vertrokken dus vanuit Suriname naar Nederland, kwam in Den Helder terecht, in Noordwijk terecht. In Noordwijk is mijn moeder geboren. En mijn opa ging dus ja, op marineschepen, op onderzeeërs, ging hij naar onder andere Nederlands Nieuw-Guinea. En dan kwam hij terug en dan was het een vreselijke man thuis. En dat heeft, ja, dat drukte zijn stempel op het gezin waarin mijn moeder opgroeide. Eigenlijk zegt ze ook altijd van, ik mocht geen kind zijn.
1: En weet ze wat hij daar gezien heeft?
0: Nee.
1: Daar werd niet over gesproken?
0: Nee. En ook niet hoe er tegen hem gedaan werd.
1: Nee, want hij was waarschijnlijk de enige zwarte man?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Of een van de, ja,
1: een van de weinigen.
0: Een van de, ja, heel weinigen. En hij was een hele zwarte man, een kleine man. Ja. Je weet het niet, hè. Het is alleen maar gissen. Maar het moet, ja, het moet een indruk hebben achtergelaten op hem.
1: Ja, en een indruk die hij dus afreageerde op zijn gezin.
0: Ja, nu ben ik de baas.
1: Wat wilde je je moeder laten zien daar in Suriname? Je wil haar op een gegeven moment iets laten voorlezen in het Surinaams.
0: Ja.
1: Maar dat kan ze niet.
0: Nee, want thuis mochten ze geen Sranantongo praten. Dat sprak mijn oma en mijn opa, die spraken dat wel onderling, maar zij mochten dat niet.
1: Zij moesten gewoon Nederlands.
0: Ja, en mijn tante vertelde dat dat mijn opa ook hadden opgelegd. Want anders zou hij met een te dik accent praten en dan zouden ze hem niet meer kunnen verstaan. Kijk, dat is wat mijn tante mij vertelde.
1: Het zou me ergens niet verbazen.
0: Het zou me ook ergens niet verbazen. Maar de nonnen, mijn moeder groeide op een hele katholieke setting. Ze zat bij de nonnen en de nonnen die zeiden tegen mijn oma dat ze Nederlandse pot moesten eten. Dus mijn moeder die groeide op een onderzeeërs. Ging hij naar onder andere Nederlands Nieuw-Guinea. En dan kwam hij terug en dan was het een vreselijke man thuis. En dat heeft, ja, dat drukte zijn stempel op het gezin waarin mijn moeder opgroeide. Eigenlijk zegt ze ook altijd van, ik mocht geen kind zijn.
1: En weet ze wat hij daar gezien heeft?
0: Nee.
1: Daar werd niet over gesproken?
0: Nee. En ook niet hoe er tegen hem gedaan werd.
1: Nee, want hij was waarschijnlijk de enige zwarte man?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Of een van de, ja,
1: een van de weinigen.
0: Een van de, ja, heel weinigen. En hij was een hele zwarte man, een kleine man. Ja. Je weet het niet, hè. Het is alleen maar gissen. Maar het moet, ja, het moet een indruk hebben achtergelaten op hem.
1: Ja, en een indruk die hij dus afreageerde op zijn gezin.
0: Ja, nu ben ik de baas.
1: Wat wilde je je moeder laten zien daar in Suriname? Je wil haar op een gegeven moment iets laten voorlezen in het Surinaams.
0: Ja.
1: Maar dat kan ze niet.
0: Nee, want thuis mochten ze geen Sranantongo praten. Dat sprak mijn oma en mijn opa, die spraken dat wel onderling, maar zij mochten dat niet.
1: Zij moesten gewoon Nederlands.
0: Ja, en mijn tante vertelde dat dat mijn opa ook hadden opgelegd. Want anders zou hij met een te dik accent praten en dan zouden ze hem niet meer kunnen verstaan. Kijk, dat is wat mijn tante mij vertelde.
1: Het zou me ergens niet verbazen.
0: Het zou me ook ergens niet verbazen. Maar de nonnen, mijn moeder groeide op een hele katholieke setting. Ze zat bij de nonnen en de nonnen die zeiden tegen mijn oma dat ze Nederlandse pot moesten eten. Dus mijn moeder die groeide echt op met aardappel, stampot,

0: zwarte man?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Of een van de... Ja,
0: een van de weinigen.
1: Een van de heel weinigen. En hij was een hele zwarte man, een kleine man. Ja. Je weet het niet, hè. Het is alleen maar gissen. Maar het moet... Ja, het moet een indruk hebben achtergelaten op hem.
0: Ja, een indruk die hij dus afreageerde op zijn gezin.
1: Ja, nu ben ik de baas.
0: Wat wilde je je moeder laten zien daar in Suriname? Je wil haar op een gegeven moment iets laten voorlezen in het Surinaams.
1: Ja.
0: Maar dat kan ze niet.
1: Nee, want thuis mochten ze geen Sranantongo praten. Dat sprak mijn oma en mijn opa, die spraken dat wel onderling, maar zij mochten dat niet.
0: Zij moesten gewoon Nederlands.
1: Ja, en mijn tante vertelde dat dat mijn opa ook hadden opgelegd. Want anders zou hij met een te dik accent praten en dan zouden ze hem niet meer kunnen verstaan. Kijk, dat is wat mijn tante mij vertelde.
0: Het zou me ergens niet verbazen.
1: Het zou me ook ergens niet verbazen. Maar de nonnen, mijn moeder groeide op een hele katholieke setting. Ze zat bij de nonnen en de nonnen die zeiden tegen mijn oma dat ze Nederlandse pot moesten eten. Dus mijn moeder die groeide echt op met aardappel, stampot, haar lievelings.
0: Door en door Nederlandse cultuur erin gestampt.
1: Ja, absoluut. En onderling met mijn opa aten ze wel Surinaams. Kookte mijn oma die kookte wel Surinaams voor haar man. Dus ze kreeg weinig van die Surinaamse cultuur mee. Je moest je aanpassen. Ze groeide op in een hele witte omgeving, waarvan ze de enige Surinaamse familie waren in
0: de wijde omtrek waarschijnlijk.
1: Ja, dus ze kenden ook geen andere Surinamers. Natuurlijk wel, er waren wel wat Surinamers hoor, in andere steden. En mijn oma ging wel naar Surinaamse feesten in Leiden, die werden georganiseerd. Maar ja, die Surinaamse cultuur kwam weinig binnen. En dus dat zie je ook dus in die documentaire. Dan mijn moeder gaat dan het Surinaamse volkslied gaat ze dan voorlezen. Geschreven door Henny de Ziel. En dat leest ze voor. Een gedeelte is in het Nederlandse, gedeelte is in het Surinaams. En dat leest ze voor, maar... En dan zegt ze ook van, ik kan de melodie niet.
0: Ik weet de klemtonen niet.
1: Nee.
0: Maar ze geneert zich ook een beetje.
1: Ja, omdat ze het gewoon ook echt heel erg jammer vindt. Van, wat jammer dat ik dat nooit heb meegekregen. Wat jammer dat ik niet letterlijk, maar ook figuurlijk de taal niet spreek. Het zit niet in mijn lijf, eigenlijk.
0: Je gaat met haar naar de wijk waar jouw voorouders gingen wonen na het afschaffen van de slavernij. Klopt dat?
1: Mm-hmm.
0: En daarin leren we ook iets over de achternaam.
1: Ja, mijn moeder heet Dijmveld van haar achternaam. En als je dat omdraait, dat komt van veldmeid. Dus echt een slavennaam. En na de afschaffing van de slavernij werden de mensen veelal geplaatst in de wijk Kombe. En daar groeide zowel mijn opa op als mijn oma. En mijn oma was de buurjongen van vakbondsleider Louis Doedel. Die later ook is opgepakt door Maarten de Niet en in een psychiatrische inrichting is gestopt. En ja, dat is echt een volksbuurt.
0: Hoe vond ze het om daar te zijn?
1: Ja, leuk. Ze was er al eerder geweest. Maar ze vindt het... Ik zie toch wel een andere moeder als ik haar in Suriname zie. Dan er opent iets. En ik had haar jaren geleden had ik haar voor het eerst meegenomen. En toen zag ik dat wat er echt werd geopend. En die transformatie zie je ook nog in die film. Maar als ze toch denkt van... Ik ben hier thuis en ik mag hier zijn. En ja, dat vind ik wel... Ik vind dat wel ontroerend om mijn moeder zo te zien. Je toch altijd hebt moeten aanpassen.
0: Ja, er zit heel erg zoiets in van eindelijk.
1: Ja.
0: Jullie ontmoeten ook een oud-tante of een oud-oud-tante? Of hoe
1: hoe oud?
0: Hoe oud moet je dat inschatten?
1: Nou, ik was afgelopen...

0: februari in Suriname. En toen is ze 106 geworden.
1: Nou, zo oud.
0: Zo oud. En dat is de zus van mijn opa.
1: En zij heeft jouw opa dus gekend. De vader van je moeder.
0: Ja.
1: Zij vond hem helemaal geen vreselijke man.
0: Nee, niemand in Suriname vond hem een vreselijke man. Hij heeft ook nog een ander kind gekregen in Suriname. Nee, niemand. Hij was een geweldige man. Hij kwam met cadeautjes, vertelde mijn tante. Mijn andere oud-tante. De dochter van mijn oud-tante. Ja, dit was een hele prettige man. Dus, en hij had aanzien. Hij was een marineman. Hij ging de zee over. Kwam terug met mooie verhalen.
1: Hoe is dat voor je moeder om te horen?
0: Ja, toch ook wel fijn. Van, oh ja. Dus het moet ook nog wel een prettig man zijn geweest. Dus dat kon ze wel.
1: Ja, maar je kan ook denken, maar waarom godverdorie niet tegen mij?
0: Ja. Nee, klopt hoor. Dat, nu je dat zegt. In dat gesprek toen met mijn oud-tante. Toen ging dat daar wel over. Toen zag je ook wel dat verdriet van moeder. Van waarom heeft hij ons zoveel pijn gedaan? Maar ze kon het ook gewoon veel beter plaatsen. Van, oh ja, mijn opa werd geplaatst in een hele witte omgeving.
1: Hij kwam hier vandaan.
0: Ah ja. En hij voelde zich duidelijk niet goed. Was het heimwee? Was het posttraumatische stress? Was het zijn verleden? Weet het niet. Zal een cocktail zijn geweest. Maar het is duidelijk dat hij zich in Suriname wel heel erg prettig voelde. En dus ook een fijn mens was daar. En hij is in 1975 teruggegaan. Maar ja, wat mijn moeder ook zegt in de documentaire. Ja, hij sloeg met een riem. Dus hij nam een echte grazen. En hij sloot ze op. En ze waren gewoon al bang van de woorden, weet je, de dreiging. Dat was zo beangstigend. En ja, de oud-tante die dus ontmoette, tante Hetty, zij is nog opgevoed deels door haar oma die in slavernij is geboren. Dus zo dichtbij is het nog. Dat slaan met een riem, dat komt ook van oudsher.
1: Dat is wat er gebeurde.
0: Dat is wat er gebeurde. En mannen die werden op de plantage, mochten mannen en vrouwen niet bij elkaar zijn. Ja, dat wordt toch doorgegeven. En ja, dus ik denk dat door die reis mijn moeder dus beter mijn opa kon begrijpen. Maar ook mijn oma, die een hele zwijgende vrouw is geweest. Die ging nooit tegen haar man in. En dat, ja, dat was voor mijn moeder natuurlijk ook heel erg moeilijk. Maar ik denk dat ze door die reis kon ze haar ouders beter in die geschiedenis plaatsen. Van wat die geschiedenis ook met hem moet hebben gedaan.
1: En kan je dan zeggen dat door dat begrip er iets van de pijn af is?
0: Absoluut. Ik denk dus wel dat deze reis heel erg helend heeft gewerkt voor mijn moeder.
1: En daarmee ook voor jou?
0: Ja.
1: En daarmee dan weer voor je kinderen alvast?
0: Ja, want veel mensen vragen mij, ja, je hebt dit gemaakt voor je kinderen. Ja, maar misschien heb ik het toch nog wel meer gemaakt voor mijn moeder.
1: Ja, maar ik geloof ook wel heel erg dat als je in die lijn iets heelt, dat het ook wel naar beneden toe doorwerkt.
0: Ja. Ja. Maar ik, voor mijn moeder, zodat ze... Ik ben heel erg bezig met ons koloniale verleden. Om al die verhalen op te zoeken. Om daarin te duiken. En ja, ik moet toch altijd steeds aan mijn moeder denken. En waar komt dat vandaan? Waar komen wij vandaan? En
1: voelt zij dat het voor haar is?
0: Weet ik niet. Misschien wel een beetje. Ze werd wel emotioneel bij de première. Ze heeft echt meer bewustzijn gekregen in de loop der jaren dat ik hiermee bezig ben geweest. En ja, dat heeft bij haar echt een luikje geopend. En dat vind ik, daar ben ik heel erg blij om.
1: Ik ben in gesprek met Emma de Zwie. En Emma is film- en theatermaker. Ze maakte films als Vir een glaasje wijn en Mijn land, mijn grond. En documentaire theaterproducties als Aardappelbloed en komende zomer Nog meer dan bauxiet. En er is Emma's documentaire Bagatie, wat we meedragen. We zien hierin hoe Emma een koffer krijgt van haar schoonvader. Een koffer met het archief van zijn grootvader Maarten de Niet, die meer dan 25 jaar procureur-generaal in Suriname was. Ja, en wie we ook zien is jouw vader.
0: Ja.
1: Naast je moeder op de bank bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En jouw vader is wit.
0: Ja.
1: En hij vertelt het verhaal hoe er in het zwembad aan hem gevraagd wordt of het wel echt zijn kind was.
0: Ja, en, of ze geadopteerd is.
1: Ja, het gaat om jouw zusje.
0: Ja.
1: En hij vindt dat grappig.
0: Ja, ja. Mijn vader vindt dat grappig, ja.
1: En jij zegt,
0: en wij vinden dat als we dat zien, dan denk ik, oh, pijnlijk.
1: Jij zegt in de voice-over, en zo groeiden we op in een gezin waarin kleur niet bestond voor mijn vader dan.
0: Mm-hmm. Klopt. Voor hem bestond kleur niet. En daar hadden we het ook niet over. Dat was niet het onderwerp van gesprek. En als er iets gebeurde wat te maken had met racisme of discriminatie, dan andere kanten op kijken, doorlopen. Er zijn domme mensen. En het is natuurlijk ook uit liefde. Kijk, hij ziet ons als zijn kinderen en zijn vrouw.
1: Dus hij ziet het niet?
0: Hij wil het niet zien. Het is ook een soort van zelfbescherming, denk ik.
1: Op welke manier?
0: Ja, zelfbescherming of...
1: Ja, ik heb
0: naïviteit.
1: Nou, ik heb er vandaag wel even over na zitten denken. Ja. Van hoe kan het nou dat zo'n man het ontkent? En er zijn natuurlijk heel veel ouders die het idee hebben van dat je de dingen moet fixen voor je kind. Je moet de problemen oplossen. Zorgen, daar ben je verantwoordelijk voor als ouder. Mm. En dit is natuurlijk een probleem wat je niet kan oplossen.
0: Ja.
1: En dan kan dat zo pijnlijk zijn dat je het maar gewoon moet wegstoppen.
0: Ja. Echt ontkennen, deed hij. Ja, en waarom? Ja, terwijl hij is heel erg geïnteresseerd in Suriname altijd al geweest. Hij heeft er ook een tijdje gewoond. Hij kent de geschiedenis van het land dus. Maar toch, ja, hij deed gewoon net alsof racisme niet bestond.
1: Kwam je met verhalen thuis?
0: Hoe bedoel je verhalen?
1: Nou, waarin je tegen racisme aan was gelopen.
0: Ja. Of wij kwamen met verhalen thuis.
1: Om wat voor dingen ging het?
0: Nou, een voorbeeld. We waren op een camping. En ik weet nog wel dat er een groepje jongens, en die gingen de keer tegen mijn moeder zo uitschelden, uitdagen. En mijn broer werd giftig. Die werd zo boos. En dan ging het er alleen maar over hoe we mijn broer moesten kalmeren. Het ging niet over van wat is er gebeurd.
1: En hoe voelt dat? En laten
0: precies,
1: we het verhaal gaan.
0: Precies, helemaal niet. 0,0. Het ging gewoon, hoe moeten we mijn broer kalmeren? En toen mijn broer thuis kwam van zijn werk met WNNP in de auto gekrast van mijn vader. Wat stond voor White Power. Nou, jaren later heb ik daar nog naar gevraagd. Van papa, weet je nog wat er toen in onze auto's gekrast? In onze auto gekrast? Nee joh, dat waren gewoon krasjes. Of ik was in een... Ik was in een kroeg in Leiden. En toen weet ik nog wel dat er van die tussenhaakjes, zo'n neonazi meisjes en jongens, opgeschoren kopjes.
1: Skinheads, zoals we dat noemden.
0: Ja, maar het waren ook meisjes, waren niet helemaal kaal. Of trainingspakje aan. Maar ik mocht daar niet zijn in die kroeg. En ja, en dan weet ik ook nog wel dat mijn vader, ja, moet je niet naar luisteren. Weet je, dat zijn zulke domme mensen, daar moet je niet naar luisteren. En snap ik ook wel. Dat zijn ook domme mensen.
1: Hele domme mensen. Geen spel tussen te krijgen, maar toch, zo werkt het niet.
0: Nee, het deed gewoon veel. En
1: hoe reageerde jouw moeder op dat soort verhalen?
0: Ja, ik heb het er nog, ondanks heb ik er nog naar gevraagd. Want er gebeurden wel meer dingen in ons gezin. En vooral bij mijn broer. En toen zei ze van... Ja, ik ben opgegroeid in de tijd van met de Koekoeksklan. En die rassenrellen, dat zag ik op televisie. En dat heeft bij mij zo'n angst ingeboezemd. Van, oh, dit kan er gebeuren. En ze zei, dat heb ik gewoon helemaal meegenomen. Want we moesten daarnaar kijken van mijn vader op televisie. En ik ging daarmee om door me eigenlijk te verstoppen door...
1: Niet opvallen.
0: Okay, niet opvallen. Mijn moeder is heel erg iemand van de achtergrond. En dus ja, zij probeert het te sussen. Wel natuurlijk liefdevol van gaat het. Maar erover praten, dat deden we niet. En terwijl mijn tante, die heeft dus dezelfde jeugd gehad als mijn moeder. En ook zo ervaren dat haar vader een verschrikkelijke man is geweest. Maar die is juist tegenovergestelde geworden. Die is juist iemand die de mond wel open doet. Die de woorden wel weet te vinden. En zij is maatschappelijk werker geweest voor zwarte vrouwen. En zij heeft altijd gestreden om de zwarte vrouw te empoweren.
1: Had je dat liever gehad? Je wil natuurlijk het allerliefst je eigen ouders.
0: Maar... Ja, dat is wel stom om te zeggen. Maar ik had het eigenlijk wel meer meegekregen. Ja, ik had gewild dat ik dat wel meer had meegekregen.
1: Geef je het op een gegeven moment op om erover te praten thuis?
0: Nee. Nee. We hebben veel...
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je het ergens dan toch overneemt. Van oké, racisme geen aandacht aan besteden.
0: Nee. Nee, zeker niet. Sinds ik ben gaan duiken in ons koloniaal verleden. Omdat het begon eigenlijk met die achternaam van moeder. Dat ik ook dacht van, ja, waar komt dat nou vandaan? Hoe zit dat nou? Ik weet zo weinig over ons koloniale verleden.
1: Ja, maar ik bedoel meer, weet je, als puber bijvoorbeeld.
0: Ja. Oh, zo bedoel je.
1: Kan ik me voorstellen dat, weet je, dat je denkt...
0: Okay, ja, als puber, dat was anders.
1: Ik ga ook gewoon maar normaal doen. Of ik ga ook maar gewoon... Ja, doen alsof het wel meevalt.
0: Ja, dat deed ik. Ja, ik had denk ik ook wel ergens oogkleppen op. En dat had een andere uitwerking. Ja, mijn broer die was echt heel erg bezig met zijn identiteit toen hij een puber was. Daar werd hij ook toe gedwongen om daarmee bezig te zijn. Hij had ook heel veel vriendjes van kleur.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor een jongen anders is. Ik denk dat een jongen
0: absoluut.
1: Van kleur weer anders wordt bekeken dan een meisje van kleur.
0: Ja, absoluut. Ik kwam wel de clubs binnen. Dus dat heeft wel voor veel frictie gezorgd. Ook tussen mij en mijn broer. Hij vond mij veel te wit. Ik vond hem veel te zwart. Waarom doe je niet gewoon normaal? Waarom ga je niet gewoon op in de meerderheid?
1: Zo moeilijk is dat niet.
0: Ja.
1: Kijk naar mij, ik kan het ook.
0: Haal die sokken over je broek vandaan.
1: Want dat
0: was toen toch de trend? Ik weet niet of je dat weet.
1: Net gemist.
0: Oh, oké. Al die sokken die gingen dan over die broek. Maar die hadden voornamelijk Marokkaanse jongeren. Marokkaans-Nederlandse jongeren. En mijn broer deed het dan ook. Dat weet ik nog. En dan zag ik ze ook staan bij zijn club. En dacht ik, nee... Doe nou niet. Maar ja. Dus dat heeft een totaal ander effect gehad op mijn broer dan op mij.
1: En was in die tijd... je zit in een witte omgeving. Was jouw witte omgeving zich bewust van jouw kleur? Waren zij er mee bezig?
0: Nee. Absoluut niet. Nee. Nee, waarom? Ik zat ook op een gymnasium in Leiden. Dat is een hele witte omgeving. In mijn jaar zaten maar een paar mensen van kleur. Dus nee, daar ben je niet mee bezig. Nee, je kent de verhalen niet. We hadden het er ook niet over. Ik weet nog wel dat toen Black Lives Matter was... toen raakte ik zo emotioneel. Toen stond ik daar op de Dam... en dan kreeg ik echt het gevoel, wow... Zie je, ik word er weer emotioneel van. Maar dat je echt het gevoel had van... oh, zijn al deze mensen hier voor mij, voor ons? En toen ook stuurde mensen van waarmee ik ben opgegroeid... van de middelbare school, kreeg ik berichtjes van. Sorry, M, dat toen destijds we het er niet over hebben gehad. Of dat ik nooit heb... dat ik je niet meer heb begrepen. Of toen het heel erg moeilijk was in ons gezin. Met mijn broer. Dat we het gewoon bagatelliseerden eigenlijk. Zo komt het om neer. En ik weet nog wel, mijn bijnaam door een jongen in mijn klas, dat was Nigga. En doe je daar wel mee? Nee, haha, grappig. Dus we hadden het er niet over. En
1: maar hield het als je dan jaren later zo'n berichtje krijgt?
0: Nee, ik vond het niet helend, eigenlijk. Ik vond het ook jammer. Oh ja, nu dat zoveel mensen zeggen van tot hier niet verder. Dan nu. Nu wil je wel het gesprek. Nu wil je wel luisteren naar mijn perspectief.
1: Of nu, too little, too late.
0: Zo voelt het een klein beetje. Maar goede intentie hoor. Maar je krijgt dan van die berichten van... ja, ik heb jou nooit als een kleur gezien. Weet je, zo. Ja. Nee, het voelde niet... Ik werd een beetje bozig ook wel. Ja, een beetje too little, too late gevoel had ik wel. Ja.
1: Ja, snap ik. Het is meteen in jouw werk terechtgekomen, eigenlijk. Als ik kijk naar wat je gemaakt hebt. Al vanaf dat je afgestudeerd bent, ben je met dit onderwerp bezig.
0: Ja, klopt.
1: Dat liet zich niet tegenhouden.
0: Nee, dat liet zich echt niet tegenhouden. En dat komt omdat ook altijd mijn broer heel erg in mijn achterhoofd heeft gezeten. Ik wilde hem meer begrijpen. En tijdens... mijn studie, ik heb woordkunst gedaan in Antwerpen. Toen werd ik naar Zuid-Afrika gezonden en om te filmen. Ik had nog nooit gefilmd en dan kwam ik terecht op een wijnboerderij. En daar zag ik wat er aan de andere kant van de dam gebeurde. Bij de farmworkers, de colored farmworkers, die kleurlingen. En nou ja, die zagen mij en dachten, hè? Je bent zoals ons. Jij bent een van ons. Hoe kan dat nou? Maar je spreekt onze taal niet. Hoe zit dat? En dat was ook confronterend voor mij. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ja, natuurlijk Suriname. Ik wist gewoon weinig. Maar toen ben ik dus gaan duiken in die hele wine farm cultuur. En toen zag ik die misstanden. En ja, dat heeft ook gewoon een direct gevolg van de apartheid. Een direct gevolg van de slavernij. En toen dacht ik ook wel van, ja, ik moet ook in mijn eigen geschiedenis gaan duiken. Maar dus ja, ik heb dat nooit meer losgelaten om die verzwegen of vergeten verhalen te vertellen. En ja, dat zou ik ook wel blijven doen. Dat blijft mij wel heel erg triggeren. Ook nu ik net een tournee heb gedaan, een theatertournee over Suriname in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, die komt er ook weer aan, toch? Deze zomer op de parade.
0: Ja, klopt. Wel een andere versie. Maar echt die drive, want ik heb het al zo vaak gespeeld, zo vaak verteld. Maar dan denk ik toch, ja, heel veel mensen weten het nog niet. En ik zou zo graag willen dat zoveel mensen het wel het verhaal weten van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat Suriname heeft betekend voor Nederland. En dat die erkenning die uitblijft. Ik zou dat zo graag door willen geven. Dus dat triggert mij wel heel erg om deze verhalen blijven te vertellen. En ik krijg ook heel vaak de opmerking, oh, alweer.
1: Ja, alweer.
0: Koloniaal verleden.
1: Zeker alweer.
0: Ja, maar dat is...
1: Het is nog niet klaar.
0: Zijn nog maar net begonnen.
1: Die voorstelling die begint eigenlijk ook met een archief dat jij kreeg. we mogen gewoon al onze archieven bij jou gooien.
0: Oh ja, kom maar op hoor. Ja, zeker.
1: Want wat was dit er voor een?
0: Ik heb een heel groot filmarchief geërfd van een Surinaamse filmmaker. Hij is een fotograaf en filmmaker, Willem Christian van der Ziel. En hij overleed in 1955 toen hij aan het vissen was. En toen...
1: Dat zullen sommige mannen een heel mooie dood vinden.
0: Ja, echt waar?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Oh ja? Lijkt me zo vreselijk. Hij verdronk met 10 mensen.
1: Oh, oké, okay, dat is wat anders.
0: Okay.
1: Ik dacht dat hij gewoon rustig langs de kant zat met zijn hengeltje. En dan zo langzaam wegzakt.
0: Nee, maar hij verdronk. En toen was hij dus 54 jaar. En toen liet hij mij dus... Of niet liet hij mij. Toen liet hij al die filmbanden achter. Die nooit waren ontwikkeld. En hij, dat kwam dus in de familie terecht.
1: Maar waarom had hij daar gefilmd?
0: Ik denk dat hij een camera had gekregen. Of van Amerikanen. Die natuurlijk heel veel waren in Suriname. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of van de Nederlanders. Hij werkte ook voor het ANP. Zij moet op de een of andere manier die camera hebben gekregen. Maar zo is hij dus wel een van de eerste cineasten van Suriname. En ik vind het wel heel mooi dat ik dat archief dus heb gekregen. Dus ik heb al die filmrollen laten ontwikkelen. En toen bekeek ik ze. En toen dacht ik, wauw, dit is heel erg mooi en belangrijk historisch materiaal.
1: Wat zag
0: hier moet ik wat mee. Wat ik zag veel portretten van Surinamers op parades door de binnenstad. Ik zag het binnenland van Suriname. Hij is heel veel in het binnenland geweest. Het verdronken dorp Ganzé is te zien. Ik heb Prins Bernard gezien. Als schietend op een koryaal met in zijn blote bast. De beroemde prostituee Maxi Linder. Maar ik heb ook gezien een wielrenwedstrijd in de stad. Chinese spelletjes die gespeeld worden in de stad tijdens Chinees nieuwjaar. Heel veel. En hij,
1: ook het dagelijks leven.
0: Echt het dagelijks leven. En dat is zo heerlijk om naar te kijken. Dat je echt, je duikt gewoon in die tijd. En je weet, alles is gefilmd voor 1955. Want toen was het sluis. Dus ja, het is een heel mooi tijdsbeeld.
1: En dus ook de oorlogsjaren.
0: Ja. Ook de oorlogsjaren.
1: Want hoe was het daar toen er hier oorlog was?
0: Hoe het daar was? Nou, één groot feest. Surinamers van een bepaalde leeftijd daarnaar vraagt, 90-plussers, dan verschijnt er meestal een hele grote glimlach. Oh, toen gingen we feesten, want toen kwamen er heel veel Amerikanen.
1: Ja, wat kwamen die doen?
0: Ja, voor de bauxietwinning. En die bauxiet is de belangrijkste grondstof voor aluminium. En daarmee werden voor het verzet vliegtuigen en wapens gemaakt. Dus Suriname is heel belangrijk geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want het was de grootste bauxietexporteur ter wereld. Dus wordt ook wel gezegd, zonder Suriname geen overwinning. Maar dus zij brachten niet alleen hun tools mee, maar ook hun geld. Dus Suriname fleurde op. En er waren heel veel feesten. Mensen hadden werk. Die werkten voor de Amerikanen. Wegen aanleggen of whatsoever. Dus het was een hele bruisende tijd, die jaren. En er waren niet alleen Amerikanen, maar ook heel veel Puerto Ricanen. Maar tegelijkertijd werd er ook het een en ander werd opgesloten door Maarten de Niet. Als je een Duitse achternaam had, Duitse hernhunters werden opgesloten. Er werden zogenaamde prostituees opgesloten.
1: En
0: voor de komst van kroonprinses Juliana.
1: Dat mocht niet gezien worden.
0: Ja, blijkbaar. Dus alle straten werden schoongeveegd. Dus ze werden gewoon echt om een truck. Hup, die vrouw mee.
1: Ja, want wat zijn zogenaamde prostituees?
0: Nou ja, dat helemaal niet...
1: Vrouwen?
0: Nee, dat is helemaal niet... was het wel echt dat ze prostituee waren? Of was het gewoon een mooie vrouw? Er was ook een verhaal, hoorde ik in Suriname, van een meisje dat werd opgepakt, maar die helemaal geen prostituee was. Maxi Linder werd opgepakt en ze werden op Plantage Katwijk werden ze geïnterneerd.
1: Ja,
0: zonder proces.
1: Die Maxi Linder was een hele mooie vrouw, begreep ik. Maar ook een hele goede vrouw.
0: Ja, want zij deed het met de hoogste pieven. Zo wordt er verteld. Maar zij schonk ook al het geld wat zij kreeg, of een deel van haar geld, schonk ze aan jonge jongens, zodat die konden studeren. En zij is uiteindelijk best wel armoedig gestorven. Maar voor mensen, voor Surinamers, is Maxi Linder echt een icoon. Dus het was heel mooi toen ik ook in Suriname die voorstelling liet zien. Nou ja, dan heb je zoveel Surinamers, en zeker van een bepaalde leeftijd, die dan Maxi Linder zagen. Het maar 3 seconden, hè. Maar ze zagen Maxi Linder. En iemand zei, oh, dankjewel dat je Maxi aan ons hebt teruggegeven. Je was zo ontroerd door alleen maar haar te zien bewegen. Want dat is het enige bewegende beeld van haar.
1: Hoe was het voor jou? Hoe was het om daar te spelen en dat soort reacties te krijgen?
0: Ja, superleuk. Ja, en ook daar wisten heel weinig mensen, onder de 60, over de Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ook in Suriname nog met, oh wow, is dat allemaal gebeurd? Werden er breiclubjes opgericht voor Nederlanders? Werd er geld ingezameld voor de Spitfire, voor gevechtsvliegtuigen? Mensen hadden geen flauw idee dat dit allemaal gebeurde.
1: Wat voor voorstelling is het geworden? Want er zijn dus beelden te zien?
0: Ja, er zijn beelden te zien. Zowel archiefbeelden, en ik heb ook opnieuw mensen geïnterviewd. Onder andere Cynthia McLeod. En er zijn, ik ga ook naar de plekken die van belang waren. Dus bijvoorbeeld Plantage Katwijk ben ik geweest. Of de Jodensavanne. Daar werden zogenaamde NSB'ers uit Nederlands-Indië geïnterneerd. Maar goed, dat is een lang verhaal. Dat is er te zien. Dus veel beelden en veel muziek. Samen met Rory Ronde en Damani Leidsman heb ik muzikaal in elkaar gezet. Onder begeleiding van Romain Bischoff van Silberzee. En Tolin Alexander heeft de eindregie gedaan. En ik vertel. Dus het is een mix van muziekvertelling en beeld.
1: En dat is dan een voorstelling en komende zomer op de parade.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk een heel mooie vorm is. Maar het is natuurlijk niet genoeg om dat enorme kennishiaat te dichten.
0: Nee.
1: Gebeurt er genoeg daarvoor?
0: Nee, dit zou wel echt de schoolboeken in mogen. Ja, moeten. Zeker. En ook zo'n Kielstra. Maak die maar bekend. En ook hoe ging het eraan toe in die koloniale tijd? Want dat is een hele belangrijke tijd geweest voor Suriname. Want ook politieke partijen werden destijds opgericht, omdat ze dus eigenlijk in die periode waren ze onafhankelijk. Dus ja, we hadden niks meer te maken met het moederland. We kunnen het zelf. Wij zijn baas in eigen huis, zoals die tekenleraar Wim Bos Verschuur ook zegt. Het is voor Surinamers een hele belangrijke periode geweest. En dat mogen mensen hier wel weten. En in Suriname overigens ook.
1: Ja, maar in Suriname hebben ze natuurlijk heel lang moeten leren wat er hier ook geleerd werd.
0: Ja, precies. Dus daarom, ja. Het zou mooi zijn als daar ook die verhalen terechtkomen.
1: Hoe is het nu met jou en je broer? Zijn jullie door dit alles ook elkaar genaderd?
0: Ja, absoluut. Ja, doordat ik er in ben gedoken, doordat ik in ons gezamenlijke verleden ben gedoken, kon ik mijn broer ook beter begrijpen. En dat heeft hij zeer gewaardeerd. En dat heeft ons echt dichter bij elkaar gebracht. En wij hebben dus wel gesprekken daarover. Niet veel, maar we hebben het er wel over. En ik heb hem een paar jaar geleden heb ik hem ook meegenomen naar Suriname. Ik heb echt zijn ticket betaald. En hup, Vla, je gaat mee. Hij heet Vla niet meer. En hij was heel erg bang om naar Suriname te gaan. Want hij dacht, oh, daar hoor ik ook niet bij.
1: Maar dan hoor ik nergens.
0: Ja, maar hij werd met open armen ontvangen. Dus eigenlijk wat je die blik van mijn moeder, wat je ziet in die documentaire, dat zag je ook bij hem. Hij voelde, ja, toch een soort van thuiskomen.
1: Dankjewel, Emma. De film Bagasi, wat we meedragen, van mijn gast van vannacht, Emma Le Souy, is nu te zien in filmhuizen en theaters en komende zondag 31 mei om 22:30 op NPO 2, NPO Start en NPO.doc.nl. De voorstelling Nog meer dan bauxiet is deze zomer te zien op de Parade. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Dit gesprek is, net als onze andere gesprekken, terug te luisteren als podcast. Nooit meer slapen is te vinden in elke podcast-app. Morgen zijn we er weer. Oud-militair Dirk de Vries zit dan in de studio. Onder andere om te vertellen over zijn boek Tweestrijd. Over de moed om jezelf te durven zijn. Nog een mooie nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat er een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1. Afro Tros.
5: Een eigen universum creëren en mensen met mijn fantasie betoveren. Het was voor mij nog niet helemaal klaar. Je balanceert tussen echt en net echt. Als jongste was ik de pop van mijn zusjes.
6: Stefan Stassen, radiomaker, ooit begonnen bij de KRO schoolradio en hij bleef bij de KRO. Hij maakte er jeugdprogramma's, het theater van het sentiment op Radio 2, de staat van Stassen. En nu is hij van vrijdag tot met zondag tussen 2 en 4 te horen in zijn programma The Magical Mystery Tour. En daarnaast is hij blijven acteren en is hij te zien op tv, bijvoorbeeld bij de Keuringsdienst van Waarde. En over 2 weken krijgt hij de ere zilveren reismicrofoon uitgereikt, de prestigieuze radioprijs. En de jury noemt hem de meester van de beeldende radio.
7: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
6: Stefan, fijn dat je er bent.
5: Ja, leuk.
6: Geef ik jou even de taak om te omschrijven hoe wij er hierbij zitten. En je mag je fantasie gebruiken.
5: Hoe wij er hierbij zitten?
6: Ja.
5: Dat is, die bank valt me op. Het is een enorme grote bank.
6: Ja.
5: Een beetje een lelijke bank, vind ik het ook wel. Het is en die studio, ja, die ken ik natuurlijk, deze studio's. Die zijn ook eigenlijk helemaal niet gezellig.
6: Nee.
5: Nee, het is een soort weerwaar aan microfoons. Wat wel leuk is dat het een rondje is. Je zit wel dicht bij elkaar.
6: Ja. Maar hoe zou je er liever bij willen zitten? Als alles zou mogen? Waar zouden we dit gesprek dan voeren?
5: Nou, op dit moment, op mijn bootje.
6: Ja.
5: Want ik woon op een heel klein bootje, een soort arkje. En daar is het nu heel mooi. Dus dat, en toevallig hebben we nu net een soort zonnescherm. En dan zit je zo een beetje tegen het water aan zo. Je kunt net een stukje van het water zien. Ja, daar zou het toch natuurlijk fantastisch zijn.
6: Ja.
5: Maar ik zou ook gewoon een huiskamer. Ik zou ook wel elke keer een andere huiskamer willen hebben. Dus dat je een beetje een huiskamer zoals mijn ouders hadden. Niet echt hip, maar gewoon zo'n dat je denkt, hé, ik zit in een huiskamer. Eens kijken wat dat doet.
6: Dit is ook wat jij doet met je eigen programma. Hè? Dat, wat je ook altijd hebt gedaan. Het schetsen van een andere wereld. Radio kan overal zijn. En ik vind het altijd opvallend hoe vaak radiomakers dat eigenlijk niet doen. Dat schetsen, toch? Ja. Hoeveel we laten liggen qua verbeelding.
5: Ja. Nee, dat klopt. Het is ook dat ik me ook altijd verbaas. Ik ben natuurlijk op een gegeven moment hier in die radio gerold eigenlijk.
6: Ja.
5: Maar eigenlijk altijd, maar ik kwam van de toneelschool. En daar word je dan helemaal opgevoed met dramaturgie. En het moet een begin, midden, einde. En hoe zit een thriller in elkaar? Ja. Dus ik kwam met die wetenschap kwam ik eigenlijk in een heel nieuwe, in een nieuwe wereld waar helemaal niet zo gedacht werd. Dus ik vond het heel gek dat een programma zomaar begon. En ook zomaar weer eindigde omdat de ster eraan kwam. Of dat er helemaal geen. Dus ik kon dat niet. Ik moest dus. Toen ik mocht bedenken. Ik ga gewoon iets bedenken waar ik me sowieso veilig in voel. En wat. Om te beginnen een begin, een midden en een einde heeft. En wat al een soort beginverhaal heeft. Dat je denkt, oké, het begint en
6: waar zijn we?
5: Waar zijn we?
6: Ja, precies.
5: Dus, en dat vind ik, dat was sowieso leuk om dat te doen.
6: Ja.
5: En ik had dat ook van, eigenlijk toen ik, ik kwam in een bestaand programma. En toen op een gegeven moment mocht ik wat, want ze hadden me aangenomen vanwege mijn creativiteit en al dat soort dingen. Maar dat was natuurlijk een lat die veel te hoog lag voor me. Dus ik durfde niks. Toen zei die man, jij krijgt gewoon 4 uitzendingen, mag je het zelf helemaal bepalen. En toen had ik de eerste had ik gedacht, van, nou dan wil ik wel een uitzending doen vanuit een luchtballon. Maar dat kon natuurlijk niet. Maar toen zei hij, er was een geluidsjongen, die deed ook documentaires. Nee, maar is leuk, laten we dat doen. En dan gaan we eens even goed kijken hoe dat klinkt. En toen heb ik die luchtballon, 2 uur lang in een luchtballon heb ik zogenaamd gezeten. Het enige wat ik had is een theedoek over mijn hoofd. Hij had perfect geluid gemaakt. Af en toe hoorde hij dan. Maar ik zei dat ik in een luchtballon zat. En ik zei, je kunt me bellen in de luchtballon, we kunnen praten, plaatjes draaien. En we gaan richting Brabant, richting Bakel. Want daar woonde mijn schoonfamilie. Dus dat is heel leuk, die luisterden allemaal. Dus ik dacht,
6: ja.
5: Dus en uiteindelijk, tussendoor zei ik, maar Bakel weet niet, misschien redden we het wel, misschien niet. Dat we om 8 uur misschien nog boven Bakel komen. En iedereen die trapte erin.
6: Nou ja, dat is grappig hoe dat werkt. Want nu jij erover vertelt, ik zie het gewoon voor me.
5: Ja.
6: Hoe je daar dus in die luchtballon hangt en radio maakt. Want waar ligt het aan, denk je, dat zoveel radiomakers dat dan laten liggen?
5: Nou, ik weet niet. Ik kwam toen bij Radio 3. En dat waren toch allemaal DJ's. Dus die hadden waarschijnlijk een hele andere. Die hadden een jongensdroom. Volgens mij waren dat allemaal jongensdromen die ze hadden. Wilden DJ worden, begonnen bij een lokaal station. En dan was het gewoon intros volpraten, een bepaalde manier van praten. Dat was hun manier van acteren, denk ik.
6: Ja.
5: Waar ze zich veilig in voelden. En dat was nou precies hetgene waar ik me helemaal niet nog. Ik wilde het wel kunnen, maar dat was echt nog veel te lastig. Ik merkte ook, ik had laatste stukjes teruggeluisterd. Van, toevallig een bandje vond ik. En hoe ik ook praatte, dat was ook nog. Dat was een soort mengeling tussen wat ik op school had geleerd en hoe DJ's praten.
6: En als een toontje.
5: Het was dus een toontje, een rollende R. Ik praat ook echt zo. En dan nog dat ik graag Peter van Brugge, want dat was een soort held voor mij, Peter van Brugge en Frits Spits. En dat wilde ik dan eigenlijk ook zijn. Dus ik was eigenlijk heel lang niks. Maar ik zorgde wel in ieder geval dat ik de programma's die ik bedacht, dat die altijd wel ergens zich afspeelden. Of in een theater, of in een onder de grond. Of ik heb ook een programma gehad dat inderdaad in een huiskamer zich afspeelde.
6: Ja.
5: Vonden ze ook heel gek dat ik een hele huiskamer nabouwde. Maar dat vond ik dan weer heel gek. Maar ik vind het ook leuk als er niks is. Want ik weet dat je had een programma van Willy Walden en Oze Rasmus of zo. En Willy Walden was zo'n hele oude cabaretier. En die hadden dan een programma, dat was een heel tuttig programma. Maar zij was dus een vrouw en een hond, Dushka. Maar ja, die hond die hoorde je nooit. Maar die hond die leefde enorm bij die luisteraars. En dacht ik, ja, die hond had er ook niet hoeven zijn, maar die hond was er. En voor mij was het, ja, ik denk, dat is toch ook geweldig. Ja, je zegt dat er een hond is. Er was ook wel een hond, hoor. Maar ja, ik had ook kunnen zeggen, ik heb nu een hond bij me, ja.
6: Dan is hij er.
5: Ja, dan is hij er.
6: Als gewoon. Jij nu zegt dat hij er is, dan is hij er, ja.
5: En als we heel lang maar denken dat hij er is, dan gaan we ook automatisch met hem praten.
6: Heb jij ooit dingen bedacht en die toch niet uitvoerbaar waren? Dat jouw fantasie te groot was voor de radio?
5: Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ook wel eens gehad dat we een programma in Luxemburg zouden doen in de grotten.
6: Ja.
5: Een kinderprogramma, op de radio ook. En we hebben dat allemaal opgenomen in die grotten. Maar we kwamen wel heel snel achter dat die grotten niet het geluid gaf wat je denkt bij een grot.
6: Dat is iets geks, hè? Dat iets in het echt dan niet klinkt zoals het zou moeten klinken.
5: Ja. En dat was heel gek, want het was een duur programma. We waren met een jeep, op safari door Luxemburg. En dit was natuurlijk het hoogtepunt, die grot. Dat was het. Maar achteraf hebben we gewoon alles galm op moeten zetten. En het was dus totaal anders. Dat vond ik wel een leuke ontdekking ook. Dat je dus, want dan had ik sowieso met geluidjes maken. Ik dacht, ja, we hadden gewoon ook sneeuw. Weet je, want hoe moet je nou sneeuw maken? Want dat is niet te doen. Dus dat moet dan gewoon met de verbeelding gaan. Dus iets van een geluid en zeggen van, goh, wat lopen we hier door de sneeuw? Dan wordt het misschien sneeuw. Maar.
6: Want maak jij ook zelf opnames? Ben jij zo'n radiomaker die ergens rondloopt en denkt van ja, dit geluid, dit kan ik mooi even opnemen, want dat kan ik ergens achter zetten.
5: Nee, zo erg. Nou, in het begin wel. Dus toen ik pas kwam, maar toen mocht ik nog niet echt meedoen met. Want er waren twee acteurs die dat deden. Toen deed ik nog niet mee. Dus toen bediende ik de nagraders. Een hele zware. En dan deed ik dat wel.
6: Gefeliciteerd met je ere.
5: Met mijn ereding, ja.
6: Met je ereding. Ja, dat is geweldig, toch?
5: Ja, ik kwam echt uit de lucht vallen.
6: Ja? Want je bent wel vaker ook, heb je een reismicrofoon gewonnen, hè?
5: Ik had hem al eens eerder gewonnen, ja. En ik had natuurlijk, vorig jaar was het geloof ik,
6: Award heb je gewonnen.
5: Bij Marconi.
6: Ja.
5: En toen, dat was echt, toen dacht ik, jezus, wat komt er nu veel op me af? Maar toen dacht ik, nou, dat is natuurlijk omdat ik er ook al zo lang zit. En, maar dit kwam dan echt uit de lucht vallen. Ik dacht niet dat er nog een prijs ergens was. En deze is dan echt een mooie. Ja, god, ze zijn allemaal mooi. Maar dit is toch wel echt wat jij zegt, zo'n soort prestigieuze prijs.
6: Ja. Doet het je dan ook echt wat?
5: Ja, het deed me wel wat, ja. Omdat het me zo overviel. Toen was ik een kindje. Ik was echt blij mee.
6: En al die jaren bij de KRO, inmiddels KRO NCRV.
5: Ja.
6: Je hebt vast wel eens andere aanbiedingen gehad.
5: Nee, eigenlijk niet.
6: Nee, ook niet.
5: Nee.
6: Dus een omroep die je past als een jas.
5: Ja, ik vond het, toen ik daar kwam, vond ik het echt. Het was een omroep met heel veel. Er was van alles. Mm-hmm. Je had godsdienst, je had een linkerhoek, je had een rechterhoek. Er was cabaret, er was van alles. En dat vond ik daar echt heel erg leuk. En het was ook nog letterlijk dat we hadden daar iets van 20 villa's of zo. En elk programma had zijn eigen villaatje. Het was je eigen wereldje. En er kon veel. Dus het beviel me eigenlijk hartstikke goed.
6: Want je had het eerder over, nou, dat je Peter van Brugge, Frits Spits, toch ook een beetje aan het nadoen was. Een toontje van een DJ. Vanaf welk moment had jij het idee van, ja, nu heb ik echt mijn eigen stem?
5: Ik denk dat dat wel bij het Theater van het Sentiment begonnen is. Omdat dat wel echt een programma was waarvan ik dacht van oké, nu mag het. Want het ging echt letterlijk zo van, ik werd s'avonds gebeld. Ja, morgen moeten we een voorstel hebben, kun je iets bedenken? Mm-hmm. Toen had ik s'avonds, oh, ik denk dat is nou maar heel leuk. Dacht ik van, dit is om een dag na te spelen. Maar dan in alle details. En hoe leuk is dat? Want er is natuurlijk archieven zijn er. En dat het dan afspeelt in een theater. Eerst dan nog een circus. En een theater is leuker, want het heeft drie bedrijven. Het heeft al een oorspronkelijk begin. En je kunt een stukje nog hebben dat mensen nog in de foyer zitten. En dat je die hele lijn meepakt.
6: Ja.
5: En dat je er bepaalt. En ik had ook een theater. In Maastricht had je de bonbonnière. Dat was echt zo'n beetje zoals in Leiden ook. Met allemaal pluche rood. Dat had ik in mijn hoofd ook.
6: Ja.
5: Sorry. En toen. Dat is nou de vraag.
6: Wanneer je echt je eigen stem, dus je eigen radiostem had gevonden.
5: Ja, ja, want toen kon ik dus zeg maar. Ik had al van tevoren gezegd, de teksten moeten allemaal geschreven zijn. Dus we hadden een tekstschrijver. Ik vind het nog steeds jammer dat niet veel meer tekstschrijvers zijn. Want die kon die stijl bewaken van die theater. Dus daarmee kon ik op een bepaalde manier praten. Dus het was zeg maar een soort geacteerd praten. Maar het was heel duidelijk. Ik deed niet alsof ik het uit mijn mouw schudde. Nee, het was gewoon hup. En daartussendoor had ik ook nog gewoon dat ik als mezelf. En toen kon ik zo een beetje in die twee kanten kon ik dus ontdekken bij mezelf. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk heel interessant. Dus je kunt praten terwijl iedereen mag, in principe mag weten dat je het voorleest. Net als net aan het begin die dingetjes voorlas, ja. Die quotes. Maar iedereen weet dat ik dat niet uit mijn binnenzak haal. Of dat ik uit mijn mouw schud. Dat lees ik voor. En dit ben ik wel weer, gewoon.
6: Ja.
5: En die kon ik daar heel goed combineren. En toen ben ik ook, toen merkte ik ook dat ik veel minder die rollende R ging gebruiken. Ik gebruikte hem als ik hem nodig had. Dus dat was eigenlijk wel, vanaf dat moment is het beter gegaan.
6: En ja, wat je zegt, dat vind ik wel een interessant iets. Hè? Van als je dus iets voorleest als radiomaker, dan ben je eigenlijk ook een soort van aan het acteren, toch?
5: Ja.
6: Want dan doe je net alsof je die vraag, bijvoorbeeld als je ook nu hier op Radio 1, dan moet je eigenlijk klinken alsof je die vraag ter plekke bedenkt.
5: Ja.
6: Maar hij staat er dan al vaak.
5: Ja, dat is ook. Dat vind ik dus heel interessant eigenlijk, hoe dat dus precies werkt. Want ik had laatst iemand die net begint, of begon. Ze is al een tijdje begonnen. En dan hadden we het ook over van. Dat als je dus alles. Ook de afkondiging van platen.
6: Ja.
5: Dan krijg je dus. Die is allemaal geprept, allemaal. En als je heel goed bent, dan lijkt het net alsof of ik alles weet. Dus dat, maar als je het niet goed, als je dat dus niet goed neerzet, dan denk je, wat kondigt zij die plaat raar af?
6: Ja.
5: Dus dat is wel. Het is natuurlijk allemaal acteren.
6: Ja, en plus stemacteren is wat onvergeeflijker dan gewoon acteren, heb ik altijd het idee. Dat je eerder door de mand zakt.
5: Ja.
6: Op het moment dat je met je stem verkeerd
5: Zeker.
6: Acteert, toch?
5: Ja, dat hoor je direct.
6: Ja, als het niet echt is of gemeend.
5: Ja, nee, dat klopt.
6: Je acteert ook nog?
5: Ja.
6: Dit is een periode, dat las ik in interviews, dat je het niet zo leuk vond acteren. Dat je het minder hebt gedaan ook.
5: Ja.
6: Hoe kwam dat?
5: Nou, ik had toen ik van die toneelschool afkwam, had ik ook wel het idee, ik ben niet echt een acteur of zo. Dat...
6: Waar zat hem dat in dan?
5: Ik heb toch nog iets van een. Ik weet nog wel dat ik daar op school ook altijd een matig of soms wel eens een onvoldoende voor kreeg, was spontaniteit. Dus inlevingsvermogen was altijd goed, fantasie prima. Maar bij beweging ging het ook al wat mis. En spontaniteit hadden ze, dat was ook altijd matig.
6: En spontaniteit is improvisatie?
5: Ja, of ze gewoon dat ik dus te veel in mijn hoofd zit of zo. Weet je, dat ik te veel over alles na zat te denken. Mm-hmm. Misschien dat het was. En dan gecombineerd met fysiek, dat je wat onzeker bent in je fysiek. En toen ik van die toneelschool afkwam, toen wilde ik wel heel graag. En ik ging toen met mijn vriendin, die kende ik al 8 of 9 jaar. Die had ik ook op school in Maastricht leren kennen. En die ging in één keer doorstoten. Die werd een hele grote musical actrice. Dus die zat meteen in allerlei grote musicals. En ik moest gaan auditie doen. Nou, dat kon ik echt niet. Dat kwam het slechtste naar boven.
6: Welke herinner je nog? Welke fatale auditie?
5: Ja, het ging ook allemaal wel mis, hoor. Dat was een auditie voor toneelgroep Centrumetra toen nog, geloof ik. En toen en ik zat in een bandje. Wij speelden jaren 40, jaren 50 muziek. En ze hadden me schijnbaar iets opgestuurd, een stuk tekst. En dat had ik niet gekregen. Of dat was erg laat bij verlicht. Dus ik kwam naar, ze zei, heb je tekst al voorbereid? Dus ik zei, nee, ik wist niet wat En toen zei ik, ja, god, wat, dan moeten we maar even iets improviseren. En toen hoorde ik mezelf zeggen, ik kan wel een stukje zingen. Dat was nooit, want toen stond ik daar. Hello, Mabel, if you're able. En zei ze, ja, we vinden je wel een leuke jongen, maar ja, dit is niet genoeg. En toen moest ik nog een keer ergens auditie doen. Ik dacht, dit is ook echt niks voor mij.
6: Maar dat is ook wel een beetje vergelijkbaar met de radio-nachtmerrie, toch? Dat je ergens komt en dat je dan een auditie moet doen en dat je tekst niet hebt.
5: Ja.
6: Verschrikkelijk, ja.
5: Ja, dat, bij radio is dat ook, dat, ik weet niet of jij dat ook kent, maar dat je dus, dat is nogal een droom die nog wel eens terugkomt. Dat je dan, dat ik in één keer een uitzending moet doen met plaatjes bijvoorbeeld, heb ik dan altijd.
6: Oh ja.
5: En dat ik die plaatjes er zelf moet opzetten. En dat ik dan het plaatje afloop en ik moet nog maar verschrikkelijk.
6: Ja, of, ik ben ook een tijdje nieuwslezer geweest, dat je dan hoort dat het nieuws al begint, het bedje.
5: Ja.
6: En dat je dan zelf nog in de auto zit. Dat is ook echt zo'n radio-nachtmerrie, toch? Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Geloof je erin dat AI uiteindelijk heel veel presentatoren op de radio gaat vervangen?
5: Nou, daar geloof ik niet in.
6: Nee?
5: Nee.
6: Ik hoorde wel laatst gewoon met AI de nieuwslezers. Dat vond ik wel echt verbluffend goed al klinken.
5: Nee, dat klopt.
6: En ook grapjes onderling. Ook twee presentatoren hoorde ik ook AI. Ook grapjes onderling. Ja. Dat je dacht van wat een goede chemie hebben die twee.
5: Ja, echt waar.
6: Ja.
5: Nou, ik weet wel dat ik doe de voice-over voor Radio 2.
6: Mm-hmm.
5: Station Voice. En daar zitten ze af en toe wel te proberen mijn stem te klonen. En dat lukt ook goed. En ik heb het een paar keer dat ze het ook echt uit nood hebben ze het een keer gedaan met toestemming.
6: Ja.
5: En dat ik het zelf niet eens hoorde.
6: Zo.
5: Maar dat is wel het soort van. Ja, maar dan nog, er is wel iets wat wegvalt. Maar ik weet niet of het zo erg is dat je dat. Ik weet wel dat wij ook gewoon in mijn programma gebruiken we ook vaak ingesproken berichtjes bijvoorbeeld.
6: Mm-hmm.
5: En ik deed vroeger bij de Top 2000 verzon ik altijd mijn eigen berichtjes. En ik dacht, dat is veel leuker. Dus ik schreef ze aan, het was wel heel veel werk, maar ik schreef alles gewoon allemaal mijn berichtjes. Van een appje van die gekregen, appje van die gekregen. En de volgende stap is natuurlijk dat ingesproken appjes. Die zijn soms heel leuk, maar vaak ook niet echt heel leuk. Van, oh, ik wil dit en dan wil ik zitten in de auto. En die kun je dus perfect namaken.
6: Ja.
5: Hoort niemand. En het kan dan wel precies de goede sfeer geven.
6: Want luisteraars kunnen het vaak niet zo goed formuleren.
5: Nee.
6: Nee.
5: Dus je kunt precies. Ja.
6: Positieve punten. Stefan Stassen wordt gewaardeerd om zijn warme en creatieve manier van radio maken. Zijn authentieke betrokkenheid bij luisteraars en gasten. En zijn grote passie voor muziek en het medium radio.
5: Ja.
6: Nou, allemaal mee eens, denk ik, hè?
5: Ja.
6: Ja. Een warme manier van radio maken. Waar zit dat in, de warmte? Hoe breng je warmte over op de radio?
5: Dat klinkt ook allemaal. Misschien toch wel. Want we hadden het over dat balanceren tussen echt en net echt.
6: Mm-hmm.
5: Dat als het je lukt om net echt te zijn, dat mensen toch denken van nee, die komt heel dichtbij. Dat zou ik wel kunnen zijn, dat misschien ook wel een soort warmte geeft. En in mijn geval ook denk ik dat het te maken heeft dat ik heb van mezelf wel een warmer stem. Dat scheelt natuurlijk ook wel.
6: Mm-hmm.
5: Dus dat heb je of heb je niet. En ik vind het fijn om naar mensen te luisteren. En ik ben ook niet te beroerd om gesprekken te lang te laten lopen. Dus daar heb ik me eigenlijk nooit zo mee bezig gehouden. Mm-hmm. Laatst tijd iets meer, maar. Dus dat je denkt van, hey, dat kan me zo voorstellen hoor. Als ik mezelf verbeeld wie ik zou kunnen zijn. Dan zou dat het wel kunnen zijn.
6: Want je had het eerder over Peter van Brugge en Frits Spits. Zijn dat jouw grote voorbeelden?
5: Ja, maar wat Peter kan, dat kan ik zeg maar niet. Want dat is echt een compleet script. Die schrijft alles uit. En die was ook nog een dag aan het monteren. Precies. Maar dat soort van radiomaker, dat spreekt me wel het meest aan. Want ik monteer ook heel veel. En ik heb. Als je zeg maar een uur van mij ziet in de computer, daar zitten echt heel veel dingen in.
6: Ja.
5: Eindeloos veel dingen. Dus dat vind ik leuk. Maar Peter bijvoorbeeld, die vond het helemaal niet fijn om gewoon gesprekjes te hebben. En daarin verschillen we wel. Dat vind ik wel weer leuk. En dat vindt hij dan weer. Ik vind wat hij doet heel knap. Dat hij zo van moment 1 tot. Maar dat die gewoon een gesprekje hebben over niks. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste.
6: Mm-hmm.
5: En dus dat heb ik dan van mezelf. En ik vind dat theatrale wat Frits heeft, dat vond ik altijd zeer aantrekkelijk. Dat ik denk, oh man, hij zet overal een volgspot op.
6: Ja.
5: En dat vind ik dan zo fijn om te luisteren. En ik vind het ook heel goed werken. Dus dat heb ik wel echt van hem. Of dat ik dat leuk vind. En dat doe ik zelf eigenlijk ook. Dus als iemand bij ons te gast is, die krijgt ook echt enorme lange aankondigingen. En dat vind ik echt heel erg leuk. En met veel bombastische muziek.
6: Wat zie jij voor nieuwe trends qua radio? Als je naar anderen luistert?
5: Nou, ik ben zo bang dat het dan weer komt. En als je dan zelf 40 jaar zit. Dat je dan zegt van nou, ik vind het dan maar niet zoveel.
6: Huh?
5: Maar ik vind het wel een beetje zorgelijk. Want ik hoor me eigenlijk maar heel weinig programma's. Waarvan ik denk, die wil ik de volgende keer weer horen.
6: En waar zit hem dat dan in?
5: Nou, ik denk dat iedereen een beetje gevangen zich laat. Iedereen zit een beetje gevangen in formats en in
6: afspraken, luisters. Afspraken van hoeveel platen je moet draaien. Welke platen?
5: Ja, ik zit er zelf ook al in, hoor, dat je dan denkt van, het gaat dan letterlijk zo in. Je hebt een mannetje gehad, en dan moet even een vrouwtje tussen, dan zijn mannetjes, gitaartje, dat zo wordt die nu, even, ik chargeer je eventjes.
6: Ja, ja.
5: En ik heb ook het gevoel dat niemand dat echt wil. Ook niet bij de commerciële, want daar ken ik ook best wel een aantal mensen die dan ook zeggen, ja, die zetten gewoon de koptelefoon af. Terwijl het een muziekprogramma is. Ik vind, die heb ik al 30 keer deze week gehoord.
6: Mm-hmm.
5: Je hoort het ook, dat al die lijstjes, programma's met lijstjes, het is allemaal hetzelfde. Iedereen verzint hetzelfde. Dus dat vind ik wel echt heel jammer.
6: Ja.
5: Dus het is echt zoeken naar een programma waar je denkt van, oké, wat gaat er na de plaat gebeuren? Dat vind ik bijvoorbeeld bij, zeg maar, wat Ruud de Wild bijvoorbeeld, vind ik dat bijvoorbeeld altijd wel heel erg leuk zijn, dat het onverwacht is en daar hou ik ook heel erg van.
6: Ja.
5: Ik denk, wat gaat hij doen? Wat gaat er nu gebeuren? Gaat hij nu maar een minuut draaien van die plaat?
6: Gaat hij weglopen?
5: Weglopen?
6: Ja, dat kan van alles.
5: Maar dat, zeg maar, dat onverwachte, dat zit maar dat is maar heel weinig, vind ik. Dus dat vind ik echt jammer. En ik heb het idee dat we dat allemaal met z'n allen doen, dat we het allemaal maar in stand houden. En die lijstjes, maar de hele tijd volgende, die krijgt nu om de week of zo, of om de twee weken krijg je luistercijfers. Ik denk, dan zijn we, hey, we staan weer op 3.
6: Maar je merkt ook aan jezelf dat je ook steeds meer eigenlijk in zo'n,
5: ja,
6: in zo'n keurslijf bent geperst.
5: Ja, en soms vind ik het ook goed, hoor, want ik weet ook wel, ik zit nu op NPO Radio 5, ik weet ongeveer wat die doelgroep is, ik snap ook heus wel wat ik niet, waar de grenzen liggen. Maar ik probeer dan nog wel altijd binnen dat format van die zender mijn eigen gangetje te gaan. Zonder dat ik in één keer dat ik helemaal naar beneden duikel.
6: Wat zijn die grenzen waarbinnen jij je moet bewegen?
5: De eerste grens is dat je dus de sterren loopt af en dan zeg je zometeen dit en dit en dit. Maar nu eerst het NOS-journaal, of je zegt, maar nu eerst het laatste nieuws met Renate Kok. Nou, daarna dankjewel en tot straks, Renate. Ja, tot straks. Dat is al een heel stukje, dat is bijna een sketch.
6: Dat moet je, ja.
5: Daar mag ik niks in doen.
6: Nee.
5: Dus dan probeer ik toch wat te doen. Dus ik probeerde dus, als zij dan zegt, dit was nieuws, zeg ik, dankjewel Renate, tot zometeen. Nou, Renate zegt nooit tot straks, maar een andere nieuwslezer wel. En dan begin ik gewoon met mijn eigen, eerst nog met een eigen tune. En dan pas met de tune, dan ik er gewoon de koptelefoon af. Terwijl het een muziekprogramma is. Ik vind, die heb ik al 30 keer deze week gehoord.
6: Mm-hmm.
5: Je hoort het ook, dat al die lijstjes, programma's met lijstjes, het is allemaal hetzelfde. Iedereen verzint hetzelfde. Dus dat vind ik wel echt heel jammer.
6: Ja.
5: Dus het is echt zoeken naar een programma waar je denkt van, oké, wat gaat er na de plaat gebeuren? Dat vind ik bijvoorbeeld bij, zeg maar, wat Ruud de Wild bijvoorbeeld, vind ik dat bijvoorbeeld altijd wel heel erg leuk zijn, dat het onverwacht is en daar hou ik ook heel erg van.
6: Ja.
5: Ik denk, wat gaat hij doen? Wat gaat er nu gebeuren? Gaat hij nu maar een minuut draaien van die plaat?
6: Gaat hij weglopen?
5: Weglopen?
6: Ja, dat kan van alles.
5: Maar dat, zeg maar, dat onverwachte, dat zit maar dat is maar heel weinig, vind ik. Dus dat vind ik echt jammer. En ik heb het idee dat we dat allemaal met z'n allen doen, dat we het allemaal maar in stand houden. En die lijstjes, maar de hele tijd volgende, die krijgt nu om de week of zo, of om de twee weken krijg je luistercijfers. Ik denk, dan zijn we, hey, we staan weer op 3.
6: Maar je merkt ook aan jezelf dat je ook steeds meer eigenlijk in zo'n,
5: ja,
6: in zo'n keurslijf bent geperst.
5: Ja, en soms vind ik het ook goed, hoor, want ik weet ook wel, ik zit nu op NPO Radio 5, ik weet ongeveer wat die doelgroep is, ik snap ook heus wel wat ik niet, waar de grenzen liggen. Maar ik probeer dan nog wel altijd binnen dat format van die zender mijn eigen gangetje te gaan, zonder dat ik in één keer dat ik helemaal naar beneden duikel.
6: Wat zijn die grenzen waarbinnen jij je moet bewegen?
5: De eerste grens is dat je dus de sterren loopt af en dan zeg je zometeen dit en dit en dit. Maar nu eerst het NOS-journaal, of je zegt, maar nu eerst het laatste nieuws met Renate Kok. Nou, daarna dankjewel en tot straks, Renate. Ja, tot straks. Dat is al een heel stukje, dat is bijna een sketch.
6: Dat moet je, ja.
5: Daar mag ik niks in doen.
6: Nee.
5: Dus dan probeer ik toch wat te doen. Dus ik probeerde dus, als zij dan zegt, dit was nieuws, zeg ik, dankjewel Renate, tot zometeen. Nou, Renate zegt nooit tot straks, maar een andere nieuwslezer wel. En dan begin ik gewoon met mijn eigen, eerst nog met een eigen tune. En dan pas met de tune, dan krijg je de tune van de zender. Maar ik moet wel iets daarvoor hebben, want ik,

0: lopen.
1: Weglopen?
0: Ja, dat kan van alles.
1: Maar dat, zeg maar, dat onverwachte, dat zit. Dat is maar heel weinig, vind ik. Dus dat vind ik echt jammer. En ik heb het idee dat we dat allemaal met z'n allen doen. Dat we het allemaal maar in stand houden. En die lijstjes, maar dat is het volgende. Die krijgt nu om de week of zo, of om de twee weken krijg je luistercijfers. Ik hup, dan zijn we mee. We staan weer op 3.
0: Maar je merkt ook aan jezelf dat je ook steeds meer eigenlijk in zo'n...
1: Ja.
0: In zo'n keurslijf bent geperst.
1: Ja. En soms vind ik het ook goed, hoor. Want ik weet ook wel, ik zit nu op NPO Radio 5. Ik weet ongeveer wat die doelgroep is. Ik snap ook heus wel waar de grenzen liggen. Maar ik probeer dan nog wel altijd binnen dat format van die zender mijn eigen gangetje te gaan. Zonder dat ik in één keer dat ik helemaal naar beneden duikel.
0: Wat zijn die grenzen waarbinnen jij je moet bewegen?
1: De eerste grens is dat je dus de sterren loopt af. En dan zeg je zometeen dit en dit en dit. Maar nu eerst het NOS-journaal. Of je zegt, maar nu eerst het laatste nieuws met Renate Kok. Nou, daarna dankjewel. En tot straks, Renate. Ja, tot straks. Dat is al een heel stukje. Dat is bijna een sketch.
0: Dat
1: een
0: moetje, ja.
1: Daar mag ik niks in doen.
0: Nee.
1: Dus dan probeer ik toch wat te doen. Dus ik probeerde dus, als zij dan zegt, dit was nieuws, zeg ik, dankjewel Renate, tot zometeen. Nou, Renate zegt nooit tot straks, maar een andere nieuwslezer wel. En dan begin ik gewoon met mijn eigen, eerst nog met een eigen tune. En dan pas met de tune, dan krijg je de tune van de zender. Maar ik moet wel iets daarvoor hebben, want ik kan er gewoon niet tegen dat ik dan weer...
0: Zij het liefst Renate ook gewoon meenemen op die reis, ja, al, toch?
1: Ja. En
0: stap ook in, Renate.
1: Ja. En je hebt ook nieuwslezers die dat bijvoorbeeld Ewout, die vindt dat eigenlijk heel erg leuk. Dus als ik pauzes laat vallen, vindt hij ook heel erg leuk. Dus als ik dan zeg, nou, dankjewel Ewout en tot straks. En dan laat hij ook een pauze vallen. Ja, nou ja, tot straks dan. Maar ik zou hem nog lang, heel lang, veel langer door kunnen gaan.
0: Ja.
1: Nou goed, dat is even een beetje zoeken wat dan... Maar goed, en zo zit dat systeem in elkaar.
0: Ja.
1: En ze willen toch dat je, en dat is ook, vind ik ook prima, maar dat je toch 10 platen of zo wel draait. Dus daar zit je aan vast. Nou, en het is ook schijnbaar heel gewoon dat je dus niet met een eind. Ik werk altijd met eindtunes. Dat is ook niet gebruikelijk eigenlijk. Met het gevolg dat je hele lelijke eindes altijd hebt. Van platen die af worden gekapt of van die bumpers die er dan inkomen van de zender.
0: Ja.
1: Of van de omroep. Allemaal heel lelijk zijn. Dus dat probeer ik, dat kan ik gewoon niet. Dat doet me pijn. En dus ik moet iets verzinnen waardoor ik daar toch tussendoor kan gaan.
0: Kijk, als je een podcast qua vorm, dan heb je natuurlijk alle vrijheid.
1: Ja.
0: Je hebt wel eens een podcast gemaakt, toch?
1: Ja, we hebben 2 podcasten gemaakt. Maar dat was allemaal wel fictie.
0: Ja.
1: Dus ik heb nooit dit zoals jij doet. We hebben er wel eens een soort parodie op gemaakt op die podcasten. Dus we zijn nu bezig met te kijken of dat leuk is om een soort parodie op een podcast te maken over crime, gaat dat dan?
0: Ja.
1: Romantische verhalen uit de geschiedenis van de misdaad. En daar hebben we nu eentje opgenomen. Maar dat is zo grappig, omdat ik luister natuurlijk ook best veel podcasts. Dus daar zit ook alweer
0: een vorm in. Ja, zeker.
1: Maar ik heb dat nog nooit, zoals jij doet, dat zou ik eigenlijk ook, denk ik, niet durven ook zelfs.
0: Hoezo niet durven dan?
1: Ik weet niet wie ik dan ben. Wie ben ik dan?
0: Ja, gewoon jezelf.
1: Ja.
0: Je hebt juist in de podcastvorm kun je juist helemaal jezelf zijn en alle vrijheid pakken.
1: Ja.
0: Omdat je echt geen begrenzing hebt.
1: Maar ik zie toch ook wel, ik hoor ook wel heel veel podcasts die toch ook wel heel duidelijk format hebben.
0: Ja.
1: En waar volgens mij ook echt wel gescript is.
0: Ja, zeker. Zeker. Maar ik hoor ook heel veel podcasts. Ik denk van, je mag naar buiten. Je mag gaan fietsen. Je mag alles doen.
1: Ja.
0: En dan toch heel vaak in de studio.
1: Klopt, ja.
0: Ja. De verbeterpunten. Stefan zou zijn radiowerk volgens kritische analyses, staat niet bij welke dat zijn, nog kunnen versterken door meer aansluiting te zoeken bij jongeren en snellere formats. Meer ruimte te maken voor actualiteit en journalistieke scherpte. En zijn sterk herkenbare stijl verder te blijven vernieuwen. Om vaste patronen te doorbreken.
1: Ja, nou, gelukkig heb ik dat nog wel steeds. Dat ik denk van, ik moet wel oppassen dat het niet, zodra iets weer een patroon wordt. En dat iedereen denkt van, nou, dat is typisch Stefan. Ik heb ook collega's die hebben een beeld van mij.

0: Ik denk, wat heb jij voor een beeld van mij?
1: En wat voor beeld hebben ze dan?
0: Dat ik een soort kunstenaar ben. En iemand zei, een goede collega van mij, ja, ik heb altijd het idee dat jij daar op die boot naakt aan het schilderen bent. En ik denk, wat heb jij nou toch? Ik kijk goede tijden, slechte tijden. En ik, wat moet ik nog meer doen? Maar dus die vriend die denkt dat het zo, wat ik dan, zoals ik op de radio ben, dat een soort van figuur is.
1: Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, je bent gewoon heel braaf zit je op die boot.
0: Ja. Maar ik heb wel die scheppingsdrang. Ik heb wel de continue ding van, het moet wel weer anders. Want ik vond het nu ook heel spannend dat ik bij Radio 2 weg moest. Want had ik echt dan een soort vrij plek gecreëerd waar ik alles kon doen. En we hadden ook, iedereen vond het superleuk om te werken. Want iedereen die bij ons komt, stagiair of niet, die speelt al direct mee. Ik krijg nu weer een nieuwe stagiair, maar er komt een stagiair en die is 19 geloof ik, die is helemaal gefascineerd van martelpraktijken.
1: Oh.
0: Dus die gaat een korte podcast maken in het programma over martelpraktijk bijvoorbeeld. Dat kan allemaal, dat is heerlijk als je dat allemaal kan doen.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld voor jongeren, dat is nog wel een lastig ding natuurlijk, die jongeren, maar...
1: Ja, want je zei aan het begin, het was voor mij nog helemaal niet klaar. Dat ging over de staat van Stassen. Als je al die jaren al bij die omroep zit en dan worden er soms besluiten genomen van dingen die worden afgekapt. Wat vind je eigenlijk van de radiowereld? Vind je het een leuke wereld?
0: Ja, ik vind het op zich wel een leuk raad. Het is maar welk met wie je werkt natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vond die wereld, ik vind het nog steeds wel een hele leuke. Ik vind het nog steeds heel leuk dat het klein is en snel. En dat je eigenlijk in principe alles kan. Ook al hadden we het er net over, doet niemand er eigenlijk wat mee.
1: Mm-hmm.
0: Maar het blijft nog steeds een heel leuk medium. Als medium vind ik het sowieso leuk. Dat je een kraantje aanzet en in je zegt, ik sta bij een waterval. En iedereen gelooft dat je bij een waterval staat.
1: Ja.
0: En dat nieuwslezers een enorme autoriteit hebben. En dan kom je ze in het echt tegen en denk je, jij bent natuurlijk nieuwslezer. Dat is natuurlijk, maar dat fenomeen blijft leuk.
1: Ja.
0: Maar ik vond die wereld wel wat meer gekleurd, zeg maar, toen ik kwam. Ik vond die veelkleurigheid en die en al die verschillende zenders en die verzuiling had ook iets heel erg goeds. Waardoor je dus echt wel allemaal programma's krijgt die nu allemaal verdwenen zijn. Ik vond Wim de Schippers leuk, maar ik vond ook de Trots leuk. En ik vond dat eigenlijk allemaal wel zo'n charme hebben.
1: Het is veel meer een brei geworden.
0: Het is een beetje allemaal hetzelfde eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik dat die omroepen daar ook voor... Of omroepen, daar vind ik dat de NPO daarvoor moet oppassen. En zeker publieke omroep. Ja, je kunt wel zeggen van ja, we hebben weer groot succes met de top 2000. En met alle lijstjes. Maar daartussendoor moet je toch ook nog trots zijn op wat je maakt, denk ik dan. Ja, ik heb natuurlijk ook nog de tijd meegemaakt dat er helemaal geen luistercijfers waren. En wat een vrijheid is dat. Was je nooit mee bezig, als je dan een programma ging evalueren, was het van, vinden we het een goed programma, wat kan er beter? Dat is helemaal weggevallen.
1: Ja.
0: Want het wordt altijd gelinkt aan de cijfers.
1: Wat ook alweer iets goeds heeft, toch? Van ja, je maakt het voor je luisteraars. Dus het is ook goed om te weten hoeveel mensen luisteren er dan ook daadwerkelijk.
0: Ja, maar dat heeft dus schijnbaar wel een enorme invloed. Ik heb bij televisie, weet ik bijvoorbeeld bij Binnenste Buiten, dat doe ik dan de voice-over van. Ik weet dat er op een gegeven moment cijfers waren van als iemand de deur uitgaat, hoe mooi het ook kan zijn. Dan kan iemand heel mooi de deur. Dat is een standaardregel. Als iemand de deur uitgaat, dan gaan mensen. Dat is een zetmoment. Dus je ziet ook nooit mensen de deur uitgaan. Nou, dat gaat wel heel ver.
1: Ja, de invloed dan. Ja.
0: En hoe zou het zijn als je het echt niet weet? Je weet gewoon niet hoeveel mensen, wie er luisteren. Wat zou er dan gebeuren eigenlijk? Want het was vroeger natuurlijk ook met de zeezenders of zo. Ja, ik weet niet of dat waren toch ook nog geen...
1: Nee, ja, wat er dan gebeurt, dan laat je het veel meer over een programma aan de smaak van de makers.
0: Ja.
1: Toch?
0: En dan de mensen die, en dan hopen dat heel veel mensen naar luisteren.
1: Ja, precies.
0: Maar dat weet je dan niet.
1: Nee. Maar je maakt het voor de luisteraar.
0: Ja, ook zeker.
1: Uiteindelijk.
0: Ja, het is, wat dat betreft is het ook gewoon het oude circusprincipe. Je gaat met je tent in een plein op en je hoopt dat zoveel mogelijk mensen je tent in te krijgen. Maar er zijn best natuurlijk wel verschillende niches waar je in kunt bewegen. Nee, natuurlijk, je doet het, maar je moet het ook, het moet wel ook zelf leuk zijn.
1: Je hebt nu het boek van Frits Spits, hè, mijn laatste radiojaar. Ik vind het zo mooi dat Frits Spits heeft het altijd over programmageluk. Dus dat je een programma maakt waarbij je echt het gevoel hebt van ja, dit komt uit mijn tenen, ik geniet ervan tijdens het maken. Is dat bij dit programma, heb je dit is dit het programma waarbij je dat het meest had, of is dat toch nog steeds De Staat van Stassen?
0: Nee, het was bij theater ook zo, De Staat ook. En ik weet dat bij theater, als je zou vragen wat is nou het hoogtepunt van wat je nou het mooiste vindt, dan zou ik bijvoorbeeld nu zeggen, was het dan bij het theater. Dat ging over, ik zeg maar, 1965 of zo. En toen was het tijd van de avondvierdaagse. Toen ik dacht, god, wat die avondvierdaagse, dat vond ik zo ontzettend leuk. Want die kwamen bij ons door de straat, de Koekoeklaan en Bussum. Mm-hmm. En dan stond ik als klein jongetje en wetende dat je er misschien het jaar erop ook mocht meedoen. Maar dat vond ik zo leuk allemaal. En ik vertelde dat. En op dat moment belt Marcel Bijlo. Dat is de broer van Vincent Bijlo, de oudere broer. Die is blind en die zat bij het Blindeninstituut. En die zei, ik heb dat geluid. Precies van die dag.
1: Oh ja?
0: Hij verzamelt geluid.
1: Ja.
0: Nou, hoe geweldig
1: ja.
0: Was dat?
1: Ja, ja.
0: Dus heb ik dus, en nu heb ik het bij Magical Mystery Tour ook. Dat ik, er zijn echt wel momenten dat we heel blij die studio uitkomen. En soms ook niet. Dan een dag ervoor dat je denkt, het was niet goed. Dan heb je nog weer een kans om het weer beter te doen.
2: En jij? Ga jij ook meelopen?
3: Ja.
2: Hoeveel kilometer ga je lopen?
3: 10.
2: Oké, nou, veel succes.
3: Ja.
2: Elk moment kan nu het start zijn klinken waarop de mensen weggaan. Kijk, de eerste groep vertrekt nu. Het is exact 5:00. Jongens, allemaal heel veel succes.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ik denk, hoe kan dat nou? Maar dat is natuurlijk, dat was van tevoren hadden jullie gevraagd.
1: Ja,
0: dat van je
1: ja,
0: mooie. Nou,
1: ja.
0: Dat is ook toevallig. Ja, dit is de tennisbaan.
1: Wat horen we allemaal? Tennis, inderdaad. We beginnen bij de laatste.
0: Ja, die tennisbaan, dat gaat mijn hart altijd wel sneller van kloppen. Dat komt meer omdat ik ben nooit een tennisser geweest. Ik heb wel getennist, maar mijn vader en mijn oom die hadden een tennisbaan op de Linnaeus. Daar ben je in Linnaeushof in Amsterdam-Oost, Watergasmeer. En dat was een familietennisbaan. Dus als kind was ik daar altijd. Mijn opa die stond achter de bar. En dan die deed de marsen en de frisdrankjes. Mijn andere oom die gaf les. En mijn vader was penningmeester, maar die kon ook verrassend goed tennissen. Dus die hele geur en die bal, dat is heel rustgevend.
1: Ja.
0: Dus ik heb in Weesburg ook een tennisbaan. Dan ga ik soms voor de lol, zit ik daar dan.
1: Gewoon luisteren.
0: Ja. Ja, dus, en het kreffel en zo. Nou, ik weet niet hoe dat komt, maar dat is een soort geluid dat ik heel fijn vind. En wat was het andere geluid nou? Die kippen?
1: Ja, wat waren dat? Vogels?
0: Had ik dat doorgegeven?
1: Ja, blijkbaar. dat weet jij. Had jij vogels doorgegeven?
0: Ik kan er wel iets bij bedenken bij die vogels natuurlijk. Dat ik dat misschien heb doorgegeven. Dat ik vroeger hoorde ik nooit vogels. En nu, maar mijn vader had het ook, die had niks met de natuur ook.
1: Nee.
0: Totdat hij dus wat ouder werd. En toen ging hij in één keer vogelfluitjes kopen. En had hij een verrekijk om te kijken of de vogeltjes in het nestje kwamen. Of in het hoekje kwamen. En ik heb nu ook, omdat ik nu ook iets meer buiten woon, dat ik die vogels echt superleuk vind om dat te horen.
1: En het begon met de avondvierdaagse.
0: Ja, dat was de avondvierdaagse. Maar het was niet. Ja. Dit was een. Ja, die avondvierdaagse, ja. Maar goed, dat is ook wel weer leuk. Want ik wist dat het dus echt was van die Marcel. Omdat hij die geluiden verzamelde.
1: Ja. Ja.
0: Maar hij had ook gewoon. Wat hij had ook had doorgestuurd. Het was voor mij altijd die dag geweest.
1: Ja.
0: Het had ook gewoon een totaal andere dag kunnen zijn.
1: Hoe is dat, ja. En had je als kind ook al zoveel fantasie?
0: Ja, ik had wel echt veel fantasie, ja.
1: Werd dat door jouw ouders ook gestimuleerd?
0: Nou, mijn vader die had dat ook wel. Maar niet echt gestimuleerd, nee. Maar ik had het gewoon van mezelf. Ik kon echt. Ik weet wel, als ik dan bijvoorbeeld. Ik had ook wel vriendjes. Dus ook wel niet een van een rare, eenzame jongen. Voor haar. Maar ik was niet. Ik was wel gewoon sociaal. Maar ik had ook momenten dat ik bijvoorbeeld heel leuk. Want als ik alleen was op de. En ik zat op de fiets. En dan. Als ik alleen was, dan deed ik zo'n takje in de bel van de fiets, de fietsbel. En dan ging ik praten in dat takje. En dan had ik zeg maar contact met een. Met anderen.
1: Oh.
0: En dan gaf ik dus een verslag. Ik was een soort FBI-achtig figuur. En dan zei ik: ik rij nu door de Esther de Boer van Rijnklaan. En alles is rustig. Kijk eventjes naar nummer 13. En dan fiets ik naar nummer 13. Zeg niemand te zien, gordijnen dicht. En dan pakte ik dingetjes uit de tuin. Bonnetjes en zo. En dat nam ik allemaal mee. En dan kwam ik in mijn schuurtje. En dan deed ik dat weer in een doos.
1: Oh,
0: een soort detective was ik eigenlijk.
1: Oh, wat goed zeg. Wat een mooi beeld. Dat je, ik zie dat helemaal voor me. Dat je in zo'n takje uit je fietsbel gewoon aan het praten bent.
0: En dan had ik dan echt, vond ik zo ontzettend leuk om te doen. En dat deed ik dan alleen. Dus dat vertelde ik dan ook verder niet.
1: Nee.
0: Ik had ook wel dat ik ook gekke momenten moet denken. Ik denk, we hadden zo'n een kist, een dekenkist op zolder. Daar ging ik dan af en toe in liggen, die dekenkist. En ik weet ook niet waarom ik dat deed, maar dan zat ik dan ook met een beetje te mijmeren in die kist.
1: Stond ook altijd in jouw schoolrapporten van hij is een dromer.
0: Ja.
1: Ja? Ja.
0: Mijn moeder zei ook altijd van, dat was vast, zei Stefan, mond dicht. Want als het dan iets, dan had ik mijn mond alweer openstaan en dan was ik alweer ergens anders aan het denken. Maar goed, dat helpt wel met, dat is natuurlijk de radio, een heel leuk medium daarvoor. Maar het is iets wat ik zelf ik kan het heel makkelijk, ook als ik in de auto rijd, kan ik soms ben ik gewoon aan het rijden. Mm. Soms zit dan precies de goede muziek en dan is het gewoon, dan zit ik gewoon in een film. Dan denk ik, nou, dit zou toch een perfecte film zijn, wat er nu allemaal, als ik alles mocht filmen met die muziek.
1: En dus het is eigenlijk wat je als kind al had, dat is ook altijd gewoon gebleven. Dat meteen iets kunnen voorstellen.
0: Ja, ik heb ooit een keer met een vriend van mij, Peter de Graaf. Toen dachten we van, vonden radio heel erg leuk. Hij was op toneelschool in het begin. We wouden ook eigenlijk iets doen met een radioprogramma. En dan nog in het theater. En dat zou nou een radioprogramma zijn wat het allerlaatste radioprogramma ooit was. Alleen degene die het aan het uitzenden was, wist dat nog niet. Totdat ze op een gegeven moment achterkomen en dan denken van, verrekt, wie luistert er überhaupt? Misschien zijn wij wel de allerlaatste. Nou, dat was een beetje het idee. Toen dacht ik, laten we dan eens gewoon radio gaan maken eerst voor onszelf. En toen hadden we een cassette recorder met een microfoontje. En dan waren wij, dat programma heette Radio De Pest is in de Lucht. En dan hadden we de openingstune, die was altijd positief, elegant, scherp, touché. Positief, elegant, scherp, touché. De pest is in de lucht. En dan deed ik. En van Peter nam het over. Die zijn vandaag in pest, dit en dit en dat.
1: Ja.
0: En natuurlijk wordt alles muzikaal omlijst door het duo Tweesnet, a cappella duo Tweesnet en Zwart uit Alblasserdam. En dan de pest is in de lucht. En dan. En dan hadden we van tevoren kranten gelezen. En dan, soms duurde het een half uur, het programma. Dan hadden we niet zo heel veel inspiratie, maar soms wel 2 uur. Dat hebben we echt maanden gedaan. En dat was een compleet programma waarin we waren de gasten. We deden alles met z'n tweeën. De kranten, koppen van de, zeg maar, echt een parodie op alle soorten van radioprogramma. Maar niemand die dat ooit heeft gehoord. Wij zelf luisterden het ook niet eens terug. Maar het was meer ter inspiratie. Die bandje heb ik ook nooit meer gevonden.
1: Nee? Oh, jammer.
0: Ja. Ja. Maar hij had dat ook. Dus dat was hartstikke makkelijk. Als we allebei. Ja, zodra hij had het verzonnen, het duo Tweesnijdersvaart uit Alblasserdam. Toen zag ik ook meteen wie wij dan hadden kunnen zijn als wij Tweesnijdersvaart waren.
1: Ja.
0: Maar dat is toch heel leuk.
1: Dat is wel geweldig. Als je zo'n fantasie hebt, dan verveel je dus ook nooit.
0: Nee.
1: Het is eerder dan misschien waar dat frustratie misschien kan liggen, is dat je het niet kan omzetten. Is dat zo? Dat als je zo'n grote fantasie hebt?
0: Dat is lastig, ja. Ja, of je fantasie gaat met je op de loop. Je kan ook jezelf helemaal somber fantaseren.
1: Ja?
0: Ja, dat heb
1: ik. Hoe werkt dat?
0: Nou ja, dat is het oude principe van dat je overal beren op de weg ziet, bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: En ja, als je dat maar genoeg doet, dan zie je steeds meer beren op de weg.
1: Ja.
0: Maar dat kan je in principe natuurlijk ook wel weer omdraaien. Die fantasie heb ik dus ook wel. Dus dat hoeft me iets kleins te gebeuren. Ik zit in een periode dat ik een beetje zwaar op de hand ben. Dan kan je daar natuurlijk ook in doorgaan.
1: Ja, dat is de keerzijde natuurlijk. Ja. Ja, de verkeerde kant op fantaseren.
0: Kattenfantaseren, ja.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Blij en Bang van Henny Vrienten wil ik horen. Waarom die muziek?
0: Nou, dat was eigenlijk gewoon een periode. Er was bijvoorbeeld zo'n periode dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Ik was al net bij de omroep. Ik was van die toneelschool achter de rug. Hmm. En die relatie met dat meisje, meisje, 10 jaar zijn we samen geweest. Maar zij was er dus heel vaak weg. En ik was best wel vaak alleen. Dus ik had wel een soort cafeetje ergens in Amsterdam waar ik dan veel kwam. Maar dat waren allemaal mensen die ik eigenlijk niet goed kende. En ik was op mijn werk ook nog niet helemaal. Ik had mijn stem nog niet, zou ik maar zeggen. Hm. Dus ik had van die moment dat ik best wel zo alleenig was. En toen ging het uit. Klassiek. En ik bleef niet in onze woning. En ik ging een vriend van mij die ging een tijd lang weg. Dus ik zat op de Wieboudstraat op zijn appartementje. Maar ja, dat was ook niet mijn. Daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet thuis. En er waren muizen op een gegeven moment. En ik had een vogeltje gekocht. En dat vogeltje die ging heel snel dood.
1: Wat een ellende, ja.
0: En s'avonds luisterde ik de hele tijd naar die plaat van Henny Vrienten. Mijn hart. Mijn hart slaat nooit of zoiets. Dat album. Echt een heel mooi album. En dit is eigenlijk een nummer dat gaat over over gelukzaligheid. Hmm. Dat hij in een periode zit waarin alles lekker gaat. Een gezinnetje, en misschien wel een beetje klef, maar hij is heel gelukkig. Maar hij is ook heel erg bang. En die combinatie, daar raakte ik zo door ontroerd. Terwijl is dit alles? Hij heeft ook zo'n nummer, is dit alles natuurlijk. Ja. Is dit, gaat hij in principe ook over. Maar hier zingt hij het zo mooi. Hij zingt het zo, dat blije zingt hij mooi. Maar die bang zingt, daar voel je het ook. En dat heb ik heel erg. Dus dat heb ik, daarna heb ik nog meer relaties. Wat er sowieso in het leven heb ik dat ook de hele tijd. Dat ik blij ben, maar ook bang alles weer kwijtraken.

0: Blij en Bang van Henny Vriend. Prachtig nummer.
1: Ja.
0: Mooie stem ook.
1: Hij zingt dit ook zo mooi.
0: Ja. Bang voor te veel geluk. Weet je dat wel eens?
1: Ja, daar heb ik echt wel last van.
0: Mm-hmm.
1: Dus sowieso dat als je iets hebt, dat ik dan ook tegelijkertijd bang ben. Dat is als je het over wankele periodes hebt. Als ik dan echt te wankel ben, dan kan het wel eens overslaan naar dat je te bang bent.
0: Waardoor je niet meer durft te genieten eigenlijk ook.
1: Ja. Maar dat gevoel van wat hij omschrijft, want ik heb het later natuurlijk ook dat gezinnetje waar hij over zingt, dat heb ik ook meegemaakt. Dus ik heb ook meegemaakt dat het verdween, dat het weg was. Dus dat gevoel, dat ken ik ook.
0: En weet je inmiddels dan wat werkt om die angst weg te nemen? Ben je daarachter?
1: Nou, in mijn huidige relatie, dat is iemand die zo leeft. Die is dus heel flexibel. Zij is echt de koningin van het maken van verkeerde beslissingen in mijn ogen. Maar die eigenlijk altijd goed uitpakken. Ook al mislukt het, dan is het een fantastisch idee. En dan, als het mislukt, dan levert dat wel weer iets anders op. En het is altijd totaal anders zoals ik in elkaar zit. Maar daar leer ik dan weer wel heel veel van.
0: Dus geen beren op de weg?
1: Absoluut niet. En zelfs als er een beer op de weg is, is het mij zo, ik zeg het eventjes, maar dan is het
0: ook weer leuk,
1: een leuke beer. Kijk nou eens wat een leuke beer dat is. Dus dat vind ik dus wel heel knap. En ik heb heel lang dat, zeg maar, ook nog maar gecultiveerd bij mezelf. Dat gevoel van die sombere kant of zo, weet je. Dat ik misschien ook wel liedjes over had kunnen schrijven.
0: Ja.
1: En dat altijd maar, ook dat cultiveren dat ik niet ouder ben geworden dan 9. Want dat was mijn meest mooie periode. En daarna is er altijd, heeft alles een schaduwzijde en dat soort dingen. Dus ik ben daar nu wel langzaam, probeer ik daar vanaf te komen.
0: Nou, dat zou tijd worden.
2: Toch? Ja. Hey Stefan, je grote vriend Ramon Brugman. Ik heb aan jou zo'n leuke herinnering. Ik weet ja nog dat wij samen naar de Tweede Kamer gingen om ons te verdedigen namens jouw programma. Omdat we ons inzetten voor de wilde bij. En dat de wilde bij op de lijst van beschermde diersoorten zou komen. Nou, wij moesten daar naartoe. En jij belde mij 's avonds nog op de dag ervoor en zei: Ramon, maak je het niet druk. Ze stellen helemaal geen vragen. We gaan daar gewoon zitten en dat komt wel goed. En toen werd ik 's nachts wakker en toen heb ik toch nog eventjes al mijn stof wat ik wist over de wilde bijen even ingelezen. En wij gaan daar zitten en het werd een vragenvuur. En waarvan jij zei: oh ja, dat is een hele goede vraag. Daar zal Ramon wel antwoord op geven. Dus kwamen daar heel goed weg. Maar ik heb toen zo gelachen. Want jij had het telkens over de zaadlozing. Dat er overal meer bloemenzaad moest zijn. En als jij het woord zaadlozing gebruikte, dan sproeide Caroline van der Plas de koffie bijna door de zaal heen van het lachen. Jij bleef met een stalen gezicht gewoon in je rol en jouw zaadlozing maar te verkondigen. Nou, het was zo prachtig. Het is echt iets waar ik nog wel vaak aan terugdenk. Je bent zo'n fantastisch mooi persoon. En ik hoop je snel weer eens te zien.
1: Nou, leuk. Heel leuk.
0: Dat zie je ook helemaal voor je, hoe jij het vertelt inderdaad. Ramon Brugman van Binnenste Buiten, de kok ook.
1: Het was ook wel grappig. Dat was ook een hele wereld die ik niet kende.
0: De politiek.
1: Ja, en dan, het is ook allemaal gewoon, als je het hebt over acteren of echt en net echt, dan zie je het in een split second, zie je ze daar allemaal lopen. Maar het mooiste moment vond ik, dan kom je dan in die kamer met al die politici. En dan had ik een bordje staan met ook zo'n bode erbij. En dan stond erop: Stefan Stassen, nationale zaadlozing.
0: Geweldig.
1: Dat is echt heel grappig.
0: Ik heb een loslaatmuseum. Ja, je zag het natuurlijk al meteen toen je binnenkwam, de vitrines. Ja. Waar gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft.
1: Ja, ik heb het.
0: Ja, wat heb je?
1: Nou, ik heb dus een wat ik bij me heb. Nee, toch zeker? Wel hier. Kijk, dit is een ik heb het vanochtend even opgezocht via ChatGPT. Wat is het, een cowboy?
0: Ja.
1: Ik denk dat dit inmiddels een 67-jarige oude cowboy is.
0: Oh ja.
1: En mijn vader die gooide altijd alles weg. En in de periode dat ik veel speelde, veel speelgoed had ook, was rond mijn negende.
0: Ja.
1: En een van mijn, en vroeger denk ik nog wel eigenlijk 5, 6 of zo. En ik had een heel grote fort. Een cowboy fort.
0: Oh.
1: En daar zaten dus ook allemaal van deze cowboytjes bij. En ik had natuurlijk ook Indianen met alles weg. Alleen deze cowboy, dat was dan ook nog eens de minste.
0: Ja.
1: Ik heb er ook aan gegeten hier. Dus is ook open en hij is ook helemaal, dus ziet er ook helemaal niet meer uit, die cowboy. Maar ik heb hem altijd nog bewaard. Omdat het markeert zo'n periode uit mijn leven.
0: Ja.
1: En ook gek, waar ik ook alweer afscheid van wil nemen, is omdat ik weet gewoon echt niet meer hoe we dat spel speelden.
0: Cowboytje.
1: Je bouwt een fort op, dat vond ik leuk.
0: Ja.
1: En dan had je het fort, en in die fort zaten de cowboys en met een uitkijktoren.
0: Ja.
1: En een soort kar. En dan buiten, en het werd opgebouwd zeg maar, op een kleed. Zeg maar, zo'n soort kleed zoals hier.
0: Ja.
1: Dat was dan zo'n beetje de prairie. Dan zet je een paar struikjes neer en een cactus. Achter die struikjes had je dan 4 of 5 Indianen. Die hadden geen geweren. Die cowboys hadden over het algemeen allemaal geweren. En die Indianen hadden maar 1 geweer. En die zat op de knieën, of hij zat op zijn knieën achter een bosje.
0: Ja.
1: Nou, dat hele spel om het op te bouwen, dat was hartstikke leuk. Dus, en je zat ook in jezelf te praten ook. Maar dan, wat gebeurde er dan? Maar wat er dan meestal gebeurde was, dat als ik de cowboy was, en dan was ik altijd in de meerderheid. En dan ging ik met die wagen, gingen we dan uit het fort.
0: Ja.
1: Kwamen die Indianen, dat deed ik met een ander vriendje. Indianen kwamen, wat is er aan de hand? En ik heette Jen, op een of andere manier. Ik weet alleen nog dat dit dan was dan Jen. En dan kwam Jen, die kwam naar die Indianen. Die zei, wij willen er door met het goud.
0: Ja.
1: En dan zei die Indianen, nee, dat willen we niet. Oké, nou, dan zullen we wel zien. En dan gingen we weer terug. Maar dan werd er gevochten, maar het vechten was eigenlijk alleen maar dat je dus pieuw pieuw deed en dan gooide je dus die Indiaan om.
0: Ja, dus het ontbrak een beetje aan een goed script.
1: Ja, dus tot de opbouw, weet je, net als een slechte voetbalwedstrijd of zo, die is heel leuk voordat de wedstrijd begint.
0: Ja.
1: Maar dan moet die wedstrijd nog wel leuk zijn. Maar dit was dus, ik weet wel nog dat er een variant op was, want als je de cowboy was, had je sowieso altijd gewonnen. Want er waren er meer van.
0: Ja.
1: Dus die won dan sowieso. Maar er was ook nog een mogelijkheid dat het goed kwam. En dan ging je dan weer terug naar het bosje. Zeiden, oké, dan krijg je wat goud. Oké, Jen. En dan gingen we een vredespijp.
0: Onderhandeld.
1: Ja, een vredespijp.
0: Als ik van de vredespijp natuurlijk. Ja. Ja, ja, precies. Nou, die laat je dus achter. En ja, jij mag dus iets kiezen in plaats daarvan. Ik heb een Wayangpop achtergelaten door Marco Gerris.
1: Ja.
0: Hij is een choreograaf. En dit is achtergelaten door Wietse Snaak. Wietse Snaak is de wijnenman die je regelmatig ziet ook bij Harry Mens op tv.
1: Ja, ja.
0: Dus dit is het kleine rode fietsje. Want hij, dat is zijn, als kind fietst hij altijd op zo'n klein rood fietsje. En je ziet het ook in zijn serie die hij nu maakt over wijn. Is hij weer op die rode fiets.
1: Mag ik eens even van dichtbij bekijken? De gekke is die Wayangpop, die zag ik al meteen.
0: Ja, oh goed.
1: Ja, die vind ik dan een beetje eng. Nee, doe die fiets.
0: De fiets is mooi, toch?
1: Ja, doe die fiets.
0: Ja.
1: Maar daar komt dus wel een aangevreten cowboy.
0: Ja, maar zo gaat het. Zo gaat het in het Loslaat Museum. Dit is ook in het leven, hè? Zo gaat het ook in het leven. Je krijgt niet altijd precies hetzelfde terug. Maar hier zit wel een verhaal achter.
1: Ja, er zit een enorm verhaal achter.
0: Een verhaal achter. Dankjewel. En we eindigen met de liefde. Rainbow Connection van Kermit de Kikker.
1: Ja, dat is toch zo mooi. Dit is die Kermit de Kikker, weet je. Dat is een scène. Die scène is al zo prachtig. Hij zit op een boomstam, ergens in een moeras. Hij heeft een banjo.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat dat hij door een talent scout is ontdekt. En hij heeft eigenlijk maar 1 droom. Dat is, het is ergens in het moeras in Chicago. En hij heeft maar 1 droom. En dat is om 1 miljoen mensen gelukkig te maken in Hollywood. En daar gaat eigenlijk het liedje over. Het is eigenlijk een heel hoopvol liedje. En een soort ode aan de, aan mensen die van elkaar houden. En idealisten en dromers.
0: Mooi.
1: En dat een regenboog, dat is natuurlijk allemaal maar een illusie. Maar wat er achter die regenboog zit, is zeker zo interessant. En moed. En dat je dus maar gewoon door blijft dromen. Dat haal ik eruit.
0: Mooi. Dankjewel, Stefan Stassen. En heel veel plezier over 2 weken bij de uitreiking van het reisding.
1: Het reisding.
0: Het reisding, ja, bij de prijs. En nu ga je weer terug naar je boot, want je moet natuurlijk schilderen naakt.
1: Ja, ik moet schilderen
0: toch?
1: Naakt.
0: Ja. En weer eerdere afleveringen terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijk assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder wie de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Het is 2:02 in de nacht van woensdag 27 mei op donderdag 28 mei. En onze uitzending is stipt op tijd begonnen. Belangrijk, want tijd is geld.
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: Vannacht bij mij in de studio arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, Wendelien van Eerde. Wendelien, je komt net uit het vliegtuig uit Brazilië, hoor ik net. Hoe laat is het nu voor jou?
4: Het is 5:00 vroeger.
2: 5:00 vroeger, dus?
4: Ja, dat is gewoon,
2: maar, lekker, dus gewoon een avondje. Nou, mensen, mijn eerste keer op primetime radio. In de gewoon heel normaal tijdstip. 10:00 ongeveer, 11:00 in de avond. Nou, ben jij eigenlijk iemand die vaak tijd over heeft of alles op het laatste moment doet? Wat voor...
4: Dat is een goede vraag, maar ik denk dat ik gemiddeld ben. Ik ben niet een hele snelle werker. Ik ben ook niet echt een uitsteller.
2: Nee, dus niet een hele snelle werker geworden door je time management achtergrond.
4: Ik denk dat ik er wel wat van heb geleerd.
2: Ja.
4: En ik hou er wel van om dingen op tijd te doen.
2: Ja, oké. Nou mensen, sluit je ogen, zet je radio wat harder en vooral vergeet de tijd. Want welkom bij de nacht van NTR Wetenschap over tijd. Ja, Wendelien, van harte welkom. Jij doet dus specifiek onderzoek naar hoe mensen omgaan met tijd. Je hebt het dan bijvoorbeeld over efficiëntie. Hoe zouden we dit gesprek nou zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten?
4: Als je alleen op efficiëntie gaat letten, wordt het waarschijnlijk een heel saai gesprek.
2: Precies.
4: Dan gaan we recht op het doel af. En dan ronden we zoveel mogelijk dingen binnen dat uur af.
2: Ja,
4: maar ik denk dat het nu niet om efficiëntie gaat.
2: Nee, zeker niet. Nee, want misschien leek het net even alsof we op primetime zaten. Maar dat is niet zo. We zitten in de nacht. En daar is ruimte voor van alles. En dat is ontzettend leuk. We hebben inderdaad gaan een uur praten. We hebben.